de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder meer Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune en overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Jonas Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens de gele truidrager Tadej Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, zegt Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui, later overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
1: Ja, plastic zit inmiddels overal, in onze oceanen, in de natuur en zelfs in ons lichaam. Het lijkt soms een probleem dat ver weg is, terwijl de gevolgen juist steeds dichterbij komen. Onze gast deze nacht die besloot daarom niet alleen over de plasticvervuiling te vertellen, maar vooral in actie te komen.

0: NCRV.
1: Bioloog, activist en plastic soepsurfer Marijn Tinga die maakt spraakmakende tochten over het water om aandacht te vragen voor de plastic crisis. Van een surfplank van plastic afval tot een enorme sub-expeditie door Europa. Zijn avonturen zijn bedoeld om politiek, bedrijven, maar ook juist de hele samenleving in beweging te krijgen. Hoe effectief is die aanpak eigenlijk? En zijn we de strijd tegen plastic nou aan het winnen of juist aan het verliezen? Dat hoor je allemaal deze nacht. Ja, want vanavond spreek ik met Marijn niet hier in de studio, maar hij zit lekker comfortabel thuis. Marijn, een hele goede nacht.
2: Ja, goede nacht.
1: Ja, ben jij nou vaak thuis als plastic soepserver, vraag ik me direct af.
2: Ik ben één keer in het jaar ben ik een maand op expeditie. Dat ja. Klopt, dus ik ben niet altijd thuis.
1: Nee, en neem me eens even mee. Want wat was nou het moment waarop je dacht, ja, die plastic crisis, dit kan niet langer. Ik moet iets doen.
2: Ja, ik ben vandaag ook wezen kitesurfen. Maar ik kitesurf al heel lang. En zo'n 10 jaar geleden, of 12 jaar geleden inmiddels, liep ik over het strand, was ik aan het kitesurfen en zag ik dat plastic liggen. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, ja, ik moet hier iets mee. Ik ga er een surfboard van bouwen.
1: Ja.
2: Dus
1: kijk, nou ja, denk ik, ja, ik heb begonnen. Ook wel eens dat ik ergens plastic afval zie. Maar dan denk ik niet direct van, ik moet in actie komen. Wat maakte het dat vlammetje bij jou begon te branden?
2: Nou, ik denk, ik was bij een lezing geweest van een professor hier in Leiden. En een toxicoloog, dus iemand die over gif weet, neurotoxicoloog. En die vertelde inderdaad over dat plastic en vooral over de gevolgen daarvan. En als kitesurf, ik doe dan downwinders, zo heet dat dan. Dus dan ga ik hele lange stukken over zee kitesurfen van één plek naar een volgende. Dus heb ik gewoon mijn surfplank mee naar Scheveningen. En dan kitesurf ik van Scheveningen naar Zandvoort. Doe ik samen met een vriend van me. En dan, nou ja, je bent er dan als het heel hard waait. En je ziet dan, we zagen gewoon dat plastic aanspoelen. En 12 jaar geleden lag er echt stukken meer op het strand. En ik had een werkplaats. Ik werkte in de GGZ. In de GGZ, in een atelier voor creatief atelier. Dus patiënten kwamen bij mij dan schilderen en kleien, zeg maar. En ik dacht, ik wil wat bouwen met dat plastic op het strand. En dat werd een surfboard, omdat ik zoveel surfte.
1: Ja, ik vraag me dan ook af, hoe maak je zo'n ding in hemelsnaam?
2: Nou, dat was een enorme klus, kan ik je vertellen. Eerst moesten we natuurlijk altijd plastic verzamelen op het strand. Dat was niet zo heel moeilijk. Dat was met een middag gebeurd.
1: Helaas.
2: En dat was ook direct, helaas, precies. Dat was ook direct de boodschap van die plank. Hè. Dus dit was de hoeveelheid plastic afval die elke maand, had ik uitgezocht, elke maand tussen twee strandpalen, 250 meter, aanspoelde. En dat bouwen, dat ging ik. Dan begint eigenlijk een heel proces. Want dan kom je erachter. Hé, wacht, plastic is niet maar één soort. Maar er zijn duizenden soorten plastic. En die hebben allemaal verschillende smeltpunten. Dus je moet dat gaan filteren. Je moet gewoon kijken welke stukken plastic kan ik gebruiken, welke niet. Dus ik kwam erachter dat ik dan HDPE nodig had. Een bepaald soort plastic. En dat had een smeltpunt van 120. En toen ben ik eigenlijk met strijkijzer en een gasbrander, zo'n dak van zo, die gasten die op het dak gebruiken, ben ik dat samen gaan persen. Uiteindelijk moest ik een hele mal lassen om dat allemaal in te duwen. Ik kwam erachter dat het plastic kromp als het weer afkoelde.
1: Oh,
2: en zo
1: ja.
2: Maakte ik, ja, eigenlijk is een heel kleurrijk ding. Ik wilde juist ook dat het heel erg eruit zag. Dat je al die stukken plastic erin zag. Hè? Dus toen staken echt flesjes uit en ik had stukken touw gebruikt. Ook de voetbanden waren van vistouw bijvoorbeeld. Maar goed, ik had nog nooit een surfplank gebouwd, dus dat ding werd veel te zwaar. Het was een soort klomp, eigenlijk meer dan een surfboard. En toen had ik het op me genomen, omdat ik al van die lange kitesurftochten deed. Dacht ik, nou, daar ga ik de hele Nederlandse kust mee af kitesurfen, om dat verhaal van die 250 meter en de hoeveelheid plastic, dus die 10 kilo die elke 250 meter aanspoelt elke maand. Dan dacht ik, nou, als ik dan de hele Nederlandse kust af kitesurf, dus het was in 2014, van België naar Duitsland, dan passeer ik 1400 van dit soort boards, symbolisch als het ware, die in één maand aanspoelen. En dat is het verhaal dat ik wil vertellen.
1: Ja, en wat het doel daarvan is, daar gaan we het uitgebreid deze nacht over hebben. En natuurlijk over jouw spectaculaire expedities, kan ik het wel noemen. Maar eerst, voor iedere gast die wij hier hebben bij de Nacht van Caro NCRV, hebben wij ook een verrassing. Onze gast wordt namelijk elke week geïntroduceerd door een van de studenten van de Caro NCRV Radioschool. En deze week was het de beurt aan Fleur.
0: Marijn Tinga. Hij wordt ook wel de plastic soepsurfer genoemd en strijdt tegen plastic vervuiling. Naast activist is hij ook nog eens bioloog en kunstenaar. Hij combineert dus de wetenschap met activisme en creativiteit. Om een beetje een beter beeld te krijgen van hoe werken er met zo'n veelzijdige plastic soepsurfer aan toe gaat, hebben we wat collega's gesproken.
3: Hey ouwe surfers, hier Dirk de Zweveneter. Samen veel gedaan, veel meegemaakt, veel bereikt. En als ik één ding moet zeggen wat ik in jou bewonder, is dat jij heel hard kan werken. Jij weet, activisme is gewoon hard werken, doorgaan, flexibiliteit, et cetera. Ga zo door. Dan doe ik het ook.
4: Yo, Soepie, stipje 3 hier. Super knap wat je allemaal bereikt hebt en nog steeds doet. We hebben samen veel expedities gedaan en veel avonturen beleefd. Van kamperen in Noorwegen, Engeland, Frankrijk. Tot op gebeld worden door een rescue helikopter uit Amerika. Dus genoeg leuke dingen meegemaakt. Ook wel een beetje spannend soms, maar het komt altijd goed. Dus ik ben benieuwd naar de komende avonturen en expedities eigenlijk wel. En dan kan ik nog veel meer ervaringen en grappige momenten toevoegen aan het lijstje.
5: Plastic Soep Surfer Marijn, dat betekent avontuur. Dat betekent dagen van huis zijn, problemen oplossen. Dat betekent lol, plezier, alles niet te serieus nemen. Ik denk dat misschien wel de kracht van de plastic soepsurfer is. Dat het niet allemaal zo zwaar is.
0: Mooie woorden. En zeg je dus Marijn, zeg je ook avontuur. Het helpt Marijn om frustratie om te zetten in een maatschappelijke beweging. En krijgt daarmee echt dingen voor elkaar. Wat ik me dan meteen afvraag is of dat avontuurlijke er altijd al in zat. Of misschien is gekomen naarmate dat je meer van de wereldproblemen te weten kwam.
1: Ja, Marijn. Wat een mooie woorden.
2: Ja, een leuk stukje. Ja, leuk om die mensen te horen. Ja,
1: ja, ja, leuk, ja. Ja, onze redacteur.
2: En de kern van de vraag, ja, heel goed. Ja,
1: ja, ze eindigde met de vraag van, ja, waar komt dit nou allemaal vandaan? Neem ons eens mee.
2: Ja, dat avontuur is belangrijk voor mij. Toen ik biologie klaar was met biologie studeren, toen ben ik leraar geworden. Daarna ben ik eigenlijk vrij een paar jaar gedaan en toen ben ik naar Marokko gefietst om te leren kitesurfen. Dus ik had weinig geld en toen ben ik naar Marokko gefietst. Ik denk dat dat ongeveer wel het begin was van de plastic soepsurfer. Of in ieder geval van de spirit van de plastic soepsurfer, zou je moeten zeggen. Dus
1: ja.
2: Ik ben daar naartoe gefietst en daar op het strand heb ik toen bedacht, weet je wat, ik wil geen kantoorbaan. Ik wil kunstenaar worden. Nou ja, dat... Dat wordt je natuurlijk niet zo, maar toen ben ik weer teruggefietst naar Nederland. Illegaal beelden neer gaan zetten in de stad Leiden. Dat is eigenlijk het begin geweest van actie voeren en van campagne voeren. En daarin hebben we inderdaad geleerd heel erg van, ja, blijf positief. Richt je op concrete doelen. Ja, verzamel mensen om je heen en besef dat campagne voeren dat communicatie is. En dat je, ook al zijn de problemen enorm groot en abstract, dat je concrete doelen moet houden en wat zelf spot.
1: Als ik het zo hoor, dan zit het avontuurlijke er toch al wel een hele tijd in. En volgens mij is dat ook wel nodig als je zo'n gigantisch probleem aan het aankaarten bent.
2: Ja, dat zijn een paar dingen tegelijkertijd. Nee, dus na die eerste tocht op die surfplank voor de kust van Nederland langs. Die trouwens mislukte. Ik na 3 dagen was ik in Ameland aangekomen. Maar ik had inmiddels koorts en allerlei... ik had blessures aan mijn voet en mijn voeten waren open van het vistouw. Dat is allemaal niet zo handig. Dus in Ameland spoelde ik echt aan. Huilend mevrouw opgebeld. Maar dat was wel het begin van de plastic soepsurfer. Van die naam in elk geval.
1: Ja.
2: En een jaar daarna stond ik op een strand in Zweden. En daar vond ik flesjes die waren aangespoeld. uit Nederland. Dus ik stond 1500 kilometer van Nederland en ik vond flesjes aangespoeld uit Nederland en uit Engeland. En ik was al in landen zoals Zweden, Noorwegen, al die Scandinavische landen, die hadden allemaal statiegeld. En ik vond daar plastic flesjes uit landen waar geen statiegeld.

0: strand in Zweden. En daar vond ik flesjes die waren aangespoeld uit Nederland. Dus ik stond 1500 kilometer van Nederland en ik vond flesjes aangespoeld uit Nederland en uit Engeland. En ik was al in landen zoals Zweden, Noorwegen, al die Scandinavische landen, die hadden allemaal statiegeld. En ik vond daar plastic flesjes uit landen waar geen statiegeld was. Dus toen ben ik teruggegaan naar Nederland. En ben ik een petitie gestart voor statiegeld op kleine plastic flesjes. En om daar aandacht voor te vragen ben ik toen van, dat is eigenlijk mijn tweede tocht, van Scheveningen naar Engeland gekitesurfd, op een board gemaakt met plastic flesjes op een kitefoil. En dat was nog nooit van Nederland naar Engeland gekitesurfd. Dus ik was de eerste die dat ging proberen. En natuurlijk ook nog nooit op een boord van plastic flesjes. Nou, ook die tocht mislukte, want de golven waren veel te hoog en de wind viel weg vlak toen ik uiteindelijk na 7 uur de overkant zag. Toen viel de wind weg en moest ik wachten en moest ik de bijboot vasthouden, waardoor het geen record was. En uiteindelijk kwam ik toch nog wel in Engeland aan. Maar goed, ook die tocht mislukte in zekere zin. Maar ik kreeg er wel 60.000 handtekeningen mee. En met die 60.000 handtekeningen ben ik toen naar de Tweede Kamer gegaan. En toevallig was het Valentijnsdag. Dus ik had niet 60.000 handtekeningen, maar 60.000 snoephartjes meegenomen. Hè? Ook weer om het toch leuk te houden. Er was een enorme bult snoepjes daar. En ik had nog wat meegenomen om aan die Kamerleden te geven, om aan de politici die erover gingen. Namelijk een motie. Ik had zelf een motie geschreven. En omdat statiegeld al zo lang een discussie was, hè, dat was toen, dus ik heb het nu over 10 jaar geleden, maar was toen al 15 jaar lang een discussie. En echt heel erg gepolariseerd. Dus als je al het woord statiegeld noemde, dan schoot iedereen het rood. Dus ik had een motie geschreven.
1: Ja, wel, Marijn, we moeten hem even opknippen volgens mij. Want je zegt, ik heb zelf een motie geschreven. Ik bedoel, dat gebeurt niet vaak, toch?
0: Het schrijven ervan, misschien wel.
1: dat is niet dat iemand dat zelf doet en het inlevert, ik bedoel.
0: Nee, dat gebeurt niet veel. Dus ik stond daar met die motie. En die heb ik al die Kamerleden laten ondertekenen. Dus ik had een motie gegeven waar ik het woord statiegeld dus niet had in genoemd.
1: Waarom?
0: Ik had geschreven 90% minder zwerfflesjes binnen 3 jaar. Dat had ik opgeschreven. Dus het woord statiegeld zat er niet in. En iedereen begreep dat 90% minder, ja, daar kan je niet tegen zijn. Je kan niet tegen 90% minder zwerfflesjes zijn. Dus dat was voldoende. Maar iedereen begreep natuurlijk dat het maar op één manier te behalen viel, namelijk via een statiegeldsysteem. Maar het was voldoende voor ook de CDA en de VVD, die meestal de belangen van de industrie behartigen, om ook mijn motie te ondertekenen. En 2 dagen later, dus dat was al bijzonder, dat iedereen dat ondertekende, al die Kamerleden. En toen, 2 dagen later, werd die motie ook nog eens zonder stemming door de staatssecretaris overgenomen. Dus toen was op mijn motie, en dat is iets wat echt nog nooit gebeurd is, namelijk een motie die door een burger is geschreven en dan ook nog eens aangenomen door het kabinet. En dat was eigenlijk het begin van het beleid voor statiegeld op kleine plastic flesjes.
1: Ja, dus eigenlijk heb jij er met jouw team voor gezorgd dat wij nu onze flesjes inleveren en dat deze gerecycled worden.
0: Nou, in elk geval voor de politieke doorbraak hebben we gezorgd. En we hebben er dus voor gezorgd dat beleid ingezet werd. En dat is allemaal uiteindelijk door de staatssecretaris Stientje van Veldhoven, die nu trouwens weer terug is in de politiek en minister is van Klimaat en Groene Groei. Die heeft dat doorgezet. Door haar leiderschap is dat doorgezet. Maar inderdaad, in de basis was het de motie.
1: Ja.
0: De plastic soup server petitiemotie. En dat is echt dat is heel, heel bijzonder natuurlijk. En het gevolg is dat er 80% minder plastic flesjes in de berm en op straat en in de rivieren en op de stranden liggen. Dus het effect was enorm.
1: Ja, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Laten we het zo meteen daar verder over hebben, over dat recyclen enzovoort. Maar allereerst gaan wij naar muziek. Want jij hebt deze nacht ook platen voor ons meegenomen. En de eerste is All Good van De La Soul featuring Chaka Khan. Waarom heb je voor deze gekozen?
0: Ja, ik hou heel erg van funk en hip-hop. Daar luister ik echt al ontzettend lang naar. En ook De La Soul, ja, dat is ook echt uit mijn jeugd.

0: Je luistert naar de Nacht van de Caro NCRV. En deze nacht spreken we met bioloog, activist en plastic soepsurfer Marijn Tinga. Met bijzondere expedities strijdt hij tegen de plastic crisis en probeert hij de samenleving in beweging te krijgen. Ja, Marijn, wat is denk je jouw meest indrukwekkende expeditie geweest? Ik bedoel, er zit er vast eentje tussen die je even kan uitlichten.
1: Nou, de meest bijzondere is toch wel geweest dat ik ben afgelopen mei ben ik van Nice naar Rome gewindsurfd. En dat was de vierde etappe van een tocht die begon in Oslo. Dus nadat dat Nederlandse flesje zeg maar terug was gebracht naar Nederland, heb ik het Engelse flesje ben ik gaan terugbrengen. Ben ik van Oslo naar Londen gewindsurfd in 2023. Toen door naar Parijs het jaar daarna. En het jaar daarna van Parijs naar Nice. En dus het was al 4000 kilometer of zo. En toen ben ik afgelopen mei van Nice naar Rome gewindsurfd en het Vaticaan. En in het Vaticaan ben ik ontvangen door de paus.
0: Ja, hoe was dat?
1: Daar heb ik gewoon een 15 minuten privé-audiëntie met de paus gehad. En voor je idee, dat is dus iets. Privé-audiëntie met de paus, dat is alleen voor staatshoofden. en voor de plastic soepsurfer. Dus ja, dat was natuurlijk. Dat was waanzinnig.
0: Ja, ik weet niet of je het mag vertellen, maar ik ben toch wel benieuwd wat daar dan is besproken.
1: Nou, al die tochten die doe ik dus. Ik ben ook naar Londen gewindsurfd om statiegeld in Engeland aan te kaarten. En ik heb daar in Westminster een brief gegeven aan de minister, terwijl ik mijn wetsuit nog aan had. En zo heb ik in Parijs heb ik met koffie gedronken met de burgemeester van Parijs aan de Seine. Elke keer over statiegeld op een conferentie georganiseerd met haar hulp in Parijs, in het stadhuis. En bij de Ocean Conference geweest afgelopen jaar dus in Nice. En dus wat heb ik besproken met de paus? Statiegeld.
0: Ja. En wat zei hij?
1: Hij zei, ik had een statiegeldmachine, had ik mee.
0: Een poster ook nog.
1: Daarvan. Er is Vaticaanstad, is het kleinste landje ter wereld. Er wonen 4000 mensen, er is één winkel. Dus als die ene winkel statiegeldmachine krijgt, dan hebben ze de facto statiegeld. Dus ik heb hem een statiegeldmachine aangeboden. En hij zei, hij zei een paar dingen. Hij zei één, ik ken het statiegeldsysteem, want ik weet nog toen ik kleine jongen was in Chicago, hij komt uit Chicago, of in de buurt van Chicago, dat hij zelf op zoek was naar glazen bierflesjes met statiegeld erop om in te leveren als zakgeld. Dus dat vond ik geweldig om te horen. Ik denk niet ik weet niet of dat bekend is van de paus. Maar goed, dat heeft hij verteld.
0: Een mooi beetje.
1: En hij vertelde, ik ga niet over de winkel, maar ik neem je aanbod aan. En twee dagen later kregen we prompt e-mail al van het Vaticaan. En we zijn nu in gesprek met het Vaticaan om te kijken of inderdaad een statiegeld voor die winkel kan komen staan. Met natuurlijk het idee dat het daardoor in Italië wordt versneld. Het gaat me niet om die 4000 nonnen en paters en Zwitserse garden van het Vaticaan, maar het gaat natuurlijk om Italië. En dit is een soort breekijzer voor Italië.
0: Ja, dat moet jou een fantastisch gevoel geven, lijkt me.
1: Ja, dat is waar mijn campagnes om gaan, natuurlijk. Natuurlijk, wij zijn in zekere zin agenda. He, wij zetten de agenda, we zorgen ervoor dat er aandacht voor is. En er was enorm veel aandacht voor toen ik aan het windsurfen was. Dus zo'n tocht voor je idee, zo'n tocht van Nice naar Rome, dat was 750 kilometer. En Rome ligt natuurlijk niet aan de kust. Dus de laatste 60 kilometer moest ik peddelen tegen de stroom in. Dat moest ik ook wel toen ik naar Parijs ging. Hè. Dus dat was ook tegen de stroom op. En dat was 320 kilometer tegen de stroom in Suppen. Dat zijn behoorlijke afstanden en inspanningen natuurlijk. Maar ik doe dan 3 weken over zo'n tocht. En ik heb geen tent bij me, dus ik slaap dan. Dus ik windsurf zover ik kan. En dan zoek ik een strandje en dan slaap ik onder mijn zeil. En zo surf ik langs de kust. En mijn team organiseert allerlei evenementen onderweg. Dus zeker in Italië, zo ontzettend veel mensen en evenementen gehad en met burgemeesters gesproken. Onderweg in de grote steden met de prins van Monaco. Dus daar ben ik 2 weken geleden, geloof ik, nog opnieuw op bezoek geweest. Dus ik had hem ontmoet op het strand of we hadden een afspraak op het strand en hij heeft me uitgezwaaid daar. En Monaco natuurlijk hetzelfde. Hè? Monaco, het twee na kleinste landje ter wereld. Als die statiegeld invoeren, heeft dat enorm effect op Frankrijk.
0: Ja, dus Marijn, even terug naar die tocht. Want je hebt het erover van, ja, ik deed even dit, ik deed even dat. Ik denk, jeetje, maar lichamelijk, mentaal, dat vraagt toch ontzettend veel van je. Hoe bereid je je daarop voor?
1: Hoe bereid je daarvoor?
0: Of niet, misschien ga je gewoon ga met die banaan, het is wel heftig.
1: Nee. Nou, kijk, als je het. Ik bedoel, dit was al mijn 11e tocht. Hè, dus de eerste tocht vertelde ik je, die was van België naar Duitsland. Nou, die was niet goed voorbereid. Dat was echt. Ik had niet eens een GPS-trekker bij me. Ik had een soort. Voor demente bejaarden heb je van die trekkers. Daar had ik er eentje van, omdat ik geen geld had om dat allemaal te betalen. Dus ik had zo'n ding, die werkt dan op GSM-masten.
0: Als het werkt, dan werkt het toch?
1: Ja, maar dit werkte dus niet. Want als je op zee zit, heb je natuurlijk geen GSM-masten. Niet overal in elk geval. Dus ik moest. En dan had ik een paar vrienden gevraagd om achter een computer te gaan zitten. En dan als ik de opdracht was, als je dat stipje niet meer zag bewegen, dan moest je de kustwacht bellen.
0: Dus, ik denk dat de mensen die thuis op jou aan het wachten waren, dit ook ontzettend fijn vonden.
1: Ja, nee, dus daar ging ik echt over alle. Daar ben ik over alle grenzen heen gegaan. Op een boord, wat dus ook nog eens gewoon veel te zwaar was en niet voor was gemaakt. Ik zeg, ik had een koorts en allerlei blessures en wonden liep ik vanop, terwijl ik ermee aan het kitesurfen was in enorme dikke golven. Maar goed, daar hebben we wel van geleerd. Dus inmiddels heb ik gewoon een GPS-tracker en alle veiligheidsmiddelen heb ik mee op die tochten. En dat surfboard waar ik nu op vaar, dat is weliswaar helemaal ecologisch met gerecycled, met een gerecyclede kern en vlas en organische materialen en flesjes. Maar dat is wel weer gebouwd door een van de meest bekende boardshapers en de beste windsurfboardshapers ter wereld.
0: Ja, goed dat je dat zegt, want wie helpt jou hierbij?
1: Nou, in dit geval hielp bij de bouw Ron van den Bergen. En dat is de broer van de Olympisch windsurfkampioen Stefan van den Bergen. Ja, moet je wel weer terug in de tijd, dus jaren 80. Maar goed, hij bouwt nog steeds surfboards en hij heeft destijds die surfboards ook gebouwd. Dus die heeft er heel veel verstand van. Die heeft dat board voor me gebouwd en daar word ik ook geholpen door de hogeschool in Alkmaar en hun technologische lab. Die helpen me dan met die materialen bijvoorbeeld. Er zit mycelium, hadden we in het eerste woord gebruikt. Dus paddenstoelen, paddenstoelen schimmel als vulling. Dat soort dingen. Dus dat proberen we dan ook uit. En daarnaast heb ik dus dan ook nog een team van mensen. En daar hoorde je er twee van in de introductie. Mm-hmm. De filmmaker en Esther. Die ook vertelde over die keer dat ze dus die GPS-tracker per ongeluk aanging. Omdat de batterij nat was geworden. En dat er dus bijna een helikopter opsteeg om het te gaan redden. Maar goed, er zijn ook wel echt gevaarlijke momenten geweest, hoor.
0: Ja, want het lijkt mij ook.
1: Het is niet zonder gevaar.
0: Nee, het is zeker niet zonder gevaar.
1: Maar goed, je moet ook iets doen. Je moet natuurlijk.
0: Je zegt net zelf al, de eerste keer gingen daar zeker dingen mis. Je had het al over koorts. Dan denk ik, wat is nou het meest indrukwekkende dat jij tijdens zo'n tocht hebt meegemaakt? Want even kort door de bocht, je bent toch alleen.
1: Ja. Ja, wat is het meest indrukwekkend? Ja, kijk, het mooiste is wel dat je dolfijnen ziet. En dat die een stukje met je meezwemmen. Dat had ik in de Middellandse
0: Zee. En daar zit jij dan naast? Op je bord?
1: Ja, die kijken je dan echt zo. Ze zwommen echt een stukje mee. En dan zie je ze echt zo. Dan gaan ze op hun kant zwemmen met hun ogen omhoog. Echt om te kijken. Ja, op een metertje of 10 of zo, denk ik.
0: Nou, dat dus vind dat ik wel heel echt gaaf.
1: Ja, maar ik heb ze ook in toen ik voor de Franse kust voer, heb ik ook dolfijnen gezien. En je ziet veel zeehonden. Ja, niet in de Middellandse Zee natuurlijk, maar je ziet heel veel zeehonden en allerlei soorten vogels natuurlijk. Dus die fauna, dat maakt het altijd geweldig. Ja, en wat is het meest indrukwekkend? Op een gegeven moment ben je op een gegeven moment ben je één met je materiaal en je surfplank en ben je helemaal midden onder. Dus je staat op zee. De kust is nou ja, tientallen kilometers weg. Je bent echt alleen. En je moet het doen. Ik denk dat dat toch elke keer, daar groei je soort van in. En op een gegeven moment heb je dat niet meer door. En dan doe je dat gewoon. En vaak daarna dan krijg je wel zo'n moment van realisatie. Zo van, jeetje, gelukkig is het allemaal weer goed gegaan. Mm-hmm. Maar dat moment zelf, zeg maar, dat je op zee staat en daar met harde wind en enorme golven met zo'n plank. En je moet je voorstellen, een windsurfplank ken je. Mijn zeil is echt groot. Ik heb een 8 meter zeil. Terwijl de meeste windsurfers, en zeker als het harder waait, is het 5 of is het veel kleiner zeil. En ik heb een hele grote plank. Echt zo'n course race board. Een soort raceboard van 3,5 meter. Dus echt bijna een sup als het ware. Zo groot is die. En dan heb ik een waterdichte tas achterop gebonden. Dus daar zit dan mijn eten. En mijn slaapmatje en iets om te koken zit daar allemaal in. En dan heb ik voor de rest, ik heb dan niet een surfpak aan, maar wel een soort surfpakbroek. Maar eigenlijk heb ik gewoon een soort regenjas eigenlijk aan. Omdat ik zelden val. En je hebt een trapeze en een soort vest met dus al die. Je telefoon en zonnebrand en die GPS-tracker en allemaal dingen zitten daarin. En ook eten en drinken op je rug. Dus zo ben ik dan, zo sta ik dan op het water. En als je dan met harde wind, met dat enorme zeil, met die enorme plank daar over die golven schiet en zo nu en dan echt helemaal loskomt. Ja, en gewoon volledig in dat moment zit. Ja, dat zijn toch wel de meest indrukwekkende momenten. Dat je dat helemaal. Dat is een enorm gevoel van vrijheid, denk ik.
0: Ja, en je omschrijft dat ontzettend mooi. Ik denk dat ik wel een beetje een beeld heb kunnen krijgen van hoe die expedities er nou uitzien. Laten we het zo meteen verder hebben over waarom je dit doet. Dat we iets dieper gaan induiken op die plastic crisis. Maar eerst muziek, want jij hebt nog een fantastische plaat voor ons meegenomen. Dat is namelijk eentje van The Bee Gees, Staying Alive. Waarom heb jij voor deze gekozen?
1: Ja, deze heb ik gekozen omdat dit nummer, dat zat helemaal vast in mijn hoofd toen ik die recordpoging deed om van Scheveningen naar Engeland te kitesurfen. Op een of andere manier ging dit nummer gewoon de hele tijd door terwijl ik daar op zee stond. Dus dat Staying Alive.
0: Dus ja, jouw dacht lichaam ik, dacht, ja, ik deze, wil deze Staying ook. Alive.
1: Ik wil Staying Alive. Ja, misschien was het dat. Misschien was het dat.
0: Ja. Ik ga hem voor je draaien.

0: Je luistert naar de nacht van Caro NCRV. En deze nacht spreken we met bioloogactivist en plastic soepsurfer Marijn Tinga. Met bijzondere expedities strijdt hij tegen de plastic crisis en probeert hij de samenleving in beweging te krijgen. Ja, Marijn, we horen ook steeds vaker over microplastics. Hoe zorgwekkend is dat nou eigenlijk?
1: Heel zorgwekkend, eigenlijk. We vallen er nog niet allemaal dood van, maar het neemt natuurlijk alleen maar toe. De hoeveelheid plastic die we produceren, om ons heen steeds meer plastic. De trend is steeds meer to go. Dat betekent dat alles steeds meer in plastic verpakt wordt. Steeds meer producten zijn van plastic. We zijn helemaal omringd door plastic. Dat plastic dat is dus een materiaal, hè, dat weet ik als bioloog, is een materiaal wat nieuw is in ons ecosysteem. Dat wordt niet afgebroken door gisten, bacteriën. Dat blijft eigenlijk altijd bestaan. Brokkelt af in kleinere stukjes die nog altijd dus plastic zijn. Zitten vol met stoffen die de eigenschappen aan de plastics geven. De 16.000 verschillende stoffen die lekken er allemaal uit. En die vinden we dus inmiddels ook in ons lichaam. En nou ja, naarmate dat onderzoek is allemaal nog niet zo lang bezig daarna. Maar eigenlijk elk onderzoek weer laat zien dat het schadelijk voor ons is en dat het ja, allerlei dat het effect heeft op of geassocieerd wordt met ziekten als dementie, ondergewicht van baby's, obesitas, autisme, noem het maar op. Het zijn een soort, je moet je voorstellen, het zijn stoffen, vooral die stoffen die dus toegevoegd worden, dat zijn stoffen die lijken op hormonen, dus die. En wij zijn natuurlijk, wij zijn als lichaam zijn we één groot vat. Het is eigenlijk een soort chemisch vat met een velletje eromheen. Ja, dus, en we hebben maar heel weinig hormoon nodig om een proces te veranderen. En deze stoffen werken erop in.
0: Ja, want goed dus, dat je dit aankaart. Want ik bedoel, we hebben het vaak over de natuur. Wat natuurlijk ook ontzettend slecht is dat daar plastic in terecht komt. Maar ik las bijvoorbeeld
1: laatst. Werkt het voor hetzelfde natuurlijk. Hè? Dan gaat hetzelfde. Dat heeft direct effect op plantengroei. Heeft effect op dieren die daar groeien, hoe snel ze groeien, of ze uitkomen, of ze kiemen. Dus daar ook altijd onderzoek laat zien dat plastic echt niet goed is.
0: Ja, nee, dat begrijp
1: dat
0: dus ik, maar ik zag dus
1: vallen,
0: laatst.
1: Dat is duidelijk.
0: Nee, zeker, maar ik zag dus laatst een bericht dat plastic ook is gevonden in ons bloed, in onze hersenen. Dan denk ik, dat komt voor, ik denk de mensen die luisteren, ja, om het even plat te slaan, heel dichtbij.
1: Ja, maar ja, goed, het is nog steeds abstract, hè, want je hebt er niet direct, of je merkt het effect niet direct. Het komt dichtbij, maar het is nog niet voldoende voor ons om allemaal te zeggen, wij eisen één soort plastic, of wij eisen dat dingen niet meer in plastic verpakt worden.
0: Ja, ik schrok er wel van dat bericht, moet ik eerlijk zeggen. En ik vroeg me ook direct af van, wat kan ik daar nu aan doen? Want ik bedoel, ik schrijf mijn afval bijvoorbeeld netjes. Flesjes breng ik weg voor het statiegeld. Wat kan ik nou nog meer doen?
1: Ja, ik dacht, die vraag. Ik heb mijn eerste boek er eens bij gepakt. Want daar heb ik dacht, ik ga eventjes opzoeken wat je allemaal kan doen. Dat heb ik allemaal opgeschreven in mijn eerste boek. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is van wat je kan doen, hè, naast herbruikbare bekers, je eigen tas meenemen, plastic vermijden, dat soort dingen. Dingen die geen zwerfafval maken, eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk. Zorgen dat je altijd zorgt dat je geen plastic achterlaat. Het belangrijkste is denk ik weten dat je verschil maakt, zat ik te denken. Het belangrijkste is dat je het niet, dat je het er niet bij laat zitten, maar ook echt die dingen gaat doen. Je kan heel snel denken van, ja, wat maakt er nou uit dat ik die ene beker meeneem? He, je kan natuurlijk ook al afvragen, is het nodig dat ik onderweg koffie haal? Maar als we dat met z'n allen doen, en hoe meer mensen dat doen, en zelfs als je dat alleen maar in je eentje doet, je geeft wel een signaal af, elke keer weer. Ik denk dat het belangrijkste is. De meeste mensen willen dingen veranderen, alleen sta niet op. En het belangrijkste is dat je gewoon begint. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd. Ook als ik weer op zee sta. Het gaat erom dat je uiteindelijk begint. En doordat je begint, ontwikkel je en vind je andere mensen die met je meegaan op zo'n reis.
0: Ja, want voor mij voelt het soms ook een beetje
1: veranderen.
0: Als een groot probleem. Dat ik denk van ja, maar wat ben ik nou een klein stipje op die hele aardbol? Maar jij zegt dus eigenlijk, we moeten het echt als collectief gaan aanpakken.
1: Uiteraard moeten we het als collectief aanpakken. En daarom is die politiek ook elke keer zo belangrijk. Want dat is waarom ik me elke keer richt op de politiek. Want zij kunnen uiteindelijk de wetten voorschrijven of maken, waardoor dingen echt en sneller veranderen. Maar daarvoor, om dat te bereiken, is wel nodig dat de hele maatschappij als geheel uitstraalt dat ze dat willen. Hè? Want politici willen alleen maar populaire maatregelen nemen.
0: Ja, als we even kijken naar die politiek, zie je dan wel positieve ontwikkelingen?
1: Nou, ik ben wel weer blij dat het hangt een beetje vanaf van welke afstand je kijkt. Het gaat natuurlijk niet zo goed met de Nederlandse politiek. Dat is een feit. Waar we vroeger dachten, Italië, dat is een ramp met hoe ze daar de politiek bedrijven. Nou, die situatie zijn we inmiddels zelf natuurlijk ook beland.
0: Als we even inzoomen op de plastic crisis. Zeg maar, kijk je dan positief naar wat er nu gebeurt? Of denk je, nou, niet echt?
1: Nou, kijk, het hangt er vanaf hoe je kijkt. Hè.
0: Van we kijken even afstand, met jouw bril.
1: Nee, ja. Dus van grote afstand, natuurlijk, het probleem is enorm. Er wordt steeds meer plastic geproduceerd. Er zijn nog ontzettend veel landen waar nog niet eens een vrachtwagen, een vuilniswagen rondrijdt om het op te halen. En het wordt gedumpt op grote. Dus in die zin kan je zeggen, nee, het gaat niet goed. Wat je wel kan zien, is dat in Nederland we al heel veel bezig zijn met allerlei maatregelen. Neem dat statiegeld, neem het verbod op allerlei soorten plastic die we niet meer gebruiken. We hebben er zelf ook enorm aan bijgedragen. Wij hebben zelf gezorgd dat er geen plastic meer in vuurwerk zit, bijvoorbeeld. In consumenten van de F1 vuurwerk, wat nog afgestoken mag worden trouwens. Daar zit geen plastic meer in. Dat is door een actie geweest van ons, waarbij we foto's lieten nemen door zwerfafvalrapers. Met Dirk Grote, zwerfeneter, die ook in het begin hoorde in het audiofragment. En daarbij zijn we afgestapt op de HEMA's, de Albert Heijns en de groothandels. En die hebben gezamenlijk een convenant ondertekend om ervoor te zorgen dat er geen plastic meer in zit. Waarmee ik wil zeggen is dat er echt wel dingen veranderen ten goede. Gaat dat snel genoeg? Nee, dat gaat heel erg langzaam.
0: Ja, dus we zetten stappen, maar er zijn ook nog zeker stappen te maken.
1: Absoluut, en wij zijn natuurlijk maar, plastic is maar één probleem van vele grote problemen en uitdagingen waar wij op dit moment voor staan. Maar het belangrijkste is nogmaals, ik richt me op de plastic vervuiling, ik richt me op de bron, ik richt me op die politici die ik benader om ons te helpen in onze missie, in onze kwesten. En ik roep hier eigenlijk andere mensen dat te doen voor datgene wat hen aan het hart gaat. En vooral niet cynisch achterover te leunen. Want dat is iets wat ik heel veel merk. Het maakt niet uit. De zondvloed, letterlijk. Dus dat is denk ik mijn oproep hier. Besef dat je echt wel dingen kan veranderen als je begint.
0: Dat lijkt me een mooie oproep. Laten we zo meteen nog even samen kijken naar de toekomst. Maar eerst gaan we naar de laatste plaat van dit uur die jij voor ons hebt meegebracht. Een plaat van Postman Cocktail. Waarom heb je voor deze gekozen?
1: Ik stond afgelopen weekend, of was het weekend ervoor? Ja, vorig weekend stond ik op een festival hier in Leiden. Ja, het gaat allemaal zo snel. In het festival in Leiden was ik vrijwilliger achter de bar. Jongens, word vrijwilliger. Hartstikke leuk. Ik stond als vrijwilliger. En daar was de Postman. En die speelde dit nummer weer. Dus toen dacht ik, dat is wel een leuk nummer.
0: Fantastische Nederlandse artiest ook gewoon natuurlijk. Hè? Ik ga hem voor je draaien.
1: Daarom.

Je luistert naar de nacht van de KRO NCRV en het eerste uur zit er hier alweer op, waarin we deze nacht spreken met bioloog, activist en plastic soepsurfer Marijn Tinga. We hebben het onder andere gehad over de plastic crisis, zijn bijzondere expedities en wat hij probeert te doen om de plastic crisis tegen te gaan. Zometeen is het natuurlijk weer de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op dit onderwerp. Misschien heb je een vraag voor Marijn of vraag je je af wat je zelf kunt doen om plastic vervuiling tegen te gaan. Of misschien vind je juist dat de verantwoordelijkheid veel meer bij de politiek en de grote bedrijven ligt en dus niet bij de consumenten. Nou goed, alles kan, alles mag. Ik zou zeggen, laat vooral van je horen. Stuur even een appje in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Dus stuur even een appje in de NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo hier bij de Nacht van KRO NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte de invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven op een ander schip bij Odessa bij een Russische aanval. En vrijdag werden al 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden van het land. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Plastic crisis oplossen. Ja, dat klinkt als een enorme opgave. Toch laat onze gast deze nacht zien dat één persoon soms meer in beweging kan krijgen dan je misschien zou denken.

0: NCRV.
1: Het afgelopen uur spraken we met bioloog, activist en plastic soepsurfer Marijn Tinga over de plastic crisis. Zijn bijzondere expedities en wat hij allemaal doet om de plastic crisis tegen te gaan. Nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien heb je een vraag voor Marijn. Vraag je af wat je zelf kunt doen om de plastic vervuiling tegen te gaan. Of misschien heb je wel een hele andere vraag. Ik zou zeggen, alles kan, alles mag. Stel je vraag vooral even via die NPO Luister-app of bel even naar 0800 11 21. Marijn, ik moet het toch even vragen. Als we het over plastic hebben, gebruik jij dan zelf helemaal geen wegwerpplastic meer?
2: Wegwerpplastic probeer ik inderdaad zoveel mogelijk te vermijden. Maar goed, ik kom ook gewoon in de supermarkt. Plastic gaat ook zeker door mijn handen. Maar ik probeer wel geen bakjes, plastic, geen eten opwarmen in plastic bakjes in de magnetron. Dat soort dingen. Ik heb natuurlijk mijn eigen herbruikbare beker mee en dat soort dingen. Dus ik probeer wel echt zo min mogelijk plastic te gebruiken. En zeker voor dat soort dingen waarvan je weet dat het gevaar dat die stoffen uit dat plastic lekken groot is als je ze bijvoorbeeld opwarmt in de magnetron.
1: Ja, veel mensen zouden ook wel graag duurzaam willen leven, hè, minder plastic willen gebruiken, maar vinden dat soms toch ook ingewikkeld of duur. Begrijp je dat?
2: Ja, natuurlijk. We zijn allemaal heel erg gewend geraakt aan al dat gemak dat plastic brengt. En een stap terugzetten, zelfs al je plastic flesjes terugbrengen naar de winkel. Ja, dat kan voor sommige mensen een opgave zijn. Of in ieder geval iets waar ze geen zin in hebben direct. Maar goed, de hele kern natuurlijk van het probleem waar we in zitten is die luiheid van ons allemaal.
1: Want,
2: dat niet alleen voor plastic, maar dat is ook voor alle andere problematiek waar we natuurlijk in zitten, ook de klimaat.
1: Niet iedereen is lui, gelukkig. Daar sluit de vraag van Anne deze nacht ook goed op aan. Zij zegt, ik heb het idee dat prullenbakken steeds vaker worden opengetrokken door mensen die dan statiegeld willen verzamelen. Is dat niet ook slecht voor het milieu?
2: Zeker als het eromheen ligt, is dat slecht voor het milieu. We hebben daar onderzoek naar gedaan. Ik weet niet waar Anne woont. Als Anne in Amsterdam of in Rotterdam woont of in Utrecht, dan kan dat zeker het geval zijn. De rest van Nederland zie je dat amper. Dat ze opengetrokken worden. En we hebben een onderzoek gedaan waarbij we 2 jaar in 2025, 2024... hebben we mensen gevraagd om foto's te maken van prullenbakken. Er zijn 13.000 foto's genomen van prullenbakken door heel Nederland, met het zwaartepunt in de Randstad, want daar zitten de meeste zwerfafvalrapers. Van die 13.000 prullenbakken was 97% was niks aan de hand. Dus die prullenbakken stonden er gewoon helemaal netjes bij. Van 3% van die prullenbakken stond inderdaad de klep enigszins open, maar lag er geen zwerfafval omheen. Van 0,35%, dus afgerond 0, lag er inderdaad vuilnis om die bak heen.
1: En is het dan misschien ook een beetje het beeld dat wij zelf creëren? Want als ik jou zo hoor, dan
2: absoluut,
1: denk ik dat is een heel, heel laag percentage.
2: 0,35% is 0, dus ja, nee. Dat is zeker, dus welke foto komt in de Telegraaf terecht, of bij elk bericht wat over statiegeld gaat, of over die prullenbakken? Ja, dat is natuurlijk zo'n foto van waar het fout gaat. En niet van een foto van een mooie, nette prullenbak. Dus de media heeft zeker ook een rol daarin. Om in afval erbij te vertellen, hè, als je zo'n prullenbak laat zien. Dit is maar echt 0,35%. En waarom? Waarom is het zo dat die prullenbakken worden opengetrokken? Nou, dat is aan de ene kant omdat natuurlijk die flesjes niet voldoende worden teruggebracht. Maar het belangrijkste, en je zou kunnen zeggen, 0,15 cent is, hè, de inflatie heeft in ieder geval niet op het statiegeld. Dat statiegeld is al 20, 25 jaar hetzelfde. Maar die plekken waar die prullenbakken staan, die opengetrokken prullenbakken, dat zijn ook de plekken waar je in veld of wegen geen statiegeldmachine kan vinden, maar waar vaak wel 24 uur per dag die flesjes en blikjes worden verkocht. Dus je zou ook kunnen zeggen, er moeten gewoon veel meer plekken zijn om die flesjes in te leveren. Je moet het wel makkelijk maken. Als we dan, hè, dan en dan sluiten we eigenlijk weer, komen we weer terug bij wat we net, wat je net vroeg. We zijn niet, we zijn niet allemaal lui misschien. Ik denk dat we wel allemaal lui zijn trouwens. Iedereen is lui. Nou, in elk geval, op sommige manieren, we willen allemaal graag gemak en goedkoop. Hoe graag je ook zegt dat dat niet zo is. Uiteindelijk hebben we allemaal toch heel erg die behoefte dat het gemakkelijk en goedkoop is. En ook als het dus gaat om duurzaam gedrag, moet dat zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. En dat betekent dus dat je overal je flesje terug moet kunnen brengen. Ook in die snackbar waar je het hebt gekocht, bijvoorbeeld. Of ook in de HEMA. Als je daar... Waarom staan er geen statiegeldmachines in de HEMA?
1: Moeten we dan toch weer terug naar Den Haag? Of bij wie moeten we aankloppen?
2: Nou ja, we hebben inderdaad, de statiegeldregels zijn op dit moment worden aangescherpt door Stientje van Veldhoven. Dus dat is nu de minister van Klimaat en Groene Groei. En dat is dezelfde persoon die destijds die motie, de plastic soup server motie heeft gebruikt om haar beleid op te maken. Dus dat gebeurt op dit moment. Ja, de vraag is, wordt dat gesteund natuurlijk door al die partijen? Mm-hmm. Ja, en dat, dan zijn wij toch weer met z'n allen aan zet. Wij moeten dat wel willen met z'n allen.
1: Ja, dus, ik krijg ook
2: en hetzelfde geldt voor herbruikbare bekers. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei andere... We hebben het nu over statiegeld, maar het geldt natuurlijk ook voor die hele herbruikbare revolutie die zou moeten zijn, die zou moeten worden ingezet. Het moet wel makkelijk. Het is niet makkelijk om zelf je beker mee te nemen en hem daarna nergens te kunnen omspoelen of iets dergelijks. Ik drink dan zelf wel eens cappuccino. Nou, dan heb je van dat, dan zit dat melk er nog in. Dan ben je daar, sta je daar op het station. Ja. Wat moet je ermee? Je moet zorgen dat je hem dan af kan sluiten, bijvoorbeeld. Maar waarom wordt dat niet makkelijk? Waarom kan je je beker niet makkelijk daarin leven, makkelijk schoonmaken? We moeten wel met z'n allen ook zorgen dat dat duurzame gedrag makkelijker wordt gemaakt.
1: Ja, helder verhaal. We krijgen ook nog een vraag binnen van James. Wat zou je kinderen op scholen over duurzaamheid willen leren?
2: Ik denk het belangrijkste is, en dan komen we toch wat... Dat echt verschil maakt wat je doet. Ik kom er toch weer op terug. Als je op een basisschool... Ik heb veel lessen gegeven, ook op basisscholen, gastlessen. Als je dan vraagt, weet iemand wat de plastic soep is? Ze steken allemaal hun hand op. En als je naar buiten gaat om zwerfafval te rapen, vinden ze geweldig. En daarna kom je de moeders nog tegen. En die komen zeggen, weet je wel, hij raapt nog steeds plastic. En dan gaan ze naar de middelbare school. Ja, en dan verandert de hele... Dan moeten ze, is hun interesse natuurlijk veel meer naar de omgeving, naar hun vriendjes en vriendinnetjes, naar de klas richt zich dat. En dat is eigenlijk het moment, volgens mij, waarin je moet laten merken dat er veel meer is. En dat je echt verschil kan maken als je je inzet voor een goed doel. Dat het uitmaakt wat je doet.
1: Ja, en ik denk ook als daar bijvoorbeeld het makkelijker wordt gemaakt om je beker in te leveren, je statiegeldflesje in te leveren, dan worden zij ook weer gemotiveerd om dat vaker te doen.
2: Absoluut, maar dat geldt voor iedereen. Dat geldt niet alleen voor middelbare scholieren. Maar het is zeker waar. We moeten natuurlijk bezig blijven met die educatie. Maar het belangrijkste is volgens mij dat we op dit moment gewoon in een hele cynische tijd leven, waarin alleen maar doem over ons heen komt. Een hele onzekere tijd voor iedereen. Waarin je ziet dat jongeren voor zichzelf het gevoel hebben dat het toch niet uitmaakt wat ze doen. Hè? Wat kan jij nou in je eentje verschil maken tegen de straat van Hormuz of de klimaatverandering? En volgens mij die mentaliteit dat het wel uitmaakt, dat is wat we volgens mij moeten veranderen. Want dat ligt ten grondslag volgens mij aan hoe we met z'n allen in de maatschappij staan. En dat gaat toch, ja, dat is toch, en dat is ook een politiek, vraagstuk.
1: We krijgen ook nog een vraag binnen van Igor. Heb je ooit getwijfeld of je expedities wel genoeg effect zouden hebben?
2: Ja, ik twijfel. Elke keer weer.
1: Echt waar?
2: Nee, ik heb altijd. Ja, ik heb altijd. Ik heb nu 11 keer gedaan. Je weet van. Maar ik weet zeker die eerste paar keer dan sta je de avond ervoor, weet je dat je dus naar Engeland moet gaan kitesurfen, wat nog nooit iemand heeft gedaan. En dan wat je denkt, ja, dan sta je in de keuken je cappuccino of je espresso te maken. En dan denk je, waarom moet ik dit doen? Waarom moet ik nou mijn nek uitsteken? Ja, dat zijn momenten dat je gewoon heel onzeker bent. Ja, maar de volgende ochtend gaat de wekker en dan moet je er natuurlijk zijn. Maar
1: want dat antwoord je dan op die vraag, waarom moet ik mijn nek uitsteken?
2: Dat is een goede vraag, ja. Het zijn langere processen natuurlijk. Het is niet dat ene moment, het is iets wat ontstaat. En het is ook ervaring dat je weet van wat het ook is. Het komt goed. Ik denk dat het belangrijkste is, elke keer weer, is dat je een heel concreet doel hebt. Dat het niet alleen maar bewustwording is of zoiets dergelijks. Ik denk dat dat elke keer is wat ervoor zorgt dat ik zeg van ik moet dit gewoon doen. Toen we naar Engeland kitesurfden, was dat om die petitie voor kleine plastic flesjes te starten. Toen ik op het surfboard ging in Oslo, windsurfboard, was dat omdat ik een afspraak had in Westminster om een brief te geven aan de minister. En zo de paus en de burgemeester ook. Toen ik de hele Rijn afsupte van de hoog in de bergen, de Alpen, de Bron, helemaal terug, was dat om plastic flesjes terug te brengen aan de directeuren van de bedrijven die statiegeld tegenhielden, waar ik met een gerechtsdeurwaarder ging. Dus zorgen dat je een concreet doel hebt aan het eind wat je probeert te bereiken. Ja, en ik denk dat dat het belangrijkste is, want dat is eigenlijk de enige objectieve dan wat je hebt.
1: Ja, en je hebt inmiddels ook al hele mooie dingen bereikt. Wij gaan naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Lesson Learned, waarom heb je voor deze gekozen?
2: Ik hou van wel van concerten gaan en dat soort dingen. En ik hoorde dit nummer, of de cover, een klein bandje. Een bandje uit Delft, Salamander, noem ze hier. Geweldig, echt super geweldig band. En die speelde dit nummer de allereerste keer dat ik ze hoorde. En ik vond het echt een super tof nummer.
1: Ik ga hem verdraaien.

0: Luister naar de nacht van de KRO NCRV. En deze nacht spreken we met bioloog, activist en plastic soepsurfer Marijn Tinga. Met bijzondere expedities strijdt hij tegen de plastic crisis en probeert hij de samenleving in beweging te krijgen. Marijn, er komen van allerlei appjes binnen. Ik kan helaas niet alles behandelen, maar we kunnen nog wel even naar de vraag gaan van Wilbert. Eigenlijk een beetje wat we net al bespraken, maar hij zegt: hoi, waarom zijn er in de openbare ruimtes vrijwel geen inleverpunten voor petflessen?
1: Omdat dat niet verplicht is. Daar komt het op neer. Omdat het verpakkende bedrijfsleven liever geen statiegeld heeft. En die betalen uiteindelijk hiervoor.
0: En waarom willen ze dat dan niet?
1: Met name, het gaat eigenlijk vooral om grote supermarkten. Albert Heijn bijvoorbeeld, die willen hun ruimte niet afstaan om flesjes en blikjes in te leveren. Die willen dat liever gebruiken natuurlijk voor, om nog meer spullen te verkopen. En die willen niet verteld worden wat daar komt te staan. Ze worden ervoor betaald hoor, ze krijgen vergoeding daarvoor. Mm-hmm. Dat hebben ze weer afgedwongen bij de producenten zoals Coca-Cola. Dus Coca-Cola die betaalt weer uiteindelijk die handling fee, zoals dat dan genoemd wordt, dat hun medewerkers die flesjes innemen. Dus ze worden er wel voor betaald. Maar ja, ze doen de Albert Heijn's die willen liever zelf bepalen wat ze daar doen. En het zijn dus ook deze bedrijven die tegenhouden dat er allemaal staatsgeldmachines in de openbare ruimte terechtkomen. In ieder geval indirect, hè, want uiteindelijk gaat het allemaal om Statiegeld Nederland die dat daarvoor zou moeten zorgen.
0: Ja, want goed, je zegt Nederland. We krijgen ook nog een vraag die hier volgens mij goed op aansluit. Een vraag van Hans. Wordt het niet eens tijd voor een EU-statiegeldlogo, zodat je flesjes uit heel Europa kunt inleveren in de supermarkt?
1: Ja, ik denk dat dat, een goed goed idee zou zijn. En er komt in 2029... moeten eigenlijk alle Europese lidstaten zouden flesjes in moeten nemen, 90%. Dus dat betekent eigenlijk statiegeld. Ik denk dat er een heel aantal, vooral de Coca-Cola's, heel graag zouden willen dat allemaal op eenzelfde manier gaat in alle landen. Dus ik hoop heel erg dat we dat inderdaad uniform over heel Europa zouden kunnen uitvoeren. Maar de eerste stap is dat het ingevoerd wordt en daarna liefst allemaal hetzelfde.
0: Ja, we krijgen ook nog een vraag binnen van Tom. Ik heb een buurman en die gaat vrijwel iedere maand op en neer naar Spanje met het vliegtuig. Ik vraag me dan af, wat heeft het voor mij dan nog voor zin? Maak ik dan nog wel echt het verschil?
1: Ja, kijk, dat is precies. Tuurlijk maak je verschil. Kijk, maak. Het is een beetje zeggen van mijn broertje die eet zijn bord ook niet leeg, dus ik hoef het ook niet leeg te eten. Mijn broertje die ruimt zijn kamer ook niet op, dus ik hoef het ook niet op te ruimen. Het gaat er natuurlijk om dat je zelf doet wat jij kan doen. En door zelf het goede voorbeeld te geven, kan je je buurman ook te denken geven natuurlijk. Dus het argument van anderen doen het ook. Dat is precies het argument waarom we met z'n allen zo cynisch zijn geworden.
0: En wat kunnen we er nou aan doen? Want ik kan me wel voorstellen dat het voor mensen soms als een heel groot probleem voelt. Wat kunnen we nou doen om dan een ander ook te motiveren? Dus dat we inderdaad met z'n allen dit probleem tegengaan.
1: Nou, het belangrijkste is denk ik goed stemmen. daar begint het mee. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar wat jij zelf kan doen is wat ik al eigenlijk, het is wat ik al aangaf in het begin ook. Het zijn voor de hand liggende dingen, maar vooral het goede voorbeeld geven. Dus neem die herbruikbare beker mee.

0: die herbruikbare tassen. En spreek andere mensen er ook... niet spreek ze erop aan, maar ga in het gesprek met andere mensen... waarom jij het belangrijk vindt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En luister naar elkaar. En dat is toch echt die verbinding... die we veel meer met z'n allen zouden moeten aangaan.
1: Ja, stel dat wij nou over 20 jaar weer dit gesprek hebben. Wat hoop je dan dat er in de tussentijd is veranderd?
0: Ik hoop dan dat afgezien van dat het statiegeld... gewoon in heel Europa een goed werkend en makkelijk werkend systeem is... dat er veel meer andere producten ook in dat statiegeldsysteem zitten... zodat we gewoon veel beter met onze grondstoffen omgaan... Ik hoop dat we veel minder soorten plastic hebben... en dat de plastics die we gebruiken om onze voedsel te verpakken... dat die veilig zijn. Ik hoop dat de ontwerpers... en dat is een onderzoek wat wij aan het doen zijn met de TU Delft... en de Universiteit Leiden. Ik hoop dat de ontwerpers van verpakkingen... dat die gaan nadenken over hoe ze verpakkingen zo kunnen maken... dat ze minder zwerfafval gevoelig zijn. Hè. Dus er is dit moment... dat een verpakking op straat overgaat van functie naar afval. Het moment dat je de laatste slok neemt. Nou ja, wat heb je dan in je hand op dat moment? Lekt dat? Is dat opvouwbaar? Kan je dat in je zak stoppen of niet? Of stinkt dat nog? Allemaal redenen waarom iets sneller zwerfafval zou kunnen worden. Ik hoop dat de infrastructuur inderdaad in de openbare ruimte zo is... dat we veel gemakkelijker... dat er minder op straat terechtkomt... omdat de prullenbakken allemaal op de goede plek staan... en dat we daar veel meer in genutst worden. Dat zijn de dingen die ik hoop. Veel meer herbruikbare systemen. Ik weet niet of ik dat al zei, maar veel meer herbruikbare systemen.
1: Ja, ik hoop ten zeerste dat als wij elkaar dan over die tijd spreken... dat het ook echt allemaal is gebeurd.
0: Ik denk dat we heel eind komen, want het is echt heel snel gegaan. Hè. Die opkomst van plastic... In 2014 bouwde ik mijn eerste surfboard. In 2018, in die golf van plastic... die bewustwording rond plastic vervuiling... Kwam in 2018 al de eerste Europese regelgeving. Toen worden Frans Timmermans ingevoerd. Dus de rietjes, de bekers, al die dingen. Het wegwerpbestek. En natuurlijk, daar is nog heel veel op af te dingen. Maar dat is toen al doorgezet, dus echt heel snel... Nog nooit zo snel gegaan. Statiegeld ingevoerd in Nederland. Dat is in 2029 in heel Europa. Dus van een probleem wat ja al heel lang bestond. Hè, want dit bestaat natuurlijk al sinds de jaren 60. Maar waar we eigenlijk echt aan zijn begonnen te werken in 2000. Nou, wat is het? 2015, 2014. Die bewustwording. En we zijn nu al echt heel ver. Plastic is bijzonder concreet... probleem, heel zichtbaar, heel tastbaar. Dat is waarom we ook heel snel hier allerlei oplossingen voor vinden. En waarom het ook waarom ik geloof dat we daar ook heel snel verandering in kunnen brengen.
1: Ja, ik ben blij. Dan kunnen we toch nog met hoop afsluiten. Tot zover hier het gesprek in de Nacht van Caro en NCRV... waarin we deze nacht hebben gesproken met bioloog, activist... en plastic soepsurfer Marijn Tinga. We hebben het onder andere gehad over de plasticcrisis... en wat Marijn daaraan doet om dit tegen te gaan. Het hele gesprek dat kun je natuurlijk terugvinden in de NPO Luister-app... of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Marijn, ik wil jou ontzettend bedanken... en ik wens je alvast een hele fijne maandag.
0: Ja, dankjewel.

0: Iedere week hoor je hier bij de Nacht van Caro NCRV de mooiste podcast. In Titus, een reis langs een leven, gaat een hedendaagse journalist, ingesproken door Sinan Chan, op zoek naar wat Titus Brandsma, ingesproken door Huub Stapel, bewoog. In aflevering 2 hoor je hoe Titus werd afgevoerd naar kamp Amersfoort.
1: De man die ik in Nijmegen vond, had een huis vol met papier. De politie vond het brandgevaarlijk, maar hij verzette zich tegen alles. Tegen ontruiming, tegen het weghalen van al die kranten, boeken, knipsels. Bijna een heel leven lang had hij alles verzameld dat ook maar enigszins met pater Titus Brandsma te maken had. Hij was op zoek. Op zoek naar het verlangen van Brandsma om te lijden. Hoe het in vredesnaam kon dat iemand de pijn wilde voelen van Jezus aan het kruis. Ik kreeg tijd om met hem te praten, te zoeken. En zolang ik met hem sprak, werd de ontruiming uitgesteld. Een soort Shehrazad, het 1001 nacht.
2: Kom binnen. Kom binnen. Pas op. Waar ligt dat? Hey, ik heb alles voor vandaag hebben klaargelegd. Op orde. Wil je thee? Misschien wil je thee, maar... Ja, we hebben eigenlijk geen tijd te verliezen. Kom, Oké, waar waren we?
1: In zijn zoektocht was er geen plek voor tijd en ruimte. Ik was met hem meegeweest naar Scheveningen, waar Titus Brandsma werd opgesloten na zijn arrestatie. En ik mocht bij het gesprek zijn tussen hem en monsieur Jan de Jong, de aartsbisschop. Het gesprek waar Titus zei dat niet de Jong, maar hij naar die katholieke kranten zou gaan om ze te verbieden NSB-advertenties te plaatsen.
2: Hoor je dat? Wat hij daar heeft gezegd? Niet u, maar ik. Titus Brandsma, priester tegen de aartsbisschop. Niet u, maar ik.
3: Wat ik zeg. Niet u, maar ik.
2: Brandsma, luister. Wees nou niet zo'n idioot. Mij doen ze niks. Van mij blijven ze wel af, maar jij bent...
3: Veller. Ik ben een bijthond.
2: Hoor ik nou kritiek op
3: bij mij? U is de vergeving altijd nabij. Maar monseigneur, deze boodschap moet dwingend worden gebracht. Geen advertenties van de NSB in katholieke kranten. Daarbinnen geen compromis.
2: Eet je wat mee? Agnes maakt een excellente stoofpot.
3: Ik heb de laatste tijd wat last van mijn darmen. Het spijt me.
2: De darmen komen in opstand tegen de stoofpot, zoals de priester tegen de Duitsers en de NSB. Wanneer?
3: Zo snel mogelijk.
2: Ja, bij de ene kant ging het natuurlijk wat makkelijker dan bij de andere. Maar ze begrepen allemaal wat er gevraagd werd. Tot hij bij het Dagblad van het Zuiden kwam. Dan sprak je met de directeur. Vervoerd.
4: Weet u wat dat gaat kosten? Het gaat niet alleen over de NSB, maar ook over bedrijven die daaraan zijn gelieerd.
3: Ik heb het hier niet over een verzoek, ik heb het over een verbod.
4: Jouw kerk kan mij niet verbieden die advertenties te plaatsen.
3: Die kerk is niet mijn eigendom. En als je de woorden net iets zorgvuldiger zou wegen, zou je het op zijn minst over onze kerk kunnen hebben.
4: Woordjes.
3: We kunnen openlijk verklaren dat u geen katholieke krant meer bent.
4: Gaan we dreigen?
3: U weet wat er met de Haagse residentiebode is gebeurd. Na de boycott van de bisschop ging de oplage van 17.000 naar 4.500.
4: Chantage.
3: Ja. Ik laat de brief hier achter.
4: Roxel wordt hier niet vrolijk van. Duidelijk.
3: Ah, chantage als pingpongwedstrijd. Heel interessant.
1: Blokzeil.
5: Geachte luisteraars. Ik wil eens pleiten voor wat meer humor in de huidige tijd. Waarom zo somber? Deze vraag richt ik vooral ook tot vele Nederlandse nationaalsocialisten. Gewis, als men tot elke prijs zwartkijker wil zijn, dan is daartoe tegenwoordig aanleiding genoeg.
1: Over Blokzeil zo wat meer.
5: Maar, moeten we die gelegenheid
1: maar eerst naar die cel in het Oranje Hotel. Waar Brandsma terecht was gekomen na zijn arrestatie.
6: Meneer Brandsma, ik moet u meenemen.
3: Heeft hij mijn geschrift gelezen?
6: Hij was heel erg humeurig.
3: Ah, dan heeft het hem geraakt.
6: Meneer Brandsma, pater, u... U kunt het voor uzelf makkelijker maken.
3: Oh, maar dit past mij allemaal uitstekend.
6: Ze brengen u naar Amersfoort. Of erger, als u nou gewoon zegt...
3: Ik zeg wat ik moet zeggen. Als priester, als journalist. Ik kan niet om de waarheid heen. Nou, neem mij eens mee naar meneer Schweiger, die niet weet wat Schweigen is. Je lacht.
6: Het is geen tijd voor grappen.
3: Het is altijd tijd voor een lach.
7: Ik heb uw
1: papierverspilling gelezen.
3: En nu wilt u daarover een gesprek?
1: Ik geloof niet dat er reden is om verder te praten.
3: Kijk, ik begrijp dat men de houding van de bisschoppen en van de katholieke pers niet aangenaam vindt en de opdracht van de aartsbisschop aan mij gegeven en door mij vervuld toch enigszins beschouwd als een daad van verzet.
1: Ik heb geen enkele behoefte aan verdere uitleg, meneer Brandsma.
3: Verzet op grond van onze katholieke beginselen tegen iets dat naar onze mening daarmee in strijd is. De tegenstelling der beginselen is er.
1: Jij gaat naar Amersfoort. Vandaag nog.
3: Voor de belijdenis van onze beginselen leid ik met vreugde wat ervoor geleden moet worden.
1: Nu. Neem hem mee. Nu.
3: Ik zal voor u bidden, meneer Schweiger.
2: Hij was niet alleen priester, hij was journalist. Net als u. In 1921 was hij redacteur van het blad De Stad Os. Dat werd door de orde van de Karmelieten gerund. Hij schreef ook voor de Gelderlander, voor de Maasbode, voor de Tijd en voor het Centrum. En hij was geestelijk adviseur van de Nederlandse Rooms-Katholieke Journalistenvereniging.
3: Journalistieke professionaliteit, Godfried.
7: Godfried?
2: Ik luister zo graag naar hun gesprekken.
7: Welke Godfried hebben we het over?
2: Ja, sorry, tuurlijk. Godfried Bomans. Dat was een leerling van hem. Student. Ze wandelden vaak langs het water in Nijmegen.
8: Ik geloof niet dat ik het in mij heb om journalist te worden.
3: Terwijl de woorden je zo makkelijk toestromen, Godfried.
8: Ik schrijf liever dan dat ik kijk.
3: Terwijl alles begint met de waarneming.
8: Het gaat al fout in mijn ogen. Ik zie niet wat anderen zien. Bij mij praten de insecten. Ik hoor wat bijen zeggen.
3: Ook dat zou passen in een krant. Help me even.
8: Gaat het wel?
3: Het lichaam dat God mij geschonken heeft past niet bij de taak die hij mij heeft toebedeeld.
8: Vergissing?
3: Nee, God vergist zich niet. Dat doen de mensen.
8: Als het niet past, is er toch iets verkeerd gegaan.
3: Of het is kwestie, een gesprek. Ik geef je pijn, zegt de Heer. En ik geef je een tocht. En, hoe bevalt die combinatie, mijn zoon?
8: U praat met God en God praat terug.
3: Voor iemand die naar insecten luistert, is dat wel een bijzonder idiote vraag, vind je zelf niet?
8: God zegt mij niks.
3: En daarmee zoveel. Even zitten. Even naar jouw insecten kijken, naar jouw bijen. En van die schepselen leren hoe ik het leven moet leiden.
8: Ik ken mijn richting niet.
3: Maar als de pen in je vingers ligt, weet je dat je het papier moet vullen. Wie heeft je dat verteld?
8: Het was er.
3: Zoals de Waal hier stroomt. Zonder dat iemand ooit heeft uitgelegd waarom juist hier.
8: U vergt te veel van uzelf. Ik denk dat God dat ook wel tegen u gezegd heeft, maar dat u toen besloot om daar even niet naar te luisteren.
3: Bij elke pijn dank ik de Heer voor het lijden, Godfried. Dan kunnen we weer verder.
7: Wat is dat? Wat is dat?
2: Kamp Amersfoort.
0: Nationaal Monument Kamp Amersfoort, gelegen op de grens van Leusden en Amersfoort, houdt de herinnering in stand van het leed dat circa 47.000 gevangenen moesten doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in dit concentratiekamp heerste een mensonterend regime van honger, mishandeling, dwangarbeid en executies.
4: Verzetstrijders, ontduikers van de arbeidseinsatz, communisten, gijzelaars, zwarthandelaren, 2.500 Joden, 220 Amerikaanse staatsburgers, 120 Jehovah's getuigen, 100 Sovjet-krijgsgevangenen. Weer die kreet.
2: Ik zei tillen. Waarom til jij niet?
9: Even.
2: Niks even. Werken, tillen.
9: Als ik een tel heb.
2: We hebben geen tel. Die boom moet daarheen.
4: Wie is die hufter?
2: Wat? Dat is een communist. Zijn naam is Teun van S. Hij is blokkaartster in het kamp. Vraag de man zelf maar.
10: Ik zit hier net zo gevangen als die Jood. Alleen, ja, ik heb het nu even voor het zeggen. En hij niet.
4: Wie is hij?
10: Dat? Dat is Monne die Miranda. Hey, tillen, smerige Jood. Ik zeg tillen toch?
4: Mag ik met hem praten?
10: Nou, wie ben jij dan wel?
4: Ik ben niet van hier.
10: Nee, dat zie ik. Als jij met hem moet praten, ga je gang. Map hem zo wel dood.
4: Ik ken uw naam, maar...
9: Monne die Miranda.
4: Waarom bent u hier?
9: Ik ben Jood. Dat alleen al is een reden. Ik heb geweigerd om de stakers van februari tot werkhervatting te bewegen. Dat heeft kwaad bloed gezet.
4: Uit hoogte van?
9: Ach, u kent mij niet. Ik ben wethouder geweest.
4: Waarom slaan ze u?
9: Voor deze verdoemde oorlog heb ik werkgelegenheidsprojecten opgezet. Zoals het bosplan, het Amsterdamse bos, om werklozen aan de slag te krijgen.
10: Oh, noemt hij dat zo? Werkgelegenheidsproject. Wat een duur woord voor slavenarbeid. Voor niks je rug naar de verdoemenis moeten helpen. Ik heb altijd gezegd, als ik hem in mijn vingers krijg... En nu heb ik hem.
9: Ik heb al vroeg mijn Joodse geloof laten vallen, maar... trekken die moffen zich niks van aan. Ze hebben mij beschuldigd van corruptie en fraude. In een artikel in De Telegraaf. De Telegraaf. Allemaal onterecht, maar ik wilde dood. Toen hebben ze me in een psychiatrische inrichting gestopt. Ik ben genezen. En nu bijna dood.
10: Je denkt toch niet dat die moffen het alleen af kunnen? Wij zijn met veel meer. Maar ik ga nog liever met de mof mee dan met die pleurisjood. Duurt dit nog lang, dit praten?
9: Ik moet weer verder. Waarom bent u hier?
7: Bij alles wat ik zag, wat ik las... bij al dat werd het beeld me steeds helderder. Alsof ik mocht ronddwalen in het leven van Titus Brandsma. Dit lijdende leven.
11: Lijden. Ja, dat woord schrijf je toch makkelijker op... dan wat je meemaakt als je het een stuk ondergaat.
7: Ah, de Miranda.
11: Die heeft kamp Amersfoort niet overleefd.
10: Jij, uitkleden.
6: Waarom?
10: Ik wil even naar die pik van je kijken, ouwe. Uitkleden. Ja hoor, besneden. Dus zo ziet dat eruit. Stempel.
6: Wat doet u?
10: Ik ga met deze stempel over jouw hele lichaam het getal 7 drukken.
6: 7?
10: Zoveel dagen heb je nog te leven.
11: 1,54 meter was de Miranda. 67 jaar oud. Ze deelden hem in de Jurencommando. Dat was een van de zwaarste werkploegen. Na een tweede werkdag vroeg hij om ander werk. Pak slagen kon hij krijgen.
10: Waar je nou ligt?
9: Help me!
10: Dat noemen we een bouwput.
9: Alsjeblieft!
10: We gaan die put even vullen.
9: Ik red het niet!
10: Met bakstenen. En met zand.
11: Daarna werd hij in een kruiwagen naar een plek vol prikkeldraad geleid. En dat noemden ze de Rozentuin. Daar hebben ze hem doorheen gerold. Tot hij bewusteloos was. En vandaar brachten ze hem naar de ziekenbarak om bij te komen.
7: En toen?
11: Nou, toen hij weer bij kennis was, hebben ze hem weer te werk gesteld. Intussen was hij zo ziek geworden dat hij zijn ontlasting niet kon ophouden.
10: Hij beweegt niet meer. Dan zal hij wel dood zijn, toch? Verdomme. Hij heeft 10 dagen volgehouden. Die rotzak.
11: In dat kamp kwam Titus Brandsma terecht. Hij moest die bomen slepen. Hij werd in de Rozentuin gekwakt... en daar rondgerold.
12: Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed meer weet. Maar het alleruitverkorens lot... dat mij vereent met u, o God. Hoe laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe. Het alleen zijn word ik hier niet moe.
10: Hey, priester. Wat valt er te lachen?
6: Ik geniet van de overgave waarmee u uw werk doet.
10: Serieus? Wat een gek, zeg.
6: Wat moest ik ook weer met deze boom?
7: De reis was nog lang niet ten einde. Ik moest nog zoveel dwalen door het leven van Titus Brandsma. En hij had nog een lijdensweg voor de boeg. Ik was erbij. Ik zwierf erin rond. Maar ik kon mij niets bij voorstellen. Verder moest hij... van Amersfoort naar Kleef... en verder. En ik mocht geen halte van zijn reis overslaan.
13: Je luisterde naar aflevering 2 van de 5-delige podcast dramaserie Titus, een reis langs een leven. Je hoorde Sinan Kan als de journalist, Alfred van den Heuvel als de verzamelaar, Thomas Kammaert als Titus Brandsma, Jan Elbertsen als Monseigneur de Jong, Marcel Visser als directeur Vervoort, Christian Seikens als Max Blokzeil, David van den Tempel als de bewaker, Ara Alici als zwijger, Marlijn van der Veen als de gids, Thijs Gilbert als de communist, Michel Zorbach als de Miranda en Gerry van der Klei als de vrouwenstem. Regie en script Dick van de Heuvel. Dit is een productie van Homemade Media voor KRO en NCRV.
0: Ja, wil je nou nog meer afleveringen luisteren van de KRO en NCRV-podcast Titus, een reis langs een leven? Check dan de NPO Luister-app.
14: De nacht van KRO en NCRV.
0: Ja, het is zomer, het seizoen van reizen en verre bestemmingen. En daarom hebben we vannacht een hele bijzondere uitzending. We stappen namelijk in het vliegtuig en we nemen je mee naar Mexico. We maken een reis door het land, we bekijken de beroemde maskers die daar vandaan komen, bespreken inheemse talen en gaan heerlijk tafelen. Maar eerst kijken we naar de voorvaderen van Mexico, de Azteken. Ja, bijna iedereen kent wel Mexico-stad. Het is dé iconische hoofdstad van Mexico. Maar op die plek lag vroeger Tenochtitlan, een bijna mythische groene oase. Dat was dé hoofdstad van de Azteken. Nou, helaas is er vandaag de dag niet meer veel over van de stad. Maar gelukkig zijn er bronnen bewaard gebleven die tot de verbeelding spreken. Thomas Kolen is een 3D-kunstenaar en heeft onderzoek gedaan naar deze stad, zodat hij hem in die 3D kon nabouwen. En hij neemt je mee in een tour door deze stad.
15: Tenochtitlan, midden in het meer, wordt soms ook wel het Venetië van Amerika. En dat klopt ook wel, want de stad lag midden in het meer en lijkt van een afstandje soms wel een beetje erop te drijven. Door het meer lopen allerlei kanalen. En ik denk dat het beeld van Tenochtitlan, dat botst soms met het idee dat mensen hebben over mensen in pre-koloniaal Mexico. Tenochtitlan is echt een grote stad, een echte geavanceerde stad en kan zich makkelijk meten aan de andere grote metropolen van die tijd. We gaan erheen en dat kunnen we te voet doen. Alleen lijkt mij toepasselijker om dat per bootje te doen. Want dat is wat iedereen zou doen. Het meer is niet diep. Als we uit ons bootje zouden vallen, dan zouden we misschien tot onze middel in het water staan. Dus heel bang onderuit te vallen hoeven we niet te zijn. En om ons heen zijn heel veel boten. Er zijn vissers, er zijn handelaren die met allerlei oogst heen en weer over het meer varen. Het meer heeft geen uitgebied, dus dat heeft een neiging om vanzelf zout te worden. Maar door goed beheer blijft het water in de delen die er te doen zoet. De Azteken die zijn eigenlijk de laatste op het toneel in Centraal-Amerika. Ze komen op rond zo'n 1300. En Tenochtitlan is dus hun hoofdstad met iets van 200.000 tot 300.000 mensen. Maar de bredere cultuur waar ze tot behoren, de Nahua, dat zijn wel miljoenen mensen. En alle rijkdom eigenlijk uit die Centraal-Mexicaanse regio die vloeit naar Tenochtitlan. Maar daar zien we nog niet heel veel van als we de stad voor het eerst betreden. Wel zien we het verschil met hoe Europa zijn steden indeelt. Als we de stad betreden lijkt het eerder op een soort van Nederlands polderland. Er zijn kanalen en er zijn slootjes en er zijn tuinen met groenten, fruit en bloemen. En het is cool, het ruikt hier lekker. En de huishoudens hier wonen tussen de maïs, de tomaten, de pittige pepers. Allerlei groenten, fruit en bloemen die tegenwoordig overal in de wereld zijn. Als we de stad wat dieper betreden in ons bootje, dan krijgt de stad een wat stedelijker karakter. De huizen zijn steviger en mooi wit gestuukt. En je ziet onmiddellijk een strakke organisatie. Dieper de stad in vind je dingen zoals gemeentehuizen, waar mensen hun administratieve zaken kunnen regelen. Je ziet scholen. Iedereen, in principe alle jongeren in de stad, die gaan naar school. We zien lokale tempels en we zien markten en we zien heel veel bedrijven. En hoewel de huizen netjes zijn en strak, zijn ze relatief laag en klein. Het voornaamste van het leven speelt zich buiten af. En waarom ook niet? Het is hier goed vertoet. Het is erg aangenaam hier in de Vallei van Mexico. Vanaf dit punt in de stad kunnen we de kenmerkende grote tempelpyramides zien. Als de Azteken ergens om bekend staan, dan is het natuurlijk in architectuur. De grote witte tempelpyramides die spreken tot de verbeelding. Dit vormt het hart van de stad. En die grote tempels die als een soort van bergen uit het landschap steken, die weerspiegelen een soort van het natuurlijke landschap. De sneeuwtoppen van de bergen eromheen kun je een soort van terugzien als je wil in de piramides en de tempels van het centrum van de stad. 1521 valt Tenochtitlan en de Spanjaarden winnen. Alhoewel, volgens overleveringen, de bronnen die opgeschreven zijn vlak na de val, wordt een verhaal geschetst dat eigenlijk alleen maar verliezers kent. De oorlog was vreselijk, met horror, ziektes, uithongering, bloed dat door de straten vloeit. De prachtige wereld die in 200 jaar tijd daar in Centraal Mexico is opgebouwd, die is eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. En hiermee het machtige Tenochtitlan, officieel Mexico Tenochtitlan, verliest zijn Tenochtitlan gedeelte van de naam en wordt nu Mexico, de stad, Mexico-stad. En vanuit daar begint de vroegkoloniale periode, die later het begin zal zijn van het onafhankelijke land Mexico.
0: Ja, je hoorde Thomas Kolen, 3D-kunstenaar en Tenochtitlan-expert. Ja, wanneer je naar Mexico gaat, heb je aan een paar weken eigenlijk niet genoeg om het land te verkennen en de highlights te bezoeken. Maar naast de leuke, mooie en historische bezienswaardigheden heb je ook de duistere kant van toerisme in Mexico. Dark tourism is toerisme dat in het teken staat van plekken met een nare geschiedenis, een lugubere achtergrond, en dat te maken heeft met de dood.
16: In de Mexicaanse cultuur zit het katholicisme in combinatie met oude Maya-tradities diep geworteld. Er zijn mogelijkheden om traditionele of inheemse rituelen te bezoeken. Zo kunnen toeristen San Juan de Chamula bezoeken. Een mystiek dorpje waar een kerk staat zonder stoelen of banken. De vloer is helemaal bedekt met dennennaalden en duizenden kaarsen. Hier worden exorcismes uitgevoerd door shamanen. En exorcisme is het verdrijven van kwade geesten, demonen of negatieve energie door middel van een spiritueel of religieus ritueel. Het is een intense ervaring waarin wordt geschreeuwd, op het lichaam wordt gedrukt en kruisen worden geslagen, wat toeristen mogen bezoeken. Ook worden er soms kippen geofferd. Na het ritueel zijn demonen verdreven uit het lichaam en vindt er verlichting plaats. Om het af te sluiten wordt er gebeden. Een exorcisme klinkt gevaarlijk en intens, en dat zijn woorden die ook het grensgebied tussen Mexico en Amerika maar al te goed beschrijven. Waar de Nederlandse grens met bijvoorbeeld Duitsland soms wat politiecontroles bevat, is de grens tussen Mexico en Amerika een gebied waarop immigranten wordt geschoten en het vol zit met mensensmokkelaars. Om de grens over te steken heb je enorme cojones nodig. Toch kan de oversteek wel gemaakt worden, in een pretpark, waar je het woord pret beter weg kan laten. Park Eco Alberto biedt al warm waterbronnen en abseilen aan, maar nu ook het geluid van sirenes, geschreeuw en blaffende honden. In een park kun je een simulatie doen van een oversteek. Tijdens de simulatie moeten bezoekers uit handen blijven van de grenspatrouille. Het duurt 3 uur lang en vindt plaats in de nacht. Het park wil hiermee mensen sterk afraden om de oversteek te maken, waardoor ze van dark tourism een leermoment weten te maken. En als je je net als bij de simulatie wil bevinden in een immersieve omgeving, dan heb je ook nog het poppeneiland, oftewel Isla de las Muñecas. Het eiland had maar één bewoner, Don Julian Santana Barrera. Volgens de legende verdronk een klein meisje vlakbij het eiland. Barrera vond haar lichaam, waarna ook een pop aanspoelde. En hier bleef het niet bij. Hij bewaarde over de jaren heen allemaal poppen die aan de kust van het eiland aanspoelden. Deze hing hij in de bomen op het eiland. Barrera beweerde dat de verminkte poppen bezeten waren door de geest van het meisje. De lokale bevolking beweert nog steeds dat de poppen met elkaar kunnen fluisteren en hun ogen kunnen bewegen. Dit weerhoudt het volk er niet van om hier een attractie van te maken. Nederlanders zouden dit veel te eng vinden en het eiland waarschijnlijk sluiten. In Mexico kunnen toeristen dit wel met hun eigen bewegende ogen onderzoeken. Tegen betaling kan je de boot pakken en het eiland betreden. En Don Julian Santana Barrera? Die overleed 50 jaar na de dood van het meisje. Ook hij verdronk op dezelfde plek. Ondanks dat de dood de Mexicaanse cultuur in zijn greep heeft, is het een mooi voorbeeld van iets duisters waar Mexicanen iets positiefs uit kunnen halen. Want als er een volk is dat leed kan omarmen, dan zijn zij het wel.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Daniel Horsten, die in de wereld van de Mexicaanse dark tourism dook.

0: de sombrero is zo'n typische Mexicaanse uitvinding die de wereld kleur geeft. Maar er is natuurlijk veel meer. Onze redacteur Fleur van Opijnen die staat op het vliegveld en staat op het punt om naar Mexico te vertrekken. En ze heeft haar koffer gevuld vol uitvindingen waarvan je misschien niet wist dat ze uit Mexico kwamen.
1: Kunt u uw kleurrijke koffer misschien even openen en vertellen wat u allemaal bij zich heeft?
2: Ja, tuurlijk. Even kijken, als eerste hier kauwgom. Die komt natuurlijk handig van pas zometeen in het vliegtuig. Maar wist je dat de oude Maya's ze per toeval ontdekten? Zij waren de eerste die sap, chicul, uit de zapeteboom gebruikten om op te kauwen. Daarna bedachten de Azteken nog iets anders wat ze met het spul konden doen. Die kleverige substantie werd door hun namelijk gebruikt om dingen aan elkaar te plakken.
1: Ik zie ook medicatie. Heb je bijsluiter voor mij?
2: Ja, moet ik zo wel heel even zoeken. Het is de anticonceptiepil. Miramontes was een Mexicaanse chemicus, 26, net afgestudeerd, en slaagde er toen in om het belangrijke actieve bestanddeel progestageen norethindron te synthetiseren. Die ontdekking leidde tot de eerste orale anticonceptiepil. Miramontes wordt dus ook wel gezien als de vader van de pil.
1: Oké, vet. Nou ja, laat die bijsluiter maar zitten. En poeh, wat is dit een groot lomp ding?
2: Ja, dat is een kleurentelevisie. Deze komt uit 1940. Ingenieur González Camarena patenteerde toen hij 22 was een vroege versie van het kleurentelevisiesysteem. Wist je dat die technologie nog steeds gebruikt wordt door NASA voor beeldtransmissie?
1: Oeh, en lekker wat snacken voor aan boord?
2: Wat popcorn voor bij het kijken van kleurentelevisie. Het is een eeuwenoude uitvinding van inheemse volkeren in Mexico. Toen werd popcorn klaargemaakt in aardewerken potten. En ja, dat mais bij Mexico hoort, dat weten we wel. Dus eigenlijk best wel logisch dat het daar is ontstaan. Oh, en chocola, mijn persoonlijke favoriet. De Azteken en Maya's ontdekten de cacaoboom en waren de eerste die cacao verwerkte tot een bittere drank.
1: Ja, lekker wel. Maar ik moet u verzoeken deze hier te laten.
2: Nee, niet de Kahlua. De overheerlijke en wereldberoemde koffielikeur is voor het eerst geproduceerd in de staat Veracruz. En super nice, want ooit had Kahlua een bestuur dat volledig uit vrouwen bestond.
1: En nog meer kleur zie ik.
2: Zeker. Hier, neem dit rode hemdje. Mexicanen ontdekten de felle rode kleurstof uit de cochenillenluis, die de hele textielindustrie veroverde. Maar ook deze anti-gravity verf. Het is een Mexicaanse uitvinding dus en biologisch afbreekbare verf die voorkomt dat olie en verfspatten hechten aan oppervlakken.
3: Last call for flight FM0726 to Mexico City. Please proceed to gate 20 immediately.
1: Het is al goed. U mag doorlopen.
2: Ah, top. Werk snel. Gracias.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Fleur van Opijnen. En ik zou zeggen, blijf vooral lekker luisteren. Want vannacht gaan we dus verder inzoomen op Mexico. Van feestelijke traditie stond ook de schaduwkanten. Ja, van de Mexicaanse muzieklegende tot aan voetbal, alles komt voorbij. Wist je bijvoorbeeld dat de groenste stad ter wereld in Mexico was? Blijf vooral luisteren, want zometeen hoor je dus meer.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist en 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben samen de wereldbeker overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan een eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Polgár is 49 en ze wordt gezien als de beste vrouwelijke schaakster ooit. En als ze de functie wil, moet het parlement dat nog wel goedkeuren. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ik denk dat je zult denken, waar ben ik in hemelsnaam in beland? Maar vannacht neem ik je mee naar Mexico. Een land vol tegenstellingen, van drukke steden tot eeuwenoude ruïnes. Maar waarschijnlijk denk je meteen aan sombrero's, witte stranden en velgekleurde huisjes. Maar als je iets verder kijkt, daar net voorbij de hoogste golf, dan merk je al snel dat er veel meer achter dat plaatje zit. Want Mexico is een land vol enorme tegenstellingen. De sporen van de Azteken die zijn er nog altijd zichtbaar. En op sommige plekken worden inheemse talen nog gewoon gesproken. En daar zitten klanken tussen die je zelden hoort.
1: Ma, Simani, Tanimu, Tamu, Yumu.
0: In het verhaal van Mexico kan muziek natuurlijk niet ontbreken. De oorspronkelijke bewoners van het land die gebruikten trommels, fluiten, rammelaars en schelpen als trompetten en hun stemmen om muziek te maken. Ja, deze nacht hoor je nog veel meer muziek van Mexicaanse bodem. Aan de andere kant zijn er ook artiesten als Chalino Sanchez, die met hun muziek uitgroeiden tot volkshelden en het verhaal vertelden van de gewone Mexicanen.

0: natuurlijk is Mexico ook het land van de tortilla's, de guacamole en nacho's en natuurlijk salsa.
1: Ik doe nou mijn, mijn salsa erop. Even proeven. Heel lekker.
0: Ja, we hebben ons visum klaar. We trekken dwars door de regenwoud over de oceaan. Je reis begint vandaag hier. Je luistert naar de nacht van Caro en Cervé.

0: In Mexico wordt lang niet alleen Spaans gesproken. Er zijn verschillende inheemse talen door het hele land. Zo kent Mexico maar liefst 460 erkende talen. Ja, hoe kan één zo'n land zo'n enorme taalrijkdom hebben? En wat vertelt dat over de geschiedenis en cultuur van het land? Bas van Doesburg is filoloog en houdt zich bezig met de vertaling van oude inheemse teksten. Bas, een hele goede nacht.
1: Hallo, ja, goedenacht ook.
0: Ja, hoe kan het nou dat er zoveel verschillende inheemse talen zijn in Mexico?
1: Ik moet wel even het nummer corrigeren. Het zijn er 364 officieel gezien.
0: Oh.
1: Waarom er zoveel talen zijn, dat is altijd een moeilijke vraag. Want sommige gebieden van de wereld, die worden dan hotspots genoemd, daar heb je ineens heel veel verschillende talen. En vaak heeft dat ook te maken met een combinatie van landschappen. Dus er zijn vaak heel bergachtige gebieden, waardoor gemeenschappen al snel geïsoleerd raken. Ook omdat ze vaak op routes zitten van heel langdurige duizenden jaren migratie, zeg maar, waar verschillende volkeren doorheen migreren. En als je een aantal van die combinaties, een aantal van die factoren bij elkaar combineert, dan krijg je al heel snel dat je zo'n hotspot krijgt waar dus heel veel volkeren langskomen, zeg maar, in migratiegolven. En dat in Zuid-Mexico, waar het een soort trechter wordt, is dat heel duidelijk het geval, hè. En dan het hele land Mexico ziet er natuurlijk een beetje een trechter uit. Dus daar komen veel van die verschillende duizenden jaren lang zijn er mensen doorheen gekomen. En het is ook ontzettend bergachtig. Dus dat, ja, dat levert ook een diversiteit van talen op.
0: Ik heb begrepen dat er ook zoiets bestaat als een fluittaal. Ik heb daar een fragmentje van. Luister even mee.
1: Ja.
0: Ja, Bas, we horen hier eigenlijk twee mensen die met elkaar in gesprek zijn. Ik moet je zeggen, als ik dit hoor, ja, dat klinkt voor mij niet als een taal. Wat hoor ik nou precies?
1: Fluittalen komen over de hele wereld voor. Ook gewoon in de op de Canarische eilanden bijvoorbeeld. In de Turkije heb je fluittalen. In dit geval, waar het om gaat, is dat hier wordt gefloten in het Mazateek. Dat is een van die vele talen die gesproken wordt. Ik werk dan in de deelstaat Oaxaca in het zuiden van Mexico, dat is een staat die hetzelfde grondoppervlakte heeft als Portugal. En daar worden 176 verschillende talen gesproken.
0: Jeetje.
1: Die in 15 taalgroepen bij elkaar worden gegroepeerd, zeg maar. En een van die talen, dat is een taalgroep, dat is het Mazateeks. En wat je net hoorde, dat is fluiten in het Mazateeks. En daar wordt veel van die talen die in Oaxaca worden gesproken, dat zijn zogeheten toontalen. Chinees is ook een toontaal en het Thais is een toontaal. Dat zijn talen waarbij ook de hoogte waarmee woorden worden, lettergrepen worden uitgesproken, ook heel erg belangrijk is. Dus het is niet alleen maar dat je zegt yuku betekent dit, maar yuku. En yuku, yuku, dat zijn drie verschillende woorden met helemaal niet gerelateerde betekenissen. En wat die mensen nu doen, in het geval van Mazateeks bijvoorbeeld, dan gebruiken ze dat toonpatroon van de zin om dat toonpatroon te fluiten. En dat is genoeg specifiek om dan te kunnen begrijpen wat daar gefloten wordt. En dat meestal begint dat namelijk met gewoon een soort openingen van ben je thuis of zo? Of ben je al klaar met werk? Of dat soort dingen.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik kende dit nog niet. Komt zo'n taal dan nog veel voor?
1: Zo'n fluittaal? Of
0: ja.
1: Die fluittaal is er nog. En ook in andere gebieden van de wereld wordt er gefloten. En een reden daarvoor is dat ook fluiten, dat gaat verder dan een stem. Dus je kan vooral in bergachtige gebieden, zoals in Turkije of de Canarische eilanden en zo, of in Mazateeks of het Chinateeks gebied. Die fluittalen zijn heel erg handig, want mensen zijn al ver weg in de bergen, dan kan je toch even fluiten, dat ze het net horen. In plaats van dat je staat te roepen of zo, dan versta je het niet meer.
0: Ik moet zeggen, het klinkt onwijs gezellig. Ik heb begrepen dat veel van die inheemse talen ook onderdrukt worden. Kun je me uitleggen op wat voor manier dat gebeurt?
1: Toen Mexico een onafhankelijk land werd in 1821... toen gingen ze natuurlijk op zoek naar een nationale identiteit. Het was natuurlijk een ontzettend divers land met ongelooflijk veel verschillende volkeren die maar heel erg losjes in een soort federatie betrokken waren. En al die verschillende inheemse volkeren, die waren natuurlijk niet echt betrokken bij de staatsvorming van Mexico. Dus een groot project van Mexico, en dat is met de modernisering na de Mexicaanse revolutie in het begin van de 20e eeuw, is dat nog versterkt. Werd natuurlijk vanuit het federaal niveau, werd onderwijs werd een manier om mensen naar het Spaans toe te laten, naar het Spaans zeg maar officiële taal te laten worden. En omdat het natuurlijk niet vrijwillig gaat, moet dat dan gewelddadig worden gedaan. En zoals op vele plekken ter wereld wordt Indiaanse talen dan door de staat sterk onderdrukt. Dus op scholen werden kinderen geslagen of families werden beboet omdat het kind dan op school in de lokale taal sprak. Daar is veel geweld bij geweest. Heel veel mensen waar ik zelf mee heb gesproken, de meeste oudere mensen, die kunnen ook wel vertellen dat ze vroeger zijn geslagen of dat hun ouders een boete kregen van de school omdat het kind dat op school dus die taal sprak. En pas vanaf 1980 is dat eigenlijk gewoon grotendeels begonnen te veranderen. En nu zijn veel dorpen en mensen zijn bezig toch voor die talen te strijden. Maar het is natuurlijk wel na decennia lang, makkelijk zeg maar 50, 60 jaar van hele sterke taalonderdrukking, zijn veel van die talen nu wel heel erg in het nauw gekomen. Dus dat is toch wel moeilijk. Ook omdat hun prestige natuurlijk heel, heel erg in knauw heeft gekregen.
0: Ja, ik vraag me dan ook heel erg af, als die talen verdwijnen, verdwijnt dan ook niet een beetje de cultuur?
1: Ja, cultuur en taal zijn natuurlijk ontzettend aan elkaar gekoppeld. Je hebt in een taal. Het is niet zo dat je zonder een taal een heel zeg maar dat ja, soms zijn er ook hele romantische ideeën over. Maar wat filologen heel erg duidelijk zien, is dat in de taal is de geschiedenis, een cultuurgeschiedenis van een volk zit daarin. He, dus als je het over dingen hebt in Nederland en je zegt, nou, bitterballen, dan weet iedereen waar het over hebt. Maar als je dat probeert te vertalen, dan is dat dus niks meer. Dan betekent dat niks in andere talen. En dan neem ik maar een heel banaal voorbeeld, zeg maar. Dus je hebt heel veel cultuurdingen die mensen die een bepaalde taal spreken prima begrijpen. En helemaal als het natuurlijk hele andere culturen zijn dan de culturen die we in Europa kennen. Dan zijn er heel erg veel woorden die heel specifiek zijn voor bepaalde categorieën, manieren om de wereld in te delen, om dieren en vruchten en natuurverschijnselen in te delen, om bepaalde sociale structuren te benoemen en zo. En dat soort hele specifieke kennis, want ja, een huis is een huis voor iedereen op de hele wereld. Maar bijvoorbeeld een bepaalde specifieke organisatie, zoals een dorp is georganiseerd, daar heb je natuurlijk allerlei woorden voor. Dat hebben wij ook. Je hebt het over een wijk en een stad. Je hebt allerlei woorden die voor ons heel gewoon zijn. Dan zeg je, ja, natuurlijk heb je een wijk. Je hebt er overal een wijk. Nou ja, dat is een typisch woord wat van vicus in het Latijns komt. En natuurlijk in andere gebieden van de wereld helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
0: Ja, ik heb er nooit zo bij stilgestaan, moet ik zeggen.
1: Ja. Ja. Nou ja, als je dus over je eigen leven gaat denken, natuurlijk, je woont in een plek waar alles heel erg normaal lijkt. Maar op het moment dat je heel lang naar een andere plek gaat, dan begin je toch te beseffen dat heel veel dingen die we gewoon in Nederland heel gewoon vinden, niet zo gewoon zijn en eigenlijk typisch Nederlands zijn of typisch Europees zijn, zeg maar. Omdat ze dat dan Grieken en Romeinen afkomen. En als je dan naar die Indiaanse gebieden gaat en je kijkt naar die Indiaanse talen, dan hebben die eigenlijk een hele unieke en creatieve manier, die heel anders is georganiseerd, om hun eigen sociale fenomenen en concepten en ook de manier waarop de hele wereld wordt ingedeeld, om die in taal weer te geven. En dat zit ook dan, en dat vinden mensen vaak ook leuk met Nederlands bijvoorbeeld, er zitten natuurlijk in de taal, zit de geschiedenis van die mensen, zit daarin. In het Nederlands heb je dat ook. We hebben natuurlijk een woord als ridder. Nou ja, ik denk niet dat iemand nog recentelijk een ridder heeft gezien, maar iedereen weet waar het over heeft als je het woord gebruikt. Dus het is een woord dat beschrijft iets wat in de collectieve geheugen zit, wat in sprookjes met ridders en prinsessen. En dan vervolgens, ja, dan is een ridder, ja, een meneer op een paard, dat heb je niet meer op die manier met zo'n stalen ding aan zijn lijf. Maar het woord bestaat nog wel, omdat het een onderdeel van onze cultuurgeschiedenis is. Hè. Er zijn eigenlijk heel veel woorden, als je erover gaat nadenken, die we eigenlijk niet meer gebruiken voor dingen van onze hedendaagse cultuur, maar die dingen beschrijven uit het verleden.
0: Ik ga er eens wat vaker bij stilstaan, Bas.
1: Ja, dat zijn leuke dingen.
0: Ja, dankjewel. Ik heb er weer een hoop van geleerd. Bas van Doesburg, filoloog, bedankt en ik wens je een hele goede nacht.
1: Jullie ook. Een fijne nacht nog. Doei.
2: De nacht van KRO NCRV.
0: Ja, deze uitzending gaan we ook in op minder vrolijke onderwerpen. Want in Mexico worden per dag gemiddeld 10 vrouwen vermoord. Na de moorden op Claudia, Teresa en Esther, die ook wel bekend stonden als de katoenveldmoorden, breekt er in 2001 een golf van veel protest uit. Dit leidt uiteindelijk tot een wetswijziging. Voor femicide krijg je nu in Mexico een zwaardere straf. Maar ja, wat ging daar allemaal aan vooraf? En werkt deze wetwijziging eigenlijk wel? Onze redacteur Nena van der Meulen, die zocht het voor je uit.
2: Femicide wordt uitgedrukt in nummers. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 83.000 vrouwen vermoord. Gemiddeld 1 vrouw per 10 minuten. In Mexico gaat het jaarlijks om zo'n 3.000 tot 4.000 vrouwenmoorden. Elke minuut van elke week beroven ze ons van vriendinnen. Vermoorden ze onze zussen. We zien de nieuwsberichten ergens in een krant staan. En deze cijfers geven je een beeld van de omvang en grootte. Maar dit gaat niet alleen om cijfers. Zij hadden namen. Namen die horen bij dromen, vrienden, moeders, schoolrapport

0: Ze draaien het om. De Israëliërs zetten een wachttoren tegen het hek van het land van die familie aan. En dan op een gegeven moment zeggen ze: we hebben een veiligheidsissue, want jullie staan te dicht bij ons land. Want zij bouwen hun
1: uitdagen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ze zoeken het conflict continu.
1: Zodat ze kunnen reageren.
0: Zodat ze kunnen ingrijpen en zodat ze het land kunnen inpikken. En dan noemen ze het een veiligheidsrisico voor de Israëliërs.
1: Ja.
0: En voor de nederzettingen.
1: Maar daagden ze ook jou uit of vooral de Palestijnen?
0: Ja. Nee, ik heb het letterlijk meegemaakt. Een van mijn taken was, hè, jij vroeg wat doe je dan? Dus je moet je voorstellen, ik kom die container uitgelopen en dan loop ik omhoog en dan zie ik dat prachtige land. En een van de eerste taken die ik had was, dan liep ik naar de hond Ringo. En dan gaf ik die te eten. En dan ik liep 3-4 keer per dag liep ik een rondje rondom het land. Dat was een wandeling van zeg maar ruim een half uur. Om te kijken of het hekwerk ergens kapot geknipt was.
1: Oh, wow.
0: Want dat deden ze. Ze knipten dan gewoon het hekwerk kapot. Of op een gegeven moment hadden ze een elektriciteitskabel. Die leggen ze dan over het land.
1: Mm-hmm.
0: Naar de andere kant van het land.
1: Waarom?
0: Nou, dan hopen ze, de kolonisten die hopen letterlijk, dat wij iets doen met die elektriciteitskabel.
1: Ah.
0: En dan hebben zij een aanleiding om in te grijpen. En dan komen de militairen erbij. Want de militairen die zijn langzamerhand steeds meer bondgenoot geworden van die kolonisten.
1: Ja.
0: Want die worden gesteund door de regering. Nou, en dan kunnen ze ingrijpen en dan kunnen ze de Palestijnse familie verjagen. Dat is de opzet.
1: Ja.
0: En ze zeggen ook, dat kom je ook in die documentaire tegen. Dan zeggen ze, ja weet je, wij hebben tijd genoeg. Stap voor stap verdrijven wij de Palestijnen volledig.
1: Hm.
0: Dat is ons doel. Dat zeggen ze ook gewoon.
1: Maar ergens is dat ook waar. Ze hebben de tijd.
0: Klopt. Want ze hebben de macht, ze hebben het recht, ze hebben het geld, ze hebben de wapens. En wat mij zo enorm raakte, was dat je die Palestijnse familie, ja, dat is gewoon een familie. Die proberen hun land te bebouwen al meer dan 100 jaar. Gelukkig hebben deze Palestijnen hebben officiële papieren van het land. Hè. Die hebben hun land zeg maar vastgelegd vroeger. Dan heb je het over 100 jaar geleden. Maar de meeste Palestijnen hebben dat niet. Want zo werkt dat daar niet.
1: Nee.
0: Het is niet zo zeg maar bureaucratisch als hier in Nederland dat alles vastgelegd is en... Dus daar heb je op een gegeven moment een stuk land wat je bewerkt.
1: Ja.
0: En als je geen papieren hebt, en sterker nog, als je stopt met bewerken, dan is dat voor de Israëlische regering en voor de militairen en de kolonisten een manier om dan het land in te kunnen pikken. Want als het niet bebouwd wordt, dat is een regel die Israël bedacht heeft. Als een stuk land niet bebouwd wordt, ik geloof 2 jaar, dan hebben zij het recht om het in te nemen.
1: Ja.
0: En dat is bijvoorbeeld als je het hebt over gelijkheid en rechtmatigheid. Kijk, de Palestijnen hebben geen vorm van gelijkheid, geen rechtmatigheid. Die wordt van alles onthouden. Hè? Dus bijvoorbeeld op het land, de watervoorziening bijvoorbeeld, die wordt regelmatig gewoon uitgezet.
1: Ja.
0: Zodat ze gewoon hun land niet kunnen besproeien. Dus nu hebben de...
1: Zodat die regel in werking kan
0: precies,
1: treden.
0: Precies, ja. Precies.
1: Hoe was het voor jou om, nou ja, ik zou niet willen zeggen te voelen wat zij meemaken, want het is maar in zekere mate, maar je staat er wel middenin.
0: Ja, nou ja, dat was wisselend, hè. Dus soms, zeker als wij aan het lunchen waren met die familie, hè, die familie kwam iedere dag naar het land, want die woonde in Bethlehem, want die hebben nog kinderen die daar studeren. En wonen op het land is bijna niet mogelijk, hè, omdat je geen elektriciteit, geen water. He, dus je moet alles doen met zonnepanelen. En we hadden een speciaal irrigatiesysteem, waardoor we het water continu verplaatsen. Want in de zomer heb je natuurlijk geen regen daar. Dus dan moet je voorraad hebben, want anders gaan die planten allemaal dood.
1: Ja.
0: En wat ik bijvoorbeeld leerde, ik leerde ook veel. Dat is het mooie als je zoiets gaat doen. Hè, dat je ook dingen tegenkomt dat je denkt, oh ja, zo zit het in elkaar. Hè. Bijvoorbeeld omgaan met het water. Dus je moest continu de planten net genoeg water geven, zodat de wortels dieper de grond ingaan.
1: Hmm.
0: He, dus wat je natuurlijk ziet, als je kijkt hier in de westerse of in de Nederlandse maatschappij, een van de kenmerken van hoe wij leven is dat alles in overdaad is.
1: Ja.
0: We hebben van alles te veel, toch?
1: Ja.
0: We gooien bergen eten weg enzovoort. En we hebben veel te veel.

0: veel kleren en noem maar op. En zij werken met heel weinig. Maar daar hebben ze ook een reden voor, want ze zeggen, als je net genoeg geeft, dan gaat die plant of die boom, die gaat zich dieper wortelen en die gaat verlangen naar meer, maar dat gaat hij zelf zoeken. Hmm. Dus hij maakt zichzelf onafhankelijk.
1: Bijna symbolisch ook.
0: Het is heel symbolisch, want dus het gaat in dit hele verhaal gaat het natuurlijk ook over recht op zelfbeschikking.
1: Ja.
0: En dat je ook al woon je naast de Israëliërs, bij wijze van spreken, dat je er recht op hebt om je eigen leven op te bouwen en je eigen land te bewerken. Ja. Daar gaat het over.
1: We praten hier zometeen over verder. Wij zijn eigenlijk geen verzoekprogramma, maar jij zei van tevoren, er is één lied wat ik heel graag wil horen. Dat is U2 met de Tears of Things. Waarom, wat betekent dat lied voor jou?
0: Ja, ik merk dat me...
1: Ik merk het nu al.
0: Meteen raakt.
1: Wat betekent dat lied voor je?
0: Ja, als je naar die tekst luistert, dat is... Dat gaat over het idee dat mensen gelijk zijn. En dat mensen, dat we te beseffen hebben als we in een rijk land leven zoals wij, dat je daar iets voor andere mensen in minder bedeelde gebieden, want Palestina staat niet op zichzelf natuurlijk, er zijn nog meer gebieden in de wereld,
1: ja,
0: dat je daar iets voor kan betekenen als je beseft dat je eigenlijk, dat die mensen niet zo ver weg zijn.
1: Nee, we gaan er luisteren. Dichtbij. Heb je vragen? Stel die in de app van NPO Luister. Dit is U2.

0: go.
1: U2 hoorde je op NPO Radio 1 met The Tears of Things.
2: Vragen.
1: Ik ben nog steeds in gesprek met activist Peter van Dongen. Hij woonde een tijd in Palestina om met zijn Europese paspoort daar de mensen te beschermen tegen de kolonisten. Heb je vragen? Die mag je natuurlijk stellen in de app van NPO Luister. Kim heeft een vraag, ja, die ik wel snap. Wat vond je familie er eigenlijk van toen jij zei, ik ga daar naartoe?
3: Dat was ook lastig.
1: Ja.
3: Omdat het is niet helemaal ongevaarlijk natuurlijk. Je gaat toch naar een gebied toe waar strijd is en waar het onvoorspelbaar kan zijn. Al voelde ik me daar best veilig eigenlijk, of heel veilig. Maar ja, mijn familie, die aan de ene kant vonden ze het spannend en aan de andere kant weten ze ook hoe ik in dit soort dingen zit en dat dit de manier is, ja, waarop ik dingen wil doen.
1: Ja. Je vertelde net ook dat jij daar terecht bent gekomen via een organisatie. Daar heeft Pauline een vraag over. Die zegt, wat voor mensen melden zich hier eigenlijk voor aan? Moet je naast het hebben van een Europees paspoort ook nog andere skills bezitten?
3: Nee, iedereen, dat is wel het heel bijzondere van het zijn op die plek, hè, op die prachtige plek, als je daar bent. Ik heb niet eerder ervaren dat puur je aanwezigheid voldoende is. Dus je hoeft niet slim te zijn, je hoeft niet knap te zijn, je hoeft niet... Ja, je kunt gewoon helemaal jezelf zijn op die plek en dat is voldoende.
1: Maar waarom durven ze de Palestijnen wel van alles aan te doen en jou niet?
3: Nou, dat heeft te maken dat dat natuurlijk een hele slechte pers geeft als daar niet mijn persoontje, maar als er een Nederlander wordt gedood door een kolonist. Stel dat dat zou gebeuren, hè, is nog nooit gebeurd, hè. Maar dan is dat natuurlijk hele slechte publiciteit. En wat de Israëliërs ook zeggen, met name de regering, die zeggen, wij proberen de Palestijnen te ontmenselijken. Weet je wel, dus dat zijn geen mensen die daar in de genocide omkomen.
1: Het zijn beesten, zei minister.
3: Ja, zelf. Dat wordt letterlijk ook in die documentaire gezegd. Hè? Dus dat mensbeeld proberen ze zoveel mogelijk zo terug te brengen tot niks. Dat mensen het ook niet meer gek vinden dat die mensen geen rechten hebben en dat ze vernietigd worden.
1: Nee, maar die slechte pers die je net noemde, die hebben ze nu natuurlijk ook.
3: Tuurlijk, gelukkig, ik zeg maar gelukkig, is dat gekanteld de afgelopen 2 jaar. Dat de wereld wel iets laat horen natuurlijk, hè. Maar we doen te weinig. Dus we hebben het er wel over. Maar ik noem wat, gisteren heeft België bijvoorbeeld besloten om... dat je geen producten meer koopt van Israëlische nederzettingen.
1: Dat klopt.
3: Dat hebben ze gisteren besloten. Kijk, en bijvoorbeeld Nederland doet dat gewoon niet. En dan krijg je een hoop woorden van waarom dat ingewikkeld is. Maar we zijn gewoon onvoldoende betrokken.
1: Maar het is ook puur symbolisch. Ik bedoel, kijk, we hebben nu hele discussies over het Songfestival de afgelopen maanden gehad. Ja. En dan denk ik, ja, of we nou wel of niet meedoen, dat verandert niks aan de situatie daar.
3: Maar ik ben blij dat je dit zegt. Maar het is veel meer dan symbolisch. Kijk, het gaat er niet om dat je letterlijk, zeg maar, het oplost. Maar Ruben, je moet je voorstellen, sinds 1948... zijn die mensen al bezig om te overleven. Ja. En worden ze al verdreven door de Israëliërs. Die mensen die iedere vorm van steun, die geeft hun hoop, nog steeds, ook na al die jaren, dat er iets mogelijk is. En daarom zijn ze ook in staat, daar wonen bijna 3 miljoen Palestijnen, hè, in de westelijke Jordaanoever. Wat een ander stuk is dan Gaza. Hè. Mensen halen dat wel eens door elkaar.
1: Ja.
3: Daar wonen weer 2 miljoen Gazanen. Hè. Maar er zijn ook Palestijnen. Maar die zijn dus, die hebben dus nog steeds de hoop. En die hoop, die wordt gevoed als er mensen komen die daar naartoe durven te gaan en willen gaan om ze mede te helpen om die vredige strijd te voeren tegen het onrecht.
1: Ja. Hamza heeft ook een vraag gesteld in de NPO Luister-app. Stuur ze zeker in. Die vraagt, was je ook wel eens bang? Ondanks dat het dus eigenlijk jouw aanwezigheid de veiligheid garandeerde?
3: Ja, dat ik ben 67. Mm-hmm. Dus ik zit in een fase van mijn leven dat ik heus wel aan het beseffen ben dat het leven ook eindig is.
1: Ja.
3: En op die plek zijn, besef je dat nog veel meer, omdat het om je heen gebeurt. Daar worden gewoon Palestijnen continu vermoord.
1: Ja.
3: Die
1: je kent ook.
3: Niet per se die ik gekend had, maar wel het land naast het land van de boer waar ik werkte. Daar werd gewoon een vader en een broer in die tijd dat ik er was. Die werden vermoord door de kolonisten. Ben ik bang geweest? Ja, ik heb ook angst gevoeld. Ik heb een directe confrontatie met een kolonist met een karabijn gehad aan de rand van het hek.
1: Wat is er gebeurd?
3: Nou, die kolonist, ik was foto's aan het maken. Dus je legt alles vast. Dus er was een elektriciteitskabel over het land getrokken door de kolonisten om te provoceren.
1: Mm-hmm.
3: En wij doen daar niks mee. Dus wij hadden instructies van je mag nooit provocerend optreden. Vond ik soms een beetje lastig, want ik geloof ook in verzet.
1: Ja.
3: Ik geloof ook dat je moet laten zien aan die kolonisten, wacht even, tot hier en niet verder.
1: Mm-hmm.
3: Dus dan stond ik op het land van die boer en dan kwamen die kolonisten aan het land en die begonnen te schreeuwen tegen mij van dat ik mijn camera moest geven en dat ik naar ze toe moest komen en dat ze het land op konden komen. En die begonnen met geweren te zwaaien. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, wij hadden de opdracht van als je een confrontatie hebt met een kolonist, dan zeg je niks, dan draai je om en dan loop je weg. Maar in dat moment dat ik was alleen met Ringo, de hond, dat wel. En die kolonist was ook alleen. Dus het was een redelijk onvoorspelbare situatie.
1: 1-1, ja.
3: 1-1, geen correctie van mensen om hem heen bijvoorbeeld. Hè. Dus toen heb ik die instructies gevolgd, heb ik me omgedraaid, ben ik weggelopen. Maar je moet je voorstellen dat die kolonist die stond 3 meter achter mij met die karabijn. En dan loop je weg. En dan gaat er ook wel door je heen van, en wat gebeurt er nu?
1: Ja.
3: Als bij hem het draadje knapt in zijn hoofd. Ja.
1: Maar ondanks dat weet je wel, als die nu iets doet, heeft hij eigenlijk een veel groter probleem.
3: Als hij iets zou doen met een westerling, ja, dan heeft hij een groot probleem.
1: Ja.
3: Dus die veiligheid voel je.
1: Houdt dat je dan toch op je been?
3: Ja, ja. En daarna ben ik het wel anders gaan doen. Want ik groeide natuurlijk ook een beetje in mijn rol. Om dat land iedere keer te bekijken. Van is er iets gebeurd? Hè? Zijn die kolonisten dichterbij gekomen? Hebben ze het hek kapot geknepen? Geknipt, sorry. En op een gegeven moment heb ik het anders gedaan. Als ik dan een kolonist tegenkwam en ik kreeg confrontatie. Ik volgde wel op dat ik niet in gesprek ging en ook geen agressie tonen. Maar ik ging gewoon zitten op een steen. En ik keek de kolonist gewoon aan. En ik bleef zitten. Want ik dacht, ik zit op het land van die boer. Ik ga me niet weg laten jagen door die kolonist op het land van die boer. Dat ga ik niet doen. En dan bleef ik zitten. En wat er dan gebeurde was fascinerend. Want dan liep ook de agressie bij die kolonist, die liep eruit langzamerhand. Want ik reageerde nergens op, hij kon niks. En dan ging ze weg.
1: Ja, waar word je dan boos op?
3: Precies. Precies. En dat is wel het lastige punt. Hè. Op een of andere manier moet er natuurlijk een keer dat gesprek ontstaan.
1: Ja.
3: Tussen kolonisten aan de ene kant en de Israëlische regering, soldaten en de Palestijnen aan de andere kant.
1: Maar dat is niet te doen.
3: En toch, Ruben, toch is dat, moet dat gebeuren.
1: Maar hoe?
3: Nou, kijk, het model wat ik in mijn hoofd heb is het model in Zuid-Afrika. We weten allemaal hoe het daar was met apartheid. Nou, die apartheid is er nu in Palestina. En ik heb een Afrikaan gesproken die er ook was. En die zei van de apartheid bij ons, die was een stuk minder erg dan de apartheid hier. Dus daar dient gerechtigheid te komen. Dat is in Zuid-Afrika op een gegeven moment ook gebeurd. Daar zijn verzoeningsgesprekken gevoerd. En de Zuid-Afrikanen die toen de apartheid vertegenwoordigden, die hebben verantwoordelijkheid genomen voor hun gedrag. En dat moet natuurlijk wel gebeuren.
1: Hmm.
3: Maar dat gebeurt niet zonder druk van buitenaf. Kijk, van binnenuit, de Israëlische regering, die gaan dat niet doen. Want het gaat over macht. Die zijn gewoon hun land aan het uitbreiden. Dat zijn ze aan het doen.
1: Ja.
3: Het zijn oude principes van hoe kolonisatie plaatsvindt. Dat is wat er aan het gebeuren is. En de vorm van apartheid wordt daarvoor gebruikt.
1: En dat is te bestrijden met dat Zuid-Afrikaanse model, zeg jij?
3: Ja, dat er uiteindelijk, maar nogmaals, er zijn natuurlijk wel pogingen gedaan. Hè. We kennen allemaal de Oslo-akkoorden.
1: Ja.
3: Wanneer was het? In de jaren 90 was dat. Maar we hebben hulp nodig van, en de hulp ook van Nederland. Maar zeker bijvoorbeeld van Amerika. Hè, dus. Maar ook het sentiment in Amerika is aan het kantelen. Hè, dus ook de Amerikanen die beseffen steeds meer dat ze dit niet kunnen blijven ondersteunen.
0: Luister ook de podcast van Vroeg.
2: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Hersel Mijn hoorde je met het prachtige Alle Sterke Mensen. Wat gaat over Palestina vanuit de ogen van een Gazaans kind. Dit is Vroeg van maandag 20 juli. Peter van Dongen is mijn gast. En hij besloot niet langer toe te kijken naar de genocide en het geweld dat plaatsvindt in Palestina. En reisde naar de westelijke Jordaanoever om actief in verzet te komen. Op de Westbank leefde hij bij een Palestijnse familie. En door zijn Europese paspoort functioneerde hij eigenlijk als een soort menselijk schild tegen het geweld van de Israëlische kolonisten. Uiteindelijk maakt Peter maar een kort deel van hun leven mee. Maar welke gesprekken voerde hij met hen? Wat leerde hij? En hoe houden de families daar hoop? Ik ga verder praten over zijn tijd daar. Heb je ondertussen vragen? Stel die in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, Peter, we hebben het dus vooral gehad over het geweld en het gebied, maar nog niet echt over de mensen zelf. Want daar op die boerderij woont dus ook echt daadwerkelijk een Palestijnse familie. Je zou het bijna vergeten, maar van wie die boerderij is. Klopt. Bouw je echt een band op met die mensen ook?
2: Ja, je bouwt zeker een band op. Want die mensen die zorgen heel goed voor de mensen zoals ik die daar zijn. He, dus ze koken heel lekker, maar ze vertellen ook, ze maken je deelgenoot van hun leven en van hun gezin. Weet je, ze hebben ook gewoon een gezin met studerende kinderen in Bethlehem. Maar ze maken natuurlijk dagelijks hebben ze de effecten van de bezetting. Met alle checkpoints en zo waar ze doorheen moeten. Heel vaak kregen wij een telefoontje. We kunnen niet komen vandaag. Want we kunnen gewoon niet naar ons land toe. Dus jij moet je voorstellen dat jij naar een vriend wil in Amsterdam of zo. Mm-hmm. En daar kan je niet naartoe.
0: Nee.
2: Want de Israëliërs hebben dat hele gebied hebben ze ingedeeld in een verschil tussen de wegen die bestemd zijn voor de Palestijnen en voor de Israëliërs.
0: Ja.
2: En de Palestijnen hebben dus bijna geen bewegingsvrijheid. Dus je merkt heel erg dat die familie continu zich af moet vragen, hoe kom ik vandaag de dag door? Iedere dag weer.
0: Maar waar praat je dan over? Want heb je ook, om het toch even zo te noemen, gewone gesprekken met ze?
2: Ja, we hebben ook gewone gesprekken. We praten ook over het eten. Ja. Wat ze maken bijvoorbeeld. Heel lekker Palestijns eten. En ze zorgen heel, ze bakken allemaal lekkere dingen en die nemen ze mee. En ze zorgen heel goed voor ons. Maar ook gewoon over hun gezin, over hun kinderen. Hm. Over het leven in Bethlehem. Deze familie was een Palestijns-christelijke familie. Dus wordt ook wel eens vergeten. Er zijn dus heel veel christelijke Palestijnen. Bijvoorbeeld in Bethlehem met name, maar ook in Israël. In Israël zelf woont 20% van de mensen in Israël zijn Palestijnen. Dus, en die mensen vertellen gewoon over hun geloof. Ik ben met ze mee geweest naar de kerk. Ik ben zelf helemaal niet gelovig. Dat is ook helemaal niet belangrijk.
0: Nee.
2: Om daar naartoe te kunnen. Maar het is wel mooi om te zien hoe ze leven. Dus dan hebben ze ook gewoon, weet je, dan zien ze er ook gewoon prachtig uit. Dan hebben ze hun klederdrachten aan. En dan ga je met ze koffie drinken. En,
0: dus daar leer je ook heel veel van.
2: Daar leer je ook heel veel van. En vooral, met name, kijk, ik heb ook natuurlijk wel boosheid gevoeld. Ja. Ik heb ook wel eens boven op die heuvel gestaan, kijkend naar een nederzetting van de kolonisten. En dat ik dacht, nou, het is goed dat ik geen wapen heb nu. Hmm. Want dan zou ik het gebruiken. Niet om die kolonisten iets aan te doen. Hè, want ik ben heel vredelievend wat dat betreft. Maar wel om die nederzetting weg te krijgen.
0: Ja.
2: Snap je dat gevoel? Van,
0: maar was het boosheid of was het verdriet? Of machteloosheid?
2: Ja, ook machteloosheid. Maar dat zeggen zij dus. Hè. Dus zij hebben een bepaalde visie op het leven. Hè. Ze zeggen, wij worden niet, wij geloven niet in vijandschap. Dus wij zien de kolonisten niet als onze vijanden. In zekere zin zitten de kolonisten ook gevangen in hun eigen narratieven, in hun eigen verhaal.
0: Mm-hmm.
2: Wij voeren geen geweld. Wij geloven in gerechtigheid en hebben hoop voor de toekomst. En tot slot, als wij, want we zijn gewoon mensen, en dat deelden ze ook met ons, hè, als ze wel momenten van boosheid en haat voelden, als de buurman vermoord was bijvoorbeeld,
0: ja
2: dan voel je dat natuurlijk wel. En dan hadden ze één manier, en ik geloof wel dat het waar is, want ik kon dat zelf ook ervaren, dan gingen ze op het land werken. En als je dan maar lang genoeg op het land aan het werk was, dan raak je die gevoelens van onmacht en boosheid kwijt.
0: Hm.
2: Want dan zag je dat dat land zich ontwikkelde.
0: Ja.
2: Dus dat is voor hun grootste idee over de toekomst en actieve hoop. Dat zolang ze dat land hebben, is er hoop.
0: Ja. Ja. Jullie zijn er met een hele groep natuurlijk. Op een gegeven moment besluiten twee mensen te vertrekken.
2: Ja.
0: Jij blijft. Waarom bleef je?
2: Ja, dat was ook een moeilijk besluit. Want we kregen een, zeg maar, we konden terugvliegen via met hulp van Buitenlandse Zaken toen de oorlog in Iran en tussen Iran en Israël begon.
0: Ja, want het werd toen nog onveiliger.
2: Het werd onveiliger, omdat de raketten ook over de Westbank gingen.
0: Ja.
2: Al was dat wel op afstand, hè, dus de dichtstbijzijnde inslag was geloof ik 30 kilometer.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, ik heb toen, ik dacht, het was ook duidelijk, en dat heb je ook gezien, dat naarmate er minder internationale mensen waren, nam het geweld van de kolonisten toe.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus, en er waren
0: minder ogen.
2: Klopt, klopt. Ja. En wij waren met z'n vijven, er gingen er twee weg, toen waren we nog met z'n drieën. En het was duidelijk dat als ik ook weg zou gaan, dan zouden die andere twee ook weggaan.
0: Dus waarom?
2: Ja, die vonden, er waren twee personen die wilden niet met z'n tweeën daar zijn.
0: Nee.
2: Ik was ook een soort, noem het voor mijn part een soort emotionele buffer tussen hun tweeën.
0: Ja.
2: Daar speelt zich ook gewoon de menselijke dingen af natuurlijk.
0: Ja. Maar je zit nu wel hier in de studio, dat betekent dat je weg bent gegaan.
2: Ja.
0: Waarom ben je toch teruggekomen?
2: Ik moest terug omdat ik naar het ziekenhuis moest.
0: Ja.
2: Dus ik moest me opnieuw laten checken, want ik heb kanker. Dus daarom ging ik terug.
0: Ja.
2: En ook voor mijn gezin en mijn vrienden natuurlijk.
0: Ik merk ook aan je emotie, dat was geen makkelijke beslissing. Nee.
2: Nee.
0: Want die andere twee, zijn die gebleven?
2: Nou, gelukkig, we hebben tijdens dat we daar waren, ik ben er 6,5 week geweest, hebben we een aantal Zoom-sessies gedaan met groepen mensen in Nederland, om mensen te enthousiasmeren en te vertellen, het is hier veilig. Want ik heb me daar ook echt veilig gevoeld.
0: Hm.
2: Wel relatief veilig natuurlijk, hè, voor alle begrippen. Het is natuurlijk wel een spannend gebied. Maar ik heb me ook wel veilig, de paspoort beveiligt je echt. En als je maar uit het conflict blijft met die kolonisten, dan ben je wel veilig. Maar je hebt ook het gevoel als je daar weggaat. Gelukkig kwamen er dus nieuwe mensen. Dus op het moment dat ik ging, kwam er al een nieuw iemand. En de week erop kwamen er drie nieuwe mensen. Dus die aanwas van nieuwe mensen begon weer te komen. En de hele, zeg maar, vanaf april tot oktober is het goed bezet.
0: Ja.
2: Door die Zoom-sessies en doordat Tent of Nations heel actief is met het mensen proberen te inspireren om daar naartoe te gaan. He, er wordt ook goed voor je gezorgd, ook door Tent of Nations. Onkosten worden vergoed van de vlucht en dat soort dingen. Als er iets nodig is, dan wordt er direct actie ondernomen. Er zijn goede contacten met Buitenlandse Zaken. Dus dat geeft allemaal een gevoel van veiligheid.
0: Ja, maar die familie zelf, spreek je die nog?
2: Nou, ze hebben natuurlijk steeds nieuwe vrijwilligers. Dus ik stuur ze af en toe mooie berichten. Maar de communicatie gaat via Tent of Nations.
0: Ja.
2: Die hebben direct contact met de familie.
0: Ja, die vanzelfsprekendheid waarmee je nu wel lijkt te praten. Is dat altijd zo geweest? Dat het toch voor jou heel vanzelfsprekend is dat je dit hebt gedaan?
2: Ja. Ja, dat is puur een gevoel. Weet je, het gevoel van, ik wil, dat is ook voor mensen die nu denken, goh, zou dit iets voor mij zijn? Ik nodig ze uit om contact met mij te maken. Ik ben bereid. Hè, ik sta iedere ochtend, bijna iedere ochtend op het Neude in Utrecht. Een uur in stilteprotest. Maar mensen kunnen me ook gewoon vinden als ze apartes relatietherapie intikken. Dan vinden ze mijn telefoonnummer en alles. En dat is prima. Dus als mensen het plan hebben om daar naartoe te gaan en ze willen meer weten, dan kan dat, maar je kan ook direct contact opnemen met Tent of Nations.
0: Ja.
2: Voor mij is het, kijk, ik vind het belangrijk, het leven is voor mij ook belangrijk, omdat ik op een of andere manier betekenis geef. En je geeft door zoiets te doen, je bent wel echt van betekenis. Je moet je voorstellen, toen ik daar wegging, stond die hele familie te huilen.
0: Hm.
2: Ik bedoel,
0: door die band die,
2: door
0: je,
2: die
0: hebt
2: band die je opbouwt en de intensiteit van in zo'n gebied samen op het land werken, samen leven, samen praten, samen lachen ook. Hè. We hebben ook samen gedanst. Ik bedoel, het is ook heel bijzonder dat je dat kan meemaken.
0: Zou je weer terug willen?
2: Ja, ik zit er wel over te denken om mogelijk in het najaar weer terug te gaan.
0: Afhankelijk van je gezondheid, lijkt
2: precies.
0: Mij.
2: Ja, ik moet wel. Ik ben nog steeds in onderzoek en dus daar moet ik wel rekening mee houden.
0: En zou je dan naar dezelfde familie willen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat mij natuurlijk bezighoudt, daar moet natuurlijk veel meer gebeuren in Palestina. Dus ook meer mensen. Het zou mooi zijn als er meer mensen naartoe gaan, want dan geeft dat letterlijk het beeld aan de Israëliërs en aan de kolonisten, jongens, dit kan niet wat jullie doen. He, daar is protest, daar is verzet. Dus ja, ik zou het heel mooi vinden als er meer mensen zich gaan opgeven. Ja. En ik wil daar ook wel een rol in spelen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Wat zou je willen doen?
2: Nou, ik zit zelf al te denken, ik heb een deel van mijn werk vroeger, zeg maar, was dat ik stiltetochten organiseerde in de woestijn. En dan trok ik door Egypte en door Jordanië en door Marokko. En dus ik ben wel bekend met groepen naar het Midden-Oosten gaan. En ik zou daar wel een rol in willen spelen om mensen te motiveren, maar ook te ondersteunen om daar te kunnen zijn. Maar nogmaals, Tent of Nations, die doen dat ook heel erg goed.
0: Ja.
2: Daar kan je echt op rekenen.
0: Tijd voor de laatste luisteraarsvragen.
1: Vroege vragen.
0: Ja, onder andere Anja heeft een mooie vraag ingestuurd. Die zegt, je inzet is bewonderingswaardig. Ik ben benieuwd, wat heeft al je activisme je tot nu toe in je leven gebracht?
2: Nou, allereerst ongelooflijk veel mooie ontmoetingen met mensen. En zowel hier in Nederland als in het buitenland. Mm. Ja, weet je, ik denk, en daarom ook ontmoetingen met mensen in Palestina, maar ook ontmoetingen met me. Ik heb ontmoetingen op het neuden met mensen die bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze meer voor Israël zijn. Nou, dat gesprek vind ik ook belangrijk. Weet je, want ik denk dat niemand wil wat daar gebeurt.
0: Nee.
2: We zitten allemaal gevangen in dat conflict. Dus de ontmoetingen met mensen is misschien wel het allerbelangrijkste. En ook mezelf uitdagen. Het is ook uitdagend.
0: Ja.
2: He, dus ik heb ook weer dingen geleerd in Palestina.
0: Zoals?
2: Nou, dat principe over dat heel weinig water geven, zodat bomen zich dieper wortelen.
0: Ja, die actieve hoop die je net
2: noemde. Actieve hoop, hè. Je kan het. Er was laatst iemand die zei van, dat zei Dolf in Spijkers met Koppen, die zei, zo zouden we dus kinderen op moeten voeden. Je kent heel dat principe van curlingouders, dat we alles maar regelen voor die kinderen. Maar ze moeten natuurlijk zelf leren om het leven te gaan. En dat leer je daar ook.
0: Ja.
2: En dat je veilig kan zijn in een spannende omgeving, dat helemaal oké is.
0: Ja, Marcel heeft eigenlijk een vraag en ik snap hem wel. Want hij zegt, is het nog wel realistisch dat er ooit vrede komt in die regio?
2: Ja, daar heb ik natuurlijk ook niet een goed antwoord op. Het is wel heel simpel. De mensen in westelijke Jordaan-oever en in Gaza, ja, die kunnen het zich simpelweg niet permitteren om daar niet hoop te houden. Dat is hun leven. Hun leven is dat ze willen overleven. Ja. En daar is hoop voor nodig. En wij kunnen dat voor een deel hun daarin ondersteunen.
0: Ja. Maar stel nou, mensen horen dit gesprek en die denken, ik wil wel helpen, ik heb geen idee hoe. Waar moet ik beginnen?
2: Ja. Nou, een heel goed beginpunt is Tent of Nations.
0: Ja.
2: He, dan kan je contact opnemen met Meta, die is de coördinator van Tent of Nations. Is gewoon op internet allemaal te vinden. Maar mensen, ik nodig mensen ook uit. De komende weken ben ik op een boerderij aan het passen. Dus dan ben ik niet op het neuden de komende 5 weken. Maar mensen kunnen mij absoluut appen of mailtjes sturen. En ik ben hartstikke bereid om met ze af te spreken. En te kijken of ik hun vragen kan beantwoorden.
0: Ja, maar ik snap ook wel dat als iemand dan op het neuden staat, die denkt, ja, ik sta hier wel, maar dit verandert natuurlijk niks. Wat wil je tegen zo iemand zeggen?
2: Ja, toch verandert het wel iets, Ruben.
0: Hm.
2: Want je voelt gewoon de solidariteit die er is. Al die mensen, ik weet niet of je neuden kent. Neuden, daar komen echt honderden fietsers.
0: Ja.
2: Mensen die naar het werk gaan. En
0: echt
2: wij
0: centrum
2: staan,
0: van Utrecht. Ja.
2: Centrum van Utrecht, drukste punt. En wij staan daar met een V-teken. Gewoon omdat we denken van, wat zou het toch goed zijn als er iets in beweging komt in dat gebied. En al die mensen fietsen voorbij, die maken een V-teken. Die zeggen, goed dat je er staat. Maar er komen ook mensen met pakken water, met zakjes croissanten. Mensen komen vragen of ze koffie voor ons kunnen maken. Weet je wel, daar ontstaat solidariteit.
0: Ja.
2: En daar begint het mee. Als wij ons solidair voelen met de Palestijnen, dan kan er iets gebeuren. iets goeds.
0: Je hebt al een paar keer de term actieve hoop genoemd.
2: Ja.
0: Waar hoop je zelf op?
2: Poeh. Ja, ik hoop echt voor de Palestijnen. Het zou mij heel wat waard zijn als daar iets van... iets meer vrede en gerechtigheid ontstaat in Palestina. Dat is voor mij de belangrijkste hoop.
0: Iets al.
2: Ja, iets, ieder stapje. Ik geloof in kleine stapjes. He, dus als je iets meer hoop... Dus daarom is staan op het neuden ook een goed punt. Want je doet in ieder geval iets. En het geeft jezelf ook... Je doet iets met je eigen wanhoop.
0: Ja.
2: Dat doe je ook. Dus het is natuurlijk goed voor jezelf. Want ik vind het een prachtig uurtje 's ochtends. En dan ga ik lekker de dag in.
0: Mooi.
2: Dus, weet je, mensen, ieder mens heeft de hoop nodig. Wij in Nederland ook.
0: Je gaat er zometeen ook weer heen?
2: Nou, ik ga vertrek vandaag naar de boerderij.
0: Oh, okay.
2: Boerderij
0: dus over een paar weken weer.
2: Ja, over een paar weken weer.
0: Nou, dan hoop ik dat veel mensen daar met jou het gesprek willen aangaan. Dankjewel, Peter van Dongen. En fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen hier.
2: Graag gedaan.
0: Dit was Vroeg van maandag 20 juli. Het hele programma is natuurlijk te beluisteren als podcast. Morgen zijn we er weer. Nieuw persoonlijk verhaal, nieuwe gast, nieuw onderwerp. Nu op deze zender gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een mooie en actieve dag.
1: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal.
3: Goedemorgen, het is maandag 20 juli. Spanje is de kersverse wereldkampioen. Het doelpunt viel uiteindelijk in de verlenging. Een oogst van het nieuws, Jan van der Putten.
4: Spanje won de finale van het WK voetbal van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. En die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Het is voor Spanje de tweede wereldtitel. In 2010 wonnen de Spanjaarden de WK-finale van Nederland. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakke in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dat ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Polgár is 49, ze wordt gezien als de beste vrouwelijke schaakster ooit. Als ze de functie wil, moet het parlement dat nog goedkeuren. Zaterdag trad president Sulyok af, een bondgenoot van de vorige premier Orbán. Hij wilde eigenlijk niet weg, maar hij moest wel, want anders zou hij worden afgezet. De gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. Volgens de Amerikaanse voedselautoriteit FDA was een eerste test vals positief. Bij een tweede test werden op een slamonster geen sporen gevonden van de parasiet Cyclospora, die een darminfectie veroorzaakt. Door die parasiet werden duizenden Amerikanen ziek, onder meer in de staten Indiana, Kentucky en Michigan. Ongeveer 100 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Dat wielrenner Jonas Vingegaard gistermiddag viel in de Tour komt volgens gele truidrager Tadej Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Vingegaard brak zijn sleutelbeen en ligt uit de Tour. En het weer vandaag, zon en wolken. Vanmiddag in het binnenland kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Net na middernacht vloot de scheidsrechter voor de allerlaatste keer en daarmee kwam het WK-voetbal tot een einde.
6: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale, allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje. Dat de bal had, dat de kansen kreeg en Argentinië hield tegen. Speelde irritant, maakte het moeilijk en kreeg geen enkele serieuze kans. Niet één serieuze kans tot diep in de verlenging toen het al 1-0 was door Ferran Torres. Eindelijk maakte Spanje zijn doelpunt via hem. Een prachtige goal, goed teruggelegd door Nico Williams. En Spanje had toen al kans na kans na kans na kans gehad. Argentinië stond al met een man minder tegen het einde van de wedstrijd. Een tweede gele kaart voor Enzo Fernandez. En Spanje werd daarna nog beter, nog dreigender. Argentinië had niets meer in te brengen. Toen viel uiteindelijk de goal. En toen ging Argentinië doen wat Argentinië steeds gedaan heeft tijdens dit toernooi. Ze vochten zich terug in de wedstrijd. Ze hadden de bal. Ze kregen die ene kans via Simeone. En die joeg de bal hoog over de goal van Spanje heen. En toen wist iedereen het eigenlijk wel zeker. Nu gaat Spanje wereldkampioen worden. En dat is gelukt. Spanje was de beste. Kreeg nauwelijks kansen tegen. Kreeg één doelpunt tegen in het hele toernooi. Spanje is de dik verdiende wereldkampioen van 2026.
3: Zijn commentator Frank Wielaert. VS-correspondent Sjoerd en Daas, jij was erbij in het stadion. Het was niet alleen een wedstrijd, er zat een hele show omheen. Hoe was het?
7: Nee, je zou bijna vergeten dat er ook nog gevoetbald moest worden vandaag. Want inderdaad, er was een grote ceremonie, een sluitingsceremonie vooraf. Later natuurlijk nog een grote halftime show, zoals ze dat hier doen in Amerika. Veel commercie natuurlijk ook. De drinkpauzes die we elke wedstrijd ook nu weer terug zagen komen. We hebben iedereen op het veld gezien, los van de spelers natuurlijk. Robbie Williams, Shakira, Madonna stond daar, Justin Bieber, BTS. Noem het allemaal maar op, maar er werd nogmaals, dus ook gewoon gevoetbald vandaag hier in New York. Luister even mee naar een sfeerreportage.
8: Ja, we zijn los op dit WK na een uitgebreide show aan de voorkant al van dit toernooi. Straks nog een halftime show. Rolt de bal hier in een stadion dat vooral vol zit met Argentijnse shirtjes. Veel Argentijnen, natuurlijk Argentijnse Amerikanen, Zuid-Amerikanen ook, die een blauw-wit shirt hebben aangetrokken. Messi natuurlijk luid aangemoedigd hier door de fans. En wat misschien wel het laatste kunstje wordt ook van de tovenaar, Lionel Messi.
9: En obviously Argentina has got many mistakes.
8: Natuurlijk veel fouten gemaakt door Argentinië dit WK. Maar toch ook een aantal wedstrijden echt op zijn kop gezet door doelpunten in de laatste minuten. Hopen dat ze dat vandaag weer gaan doen.
9: I think that Argentina will win this game.
8: Wat je dit WK dus hoort op het moment dat de drinkpauze komt. Natuurlijk vooral ook een commercieel ding van de FIFA dit jaar. Dat er elke keer gefloten wordt in het stadion. Maar dat dan in datzelfde stadion direct keihard de muziek aangaat om daar maar overheen te gaan. FIFA wil het niet horen. What do you think of the hydration break? Because I did hear people complain about it, boo it. Ik hoorde veel mensen klagen.
10: It's good for the player.
8: Dat betekent natuurlijk dat de spelers, als het echt heet is, zoals vandaag ook in de zon, al is het niet heel heet moet ik zeggen, in vergelijking met Texas, maar dat voor de spelers goed kan zijn, maar ik ben geen fan, zegt hij.
10: Obviously everyone hates because we don't have the custom to stop the game. But
8: je kunt het horen, het is rust 0-0 hier. En als de wieden weer gaan, nou, ik zet mijn stopwatch aan, wordt er opgebouwd voor de halftime show. What do you think of a halftime show in a football stadium?
11: Well, this is the US. They like the show. The show. Just here, so I think it was a great idea.
8: Hij zegt toch leuk, het is in Amerika. Dit is Amerikaans, een halftime show. Maar toch, je ziet heel veel artiesten die je normaal gesproken niet zo snel ziet. Nu hier allemaal samen op het veld. En terwijl alles weer wordt meegenomen naar binnen. De vlaggen weer de catacombe ingaan. Zegt hij ook, ja, misschien heeft Argentinië er ook nog wel wat aan. Even wat langere rust.
12: Messi needed and we're gonna get the Spanish people. Not that nobody hear me, but we're gonna get them now, right now.
8: Ja, we gaan die Spanjaarden pakken, zegt hij. Nou, dat gebeurt niet. Spanje scoort uiteindelijk in de verlenging. Mag dus zelf de beker gaan ophalen hier in New York. Fluitconcert terwijl Trump hier het veld oploopt. Aantal mensen ook, het zijn er niet veel, maar wel een aantal die een rode kaart in de lucht houden.
13: Insane. Yeah. Absolutely insane.
8: Ja, het zal de fans hier allemaal worst wezen. Die genieten nog na in de stad die voorlopig niet gaat slapen.
3: Sjoerd, toen president Trump het, dus het veld opkwam, veel boeggeroep. Was het nou wel of niet een geslaagd WK voor de VS?
7: Nou ja, hangt natuurlijk een beetje af hoe je er naar kijkt. Dit was hoe dan ook een heel bijzonder WK. Een land in oorlog. Voor het eerst dat een WK organiseert met Iran. Ook nog eens een oorlog die helemaal niet lekker loopt voor president Trump. Een president die er ook heel slecht voor staat in alle peilingen. Is mateloos impopulair, dat hoorde je natuurlijk. Tegelijkertijd, ja, heel veel mensen. De mensen die hierheen konden komen voor dit WK. Die genoeg geld hadden om hierheen te vliegen, hotels te boeken. En die peperdure tickets te betalen. Ja, die mensen hebben hier toch wel een heel positieve ervaring gehad. In elke stad ging de rode loper uit. Nederland eerder ook in steden als Dallas en Kansas City, waar wij bijvoorbeeld bij waren. Ja, heel veel Amerikanen die ook het voetbal en het Nederlands elftal, de andere elftallen, de andere landen omarmd hebben. Kijk, op dit moment, als je kijkt naar hoe populair Amerika is in de wereld, dan zijn in veel landen mensen die zeggen, ja, wij vinden, wij staan een beetje positiever ten opzichte van China inmiddels dan van Amerika. Nou ja, dat betekent, China is heel gaaf, maar qua mensenrechten niet zo lekker. Dat betekent dat Amerika er echt niet goed op staat en dat dit toch wel goede PR is geweest de afgelopen weken. Goede kijkcijfers ook. Er is heel veel winst geboekt door de FIFA. Dus ik denk dat de organisatie, de FIFA, maar ook Amerika en daarmee ook Canada en Mexico, de mede-organisatoren, daar best wel positief op terug zullen kijken.
3: Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas. En zometeen reacties uit Spanje en Argentinië.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
3: 6:11. Bij Met het oog op morgen ging het over de allereerste beelden die precies een half eeuw geleden van de planeet Mars werden gemaakt. De onbemande ruimtemissie Viking 1 zorgde ervoor dat mensen voor het eerst de buitenaardse zandwoestijn zagen. Het was het begin van de ontdekking van deze rode planeet, vertelde Artemis Westenberg, CEO van de ruimtevaartorganisatie Explore Mars Europe.
14: We waren ontzettend nieuwsgierig hoe het er nou echt op de grond uitzag. En ook die satellieten die natuurlijk de vervoerders waren van de landers, die moesten dan heel veel foto's nemen van de planeet Mars, want dat wilden we ook wel graag, dat we nou eens echt een goed zicht zouden hebben hoe het eruit zou zien. En wat dat betreft dat, en we wilden weten, want dat is eigenlijk altijd de vraag als we de ruimte in gaan, zijn we alleen? Kortom, was er leven?
3: En of er leven op Mars is, die vraag is 50 jaar later nog steeds urgent.
14: Ik denk dat we nu voor een heel groot deel denken dat de kans dat er leven is op Mars toch wel heel groot is. Omdat er in de afgelopen 20 jaar allerlei aanwijzingen zijn geweest die hetzij geologisch kunnen zijn, maar ook heel goed kunnen duiden op leven. Ook wat je ziet in de bodem met al die nieuwe grotere rovers die we sturen en die dan vele kilometers rijden en heel veel foto's en dergelijke en onderzoek doen. Kans is groot, maar ik zeg het, totdat daar mensen staan.
3: Dijkstra en Evenblij ter plekke was op de Tilburgse kermis. De kermismeester houdt daar alles in het gereel. Jet van Baast is al 30 jaar met die kermis bezig en bekommert zich om de meer dan 200 attracties.
15: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
3: Kijk. Er is ook een heuse kermiswethouder. Maarten van Asten doet het nu voor het 5e jaar. Volgens hem is het een plek voor jong en oud. Maar hij stapt zelf niet meer zo snel in draaiende attracties.
16: Ik denk dat als ik daar inga, dan een soort kikkerdril eruit komt. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga er of in de Hooggaartie, want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
17: De laatste editie van het programma Zomergasten komt eraan. Na bijna 40 jaar stopt het interviewprogramma, waarin gasten een avond vullen met tv- en filmfragmenten. In Nieuwsuur legt eindredacteur Kesja Hedeman uit waar een zomergast aan moet voldoen.
18: Een ideale zomergast is iemand met een bijzondere leefwereld. Dat kan door zijn levensverhaal zijn, maar dat kan ook door zijn carrièrepad zijn. Waardoor hij de kijker eigenlijk mee kan nemen in die wereld.
17: Ze vindt het spijtig dat het programma stopt.
18: Alles heeft een einde, maar ik denk dat Zomergasten zo'n uniek rustpunt is in de zomer en in het geweld van alle snelheid en alle snelle meningen. Dat het een kostbaar goed is, wat mij betreft. En dat zullen gaan missen, denk ik.
17: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: One Republic Run. Om tekorten in de zorg op te vangen komen er kraamhotels, schrijft het AD.
1: Zorgverzekeraars openen 14 van zulke kraamhotels. Zilveren Kruis, VGZ, CZ en het Kraamzorg-samenwerkingsverband beginnen die zorglocaties in ziekenhuizen, maar ook wel in gewone hotels. En het handige is dat personeel niet heen en weer hoeft te reizen als je de zorg voor kersverse ouders concentreert. Volgens het AD neemt zo de druk op de kraamzorg af. Eerder dit jaar sloeg de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm, omdat er in veel regio's van die lange wachtlijsten zijn. In Nederland hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Maar door de druk krijgen vrouwen vaak minder kraamzorg dan zou moeten, schrijft het AD. De Belastingdienst heeft jarenlang een digitale datakluis met informatie achtergehouden over de toeslagenaffaire. Dat staat in Trouw. Dat was ook nog eens onterecht dat dat werd achtergehouden. Eerder dit jaar kwamen er 64 miljoen documenten boven tafel over de fraudeaanpak van de Belastingdienst. Die datakluis, zo wordt dat dan genoemd, werd jarenlang buiten het zicht gehouden van het parlement en van toezichthouders. De regering beweerde eerder dat die kluis per toeval werd ontdekt. Maar het rapport wat Trouw in handen heeft, dat weerspreekt volgens de krant die verklaring. Financiën zegt dat het achterhouden van de documenten niet expres was. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een schadeclaim van bijna 185 miljoen euro neergelegd bij ondernemer René Derksen, meldt het FD. Derksen werkte jarenlang als tussenpersoon voor asielopvang in hotels. Volgens de krant heeft hij nu een conflict met het COA over huurovereenkomsten. Met zijn bedrijf boekte hij kamers in heel Nederland en die claim van 185 miljoen is een van de hoogste ooit van een overheidsorgaan tegen een bedrijf. In de reactie aan het FD laat het COA weten dat er een rechtszaak is gestart en zolang de zaak onder de rechter is, doen we geen mededelingen, zegt het COA tegen het FD. Door de droogte moeten veel veendijken extra worden gecontroleerd, schrijft NRC. Ruim 100 vrijwilligers voeren inspecties uit omdat de droogte problemen als scheuren en natte plekken kan veroorzaken. Mocht een dijk worden afgekeurd, dan is dat volgens NRC nog geen reden voor paniek.

0: het COA tegen het FD. Door de droogte moeten veel veendijken extra worden gecontroleerd, schrijft NRC. Ruim 100 vrijwilligers voeren inspecties uit, omdat de droogte problemen als scheuren en natte plekken kan veroorzaken. Mocht een dijk worden afgekeurd, dan is dat volgens NRC nog geen reden voor paniek. Betekent niet dat die binnen een jaar bezwijkt, zegt het Hoogheemraadschap tegen de krant. Er zit een veiligheidsmarge in. Als er problemen worden ontdekt, wordt er volgens NRC over een aantal maanden groot onderhoud uitgevoerd aan de veendijken.
1: Het was een bloedstollende finale van het WK-voetbal, maar Spanje sleepte de titel uiteindelijk binnen. Onder meer in Madrid was het vannacht dus feest.
2: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zegt deze Spaanse supporter. Met een doelpunt in de 106e minuut nam Ferran Torres de beker mee naar huis. En dat voor de tweede keer in de Spaanse geschiedenis. Tja, 2010 verloren wij van Spanje natuurlijk in die finale. VRT-correspondent in Spanje, Sven Tuitens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je hebt in een café in Madrid zitten kijken, hè, met Spanjaarden. Hoe was dat?
3: Ja, dat was zenuwslopend om zijn minst te zeggen 100 minuten wachten tot dat verlossende moment eraan kwam. De mensen zaten eigenlijk bijna onder de tafel. Ze konden eigenlijk niet meer naar het scherm kijken. Zo zat die spanning erin. En dan telkens weer die giftige Argentijnse tackles die vaak te onbestraft bleven. Dat hebben we in andere wedstrijden ook gezien. Maar wat opviel bij de Spanjaarden is hun vertrouwen in hun ploeg. Het was zoiets van, ja, we hebben het verdiend. Hè. Sinds 2010 geen kampioen meer. Dit is voor ons, we moeten dat winnen. En ja, na die 100 minuten kwam dat dan eraan en dan ja, ontplofte natuurlijk niet alleen het café waar ik zat, maar de hele stad, het hele land ontplofte gewoon van vreugde.
1: Maar ze waren dus vol vertrouwen, maar tegelijkertijd toch ook langzamerhand, hoe verder het kwam in de wedstrijd, de bibbers?
3: Ja, ze waren bang, hè, dat venijnige van die Argentijnen, die Messi die nergens te zien waren, maar als hij dan aan de bal kwam, dan zag hij er zo gevaarlijk uit. Dus een kleine fout en alles zou mis kunnen lopen. En dat voelde je wel. Dus ook Yamal, die grote ster, Yamal was nergens te zien of veel te weinig. Dus de grote sterren waren er eigenlijk niet bij. Dus alles kon gebeuren. Maar die spanning die bleef maar hangen. En dan natuurlijk als Ferran Torres scoorde. Dat was eigenlijk het doelpunt waar de mensen op zaten te wachten. Dat moest eraan komen. Wel, als dat eraan kwam, dan wist Spanje, dit is voor ons. We zijn gewonnen, we zijn kampioen. Nu kan het ons niet meer schelen. Laat ze maar doen. Dit is feest voor ons. Ja.
1: Ja, voor de tweede keer dus wereldkampioen. Wat betekent dat voor Spanje?
3: Wel, dat betekent een bevestiging van een heel goed seizoen. Hè. Het zijn echt Europese kampioenen. Voor hen is het is een ongelooflijke ploeg. Dus dat is iets waar de Spanjaarden verwachten. Dus het is daarom ook dat ze zoveel zelfvertrouwen hebben. Omdat ze die ploeg kennen, omdat die ploeg goed op elkaar is ingespeeld. En ja, het is sinds 2010 geleden dat ze nog gewonnen hadden. Dus dit was echt iets waar ze naar snakten. En wat de Spanjaarden vonden, dat hun ploeg dit verdiende. Dat is ook gebeurd.
1: Hartelijk dank, Sven Tuitens, VRT-correspondent in Spanje. En dan naar het land dat op het eind dus toch moest afdruipen. Argentinië. Journalist Remy Lehman vanuit Buenos Aires vertelt hoe de vlag er daarbij hangt.
4: Ja, half stok, dat zou wel heel ver gaan. Maar de teleurstelling was wel enorm na de wedstrijd. Waarin Argentinië, iedereen heeft kunnen zien, weinig in te brengen had tegen een oppermachtig Spanje. Maar ja, desondanks gingen hierna toch gewoon 10.000 mensen de straat op in Buenos Aires. Mensen zijn zo trots op dit team dat ondanks de teleurstelling men toch wel die tweede plaats wil vieren die ze op het WK hebben behaald.
1: Zagen ze het wel aankomen dat dit kon gebeuren?
4: Nou, de mensen met wie ik sprak, die zeiden, het is eigenlijk bijna een mirakel dat we de finale hebben gehaald. Daar zag het voor het toernooi absoluut niet naar uit. Met veel blessures en een team dat niet heel erg lekker draaide. Maar ja, met de wedstrijd groeide dat geloof. Hè? Die comebacks die het team maakte. En dan die halve finale tegen aartsrival Engeland. Die ze in de laatste 10 minuten helemaal omdraaien. Men hoopte dus op een beetje hetzelfde kunstje tegen Spanje te kunnen flikken. Maar de meeste mensen die ik hier ook sprak, die zeiden, ja, het werd al heel snel duidelijk dat Spanje toch gewoon echt een klasse beter was.
1: Het is natuurlijk ook einde wel van het tijdperk waarschijnlijk, hè? Lionel Messi.

0: Ja, dat ligt heel gevoelig. Als je er met mensen over spreekt, dan... Nou, een meisje waarmee ik sprak, die begon gewoon te huilen toen we het over Messi hadden. Ja, ze willen eigenlijk gewoon niet geloven dat dit misschien zijn laatste WK is geweest. Kijk, officieel is dat nog niet bekendgemaakt. Maar het ja, heeft er wel alle schijn van dat hij over 4 jaar... in ieder geval niet meer als basisspeler op de mat staat bij Argentinië. Maar we hopen hier stiekem dat hij nog een Zuid-Amerikaans kampioenschap kan meepikken over een jaartje of twee. Dus alle hoop is nog niet vergaan.
1: Maar WK?
0: Dat wordt heel lastig.
1: Zei Remy Lehman, journalist in Buenos Aires. Het is bijna 6:55. Spanje is dus wereldkampioen. Laten we dan ook maar eens draaien dat de nummer 1 hit is in Spanje. Quevedo en Elvis Crespo met La Graciosa. Voordeel voor wie voor Argentinië is. Het is in Spaans, hè?

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: NPO Radio 1.
2: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
3: In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht 2 mensen omgekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is onbekend. Bij het ongeval raakte de auto van de weg en het is onduidelijk hoe dat allemaal kon. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had geladen. Als het aan de Hongaarse premier Magyar ligt, wordt oud-schaakster Judit Polgár de nieuwe president van het land. Hij wil haar vandaag vragen of zij die functie wil. Magyar noemt Polgár de perfecte kandidaat vanwege haar talent en doorzettingsvermogen. Polgár is 49 en wordt gezien als de beste schaakster van de wereld. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres in de 106e minuut. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het weer, zon en wolken vandaag en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden en morgen verandert er weinig.
2: Vandaag wordt Andy Burnham officieel beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Straks een kenner van de Britse politiek over zijn grootste plannen.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar tijd, zei hij vrijdag bij de toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Vandaag wordt hij officieel beëdigd als premier. De vorige premier Keir Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham klonk strijdvaardig tijdens de toespraak.
14: Let's be honest, everybody. This is a last chance to change and we must take it together, united together.
2: Casper Kerkels is historicus en politicoloog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en kenner van de Britse politiek. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
2: Hoe kwam Burnham op u over?
6: Strijdlustig. Dat is een beetje wat hij uitstraalde. Hè? Dus hij realiseert zich eigenlijk heel goed dat Labour nog maar één kans heeft. Er zijn over 3 jaar verkiezingen. En ze zijn natuurlijk met Starmer begonnen. Maar zo halverwege de wedstrijd staan ze, zou je kunnen zeggen, met 3-4-1 achter. Dit is eigenlijk het laatste moment. Dus ze hebben nu de aanvoerder slash coach gewisseld. Zullen ook op het veld en op de opstelling wat mensen eruit halen en wat wisselspelers erin. En met een totaal nieuwe speelwijze van start moeten gaan. Hè? Dus de 5 verdedigers, om maar even de analogie door te trekken, van Starmer, dat moet eruit, dat moet gescoord worden.
15: En hij is niet alleen strijdlustig, hij is inderdaad ook ambitieus. De grootste veranderingen in 40 jaar tijd. Wat zijn zijn plannen dan?
6: Ja, hij zegt eigenlijk wat er de afgelopen 40 jaar is gebeurd. Wat je zou kunnen samenvatten onder het woord neoliberalisme. De weg die Thatcher is ingeslagen en later ook onder Blair is doorgevoerd. Dat heeft eigenlijk veel te weinig opgeleverd voor de gewone Brit. Daar heeft maar een kleine groep van geprofiteerd. En hij wil eigenlijk een nieuwe weg inslaan. Die ervoor zorgt dat grotere groepen daarvan gaan profiteren. En dat wil hij doen door middel van voorzieningen weer terugbrengen onder publieke controle, decentralisering, meer geld naar maatschappelijke zorg. Er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. De kosten van het levensonderhoud moeten aangepakt worden. Ja, dat zijn grote dingen.
15: En decentralisering, hoezo dat?
6: Nou ja, hij is natuurlijk bekend geworden als burgemeester van Manchester. Ook omdat hij daar veel geld heeft los weten te peuteren. In ieder geval ook qua imago bij de regering in Londen. Om gewoon meer geld naar de gebieden waar van oudsher wat minder aandacht naartoe gaat. In zijn geval het noorden, maar er zijn natuurlijk ook andere gebieden. Om dat voor elkaar te krijgen. En met decentralisering kun je het systeem dusdanig aanpassen dat wat automatischer zal gaan. Dus dat is echt wel een heel belangrijk punt dat bij zijn persoon ook past.
15: Ja, en de zorg, dat is natuurlijk al jaren een heet hangijzer in het Verenigd Koninkrijk.
6: Zeker de NHS ligt op zijn gat. Daar is Starmer wel mee begonnen. Daar blijken nu ook de eerste resultaten van. Dat zal voortgezet moeten worden. Hij focust zich nu wel heel specifiek ook op sociale zorg, zoals dat dan heet, social care. Dat heeft ook te maken met zijn vader die Alzheimer heeft. En als daar meer geld naartoe gaat, als dat beter wordt geïmplementeerd, dan kan dat ook heel veel ziekenhuisopnames schelen. Dus dat kost wel geld. En waar gaat hij dat vandaan halen? Dat zal de grote uitdaging zijn.
15: Ja, en als het hem wel lukt, scoort hij daar dan ook mee? Want het gaat heel veel over immigratie in verkiezingen.
6: Ja, tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel laten zien bij zijn by-election, tot grote tevredenheid van de achterban, dat hij iemand als Nigel Farage wel van zich af weet te houden van reform. En dat is natuurlijk de grote uitdaging voor Labour op dit moment. Dat ze veel stemmen via de conservatieven ook aan reform verloren van mensen die toch vinden dat inderdaad die immigratie een groot probleem is. En hij trekt daar in dat opzicht ook gewoon dezelfde koers door als ook de regering Starmer heeft ingezet.
15: Ja, hij wil sowieso eigenlijk een nieuwe politieke cultuur bewerkstelligen. Dus geen verdeeldheid, niet binnen zijn partij. Ja. Maar hij wil eigenlijk ook niet met de vinger wijzen naar politieke tegenstanders. Krijgt hij dat voor elkaar? Kan hij dat politieke klimaat veranderen?
6: Ja, dat is een groot vraagteken. Kijk, in Manchester heeft hij dat redelijk goed voor elkaar weten te krijgen. Samen opgetrokken, ook met andere partijen. Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers. Ja, Westminster is toch een heel ander soort politieke cultuur. Die ook harder is. En daar zal hij zich dus ook een houding
15: moeten vormen.
6: Hij heeft ervaring, ook in Westminster, al is dat een tijd geleden. Het zijn van premier, dat brengt toch een nieuwe uitdaging met zich mee in dat opzicht. Ik denk niet dat de conservatieven en reform bijvoorbeeld staan te springen om met Andy Burnham samen eens na te gaan denken hoe ze gezamenlijk die problemen aan kunnen gaan pakken.
15: Dus dat staat er wel wat te wachten wat dat betreft.
6: Zeker, ja. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk wel, hij is in tegenstelling tot Starmer wel een enorm politiek figuur. Hè, met een hele goed afgestelde politieke antenne. Dat kan hem wel helpen. Hè. Dus ook in het communiceren en in het proberen te slaan van bruggen. Is dat wel de hoop dat hij dat op een andere manier gaat doen. En dat heeft hij ook wel laten zien. Hè. Kijk, deze machtsovername, zoals je het zou kunnen zeggen, is natuurlijk eigenlijk heel geruisloos verlopen. Dat getuigt wel van een goed politiek gevoel. Hè. Zonder dat hij mensen heeft aan hoeven vallen, is de loper geruisloos voor hem uitgerold. En is hij zonder kleerscheuren nu ook met grote meerderheid door zijn partij aangewezen als degene die het nu moet gaan doen.
15: Dank, Casper Keerkos, historicus en de politicoloog van de Radboud Universiteit Nijmegen.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Mail naar r1jn@nos.nl.
16: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: De Papendrechtse brug op de provinciale weg N3 is tijdelijk gesloten. Automobilisten moeten omrijden. Maar voor fietsers en voetgangers die toch de beneden Merwede moeten oversteken, vaart er een pontje. Verslaggever Jeroen de Jager, je bent daar. Wat is er met die brug aan de hand?
18: Goedemorgen. Ja, die zit gewoon technisch aan zijn einde levensduur. Die is gebouwd in de jaren 60 en daar zit een bewegend deel in dat vervangen moet worden. Dus daar zijn ze de komende 9 maanden tot 21 april... is de planning nu 2027 mee bezig. En dus 9 maanden lang hier een pontje. Meerdere ponten trouwens. Eentje vlakbij die brug, daar kijk ik nu op uit. Dat is die boogbrug die de A15 met de A16 verdient. Een soort afsnijweg is het, hè?
19: A15 met de N3.
18: Oh, via de N3 is dat, hè? Ja, u corrigeert me, maar richting de A16 inderdaad. Het is eigenlijk de brug 20 kilometer ten westen ligt van de Merwedebrug, die voor vrachtverkeer is afgesloten. Dus dat levert ook nog wel wat interessants op. En dus heel veel fietsers. Dus auto's die kunnen überhaupt niet op de pont, maar fietsers, voetgangers, brommeltjes, die kunnen allemaal hier op de pont. En dus is de vraag, hoe handig is dit? Waar moet u vanochtend naartoe?
20: Naar het werk in Hardingsveld. En normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen.
18: En hoeveel eerder vertrokken vandaag?
20: Niks.
18: Helemaal niks?
20: Nee, helemaal niks.
18: Dus dit is eigenlijk prima te doen?
20: Ik hoop het. Dit is de eerste keer dat ik het pontje gebruik. Dus eind van de dag ga ik zien of ik eerder moet trekken.
18: Ja, en wat is het lastigste aan deze nieuwe route?
20: Ja, dat je toch... je moet stoppen. Normaal kan je, weet je wel, lekker doorrijden. En nu heb je toch iets waar je even moet wachten. Je moet opstappen. Ik weet niet hoe snel ze natuurlijk...
18: Nou ja, ik ging net vanaf de overkant hier naartoe. En toen moesten we een aantal passagiers laten staan, omdat die vol zat.
20: Oké. Nou, gelukkig hebben we er wel 2.
18: Ja.
20: Dus dat scheelt. Dus misschien kan je dan de andere kiezen.
18: Kun je dit 9 maanden volhouden?
20: Ik heb geen keus.
18: Ja, nee, dat is dus zo. Er is echt geen andere route. Openbaar vervoer bijvoorbeeld. Ik zie meneer hier knikken. Vertel eens.
21: Je kan omrijden over Zwijndrecht.
18: En dan? Hoe lang onderweg?
21: Ja, met de fiets 25 minuten. En de auto ook ongeveer zo lang.
18: Extra onderweg?
21: Ja, klopt.
18: Is dit een route die voor u te doen is?
21: Vooralsnog wel. Dit is de 4e of 5e keer dat we op de pont zitten. Het is de eerste keer uit de nachtdienst vandaan. Dus dat kost wat extra tijd, helaas.
18: U komt van de gevangenis?
21: Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Maar we zijn er wel langs gekomen.
18: Wij
21: werken een stukje verder bij een chemisch bedrijf.
18: Ja. Hoe afhankelijk bent u van deze pont?
21: Heel afhankelijk.
18: Ja?
21: Of ik moet de auto nemen en dan loop je het risico dat je stevig in de file komt op de aansluiting van de A16 en de A15. Dus de keuze is de fiets of langer met de auto rijden.
18: En snapt u dat dit allemaal 9 maanden gaat duren?
21: Jazeker.
18: Ja?
21: Maar wij zijn allemaal bang dat het langer gaat worden.
18: Langer gaat worden zelfs?
21: Het zou heel knap zijn als ze een keer de planning halen.
18: Ja, want het is zo dat het 9 maanden duurt omdat er af en toe ook grote scheepvaart door dat bewegende deel moeten. En dan moeten alle werkzaamheden worden stilgelegd omdat die grote scheepvaart erdoor moet.
21: Ja, dat hebben wij begrepen uit de krant en uit de media, dat klopt.
18: En snapt u dat?
21: Jazeker.
18: Ja. Daar hangt te veel economisch gewin vanaf.
21: Ja, precies, dat weet u.
18: Ja.
21: En wij ook.
18: Ja.
22: Dat zou richting 100 miljoen gaan, hebben we begrepen, voor alle scheepvaart.
18: Als ze hem niet af en toe open zouden doen.
22: Juist, correct. Ja.
18: Ja. Ja, dus
22: er zit al wat jachtenbouw en grote zeevaartbouw zit erachter. Dus het zou heel wat geld aan projecten kosten als dat zo is.
18: Ja, dus daar worden de werkzaamheden af en toe voor onderbroken omdat het verkeer door...
22: Worden alle stijgers volledig afgebroken, zodat het erdoor kan in 1 dag, een aantal uur. Ja. Dan wordt er weer opgebouwd, dus diezelfde dag weer door kunnen.
18: Ja, ja. Goed, nou, dit is de eerste ochtendspits. Goed bevallen?
21: Vooralsnog wel, ja.
18: Het is ook wel een rustmomentje even,
22: hè? Wij gaan naar bed.
18: Ja.
22: Wij gaan naar bed.
18: Oh, jullie gaan naar bed. Ja, jullie hebben de nacht iets erop zitten. Oké, nou, welterusten zeg ik dan. En tot morgen.
15: Verslaggever Jeroen de Jager dus, daar bij Papendrecht. En ook de Merwedebrug, hij zei het al, is dicht voor vrachtverkeer. Zometeen, straks over ongeveer een uurtje na 19:30, dan praten we daarover verder. Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor zogeheten SWOT'en. Dat horen we bij 1 Vandaag.
3: SWOT'en, dat is een valse melding doen bij de politie, zodat een arrestatieteam naar een huis toe gaat waar iemand woont die het pakken wil nemen. SWAT-team, hè, dat heb je in Amerika. Dat overkwam de 17-jarige Dana. Ze weigerde online naaktfoto's te sturen. En toen deed iemand een valse melding bij de politie. Er zou iets met een wapen zijn. En toen stond er 's nachts een arrestatieteam voor Dana's deur. Vertelt ze aan 1 Vandaag.
0: Ik ben 3 weken niet naar school gegaan, omdat ik kon heel lastig slapen, heel lastig eten, moest veel overgeven. Ik vond het eng om alleen naar buiten te gaan. En eigenlijk ben ik gewoon veel op mezelf geworden en heel eenzaam ben ik me ook begonnen te voelen.
3: En hoe vaak dat SWOT'en in Nederland voorkomt, dat is volgens het OM nog lastig te zeggen, want er zijn nog geen cijfers van. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet volgens het AD geen toekomst meer voor Omroep Ongehoord Nederland. D66, VVD, CDA en PRO zeggen dat de omroep zich keer op keer niet aan de regels houdt, en dan is het ook een keer klaar, zeggen ze. Op 24 september staat het mediadebat op de planning in de Tweede Kamer. En volgens de krant wordt er ook gesproken over Ongehoord Nederland. De NPO stuurde samen met alle ledenomroepen een paar weken terug een brief aan de minister om duidelijk te maken dat ze ON het liefst ziet verdwijnen. En in een reactie aan het AD laat de omroep zelf weten dat als de politiek hen wegstemt, dat precies de reden is waarom zij beschermd moeten worden. Online supermarkt Picnic leed vorig jaar een verlies van 272 miljoen euro. Maar geen paniek, staat er in het FD. Het bedrijf heeft fors geïnvesteerd in nieuwe distributiecentra, vooral in het buitenland. En dat is dan de strategie geweest, hè, zegt Picnic-oprichter Michiel Muller. Groeien en marktaandeel pakken. De winstgevendheid komt later. Picnic is volgens het FD na Albert Heijn de grootste in online bezorgen van boodschappen in Nederland. In 3/4 van Nederland kunnen consumenten inmiddels boodschappen bestellen bij Picnic. Morgen de Vierdaagse. De eerste kilometers worden gelopen en jaarlijks zorgt de Vierdaagse voor duizenden blaren. En er zijn natuurlijk verschillende technieken om die door te prikken en om er eens even over door te praten. Hart van Nederland ging langs bij een cursus blaren prikken.
1: Ik wil laat op de ambulance werken en ik dacht, het is een leuke start om te doen.
17: Ik wil iets voor mensen betekenen, vooral in het noodgeval.
23: Een meelopen is echt niks voor mij. Maar ik vind het leuk om een steentje bij te dragen, dus vandaar dat ik nu blaren ga prikken.
3: En het Rode Kruis adviseert om, als je een blaar voelt, hem direct te laten behandelen en niet te wachten tot het einde van de dag.
15: Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Astrid. Er staat een file op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, 4 kilometer. Door een ongeluk is de vertraging 10 minuten.
25: Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet.

0: Bente met 3, 2, 1. Marina Dijkstra liep zaterdag 60 kilometer om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor premenstrual dysphoric disorder, oftewel PMDD. Ze leidt daar zelf aan. Marina Dijkstra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die wandeling ging van Harlingen naar Langweer. Hoe ging het?
1: Nou, boven verwachting ging alles redelijk goed. Tot ongeveer 2/3 van de tocht hadden we een heel recht stuk wat ons even mee moesten laten slepen door de wat meelopers. Maar we zijn geslaagd.
0: Want, kunt u uitleggen voor mensen die het niet kennen wat het betekent om PMDD te hebben?
1: Voor mij is het dat na de ovulatie, dus halverwege de cyclus tot aan de menstruatie, krijg ik last van de hormonen. Niet dat ik extra hormonen heb, maar raakt mijn brein overprikkeld, waardoor ik zowel mentale als lichamelijke klachten krijg die eigenlijk alles over kunnen nemen en mijn hele dag kunnen verzieken.
0: En dus dat betekent dat je hoe lang daar dan last van hebt? Halverwege, dus 2 weken per 4 weken?
1: Ja, klopt. Daar is wel wat aan te doen, zoals het aanhouden van een gezonde levensstijl. Dus zoveel mogelijk rust pakken, een balans in het leven houden, waardoor je dan soms maar een paar dagen last van hebt. Maar in het ergste geval ben je 2 weken op en 2 weken af.
0: Dus het maakt nogal wat uit in welk deel van de maand we u spreken.
1: Ja, klopt. En op het moment zit ik op het pittigste moment van de maand.
0: Dus u heeft het pittigste moment van de maand en die wandeltocht daarin gemaakt?
1: Ja, zeker. En daarom was ik heel blij dat ik het met mijn buddy en beste vriendin Nienke heb mogen doorlopen.
0: Want waarom koos u voor deze route tussen Harlingen en Langweer?
1: Ik ben zelf geboren in Harlingen. En daar heb ik de 15 jaar waarin ik altijd zoekende was naar wat er met me aan de hand was, heb ik van alles doorstaan, tegen stribbelingen gehad, meerdere malen bij de huisarts gezeten met de vraag wat is er nou aan de hand, met therapeuten gesproken en nooit op een antwoord gekomen. En sinds ik in Langweer woon, begin ik mezelf weer te hervinden en heb ik de diagnose PMDD gekregen.
0: U heeft er ook geld mee ingezameld. Waar gaat dat naartoe?
1: Nou, we zijn heel trots, want we zitten al boven de €2000 en de teller blijft maar lopen.
0: En waar gaat het naartoe?
1: Al het geld, de gehele opbrengst, gaat naar Stichting PMDD Nederland.
0: En dat is een stichting die meer aandacht vraagt of ook die er iets probeert te doen?
1: Ja, ze proberen van allerlei kanten proberen ze zich in te zetten voor PMDD. Dus meer gehoor aan geven, regelmatig met artsen in gesprek gaan, zodat die er ook meer over te weten komen te krijgen. Ze zijn bezig om bij de overheid het in de zorgverzekering voor elkaar te krijgen dat behandeling voor mensen met PMDD vergoed wordt. En een deel gaat natuurlijk naar wetenschappelijk onderzoek.
0: Een van de artsen die er al veel van weet is Mieke Kerkhoff, schrijver en gynaecoloog bij het Jeroen Bos ziekenhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Hoeveel mensen in Nederland hebben te maken met PMDD?
2: Nou, ik zal eerst even wil ik jullie een compliment geven dat dit onderwerp aan de orde komt. En heel veel respect voor Marina dat ze dit gedaan heeft. En het is zo dat ongeveer 3 tot 8% van de Nederlandse vrouwen hebben hier last van. En zoals Marina net al zei, het is natuurlijk een ernstig beeld als je dit hebt. En het is natuurlijk heel erg goed dat dat meer op de kaart wordt gezet.
0: En wat Marina beschreef, is dat wat iedereen heeft?
2: Ja, dat is wat Marina beschrijft, dat is dus het PMDD. Er zijn natuurlijk ook mensen met PMS. Hè. Dat heeft 20 tot 30% van de vrouwen eigenlijk. Maar dat zijn wat lichtere klachten. Die zijn vooral fysiek. Dat zijn mensen die last hebben van opgezette buik bijvoorbeeld. Of zware borsten. En wat chagrijnig zijn. Hè. Dat iedereen zegt, oh, moet je het weer worden? Dat soort mensen, dat is PMS. Maar PMDD, dat is gewoon een veel ernstiger beeld. Wat echt toch wel genoemd kan worden als een psychiatrische stoornis. Die ook is opgenomen in de DSM-5. Dat is die diagnoselijst van de psychiater. En die mensen, dat zijn 3 tot 8% heeft dat van de Nederlandse vrouwen. En dat is zodanig ernstig dat van die 3 tot 8%, hè, moet je realiseren dat je dus 450 keer per jaar menstrueert. Dat maal 2 weken, wat Marina net zegt.
0: Dat is
2: een heel naar beeld, hè, als je zo lang toch op zwart gaat, zullen we maar zeggen. En die mensen kunnen ook suïcidale gedachten krijgen en zelfs suïcide plegen. Dus ja, het is heel belangrijk dat er meer aandacht voor komt. Ja, want ook onder de dokters.
0: Inderdaad, gewoon de helft van de tijd ben je eigenlijk niet jezelf. Hè? Laten we het zo zeggen, op zijn minst. Of heb je dus inderdaad, nou, tot aan suïcidale gedachten, dan dat is natuurlijk al helemaal verschrikkelijk. Maar het zijn toch best veel vrouwen. Hoe komt het dan dat PMDD zo onbekend is?
2: Ja, het is een beetje onbekend maakt onbemind. Hè? Het is gewoon heel weinig onderzocht. Het is een soort nieuwe aandoening. En dat is natuurlijk altijd al geweest. Maar stemmingsklachten zijn heel erg lastig te meten. Je kan dus niet in het bloed even kijken hoe je hormoonspiegels zijn en denken van nou, gaan we even aan de knopjes draaien en dan gaan we eventjes wat bijgeven wat je tekort komt of zo. Zo werkt het gewoon helemaal niet. Nee. Het is echt een overgevoeligheid van de hersenen voor de hormonale schommelingen. Ja, en het komt natuurlijk ook bij dat vrouwen toch minder serieus worden genomen dan mannen. Ik zeg altijd, als mannen dit zouden hebben, dan waren we al veel verder geweest, denk ik. En dan had Marina misschien nog veel meer geld opgehaald. Maar het is gewoon niet bekend genoeg, omdat vrouwen ook altijd doorbijten. Dat wil ik toch even zeggen. Vrouwen zetten gewoon de tanden op elkaar. Die denken, ja, het hoort erbij. Zoals ook bijvoorbeeld overvloedig bloedverlies bij de menstruatie. Dat is een andere vrouwspecifieke aandoening waar gynaecologen veel aandacht voor vragen. Mensen, de vrouwen die zijn gewoon heel flink. En als ze dus te weinig aandacht vragen, dan is er ook minder aandacht voor. En het is dus heel goed dat dat nu komt. En die PMDD Nederland heeft ook een prachtige website waar heel veel goede informatie op staat. En dat moeten dokters ook gewoon eens allemaal lezen wat daarop staat. Dat is belangrijk. En het moet er omheen genomen worden in de opleidingen.
0: Dat er in ieder geval meer aandacht voor is. Dat zal begin voor misschien wel ooit iets vinden om echt iets tegen te doen. Hartelijk dank allebei, Mieke Kerkhoff en Marina Dijkstra.
3: NPO Radio 1. Podcast.
4: Wij gaan naar Spanje emigreren omdat we in dit land zo scheidziek zijn.
5: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
6: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
7: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
5: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
8: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
5: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: NPO Radio 1. 7 uur.
5: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. Nederland keek gisteravond massaal naar de WK-finale voetbal en zag Spanje winnen. En opnieuw Amerikaanse luchtaanvallen op Iran. Een Oosterse nieuws, Jan van der Putten.
7: De VS heeft voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire doelen die Iran gebruikt om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakke in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dat ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Polgár is 49, ze wordt gezien als de beste vrouwelijke schaakster ooit. Als zij de functie wil, dan moet het parlement dat nog goedkeuren. Zaterdag trad president Szulyok af, een bondgenoot van de vorige premier Orbán. Hij wilde eigenlijk niet weg, maar hij moest wel, want anders zou die worden afgezet. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle werden geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Spanje heeft de finale van het WK-voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Het is voor Spanje de tweede wereldtitel. In 2010 wonnen de Spanjaarden de WK-finale van Nederland. En het weer geregeld bewolkt, soms wat zon. Vanmiddag kan ze belichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind.
6: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
8: Het is vakantie en daarom is het niet erg druk op de weg. Er staat natuurlijk wel een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Een kwartier vertraging al in 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os is een busje uitgebrand op 2 rijstroken bij Renkum. 2 kilometer file. Dat geeft ook weer file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Dus Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoort 10 minuten vertraging.
6: Hoe werd de WK-finale beleefd in Nederland? Straks een verslag vanuit een Spaans restaurant in Utrecht, waar iedereen uit zijn dak ging.
9: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op Lassie.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
13: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Na 5,5 week zit het WK-voetbal erop. Spanje kroonde zich gisteravond tot wereldkampioen met een 1-0-overwinning op Argentinië in de finale. Pas in de verlenging viel het enige doelpunt van de wedstrijd. Tot opluchting en groot genoegen van een hoop Spaanse fans die samenkeken in Utrecht, zag verslaggever Steve Bouwman.
15: De sfeer zit er hier al goed in aan het begin van de avond in dit Spaanse restaurant midden in het centrum van Utrecht, waar binnen de Spaanse vlaggetjes te zien zijn. Op de muren in schilderijtjes Spaanse kunst hangt. En naast bier ook sangria wordt gedronken. Iedereen staat hier klaar voor, net als de spelers van beide elftallen. Te zien op het grote scherm hier is dat de spelers klaarstaan. En als Argentinië in beeld komt, hoor je... En daar zijn de Spanjaarden. Een paar minuten voor de wedstrijd en deze man staat in zijn groene shirt nog even op zijn telefoon Spaans te oefenen.
16: Ik sta zeker even Duolingo Spaans te oefenen.
15: Beetje laat misschien?
16: Ja, zeker veel te laat. Maar ik ben hier met mijn Spaanse vriendin, dus ik ben nog aan het leren.
15: You are a girlfriend?
17: Yes. Yeah. Yes.
15: Hoe is het om dit te beleven hier met al die Spanjaarden?
17: It feels like being at home.
18: Geweldig man, leuk man, zeker, zeker. Ik voel me net als familie hier, hè.
15: Ja, het wemelt hier van de Spanjaarden. Veel mensen die hier studeren, hier werken in Utrecht.
19: Painful to be away of our family.
15: Het is ook een beetje pijnlijk om niet bij de familie in Spanje te zijn.
19: Here outside of your country and found a lot of... Sorry. No.
15: Onderbroken door het Spaanse volkslied. Ja, dat gaat natuurlijk voor. Restaurant kijkt naar de wedstrijd. Aan twee kanten op de muur heel groot geprojecteerd. En omdat het binnen te vol was, zitten echt tientallen mensen buiten op het terras achter het glas. En dan zien ze dat Spanje een hele goede eerste kans krijgt. Een goede start.
18: Ja, zeker man. Wat gek.
15: Spaanse leuzen die ik hier niet ga vertalen op de radio. En het zijn ook leuzen die je niet bij Duolingo leert. Af en toe wordt er hier gejuicht. Dat is er niet vanwege een doelpunt, maar vanwege een gele kaart. Of rode kaart zelfs voor Argentinië. Het is inmiddels 10:50. We zitten al ruimschoots in de verlenging. En nog steeds zitten daar 4 kinderen op de bar. een jaar of 8. Hoe gaat het met jullie?
20: Goed.
15: Ja?
20: Ja.
15: Het is wel laat, hè?
20: Ja, heel laat.
15: Moeten jullie nog niet slapen?
20: Nog niet, maar straks wel. Waarom? We moeten wel slapen.
21: They are allowed to stay awake. Because it's the first time that they feel us.
15: It's a once in a lifetime.
21: Exactly.
15: Hoe vinden jullie het?
20: Nou, heel spannend, maar iemand van hun twee moet winnen.
15: En dat moet natuurlijk Spanje zijn.
20: Ja.
15: Gaat het nog goed komen?
20: Ja.
15: De verlossende 1-0 voor Spanje.
20: Een goal!
15: Yay! Je hebt je shirtje maar uitgedaan.
20: Ja!
15: En daar is het laatste fluitsignaal. Het zit erop. Het was het opblijven dubbel en dwars waard. De hele straat stroomt vol met Spanjaarden en alle anderen die Spanje een warm hart toedragen. En het feestje gaat hier nog wel even door. Waarschijnlijk zo lang totdat heel Utrecht Centrum weet, Spanje is wereldkampioen.
6: Een verslag van Steef Bouwman. Het is 7:10. In Israël zijn kolonisten de straat op gegaan. Ze eisen een deel van Gaza op om daar weer nederzettingen te bouwen. Deze demonstratie volgde kort op uitspraken van de Israëlische buitenlandminister Katz, die daar zelf ook plannen voor heeft. Israël en Palestijnse gebieden correspondent Lennart Wolfs. Lennart, die kolonisten, om wat voor groep kolonisten gaat dat?
22: Ja, het gaat om de Nagala-beweging, een omstreden kolonistenbeweging is dat. De leider is Daniela Weiss, een internationaal bekende kolonist, bekritiseerde kolonist. En luisteraars kunnen haar misschien wel kennen van de documentaire die Louis Theroux over de nederzetting en de kolonisten maakte. Hij heeft haar toen gevolgd. Nou ja, een zeer omstreden groep. Ze staan ook op de sanctielijst van de Europese Unie vanwege hun activiteiten op de westelijke Jordaanoever en het verdrijven van de Palestijnen daar. Nou ja, en ze willen dus ook weer nederzettingen in Gaza. En daarom hebben ze een protest mars georganiseerd gisteren. En door het leger was het gebied afgesloten, maar toch zijn honderden kolonisten door die militaire checkpoints gegaan en richting de grens met Gaza kunnen lopen. En niet alleen inwoners deden mee, ook ministers en politici. Nou ja, de extreemrechtse ministers Smotrich en Benvir, die liepen daarin mee. Die plaatsten video's van de protestmars. En nou ja, dat zijn natuurlijk twee ministers die heel veel met het nederzettingenbeleid bezig zijn en daar groot voorstander van zijn.
6: En die buitenlandminister, die Katz, wat voor plannen heeft hij voor Gaza?
22: Ja, het gaat er overigens niet om de buitenlandminister, maar Katz is tegenwoordig defensieminister. En hij was vorige week in het noorden van Gaza, in het gebied dat Israël daar bezet houdt. En daar heeft hij gezegd dat het de bedoeling is dat er drie nogal buitenposten worden gebouwd. Nou ja, dat zijn eigenlijk militaire nederzettingen die daar moeten gaan komen. En dat militaire aspect, dat is tijdelijk. Het is het idee dat daar dan uiteindelijk ook burgers, kolonisten kunnen gaan wonen. En dat is een strategie die Israël vaker toepast, hè, dat ze eerst militaire nederzettingen bouwen en dat er dan burgers kunnen wonen. Dat hebben we ook op de westelijke Jordaan-oever in het verleden gezien. Ook nederzettingen daar zijn op deze manier ontstaan. Nou ja, Katz zegt dus dat het de bedoeling is dat er drie van die buitenposten komen. En het is niet alleen Katz die dat zegt. Ook Smotrich heeft dit al vaker gezegd. En ook vorige maand heeft hij zelfs gezegd dat de plannen ervoor al klaar liggen. Dat het is afgerond. En dat ze eigenlijk alleen nog maar wachten op goedkeuring van premier Netanyahu. Nou ja, die heeft nog niets van zich laten horen. Dus het is ook de vraag in hoeverre die plannen echt klaar liggen en uitgevoerd gaan worden. Want ja, dat leidt natuurlijk wel tot grote internationale druk als dat echt tot uitvoering gebracht wordt.
6: Ja, en je zei alweer nederzettingen. Want in 2005 hadden ze ook nederzettingen in Gaza. Maar toen vertrok Israël. Wat zat daar dan achter?
22: Ja, dat klopt inderdaad. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 heeft Israël de Gazastrook op Egypte veroverd en zijn daar tot 2005 aanwezig gebleven. Nou ja, ruim 20 nederzettingen waren er toen in Gaza. En premier Sharon, de premier van toen, die heeft dat toen teruggetrokken. Die heeft de kolonisten daar geëvacueerd en had een aantal redenen. Vooral veiligheid, want het kostte het leger gewoon ontzettend veel militairen en middelen om daar de kolonisten te kunnen beschermen. Maar ook een verandering in strategieën, dat de focus meer ging op de westelijke Jordaan. Ook internationale druk speelde daarbij een rol. Nou ja, toen zijn zo'n 8000 kolonisten daar geëvacueerd. En dat wordt door die kolonisten en dus ook die Nagala-beweging die protestmars organiseerde, gezien als hoogverraad door de regering nog steeds.
6: Deze plannen zijn dan nu dus naar buiten gekomen. Wat zegt dat nou over wat Israël met Gaza wil?
22: Ik denk vooral dat het laat zien dat het leger in ieder geval daar voorlopig niet weg zal gaan. Kijk, als je Katz hoort praten over buitenposten, militaire buitenposten die daar nu gebouwd moeten gaan worden. Nou ja, Katz heeft ook al vaker gezegd dat het plan van Israël is om de Palestijnen daar vrijwillig te laten vertrekken. Nou ja, dat komt in principe neer op etnische zuivering van de Gaza-strook. We zien dat het Israëlische leger steeds meer gebied bezet ondertussen. Hè. Toen het bestand in oktober werd afgesproken, hadden ze ruim 50% in handen. Inmiddels is dat 65%. En Netanyahu heeft het over 70%. En als het aan hem ligt, zelfs meer. We zien de Israëlische bombardementen doorgaan. Dus ja, dat gaat allemaal die kant op. En ondertussen zijn er op de achtergrond nog wel onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar ja, dat lijkt toch heel erg vast te lopen. En het idee daarvan is dat Hamas zich ontwapent en dat het Israëlische leger zich dan langzaamaan terugtrekt. Maar dat lijkt er nu niet van te komen. Tegendeel zelfs dat het Israëlische leger juist steeds dieper Gaza intrekt.
6: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Solfs. De broers Andrew en Tristan Tate die verschijnen vandaag voor de rechter in Miami, meldt persbureau AP.
7: Die broers werden dit weekend op verzoek van het Verenigd Koninkrijk aangehouden in de VS, want Groot-Brittannië wil ze vervolgen voor verkrachting en seksuele uitbuiting. Het is niet de eerste keer dat de broers Tate zijn aangehouden. Vorig jaar werden ze ook al aangeklaagd. En nu heeft het Openbaar Ministerie in het Verenigd Koninkrijk nieuwe beschuldigingen tegen de gebroeders. Volgens AP gaat het nog een paar weken duren voordat de rechter uitspraak doet en of die broers ook daadwerkelijk gaan worden uitgeleverd. In Australië heeft een man geen strafblad gekregen, ondanks dat hij een journalist telefonisch bedreigde, schrijft ABC News. Op kerstavond belde hij naar de bekende Australische journalist Nick McKenzie en bedreigde hem. Die man was namelijk woedend over een kritisch artikel over een bedrijf dat vervolgens failliet ging. Familieleden verloren hun baan, de beller was daar woest over. Hij krijgt geen strafblad, maar hij moet wel op cursus om te leren zijn woede te beheersen. In de Sunday Times een bijzonder geval in de Japanse stad Yawata. De burgemeester van die stad gaat als eerste zittende burgemeester van Japan met zwangerschapsverlof. En het vreemde was, ambtenaren krijgen bij zwangerschap 16 weken verlof. Maar voor een burgemeester was helemaal niks geregeld. Die worden kennelijk niet zwanger in Japan. Nu dus wel. De regeling heeft de burgemeester zelf ontwikkeld en daar is nu kritiek op, want haar salaris wordt volledig doorbetaald. Dan een verhaal over de Noordpool. Een bijzondere wedstrijd daar. 23 hardlopers hebben een marathon gelopen op de Noordpool. De coolste marathon van de wereld. Ja, je verzint het niet. Ze liepen steeds rondjes van een kilometer door de sneeuw. En dat is echt goed bevallen, horen we bij de BBC.
0: Stuff. Deep snow, water. It's wonderful. Wonderful.
1: It was amazing. I loved every step.
7: Ja, bij de vrouwen won de Deense Rikke Dam in een tijd net onder de 7 uur. En bij de mannen won een loper uit China. Die liep de marathon op de Noordpool in bijna 4 uur.
6: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Veel vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en Knoop het Grijshoort. 6 kilometer file door een autobrand op de A50. Arnhem richting Os. Bij Renkum zijn 2 rijstroken dicht.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
6: Na 104 wedstrijden is er een eind gekomen aan het langste en grootste WK-voetbal ooit. Volop controversiële momenten, maar ook vermakelijke wedstrijden. En met Spanje als winnaar voor de tweede keer in de geschiedenis. Spanje wist door een goal van Ferran Torres in de verlenging te winnen van Argentinië.
23: Bal wordt voorgegeven naar Porro en daar is Nick Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn en dit is hem ook! En dit is hem ook! Daar is de goal van Ferran Torres! 1-0 voor Spanje, 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi teruggelegd door Nico Williams met het hoofd en daar is hij.
6: Sportverslaggever Anne de Jong, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
6: En dus werd het niet het tweede wereldkampioenschap van Messi, wel het eerste van Jamal. Hoe kijk jij terug op die finale?
24: Ja, je noemt de grote sterren die in deze wedstrijd meededen, maar daar zagen we niet heel veel van in die wedstrijd. Uiteindelijk was het een wedstrijd van totale controle van Spanje. Dat is Spanje zoals we het bijna het hele toernooi al gezien hebben. Ja, bij tijd en wijle is dat zeer indrukwekkend om naar te kijken, hoe ze eigenlijk al het hele toernooi niets weggeven. 1 tegendoelpunt, sowieso een record over dat hele WK. En ze hebben nog een wedstrijd meer moeten spelen dan alle andere wereldkampioenen die we al gehad hebben. Ja, tegelijkertijd is die hele controle, het hele voorzichtige aanvallen misschien ook wel, soms ook wel een beetje saai om naar te kijken. Dus ja, ik heb er op zich wel van genoten. Aan de andere kant kan ik je ook niet helemaal ongelijk geven als er mensen bij het koffiezetapparaat zeggen, ja, het is nogal een saaie finale geweest. Zeker als je het vergelijkt met 4 jaar geleden, want toen werd het 3-3 en hadden we penalties.
6: Ja. Nou, ik vond het niet saai, hoor. Ik vond het vooral heel spannend.
24: Ja, nee, zeker. Ja, maar als je dan kijkt dat vervolgens na 120 minuten er 2 keer is geschoten door Argentinië en niet eens 1 keer op doel, dan zeg je ook weer van ja, ze hebben nooit echt kans gehad en is het ooit echt wel een wedstrijd geweest. Alleen, dat weet je natuurlijk niet als je daarnaar zit te kijken.
6: Nee, plus dat je bij Argentinië altijd denkt, ja, dat ene momentje en hij ligt er misschien wel in.
24: Ja, op het eind hadden we dat nog bijna 2 keer. Alhoewel, als je de statistieken erop naslaat en dan vooral de expected goals, dan waren dat niet eens hele grote kansen. Maar ja, hij zal hem maar goed raken uit die corner, Simeone, en hem binnenschieten. En je hebt opeens penalties. Ja. En dat zou voor heel veel Spanjaarden toch ook wel als onrecht gevoeld hebben. Het is allemaal niet zo ver gekomen natuurlijk.
6: Nee, maar Argentinië was ook wel weer echt Argentinië, hè, qua spel.
24: Ja, ik zag bij Opta een statistiek, want ik neem aan dat je het over de overtredingen hebt.
6: Ja.
24: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt.

0: waren dat niet eens hele grote kansen. Maar ja, hij zal hem maar goed raken uit die corner, Simeone. En hem binnenschieten. En je hebt opeens penalties. Ja. En dat zou voor heel veel Spanjaarden toch ook wel als onrecht gevoeld hebben. Het is allemaal niet zo ver gekomen natuurlijk.
1: Nee, maar Argentinië was ook wel weer echt Argentinië qua spel.
0: Ja, ik zag bij Opta een statistiek. Want ik neem aan dat je het over de overtredingen hebt.
1: Ja.
0: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds... precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië. Ja, en het is uiteindelijk, het zit ook in dat team. Er zitten een paar spelers in die hun voet absoluut niet terugtrekken in duels. Het is heel erg irritant. Hebben we als Nederland natuurlijk 4 jaar geleden ook gemerkt. Ze gaan tot het gaatje. Tegelijkertijd is dit ook waar Spanje en het spel dat zij spelen wel toe uitnodigt. Als je zo weinig de bal hebt en als je de bal hebt hem ook zo snel weer kwijtraakt. Ja, dan word je ook wel gedwongen om veel overtredingen te maken. Dus dit zegt ook weer iets over de totale controle van Spanje.
1: Ja, dan zeg je min of meer dat Spanje het uitlokt. Maar zo is het toch niet?
0: Nou, het is meer dat als Spanje onmacht. Zo speelt, dan heb je inderdaad onmacht. Dan word je gedwongen om dit soort dingen te doen. Want wat moet je anders? Ja. Want ja, ze gaan je de bal niet zomaar geven.
1: Nou noemde Trump dit het meest succesvolle WK ooit.
0: Ja, nou ja, wie ben ik om dan er tegenin te gaan? Nee.
1: Wat blijf jij nou het meeste bij dan?
0: Nou, dat het toch wel een WK met vele gezichten is. Als je het hebt over Trump en je hebt het over de invloed die hij heeft gehad... die ook al voorspeld is, ja, dan heb je natuurlijk ook wel een beetje gelijk. Want we hadden de Ballingen Gate en uiteindelijk gisteravond ook dat hele rare beeld... dat hij nog een beetje zo aan de rechterkant bleef hangen... terwijl Rodri de beker omhoog aan het heffen was. Tegelijkertijd is het ook het WK van de kleine landen die zich goed hebben getoond... met bijvoorbeeld Kaapverdië die nog ver gekomen is... en de wereldkampioen op 0-0 heeft gehouden. Het is het WK waarin supersterren enorm hebben thuisgegeven. Vreselijk veel doelpunten. Dus ja, een WK met vele gezichten, zullen we maar zeggen.
1: En over supersterren gesproken, ook die halftime show, hè?
0: Ja, dat was wat, hè? We moeten er allemaal, denk ik, wel een beetje aan wennen. Als West-Europese kijkers. In Amerika zal niemand ervan opkijken. Het is gewoon heel erg Amerikaans geweest gisteravond. Een WK neemt sowieso wel een beetje de identiteit aan... van het land waarin er gespeeld wordt. Zuid-Afrika was een heerlijk Afrikaans WK. Brazilië hadden we Bafana. Amerika maakt het super Amerikaans. En ja, dat is dan ook weer Amerikaans... om het dan helemaal over de top te brengen. Ik denk dat als je vooraf dacht, dit wordt verschrikkelijk... dan heb je precies gekregen wat je verwacht had. Als je vooraf had gedacht, het wordt één grote entertainment show... dan heb je dat denk ik ook gekregen. Dus ja, zowel de haters als de liefhebbers zijn op hun wenken bediend met dit spektakel.
1: Nou, het WK is voorbij. Vallen de echte voetballiefhebbers nu in een zwart gat?
0: Nou, zeker 3 hele dagen. Want aankomende donderdag hebben we FC Twente Ferencvaros en Ajax Vojvodina. Dan gaat het Europees voetbal voor de Nederlandse clubs weer beginnen. Ja, die clubs zitten natuurlijk allemaal al ver in de voorbereiding. Dus voetbal stopt uiteindelijk helemaal nooit.
1: Anne, dankjewel. Anne de Jong.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See.
1: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
5: NPO Radio 1.
6: De hoofdpunten, Jan.
7: Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. En Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio bestookt. Over slachtoffers is niet bekend. Rusland heeft een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa beschoten. Er waren in totaal 17 mensen aan boord. 5 van hen kwamen bij de aanval om het leven. 5 mensen worden nog vermist. Het was een Turks schip dat graan aan boord had. Het had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de vertrekkende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in de maatschappij in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. En de Spaanse koning heeft samen met het nationale elftal de winst op het wereldkampioenschap voetbal gevierd. Koning Felipe en zijn gezin kwamen tijdens de huldiging op het podium bij de voetballers. Spanje won de WK-finale van Argentinië na verlenging met 1-0.
6: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het was gisteren ineens een stuk koeler, maar wel gewoon lekker zon. Is dat vandaag ook zo?
8: Vanochtend niet. Vanochtend zijn er vrij veel wolken, slechts hier en daar wat zon. En er zijn zelfs een paar plekken waar op dit moment een klein beetje regen valt. Dat is plaatselijk in de provincie Groningen, Drenthe en ook plaatselijk in Gelderland. Die regenkans neemt gedurende de ochtend af. En geleidelijk komt de zon er ook wat vaker bij. Vanmiddag krijgen we wat vaker zon. Dus dan lijkt het weer wel op dat van gisteren. Ook al die frisse wind nog steeds uit het noorden tot noordwesten. Die is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. En het wordt vanmiddag zo'n 19 graden direct aan zee tot 22 of 23 graden in het zuiden en oosten van het land.
6: En nog steeds niet heel veel regen. Zit dat er wel aan te komen?
8: Veel regen niet. Er kan woensdag wel een klein beetje regen vallen. Maar morgen en ook donderdag en vrijdag zijn droge dagen. En dan later in het volgende weekend neemt de kans op een bui weer wat toe. Komende dagen zo temperaturen tussen 20 en 23 graden. Vanaf vrijdag wordt het een beetje warmer. En dan kan het land inwaarts weer zomers warm worden met 25 graden of nog iets meer.
6: Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
9: Het gaat eigenlijk best wel goed op de weg. Het is ook niet zo gek, want het is zomervakantie voor veel mensen. Alleen in Gelderland zijn er problemen in de vorm van files. Door een ongeluk, een bestelbus is helemaal uitgebrand. Op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum staat 2 kilometer file. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat tussen Knoopend Velperbroek en Grijshoort daarom 7 kilometer file. De A9 is dicht, de Wijkertunnel. En daarom staat er een file op de A22 Beverwijk richting Velzen, 3 kilometer file bij Beverwijk.
6: Problemen voor de transportsector, want naast geplande werkzaamheden aan de Papendrechtse brug is ook de Merwedebrug bij Gorkum afgesloten voor vrachtwagens. Zometeen de eigenaar van het transportbedrijf over de problemen die dat oplevert.
10: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom?
5: Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
12: Ik zie kleurrijke streken.
13: Ik zie mensen van alle tijden.
14: Ik zie deze stijl wel zitten.
15: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
16: Centraal Museum Utrecht.
17: Laat meer zien.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Drukte op de pont bij Papendrecht, want die vaart voor voetgangers en fietsers, omdat de Papendrechtse brug wordt gerenoveerd. Verslaggever Jeroen de Jager, het gaat ook wel even duren, hè?
20: Zeker, het gaat zelfs 9 maanden duren. Nou heb ik begrepen dat dat niet zo lang had gehoeven als de grote scheepvaart, want hier zitten allerlei scheepsbouwbedrijven aan, zeg maar, de verkeerde kant van de brug. En die moeten er af en toe door om hun schepen af te voeren. Als dat niet had gehoeven, dan had het in veel kortere tijd had de klus geklaard kunnen worden. Maar dan waren de economische kosten best wel hoog geworden. 100 miljoen heb ik begrepen, extra kosten, als die grote scheepvaart daar niet door had gekund. Ja, nu dus 9 maanden. Lang. Anders had het hoe lang kunnen duren, Diana Woning?
21: Anders was het 14 weken geweest voor het wegverkeer.
20: Ja, en om dat grote scheepvaartverkeer door te laten, gaat die eens per maand open, hè?
21: Ja, want de maritieme maakindustrie die hier in de regio zit, heel veel scheepswerven, die zijn afhankelijk van deze brug.
20: Ja.
21: En daar dreigt echt faillissementen, dus dat kan niet.
20: Nee, dat wil je niet hebben. Dan worden de werkzaamheden echt helemaal stilgelegd even.
21: Ja, elke maand gaan alle pontons aan de kant en wordt er een doorvaart gecreëerd voor de scheepvaart. En als die er dan weer doorheen zijn, dan worden de pontons teruggelegd, worden de stijgers weer opgebouwd en dan zouden ze weer verder kunnen werken. Ja,
20: wij staan nu op het vervangend vervoer, zeg maar, voor de fietsers, voor de brommers, voor de voetgangers. Normaal gaan er, geloof ik, 5000 fietsers, voetgangers over de brug heen en weer. En 2000 daar bij die andere brug. Dus je hebt 7000 mensen dagelijks te vervoeren met de pont. En ik merk al een beetje dat het tot opstoppingen leidt, in de zin dat niet iedereen meteen mee kan met de pont die op dat moment aanligt.
21: Nou ja, we hebben ook gemerkt dat best wel veel mensen denken, ik koop wel een brommer of een scooter en ik ga in plaats van met de auto om, ga ik gewoon met die pont en met mijn scooter.
20: Ja, ja, dus je krijgt extra mensen.
21: Ja, maar dat is op zich wel goed, want we proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen van de A15 en de A16 af te houden. Ja. En dat lukt hiermee wel.
20: Ja, er gaan 75.000 auto's, 76.000 auto's, vrachtwagens over die Papendrechtse brug normaal. Die moeten dus allemaal om en dan komt de brug nu ineens bij, die afgesloten is voor vrachtverkeer. Is dat een nachtmerrie voor u als omgevingsmanager?
21: Nou ja, ik snap natuurlijk uiteraard dat deze keuze is gemaakt, want veiligheid staat altijd voorop. Maar ik baalde er wel van. Want ja, nu hebben wij wel 18.000 vrachtauto's. Die voor een gedeelte, nou die gaan natuurlijk niet allemaal over de A15 en A16, maar gedeelte wel. Dus dat komt er extra bij.
20: Want vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren, die mogen helemaal niet door de tunnels hier ten westen van de Papendrechtse brug. Dus die moeten wel via de A2.
21: Ja, die gaan dus nu, moeten ze helemaal door naar Zaltbommel en kunnen ze daar de brug overpas.
20: En even kijken, want ondertussen komen hier steeds meer mensen weer de pont op. Wie wordt nou het zwaarst geraakt eigenlijk door die keuze om die brug 9 maanden dicht te houden?
21: Nou ja, de weggebruikers moeten natuurlijk 9 maanden omrijden. En de A15 en A16 zijn al best wel druk. Dus daar gaat de reistijd gaat al oplopen in de spits met een half uur tot een uur extra. Ja, en nu weet ik niet hoe dat nu
20: met
21: zal gaan.
20: Met die meerwegen erbij, ja, kan het zomaar 1,5 uur worden.
21: Ja, ik heb geen idee. We gaan het nu monitoren, want bij dit scenario hadden wij geen rekening gehouden.
20: Of het is een ultieme test aan de automobilisten en vrachtvervoerders om op een andere manier en niet tijdens de spits te rijden.
21: Iedereen moet nu gaan kijken hoe moeten ze nu gaan reizen. Dus dat is nu gewoon een nieuw feit en daar moeten we het mee doen.
20: Ja.
21: Maar het zal pittig worden, want het was al zwaar.
20: Zeg, en de brug, even naar die werkzaamheden, dat is puur en alleen de bewegende delen, hè?
21: Ja, wij vervangen het beweegbare gedeelte. En in de vaste brug worden wel verstevigingsmaatregelen toegepast. Want daar zit nu een gewichtsbeperking op. En nadat wij klaar zijn, moet wel die gewichtsbeperking eraf zijn. Dus daar wordt ook aan gewerkt, tegelijk met ons.
20: Zodat alle vrachtverkeer er in de toekomst overheen kan?
21: Ja, zodra als onze brug open gaat, dat dan ook de vaste brug weer stevig is en ook weer voorlopig er tegenaan kan.
20: En voorlopig is, hoe lang kan die brug dan weer voort? Want die is 60 jaar oud, technisch aan einde levens. Duur, zeg maar. En dan kan hij weer vooruit voor hoeveel jaar?
21: Nou, het beweegbare gedeelte dan voor 50 jaar. Die boogbrug, dus de vaste brug, die moet nog wel gerenoveerd worden. En dat staat ergens na 2030 gepland.
20: En dit wordt dan de Amuse genoemd van het hoofdgerecht. En het hoofdgerecht is de Van Brienoordbrug, geloof ik.
21: Ja,
20: het wordt echt een nachtmerrie de komende jaren hier,
21: ja,
20: in de buurt.
21: Deze streek, deze regio wordt echt zwaar getroffen. Want al die tunnels die zijn aan de beurt. Het rechttunnel, de Noordtunnel, de brug over de Noord is net geweest. De Stadsbrug Dordrecht is aan de beurt. De Brienenoord hebben ze hier natuurlijk ook last van. Dus het is echt 10 jaar ellende.
20: Eindeloos,
21: ja.
20: Voor mensen.
21: Ja.
20: Ze hebben het ermee te doen, geloof ik.
21: Ja, we moeten het gewoon doen.
20: Het is niet anders.
21: Ja, het is niet anders. Nee. Nou, het is heel vervelend. Het is echt heel vervelend. Maar ja, het kan niet anders.
20: Ja. Veel sterkte ermee. En veel succes ook met de reparatiewerkzaamheden. Opknappen.
21: Ja.
20: Joe. Fijne dag.
6: Verslaggever Jeroen de Jager sprak met Diaan Wonnik van de Rijkswaterstaat. Ja, we hoorden het. Veel bruggen die sowieso dus onderhoud nodig hebben. Maar voor vrachtwagens komt die Merwedebrug bij Gorkum erbij op de A27. Henk Zwijnenburg is eigenaar van Zwijnenburg Transport Werkendam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
6: U bent op vakantie in Spanje, maar kunt u nog wel vakantie houden?
1: Nou ja, ik schrok wel met het nieuws van afgelopen zaterdag. Dus het was in één keer, wat gebeurt hier nu weer? En in 2016 hebben we hier ook al mee te maken gehad dat de brug 3 maanden dicht is. Ja, en onze grootste opdrachtgever die zit in Gorkum. Ja, dus dat wordt weer heel veel omrijden.
6: U weet meteen wat de gevolgen zijn dus.
1: Ja, klopt, ja. Toen hebben we die 3 maanden tijd hebben we een stuk kunnen huren in Gorkum. Waardoor we toch nog een beetje efficiënt konden werken. Alleen is de impact nu nog groter. Omdat de omrijkilometers nog duurder worden door die kilometerheffing.
6: Ja, en hoge brandstofprijzen.
1: Ja, dat zeker. Ja. En het is niet dat je alles gewoon maar door kan rekenen naar je klanten. Waardoor...
6: Want heeft u al op een bierveeltje zitten uitrekenen wat het u gaat kosten?
1: Ja, uiteindelijk gaat dit een uur tot 1,5 uur per dag extra kosten voor de chauffeur. Dus ja, rond de 60 kilometer extra kilometers. En die kilometerheffing is ook gewoon 15 tot 20 euro duurder. Wat normaal 10 kilometer is, moet je nou 62 kilometer omrijden.
6: Dus kunt u een inschatting maken van wat het u per week gaat kosten?
1: Ja, dit gaat per week we hebben daar nog niet echt naar gekeken. Maar het zal tussen de 5 en 10.000 euro elke week zijn met extra kosten.
6: Ja. U zei net al, 10 jaar geleden heeft u het ook al meegemaakt. Toen lag de Merwedebrug er ook uit. Is er toen een compensatie gekomen?
1: Nee, wij hebben geen compensatie gekregen. Maar niet ook ingediend, omdat het eigenlijk gewoon te complex was om het in te dienen. Het was niet zomaar even, dit zijn we kwijt. Dus het was eigenlijk te complex om het in te dienen. En ik denk ook bijna dat er niemand gecompenseerd wordt. Ik hoop dat nu wel, dat het nu wel zo zou zijn. In verband omdat die extra kosten van kilometerheffing veel meer invloed hebben op de... op de extra kosten.
6: Ja, ja, daar heeft u uiteraard nog niks over gehoord, want het is natuurlijk pas zaterdag bekendgemaakt,
1: ja,
6: dat vrachtwagens er niet overheen kunnen. U zei net, de vorige keer heb ik aan de andere kant van de rivier bij Gorinchem een soort dependance eigenlijk geopend.
1: Ja.
6: Is dat nu ook een optie?
1: Dat is zeker weer een optie. Ik ben nou met mijn klant aan het kijken of we daar ergens weer een stuk kunnen gebruiken. En een loods kunnen huren om daar naartoe te gaan. Want ja, dat scheelt wel dat omrij kilometers en de extra uren voor de chauffeur.
6: We horen ook berichten dat er, ondanks het verbod om gebruik te maken van die brug, toch vrachtwagenchauffeurs overheen zijn gegaan dit weekend. Begrijpt u dat?
1: Ja, ik denk dat wel. Kijk, voor ons is het natuurlijk hot nieuws. De buitenlandse chauffeurs weten dit gewoon niet. En als ze natuurlijk bij knooppunt Hooipolder pas te zien krijgen van we mogen niet die brug over. Ja, is dat genoeg informatie voor hun?
6: Ja.
1: En daarnaast staan er op heel veel plekken, bijvoorbeeld bij ons in Werkendam, staat er nergens een aanduiding van dat je niet die weg op de brug over mag.
6: En dat die brug bij Papendrecht ook nu uitlegt, ligt, is dat extra vervelend?
1: Of ja, dat is zeker extra. Nee, dat is extra vervelend. Want je moet natuurlijk al omrijden door die Papendrechtse brug. Want ja, als je naar de Randstad gaat, gebruik je die N-route ook heel veel. Dus ja, alle andere wegen worden nu ook weer extra belast. En dat zag je ook. Ik denk dat dat ook een van de redenen is, natuurlijk, door afgelopen periode dat de A27 afgesloten was, heeft er veel file gestaan op die Gorinchemse brug. En daar is ook niet te goede gekomen, denk ik, aan de brug.
6: U denkt dat dat er misschien wel mee te maken heeft?
1: Nou, het komt niet te goede.
6: Wat kan de overheid doen om het voor u werkbaar te maken?
1: Nou, voor ons om het werkbaar te maken is denk ik dat de overheid moet gaan kijken van welke klanten of welke bedrijven hebben er echt last van. Kijk, wij hebben onze grootste opdrachtgever zit in Gorinchem. Kunnen wij niet op een of andere manier door in de nacht te gaan werken toch die Gorinchemse brug gebruiken? Waardoor er eigenlijk minder beschadigingen op die brug komt doordat je 's nachts gaat rijden. Omdat er dan minder verkeer overheen gaat.
6: En dan ook met een bepaalde snelheid misschien?
1: Ja, of met een, ja, dat is ook iets van, ja, ga je dan met een bepaalde snelheid van 50 km per uur erover? Hou verschillende afstanden, minimaal zoveel afstand van elkaar.
6: Is er overleg overal?
1: Wij gaan vandaag overleggen met TLN. Ja, TLN is onze brancheorganisatie. En ja, ik vind toch dat die als aanspreekpunt moeten zijn voor ons als transportbedrijf.
6: Dank u wel, Henk Zwijnenburg, eigenaar van Zwijnenburg Transport Werkendam. Ja, ik wens u toch nog een beetje fijne vakantie.
1: Nou, dank u wel.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Goedemorgen.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
22: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
23: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
24: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
6: Honderden inwoners van Gouda moeten stukjes grond inleveren aan de gemeente, schrijft Omroep West.
7: Ja, die inwoners kregen een brief dat ze onterecht stukjes grond gebruiken. De gemeente wil die zogenoemde snippergroenstroken terug of biedt de mogelijkheid om de grond te kopen of om te huren. Bewoners zijn het er niet mee eens en ze zijn een burgerinitiatief gestart. Volgens hen gaat het om 600 huishoudens die zo'n brief hebben gekregen. We hadden geen idee dat wij gemeentegrond in gebruik hadden, zegt een van de initiatiefnemers tegen de Omroep. Mogelijk zijn er in Gouda dingen fout geregistreerd, zeggen ze, fouten bij het kadaster. In Nederland neemt het aantal kindvrije campings toe. De provincies Gelderland en Drenthe zijn koplopers in het aanbod van deze campings. Van de 23 die er in Nederland zijn, liggen er 5 in Drenthe. Dit echtpaar gaat juist daarom 1 keer per jaar naar de camping in Havelten, horen we bij RTV Drenthe.
25: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel. Schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
7: Volgens de camping-eigenaar komen er veel mensen uit het onderwijs. Oh ja. Die hebben zoiets van nu maar even niet. Niet ook nog in de vakantie. Reizigersvereniging Rover krijgt veel klachten en reacties van ouderen die zich zorgen maken over de afschaffing van de 65-plus-korting in het regionale openbaar vervoer, zeggen ze tegen RTV Utrecht. De vereniging maakt zich zorgen dat ouderen die minder te besteden hebben de dupe worden. En Rover wil dat er een goed alternatief komt voor ouderen die de korting nodig hebben. Anders wordt het openbaar vervoer voor ouderen minder aantrekkelijk, zegt de reizigersvereniging tegen RTV Utrecht. En Tim van Elf uit Zwaag doet als een van de jongste deelnemers mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Dagelijks loopt hij 30 kilometer samen met zijn nichtje van Elf, Marina. En ze hebben er zin in, dat horen we bij NH Nieuws.
2: Goede sokken nodig, goede schoenen die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
7: En je mag pas in het jaar dat je 12 wordt meedoen aan de Vierdaagse. Wist ik niet. Er zijn 100 van die jonge deelnemers dit jaar en Tim is er dus één van.
6: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
4: Door een uitgebrande bestelauto op de A50 Arnhem richting Os staat op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en Knoop het Grijshoort 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
8: Van 6 tot half 10.
9: Het NOS

0: zoveel te doen, Toontje Lager. Een aap uit Safari Park Beekse Bergen is inmiddels al een maand op vrije voeten. De kuifmagabee die ontsnapte uit zijn verblijf. En sindsdien hebben de dierenverzorgers de aap nog niet kunnen vangen. Marten van Nees is de zoologisch manager van Safari Park. Goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Weet u hoe het met de aap gaat?
1: Het gaat eigenlijk uitstekend met de aap. Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En wij zijn daar nu bezig met de vangactie. En we hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
0: Maar dat is tot nu toe dus niet gelukt. Hij heeft geen zin in die kooi?
1: Nou, het is natuurlijk wel een slim dier. En in het begin was hij nog wel erg aan het zwerven. Maar nu zit hij op een vaste plek. Dus nu hebben we ook voerplekken waar hij naartoe komt. Dus uiteindelijk gaat dat wel lukken. Maar het is natuurlijk wel een dier die ook wel geniet van nu het lekker mooie weer. En hij heeft eten genoeg. Dus hij wil alleen wel graag naar zijn soortgenoten toe.
0: Maar als u hem eten blijft geven, dan blijft hij daar naar zijn zin houden.
1: Ja, maar natuurlijk, we hebben wel daar vangkooien staan. Dus dat eten, dat ligt bij de vangkooien en in de vangkooien. Uiteindelijk verwachten wij wel dat het op deze manier gaat lukken.
0: Dan komt er een moment dat u de deur achter hem dicht kunt doen, zeg maar.
1: Ja, daar zitten allemaal camera's in. Dus dan kunnen we gewoon zien wanneer dat hij erin zit. En dan kunnen we dat sluiten.
0: Ja, het klinkt alsof u er geen haast mee heeft. Waar zit hem dat in?
1: Nou, dat klopt inderdaad. Hij zit nu in een gebied waar het heel rustig is, waar weinig mensen komen, zodat hij op deze plek blijft. En dat dier doet het goed, dus wij denken van laat hem nou daar rustig zitten. Want elke keer als wij daar heel veel druk op zetten, dan gaat dat dier weer zwerven. En dat is juist wat we niet willen. Waar die nu zit, rijden geen auto's, dan kan hij niet onder een auto komen of andere dingen kunnen er gebeuren. Dus we kunnen beter nu de rust bewaren. Het is mooi weer. Hij heeft geen last van het weer. Hij kan eten genoeg vinden ook. Hij komt naar de voerplekken. Ja. Dus we kunnen beter nu onze rust bewaren dan te veel druk op dat dier zetten.
0: Maar hij is natuurlijk gewend om in een groep te leven. Dus is hij dan misschien nou ook wel eenzaam?
1: Ja, daar zitten twee kanten aan. Het is een heel sociaal dier, dus hij wil heel graag in een groep zitten. Maar het is een mannetje van 4 jaar. En normaal gesproken gaan die mannetjes van 4 jaar ook uit de groep. Dat dier zou ook uit de groep gaan, ook bij ons. Hij zou naar een andere dierentuin gaan. Dus het is wel een heel natuurlijk proces dat hij naar uit de groep is. Maar hij wil natuurlijk wel weer met soortgenoten zitten. Ja. Dus hij wil ook wel weer naar soortgenoten toe.
0: Daar moet u dan toch voor zorgen, want die gaat hij in dat bos niet vinden. Wanneer moet hij nou echt terug zijn in het park? Als het kouder wordt?
1: Ja, het is vooral de kou. Het eten, dat zal niet het probleem zijn. Dat kunnen we gewoon aanbieden. En de kou zal wel een factor zijn, maar dat is nog echt een hele tijd hoor. Ze kunnen echt wel goed tegen de kou. Ja. Maar het moet natuurlijk niet de winterse omstandigheden zijn. Maar tegen die tijd verwachten wij toch wel echt dat we hem gevangen hebben.
0: En zelf terug naar het safaripark, dat zit er niet in?
1: Dat weet je nooit. Dat weet je nooit met dat soort dieren. Het zijn hele slimme dieren. En hij zit hier wel op afstand dat hij makkelijk kan overbruggen. Ik sluit het niet uit.
0: Kortom, wie weet gaat hij zelf terug en anders gaat u ervoor zorgen dat hij uiteindelijk in zo'n vangkooi terechtkomt. Dank u wel, Marten van Hees, zoologisch manager van Safari Park Beekse Bergen.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: Knassiekoring. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: NPO Radio 1. 8 uur.
7: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Goedemorgen. Ze hadden er een verlenging voor nodig, maar Spanje is wereldkampioen voetbal. En crowdfunding-platforms doen te weinig tegen misleiding, vinden zorgverzekeraars. Een overzicht van het nieuws, Jan van de Putten.
9: De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandelingen en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. En ze pleiten voor een disclaimer of een waarschuwing bij iedere actie. De VS heeft voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire doelen die Iran gebruikt om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïne. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht 2 mensen omgekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is onbekend. Bij het ongeval in Dirksland raakte de auto van de weg. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient vertrekkend premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer werd na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot hun Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. In Madrid en veel andere Spaanse steden is vannacht een volksfeest uitgebroken na de gewonnen WK-finale. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres in de 106e minuut. De Spaanse koning heeft samen met de nationale elftal de winst op het wereldkampioenschap gevierd. Koning Felipe en zijn gezin kwamen tijdens de huldiging op het podium bij de voetballers. En het weer, het is geregeld bewolkt. Soms is er wat zon. Vanmiddag is er kans op een lichte bui in het binnenland. Verder is het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind.
8: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
10: Er zijn een paar files. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijsoord 6 kilometer file door een autobrand. Op de A50 richting Os bij Renkum zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen staat 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is nog geen 10 minuten. En een kwartier vertraging hooguit op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopend Del en Afrit Leerdam 4 kilometer file.
8: Het WK voetbaltoernooi in Mexico, Canada en de VS is voorbij. Zometeen blikken we terug op de finale.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Het was een bloedstollende finale van het WK voetbal, maar Spanje sleepte de titel uiteindelijk binnen. VS-correspondent Sjoerd en Daas was erbij in het stadion.
19: Ja, we zijn los op dit WK na een uitgebreide show aan de voorkant al van dit toernooi. Straks nog een halftime show. Rolt de bal hier in een stadion dat vooral vol zit met Argentijnse shirtjes. Veel Argentijnen, natuurlijk Argentijnse Amerikanen, Zuid-Amerikanen ook, die een blauw-wit shirt hebben aangetrokken. Messi natuurlijk luid aangemoedigd hier door de fans. En wat misschien wel het laatste kunstje wordt ook van de tovenaar, Lionel Messi.
20: En obviously Argentina has got many mistakes.
19: Natuurlijk veel fouten gemaakt door Argentinië dit WK. Maar toch ook een aantal wedstrijden echt op zijn kop gezet door doelpunten in de laatste minuten. Hopen dat ze dat vandaag weer gaan doen.
20: I think that Argentina will win this game.
19: Wat je dit WK dus hoort op het moment dat de drinkpauze komt. Natuurlijk vooral ook een commercieel ding van de FIFA dit jaar. Dat er elke keer gefloten wordt in het stadion. Maar dat dan in datzelfde stadion direct keihard de muziek aangaat om daar maar overheen te gaan. FIFA wil het niet horen.
21: What do you think of the hydration break? Because I did hear people complain about it, boo it. Ik hoorde veel mensen klagen.
22: It's good for the player.
21: Dat betekent natuurlijk dat de speler, zoals het echt heet is, zoals vandaag ook in de zon, al is het niet heel heet moet ik zeggen, in vergelijking met Texas, maar dat voor de spelers goed kan zijn, maar ik ben geen fan, zegt hij.
22: Obviously, everyone hates because we don't have the custom to stop the game. But
0: Spain 0, Argentina 0.
19: Je kunt het horen, het is rust 0-0 hier. En als de wieden weer gaan, nou, ik zet mijn stopwatch aan, wordt er opgebouwd voor de halftime show. What do you think of a halftime show in a football stadium?
2: Well, this is the US. They like the show. The show just here. So I think it was a great idea.
19: Hij zegt toch leuk. Het is in Amerika. Dit is Amerikaans, een halftime show. Maar toch, je ziet heel veel artiesten die je normaal gesproken niet zo snel ziet. Nu hier allemaal samen op het veld. En terwijl alles weer wordt meegenomen naar binnen. De vlaggen weer de catacombe ingaan. Zegt hij ook, ja, misschien heeft Argentinië er ook nog wel wat aan. Even wat langere rust.
2: Messi need it and we're gonna get the Spanish people. I hope nobody hear me, but we're gonna get them now. Right now.
19: Ja, we gaan die Spanjaarden pakken, zegt hij. Nee, dat gebeurt niet. Spanje scoort uiteindelijk in de verlenging. Mag dus zelf de beker gaan ophalen hier in New York. Een fluitconcert terwijl Trump hier het veld oploopt. Een aantal mensen ook, het zijn er niet veel, maar wel een aantal die een rode kaart in de lucht houden.
4: Insane. Absolutely insane.
19: Ja, het zal de fans hier allemaal worst wezen. Die genieten nog na in de stad die voorlopig niet gaat slijpen.
8: Met een doelpunt in de verlenging dus van Ferran Torres neemt Spanje de beker mee naar huis. Onder meer in Madrid was het groot feest.
23: Feliz, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este momento.
8: Ik ben gelukkig. Ik had niet om meer kunnen vragen, zegt deze Spaanse supporter. VRT-correspondent in Spanje Sven Tuitens keek de wedstrijd vanuit een café in de hoofdstad.
24: Dat was zenuwslopend om zijn minst te zeggen 100 minuten wachten tot dat verlossende moment eraan kwam. De mensen zaten eigenlijk bijna onder de tafel. Ze konden eigenlijk niet meer naar het scherm kijken. Zo zat die spanning erin. En dan telkens weer die giftige Argentijnse tackles die vaak te onbestraft bleven. Dat hebben we in andere wedstrijden ook gezien. Maar wat opviel bij de Spanjaarden is hun vertrouwen in hun ploeg. Het was zoiets van, ja, we hebben het verdiend. Hè. Sinds 2010 geen kampioen meer. Dit is voor ons, we moeten dat winnen. En ja, na die 100 minuten kwam dat dan eraan en dan ja, ontplofte natuurlijk niet alleen het café waar ik zat, maar de hele stad, het hele land ontplofte gewoon van vreugde. Ja,
8: ja, voor de tweede keer dus wereldkampioen. Wat betekent dat voor Spanje?
24: Wel, dat betekent een bevestiging van een heel goed seizoen. Hè. Het zijn echt Europese kampioenen. Voor hen is het is een ongelooflijke ploeg. Dus dat is iets waar dat de Spanjaarden verwachten. Dus het is daarom ook dat ze zoveel zelfvertrouwen hebben. Omdat ze die ploeg kennen, omdat die ploeg goed op elkaar is ingespeeld. En ja, het is sinds 2010 geleden dat ze nog gewonnen hadden. Dus dit was echt iets waar ze naar snakten. En wat de Spanjaarden vonden, dat hun ploeg dit verdiende. En dat is ook gebeurd.
8: En Argentinië delfde dus het onderspit. Journalist Remy Leeman vanuit Buenos Aires vertelt hoe de vlag er daarbij hangt.
25: Ja, half stok, dat zal wel heel ver gaan. Maar de teleurstelling was wel enorm na de wedstrijd. Waarin Argentinië, nou ja, iedereen heeft kunnen zien, weinig in te brengen had tegen een oppermachtig Spanje. Maar ja, desondanks gingen hierna toch gewoon 10.000 mensen de straat op in Buenos Aires. Mensen zijn zo trots op dit team dat ondanks de teleurstelling men toch wel die tweede plaats wil vieren die ze op het WK hebben behaald.
8: Zagen ze het wel aankomen dat dit kon gebeuren?
25: Nou, de mensen met wie ik sprak, die zeiden, het is eigenlijk bijna een mirakel dat we de finale hebben gehaald. Daar zag het voor het toernooi absoluut niet naar uit. Met veel blessures en een team dat niet heel erg lekker draaide. Maar ja, met de wedstrijd groeide dat geloof. Hè? Die comebacks die het team maakte. En dan die halve finale tegen aartsrival Engeland. Die ze in de laatste 10 minuten helemaal omdraaien. Men hoopte dus op een beetje hetzelfde kunstje tegen Spanje te kunnen flikken. Maar de meeste mensen die ik hier ook sprak, die zeiden, ja, het werd al heel snel duidelijk dat Spanje toch gewoon echt een klasse beter was.
8: Het is natuurlijk ook einde wel van het tijdperk waarschijnlijk, hè? Lionel Messi.
25: Ja, dat ligt heel gevoelig. Als je er met mensen over spreekt, dan... een meisje waarmee ik sprak, die begon gewoon te huilen toen we het over Messi hadden. Ja, ze willen eigenlijk gewoon niet geloven dat dit misschien zijn laatste WK is geweest. Kijk, officieel is dat nog niet bekendgemaakt. Maar het heeft er wel alle schijn van dat hij over 4 jaar... in ieder geval niet meer als basisspeler op de mat staat bij Argentinië. Maar we hopen hier stiekem dat hij nog een Zuid-Amerikaans kampioenschap kan meepikken over 1 jaartje of 2. Dus alle hoop is nog niet vergaan.
8: Maar een WK?
25: Dat wordt heel lastig.
8: Zijn Remy Leeman, journalist in Buenos Aires. De Belastingdienst heeft jarenlang documenten achtergehouden over de toeslagenaffaire, schrijft Trouw.
3: Die datakluis met 64 miljoen digitale documenten werd eerder dit jaar ontdekt. Volgens het ministerie per ongeluk. Hey, kijk nou, die verklaring wordt volgens Trouw in een nieuw rapport weerlegd. En volgens het ministerie van Financiën zijn die documenten nooit met opzet achtergehouden. De broers Andrew en Tristan Tate staan vandaag voor de rechter in Miami vanwege hun mogelijke uitlevering naar het VK. Daarover lezen we bij persbureau AP. Dat tweetal werd dit weekend aangehouden, want er zijn nieuwe verdenkingen van verkrachting en seksuele uitbuiting. En volgens het persbureau gaat het nog weken duren voor duidelijk is of de broers Tate ook inderdaad worden uitgeleverd. Het OM in Nederland waarschuwt voor zogeheten swatten. Dat is een valse melding doen bij de politie, zodat er een arrestatieteam bij iemands huis komt te staan. Dat is de 17-jarige Dana overkomen. Iemand deed een valse melding over een wapen in haar huis. En bij Eén Vandaag vertelt Dana wat dat swatten met haar deed.
5: Ik ben 3 weken niet naar school gegaan, omdat ik kon heel lastig slapen, heel lastig eten, moest veel overgeven. Ik vond het eng om alleen naar buiten te gaan. En eigenlijk ben ik gewoon veel op mezelf geworden. En heel eenzaam ben ik me ook begonnen te voelen.
3: En hoe vaak dat swatten in Nederland voorkomt, is volgens het OM lastig te zeggen. In Japan gaat er voor het eerst een vrouwelijke burgemeester met zwangerschapsverlof. Daar schrijft de Sunday Times over. Shoko Kawata, de eerste zittende burgemeester van het land die met verlof gaat. Er was nog geen regeling voor. Die heeft ze zelf ontwikkeld. En daar krijgt ze nou kritiek op, omdat ze heeft geregeld dat haar salaris volledig wordt doorbetaald. Schijnt daar apart te zijn in Japan. En het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft volgens het FD de grootste schadeclaim van een overheidsorgaan ooit neergelegd bij een ondernemer. René Derksen. Als het aan het COA ligt, dan moet Derksen 185 miljoen euro betalen. Want er was een conflict over huurovereenkomsten. Die Derksen die werkte jarenlang als tussenpersoon voor asielopvang in hotels.
8: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Er staat een file op de A27 Utrecht richting Almere met best veel vertraging, namelijk een half uur tussen Hilversum en afrit Almere Haven. 8 kilometer. Komt onder andere door omrijders. De A1 is dicht door werkzaamheden bij knooppunt Eemnes richting Amsterdam.
8: Een bewogen dag in de Tour de France gisteren met het uitvallen van Jonas Vingegaard na een nachtelijke dopingcontrole voor de klassementsleiders. Wielercommentator Stef Clement, goedemorgen.
9: Goedemorgen, dat is wel heel goed aan elkaar vastgeplakt. Het vallen en de dopingcontrole in één zin. Ja, nou, het was een gekke dag gisteren.
8: Zullen we hem uit elkaar trekken dan eerst even? Wat gebeurde er met Vingegaard in de wedstrijd?
9: Op een kilometer of 20 voor de finish, hè, daar ging het helemaal mis. Een bocht van niks eigenlijk, in een dorp van niks ook. Een moment van niks en toch gebeurde alles. In één klap was alles weg. Vingegaard schoof zelf in vierde positie zomaar onderuit in een bocht naar rechts. Je zou kunnen zeggen misschien niet al te handig aangesneden door zijn ploeggenoten die op dat moment op kop reden. Want ze hadden snode plannen, de mannen van Visma. Maar toch, ja, zelf onderuit reden. No one else to blame. En de Tour was ineens voorbij, want hij brak daar zijn sleutelbeen.
8: En ja, ik link het misschien aan elkaar, of in ieder geval zet ik het na elkaar. Maar ik ben in een goed gezelschap. Want Tadej Pogacar, die zei echt van ja, het zou best eens kunnen te maken heeft met het feit dat hij 's nachts is wakker gemaakt. Wat denk jij daarover?
9: Ik denk dat dat complete onzin is. Ik heb Pogacar heel hoog zitten. De controle die zowel Pogacar als Vingegaard hadden de nacht ervoor, die was natuurlijk vervelend, maar nog steeds noodzakelijk. En god, ik weet niet hoe het bij jou is. Er zijn natuurlijk 100 redenen te bedenken om eens een keer slecht te slapen. En natuurlijk is dat niet bevorderlijk. Maar om die twee dingen direct aan elkaar te verbinden, het lijkt me niet. Het was denk ik gewoon een stuurfout, wat te druistig de bocht in. En ja, dat hoort ook bij wielrennen helaas. En dat is wel heel vervelend hoor, voor natuurlijk Vingegaard zelf en zijn ploeg. Maar eigenlijk ook het hele toervolgerspubliek dat de nummer 2, de misschien wel eeuwige nummer 2 was die ongeveer geworden, dat die eruit ligt. Alleen die dopingcontroleur die kan daar natuurlijk niks aan doen.
8: Maar dat zo'n dopingcontrole 's nachts is, gebeurt dat dan vaker?
9: Nee, gebeurt niet zo vaak. Maar in de Tour de France gebeurt alles natuurlijk onder het vergrootglas. En ja, er is toch wel gebleken dat het noodzakelijk is om 24 uur per dag te controleren. Want waar je vroeger tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends lekker op je bedje mocht blijven en niemand je mocht komen wekken, zijn er toch blijkbaar dingen gebeurd die je daglicht niet kunnen verdragen. Dus sinds, en dat duurt al wat langer hoor, ik dacht zelfs al een jaar of 10... sinds die tijd mogen ze ook 's nachts komen. Ja, en natuurlijk wil de tourorganisatie en wil iedereen in het wielrennen dat nou net in de tour alles zo schoon mogelijk verloopt.
8: Ja, maar het is al loodzwaar, zeker deze ronde. De temperaturen, het ontzettend harde rijden. Dus ik dacht meteen, ja, Dat kun je die mensen toch niet aandoen?
9: Ja, weet je wat het is? Als je iets zou willen doen wat je herstel bijvoorbeeld bevordert, als je doping zou willen gebruiken, dan was afgelopen weekend wel het beste moment ervoor geweest. Dus de mensen die controles uitvoeren, die kennen natuurlijk ook wel een beetje het systeem. Die weten, als ze iets zouden moeten doen, dan zal het tussen zaterdag en zondag, tussen die twee loodzware etappes, moeten gebeuren. En dus gaan we dan toch maar even kijken voor alle zekerheid. Nogmaals, het is heel vervelend voor de renners. En natuurlijk zou je het liefst de hele nacht doorslapen. Alleen ja, dit is nou toch nog steeds de erfenis die sport met zich meedraagt.
8: Misschien toch nog even kort de etappe van vandaag.
9: Vandaag is het gewoon lekker op je bed liggen.
8: De Tour wacht niet, hè?
9: Nee, de Tour wacht niet, maar vandaag liggen ze gewoon heerlijk op hun bedjes.
8: Ja,
9: vandaag
8: tuurlijk.
9: Ja, het is rustig.
8: Ja, dus heerlijk.
9: Vandaag wacht de Tour even wel. De renners zullen een rondje gaan fietsen bij het Lac Léman. Of eigenlijk zoals wij het kennen, het meer van Genève. Want daar wordt morgen in de buurt de tijdrit verreden. Dus we verkennen, even die tijdritpositie weer innemen. Zodat je niet, zoals Arvid de Klein bijvoorbeeld, na een ritje op de tijdrit fietst, de dag daarna verrekt van de spierpijn. Even een koffietje doen, misschien wat media te woord staan.

0: vroeger in de buurt de tijdrit verreden. Dus hem verkennen, even die tijdritpositie weer innemen. Zodat je niet, zoals Arvid de Klein bijvoorbeeld, na een ritje op de tijdritfiets de dag daarna verrekt van de spierpijn. Even een koffietje doen, misschien wat media te woord staan. En voor de rest is het helemaal lekker rustig vandaag.
1: Stef, dankjewel.
0: Goeie rustdag.
1: De nieuwe Britse premier Andy Burnham die wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar tijd, zei hij vrijdag bij de toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Vandaag wordt hij officieel beëdigd als premier. De vorige premier, Keir Starmer, is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham klonk strijdvaardig tijdens de toespraak.
2: Let's be honest, everybody. This is a last chance to change. And we must take it together. United together.
1: Burnham komt strijdlustig over, zegt Kasper Kerkels, kenner van de Britse politiek.
3: Hij realiseert zich eigenlijk heel goed dat Labour nog maar 1 kans heeft. Er zijn over 3 jaar verkiezingen. En ze zijn natuurlijk met Starmer begonnen, maar zo halverwege de wedstrijd staan ze, zou je kunnen zeggen, met 3-4-1 achter. Dit is eigenlijk het laatste moment. Dus ze hebben nu de aanvoerder / coach gewisseld. Zullen ook op het veld en op de opstelling wat mensen eruit halen en wat wisselspelers erin. En met een totaal nieuwe speelwijze van start moeten gaan. Hè. Dus de 5 verdedigers, om maar even de analogie door te trekken, van Starmer. Dat moet eruit, dat moet gescoord worden.
1: En hij is niet alleen strijdlustig, hij is inderdaad ook ambitieus. De grootste veranderingen in 40 jaar tijd. Wat zijn zijn plannen dan?
3: Ja, hij zegt eigenlijk wat er de afgelopen 40 jaar is gebeurd. Wat je zou kunnen samenvatten onder het woord neoliberalisme. De weg die Thatcher is ingeslagen en later ook onder Blair is doorgevoerd. Dat heeft eigenlijk veel te weinig opgeleverd voor de gewone Brit. Daar heeft maar een kleine groep van geprofiteerd. En hij wil eigenlijk een nieuwe weg inslaan. Die ervoor zorgt dat grotere groepen daarvan gaan profiteren. En dat wil hij doen door middel van voorzieningen weer terugbrengen onder publieke controle, decentralisering, meer geld naar maatschappelijke zorg. Er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. De kosten van het levensonderhoud moeten aangepakt worden. Ja, dat zijn grote dingen.
1: En decentralisering, hoezo dat?
3: Nou ja, hij is natuurlijk bekend geworden als burgemeester van Manchester. Ook omdat hij daar veel geld heeft los weten te peuteren. In ieder geval ook qua imago bij de regering in Londen. Om gewoon meer geld naar de gebieden waar van oudsher wat minder aandacht naartoe gaat. In zijn geval het noorden, maar er zijn natuurlijk ook andere gebieden. Om dat voor elkaar te krijgen. En met decentralisering kun je het systeem dusdanig aanpassen dat wat automatischer zal gaan. Dus dat is echt wel een heel belangrijk punt dat bij zijn persoon ook past.
1: Ja. En de zorg, dat is natuurlijk al jaren een heet hangijzer in het Verenigd Koninkrijk.
3: Zeker de NHS ligt op zijn gat. Daar is Starmer wel mee begonnen. Daar blijken nu ook de eerste resultaten van. Dat zal voortgezet moeten worden. Hij focust zich nu wel heel specifiek ook op sociale zorg, zoals dat dan heet, social care. Dat heeft ook te maken met zijn vader die Alzheimer heeft. En als daar meer geld naartoe gaat, als dat beter wordt geïmplementeerd, dan kan dat ook heel veel ziekenhuisopnames schelen. Dus dat kost wel geld. En waar gaat hij dat vandaan halen? Dat zal de grote uitdaging zijn.
1: Ja, en als het hem wel lukt, scoort hij daar dan ook mee? Want het gaat heel veel over immigratie in verkiezingen.
3: Ja, tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel laten zien bij zijn by-election, tot grote tevredenheid van de achterban, dat hij iemand als Nigel Farage wel van zich af weet te houden van reform. En dat is natuurlijk de grote uitdaging voor Labour op dit moment. Dat ze veel stemmen via de conservatieven ook aan reform verloren van mensen die toch vinden dat inderdaad die immigratie een groot probleem is. En hij trekt daar in dat opzicht ook gewoon dezelfde koers door als ook de regering Starmer heeft ingezet.
1: Ja, hij wil sowieso eigenlijk een nieuwe politieke cultuur bewerkstelligen. Dus geen verdeeldheid, niet binnen zijn partij. Ja. Maar hij wil eigenlijk ook niet met de vinger wijzen naar politieke tegenstanders. Krijgt hij dat voor elkaar? Kan hij dat politieke klimaat veranderen?
3: Ja, dat is een groot vraagteken. Kijk, in Manchester heeft hij dat redelijk goed voor elkaar weten te krijgen. Samen opgetrokken, ook met andere partijen. En niet alleen werknemers, maar ook werkgevers. Ja, Westminster is toch een heel ander soort politieke cultuur. Die ook harder is. En daar zal hij zich dus ook

0: ook een houding...
1: Maar hij heeft ervaring,
0: moeten
1: toch?
0: Vormen. Hij heeft ervaring, ook in Westminster, al is dat een tijd geleden. Het zijn van premier, dat brengt toch nieuwe uitdagingen met zich mee in dat opzicht. Ik denk niet dat de conservatieven en Reform bijvoorbeeld staan te springen om met Andy Burnham samen eens na te gaan denken hoe ze gezamenlijk die problemen aan kunnen gaan pakken.
1: Zei Casper Kerkhoffs, historicus en politicoloog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Over ruim een uur, dan hebben we Stand.nl. Roos Aanman, Roos, goedemorgen.
2: Astrid, een hele goede morgen. Het zal je niks verbazen, we gaan het hebben over het WK. De stelling is vandaag, dit WK was toch een groot succes. Er was in aanloop namelijk veel kritiek, hè, al op dit WK. Fans die geen visum kregen, peperdure tickets, een geweigerde scheidsrechter en verzengende hitte, om maar wat te noemen. Tijdens het WK hadden we ook nog wat akkefietjes. De rode kaart van Balogun. Argentinië kreeg wel veel voordeel van de twijfel. Maar dat alles, zou je kunnen zeggen, mocht de pret niet drukken voor velen. De stadions zaten meestal vol. De sfeer in de speelsteden was fantastisch. Er waren leuke wedstrijden waar de kleine landen zich konden laten zien. En het is gewoon heel goed bekeken. Dus de stelling is vandaag, dit WK was toch een groot succes. Ik ben heel erg benieuwd. Heeft u zo genoten van dit WK? Wat waren voor u de hoogtepunten? En u heeft gisteravond naar die finale gekeken en naar die show eromheen. Dat wil ik ook wel weten, want dat was toch even anders dan anders. Of heeft u uiteindelijk niet gekeken omdat Oranje simpelweg vroeger werd uitgeschakeld? Bent u toen gestopt? Of heeft u dit WK geboycott, waarin het begin toe werd opgeroepen vanwege de misstanden in de VS en bij de FIFA? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
16: In Udenhout in Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Op beeld is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Bij de brand komt veel rook vrij en de veiligheidsregio roept mensen in Udenhout op ramen en deuren dicht te houden. In Guyana in Zuid-Amerika zijn tientallen mensen omgekomen na het kapseizen van een veerboot afgelopen zaterdag. Sinds gistermiddag zijn er geen overlevenden meer gevonden. Officieel had de boot 133 mensen aan boord. Vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein zou onder invloed van drugs zijn geweest. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor een niet-effectieve kankerbehandeling. De ontsnapte wallaby, die gisteren in het Noord-Hollandse Middenmeer rondliep, is gevangen. En is ook weer bij zijn eigenaar. De kleine kangoeroe veroorzaakte een hoop commotie in het dorp. De hele dag werd geprobeerd om hem te vangen. En uiteindelijk is het gisteravond gelukt.
1: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het is een beetje grijzig buiten.
14: Ja, dat verschilt van plek tot plek. Er zijn ook plekken waar de zon al behoorlijk schijnt. En er zijn zelfs een paar plekken waar een klein beetje regen valt. Voornamelijk in het oosten van het land. Nou, die kans op regen neemt gedurende de ochtend af. En gedurende de dag komt de zon eigenlijk op steeds meer plaatsen tevoorschijn. Dus in de loop van de middag behoorlijk wat zon. Wel een frisse wind vanaf zee. Een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het noordwesten tot noorden. En daardoor ook wat temperatuurverschillen. Aan het strand op de Waddeneilanden 18 of 19 graden. Terwijl in het oosten, zuidoosten van het land het zo'n 23 graden wordt.
1: En de komende dagen?
14: Morgen wordt een droge dag. In de ochtend veel zon. In de middag wisselend bewolkt. Ook weer een wind vanaf de Noordzee. Daardoor 20 graden aan de kust tot 24 graden in Limburg. Woensdag staat een klein beetje regen op het menu. Stelt niet al te veel voor. Maar eigenlijk in het hele land kan een klein beetje regen vallen. Vrij veel bewolking wel en een graad of 20. Daarna gaat de temperatuur weer wat omhoog. Vrijdag en komend weekend in het binnenland zo'n 25 graden. En in de loop van het weekend kans op een bui. Maar veel neerslag valt de komende tijd niet.
1: Johnny, dankjewel. En Erwin, volop vakantie, maar toch wat files?
15: Ja, zo zou ik het ook willen samenvatten eigenlijk. Natuurlijk een grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer, 10 minuten is de vertraging. Bij Knopend Grijshoord 3 kilometer file op de A12 richting Utrecht. Door een eerdere autobrand, daar is de weg weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag door een lekke band bij een vrachtwagen. Tussen Houten-Oost en Harmelen een kwartier vertraging in 9 kilometer file. En een vrachtwagen met een klapband op de A27 Utrecht-Almere. Geeft heel wat meer vertraging tussen Hilversum en afrit Almerehaven. 3 kwartier, 9 kilometer file. Nog een kwartier lang is de rechterrijstrook dicht.
1: Rusland heeft zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïnse doelen afgelopen weekend. Straks onze Midden- en Oost-Europa-correspondent.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: In In Oekraïne gingen opnieuw mensen de straat op te demonstreren vanwege het vertrek van defensieminister Fjodorov. Ondertussen gaan ook de aanvallen op Oekraïne in volle vaart door, onder meer op Kiev afgelopen zaterdag. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Christian, die politieke onrust, die is dus nog steeds aanwezig?
0: Ja, zeker. En de protesten worden de afgelopen dagen alleen maar groter. Ook omdat dus duidelijk is geworden dat Zelensky de minister van Defensie heeft weggestuurd, Fedorov. Vanwege een ruzie met de hoogste generaal van Oekraïne, dat is Syrsky. En ja, dat terwijl deze Syrsky allesbehalve een populair figuur is vanwege zijn traditionele, meer Sovjet-stijl, die volgens critici onnodig veel levens heeft gekost. En terwijl ze Fedorov juist zien als de broodnodige hervormer van de krijgsmacht, die met zijn drone-ambities en plan om corruptie aan te pakken het Oekraïense leger juist naar het volgende niveau kan brengen. Het is dus eigenlijk echt een protest geworden over de toekomst van de Oekraïense strijd tegen Rusland. En de demonstranten eisen dus het vertrek van Syrsky en het terugplaatsen van Fedorov als minister van Defensie.
1: Maar wat doet Zelensky daar dan mee?
0: Ja, de president heeft wel gezegd dat hij de boodschap hoort, dat hij luistert. Hij zou in gesprek zijn met verschillende hooggeplaatste militairen om te kijken hoe ze nu verder moeten. Volgens de Financial Times zou Zelensky ook overwegen om Syrsky weg te sturen. Maar hij zou nog zoeken naar mogelijke vervanging. En dat is dus, zover we weten, nog niet besloten. Fedorov zou in ieder geval wel een andere belangrijke functie krijgen. Maar dan dus niet als minister.
1: Het is natuurlijk wel in oorlogstijd dat dat gebeurt. Dus zijn er zorgen over wat dat voor gevolg kan hebben, zulke grote verdeeldheid?
0: Ja, zeker. Die zorgen zijn er ook wel. Want politieke onrust kan uiteindelijk Rusland helpen, is de vrees. Je leest ook commentaren die zeggen, ja, het is heel makkelijk om buitenstaander of als burger kritiek te hebben op de hoogste generaal. En om een narratief te volgen van ja, de hippe jonge minister tegenover de oude generaal die vastzit in het verleden. De realiteit is complexer. En het staat ook vast dat Syrsky de afgelopen jaren grote successen heeft geboekt. Ook opvalt de commandanten van verschillende delen van de krijgsmacht, waaronder de luchtmacht, hebben juist een verklaring naar buiten gebracht waarin ze hun steun uiten voor Syrsky. Ze noemen het onacceptabel bijvoorbeeld dat de samenleving zo verdeeld wordt, dat hiermee de vijand in de kaart wordt gespeeld. Al zijn er ook wel andere militaire leiders die juist wel harde kritiek hebben geuit op Syrsky. En je ziet ook zeker bijvoorbeeld veteranen die de straat op gaan en hun verhaal doen wat er allemaal mis is in die krijgsmacht. Ik moet er ook wel bij zeggen, voor Oekraïners is er ook wel een positieve noot aan al deze, belangrijke positieve noot aan al deze protesten. Want het onderstreept uiteindelijk waar ze voor vechten. Dat ze vechten tegen Rusland voor een democratische toekomst en voor een democratie die in Oekraïne nog bestaat. Want ja, zo'n grootschalig vreedzaam protest tegen militair leiderschap in tijden van oorlog, ja, dat zou je in Poetins Rusland op het moment niet voor kunnen stellen.
1: In de tussentijd gaan de aanvallen van Rusland op Oekraïne en de andere kant op door. Hoe was dat afgelopen weekend?
0: Nou, afgelopen nacht heeft Oekraïne weer een grootschalige drone-aanval uitgevoerd, vooral op de regio Moskou. Daar zou vooral weer olie-infrastructuur doelwit zijn geweest, een depot, distributiecentrum. De lokale autoriteiten hebben het over meer dan 400 drones, waarbij ook flats zouden zijn geraakt. Rusland voerde in de nacht van zaterdag op zondag een van de grootste aanvallen met ballistische raketten uit op het land. En die raketten kan Oekraïne moeilijk onderscheppen, omdat ze niet genoeg geavanceerde luchtafweer daarvoor hebben. Onder meer een distributiecentrum van de Oekraïnse post werd geraakt. Appartementen. In een dagtijd zouden er verspreid door het land 20 mensen om het leven zijn gekomen. 140 mensen gewond zijn geraakt. Dus echt weer hele grote aanvallen. Je ziet ook dat het aantal burgerslachtoffers per maand steeds verder toeneemt de afgelopen tijd, omdat Rusland dus steeds meer van dit soort grote aanvallen met ballistische raketten uitvoert. Maar ja, ondanks dat gaan de protesten na die aanvallen gewoon weer door. En is de verwachting dus ook dat de Oekraïners de komende dagen weer de straat op zullen gaan, totdat Zelensky zijn koers wijzigt.
1: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
22: Mail naar r1jm@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In Israël zijn kolonisten de straat op gegaan. Ze eisen een deel van Gaza op om daar weer nederzettingen te bouwen. Die demonstratie volgde kort op uitspraken van de Israëlische buitenlandminister Katz, die daar zelf ook plannen voor heeft. Israël en de Palestijnse gebieden, correspondent Lennart Swolfs vertelt wie de groep is.
3: Ja, het gaat om de Nagala-beweging, een omstreden kolonistenbeweging is dat. De leider is Daniela Weiss, een internationaal bekende kolonist, bekritiseerde kolonist. En luisteraars kunnen haar misschien wel kennen van de documentaire die Louis Theroux over de nederzetting en de kolonisten maakte. Hij heeft haar toen gevolgd. Nou ja, een zeer omstreden groep. Ze staan ook op de sanctielijst van de Europese Unie vanwege hun activiteiten op de westelijke Jordaanoever en het verdrijven van de Palestijnen daar. Nou ja, en ze willen dus ook weer nederzettingen in Gaza. En daarom hebben ze een protest mars georganiseerd gisteren. En door het leger was het gebied afgesloten, maar toch zijn honderden kolonisten door die militaire checkpoints gegaan en richting de grens met Gaza kunnen lopen. En niet alleen inwoners deden mee, ook ministers en politici. Nou ja, de extreemrechtse ministers Smotrich en Benvir, die liepen daarin mee. Die plaatsten video's van de protestmars. En dat zijn natuurlijk twee ministers die heel veel met het nederzettingenbeleid bezig zijn en daar groot voorstander van zijn.
1: En die buitenlandminister, die Katz, wat voor plannen heeft hij voor Gaza?
3: Ja, het gaat er overigens niet om de buitenlandminister, maar Katz is tegenwoordig defensieminister. En hij was vorige week in het noorden van Gaza, in het gebied dat Israël daar bezet houdt. En daar heeft hij gezegd dat het de bedoeling is dat er drie nogal buitenposten worden gebouwd. Nou ja, dat zijn eigenlijk militaire nederzettingen die daar moeten gaan komen. En dat militaire aspect, dat is tijdelijk. Het is het idee dat daar dan uiteindelijk ook burgers, kolonisten kunnen gaan wonen. En dat is een strategie die Israël vaker toepast, hè, dat ze eerst militaire nederzettingen bouwen en dat er dan burgers kunnen wonen. Dat hebben we ook op de westelijke Jordaanoever in het verleden gezien. Ook nederzettingen daar zijn op deze manier ontstaan. Nou ja, Katz zegt dus dat het de bedoeling is dat er drie van die buitenposten komen. En het is niet alleen Katz die dat zegt. Ook Smotrich heeft dit al vaker gezegd. En ook vorige maand heeft hij zelfs gezegd dat de plannen ervoor al klaar liggen. Dat het is afgerond. En dat ze eigenlijk alleen nog maar wachten op goedkeuring van premier Netanyahu. Nou ja, die heeft nog niets van zich laten horen. Dus het is ook de vraag in hoeverre die plannen echt klaar liggen en uitgevoerd gaan worden. Want ja, dat leidt natuurlijk wel tot grote internationale druk als dat echt tot uitvoering gebracht wordt.
1: Ja, en je zei alweer nederzettingen. Want in 2005 hadden ze ook nederzettingen in Gaza. Maar toen vertrok Israël. Wat zat daar dan achter?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 heeft Israël de Gazastrook op Egypte veroverd en zijn daar tot 2005 aanwezig gebleven. Nou ja, ruim 20 nederzettingen waren er toen in Gaza. En premier Sharon, de premier van toen, die heeft dat toen teruggetrokken. Die heeft de kolonisten daar geëvacueerd en had een aantal redenen. Vooral veiligheid, want het kostte het leger gewoon ontzettend veel militairen en middelen om daar de kolonisten te kunnen beschermen. Maar ook een verandering in strategieën, dat de focus meer ging op de westelijke Jordaan. Ook internationale druk speelde daarbij een rol. Nou ja, toen zijn zo'n 8000 kolonisten daar geëvacueerd. En dat wordt door die kolonisten en dus ook die Nagala-beweging die protestmars organiseerde, gezien als hoogverraad door de regering nog steeds.
1: Deze plannen zijn dan nu dus naar buiten gekomen. Wat zegt dat nou over wat Israël met Gaza wil?
3: Ik denk vooral dat het laat zien dat het leger in ieder geval daar voorlopig niet weg zal gaan. Kijk, als je Katz hoort praten over buitenposten, militaire buitenposten die daar nu gebouwd moeten gaan worden. Nou ja, Katz heeft ook al vaker gezegd dat het plan van Israël is om de Palestijnen daar vrijwillig te laten vertrekken. Nou ja, dat komt in principe neer op etnische zuivering van de Gaza-strook. We zien dat het Israëlische leger steeds meer gebied bezet ondertussen. Hè. Toen het bestand in oktober werd afgesproken, hadden ze ruim 50% in handen. Inmiddels is dat 65%. En Netanyahu heeft het over 70%. En als het aan hem ligt, zelfs meer. We zien de Israëlische bombardementen doorgaan. Dus ja, dat gaat allemaal die kant op. En ondertussen zijn er op de achtergrond nog wel onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar ja, dat lijkt toch heel erg vast te lopen. En het idee daarvan is dat Hamas zich ontwapent en dat het Israëlische leger zich dan langzaamaan terugtrekt. Maar dat lijkt er nu niet van te komen. Tegendeel zelfs dat het Israëlische leger juist steeds dieper Gaza intrekt.
1: Zijn correspondent Lennart Swolfs. Nederland zit toch niet helemaal met lege handen na het WK-voetbal. Dat maakte de FIFA bekend na de finale.
4: Ja, want Nederland heeft de Fair Play-prijs gewonnen. Dat is een hele eer. Gaat naar het team dat zich in het toernooi het sportiefst heeft gedragen. En Nederland is kennelijk het sportiefste team. 3 gele kaarten. Verder was het allemaal helemaal mooi. Die prijs bestaat overigens sinds 1970. Wist ik niet. En het is voor het eerst dat Oranje wint. De KNVB krijgt dan een diploma toegestuurd. En de FIFA geeft een bijdrage van $50.000... voor een voetbalgerelateerd maatschappelijk project in Nederland. En de finale is ook nog maar net geweest, maar Donald Trump heeft alweer een nieuw WK-plan in zijn hoofd. Die wil het graag 2K nog een keer naar de VS halen, vertelde hij bij tv-zender Fox.
5: we will be requesting it again immediately. But I said, to take out the shock, you could announce us, and maybe then for the next one, another, and even another. But we have to do this again, and we have to do it while I'm around. You hear that, Johnny?
4: Hij wil het nog een keer naar Amerika halen, maar in samenwerking met een ander land ook. En Trump moet nog in leven zijn, heeft hij dan ook bijgezegd.
6: Dan moeten ze gaan opschieten bij de FIFA, denk ik, toch?
4: Ja, 2038. Ja, dan is hij dan 92, denk ik, bij de volgende gelegenheid. Toch. Kan natuurlijk, hè. NEC lijkt opnieuw flink te shoppen op de transfermarkt. De Nijmegenaren zijn in gesprek met niemand minder dan Dusan Tadic, meldt Omroep Gelderland. Schalke 04 en zijn oude club FC Twente hebben interesse in Tadic, voormalig aanvoerder en kampioen met Ajax. Maar NEC lijkt dan toch de beste papieren te hebben. En als er een deal komt met Tadic, dan past dat in toch wel een reeks grote namen die NEC al eens eerder wist terug te halen. Schöne, Sillessen, Linssen, die kwamen toch ook allemaal weer bij Nijmegen. En darter Gian van Veen hoopt een plaats op te schuiven op de wereldranglijst. Hij is goed op weg. Hij begon de jacht gisteren goed op de World Matchplay. Het zomer WK wordt het ook wel genoemd van het darts. En het was allemaal te zien op Sky Sports.
22: Double six, he's hit this before in the match. And he hits it again for the match. Pierre Bandet put on an exhibition of long-range finishing in that match.
4: Hij won met 10-6 van Christoph Ratajski. En met een goed resultaat van dit toernooi en een vroege exit, als die Humphries eruit gaat, dan wordt Van Veen de nieuwe nummer 2 van de wereld. Zou kunnen. Humphries komt trouwens vanavond nog in actie.
6: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
15: Een half uur vertraging op de A27 Utrecht richting Almere door een vrachtwagen met een lekke band. Staat 9 kilometer file tussen Hilversum en afrit Almere Haven. De weg is vrij.
23: Het NOS.

0: Market Quartz met Tenderness. Het is 9:50. 60 kilometer van Harlingen naar Langweer liep Marina Dijkstra dit weekend om aandacht te vragen voor premenstrual dysphoric disorder, oftewel PMDD. Ze legt uit wat het betekent om deze ziekte te hebben.
1: Voor mij is het dat na de ovulatie, dus halverwege de cyclus tot aan de menstruatie, krijg ik last van de hormonen. Niet dat ik extra hormonen heb, maar raakt mijn brein overprikkeld, waardoor ik zowel mentale als lichamelijke klachten krijg die eigenlijk alles over kunnen nemen en mijn hele dag kunnen verzieken.
0: En dus dat betekent dat je hoe lang daar dan last van hebt? Halverwege, dus 2 weken per 4 weken?
1: Ja, klopt. Daar is wel wat aan te doen, zoals het aanhouden van een gezonde levensstijl. Dus zoveel mogelijk rust pakken, een balans in het leven houden, waardoor je dan soms maar een paar dagen last van hebt. Maar in het ergste geval ben je 2 weken op en 2 weken af.
0: Dus het maakt nogal wat uit in welk deel van de maand we u spreken.
1: Ja, klopt. En op het moment zit ik op het pittigste moment van de maand.
0: Dus u heeft het pittigste moment van de maand en die wandeltocht daarin gemaakt?
1: Ja, zeker. En daarom was ik heel blij dat ik het met mijn buddy en beste vriendin Nienke heb mogen doorlopen.
0: Want waarom koos u voor deze route tussen Harlingen en Langweer?
1: Ik ben zelf geboren in Harlingen. En daar heb ik de 15 jaar waarin ik altijd zoekende was naar wat er met me aan de hand was, heb ik van alles doorstaan. Tegen stribbelingen gehad. Meerdere malen bij de huisarts gezeten met de vraag wat is er nou aan de hand. Met therapeuten gesproken en nooit op een antwoord gekomen. En sinds ik in Langweer woon, begin ik mezelf weer te hervinden en heb ik de diagnose PMDD gekregen.
0: U heeft er ook geld mee ingezameld. Waar gaat dat naartoe?
1: Nou, we zijn heel trots, want we zitten al boven de €2000 en de teller blijft maar lopen.
0: En waar gaat het naartoe?
1: Al het geld, de gehele opbrengst gaat naar Stichting PMDD Nederland.
0: En dat is een stichting die meer aandacht vraagt of ook die er iets aan probeert te doen?
1: Ja, ze proberen van allerlei kanten proberen ze zich in te zetten voor PMDD. Dus meer gehoor aan geven. Regelmatig met artsen in gesprek gaan, zodat die er ook meer over te weten komen te krijgen. Ze zijn bezig om bij de overheid het in de zorgverzekering voor elkaar te krijgen dat behandeling voor mensen met PMDD vergoed wordt. En een deel gaat natuurlijk naar wetenschappelijk onderzoek.
0: Een van de artsen die er al veel van weet is Mieke Kerkhoff, schrijver en gynaecoloog bij het Jeroen Bos ziekenhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Hoeveel mensen in Nederland hebben te maken met PMDD?
2: Nou, ik zal eerst even wil ik jullie een compliment geven dat dit onderwerp aan de orde komt. En heel veel respect voor Marina dat ze dit gedaan heeft. En het is zo dat ongeveer 3 tot 8% van de Nederlandse vrouwen hebben hier last van. En zoals Marina net al zei, het is natuurlijk een ernstig beeld als je dit hebt. En het is natuurlijk heel erg goed dat dat meer op de kaart wordt gezet.
0: En wat Marina beschreef, is dat wat iedereen heeft?
2: Ja, dat is wat Marina beschrijft, dat is dus het PMDD. Er zijn natuurlijk ook mensen met PMS. Hè. Dat heeft 20 tot 30% van de vrouwen eigenlijk. Maar dat zijn wat lichtere klachten. Die zijn vooral fysiek. Dat zijn mensen die last hebben van opgezette buik bijvoorbeeld. Of zware borsten. En wat chagrijnig zijn. Hè. Dat iedereen zegt, oh, moet je het weer worden? Dat soort mensen, dat is PMS. Maar PMDD, dat is gewoon een veel ernstiger beeld. Wat echt toch wel genoemd kan worden als een psychiatrische stoornis. Die ook is opgenomen in de DSM-5. Dat is die diagnoselijst van de psychiater. En die mensen, dat zijn 3 tot 8% heeft dat van de Nederlandse vrouwen. En dat is zodanig ernstig dat van die 3 tot 8%, hè, moet je realiseren dat je dus 450 keer per jaar menstrueert. Dat maal 2 weken, wat Marina net zegt.
0: Dat is
2: een heel naar beeld, hè, als je zo lang toch op zwart gaat, zullen we maar zeggen. En die mensen kunnen ook suïcidale gedachten krijgen en zelfs suïcide plegen. Dus Ja, het is heel belangrijk dat er meer aandacht voor komt. Ja, en ook onder de dokters.
3: Inderdaad, gewoon de helft van de tijd ben je eigenlijk niet jezelf. Hè? Laten we het zo zeggen, op zijn minst. Of heb je dus inderdaad tot aan suïcidale gedachten. Dat is natuurlijk al helemaal verschrikkelijk. Maar het zijn toch best veel vrouwen. Hoe komt het dan dat PMDD zo onbekend is?
2: Ja, het is een beetje onbekend maakt onbemind. Hè? Het is gewoon heel weinig onderzocht. Het is een soort nieuwe aandoening. En dat is natuurlijk altijd al geweest. Maar stemmingsklachten zijn heel erg lastig te meten. Je kan dus niet in het bloed even kijken hoe je hormoonspiegels zijn en denken van nou, gaan we even aan de knopjes draaien en dan gaan we eventjes wat bijgeven wat je tekort komt of zo. Zo werkt het gewoon helemaal niet. Nee. Het is echt een overgevoeligheid van de hersenen voor de hormonale schommelingen. Ja, en het komt natuurlijk ook bij dat vrouwen toch minder serieus worden genomen dan mannen. Ik zeg altijd, als mannen dit zouden hebben, dan waren we al veel verder geweest, denk ik. En dan had Marina misschien nog veel meer geld opgehaald. Maar het is gewoon niet bekend genoeg, omdat vrouwen ook altijd doorbijten. Dat wil ik toch even zeggen. Vrouwen zetten gewoon de tanden op elkaar. Die denken, ja, het hoort erbij. Zoals ook bijvoorbeeld overvloedig bloedverlies bij de menstruatie. Dat is een andere vrouwspecifieke aandoening waar gynaecologen veel aandacht voor vragen. De vrouwen die zijn gewoon heel flink. En als ze dus te weinig aandacht vragen, dan is er ook minder aandacht voor. En het is dus heel goed dat dat nu komt. En die PMDD Nederland heeft ook een prachtige website waar heel veel goede informatie op staat. En dat moeten dokters ook gewoon eens allemaal lezen wat daarop staat. Dat is belangrijk. Het moet er omheen genomen worden in de opleidingen.
3: Zei Mieke Kerkhof, schrijver en gynaecoloog bij het Jeroen Bosse-Kruis.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
5: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk. En dat is wel belangrijk.
4: En acteur Dick van den Toorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
6: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
6: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen. De afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt voor flink meer reistijd en kosten. En een zeer grote brand in Udenhout. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
8: In Udenhout in Brabant is een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is te zien dat vlammen uit het dak slaan van een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de brandweer is het pand niet meer te redden. En nu wordt geprobeerd om ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udenhout komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept mensen in de omgeving op om ramen en deuren te sluiten. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn er geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Van de 67 overlevenden stonden er 32 niet op de passagierslijst. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed zijn geweest van drugs. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd voor bijvoorbeeld niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandelingen en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of een waarschuwing bij iedere actie. De VS heeft voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire doelen die Iran gebruikt om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de vertrekkend premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Dan het weer nog. Geregeld bewolkt, soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. En verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel wat warmer en wat minder wind.
7: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
9: Door de vakantie is er van een spits geen sprake. In Sinneteel staan er wat files. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten, Oost en Harmelen 10 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. A15 Europoort richting Rotterdam. Er ligt piepschuim op de weg bij Rotterdam-Zuidplein. Er zijn 3 rijstroken dicht. Dat geeft 4 kilometer file en 10 minuten extra reistijd.
7: Er wordt te weinig nagedacht over het onderhoud en de vervanging van bruggen, zeggen deskundigen. Zometeen één van hen.
10: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Crowdfundingsplatforms controleren nauwelijks of medische inzamelingsacties misleidende of onbewezen claims bevatten, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Daardoor doneren mensen soms aan dure behandelingen waarvan de werking helemaal niet is bewezen. Jurie Vugts, onderzoeksverslaggever bij Nieuwsuur. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
7: Wat zijn jullie tegengekomen?
19: Nou, de meest extreme gevallen, een levertransplantatie in het buitenland. Iets waarvan artsen zeggen, nou, als je een levertransplantatie nodig hebt, dan kom je daar in heel Europa voor in aanmerking. Dus er is geen enkele reden om naar Polen te gaan om een levertransplantatie te doen. Dat kan niet eens. Dus dan vraag je je af, waar gaat die persoon dan naartoe? Nou, daar hebben we natuurlijk geen antwoord op gekregen. Maar er was wel €5.000 voor ingezameld. Verder zie je ook kankerbehandelingen met kurkuma. Dus dat zijn niet effectieve behandelingen waarvan artsen zeggen, begin daar niet aan. Maar er wordt wel voor geld voor ingezameld. En er wordt ook geclaimd dat het een effectiviteit bevat.
7: Maar wat zeggen crowdfundingsplatforms daar zelf over?
19: Ja, zij zeggen eigenlijk vergelijkbaar met social media platforms, wij zijn slechts het platform, dus wij faciliteren het in technische vorm. Maar wij kijken niet naar de inhoud van die acties. Wij kijken niet wat mensen schrijven of dat werkelijk klopt. We hebben die expertise helemaal niet.
7: Is er toch een verantwoordelijkheid die ze eigenlijk hebben?
19: Ja, in morele zin wel, zeggen deskundigen. Want ze faciliteren iets waarvan andere mensen zouden kunnen denken, oh, dat is een behandeling die misschien wel effectief is. Als je zelf patiënt bent met dezelfde ziekte, zou je kunnen denken, dat moet ik ook overwegen. Want deze mensen zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Die hebben een laatste sprankje hoop op een behandeling. En die zamelen geld in voor iets waarvan ze zeggen, het is levensreddend. Waarvan artsen zeggen, nou, zo levensreddend is die behandeling helemaal niet. En dan heb je ook nog de overheid die een rol heeft volgens deskundigen. Want iedereen is natuurlijk vrij om een behandeling te ondergaan waarvan ze zelf misschien vinden dat risico is het wel waard. Maar de overheid moet ook gezondheidsschade proberen te beperken.
7: En mensen die zelf zo'n crowdfunding zijn gestart, hebben jullie die gesproken?
19: Ja, ook. En je ziet dat zij een laatste sprankje hoop hebben. We hebben twee MS-patiënten gesproken die samen, vader en zoon, naar Mexico willen voor een stamceltherapie. Die behandeling is geen kwakzalverij, alleen er is gewoon te weinig wetenschappelijk bewijs dat voor deze groep patiënten met MS deze behandeling effectief is. Dus het wordt niet vergoed in Nederland, dus ze moeten naar het buitenland.
7: Maar dat zou dan iets kunnen zijn waarvan mensen zeggen, dat risico neem ik zelf.
19: Ja, op termijn zou het ook best kunnen zijn dat het wel effectief blijkt. En dat het ook in Nederland wordt toegepast voor een hele brede groep MS-patiënten. Maar op dit moment is dat gewoon niet zo. En is het de vraag of die €120.000 die nodig is voor zo'n behandeling, ja, of het dat waard is, want het heeft ook risico's.
7: Is er een oplossing voor te bedenken voor dit probleem?
19: Nou, je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld een disclaimer toevoegen. Dat zeggen de zorgverzekeraars. Dus dat je als donateur ook weet, dit is een wetenschappelijk bewezen behandeling of niet. En dan ben je ook vrij natuurlijk om te doneren. Maar dat je in ieder geval niet de indruk krijgt dat het een behandeling is die effectief is gebleken. Want daar zit vooral het risico in. Hè, dat je denkt, dit is effectief en dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. En je bent je geld kwijt.
17: En zo'n disclaimer, dat gebeurt nu niet?
19: Nee, dus het is vergelijkbaar met geld lenen kost geld. Hè. Als je een lening afsluit, word je gewezen op de risico's. Nou, een paar jaar geleden heeft een overheidscommissie al gezegd dat zou een oplossing kunnen zijn, zo'n waarschuwing, zo'n disclaimer bij zo'n actie. Heeft de overheid daarover advies bijgebracht. Maar op dit moment heeft de minister zoiets van, ja, er zijn zoveel prioriteiten op het gebied van zorg. Dit is nu even niet de grootste prioriteit, dus we gaan hier nog even niet aan beginnen.
17: Jori, dankjewel. Jori Vugts, onderzoeksverslaggever bij Nieuwsuur. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft de voormalige topschaakster Judit Bolgár voorgedragen als presidentskandidaat. Mariette van der Tol is onderzoeker politiek, recht en religie aan de Universiteit Cambridge en Hongarije-deskundige. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Astrid.
17: Waarom vraagt Magyar haar als president?
20: Nou, dat is natuurlijk een grote verrassing. Ze is een politiek outsider, maar er zijn ook wel dingen die voor haar spreken. Ze is het beeld van een sterke vrouw. Ze domineert altijd het schaakspel al voor 26 jaar. En het is ook een beeld van iemand die de Russen aan kan. Een vrouw die Kasparov heeft verslagen, die de Russen van de troon stoot in 88. En iemand op wie de natie trots kan zijn.
17: Maar dat schaakverleden, dat is dus eigenlijk haar grootste wapenfeit.
20: Nou, absoluut. Ze heeft heel veel erkenning gehad voor het werk wat ze heeft gedaan in het schaatsen. Ze heeft 26 jaar onafgebroken aan de top gestaan. Internationaal bekend. Wel iemand zonder bestuurlijke ervaring dus.
17: Ja, dus kan ze dan wel president worden?
20: Nou, dat zou je kunnen afvragen. Kijk, Hongarije heeft in principe een parlementair stelsel. En dat betekent dat de premier veel machtiger is dan de president. De president die heeft vooral een symbolische waarde, ceremoniële waarde. Die moet de staat vertegenwoordigen, die moet de natie vertegenwoordigen. Dus dat is meer vergelijkbaar met zeg, wat een koningin doet als wat een president doet zoals in Amerika, zeg maar.
17: Ja, dus echt constitutioneel als het ware, ja.
20: Ja, ze moet wel altijd een handtekening zetten, hè, onder alle voorstellen die dan uit het parlement tot wet worden verheven. Dus zij speelt daarin wel een belangrijke rol. Maar dat is in deze periode heel erg belangrijk.
17: Ja, want dat hij haar nu naar voren schuift is omdat hij de andere president aan de kant heeft geschoven.
20: Nou, absoluut. Thomas Süljók, dat was een bondgenoot van Orbán. En die kon dus ook besluiten om zijn handtekening een tijdje niet te zetten, wat later te zetten of helemaal niet te zetten. Ja, en dat leidt in het slechtste geval tot een constitutionele crisis. Maar ja, het parlement heeft wel met 2/3 meerderheid hem weggestemd door een grondwetswijziging aan te nemen. En die grondwetswijziging, daar moest hij dus zijn handtekening onder zetten. En dat heeft hij uiteindelijk dus gedaan.
17: En hoe heeft Magyar dat dan voor elkaar gekregen? Want daarmee tekende hij dus zijn eigen ontslag eigenlijk, die president.
20: Ja, dat is natuurlijk wel wat verbazingwekkend. Nou ja, aan de andere kant is het wel helder dat de Hongaren iets anders willen. Dat is natuurlijk met de verkiezingen heel duidelijk geworden. En ik denk dat Süljók uiteindelijk wel eieren voor zijn geld heeft moeten kiezen. Waarom precies? Dat is misschien een achterkamertjesverhaal. Maar hij heeft het wel getekend.
17: Ja. Het was natuurlijk ook de belofte van Magyar om echt te breken met alles wat met Orbán te maken heeft. Beleid van zijn voorganger, hè, Viktor Orbán. Is dit dan een van de manieren om dat ook echt te laten lukken?
20: Nou, het is heel erg belangrijk. Je moet je voorstellen dat heel veel van de veranderingen via wetgeving moeten worden geregeld. En dat betekent dus dat elke keer dat een wet wordt aangenomen, dat dan dus ook de president dat moet tekenen. Nou, als daar een president zit die gewoon je werk heel erg lastig maakt en tijd rekt en niet tekent, ja, dan maakt dat voor de lange termijn heel veel verschil. Dus het is eigenlijk een soort het wegbereiden van de verandering. En dat is in dat licht moeten denk ik ook zien het andere deel van de grondwetswijziging. Namelijk dat de leeftijd voor rechters van het grondwettelijk hof ook is veranderd. En dat betekent dat ook een belangrijke bondgenoot van Orbán in dat grondwettelijke hof dus ook het veld moet gaan ruimen.
17: En de rol van Bolgár is dan dus dat ze dat gaat doen als het wordt. Maar is het ook meer dat zij populair is? Dat ze een soort Hongaars gevoel kan versterken?
20: Nou, absoluut. Als je naar Madjar luistert, dan hoor je ook terug dat hij iemand wil waarop de natie trots kan zijn. Iemand die de natie kan verenigen. Dat is natuurlijk ook iets waar Hongarije ontzettend veel behoefte aan heeft. Na zo'n hele slopende verkiezingscampagne. Zij was ook voorgesteld in een brief aan de voorzitter van het parlement door een groep van wetenschappers, kunstenaars en sporters. Die zeiden van, kijk, deze mevrouw die vertegenwoordigt zo ontzettend veel talent, doorzettingsvermogen en internationale erkenning. Deze mevrouw moeten we hebben.
17: Dank, Mariette van der Tol, Hongarije-deskundige. Erwin, hoe gaat het op de weg?
9: Nou, er ligt piepschuim op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Rotterdam Zuidplein. En dat geeft 4 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dan ook dicht. Het opruimen gaat heel wat werk vergen. De vertraging is ongeveer 20 minuten. We're building.

0: starship. Met We Built This City. Nou, ruim 5 weken zit het WK-voetbal erop. Spanje kroonde zich gisteravond tot wereldkampioen met die 1-0 overwinning op Argentinië in de finale. Pas in de verlenging viel dus het enige doelpunt van de wedstrijd. Tot opluchting en groot genoegen van een hoop Spaanse fans die samen keken in Utrecht. Zag verslaggever Steve Bouwman.
1: De sfeer zit er hier al goed in aan het begin van de avond. In dit Spaanse restaurant midden in het centrum van Utrecht. Waar binnen de Spaanse vlaggetjes te zien zijn. Op de muren in schilderijtjes Spaanse kunst hangt. En naast bier ook sangria wordt gedronken. Iedereen staat hier klaar voor, net als de spelers van beide elftallen. Te zien op het grote scherm hier is dat de spelers klaarstaan. En als Argentinië in beeld komt, hoor je... En daar zijn de Spanjaarden. Een paar minuten voor de wedstrijd en deze man staat in zijn groene shirt nog even op zijn telefoon Spaans te oefenen.
2: Ik sta zeker even Duolingo Spaans te oefenen.
1: Beetje laat misschien?
2: Ja, zeker veel te laat. Maar ik ben hier met mijn Spaanse vriendin, dus ik ben nog aan het leren.
1: You are the girlfriend.
3: Yes. Yes.
1: Hoe is het om dit te beleven hier met al die Spanjaarden?
3: Ah, it feels like being at home.
4: Geweldig man, leuk man, zeker, zeker. Ik voel me net als familie hier, hè?
1: Ja, het wemelt hier van de Spanjaarden. Veel mensen die hier studeren, hier werken in Utrecht.
5: To be away of our family.
1: Het is ook een beetje pijnlijk om niet bij de familie in Spanje te zijn.
5: Outside of your country and found a lot of... Sorry.
1: Onderbroken door het Spaanse volkslied. Ja, dat gaat natuurlijk voor. Een bomvol restaurant kijkt naar de wedstrijd. Aan twee kanten op de muur heel groot geprojecteerd. En omdat het binnen te vol was, zitten echt tientallen mensen buiten op het terras achter het glas. En dan zien ze dat Spanje en krijgt. Een goede start.
4: Ja, zeker man. Wat gek.
1: Ja, Spaanse leus.

0: Twee kanten op de muur heel groot geprojecteerd. En omdat het binnen te vol was, zitten echt tientallen mensen buiten op het terras achter het glas. En dan zien ze dat Spanje een hele goede eerste kans krijgt. Een goede start.
1: Ja, zeker man. Wat gek.
0: Ja, Spaanse leuzen die ik hier niet ga vertalen op de radio. En het zijn ook leuzen die je niet bij Duolingo leert. Af en toe wordt er hier gejuicht. En dat is niet vanwege een doelpunt, maar vanwege een gele kaart. Of rode kaart zelfs voor Argentinië. Het is inmiddels 10:50. We zitten al ruimschoots in de verlenging. En nog steeds zitten daar 4 kinderen op de bar. Een jaar of 8. Hoe gaat het met jullie?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Het is wel laat, hè?
2: Ja, heel laat.
0: Moeten jullie nog niet slapen?
2: Nog niet, maar straks wel. Waarom? We moeten wel slapen.
3: They are allowed to stay away. Because it's the first time that they feel us.
0: It's a once in a lifetime.
3: Exactly.
0: Hoe vinden jullie het?
2: Nou, heel spannend, maar iemand van hun twee moet winnen.
0: En dat moet natuurlijk Spanje zijn.
2: Ja.
0: Gaat het nog goed komen?
2: Ja.
0: De verlossende 1-0 voor Spanje.
2: Een goal!
0: Yeah. Je hebt je shirtje maar uitgedaan.
2: Ja!
0: En daar is het laatste fluitsignaal. Het zit erop. Het was het opblijven dubbel en dwars waard. De hele straat stroomt vol met Spanjaarden en alle anderen die Spanje een warm hart toedragen. En het feestje gaat hier nog wel even door. Waarschijnlijk zo lang totdat heel Utrecht Centrum weet, Spanje is wereldkampioen.
4: Een verslag van Steef Bouwman.
5: Reactie aan de redactie.
6: Vrachtverkeer op de A27 mag dus niet meer over de Merwedebrug. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Hoorden we eerder in de uitzending ook van verslaggever Jeroen de Jager. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Op dit moment. Luisteraar Marcel vroeg zich in de NPO Luister-app af of de Merwedebrug mogelijk ook voor ander verkeer dicht moet.
4: Dat vragen we aan Bart Keunen van Rijkswaterstaat. Goedemorgen.
7: Goedemorgen Astrid.
4: Is er een kans dat de brug helemaal afgesloten moet worden?
7: Nou, met de kennis van nu niet. We zijn wel nader onderzoek aan het doen. Hoe de status er echt voor staat. Waar we natuurlijk wel van afhankelijk zijn, is dat het vrachtverkeer er echt afgaat. Dat is wel bepalend hoe het er straks uit gaat zien. Ja.
4: Want er gaan toch nog steeds vrachtwagens overheen?
7: Ja, die signalen horen wij ook. We zijn in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie om te gaan handhaven. Maar dat heb je niet van de een op de andere dag geregeld. Dus we wachten nu op hun reactie.
4: En hoe komt dat, denkt u?
7: Ja, dat is een vraag die u toch echt aan het Openbaar Ministerie of politie
4: moet
7: stellen.
4: Ja, nee, maar bijvoorbeeld staat er goed aangegeven dat je met de vrachtwagen niet overheen
7: ja,
4: mag?
7: Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou ja, dat is altijd een kwestie van gewenning en kennis. Hè. Je hebt natuurlijk nationaal, maar ook internationaal vrachtverkeer. We hebben goede contacten met Transport en Logistiek Nederland. Maar voordat zoiets echt effectief wordt, ja, daar gaat altijd even overheen.
4: Maar ze kunnen het zien.
7: Ze kunnen het zien, het is bebord, duidelijk aangegeven. En we communiceren ook via social media en alle kanalen die ons ter beschikking staan. Ja. Via in-car technologie. Dus ja, veilig zou je deze informatie moeten kennen langzamerhand.
4: Maar u zei, we zijn er wel van afhankelijk of ze ook echt stoppen. Dus als ze toch doorrijden, dan is er kans dat het wel helemaal wordt afgesloten, de brug?
7: Nee, laten we nou even wachten tot er goed gehandhaafd gaat worden. En daarnaast zijn we natuurlijk in afwachting wat uiteindelijk het nadere onderzoek gaat opleveren. En dan moeten we ons opnieuw beraden wat voor maatregelen moeten we nog nemen. Maar voor nu is dit wat we aan kennis hebben. Ja.
4: Dank u wel, Bart Keunen van Rijkswaterstaat.
6: En dan een ander verhaal over Marina Dijkstra. Zij liep zaterdag 60 kilometer. Ze wandelde 60 kilometer om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor premenstrual dysphoric disorder. PMDD. Marina leidt er zelf aan.

0: En ze heeft voorafgaand aan haar menstruatie last van mentale en lichamelijke klachten. Ze vertelde in de uitzending dat die klachten elke maand tot wel 2 weken kunnen aanhouden. Elke maand weer. En luisteraar Eva vraagt of wij nog even kunnen zeggen waar we kunnen doneren voor die sponsorloop.
1: Nou, voor deze keer gaan we dat doen. Ja. Via GoFundMe. En als je dan googelt op GoFundMe en 60 kilometer sterk, dan kom je er wel.
2: 3 voor de dag.
1: Tilburg kleurt vandaag weer roze tijdens Roze Maandag. De Tilburgse kermis staat in teken van zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Op het programma staat onder meer een Pride Walk door de binnenstad, waaraan ook burgemeester Theo Weterings meedoet. De rechtbank in Den Bosch behandelt de zaak van Corné H. In december gijzelde hij tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat de straf uit voor het gijzelen van mensen in een café in Ede in maart 2024. Hij wordt nu behandeld in een TBS-kliniek. En in het Verenigd Koninkrijk treedt Keir Starmer na 2 jaar premierschap af en hij maakt plaats voor zijn partijgenoot Andy Burnham, correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat staat er te gebeuren bij Downing Street?
3: Ja, nee, Keir Starmer die draagt dus het premierschap over aan Andy Burnham. Dat is de voormalig burgemeester van Manchester. Dus machtswisseling tussen de ene en de andere politicus. Eerst zien we een afscheidsmoment voor Keir Starmer. Hij gaat ook naar de koning toe in Buckingham Palace om zijn ontslag in te dienen als premier. Daarna gaat Andy Burnham naar de koning toe. En daar krijgt hij dan formeel de opdracht om een nieuwe regering te vormen. En vervolgens komt Andy Burnham dan Downing Street inlopen. Dat is dat beroemde moment. Dan houdt hij daar een eerste toespraak voor de deur van Downing Street 10. En daarna loopt hij daar naar binnen en dan zwaaien ze. En dat is altijd dat hele beroemde moment die we overigens wel heel veel hebben gezien in de afgelopen jaren.
1: Ja, dit is de 7e keer, hè?
3: Ja, de 7e keer in 10 jaar. Of als je het rekent vanaf het moment dat ik hier ben, dan is het 6 keer in 7 jaar. Want ik woon hier nu 7 jaar. Dus ja.
1: Dat is inderdaad nog meer, ja. Nog kortere tijd voor de premiers. Nou heeft Burnham een grote belofte gedaan een paar dagen geleden in een toespraak. Zijn de Britten hoopvol?
3: Ja. Hij belooft inderdaad echt grote veranderingen. Ik denk dat iedereen heel graag wil dat dit werkt. Hè? Want echt iedereen die ik spreek, die voelt zich ook gewoon heel rot over die steeds wisselende premiers, over wat voor boodschap dat uitstraalt naar de rest van de wereld, over alles wat is misgegaan na Brexit hier en de economie die best wel bijt voor mensen. Dus ik denk dat mensen zeggen, ik hoop dat het beter wordt. Maar ja, Andy Burnham heeft natuurlijk wel dezelfde problemen als zijn voorgangers. De economie, ook of hij goed kan communiceren, of het electoraat geduldig met hem blijft, of hij zijn partij bij elkaar kan houden. Al die dingen die zijn natuurlijk niet in één keer opgelost met een nieuw gezicht.
1: Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Launsbach. En zometeen Spraakmakers Roos.
4: Ja, gaan we lekker nog eventjes het WK nakaarten. En dat doen we aan de hand van de stelling: dit WK was toch een groot succes. U kunt zoals altijd meepraten door te bellen met 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Jan heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Bij een auto-ongeluk in Maarssen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. En toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord. Vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed zijn van drugs. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of een disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. In Udenhout in Brabant woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beeld is te zien dat vlammen uit het dak slaan van een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de brandweer is het pand niet meer te redden. En het weer, bewolking en soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel wat warmer en wat minder wind.
2: ANWB, verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 9 kilometer file tussen knooppunt Lunette en Harmelen. Door een vrachtwagen met een lekke band is de rechte rijstrook dicht. Waarschijnlijk nog een 10 minuten. En de vertraging is een kwartier. Op de A15 Europoort richting Rotterdam door piepschuim op de weg bij Rotterdam-Zuidplein 5 kilometer file. 20 minuten vertraging en 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os. In een file van 10 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman.
4: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Ruslandkenner Helga Salomon. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Leuk dat je er bent. Met jou gaan we het hebben over president Poetin en vooral of hij het aan zijn volk kan verkopen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Er zijn allerlei scenario's voor en die gaan wij doornemen. Voor het Mediaforum is hier trouw hoofdredacteur Wellemoet Boersma. Goedemorgen, Wellemoet.
6: Goedemorgen.
4: Daarin onder meer dit.
7: Oh, nee.
8: Dat stond online.
7: Ik
8: lees alleen voor wat er gezegd werd.
7: Ja, maar dat moet je niet doen.
8: Oh.
7: Dat is schorrimorri.
8: Ja,
7: kom op.
8: Nee, oké, ja.
4: Nice. Kom je ermee weg als je als presentator een opmerking van een kijker voorleest en daar zelf geen rekenschap voor lijkt te willen nemen? Nou, wat hieraan vooraf ging, hoor je zometeen. Nu eerst Stand.nl. U heeft ongetwijfeld gekeken en anders wel gehoord dat Spanje de nieuwe wereldkampioen voetbal is. En daarmee is een eind gekomen aan een WK met twee gezichten. Aan de ene kant de controverse met fans die geweigerd werden. Veel kritiek op scheidsrechters en de totale vercommercialisering van het toernooi. Aan de andere kant waren de kijkcijfers goed, was de sfeer in de speelsteden geweldig en hebben kleine landen als Curaçao en Kaapverdië kunnen shinen. Daarom is de stelling vandaag: dit WK was toch een groot succes.
0: Deel uw ervaring
9: op 0800 1101.
10: Dit WK stond bol van de controverses. Zo was er de rode kaart.
11: Ik krijg het gevoel dat het niet helemaal zuiver is.
10: En veel kritiek ging ook over de commercialisering van dit WK.
12: Het hydration break kan net zo goed commercial break. Dat is,
11: ja, eigenlijk wel.
10: Torenhoge ticketprijzen voor wedstrijden.
13: Kijk naar de fans die inderdaad dat geld hadden. Dan is het ook echt wel een feestje geweest.
14: Been amazing.
15: De typisch Amerikaanse halftime show.
16: Ik vind dat ook bizar en gek dat je dan eigen regels aan de kant schuift.
17: Maar ik denk dat we dit WK wel genoten hebben van heel goed voetballen.
18: But this has been the most successful sporting event maybe in the history of the world. It's been amazing.
4: Dat was Donald Trump. It's been amazing, zei hij. Helga Salomon, je bent Ruslandkenner. De Russen deden niet mee.
6: Nee.
4: Hoe denk je dat ze daar het WK hebben meegekregen?
6: Nou, ik denk heel weinig, want ten eerste, nou ja, de tv staat onder controle van de staat. En ja, ze doen niet mee. En bovendien is het zo, ja, dit kun je niet zomaar uitzenden. Dus het wordt niet uitgezonden. En ook als je op internet kijkt, als ik bijvoorbeeld naar de NOS kijk in Rusland, kan ik het niet zien, want het heeft met rechten te maken. Oh ja. Dus je moet echt wel je best doen, wil je kijken. Dus ik denk dat een kleine groep, neem ik aan, een kleine groep belangstellenden kijkt. Maar het wordt zeker niet gestimuleerd natuurlijk.
4: Nee, dat snap ik. Nee. Maar best bijzonder toch dat je zo'n groot wereldevenement, wat dus ook wereldwijd wordt uitgezonden, waar veel verslag van wordt gedaan, dat je dat als land toch ook zomaar gewoon een beetje weg kan drukken.
6: Nou ja, het is zo, landen die meedoen, die hebben die rechten om dat uit te zenden. En sport is politiek, ja. Hè, natuurlijk. Ja. En hier valt niks te halen voor Rusland. Hè, want ze doen niet mee, het Westen is slecht. Ja. Dus het is duidelijk dat ze dat boycotten van hoger hand.
4: Ja.
6: Dus het, ja, het zijn dan privé mensen die naar kijken. Maar ik merk ook hier in Nederland, als Nederland niet meer meedoet, ja, dan neemt de belangstelling hier natuurlijk ook heel snel af.
4: Ja. Willemoet Boersma, hoe is het WK door jouw verslaggevers in Amerika beleefd?
5: Ja, we hebben het ook politiek gemaakt, de verslaggeving. We zijn ruim op tijd daarheen gegaan om ook verhalen te maken over onder andere over ijs en over de minderheden, over de hitte. Ja. Dus we hebben wel echt die mengvorm gekozen. De wedstrijd van Iran hebben we ook verslagen, waar Nederland helemaal niet in de buurt was. Dus onze verslaggever is daar 4 weken geweest. En die zou verder zo lang blijven als Nederland in de race zat, in het toernooi. Dus die is ook alweer eventjes terug.
4: Ja, ja. Maar Iran was in dit geval specifiek natuurlijk interessant vanwege de oorlog tussen de VS en Iran.
5: Ja.
4: En al best wel snel bleek dat Iraanse fans sowieso niet welkom waren.
5: Nee, dat was weer ook dat was op zich een terechte keuze. Ik denk meerdere media die gemaakt hebben, maar ook te letten op al deze dingen die het heel politiek maakten.
4: En het team zelf dat dan wel mocht spelen op Amerikaans grondgebied, maar er niet mocht slapen. Dus dan weer met de bus terug moest.
5: En daardoor weer een nadeel had. Ja.
4: Ja, ja. We gaan kijken naar hoe u het WK beleefd heeft. De stelling is vandaag, dit WK was toch een groot succes. Aukje Brouwer reageerde vanmorgen in ons collectief. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
4: Hoe heeft u naar de finale gekeken gisteravond?
14: Nou, eerst half, want ik heb stiekem een boycott in mijn hoofd, maar ik ben heel erg voor Spanje. Okay. Dus op een gegeven moment hield ik het niet meer, heb ik toch gekeken.
4: Oh ja.
14: En ik heb de huldigingen weer niet bekeken, dat was en te laat. Ik had geen zin in het hoofd van Trump en van Infantino. Maar maar dan ben je toch blij en dan merk je dat die roze deken, die ik zo net in mijn reactie noemde, ook over mezelf heen glijdt.
4: Ja?
14: Van je wind. Ja, tuurlijk.
4: Want wat is die roze deken?
14: Nou, wat ik zo net als reactie had, is dat er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd die gewoon echt niet kunnen. Het begon met de scheidsrechter naar huis te sturen, geloof ik. En dan heb je nog een rode kaart. Mensen die als de dood waren, dat ijs hun bij de ingang van het stadion weg zou plukken. En nou ja, weet ik wat allemaal. De schrik zat er goed in.
4: Ja.
14: En naarmate dan het toernooi vordert, het is vrolijk. We hebben oranje optochten, wat natuurlijk ook heel grappig is om te zien. Dus je merkt gewoon het roze deken. Het is leuk, het is mooi, het is United, enzovoort. En toen zag ik gisteravond nog de reclame van de FIFA. Ik heb het niet letterlijk onthouden, maar er stond iets in van dat het mensen verenigde. En toen dacht ik, nou breekt mijn Hollandse klomp.
4: Ja?
14: Ja.
4: Want?
14: Want het verenigt natuurlijk niet. Het speelt mensen tegen elkaar uit. Als je mensen scheidsrechters de deur uitzet. Als je Latijns-Amerikaanse immigranten die ook graag naar hun teams willen kijken eruit gooit. Ja, dan zet je mensen tegen elkaar op.
4: Ja, dat is de donkere kant van dit WK. Tegelijkertijd, dit heeft ook wel heel veel mensen verbonden, denk ik. Tegelijkertijd. Is dat niet een NN?
14: Ja, nee, tuurlijk is het NN. En anders had ik gisteravond ook niet gekeken.
4: Nee.
14: Dus polarisatie is zwart-wit.
4: Ja.
14: Niet polariseren is denken in nuances, maar wel oppassen dat je niet tegenover elkaar wordt uitgespeeld. Wat gebeurt er? Dus je moet heel. Als je dit zo vraagt, dan merk ik dat er bij mij een voortdurende alertheid op zit. Want dit is eigenlijk, moet je elke keer opletten of je niet meegaat in het niet leuk zijn van wat.
4: Ja,
14: er gebeurt.
4: Dus wel gekeken, maar niet ongedwongen genoten. Vat ik het zo goed samen?
14: Ja, dat is een hele goede samenvatting. Ja.
4: Dank u wel, Aukje Brouwer. Riepke Bakker is sportjournalist bij nu.nl. Was zelf bij het WK ook. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
4: Ja, ik zei net al in de aankondiging, de sfeer in de speelsteden was fantastisch. Was dat een goede samenvatting ook van wat jij hebt gezien daar?
19: Ja, absoluut. Kijk, mensen omarmden, zeker in die speelsteden, wel het voetbal. Ze omarmden zelfs het Nederlands elftal. Dan droegen ze die shirtjes. Het is wel zo, ze vonden dan vooral die kleur heel erg leuk. En Virgil van Dijk vonden ze een fantastische voetballer. Maar als je ze dan verder vroeg van, wat vind je verder van het Nederlands elftal, dan ontbrak een beetje de kennis. Het was wel een beetje gelegenheidssupporters wat ze deden.
4: Maar dat is niet heel gek, toch, voor Amerika? Dat is niet echt een voetballand van origine, toch?
19: Nee, je merkte dat ook wel af en toe. In New York bijvoorbeeld draaide het vooral nog om het basketbal. Als je in een sportsbar was, dan stond vaak ook honkbal of basketbal aan. Maar waar ik was, bijvoorbeeld in Kansas City en in Dallas, ja, daar leefde het op het moment zelf zeker wel. Als Amerika speelde, dan ja, stond dat plein toch wel vol. En dan stonden de mensen toch wel met z'n allen achter die ploeg voor je gevoel. Ja.
4: Ja. Maar heb je tijdens het WK nou je journalistieke keuzes op bepaald? Welke invalshoeken koos je? Want je kon heel veel kanten op, zou je kunnen zeggen, in je verslag.
19: Ja, kijk, we hebben vooraf vrij veel besteed aan randzaken. Onszelf de vraag gesteld, is dit nou het meest beladen politieke voetbaltoernooi ooit? In hoeverre gaat Trump zijn stempel drukken? Maar je merkt ook alweer tijdens het toernooi, dat zag je ook tijdens het WK in Qatar, gaat het toch vooral om het voetbal. Mensen maken zich ook alweer gewoon druk om het Nederlands elftal. En als het Nederlands elftal faalt, dan gaat het vooral om Koeman moet eruit. En dan draait het even minder om Trump. Je zag eigenlijk dat heel groot werd, bijvoorbeeld rond die zaak Bellingham. Toen ging het weer ineens over politiek. Maar
4: de rode kaart.
19: De rode kaart die niet tot een schorsing leidde. Maar verder ging het grote delen ook gewoon vooral om het voetbal.
4: Ja, mensen die daar waren, die wilden het gewoon over voetbal hebben.
19: In Amerika of in New York zag je nog wel een aantal mensen die protesteerden tegen Trump en fuck Trump riepen. Maar verder verdween de politieke situatie wel een beetje naar de achtergrond toe.
4: Ja. Nu werd het WK in 3 landen georganiseerd eigenlijk. Hè? Dat was Mexico, Amerika en Canada. Hebben die evenveel aandacht gekregen, denk je, die 3 landen?
19: Nee, absoluut niet. Dat is op zich logisch, want het grote deel van de wedstrijden werd in Amerika gespeeld. Vanaf de kwartfinale. Dus de echt grote wedstrijden die waren ook alleen in de Verenigde Staten. Het was ook ontzettend jammer, want ik was in Mexico. Ja, en daar zijn ze wel helemaal voetbalgek. Als je daar over straat liep, dan werd je bevraagd over het Nederlands voetbal. Daar wisten ze werkelijk alles van. En ik vond het natuurlijk ook jammer dat in die laatste paar dagen zag je constant Trump in beeld, maar waar was de politiek leider van Mexico en de politiek leider van Canada?
4: Ja.
19: Die hadden daar natuurlijk ook bij moeten zijn als je toch meer een soort United idee erbij had.
4: Ja,
19: ja dat had je nu niet. Het was America first, zoals Trump graag wil.
4: Het was Trump en Melania, geloof ik, zag ik zitten, en Infantino hè, in de skybox, zal ik maar zeggen.
19: Ja, maar verder heeft Trump zich wel echt voor grote delen afwezig gehouden. Mensen die van tevoren misschien vreesden van het wordt de grote Trump-show en hij gaat het WK opeisen om te laten zien hoe groot hij zelf is. Ja, dat bleef uit. De WK-finale was ook de eerste wedstrijd pas waar hij was. Dat vond ik wel typerend.
4: Ja, hij had wel een beetje een ongemakkelijk momentje na het uitreiken van van de prijs, zal ik maar zeggen. Want toen bleef hij een beetje hangen, terwijl het was niet de bedoeling. Toen moest Infantino hem weghalen.
19: Ja, we waren gewaarschuwd, want vorig jaar bij het WK voor clubteams in Amerika bleef hij staan. En toen stond hij tussen de spelers van Chelsea en met die beker.
4: Ja.
19: Maar wat de aanvoerder van Spanje natuurlijk geniaal deed, was die beker pakken. Maar vervolgens wachten tot Trump naar de zijkant was geduwd. En daarna pas die beker omhoog. En daar heb je eigenlijk die mooie plaatjes van die Spaanse voetballers waar het om gaat zonder Trump. Ja, schitterende foto's.
4: Ja, en Infantino, die kwam hem ook nog eventjes redden. Die kwam eventjes aangerend om hem weg te halen. Ja. Dankjewel, Riepke Bakker. De stelling is vandaag, dit WK was toch een groot succes. Annelies reageert in ons collectief en zegt, waardeloos WK, ik heb geen enkele wedstrijd uitgekeken. Het draait om politieke omkoop in commercie en heel veel geld. En dat geld verdwijnt in de verkeerde zakken. Ook John reageerde in het Spraakmakerscollectief. Het WK was voor voetballiefhebbers een welkome bezigheid in deze erg warme zomer. Over 4 jaar weer. En Cor die schrijft in de NPO Luister-app, op naar het volgende grote toernooi waarvoor we onze principes weer even aan de kant kunnen zetten. Jacco van Sterkenburg, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
4: U bent hoogleraar racisme en voetbalmedia aan de Erasmus Universiteit. Als we het hebben over racisme, dan waren er momenten, hè, dit WK. Welke zijn u het meest bijgebleven?
20: Het meest bijgebleven zijn denk ik toch ook de uitspraken van de politici, hè, dus ex-premier van Spanje, die eigenlijk in twijfel trok of de spelers met een migratieachtergrond in het Franse team wel echt bij Frankrijk hoorden, als het ware. Dat was de implicatie althans. Hetzelfde senator van Paraguay die iets soortgelijks zei over Mbappé. Dus dat zijn wel opvallende dingen. Daarnaast, het online racisme lijkt ook echt wel weer toe te nemen. Dus dat zijn wel twee zaken die mij vooral opvielen.
4: Ja, we zagen het ook bij Nederlandse spelers, hè, die heel veel racistische reacties kregen.
20: Ja, zeker. Dus in de Nederlandse situatie was natuurlijk het meest opvallend de online comments die de penaltynemers naar zich toe kregen toen ze de penalties missen. 3 spelers met migratieachtergrond, klopt.
4: Ja. Was er dit WK meer sprake van racisme dan bij andere WK's?
20: Ja, een trend echt identificeren is best wel lastig. Omdat als je naar de 2K kijkt, is vooral online comments lijkt wel echt te zijn toegenomen. De online racistische comments, daar is echt een verhoging in. Tegelijkertijd het lastige is dat ook de systemen, de technologische systemen om het te detecteren, zijn ook beter geworden. Dus misschien zie je ze ook nu beter en daardoor zijn de aantallen ook hoger. Maar het lijkt er wel op dat het toch echt wel weer is toegenomen. Ja.
4: En wordt er ook meer genormeerd dan anders, of niet?
20: Ja, nee, je ziet dat normering is op allerlei gebieden van toepassing. KNVB doet aangifte tegen online comments. Dat is een vorm van normering. Hè? Dus de aangifte die KNVB doet is goed, want daarmee stel je een norm van dit tolereren we niet. Yeah. Tegelijkertijd zijn er ook systemen op dit moment die eigenlijk alles eruit filteren wat racistisch is. Dus dat is ook een verbetering. Maar daar maken spelers weer lang niet altijd gebruik van. Dus ik denk dat voetbalbonden nog wel een taak hebben om nog beter die systemen bij de spelers onder de aandacht te brengen, zodat daar meer gebruik van wordt gemaakt.
4: Ja. Kunt u als persoon een beetje genieten van zo'n WK, of heeft u altijd nog de bril van onderzoeker op tegelijkertijd?
20: Ik doe dit onderzoek nu 25 jaar naar racisme en voetbal. Dat is een lange tijd, dus ik kan nooit die bril afzetten eigenlijk meer. Nee. Dus ik kijk altijd ook daarnaar. Tegelijkertijd daarnaast zie ik natuurlijk ook het spelletje voetbal. En gelukkig is het spelletje voetbal aan zich ook iets wat voor veel plezier zorgt, ook bij veel mensen. Ja. En ook bij veel, gemeenschappen, zoals in Rotterdam, de Cape Verdische gemeenschap, Curaçao. Dus voetbal zorgt ook tegelijkertijd voor binding en inclusie. Dat is, voetbal heeft altijd die twee kanten. Dus die kant zie ik ook. En kijk, voor Nederland was het natuurlijk niet succesvol. Nee. Maar een aantal andere wedstrijden heb ik natuurlijk wel gewoon van genoten.
4: Dank, Jacco van Sterkenburg, hoogleraar racisme en voetbalmedia. Jolanda Eelderink, goedenacht moet ik zeggen voor u.
1: Ja, goedenacht inderdaad. Ja,
4: want u heeft even de wekker voor ons moeten zetten, want u woont in Mexico. Het is daar midden in de nacht. Hoe laat is het nu?
1: Het is 2:45.
4: Oh, pittig, oké. U woont en werkt al jaren in Mexico. Laten we niet vergeten, ik zei het net, het WK werd niet alleen in Amerika gespeeld, maar ook in Canada en Mexico. En ik hoorde net Riepke Bakker al zeggen, eigenlijk het land wat echt voetbalgek is. Hoe is het WK daar beleefd?
1: Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Alles was voetbal hier en het was fantastisch. Het was wat mij betreft echt een hele, hele leuke zomer. Mexico heeft zich heel goed op de kaart gezet, denk ik, qua gastvrij land. En het is fijn dat Mexico ook eens positief in het nieuws komt. Is natuurlijk vaak van, ik werk in toerisme, van is Mexico inderdaad zo gevaarlijk als we altijd lezen? Ja, dat hoor ik al 24 jaar en ik kan altijd zeggen, ik heb me nog nooit onveilig gevoeld. Mm-hmm. Maar nu was ook even Mexico in beeld als gastvrij land. De tegenstanders werden met open armen ontvangen, met mariachis en Iran die in Verenigde Staten niet welkom was. Nou, kom maar bij ons. En het was één groot feest. Ja. Engelse supporters die na het uitschakelen van Mexico dachten, oei, kunnen we nu de straat wel op? En die verrast werden dat het één groot feest was, ook samen met de Engelse supporters.
4: Ja, maar waren er wel zorgen vooraf in Mexico over het mede-organiseren van zo'n groot toernooi?
1: De regering was er op zich heel relaxed onder. En die hebben het fantastisch georganiseerd in die zin dat er was overal ook echt een feest georganiseerd. Dus overal waren, en vooral ook in de speelsteden, maar andere steden ook, grote schermen op de pleinen. Dus niet iedereen kan natuurlijk zo'n duur ticket betalen.
4: Nee.
1: Dus om het stadion in te gaan. Maar dat was dan buiten het stadion ook prima te doen. Omdat je overal kon kijken, zeg maar, met elkaar.
4: Ja. Nu is hier in Nederland vooral heel veel aandacht uitgegaan naar Amerika en dat het zich daar afspeelde. Hoe kijken de Mexicanen daarnaar?
1: Inderdaad ook. Van het had eigenlijk gewoon in Mexico veel meer moeten zijn. Mm. Ja.
4: En veel meer aandacht voor mogen zijn.
1: Ook van andere landen, zeg maar. Ja. Nou ja, hier is er natuurlijk ontzettend veel aandacht voor geweest. Mm-hmm. En wat we ook wel meekregen is dat inderdaad ook de andere landen die hier gespeeld hebben in elk geval ook heel erg positief waren.
4: Ja. Ja.
1: Dus qua supporters en hoe het allemaal geregeld werd. Ja.
4: Ja, mooi om te horen. Dank, Jolanda Eelderink. En welterusten nog even. Ik hoop dat het nog lukt. Zal je een beetje in slaap komen. We gaan naar Wiegert Panjer. Goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen.
4: Groot voetbalfan, begrijp ik?
21: Ja, zeker.
4: Heb je plezier gekeken naar dit WK?
21: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. het technische voetbal. Het is de wereldtop die je wedstrijd op wedstrijd ziet. En dat is natuurlijk fantastisch om te zien.
4: Ja, nou waren er ruim 100 wedstrijden. Ja. Heeft u ze allemaal kunnen zien of heeft u selectief gekeken?
21: Selectief gekeken hoor. Nee, daar had ik geen tijd voor. Maar de belangrijke wedstrijden natuurlijk wel.
4: Ja.
21: Dat was wel fantastisch mooi om te zien.
4: Ja.
21: Zeker de voetbaltechniek. Ja, het is het beste van het beste van de wereld wat je voorgeschoteld krijgt.
4: Mm-hmm.
21: En dat is natuurlijk fantastisch om te zien.
4: En van welke wedstrijd heeft u nou het meest genoten?
21: Nou ja, Noorwegen. Ik heb Noorwegen, dat is natuurlijk was wel een beetje mijn favoriet.
4: Ja,
21: zeker met Haaland. Prachtig mens. Fantastisch, daar kan ik wel van genieten. En als hem dan gevraagd wordt, hoe doe je dat? Al die doelpunten scoren, dan zegt hij, dat weet ik ook niet.
4: Ja.
21: Ik schiet ze er gewoon in. Nou, dat is geweldig.
4: Ja.
21: Nou, daar geniet ik wel van.
4: Ja, dus u heeft echt genoten van dit WK. Dank u wel, Wiegert Panjer. Ja. Arnoud Gerard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: U bent universitair docent bestuur en organisatie aan de Universiteit Utrecht en ook FIFA-deskundige. Dat licht, was het WK een groot succes voor de FIFA?
2: Nou, hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Ik denk als je het vanuit economische termen bekijkt, en dat zal de FIFA vooral doen, dan was het een groot succes. Ik denk dat het vorige WK iets van een 7,5 miljard heeft opgebracht. Ik denk, voorzichtige schattingen gaan nu naar de 11, 12, 13 miljard.
4: Zo.
2: Dat is een serieuze verhoging. En ik denk dat dat belangrijk is voor de FIFA. En ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is voor de nationale voetbalbonden.
4: Ja, want waar hebben ze dan het geld mee verdient allemaal? We weten van de dure kaartjes, we weten van de drinkpauzes en de reclames. En waar nog meer mee?
2: Marketing. Dus elke 4 jaar komt er een grote cash cow langs voor de FIFA. En dat is het WK.
4: Yeah.
2: Je verkoopt heel veel kaartjes. Daar is inderdaad heel veel geld mee binnengekomen. Maar je vermarkt, je vermarkt ook de rechten van het WK. Mm-hmm. En private bedrijven willen daar heel veel geld voor betalen. Broadcasting rights, ook uitzendrechten.
4: Oh ja.
2: Allemaal samen, dat maakt miljarden.
4: Ja. En wat heeft het toernooi met het imago van de FIFA gedaan?
2: Ja, daar was het iets minder succesvol voor. Dus ik denk als je het in puur economische termen bekijkt, dan was het een groot succes. Maar dit toernooi heeft de FIFA en met name voorzitter Gianni Infantino toch wel een flinke knauw gegeven als het imago betreft.
4: Ja, en zit hem dat dan in dat belletje van Trump naar Infantino over die rode kaart van Balogun? Of zit dat hem ook in de halftime show die toch 11 minuten toevoegde aan de pauze?
2: Maar vooral het eerste. Specialisering van de sport, dat is iets waar supporters het inderdaad wat moeilijk mee hebben. Maar door de jaren heen zie je toch wel dat ze dat meer en meer gaan omarmen. Maar ik denk inderdaad dat belletje, dat was toch iets dat heeft blootgelegd voor de modale voetbalfan wat er binnen de FIFA gebeurt. En dat is namelijk dat Gianni Infantino alles controleert. Ook al gaat het om zogenaamd onafhankelijke comité's, dat wil zeggen comité's die op papier onafhankelijk zijn, toch zie je dat daar binnen geen beslissingen kunnen genomen worden die tegen de belangen van Infantino ingaan. Dat is iets wat wij al jaren weten, maar iets dat de modale voetbalfan misschien niet zo goed weet. En dat is wel heel erg tastbaar en zichtbaar geworden.
4: Ja. En er waren ook media die hadden uitgezocht dat uiteindelijk alleen de voorzitter van die onafhankelijke club die hier toestemming voor moest geven de beslissing had genomen en de rest niet had geconsulteerd hierbij.
2: Ik denk dat misschien zelfs gewoon in lijn met de statuten is. Maar dat is hoe dat soort van zaken gaat binnen de FIFA.
4: Ja.
2: Nogmaals, ik ben daar niet verbaasd over. Iedereen die de FIFA een beetje volgt, is daar niet verbaasd over. Maar het feit dat u dat nu weet, dat betekent dat toch wel iets is dat de wereld is rondgegaan. En dat dat heel veel is geworden.
4: Maar gaat het nog gevolgen hebben? Ik bedoel, ik begreep dat Europarlementariërs nog een brief hebben gestuurd en verzocht hebben tot een onderzoek hiernaar. Gaat dat nog iets doen? Of wordt Infantino gewoon straks weer herkozen?
2: Er zijn twee dingen. Ik denk dat dit voor zijn positie geen groot probleem is. Hij brengt geld in het laadje, hij is machtig, hij heeft een sterke machtsbasis, die ligt vooral in Azië en in Afrika, niet in Europa.
4: Mm-hmm.
2: Dus wat die herverkiezingen zo betreft, we zijn nog niet van Infantino af. Maar ik denk wel dat de gunfactor een beetje is afgenomen voor hem. En met name bij de Europese bonden.
4: Ja.
2: Dus het gaat iets lastiger worden voor hem om zomaar alles gedaan te krijgen.
4: Dank, Arnoud Geraard. Gaan we tot slot naar Annie de Jong, sportcommentator bij de NOS. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen.
4: Ja, een van de dingen die opviel dit toernooi waren de kleine landen die het zo goed hebben gedaan. We hebben het over Curaçao, namelijk Kaapverde misschien wel, die de poolfase overleefde. En pas in de verlenging werd uitgeschakeld door Argentinië. De verwachting was toch dat ze met grote cijfers zouden verliezen en snel uitgeschakeld zouden worden. Heeft het jou verrast? Hoe bijzonder was dit?
3: Het was natuurlijk wel het WK waarop dit bijna wel moest gebeuren. Want er kwam een extra ronde bij. Er gingen meer landen dan ooit door uit de poolfase. Dus ja, ook de kleine landen die erbij kwamen. Er moesten wel een paar van goed voor de dag komen. Wat mij wel verbaasd heeft, is dat er weinig echt wedstrijden tussen zaten waarbij die kleine landen totaal weggespeeld zijn. Curaçao natuurlijk wel heel dik verloren van Duitsland. Maar die maken dan wel dat doelpunt, waardoor het nog even spannend was. En hun historische eerste doelpunt. Dus ja, over de hele breedte genomen hebben ze wel verhalen gegenereerd, de kleine landen. En dat maakt het natuurlijk ook wel mooi.
4: Ja, dus dit WK was sowieso, zou je kunnen zeggen, voor die kleine landen, ook al werden ze vroeg uitgeschakeld, een groot succes, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, en als je door een Nederlandse bril kijkt, dan heeft Nederland natuurlijk niet goed gedaan. Maar wij zijn als land door de bank genomen gewend om naar een WK te gaan. Maar ja bijvoorbeeld Curaçao natuurlijk helemaal niet. En bijvoorbeeld Congo, een land verscheurd door allemaal conflicten en een ebola-crisis. Dat raakt dan verbonden doordat zij wel een doelpunt daar maken en uiteindelijk nog winnen en doorgaan. Dat betekent daar zo ontzettend veel meer. En dan maakt het ook niet uit dat ze er daarna uitgaan tegen Engeland. Voor ieder land is er een heel andere blik op een WK en wat dat voor een land kan betekenen. En voor die kleine landen, daar zitten heel veel hele bijzondere verhalen. En ja, verhalen maken wel de sport, vind ik.
4: Dankjewel, Anne de Jong. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, dit WK was toch een groot succes. Nou, iedereen die we hebben gehoord, Helga, was ja en nee. Hè? Dus er zat echt wel ambivalentie in.
6: Ja.
4: Maar de mensen die hebben gekeken, die hebben toch ook wel genoten van het afgelopen
6: WK. Zo gaat het, hè. Toch geef het volk brood.

0: Dood en spelen.
1: Ja, ja. Henk die zegt bijvoorbeeld nog: fantastisch toernooi, veel mooie en enkele mindere mooie momenten, maar complimenten geeft hij nog aan de FIFA. Simon zegt dan weer: absoluut niet. Het was eerder het einde van het WK voetbal. Corruptie, geldzucht, machtsmisbruik, bepaalde teams en spelers bevoordelen. Het had alles wat een walgelijk toernooi maakt. Nou, wilt u met hem meediscussiëren? Meld u aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Ik heb hier werk niets te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
4: Dokter Keldrenko.
3: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: De Italianen willen het niet, hè?
6: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
7: Hallo.
6: Ja, echt absurd.
7: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Roos Abelman. Voor er ook maar één noot gezongen was, ging het in de media al heel veel over de halftime show tijdens de rust van de WK-finale. Voor een aantal kranten was het een reden om het te onderwerpen aan een serieuze recensie. Maar kun je het wel serieus beoordelen als er al zoveel is gezegd? Dat zometeen. Nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
16: Bij een auto-ongeluk in Maarssen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. Ook in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen omgekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Dat gebeurde vannacht. Een 3de inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is onbekend. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zelf zeggen de platforms dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de acties, vertelt Nieuwsuur-verslaggever Joeri Vugts.
0: Zij zeggen eigenlijk vergelijkbaar met social media platforms. Wij zijn slechts het platform, dus wij faciliteren het in technische vorm. Maar wij kijken niet naar de inhoud van die acties. Wij kijken niet wat mensen schrijven of dat werkelijk klopt. We hebben die expertise helemaal niet.
16: Toch hebben ze wel degelijk een verantwoordelijkheid.
0: In morele zin wel, zeggen deskundigen. Want ze faciliteren iets waarvan andere mensen zouden kunnen denken, oh, dat is een behandeling die misschien wel effectief is. Als je zelf patiënt bent met dezelfde ziekte, zou je kunnen denken, dat moet ik ook overwegen. Want deze mensen zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Die hebben een laatste sprankje hoop op een behandeling. En die zamelen geld in voor iets waarvan ze zeggen, het is levensreddend. Waarvan artsen zeggen, nou, zo levensreddend is die behandeling helemaal niet.
16: Zorgverzekeraars vinden dat de crowdfundingsplatforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle werden geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Udenhout in Brabant woedt een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
7: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
16: Volgens de brandweer is het pand in Udenhout niet meer te redden en wordt nu geprobeerd om ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Ze moeten ramen en deuren dicht houden. De VS heeft voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire doelen die Iran gebruikt om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt.
17: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
16: Ook Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK-voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Het weer vanochtend plaatselijk bewolkt met hier en daar wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee, mogelijk 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig, morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind.
1: Gaan we naar de ANWB, zit vandaag Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
1: Hoe is het op de weg?
18: Nou, er staat een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Die geeft een kwartier vertraging, 3 kilometer lang. Op de A15 Europoort Rotterdam lag piepzuim op de weg. Dat is weg bij Rotterdam-Zuidplein, nog 3 kilometer langzaam rijden. A12 Utrecht-Den Haag, 6 kilometer file tussen Nieuwegein en Harmelen. Door bergingswerkzaamheden 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 9 kilometer file.
19: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
23: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
24: Roos Abelman.
2: Spraakmakers.
24: Met nu het Mediaforum.
1: Een dagje tv kijken in Rusland en Oekraïne. Wat levert dat op? Kun je ongefilterd een misplaatste opmerking van internet voorlezen op tv? En hoe hou je de langslepende toeslagenaffaire toch nog interessant voor je publiek? Dat zijn vragen die proberen we te beantwoorden in het Mediaforum. Met vandaag in de studio Willemoet Boersma, hoofdredacteur van Trouw. Amber Wisnitzer, columnist bij NRC. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Helge Salomon, Ruslanddeskundige. Maar we beginnen met het WK. Want voor het eerst tijdens het WK werden we getrakteerd op een halftime show met wereldsterren.

0: Ja, de show duurde maar 11 minuten, maar dat was volgens NRC en de Volkskrant genoeg voor een stevige recensie. Beide kranten spaarden het optreden niet. NRC geeft de show 1 bal. Zelfs de Muppets konden de halftime show niet redden. En de Volkskrant schreef: alleen K-pop groep BTS pompt bij WK-finale nog wat energie in zieloos pauzeconcert. Amber, is het eigenlijk logisch dat zo'n pauzeconcert, zoals de Volkskrant schrijft, zo gerecenseerd wordt?
1: Ik vind van wel. Het is ook redelijk groot aangekondigd. Er zitten hele grote namen in. Dan vind ik het wel logisch. Je weet ook dat er heel veel mensen naar zitten te kijken. Dus ik vind het wel logisch dat er dan ook over geschreven wordt. Ja. Ja.
0: Het is ook iets nieuws. We kennen het niet in de voetbal.
1: Ja. Ja. Dus dan al helemaal.
0: Ja. Wendelmoet, bij Trouw, geen recensie.
2: Nee, we hebben er gewoon niet... niet bedacht dat we dat gingen doen.
0: Helemaal niet aan gedacht ook. Nou, dus we zijn voorbij gekomen bij de vergadering.
2: Ik denk dat er wel, hoe heet het, in het verslag wat stond er wat over. Maar een aparte recensie, nee.
0: Nee. Enig idee waarom?
2: Ja, omdat het gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind het ook iets om ironisch te doen, haast. Als je het bloedserieus neemt. Er is heel veel over gepraat, maar is het echt cultureel om er met een culturele blik naar te kijken? Dan, ja, dat weet ik niet. Maar het kan, want ze hebben het gedaan en het is afgeserveerd. Dus,
0: Maar waarom zou je het ironisch moeten doen? Want je kan ook zeggen, we nemen het juist serieus. Er zijn miljoenen aan besteed, kan ik me zo voorstellen.
2: Als je 4 artiesten en 11 minuten en dan ook nog een orkest en nog allemaal kindertjes. Ja, wat krijg je? Die keus is bepaald natuurlijk al. Is dit een show met een kop en een staart? Zoals de echte halftime shows, hè? Bad Bunny. Ja. Met een verhaal of niet?
0: Ja, het antwoord was nee.
2: Ik heb wel gelachen, moet ik zeggen. Want ik heb heel gekeken. Hard gelachen. Ja, ik keek met een vriendin. Ja, Madonna die dan door de catacomben gaat. En dan in zet ze 1 teen in het stadion. En is alweer klaar.
0: Ze heeft een kapotte knieën, daarom kan ze niet.
2: Ze liep
0: dansen
2: ook heel raar.
0: Catacomben uit.
2: We hadden over elke fragment wel een opmerking. En al die zwaaiende cello's en de Muppets. Ja, ik vond het wel vermakelijk in die zin. Dus. Ja. Ja, cabaret.
1: Het is ook voer voor columnisten, denk ik.
2: Dat wel. Ik weet zeker, onze tv-column gaat hier zeker aandacht aan besteden. Maar zo'n losse recensie, nee. Maar ik vond ze leuk om te lezen.
0: Ja. Het kwam eigenlijk gewoon neer op, er waren hele grote namen. Die kwamen allemaal een klein stukje optreden. En samen maakten ze geen verhaal. Dat is een beetje waar het op neerkomt, hè Amber?
1: Ja. Dat was, in de Volkskrant stond dat ook heel mooi. Ik ben natuurlijk NRC ook, hè. Maar ik vond het in de Volkskrant ook heel goed verwoord over... hoe het inderdaad niet één verhaal vormde. Er zat niet een lijn in of iets wat het samenbracht. En als je alleen maar een stel artiesten hebt die je daar hebt... omdat ze nou eenmaal grote namen zijn... die dan iets mogen zeggen over, hey, liefde... ja, dat komt niet aan.
0: Nee, daar moet ik echt meer over nadenken. Nu is die show vooraf zo vaak besproken... en ook wel een beetje bekritiseerd, hè. Kun je hier dan nog als recensent enigszins onbevangen naar kijken? Want het is wel natuurlijk je taak, hè. Je moet het allemaal, denk ik, loslaten. En dan moet je gewoon eventjes ook dat optreden... ja, om zijn eigen merites beoordelen.
1: Ja, en tegelijkertijd bestaat zoiets nooit los van de context. Nee. Dus ik denk dat het... je kan erover zeggen, het allerliefst doe je het zoveel mogelijk... voor wat het echt is in dat moment als concert. En verder niks eromheen. Maar ik denk dat het in deze ook heel logisch is... dat je wel juist die context er ook eventjes in meeneemt. En dat is ook in beide recensies gebeurd. Dat er wel een paar zinnen aan zijn besteed. Voor mij voelt dat wel logisch.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je dus... desondanks verrast had kunnen worden. He, dus stel, het was echt een weergaloze show geweest. Dat je dan als recensent schrijft... nou, ondanks alle kritiek, ik heb gekeken, 5 ballen.
1: Ja, en ik hoop ook dat dat in dat geval zou zijn gebeurd. Maar ik snap ook dat het dan moeilijk zou zijn geweest voor een recensent. Als ik eventjes voor mezelf mag spreken... ik vind het een heel lastig en onethisch eigenlijk WK. Ik denk dat het wel voor meer mensen geldt. En dan is het ook wel... als er dan iets heel moois gebeurt in muziek... en je gaat er een muziekrecensie over schrijven... dan inderdaad hoop ik dat er wel zo objectief mogelijk naar kan worden gekeken... van ja, de muziek was wel goed. Mm-hmm. Maar ik zou het zelf wel ook lastig hebben gevonden... om dan 5 ballen uit te moeten delen.
2: Ja. Je bent ook heel benieuwd, wat hebben ze niet aangedurfd? Als het 1 artiest was geweest, nog even met Bad Bunny... daar was het vooraf van, wat gaat hij doen? Hoe ver gaat hij het rekken? En hij kwam met zo'n verhaal ook over zijn afkomst in Puerto Rico. En was er een artiest geweest die ze hier die vrijheid hadden durven geven... om de hele 11 minuten te vullen? Ja. Ik denk het niet. Dat zegt eigenlijk al genoeg.
0: Ik begreep dat jij vooral hoopt dat het fenomeen halftime show... voetbal niet blijft plakken.
2: Nou, dat hoopt iedereen toch? Ik bedoel, het lag er om 1 uur in. Maar al die pauzes voor de commercial breaks, voor een flesje water als excuus. Ik hoop dat dat echt eenmalig was. Ja. Maar nee, dat maakte dat de wedstrijd de smaak te pakken heeft.
0: Wel echt eindeloos lang, maar zo'n halftime show. En ook de show vooraf, want daar hebben we het nou niet over. Maar als bombastisch bedoelde toespraak, zou ik maar zeggen, van Tom Cruise op het veld. Die dan toch een beetje doodvalt eigenlijk. En niet aankomt in zo'n stadion. Niet aan lijkt te komen.
1: Ja. Heel leeg en heel commercieel. Ik denk dat ik ergens het woord zieloos heb gelezen in een krant vanochtend. Ja, die voel ik ook wel.
0: Ja, maar dat ongemak kan ook lekker zijn. Al spreek alleen voor mezelf dan om naar te kijken.
2: Ja, dat bedoel ik. Ik heb wel gelachen.
1: Het is wel een tv-ervaring.
0: We gaan naar jullie mediamomenten. Amber, ik begin bij jou. Jij had een mediamoment waarvan je twijfelde of je het nou mee wilde nemen of niet. Namelijk een uitspraak van presentator Thomas van Groningen in het programma De Oranje Zomer afgelopen zaterdag.
3: Ja, ik las ook in de reactie online dat mensen zeiden dat het ding moeten ze na de Zwarte Cross doneren aan Ter Apel. Ja. Ik weet niet. Dat stond online. Ik lees alleen voor wat er gezegd werd.
4: Ja, maar dat moet je niet doen.
3: Oh.
4: Dat is schorrimorri. Kom op.
3: Nee, oké, ja. Nou ja.
0: Oké, Amber, waarom is dit jouw moment en waarom twijfel je erover?
1: Ja. Misschien een klein beetje context van het ding dat gedoneerd zou moeten worden volgens een anoniem persoon op X was een katapult. Mijn twijfel hier, ik vind het aan de ene kant, laat ik het zo zeggen. Het is mijn baan om over tv te schrijven en te praten. Mm-hmm. Ik zie op tv bijna elke dag wel een uitspraak, of minstens één, die niet door de beugel kan omdat hij haatdragend is, omdat hij racistisch is, seksistisch, noem maar op. Gewoon iets dat echt niet oké is in mijn ogen en ik denk in de ogen van wel meer mensen. Ga je daar dan elke keer aandacht aan besteden? Want dan denk ik dat je ook het wereldbeeld van een lezer nog verder vertekent. En je speelt mensen ook in de kaart die deze uitspraken doen, want ze willen aandacht. Maar op het moment dat je het alleen maar gaat negeren, dan wordt er dus ook niet meer echt genormeerd. In dat programma nu zelf werd dat wel spontaan eventjes gedaan, een soort van.
0: Ja.
1: Maar je ziet dit elke dag.
0: Ja. Maar vind je het jouw taak als columnist om te normeren?
1: Ik weet dan niet of mijn taak echt het normeren is. Maar in elk geval wel dat het ook onder de aandacht blijft van mensen die dit niet zien. Want nu gebeurt het alleen in die eigen bubbel die daar zo gecreëerd wordt bij Talpa. Mm-hmm. En ook wel bij andere omroepen.
0: Kijk er wel heel veel mensen naar, hè?
1: Ja, dat snap ik. Maar ook
0: het is een grote bubbel,
1: niet.
0: Zal ik maar zeggen.
1: Het is een groeiende bubbel ook. Waarin steeds meer kan. Omdat daarbinnen, dit is wel uitzonderlijk dat iemand in het programma zegt, nou, dit vind ik echt niet kunnen. Ik vind toch dat er over gepraat moet worden, eigenlijk. Wat wel en niet normaal is.
0: Ja. Wat had je liever gezien? Want jij vindt het niet oké.
1: Nee.
0: Had de presentator dit gewoon niet voor moeten lezen wat jou betreft?
1: Nee, natuurlijk niet. En het is de hele tijd het spel dat je ziet dat het gespeeld wordt op televisie en in deze programma's.
0: Mm-hmm.
1: Het is elke keer zo op het randje van is het een grapje of niet.
0: Ja.
1: De grapjes worden steeds naarder en steeds ontmenselijkend. Daar is gelukkig denk ik niet een beter woord voor dan dat.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat iemand zegt, ja, nee, dit kan echt niet door de beugel, dan is het, ja, maar het was maar een grapje. Maar op het moment dat mensen meelachen, dan is het van, haha, stiekem vinden we dat ook wel een beetje.
0: Ja, maar dat kan ook. Mensen kunnen dit natuurlijk gewoon grappig vinden.
1: Mm-hmm.
0: En het is de taak, denk ik, van de presentator in dit programma, ook bij VI, om die knuppel de hele tijd in dat hoenderhok te gooien.
1: Ja, maar dat aan zich vind ik al best wel bizar.
0: Ja,
1: dit dus blijkbaar is wat je los wil maken.
0: Ja. En jij worstelt daar dus mee als columnist recensent. Van moet ik hier nou aandacht aan besteden of niet? Maak ik het nou groter daarmee?
1: Ja,
0: of?
1: Ja, en ik zie de grens van wat toelaatbaar is op televisie steeds verder opschuiven. En ik vind het zelf heel lastig om te bepalen hoe daarmee om te gaan.
0: Ben Almoed?
2: Nou, dus precies dit dilemma hebben politiek verslaggevers ook met de uitlatingen op X van politici van Herr Wilders bijvoorbeeld. Van in hoeverre er ontstaat dan ophef over als dat echt niet kan, zo'n opmerking. En wat doe je er dan mee? Citeren of niet? Want je wil ook laten zien wat het is. He, dus er zijn ook wel stroming op de redactie die zegt, ja, je moet het ook in al zijn lelijkheid laten zien. Wij zijn er niet om. Maar het is ook, we hebben hier ook wel debatten over gevoerd. En als je politicologen hoort die zeggen, het helpt echt niet als je blijft citeren. Dus je werkt dan mee, je hebt een megafoonfunctie als pers en je normaliseert. Je maakt het gewoner om het hardop te zeggen.
0: Mm.
2: En dat is wel iets, we hebben daar een keer een debat over georganiseerd, dat we ook vaker zeggen van parafraseren. Soms moet je, is er gewoon een heel debat over.
0: En dan vat je het, samen in andere woorden.
2: In andere woorden. Maar het blijft spanning houden, omdat je ook... Ja. Ook als het erger wordt, wil je ook laten zien dat het erger wordt. En wat was het dan?
0: Ja. Helga?
2: Heel herkenbaar.
5: Ja, ik vind het heel interessant, omdat dit twee mensen zijn die echt vanuit die media kijken. Ja, ik heb ten eerste het idee bij dit soort programma's dat het idee is... het is alsof je in een café zit en iedereen roept maar wat hem of haar voor de mond komt. Dat is het concept. En dat spreekt Henk en Ingrid aan, zal ik maar zeggen. Volgens mij is dat het idee. En hebben zij daar dus geen enkele morele moeite mee. Ik denk...
0: Nou, alles mag dus besproken worden aan tafel. Ja. Want je kunt zo'n opmerking maken en de ander kan dan zeggen dit kan echt niet. Dus alles moet en mag besproken worden.
5: Maar ik vind niet dat alles wat in een café kan worden gezegd of op X kan worden gezegd, waar de vreselijkste dingen worden gezegd, dat zo gereproduceerd kan worden. Ik denk de enige manier om dat te doen... De Volkskrant had een artikel over Twitter-uitingen van mensen... tegenover politici. Heel agressief, heel vreselijk. Maar dat wordt dan in een context gezet.
0: Ja.
5: Van dit is wat politici krijgen. Ik denk dat je het alleen kunt behandelen in een context van haatzaaien.
0: Ja. Ja,
5: en dit is haatzaaien en het dan behandelen. Maar dat je dit, als je dit roept, zit je op die caféstoel... dan roep je iets, dan gooi je een stuk rood vlees in de arena. En ik vind dat per definitie... heel fout als de media dat doet, want het spreekt de onderbuik aan van heel veel mensen die denken, eindelijk wordt dit een keer, mag het een keer gezegd worden. En de hele asieldiscussie, nog één ding, is het gevolg van deze, dat mensen bij asielzoekerscentra staan, is het gevolg van dit haatzaaien. Want het zijn kleine dosis gif, net als in Rusland, die bij mensen binnenkomen en die het legitimeren om dit soort dingen te zeggen en te doen.
1: En het is ook, het voelt als iets heel kleins op het moment dat ik dit dan zo meeneem. Maar het staat wel echt voor, denk ik, veel meer. En je moet het in die grotere beweging ook wel zien. Van wat er steeds toelaat. Ja, steeds meer wordt het ook wel toegelaten. Ik stond er echt van te kijken dat er hier dan wel een keertje iemand ingreep. Maar het werd ook niet aangehaald, deze uitspraak op X. Als, moet je kijken, er gebeurt daar iets wat niet door de beugel kan. Je voelt gewoon aan, dit wordt opgegooid. En het is de bedoeling dat je mee gaat lachen. Als je de hele uitzending kijkt, dan weet je ook dat dat de bedoeling ervan is.
0: Ja.
1: Hij krabbelt alleen maar terug, de presentator, omdat hij een beetje tegengas krijgt.
0: We hebben Thomas van Groningen even gebeld voor wederhoor. En hij zegt, het is een grap, we hebben het er in de uitzending meteen over gehad. Dat klopt, dat kon je zien. Er is dus genoeg over gezegd, zegt hij, en ik zou die nog een keertje doen. Dat
1: ja,
0: zegt
1: ik denk,
0: hij ook.
1: Ja, goed.
5: Maar het kwaad is al geschied.
0: Amber?
1: Ik blijf kijken naar Nieuws van de Dag en naar de andere programma's die hij af en toe presenteert.
0: Meldermoed, we gaan naar jouw mediamoment. Jullie publiceerden vandaag een verhaal over de toeslagenaffaire. En daarin voelen jullie ook een bepaalde worsteling. Jullie schreven over de vondst van een datakluis. Dat moet je even uitleggen.
2: Ja, dus op zich was het al net wat eerder in het nieuws, maar... Waar gaat dit over? We kennen de toeslagenaffaire. Er is onderzoek gedaan op het hoogste politieke niveau. Dus een parlementaire onderzoeks,

0: Daarin voelen jullie ook een bepaalde worsteling. Jullie schreven over de vondst van een datakluis. Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, dus op zich was het al net wat eerder in het nieuws. Maar waar gaat dit over? We kennen de toeslagenaffaire. Er is onderzoek gedaan naar op het zeg maar hoogste politieke niveau. Dus een parlementaire onderzoekscommissie en een enquêtecommissie. Beide naar dat fraudebeleid. En toen zijn er vragen gesteld van met welke algoritmes zijn eigenlijk die ouders aan de schandpaal genageld, et cetera. En op bepaalde vragen kwam geen antwoord. Dan zouden die gegevens niet meer bestaan. En vrij kort geleden is er dus een datakluis gevonden waar ze op het ministerie eigenlijk miljoenen documenten in hebben geschoven.
0: 64 miljoen documenten.
1: Nou ja, kan je als je alle e-mails optilt die op een krant rondgaan, ik snap het wel.
0: Ja.
1: Alles erin. En dat hadden ze gedaan omdat ze niet helemaal AVG-proof waren. Dus voor de privacywet. Er stonden allemaal namen en nummers in. Dus ze hadden dat even zo geparkeerd. En er heeft dus ook nog wel ambtenaren gezegd van hey, die vragen die gesteld worden, die antwoorden zitten waarschijnlijk in die kluis, want dan zit dat in. En die is nu naar boven gekomen. En dat maakt het des te pijnlijk. Zit nu een staatssecretaris die daar zit vanwege haar klokkenluidersrol op precies zoiets van hey, wij hebben wel informatie. Hey,
0: ja, mevrouw Palme van de beroemde memo. Ja.
1: Mevrouw Palme. Dus ik zat zo naar het artikel te kijken en ik denk, dit zou gewoon, stel dat we nog niks wisten van de toeslagenaffaire en je zou dit opschrijven. Het is gewoon een politieke doodzonde. Geen antwoord geven of antwoorden verduisteren. Die je, of het bewust is gebeurd, weten we nog niet. Maar zodra je ze ontdekt, moet je het dan melden en openen. En we zijn er een beetje murf door geworden.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Er is dus informatie opgevraagd door een commissie. Hè?
1: Ja. Die dat kluis is al afgesloten, die enquête. Ja.
0: Ja, die documenten die werden niet gegeven. Ook niet, en hier zit een interessant punt in, toen een ambtenaar, de ambtelijke leiding, waarschuwde dat er informatie in die kluis zat waar de commissie om vroeg. En die waarschuwing werd genegeerd. Toch zegt de staatssecretaris nu, er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat die datakluis met opzet buiten beschouwing is gebleven.
1: Nou denk
0: dus
1: ik dat
0: er is ergens toch een afweging geweest.
1: Ik zou het even moeten uitzoeken, maar ik denk niet dat het opzet belangrijk is in deze. Er is gewoon een ambtenaar die heeft gezegd, hey, hier ligt die digitale zak met antwoorden. En die is niet naar voren gebracht op dat moment. En of dat dan opzet is, doet niet de zaak. Want je hebt gewoon geen, dat staat gewoon in de wet. Als er een onderzoekscommissie is van het parlement, dat is de hoogste, moet je gewoon 100% eerlijk zijn.
0: Maar misschien toch niet onbelangrijk om te leren of iemand dat bewust heeft gedaan. En heeft gezegd, nou, laten we dat maar niet ook nog doen.
1: Dat maakt het natuurlijk nog erger. Maar ik dacht eerder van, ik ben ook heel benieuwd hoe dit verder gaat. Maar er zijn echt kabinetten gevallen om minder. En hier is het gewoon een hele grote politieke fout. En dan zie je een soort murfheid die we ook wel voelen met het brengen van dit nieuws voor lezers. Van, dat is die toeslagenaffaire, is heel moeilijk uitleggen. Ja.
0: En dit helemaal, dus ook
1: duurt
0: nog
1: best al zo lang.
0: Aan zich een best ingewikkeld onderwerp over de datakluis.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Maar jullie brengen het toch?
1: We brachten het toch.
0: Dan, de Volkskrant publiceerde vandaag een artikel over het verschil tussen wat Russen en Oekraïners te zien krijgen op hun belangrijkste nieuwszenders. Journalist Tom Vennik keek een dag lang mee met de uitzendingen in beide landen en beschreef zijn bevindingen. Hij deed dat op dezelfde dag, in juni, keek hij dus naar wat de Oekraïners voorgeschoteld kregen en wat de Russen voorgeschoteld kregen. Zijn conclusie, beide zenders nemen een loopje met de waarheid. Amber, jij hebt het artikel ook gelezen. Ben je tot verrassende nieuwe inzichten gekomen?
2: Ik zou niet zeggen verrassende nieuwe inzichten. Het bevestigt een beetje wat denk ik veel mensen ergens wel aanvoelen. Dat aan beide kanten van dat front er heel andere dingen op tv verschijnen, eigenlijk over dezelfde gebeurtenissen.
0: Ja.
2: Maar ik vind het wel heel goed geïllustreerd op deze manier. Ik heb er nu veel meer een beeld bij waar dan precies dat verschil in zit.
0: Ja.
2: Er zaten ook wel een paar dingen in die ik niet per se had geweten over hoe Rusland iets presenteert aan de eigen bevolking. Dat ze bijvoorbeeld heel erg, en ik bedoel, dit zul jij al veel meer weten dan ik. Veel meer het narratief kiezen van het is hier heel stabiel. Dit is iets wat er ook aan het gebeuren is. Maar het is niet het iets kleiner maken.
0: Ja.
2: En terwijl in Oekraïne het echt,
0: het is Rusland nog steeds een militaire operatie.
2: Precies, dat het veel belangrijker is om stabiliteit uit te stralen.
0: Ja, ben er moet één dag tv kijken genoeg om tot een soort conclusie te komen? Of is dat van minder belang misschien bij zoiets?
1: Ik denk dat het ook een vertrekpunt kan zijn. Ik vind dit soort artikelen wel heel belangrijk, juist omdat je dan eventjes weer kan verplaatsen in de details van wat ze te zien krijgen. En je een voorstelling ervan maken van, hè? Weet je, dat gevoel van, is dit het? Ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen dat ook in beide landen is veel telefoon. Er zijn influencers, Russische oorlogsinfluencers. In Oekraïne natuurlijk helemaal. Allemaal andere

0: bronnen dat de tv wordt net iets te groot op een voetstuk geplaatst in dit stuk.
1: Oh ja.
0: Omdat ja, Russische staats-tv was al een beetje behang voor veel mensen. En ja, in ieder geval is er zit een soort in het DNA van de Russen van ja.
1: Ja, je bent natuurlijk ook oud-Rusland-correspondent, dus jij weet dat allemaal. Ja, tegelijkertijd leren we wel dat er bijvoorbeeld echt dodelijk geweld te zien is op allebei de zenders.
0: Oh ja, maar
1: dat doen wij hier niet, maar dat is daar dus
0: maar dat
1: normaal.
0: Is, ik had altijd als voorbeeld een soort blik op de weg wat je daar had. Ja. Alles wordt daar getoond. Dat denk ik ook wel echt.
1: Helga?
0: Alle bloed en
2: ik sluit me helemaal bij Wendelmoed aan. Kijk, dit is tv, maar heel veel mensen kijken geen tv meer. Hè? In Oekraïne weet ik het minder, maar in Rusland zeker jongeren, net als bij ons.
3: Ja.
2: Dus dit bereikt het kernelectoraat van Poetin, veelal de ouderen.
1: Oh ja.
2: En Amber heeft ook gelijk, de boodschap in Rusland is altijd, alles is onder controle.
1: Ja.
2: Dat is ook het probleem van Poetin, dat is niet meer zo. Maar die tv blijft maar vertellen.
1: Je doet nog mee.
2: Alles is onder controle, we zijn aan de winnende hand. En wat ze ook zeggen op die Russische tv, er vallen nooit burgerslachtoffers in Oekraïne. He, er worden alleen doelen gemaakt.
1: Ze hadden ook geen kathedraal aangevallen.
0: Nee.
1: Dat
0: nee,
1: waren de Oekraïners zelf.
2: Nee. Ja. Dus,
1: nou, mooi stuk om nog even te lezen, denk ik toch. Voor een vertrekpunt voor
0: zeker,
1: een inzicht. Ja, daar is die deur van de schatkamer weer. Deze zomer vragen we elke dag aan onze forumleden om een fragment uit te kiezen uit de archieven van Beeld en Geluid. Wendelmoed, jij hebt iets uit de radioarchieven meegenomen. Een fragment uit Ron Flon Flon. Eerst even inleiden. Het is heel erg zomergastenvraag dit, hè? Wie horen we hier en waarom wil je het laten horen?
0: Ja, Wim T. Schippers. Ja, daar moest ik natuurlijk aan denken omdat hij hier recent is overleden. En ik heb de pindakaasvloer destijds gezien en die is nu net weer uitgesmeerd. Mm-hmm. Maar ook omdat het time warp was naar mij huiswerkmakend met mijn eerste dikke radioding, waar dan Ron Flon Flon met Jacques Plafond uitklonk. En dat was gewoon superleuk, vond ik het toen. Dus ik was heel benieuwd, maar ik ging even zo'n fragmentje zoeken.
1: Ja.
0: En mijn man was er ook bij en we hebben gewoon een heel uur uitgeluisterd en heel hard gelachen.
1: Je bent even weg.
0: Ik was even helemaal weer terug. Heel grappig ook, absurd en zijn liefde voor taal. Ja, het is eigenlijk nog steeds heel leuk.
4: Trouwens, hoe zou het met hem gaan? Maar hij zong, het leven, wat is het leven zonder liefde? Nou, daar kan ik een kort antwoord op geven. Dat is het leven. Het leven zonder liefde is het leven. Zonder liefde. En wat dat is, ja, dat is naar, dat is vervelend. Maar daar kan niemand wat aan doen. Ik bedoel, daar kan je alleen maar zelf wat aan doen. En bovendien, wat is liefde nou eigenlijk? En wat is het leven? Dat moet je allemaal zelf uitzoeken. Dat ga ik hier niet voor de radio, ga ik daar niet op in. Op dit soort intieme zaken. Want het gaat verder niemand wat aan. Ik bedoel, wissel daar maar in.
1: Ja, zoek het maar uit. Heerlijk.
0: Ja.
1: Amber, jij wil graag het nummer Musopia laten horen uit de kinderserie Otje.
5: Ik dacht dat ze in Musopia alles hadden.
6: Ja, dit is nog niet het echte Musopia. Dit is een tussenland. Oh, Musopia, daar is het pas echt heerlijk.

0: Weet je wat nou zo leuk is, Amber? Jij zit hier met een totaal andere generatie aan tafel. Ja. Dit is ook aangeschoven door Dorald Meegens. Die kijkt me ook vertwijfeld aan, maar luisteren we
1: precies. Ook een soort Cypriaanse humor
2: of zo. Ik ken hem wel hoor. Ja, ik heb Otje zelf gelezen. En mijn
0: oh ja, oké. Okay, heel goed, ja, heel goed. Jij herkent dit. Waar hebben we naar geluisterd?
3: Dit is radio, dat kun je niet zien. Maar ik ben echt een beetje aan het huilen van geluk. Gewoon dat ik het mocht laten horen op de radio. Dit komt uit Otje.
0: Ja.
3: En daar is een hele leuke kinderserie van gemaakt. Met allemaal poppen en zo. Je kan zo duidelijk zien dat het poppen zijn. Er zitten hele gekke stemmetjes bij. Maar dat is ook juist de hele magie ervan. Dat ze de hele tijd met poppen aan het praten is.
0: Ja.
3: Want ze kan met dieren praten.
0: Ja.
3: En ja, ik, elke keer als ik een muis in mijn huis heb, dan zing ik nog mijn Sopia.
0: Je hebt toch warme herinneringen aan.
3: Ik zing
0: ja.
3: het voor hem uit. Ik
0: heel
3: oh,
0: mooi.
3: Mijn Sopia. Ja, oh, ik heerlijk. Doe dat nog steeds.
0: Dankjewel ook voor dit moment. En dank voor jullie komst naar de studio. Wendemoet Boersma en Amber Wisnitzer. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over batterijen en accu's? Ze worden groter, sterker en worden gezien als de schakel in de energietransitie. En ook steeds meer mensen halen ze in huis. Bel 0800 1101. Gaan wij nu naar Dorald Meegens met de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1.
1: In New Delhi is de Indiase politie slaagsgeraakt met demonstranten. Veel jongeren demonstreren er tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij zijn vooral boos over de hoge werkeloosheid. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Ook in Dirksland, op Goeree-Overflakkee, kwamen vannacht twee mensen om bij een eenzijdig auto-ongeluk. Een derde inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag, waren officieel 133 mensen aan boord. Maar vermoedelijk waren het er veel meer, want 67 overlevenden. Van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het Spaanse voetbalelftal wordt rond 1 uur terug verwacht in Madrid. Gisteravond won het team het WK voetbal. Spelers maken straks een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles voor de huldigingsceremonie. En voor dat feest worden in Madrid 1 miljoen mensen verwacht.
0: Erwin, waar staan de files?
5: Er staan A in Noord-Holland op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaandam 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. B de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Grijsoord en Heteren 7 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is dan ook een half uur. En de uittocht van de camping van Zwarte Cross geeft drukte op de N18 Enschede-Varsseveld tussen Lievelde en Varsseveld 4 kilometer.
6: Tot 11:30. Roos Abelman.
0: Spraakmaker is vandaag Helga Salomon, Ruslandkenner. We gaan het zo hebben over Poetin en of hij die oorlog in Oekraïne kan stoppen. Er zijn een aantal scenario's geschetst en die gaan wij doornemen. Maar nu eerst, het aantal thuisbatterijen in Nederland groeit hard. In 2025 stonden er bijna 167.000 batterijsystemen voor de opslag van energie. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 77.000. Vragen die je erbij zou kunnen stellen is: hoe veilig zijn die systemen? Is de opslagcapaciteit inmiddels uitontwikkeld? Of staan er ons nog grote doorbraken te wachten? We duiken dieper in de materie. Doen we met Monique Tromp, hoogleraar materiaalchemie, en voor de Universiteit Groningen bezig met onderzoek naar een duurzame batterijen en zonnecellen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent. En u kunt zoals altijd uw vragen stellen via 0800 1101. Monique, misschien goed om even te beginnen met uw persoonlijke werk. U bent betrokken bij een gigantisch groeifondsproject. Material Independence and Circular Batteries, om precies te zijn. Daar is 800 miljoen euro aan toegekend. Wat is dit voor project en wat is uw rol daarin?
7: Ja, dat is vanuit de vorige regering, de groeifondsprojecten. Die komen misschien weer terug, maar voorlopig zijn ze er niet meer. In de laatste ronde hebben wij dat geld toegewezen gekregen aan een heel groot consortium van ongeveer 100 partners, zeg maar. Dus kennisinstellingen, maar ook bedrijven. En ik was voorzitter boegbeeld van die aanvraag.
0: Ja, ja.
7: En het gaat om 300 miljoen ongeveer van de regering. En de rest van die 800 miljoen komt uit al die partners.
0: Ja, en wat gaat er met dat geld gebeuren? En welk onderzoek gaat dat toe?
7: Op het hele gebied van de batterijwaardeketen, zoals we dat noemen. Dus van het mijnen van materialen tot aan de recycling. Er zit een heel groot stuk in om een nieuwe duurzame Nederlandse batterij te ontwikkelen. Maar op al die aspecten.
0: Ja, want je wil eigenlijk gewoon loskomen van al die materialen die je nodig hebt en die dan vooral in handen zijn van landen als China, hè, waarbij je dan afhankelijk van bent.
7: Ja, ja. Dus zo'n 80-90% van die markt is in Aziatische handen, inderdaad.
0: Ja, een belangrijke ambitie, las ik, is een Nederlandse batterijfabriek. Ja. Hoe ver zitten we daar nog vandaan?
7: Nou ja, er wordt op het moment wordt er een soort haalbaarheidsstudie gedaan. Dus er wordt echt gekeken. Ik lobby daar al jaren voor.
0: Ja.
7: Ik vind dat
0: voor
7: ik
0: zo'n
7: dat
0: studie?
7: Ook voor zo'n okay. fabriek.
0: Ja.
7: Omdat we heel veel innovaties doen in Nederland. Maar we bouwen geen cellen in Nederland. Dus uiteindelijk de innovaties gaan bijvoorbeeld naar China. Daar worden cellen gemaakt en die komen weer terug naar Nederland.
0: Oh ja.
7: Dat is een model natuurlijk. Maar als je echt een duurzame batterij wil maken, wil je dat in Nederland doen.
0: Ja.
7: En er wordt nu een haalbaarheidsstudie gedaan om te kijken of we echt dat businessplaatje ook rond kunnen krijgen.
0: Ja, ja, want u werkt zelf dus ook aan de Universiteit van Groningen. Ook aan een speciaal onderzoekscentrum. Daar is dan weer 6 miljoen euro voor vrijgemaakt, las ik.
7: Ja, dat is waar je naar verwijst, is denk ik het karakteriseringscentrum. Dus ja. Wij werken in mijn groep aan batterijen, maar ook nog aan brandstofcellen, andere materialen, maar vooral batterijen. En waar we die 6 miljoen voor hebben gehad, is een karakteriseringscentrum om dat op te zetten. Om bijvoorbeeld met röntgenstraling echt in batterij te kijken om te snappen hoe ze werken.
0: Oh ja, ja. Als je naar deze bedragen hoort, zou je dan kunnen zeggen, het staat goed op de politieke agenda?
7: Het staat denk ik goed op de politieke agenda. Ik ben ook veel in Den Haag. Alleen dit soort bedragen in vergelijking met wat er in Azië, bijvoorbeeld in China, in dit soort onderwerpen gestopt wordt, is het 10.000-voudige of zo.
0: Oh, echt?
7: Daar. Dus dit klinkt best heel veel.
0: Er gaan er miljarden in om in China.
7: Ja.
0: En dan heeft u 800 miljoen.
7: Ja, en dat klinkt heel veel. En het is ook best heel veel. We kunnen daar van alles mee. Maar we moeten wel samen hard aan trekken om het verschil te maken.
0: En
7: ja.
0: U bent dus, u zei het even tussen neus en lippen door, dus heel veel in Den Haag?
7: Ja, ik heb daar een rol als captain of science, heet dat. En dat is een soort van adviesrol aan de diverse ministeries op dit soort onderwerpen.
0: Ja, ja, dus u zet het daar, als het er niet op staat, wel op de agenda.
7: Kaart, maar het staat op de agenda, ja.
0: Ja, ja. Heeft u hier vragen over die stand van zaken van de batterijindustrie? Bel ze, stel ze via 0800 1101 of weet ons te vinden via de NPO Luister-app. Gaan wij naar
4: KRO NCRV.
6: Platen van spraakmakers.
0: Helge Salomon, de spraakmaker, mag bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. Vertel, wat is het geworden?
8: Ja, we gaan horen, luisteren, leuk voor op de vroege ochtend. MC Noise, je wordt er lekker wakker van. Het heet het coöperatief Zwanenmeer. En die titel bestaat uit twee dingen.
0: Mm-hmm.
8: Het Zwanenmeer, als er in Rusland onzekerheid is, bijvoorbeeld er was een Sovjet-leider dood en er was nog niet bekend wie zijn opvolger werd, dan kregen Sovjet-burgers stevast het Zwanenmeer te zien. Maar in dit geval gaat het om de coup tegen Gorbatsjov in 1991. Toen wilde Havikke, de hervormingsgezinde laatste Sovjetleider, Gorbatsjov afzetten. Dat ging niet goed. Dus toen hebben de mensen 3 dagen, terwijl niet duidelijk was wat er gebeurt, terwijl er werd gevochten voor het parlementsgebouw in Moskou, zagen ze dat Zwanenmeer op tv.
0: Ja.
8: Maar er is nog iets. Coöperatief.
0: Ja.
8: Poetin, daar is dit lied voor bedoeld. Deze man is gevlucht. Poetin, die toen hij opkwam in Sint-Petersburg, toen hij KGB-agent af was, dus de KGB was de geheime dienst van de Sovjet-Unie, werd hij lokale burgemeester in Sint-Petersburg. En met zijn oude jeugdvrienden vormde hij toen het coöperatief meer. Daarbij hebben ze allerlei dacha's opgekocht, de mensen weggejaagd en die helemaal opgeknapt, een muur eromheen gezet. Dus de symbolische boodschap is, wanneer houdt dit Zwanenmeer op?
0: Oh ja, het is een aanklacht tegen Poetin.
8: Het is
0: hele
8: een
0: nummer.
8: Aanklacht tegen Poetin, ja.
0: Ja. Het is een vrij heftig nummer, begreep ik.
8: Het is een
0: in hoeverre kunnen wij ons
8: daarop
0: voorbereiden? Moet het volume juist omhoog? Of zeg je nou misschien juist 2 tandjes omlaag?
8: Ja, ik denk, als je wakker wil worden, kan het volume omhoog.

0: Noise MC met het Zwanenmeer. En nou, heel gek. Ik heb je volgens mij nooit zo zien rocken als nu net tijdens
1: het nummer. Ik vind het wel echt, het is een lekker up-tempo nummer, hè? Ja. Ik hou sowieso van dansen. Het is niet helemaal mijn muziek, maar het is toch wel. Je kunt nog moeilijk stil blijven zitten, ik tenminste. Spraakmakers.
0: Monique Tromp is hier. Zij is hoogleraar materiaalchemie en zij beantwoordt al onze vragen over batterijen en accu's. Want die worden groter, sterker en beter en worden gezien als een van de belangrijkste schakels in de energietransitie.
2: Die thuisbatterij, dat is natuurlijk een relatief nieuw ding.
3: Hier staat de thuisbatterij.
2: Ja, hij staat hier in de kast weggewerkt.
4: Altijd toegang zou kunnen hebben tot elektra.
2: Dus je verdient er zelf geld mee, maar je helpt ook het stroomnet stabiel te houden.
5: Het opslaan van wind- en zonne-energie is nog een uitdaging. Want met grote lithiumbatterijen kan het, maar dat is heel duur.
6: Maar nu gaat het wel echt, echt rap.
7: Elektrische auto's die stroom teruggeven aan het net.
8: De rijdende thuisbatterij.
9: Een batterij mag niet in het milieu terechtkomen, want een batterij vergaat namelijk nooit.
10: Brandweer is bezorgd dat mensen te nonchalant omgaan met de thuisbatterij.
11: Dus dat hij zijn warmte überhaupt kwijt kan.
9: Alkaline en lithium, die zijn niet goed voor het milieu. En het zijn wel hele waardevolle grondstoffen.
12: De batterijwereld. En daar zit een bepaalde afhankelijkheid van China bij die onvermijdelijk lijkt.
13: Alles batterijen, dat is een soort heilige holy grail.
0: Ja, de holy grail, daar gaan we het over hebben. U kunt uw vragen stellen via 0800 1101. We beginnen met Franciska Wagenmakers. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Hi, u reageerde in de Spraakmakers Collectief en had een vraag over de veiligheid.
14: Ja, ik vraag me af, die thuisbatterijen die we nu allemaal hebben, wat daar dan blijkbaar de risico's van zijn en hoe je daar dan verstandig mee omgaat.
0: Ja, u zegt die we allemaal hebben. Heeft u hem thuis?
14: Ja, dat is een thuisbatterij, hebben we.
0: En wat voor batterij is dat dan? Waar gebruikt u die voor?
14: Ik moet eerlijk zeggen, ik weet de details niet, maar we vangen daar zonne-energie mee en daar doen we ongeveer de hele dag mee dan.
0: Ja, en dus de vraag is, wat zijn de risico's?
14: Ja, dus ik begrijp dat die er zijn en wat zijn de risico's eigenlijk?
0: Ja, nee, een goede vraag. Monique, dit soort thuisbatterijen, die zijn in opmars, hè, in Nederland.
15: Ja, ik denk nog dat lang niet iedereen ze heeft, maar steeds meer mensen wel.
0: Ja. Wat voor batterijen zijn dat dan?
15: Dat
0: eigenlijk
15: zijn nu nog steeds lithium-ion batterijen. Dus de batterij die ook in je auto zit. En die dus eigenlijk geoptimaliseerd is voor je auto. Alleen, dat zijn de batterijen die we in grote schaal produceren nu. En die dus kosteneffectief zijn, zeg maar. Dus die betaalbaar zijn.
0: Ja, die kunnen we nog redelijk goedkoop maken. Ja. Die hebben mensen dan in huis. Waar plaats je zo'n batterij dan?
15: Ja, je hebt ergens plek nodig. Dus in je garage of in een grote kast of zo.
0: Okay.
15: Ik zou denken in je garage.
0: En in hoeverre zijn die veilig?
15: Nou ja, kijk, als ze niet veilig waren, zouden ze niet geplaatst worden en niet verkocht mogen worden. Je hoort natuurlijk wel batterijen die in de brand gaan of exploderen.
0: Ja.
15: Dat is vaak als een batterij van binnen beschadigd. En dat zie je natuurlijk veel vaker in auto's of in fietsen. Als je zo'n fiets aan de kant gooit, wat natuurlijk met een fiets vaak gebeurt. En dan lijkt een batterij aan de buitenkant niet, dat er niks mee is. Maar die kan van binnen wel beschadigd zijn. Ja. Dat kun je niet meteen zien. En dat is een risico. Kijk, bij een thuisbatterij, die staat op een vaste plek. Daar ga je niet mee slepen. Daar ga je niet mee lopen. Dus tenzij je daar...
0: Tenzij je de auto in de garage er tegenaan zet, dan heb je...
15: Ja, dus als je daar gekke dingen mee doet en dus van binnen iets kapot zou maken, schat ik de risico's laag in. Anders zouden ze niet mogen plaatsen.
0: Nee. Toch liet de brandweer nog niet zo lang geleden weten dat ze bezorgd zijn over de opmars van thuisbatterijen. En dan met een stekker. De brandweer zegt daarover, stekkerbatterijen zijn laagdrempeliger dan reguliere thuisbatterijen. Er komt geen installateur meer aan te pas, waardoor je de deskundigheid bij de plaatsing verliest, zeggen ze. Zijn die eigenlijk risicovoller, die met een stekker?
15: Nou ja, en vooral die toevoeging van dat mensen zelf maar iets gaan plaatsen. Dat zie je op het moment ook heel veel. Dat zien we ook in het project, omdat dat ook een deel daarvan is dat iedereen gaat nu zelf knutselen met batterijen. Die denken, we hebben een oude batterij uit de auto en die zetten we thuis. En dan dus dat zelf knutselen zonder bewust te zijn waar zo'n batterij moet staan, waar die aan moet voldoen, hoe die geplaatst moet worden.
0: Ja. Franciska Wagenmakers, gerustgesteld, als je er geen gekke dingen mee doet.
14: Ja, dan niet knutselen kan met autobatterijen.
0: Nee. Dank ook voor het stellen van de vraag, Franziska Wagenmakers. Waar gebruiken eigenlijk de meeste mensen, Monique, hun thuisbatterij voor? We hoorden net Franziska zeggen, ja, daar slaan we onze energie mee op van de zonnepanelen.
15: Ja, dat zal het vooral zijn. Zonnepanelen of windeieren heb je tegenwoordig, of windmolens.
0: Oh ja. En kun je er dan lang mee doen? Kan die batterij veel opslaan?
15: Dat ligt eraan hoe groot de batterij je hebt.
0: Dus wat is de grootste die je kunt kopen nu? Ja, enig idee?
15: Nee, weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb me daar niet in verdiept, maar... je kunt daar best veel in opslaan. En dan inderdaad, zoals deze mevrouw ook zei, voor de hele dag gebruik van maken.
0: Ja.
15: En een batterij slaat typisch goed voor uren op, die seizoensopslag. Dus dat je nu zeg maar heel veel batterijen neer zou zetten en ze allemaal vol laat en dan in de winter gebruikt. Mm-hmm. Ja, dan heb je een heel ander soort batterij nodig. Ja. Ja.
0: We gaan naar Kuno Schokker. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Kuno Schokker hier. Ja.
0: Nee, opgegroeid op een schip, lees ik, zonder walstroom. Hoe werkte dat?
3: Niet volledig hoor, maar mijn vader die was op een gegeven moment op een schip gaan wonen. En in die haven, daar was geen walstroom. Dus wat je had is inderdaad eigenlijk het model auto-accu. Maar dan was het twee slagen groter, vrachtauto-accu, scheepsaccu. En het is klassiek een loodzuuraccu. Heel aanmerkend spulletje. En wat je dan moest doen is, als de accu's leeg waren, of een generator starten. En later kwam er een aanmerkend windmolentje.
0: Ja.
3: En daar was het dan. En als ik op school zat en ik keek dan uit het raam van school, ik zag de bomen waaien, zag ik de wind en dacht, oh, vanmiddag plaatje draaien. Echt, het was op zich wel dat was romantisch, een leuk gebeuren.
0: Ja, en wat is uw vraag nu?
3: Nou kijk, ik ga nu zelf over zonnepanelen hier op mijn huisje. En er komen accu's open. Maar die loodzuuraccu's die waren heel onderhoudsgevoelig. En die hebben heel beperkte levensduur. En de accu-stroom was ook ontzettend duur. Ja. Dus dat gaat niet in huis. En wat ik me nu afvraag is, wat zijn de beste of de veiligste batterijen voor thuis?
0: Ja.
3: En hoe groot moet je die nemen? Ik geloof dat het net ook is langsgekomen.
0: Ja.
3: Want ik heb hem extra groot genomen om dan met stroom te kunnen handelen. Hè? Maar, en daarmee ook het net te helpen stabiliseren. Ja. Werkt dat?
0: Monique?
15: Ja, zeker. En thuis is natuurlijk niet meer die loodzuurbatterij. Die wil je ook niet, inderdaad.
0: Zijn niet schoon ook.
15: Nee, en het zuur is natuurlijk een heel naar goedje. En lood wil je eigenlijk ook niet gebruiken. Het zit nog in veel auto's, omdat het je benzinemotor start. Mm-hmm. Hij geeft heel snel veel stroom. De meeste batterijen die voor thuisaccu's zijn nu nog lithium-ion, zoals ik net al zei. Ja, en hoe groot je hem neemt is puur afhankelijk van wat je ermee wil doen en hoe wat je nodig hebt. Dus dat kan ik niet zomaar zeggen, maar dat is prima om dat thuis te doen. En dat ontlasten van het grid vind ik een hele interessante. Dat is natuurlijk waar we uiteindelijk misschien wel naartoe willen.
0: Mm-hmm.
15: Is dat je dat ook je elektrische auto kan fungeren als een batterij om het net te ontlasten.
0: Ja.
15: Dus natuurlijk wel moet je hem aansluiten op het moment dat je misschien nodig hebt. Dus we moeten daar wat groter denken, meer systeemdenken. Van hoe kunnen we al die batterijen in al die verschillende huizen inzetten om het totaal te ontlasten.
0: En je raakt dan ook wel iets kwijt van je eigen regie, toch ook?
15: Ja, misschien wel. Maar als dat te goede komt aan het grote geheel, maar goed.
0: Ja. Ja, kun je nou een vraag beantwoord?
3: Ja, bijna. Kijk, op die batterij zit natuurlijk een EMS, een Electronic Management Systeem.
0: Ja.
3: En die, want wat doet die? Ik zelf vind het heel mooi om het grid te kunnen helpen stabiliseren. Volgens mij gaat het niet ten koste van mijn eigen gebruik. Maar kan ik dat EMS helpen zo schrijven dat hij dat doet en tegelijkertijd zorgt dat die batterij heel lang meegaat?
0: Okay, het is lekker technisch, maar Monique...
15: Dat kan zeker. Ja. Alleen kun je dat niet maar zo zelf, denk ik. Dat moet je wel in samenspraak met anderen. Zoals met iemand die het grid beheert. Dus je bent daar wel een beetje eigen regie kwijt. Maar,
0: Hij klinkt wel als iemand die er heel veel verstand van heeft.
15: Nou ja.
0: Schokker, die is heel goed in de materie gedoken. Dank voor het stellen van uw vraag. We gaan naar Toon van den Boer. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Wat is uw vraag?
8: Ja, mijn vraag is of harmoniek is. Hebben wij niet in Nederland en eigenlijk in heel West-Europa iets laten liggen. De waterstoftechnologie, die is al heel lang. Mm-hmm. Is oud als Methuselam eigenlijk. En ik vergelijk het altijd met, als we daar nog wat meer in geïnvesteerd hadden, dan hadden we vanuit de televisie nu vanuit het zeg maar voor de oude water, zwart-witte televisies nu die breedgedeelde kleurschermen gehad. En dan met name een specifieke richt op de hydrolyzers waarmee je het waterstof maakt.
0: Ja, ja. Dus maar even, ik stop even, ik maak er even een klein beetje een mand van, zou ik maar zeggen. Uw vraag gaat over, hadden we niet meer moeten inzetten op waterstof?
8: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Monique?
15: Nou ja, ik denk dat Nederland heeft een paar jaar terug die keuze gemaakt en heeft ingezet op waterstof. En juist batterijen zeker laten liggen, waar u ook mee begon in uw vraag. Ik denk dat waterstof niet overal de oplossing voor is, net als batterijen niet overal de oplossing voor zijn. En zeker omdat we nu snel willen en moeten schakelen in de energietransitie, duurzamer worden, hebben we alle oplossingen nodig, gezamenlijk nodig. En misschien uiteindelijk hebben we de batterij niet meer nodig, is ook prima. Maar ja, als een klein land moet je ergens op inzetten. Ik heb hard voor gelobbyd dat de batterijen dus ook in het plaatje komt en niet alleen waterstof. Waterstof gaat niet hard genoeg, is nog te duur, is ook niet overal de oplossing voor. Kan ook niet zomaar in alle leidingen, is allerlei discussie over. De een zegt wel, de ander niet. Maar we moeten ook naar het grotere geheel binnen Europa en binnen de wereld kijken, denk ik.
0: Het is dus ook een beetje en-en.
15: Ja.
0: Toch? Dus jullie nemen het wel mee, maar het gaat gewoon niet hard genoeg nog. Om
15: nou, en er is een vergelijkbaar groeifondsproject op waterstof. Dus daar wordt ook heel hard naar gekeken.
0: Ja.
15: Maar wat ik eerder ook al zei, de miljoenen die we erin stoppen klinkt heel veel. Maar er moet ook heel veel gebeuren nog.
0: Ja. Ja. Toon, dank voor het stellen van de vraag. Joppe Weertslager, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: U heeft een vraag over zwaartekrachtopslag. Dat gaat mijn brein te buiten. Wat is dat?
16: Nee. Ja, ik vroeg me af in hoezeer het gebruiken van zwaartekrachtbatterijen rendabel is en een goed idee is in Nederland. En of we ooit van dat soort batterijen zullen gaan zien in Nederland.
0: Ja, Monique, zwaartekrachtopslag? Zwaartekrachtbatterijen?
15: Ja, ben ik geen expert in, want ik kijk naar elektrische batterijen. Er zijn natuurlijk allerlei soorten opslag. Je kan ook warmte opslaan. En via water kun je energie opslaan. Zwaartekracht, maar dat is nu een gok, want ik weet niet precies hoe zo'n batterij eruit ziet, eerlijk gezegd. Weet ik niet of we dat gaan toepassen in Nederland. Kijk, dat we water niet heel veel, dan moet je van een hoog naar een laag. Dus we hebben niet genoeg hoogte. Er zijn allerlei pro's en cons voor allerlei oplossingen. En ik denk dat we gewoon het brede spectrum moeten bekijken. Ja.
0: Ja. Joppe, dankjewel. Interessante vraag. Zwaartekrachtopslag. Ik had er nog niet van eerder van gehoord, maar dat had ik al gezegd. Helga. Ja. Ik zie dat Jeanette nog wilde weten. Wat gebeurt ermee als ze afgedankt worden met die batterijen?
15: Ingezameld en gerecycled. Daar wordt heel hard aan getrokken om dat goed te doen. Dat gebeurt nog niet altijd even schoon. Maar dat is ook deel van het grote project dat we net noemden. Maar daar zijn ze op allerlei plekken in Europa en ook in Azië mee bezig. Ja. Om dat goed uit elkaar te halen en dat je de materialen hergebruikt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook op inzet hier in Europa. Aangezien we hier weinig grondstoffen hebben.
15: Ja, omdat je dan weer toegang hebt tot de materialen. Ja.
0: André vraagt nog, waarom worden bij nieuwbouwprojecten niet gelijk hele wijken voorzien van accu's in huis?
15: Goeie vraag. Ja, ik denk dat een...
0: Helga, als spraakmaker mag je ook nog een vraag stellen. Wat is jouw vraag?
1: Nou, ik vraag me af, als je nou gewoon een bescheiden huurhuis hebt en geen zonnepanelen, heeft een batterij dan zin? En dan gewoon een lage gas- en lichtprijs.
15: Ja, nee, dat realiseer ik me heel goed. Hè. Ik bedoel, we praten ook een beetje vanuit een bubbel. En als je al moeilijk rondkomt, waarom ga je daar? Of dan kun je daar
0: of
15: allemaal niet investeren.
0: Of weinig ruimte hebt.
1: Heeft het zin, vraag ik me.
15: Ja, ik denk als individu misschien niet. En daar moeten we meer met gemeenschappen en provincies en gemeentes kijken. Dat je dus wel batterijen in wijken zet om dat grid te ontlasten. Zodat je wel altijd toegang hebt tot stroom.
0: Oh ja.
15: Door grotere batterijen in wijken te zetten bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dan niet per se
15: maar niet
0: jou
15: op
0: alleen
15: individuele
0: in
15: basis.
0: Nee. Ja. Dank Monique Tromp, hoogleraar met materiaalchemie, voor het beantwoorden van al onze vragen. En dank iedereen die luistert voor uw vragen, want er is goed gereageerd. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Woensdag is er een nieuwe. Dan gaat het over zwemveiligheid. Het aantal verdrinkingsdoden is schrikbarend hoog en dat baart zorgen. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Onze redactie zit nog tot 11:30 naast de telefoon. U kunt ook mailen. Spraakmakers@knrv.nl.
17: NPO Radio 1.
18: Podcast.
19: Wij gaan naar Spanje beginnen omdat we in dit land zo scheidziek zijn.
20: Een experiment.
18: afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
19: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
20: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
18: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
21: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
18: Deze week in Docs, de documentaire Niet Met Jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
24: Vodafone Mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel 20 euro korting.
25: Elke maand weer.
24: En hoe meer data en snelheid,
25: hoe groter die korting.
24: Dat is One van Vodafone
25: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
26: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
27: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: NPO Radio 1, 11 uur.
3: Roos Abelman. De oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne lijkt een heilloze weg zonder kans op succes. Maar ondanks dat het niets oplevert voorlopig voor de Russen en de Russische burgers de gevolgen ervan echt beginnen te voelen, stopt Poetin er niet mee. Zijn er scenario's te bedenken waarbij het toch kan? Dat bespreken we zo meteen met Ruslandkenner en spraakmaker Helga Salomon. Nu is het internationaal met Dorot Megens.
4: In New Delhi is de Indiase politie slaagsgeraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren er tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CJP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiase parlement te trekken, maar de politie hield ze tegen. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil naar eigen zeggen de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
5: Hij zegt dat hij meer cash in de zakken van Britten wil stoppen, dat hij economische groei wil creëren. Een van zijn grote plannen is om meer macht weg te halen uit Downing Street, dus uit het Londense centrum. En dat te verspreiden over het land. Dus meer aan burgemeesters, aan regionale gemeentes te geven. Zodat zij zelf kunnen bepalen wat goed is voor hun gebied. Dat is een van zijn speerpunten. Maar goed, hij komt natuurlijk wel dezelfde problemen tegen als zijn voorgangers. En de vraag is natuurlijk of hij zijn succesvolle burgemeesterschap in Manchester, of hij dat ook kan gaan vertalen op landelijk niveau, of hij ook als premier succesvol en populair kan blijven.
4: Er wordt de komende weken op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Deze zomer wordt er honderden kilometers nieuw asfalt gelegd. Viaducten en bruggen worden vernieuwd. Vooral rond Rotterdam leidt dat tot veel overlast. Zo is de Papendrechtse brug ruim 9 maanden dicht. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht. En de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
6: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
4: De route via de Papendrechtse brug is populair. Vooral bij vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen. Want dat mag niet door tunnels in het gebied. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Na het kapseizen van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid zitten vast. Die waren mogelijk onder invloed van drugs. In Udenhout in Noord-Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udenhout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Polgár is 49, ze wordt gezien als de beste vrouwelijke schaakster ooit. Volgens deze Hongarije-deskundige is de keuze voor Polgár verrassend, maar niet vreemd.
7: Ze is een politiek outsider, maar er zijn ook wel dingen die voor haar spreken. Ze is het beeld van een sterke vrouw. Ze domineert altijd het schaakspel al voor 26 jaar. En het is ook een beeld van iemand die de Russen aan kan. Een vrouw die Kasparov heeft verslagen, die de Russen van de troon stoot in 88. En iemand op wie de natie trots kan zijn.
4: Als Polgar de functie wil, moet het parlement dat nog goedkeuren. Zaterdag trad president Souljok af, bondgenoot van de vorige premier Orbán. Hij wilde eigenlijk niet weg, maar moest wel. Anders zou hij worden afgezet. Het weer vanochtend plaatselijk bewolkt met hier en daar wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Meer ruimte voor de zon. 19 graden aan zee, 23 in het oosten en zuidoosten. En het waait daarbij stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind.
3: Erwin, waar staan de files nog?
0: Nou, er staat een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam door een kapotte vrachtwagen. 4 kilometer tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam. Vertraging van 25 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 8 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. 20 minuten vertraging, net zoveel als op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Grijshoort en Renkum. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. En 18 Enschede Varsseveld bij Varsseveld Oost. 5 kilometer file.
8: Ster. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Het is 8:08. We spelen dit half uur natuurlijk ook weer de nieuwsquiz. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Welke sport beoefende de nieuwe Hongaarse president op topniveau?
16: I know I don't look very smart, but I want to. So I've started playing some games. And it's a really weird game. Like the only game where queens are running faster than horses.
3: Tegen 11:30 het antwoord. En u kunt zelf ook meequizzen in de studio. Bel 0800 1101 en dan delen wij u in. In Rusland gaat het economisch slechter en slechter. En ook het militair gebied levert Rusland terrein in ten opzichte van Oekraïne. Vraag is, kan of wil Poetin de oorlog stoppen en tegen welke prijs? En kan hij dit ook verkopen aan het Russische volk? We gaan het erover hebben met Helga Salomon, Ruslanddeskundige en onze spraakmaker vandaag. Ja, Helga, er zijn inmiddels honderdduizenden Russische militairen gestorven. De economische druk neemt toe. Hoe ziet Poetin erbij op dit moment?
17: Ja, we weten niet, we kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar alles wijst erop, helaas, dat hij denkt, ik moet voorwaarts, dat hij niet meer achteruit kan. Het lijkt een soort locomotief op een spoor zonder wissel, hè, Poetin.
3: Ja.
17: Dus het erge is, het gaat niet goed. Hè. Er zijn benzinetekorten door Oekraïnse drone-aanvallen. Het gaat economisch niet goed. Er zijn meer dan 1 miljoen dode en gewonde Russische mannen. Het front schuiven ze maar heel langzaam naar voren. En toch lijkt Poetin te denken, ik moet deze oorlog winnen. En dat lijkt erop te duiden dat hij niet ziet hoe die terug kan komen bij de Russen na al deze problemen zonder een capitulatie van Oekraïne.
3: Ja.
17: Maar ja, dat is ondenkbaar vanwege de steun, of zolang de EU en ook de VS Oekraïne steunen.
3: Ja.
17: En de vraag is dan, wat gaat een Poetin in het nauw doen?
3: Ja, er zijn een aantal scenario's die je kunt schetsen. Mm-hmm. Die gaan we dit gesprek met je doornemen. Ja. Hoe realistisch is bijvoorbeeld een bestand tussen Oekraïne en Rusland nog op dit moment? Gewoon een afspraak.
17: Ja, nou, dat is het probleem. Sinds Trump aan de macht is, hè, die leek Poetin goedgezind. Hè, en hij leek Zelensky niet goedgezind. Dus Poetin die dacht, Trump is gevoelig voor economische deals, dus die wind ik wel om mijn vinger. Ja, zo makkelijk was dat ook niet. Misschien wil Trump het wel, maar zijn omgeving houdt hem toch nog voldoende tegen. Dus Poetin ziet ook dat scenario, dat is niet zo makkelijk eigenlijk. En Trump heeft hem eigenlijk een prachtig akkoord aangeboden. Oktober vorig jaar, hè. Daar was Oekraïne, die moest ook nog zijn fiat geven, een tweede. Maar dat was al prachtig. En zelfs toen zei Poetin, dat wil ik niet.
3: En wat stond er ook alweer in dat bestand?
17: Nou, er stond, ze mogen het gebied behouden. De sancties worden afgeschaft. Nou, Poetin wordt natuurlijk niet vervolgd voor oorlogsmisdaden. De vraag is, hoe kan dat na deze oorlog? Al die misdaden van de Russen, moeten we dat laten gaan? Nou, het was eigenlijk een mooi akkoord.
3: Ja.
17: Maar
3: voor Poetin was het een mooi akkoord. Voor Oekraïne een minder mooi akkoord.
17: Tuurlijk, want
3: moest ook afspraken maken over het afschalen van het leger, begreep ik.
17: Nou, dat, volgens mij stemde Trump daar nog niet mee in. Volgens mij wilde Poetin, dat weet ik niet zeker.
3: Okay.
17: Maar ik dacht,
3: laten we dat even in het midden.
17: Ja, dat laten we even in het midden. Maar in ieder geval is Oekraïne dan een vijfde van zijn gebied kwijt. En het is zelfs zo dat Oekraïne daar al toe bereid is. Maar het is allemaal niet genoeg voor Poetin.
3: Nee.
17: Dus wat Poetin nu doet, hij houdt vast aan niet bestaande afspraken eigenlijk. Hij heeft met Trump gepraat in Amerika, in Alaska. En volgens hem, en dat zeggen alle apparatchiki, alle ambtenaren om hem na, is daar afgesproken dat Rusland 2 van de 4 geannexeerde regio's die zich hebben geannexeerd mogen hebben, de Donbass. Maar de Amerikanen zeggen, nou, dat hebben we helemaal niet afgesproken. En de Russen blijven maar zeggen, ja, dat hebben we wel afgesproken.
3: Ja.
17: En dan zeggen ze ook nog eens, en zelfs al stemt Oekraïne daarmee in, onder druk van Amerika, is dit maar het begin. Dus kortom, we zien niet het begin van een oplossing.
3: Nee, Poetin heeft natuurlijk wel een verhaal verteld aan het Russische volk over waarom hij deze, zoals hij het noemt, speciale militaire operatie moest beginnen. Ja. Onder welke voorwaarden kan hij een bestand verkopen? Wat moet daar dan in staan?
17: Nou, de vraag is of hij het zelf weet. En inmiddels lijkt het zo, kijk, het ging allemaal ermee in 2022 dat hij een mislukte oorlog is begonnen. Hij dacht, niemand durft hem meer de waarheid te vertellen. Dus hij dacht, ik ga deze oorlog snel winnen. In een paar dagen of een paar weken. Dan komt er een pro-Russische regering in Oekraïne. Dat zou hij wel willen. En dan ben ik weer het mannetje. Dan ontstaat dezelfde euforie als na de annexatie van de Krim. Dat is misgelopen. En Poetin doet er dan een stapje bovenop. Een normaal mens doet een stapje terug.
3: Mm-hmm.
17: Maar Poetin heeft gezegd, september 2022, dit is een existentiële oorlog. Want wij zijn de oorlog niet begonnen. Europa en de VS willen ons via de pion Oekraïne op de knieën dwingen.
3: Ja.
17: En kom daar maar eens van terug.
3: Precies, dat als je zo'n verhaal vertelt, dat is moeilijk terugkomen.
17: Dus
3: dan
17: zegt hij nu ook, nu heeft zijn woordvoerder gezegd, dit is geen speciale militaire operatie meer. We zijn in oorlog, want vooral vooral Europa richten ze de pijlen op. Ze hopen nog steeds dat ze Trump om de vinger kunnen winnen. Ja. Want Europa en zelfs de VS, zeggen ze, helpen Oekraïne om Rusland te bombarderen, om drones af te sturen. En in de Russische militaire doctrine staat dan ook dat Rusland kernwapens in mag zetten. Dus wat Poetin doet is brinkmanship. Dat komt van de Amerikanen.
3: Ja.
17: Dat betekent dat je doet alsof je bereid bent tot een oorlog, in dit geval een kernoorlog, in de hoop dat de anderen inbinden. Dat is waar Poetin nu mee speelt.
3: Ja.
17: Hij voert al een hybride oorlog.
3: Dat werkte in het begin best wel goed, had ik het idee.
17: Nou, in het allerbegin,
3: westerse landen waren best terughoudend.
17: En in het allerbegin zag je dat wij Nederland schermvesten wilden bieden en helmen.
3: Ja.
17: En dat is misschien de grootste fout. Het is te weinig, te laat wat het Westen gedaan heeft. En nu zit iedereen.
3: Maar toch ook onder die druk van die kerndreiging?
17: Onder druk. Als Rusland niet de tweede kernmacht was, was het land al lang plat gebombardeerd.
3: Ja.
17: En Poetin blijft daarop speculeren. En ondertussen probeert hij Oekraïne te vernietigen zoveel als hij kan, zodat het land het opgeeft.
3: Ja, dat is wat hij nu aan het doen is. Maar zo'n bestand, dat kan hij dus voorlopig even niet verkopen. Of althans niet onder de voorwaarden zoals die er lagen de afgelopen tijd.
17: Als we zien, zit daar geen enkele beweging in. En het is des Rus en des Sovjet al om hoog van de toren te blazen.
3: Ja.
17: Maar er zit dermate weinig beweging in. We weten niet wat achter de schermen gebeurt. Dat het er echt op lijkt dat Poetin zegt, het is alles of niets voor mij. Dan moet een pro-Russische regering komen, zegt hij niet. Maar dat lijkt wel wat hij wil.
3: Ja, een ander scenario wat voorbij komt is het tegenovergestelde eigenlijk van een bestand. En dat is verdere escalatie. Poetin die toch een NAVO-land aanvalt, of nog meer cyberaanvallen pleegt tegen westerse landen.
17: Ja.
3: En dan het aanvallen van een NAVO-land, daar lees je dan over. Dat zijn dan speldenprikjes om te kijken hoe het zit met de eenheid van de NAVO. Hoe realistisch is dat scenario?
17: Ja, je moet het zo zien. Er zijn eigenlijk zou je kunnen zeggen, grofweg 3 scenario's met 100.000 varianten.
3: Ja.
17: Dat moeten we altijd zeggen, want er zijn heel veel zwarte zwanen. Niet te voorspellen gebeurtenissen. Wat hij nu doet, is escaleren binnen het doormodderscenario. Vannacht was er weer een vreselijke aanval. Wat we zien, hij stuurt minder drones af op Oekraïne, maar steeds meer zware raketten. Die je normaal in een grote oorlog afzet. Om dat land te vernietigen en de luchtverdediging plat te leggen. Dat is nu het scenario. Daarnaast kan hij een bestand sluiten. Nou, daar lijkt het niet op. En nou, je hebt gelijk, dan komen we bij dat scenario. Gaat hij misschien nog iets doen?
3: Ja.
17: Eigenlijk zijn we al in oorlog met Rusland door een hybride oorlog. Hè. We zien cyberoperaties, we zien kabels die doorgesneden worden. Er zijn 2 17-jarige Nederlandse jongens opgepakt, hè, die wifi-netwerken in kaart brengen. Brachten niet alleen in Nederland, elders in Europa zijn spionageoperaties. Dus wat gaat hij doen? En dat wat jij noemt, dat escalatiescenario, dat zou zo kunnen zijn dat hij in de Baltische Staten of in Polen, daar wordt van gesproken, sommige inlichtingendiensten denken dat hij daar iets gaat provoceren.
3: Ja, hij zou troepen opbouwen ook aan de grens.
17: Ja, er staan zijn basis aan de Finse grens. Want het tegenovergestelde van wat Poetin wilde gebeurt. Hij wilde de NAVO op afstand houden en nu horen Finland en Zweden bij de NAVO. Dus het wordt alleen maar erger. Dan gaat hij weer op reageren, want we zijn in een existentiële oorlog. Dus het zou kunnen dat hij dat provoceert op een of andere manier. Hoe weten we niet? In Litouwen of in Polen. En dat hij dat gebruikt om de NAVO te testen. En om ook te laten zien, kijk eens waar ik toe in staat ben. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Niemand denkt dat Poetin een kernoorlog wil, want dat is zelfvernietiging. En die man is er juist om zijn macht en zijn rijkdom te behouden.
3: Ja.
17: Maar dit zijn dan scenario's die worden genoemd. En daar moet je dus niet op hopen.
3: Nee. En dat doormodderscenario, zoals jij het net noemde, is dat dan in jouw ogen het meest waarschijnlijke scenario?
17: Nou, niemand die het weet, maar wat we tot nu toe zien is dat sinds Trump Zelensky heeft ontmoet, vorig jaar eind februari, en heeft gezegd, jij hebt niet de kaarten in handen, hebben Zelensky en Poetin een boodschap gehoord. Hij zei tegen Zelensky, jij hebt niet de kaarten in handen, als je nu niet opgeeft, als je nu niet tekent bij mijn kruisje, dan ben je straks heel Oekraïne kwijt. Zelensky begreep, ik moet dus laten zien dat ik wel de kaart heb. Vandaar dat Oekraïne heel erg aanvalt, ook in Rusland. Het is allemaal vreselijk eigenlijk wat er gebeurt, maar ze willen laten zien, wij hebben wel degelijk de kaart. Poetin die hoorde van Trump, ik moet Oekraïne dus vernietigen, en Trump denkt dat ik het kan. Dus het is een dodelijk pokerspel wat ze spelen.
3: Ja.
17: Ze zaaien dood en verderf in elkaars land, waarbij je moet zeggen, Rusland maakt heel veel burgerslachtoffers.
3: Ja.
17: Oekraïne probeert dat niet te doen.
3: Ja.
17: En Dat is dus het spel waar we in zitten.
18: Ja. Ja,
17: en de vraag is, waar houdt dat op?
18: Ja, ja, want dan ga je er ook nog vanuit dat Poetin altijd de regie en de controle houdt over wat er gebeurt.
17: Ja.
18: En dan komen
17: ja.
18: we toch misschien wel eventjes bij de binnenlandse situatie in Rusland. Afgelopen week eigenlijk zagen we de verhalen al komen over Russen die in de rij staan voor benzinestations.
17: Ja.
18: Er komt steeds groter benzinetekort. Ja. Oekraïne valt al die installaties aan, dus de Russen beginnen te voelen.
17: Ja.
18: Voelt het misschien al wel een tijdje. De economie hapert.
17: Ja.
18: Hoe nijpend is die binnenlandse situatie voor de Russen zelf? Kortom, wat als die in opstand komen?
17: Nou, het punt is dus, we hadden het er al eerder in de uitzending over, de eeuwige boodschap van het Kremlin is, alles is onder controle.
18: Ja.
17: En aan het begin van de oorlog was het verhaal, dit is een korte militaire operatie. Mm-hmm. Blijft u maar rustig slapen. Dat kan u nu niet meer beweren. Want de mensen voelen niet alleen het benzinetekort, nog erger, de internetcensuur.
18: Ja.
17: Mobiel internet wordt afgesloten. Het punt is, Poetin lijkt de band met de werkelijkheid een beetje kwijt. Dus hij lijkt te denken, ja, die mensen moeten niet zo zeuren. Ze hebben het wel eens slechter gehad. En ik heb gewoon wat tijd nodig. En dat is een deel van zijn bewind. Mensen worden onderdrukt. Dat is ook een scenario. Rusland verandert langzamerhand in een semi-totalitaire samenleving.
18: Maar zie je dan ook niet gebeuren dat hij in ieder geval binnenlandse regie verliest?
17: Nou, als dat zo is, dan zou dat toch, kijk, die bevolking heeft geen wapens. Die terugkerende militairen trouwens wel. Dat is ook een probleem waarvan sommige mensen zeggen, daarom wilde die oorlog niet beëindigen.
18: Nee.
17: Want de gevangenispopulatie is nog nooit zo laag geweest. Want al die verkrachters en seriemoordenaars zitten aan het front en die komen straks terug.
18: Ja.
17: Maar het volk, wat kan het volk doen? Die worden onderdrukt, die worden gevolgd. Dus als het ergens vandaan komt, dan moet het uit zijn eigen kring komen.
18: Ja.
17: Maar Poetin is een zon in zijn eigen sterrenstelsel. Die heeft verschillende groeperingen, houdt hij in balans.
18: Ja.
17: Hoe kunnen die mensen, die hebben tegengestelde belangen, die willen ervoor zorgen dat als Poetin er niet meer is, dat zij niet worden afgerekend. Dus je zag nu in The Economist bijvoorbeeld, je ziet opeens in artikelen, in westerse media, artikelen van anoniem of van een oligarch laatst, die zeggen, ja, we moeten, toch, dit is niet de oplossing. Die zoeken de nooduitgang. Maar er is nog geen teken dat iemand het op durft te nemen tegen Poetin. Want de mensen met de wapens, het leger, de geheime dienst, die hebben juist veel belang bij deze oorlog.
18: Ja.
17: En die staan ook weer tegenover elkaar. Dus er zijn waarschijnlijk allerlei barsjes.
18: Ja.
17: Maar het kan van de ene dag op de andere veranderen. Maar er lijkt nog niet iemand die sterk genoeg is, of groeperingen die sterk genoeg zijn, om het op te willen nemen.
18: En intussen staat alles in het teken van die oorlog. Nou, Monique Tromp die zit hier in de studio. Die is heel druk bezig met onderzoek naar batterijen en de toekomst van de energietransitie. Die zal in Rusland denk ik wel stil liggen. Met de Russen samenwerken, denk ik, Monique Tromp. Daar is nu geen sprake van.
19: Nee, en ik heb daar natuurlijk een beetje over nagedacht, omdat ik wist dat we hier samen zouden zitten. Kijk, Rusland wordt niet zo genoemd in het batterij spectrum, zeg maar. Wel de geopolitieke situatie en dat we weerbaar willen zijn en onafhankelijk. We hebben natuurlijk Azië genoemd. Nou had ik het weekend een beetje onderzoek gedaan. Maar in Rusland worden dus ook batterijfabrieken gebouwd. Ze zeggen ze hebben zelf alle mineralen. Staat energietransitie überhaupt op de agenda?
17: Nou, eigenlijk niet. Dat is een luxe probleem. Er zijn jaarlijks bosbranden, overstromingen. Dat is een luxe probleem. Want Poetin is zeker in deze oorlog bezig met die oorlog. En je moet bedenken, die batterij zouden ze niet kunnen bouwen zonder de Chinezen.
19: Nee,
17: zelfs hun drones kunnen ze niet bouwen. Dus wij komen terug bij de Chinezen.
18: Ja.
17: En de Russen die geven daar geen prioriteit aan. Poetin heeft maar, dat is het erg. Het hele land is er voor één ding, om Poetin aan een overwinning te helpen in de oorlog.
18: Ja. En dat blijft nog even zo.
17: Ja.
18: Ja. Helga Salomon, dankjewel voor dit gesprek.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
18: Daniel Rahimian, goedemorgen.
20: Ja, goed uitgesproken mijn achternaam, ja.
18: Je bent 19.
20: Ja.

0: overwinning te helpen in de oorlog.
1: Ja, ja. En dat blijft nog even zo. Ja. Ja. Ja. Helga Salomon, dankjewel voor dit gesprek.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Daniel Rahimian, goedemorgen.
3: Ja, goed uitgesproken mijn achternaam, ja.
1: Je bent 19.
3: Ja, dat klopt.
1: Je komt uit Ermelo.
3: Ja.
1: Wat leuk, daar heb ik ook gewoond.
3: Echt? Waar?
1: Ja, in het dorp.
3: Oh, gewoon in het centrum.
1: Ja, in het centrum. Ja. Ja. En je bent eerstejaarsstudent journalistiek.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: Vind ik altijd leuk om te horen. Heb je al een droom waar je naartoe wil? Of zeg je nou, ik ben nog een beetje aan het uitvogelen?
3: Ja, denk wel de beroemdste journalist ooit. Nee, grapje. Nee,
1: dat kan hoor.
3: Ik heb nog geen idee eigenlijk.
1: Droom maar groot, zou ik zeggen. En je hebt heel veel hobby's.
3: Ja.
1: Voetbal, Bijbel lezen, muziek maken.
3: Ja, ik werk bij een supermarkt.
1: Je hebt gewoon alles opgenoemd wat je zei.
3: Ja, ja, wat ik dacht, ja.
1: Ja. En je verdient je geld bij een supermarkt nu op dit moment.
3: Ja, nog wel.
1: Nog wel, heel goed. Ik zie dat je wil beginnen, hè. Je wilt natuurlijk een nieuwskenner van de week worden. Win je 100 euro. Ik wens jou gewoon heel veel plezier.
3: Ja, heel erg bedankt.
4: Extra time in the World Cup final. Pedro Porro, Williams. And thundering for Spain. By Ferran Torres. Open te scoren, dan toch voor Spanje. Spain are the champions. Spain have seized their second star. The kings of Europe have conquered the world.
5: Spanje, de beste van de wereld.
1: Ja, je kan het niet gemist hebben, hè? Maar Spanje is dus de nieuwe wereldkampioen in voetbal. Argentinië werd in de verlenging met 1-0 verslagen. Vraag 1. Wie werd na afloop van de finale verkozen tot beste speler van het toernooi?
3: Rodri.
1: Ja, dat is goed. De aanvoerder van Spanje werd in 2024 ook al uitgeroepen tot de beste speler van het EK dat jaar. Vraag 2 dan. Het Nederlands elftal ligt er al een tijdje uit, maar had gisteren toch nog iets te vieren. Welke FIFA-prijs krijgt Oranje?
3: Fair Play Award.
1: Ja, dat is goed. Oranje kreeg in de eerste wedstrijd tegen Japan 3 gele kaarten en daarna niet meer. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
6: Het gaat om de Merwedebrug bij Gorinchem.
7: Er is namelijk aanvullend onderzoek nodig naar de staal- en brugconstructie.
6: De rest van de zomer gaat Rijkswaterstaat onderzoek doen naar de staat van de brug en hoe ze de constructie veilig kunnen krijgen.
7: En of de brug daarna weer open kan, dat is ook maar de vraag.
1: De Merwedebrug bij Gorinchem werd gisteren hals over kop gesloten. Voor welk verkeer?
3: Voor vrachtverkeer?
1: Ja, uit onderzoek bleek staal in de boogconstructies dat het niet meer sterk genoeg was voor zwaar verkeer. Vraag 4 dan. Binnenkort start de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Wanneer moet die open?
3: Augustus.
1: Nee, 2031.
3: Oh, dat is nog best wel lang.
1: Ja, de huidige brug is van 1961 en moest 10 jaar geleden ook al een keer preventief dicht voor vrachtverkeer. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
8: I said we hadn't been good enough. But let's be honest, everybody. This is a last chance to change. And we must take it together.
3: Andy Burnham?
1: Ja, het Britse Labour koos hem vrijdag als partijleider. Vandaag begint hij als premier. Deze vraag kende vervolgvraag. Als je de makkelijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Voor de moeilijke krijg je er 2.
3: Doe maar de moeilijke.
1: Burnham is de 6e Britse premier in 10 jaar tijd. Hoeveel daarvan waren van de Labour-partij?
3: 3.
1: Nee. Ja. Eentje, zijn voorganger, Keir Starmer. In de Britse politiek mag de partij van een vertrekkend premier zelf een nieuwe aanwijzen. Het gaat net even anders dan bij ons. De volgende vraag is de hintsvraag. Het gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. Daar gaan we.
9: 4. Op een sleutelmoment lag ik eraf.
3: Ja, stop. Dat was die wielrenner. Wat was het ook weer? Ah, oh, chips, ik had hem zo vingergaard.
1: Ja, ja, dat is goed hoor. Voor 3 punten. Ik had meer dan alleen een gebroken nacht. Voor 2 punten nog de hints. Ik vloog eerst uit de bocht en toen van het podium. En voor 1 punt na een zware val in de 15e etappe heb ik gisteren de Tour de France verlaten. Jonas Vingegaard. Daar kwam inderdaad op uit. Nou, lekker bezig, Daniel. Ja. Daarmee gaan we naar het kanon.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welke scheepsbouwer dreigt opnieuw een miljardenorder kwijt te raken door vertraging?
3: Damen.
1: Ja, op welk festival raakte dit weekend 2 stuntmannen geblesseerd?
3: Zwarte Cross.
1: Ja, wie werd voor de 2e keer op rij topscorer voor het WK?
3: Mbappé.
1: Ja, welke brug is de komende 9 maanden dicht voor geplande werkzaamheden?
3: Merwedebrug.
1: Nee, de Papendrechtse brug. Die hadden we ook nog. Wat openen zorgverzekeraars om tekorten in de kraamzorg op te vangen?
3: Geen idee.
1: Kraamhotels. Welke sport beoefende de nieuwe Hongaarse president op topniveau?
3: Schaken.
1: Ja, dat was de hintsvraag. IJsbergslaaf van Taco Bell blijkt bijna de inzien toch niet de oorzaak

0: Van wat?
1: Voedselvergiftiging.
0: Een diarreegolf.
1: Oh ja,
0: shit. Welk ontsnapt huisdier kon gisteren urenlang door een dorp in Noord-Holland rondlopen?
1: Walibi.
0: Ja, welke twee bekende broers werden zaterdag gearresteerd in Miami?
1: Andrew en Tristan Tate.
0: Ja, welke president maakt voorlopig geen gebruik van zijn regeringsvliegtuig?
1: Geen idee.
0: Donald Trump. Welke voetballer kreeg nog na de WK-finale een rode kaart?
1: Paredes.
0: Ja, bezoekers van welke artiest in Milaan raakten gewond door zware hagelstenen?
1: Bad Bunny.
0: Ja, en de burgemeester van welke stad sluit een arrestatie van Benjamin Netanyahu niet uit?
1: Italië.
0: Nee, welke stad zocht ik?
1: Oh, sorry.
0: Ik denk dat de tijd nu al voor mij is. Ja. New York was het
1: dan.
0: Ja, meneer Mamdani. Maar Daniel, helemaal geen slechte score. Want je had 8 vragen goed in het kanon en 8 punten in de factor. Dus 64 punten in totaal.
1: Zo, dus dat is al veel, denk ik.
0: Ja, kun je prima de vrijdag mee halen, weet ik uit ervaring. Ja.
1: Oké, nou, dat is mooi.
0: Wie weet, zie ik je dan weer. Dankjewel, Daniel Rahimian.
2: Goed gedaan.
1: Ik ga alvast iets leuks doen met die 100 euro.
0: Ja, weet je al wat je ermee gaat doen of niet? Had je er al een idee bij?
1: Misschien is mijn vriendin.
0: Ja? Lekker eten of zo. Leuk uit.
1: Ja, nou ja, dat zie ik wel.
0: Ja, oké. Okay, helemaal goed. Eerst maar eens even die week overleven.
1: Ja, inderdaad.
0: Helge Salomon, dankjewel dat je spraakmaker wilde zijn. De afgelopen 2 uur was leuk je weer te hebben. En nogmaals dank ook voor Nick Trom voor het beantwoorden van al onze vragen over batterijen.
2: Ja, dat is leuk.
0: Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 zomereditie met vandaag Mats Akkermans. Mats, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: Roos. Jouw debuut.
3: Zeker, ja, spannend.
0: Wat leuk, ja. Wie heb je als eerste gast?
3: Ik heb burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen te gast. Natuurlijk over de Nijmeegse Vierdaagse die morgen begint. Maar ook over de Vierdaagse feesten die al een paar dagen bezig zijn. En hoe je dat allemaal verantwoord kunt organiseren als burgemeester met al die mensen daar.
0: Wij gaan luisteren, hoor Mats. Heel veel plezier ook vooral voor jou. Ik dank u voor het luisteren natuurlijk naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer om 9:30. Nu gaan we eerst nog even naar het NOS Nieuws. Krijgt u zoals al de hele ochtend vandaag ook weer van Dorald Megens. Fijne ochtend nog. Dag.
4: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
6: Politici uit Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat het provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat op 14 augustus in Provinciale Staten is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Ze vinden het intrekken van de vergunningen buiten alle proporties. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat opgegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en ze zijn boos over de hoge werkloosheid. Tijdens het feest na de WK-zege is in het westen van Spanje een kind van 13 omgekomen. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste deel instortte. Dat kwam terecht op mensen die in die fontein stonden. De jongen van 13 overleed daarbij. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van die persoon is nog niet bekendgemaakt.
7: ANWB, verkeersinformatie met een file op de A50 Arnhem richting Os van 11 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staan een file van 7 kilometer tussen Hapert en knooppunt De Hocht. De vertraging daar is een half uur. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En op de N69 Nierpelt Veldhoven staan een file bij Afrit Bergijk van 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
5: NPO Radio 1. BNL. Sven op 1, zomereditie. Mats Akkerman.
3: Dames en heren, goedemorgen. Nog 1 nachtje slapen en dan begint alweer de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. 47.000 deelnemers, meer dan 70 nationaliteiten. In de leeftijd van 11 tot 90 jaar, oftewel het grootste meerdaagse evenement van Nederland. En nog groter zijn de Vierdaagse feesten, die zijn afgelopen zaterdag al begonnen. En die trekken jaarlijks zelfs zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Bijna 10 keer zoveel het aantal inwoners van Nijmegen. Nou, hoe zorg je dat dat allemaal veilig gebeurt? Kan dat nog wel veilig en verantwoord in een tijd waarin de zomers ook steeds warmer worden en die hitte een bedreiging voor de lopers vormt? De burgemeester die daarover gaat is de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, verantwoordelijk al sinds 2012, al meer dan 14 jaar. Hij begon daar ook zijn politieke carrière als gemeenteraadslid en later als wethouder. En het wordt zijn 13e vierdaagse als burgemeester. In coronatijd ging het 2 keer niet door. Toen werd hij ook landelijk bekend als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het overleg van de burgemeesters van de veiligheidsregio's die de coronamaatregelen moesten uitvoeren. En in die rol moest hij onlangs ook nog verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Genoeg te bespreken dus, meneer Bruls. Goedemorgen.
2: Een goedemorgen, meneer Akkerman.
3: En als ik dat allemaal zo opsom, kan ik u dan nog steeds een politiek bestuurlijk zwaargewicht noemen?
2: Ik eerlijk gezegd heb mezelf nooit zo beschouwd. Dus dan laat ik maar een ander over.
3: En ja, zo zwaar bent u ook niet meer, volgens mij.
2: Fysiek zijn er wel wat kilo's af, dat klopt, ja. Ja,
3: ja, u bent behoorlijk aan het sporten geslagen. Waarom eigenlijk?
2: Nou ja, goed, op een gegeven moment vind je dat het genoeg is. Zo niet dat er qua gezondheid iets in de hand is. Maar op een gegeven moment was het wel genoeg. En van het een kwam het ander. En nu de smaak te pakken. Dus ik draai weer mijn rondjes op het voetbalveld. En dat vind ik heel leuk.
3: En is dan de volgende stap dat u zelf de vierdaagse een keer gaat lopen?
2: Dat denk ik niet, nee. Nee. Ik heb heel veel respect voor wandelaars. En daardoor weet ik ook hoeveel voorbereiding het kost. En dat is vergeleken. Kijk, voetballers zijn naar de aard wat luie sporters. Hè. Dat is wat interval. En de derde helft is vaak net zo gezellig als de eerste en tweede helft. Maar om wandelen en wandelprestatie toch zijn vierdaagse te doen, moet je echt maanden van tevoren. Ja, elk weekend toch wel een tocht gaan lopen. Ja, dat kost heel veel tijd. Dat is niet de discipline die aan mij besteedt. Dus ik heb er heel veel respect voor, maar ik ga het niet doen.
3: Ik zag u ook sporten in een shirt van Real Madrid. Wat vond u er dan van dat de winnende goal van Barcelona kwam?
2: Die had ik wel verwacht, eerlijk gezegd. Nou ja, kijk, zoals de Spanjaarden verenigd zijn rond het voetbal en wij dat ook hebben, is dat hier ook. Overigens, ik ben al sinds 2 jaar ervan overtuigd dat Spanje wereldkampioen zou worden. Dus ik ben eigenlijk best verheugd en het is zo. Maar ze worden gehuldigd in de hoofdstad van Spanje, Madrid. Hè, dus dan komen ze toch weer samen.
3: Heel goed. Zullen we het over Nijmegen gaan hebben?
2: Zeker.
3: Is goed. We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. En dan begin ik met een gewetensvraag, want wanneer heeft u eigenlijk voor het laatst wild geplast?
2: Ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit zo gedaan, behalve als eens een keer in een bos tegen een boom of zo. Maar niet het wild plassen wat we helaas zien, ook tijdens de vierdaagse of andere evenementen. Nee, dat vind ik zoiets, dat doe je gewoon niet. Nee.
3: Ja, want het is een grote ergernis van de inwoners, begreep ik, van Nijmegen, dat wildplassen.
2: Ja, zeker. Bepaalde delen in de binnenstad is het echt wel de spuigaten uitgelopen, als ik het zo mag uitdrukken. Dus niet voor niets worden er ook dit jaar weer extra faciliteiten. Hè. Zelfs voor vrouwen worden speciale toiletten aangezet. We hebben de controle opgeschroefd. Er zijn het eerste weekend ook al een aantal mensen op de bon gezet vanwege het wildplassen. Ah, je merkt dat een bepaald publiek die drinken te veel. Ook dat constateer ik. Vooral heel jong publiek.
3: Dat heb je op feesten. Ja,
2: die legen dan hun blaas ook zo. En het is buitengewoon ordinair. En voor als je er woont of je winkel hebt, ook heel smerig hebben. Ja, het stinkt echt enorm. Dus daarom wordt er ook veel meer aandacht door de organisatie en ook door onze handhavers aan gegeven.
3: Ja, want we hebben natuurlijk, je hebt aan de ene kant die Vierdaagse, die wordt georganiseerd door de Vierdaagse. Je hebt de Vierdaagse feesten door de Vierdaagse feesten. En uw rol is dan zorgen dat er genoeg toiletten zijn in de binnenstad.
2: Nee, dat is juist wat de evenementenorganisator. Dat is juist waar ik niet over ga en ook niet wil gaan. Nee, wij gaan natuurlijk als gemeente vooral, we geven een vergunning met een aantal voorwaarden. Ja, mijn rol is, los van het zijn van gastheer gedurende 7 dagen lang, is natuurlijk toch wel een beetje het overal te houden. Hè. Dus als er echt iets gebeurt op het gebied van veiligheid of openbare ordeverstoring, ja, dan is de politie aan zet, waar ik dan uiteindelijk verantwoordelijk voor ben. En zoals gisteravond, dat kon door een technisch malheur, kon het traditioneel in de vuurwerk niet doorgaan. Nou ja, dan moet er bepaald worden. Wat gaan we hierna doen? Ja, dan kom je als burgemeester natuurlijk wel in beeld. Omdat je uiteindelijk wel een toestemming geeft via die vergunning voor de dingen die kan plaatsen. Maar al die operationele zaken, er gebeurt zoveel in zo'n week. Daar kan je niet eens als burgemeester over betrokken zijn. Dat moet je ook niet willen, want dan hou je het overzicht niet meer.
3: Ja, we zijn al sinds zaterdag bezig met die feesten. Daar komen elk jaar ongeveer 1,5 miljoen bezoekers op af. Hoe is dat tot nu toe verlopen?
2: Nou, eigenlijk best goed. Wat dat wil zeggen, als je rekening houdt met die enorme aantallen, is qua als je kijkt naar incidenten op zo'n zaterdag, die is traditioneel heel druk, die eerste zaterdag, is het eigenlijk vergelijkbaar met een normaal uitgangsweekend. Dus dat is op zich jammer van die incidenten, maar wel goed vergeleken met de grote mensenmassa's. Wat we ook altijd doen is, die eerste zaterdag zit de politie en onze BOA's zit er ook wat strakker op. Dus dan doen we ook gemiddeld genomen wat meer aanhoudingen.
3: En hoeveel moet ik dan aan denken?
2: 12 op een zaterdag. Wat natuurlijk vergeleken bij 150.000 mensen is dat niet veel. Maar ja, goed, er zijn gelukkig dagen in het jaar waarin we die niet hebben. Dat is natuurlijk toch wel een behoorlijk aantal. En wat mij wel opvalt is dat de meeste mensen gedragen zich goed. Maar we zien vooral onder de jonge jeugd, daar wordt wel stevig gedronken hoor. Op die avond zelf, maar ook al vooraf. Dat vind ik, blijf ik jaarlijks toch wel een zorgelijk fenomeen vinden. Je merkt dat er toch zoiets is van, nou ja, we mogen losgaan. De meesten gaan er goed mee om nogmaals, maar je zit onder de jonge jeugd. Daar houdt men wel van flink wat drank of wat pillen.
3: Kunt u ook moeilijk wat aan doen, lijkt mij.
2: Ja, dat is heel lastig op te pakken.
3: Of het bier duurder maken, maar goed.
2: Het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat bijvoorbeeld die jeugd dan weer goed bij papa en mama thuis bezorgd wordt. Daar stoppen veel tijd in. Goede medische zorg. Hè. Medische posten zijn er volop. Maar het begint natuurlijk van huis uit. Ik bedoel, kijk, als je je kinderen op pad laat gaan en je weet dat ze nogal wat innemen, dan hoop ik toch op een goed gesprek thuis. Dat heeft geen zin om die jongeren op te pakken en een straf te geven. Als ze zich natuurlijk misdragen, is dat anders. Maar ja, als ze zelf vooral de dupe ervan zijn, hoop ik dat ze tot bezinning komen. Daar kun je verder niet zoveel aan doen als gemeente.
3: Ja, goed. Ik zei net al, 1,5 miljoen bezoekers. Inmiddels meer dan 40 podia door de stad. 1000 optredens. 55 jaar bestaan de Vierdaagse Feesten dit jaar. Is echt uitgegroeid tot een evenement op zich. En u zegt de organisator daarvan, Joris Bouwmeester in de Telegraaf, we lopen nu wel tegen de grens aan van wat mogelijk is. Merkt u dat ook als burgemeester, dat de grens wel is bereikt voor de stad?
2: Ja, zeker. Maar kijk, die 40 podia zijn in feite ook al een antwoord op die drukte. We constateren eigenlijk al sinds een jaar of 10, 15 dat het qua bezoekersaantallen je wel aan de max komt. En door 40 podia te spreiden over het centrum en zelfs aan de overkant van de Waal. Hè, het centrum ligt tegen de Waal aan en de noordkant zijn nu ook tal van podia. Daardoor zorgen we ervoor dat met meer bezoekers dan ooit tevoren je toch nog naar omstandigheden veilig kunt organiseren. Maar je kunt daar niet nog tienduizenden bezoekers per avond bij je denken.
3: Nee, want wat is dan de volgende stap? Dat u gaat zeggen bijvoorbeeld, kom niet meer naar Nijmegen? Dat de stad is
2: nou,
3: vol?
2: Nou, dat gebeurt dus ook soms. Hè. We doen dat al door over de centrum zelf heel duidelijk te waarschuwen. Zaterdag waren er tal van plekken waar gezegd wordt, druk niet meer komen. De NS heeft er ook natuurlijk de handen vol. En vooral aan het einde van de avond. Want iedereen wil natuurlijk altijd op hetzelfde moment naar huis. Dat zul je altijd hebben. En dat leidt ertoe ook soms mensen heel lang moeten wachten. Dat reguleert zich daardoor natuurlijk van deel zelf. Ik ben ervan overtuigd een aantal mensen die naar Nijmegen willen komen het bewust niet doen omdat ze te druk vinden. Dat is jammer, maar wel heel verstandig. We moeten natuurlijk kijken hoe het verder gaat. Kijk, op dit moment kunnen we het nog goed aan met die spreiding. Maar als je echt de situatie krijgt dat je permanent een verkeersinfarct gaat krijgen gedurende met name de avond, als het programma rond 00:30 afloopt. Ja, dat is echt de grote uitdaging. Zolang mensen nog over de hele dag komen of bijvoorbeeld om 's middags al komen, ja, dan gaat het nog wel prima.
3: Ja, en nog één vraag over die 40 podia. Zien we op één van die podia u nog vanavond? Of ergens deze week?
2: Nee, deze week gaat het niet gebeuren. Nee. Je moet daar spaarzaam mee zijn. Ik begrijp de
3: vraag. Ja, want u zit in een gelegenheidsformatie, The Walking Brothers and Sister, met een Nijmeegse Vierdaagse-rit.
2: Precies, en vorig jaar hebben we opgetreden. En ik geloof niet dat er animo's op dit jaar. En ik vind het ook wel prima zo. Want je moet ook een beetje uniek houden. Hè. Het was vooral een paar jaar geleden was hartstikke leuk. En ik draai het nummer ook nog wel eens zo 4 dagen per week of een vakantie in de auto. Maar we moeten ook niet overdrijven. Ik ben in de eerste plaats burgemeester en dan entertainer. Maar ja, wie weet. Hè. Ik bedoel, ik ben ook al de 60 gepasseerd. Er moet ook eens een nieuwe carrière komen. Dus wie zal het zeggen? Dan ga ik met Wilco Verschaik, de directeur van de NEC, die heel goed bij stem is, misschien een gelegenheidscombo beginnen met carnaval of zo, maar voorlopig niet.
3: En hoe vaak checkt u als burgemeester eigenlijk uw telefoon deze dagen?
2: Oh, best veel, maar dat doe ik sowieso op berichten. Want ik volg het nieuws en zeker ook vanuit mijn hulpdiensten, gemeente, politie. Dan volg je dat natuurlijk wel op de voet. Want er kan zomaar iets gebeuren. Het feit dat gisteravond zo'n vuurwerk dan niet kan doorgaan. Ja, dat gebeurt. Hè. Dus het toont aan. Een ongeluk zit echt in een heel klein hoekje.
3: Checkt u ook heel vaak dan de app van de weersverwachting?
2: Nou, niet vaker dan gemiddeld. Omdat eigenlijk de weersverwachting heeft natuurlijk een vrij... dat loopt vrij ver vooruit. En voor deze week ben ik er eerlijk gezegd meer gerust op dan vorig jaar. Omdat het relatief koel weer is. Het is heerlijk weer. Begin 20 graden. Maar het is voor wandelen en feesten uitstekend weer. Want dat betekent dat we wat dat betreft niet zo heel veel zorg hebben
3: dus
2: dit jaar.
3: Dus dit jaar staan alle seinen op groen voor een goede editie. Er zijn geen extra maatregelen nodig voorlopig?
2: Nee, eigenlijk niet. Er is niemand die ervan uitgaat dat er bijvoorbeeld ingegrepen moet worden om bijvoorbeeld de marsen wat in te korten, hè, of om vroeger te beginnen. Dat soort maatregelen, dat lijkt dit jaar niet in de orde. Vooral ook, het is niet alleen niet zo warm, het is niet zo benauwd. Hè. Het is niet alleen de hitte.
3: Het is heerlijk weer buiten. Ja.
2: En dat is geweldig. Ik was net zelf even bij de start-finish locatie. Want er zijn mensen zich nu aan het inschrijven. Ik had zelfs het idee van, nou, het is relatief cool. Je hebt een jasje aan.
3: Je zou bijna gaan meelopen.
2: Misschien overbodige luxe. Nou, bijna gaan meelopen, laten we niet overdrijven.
3: Goed, ik vraag natuurlijk, het is 20 jaar geleden dit jaar dat die trieste editie van 2006 was. Hè, ja. Toen overleden twee deelnemers door de hitte. Toen moest het evenement verder worden afgelast. En we zien het natuurlijk steeds vaker. Hete zomers, tropische temperaturen, code rood. Hoe bereid je als Vierdaagse en als gemeente daarop voor dat die situatie steeds vaker voorkomt? Wat kun je doen?
2: Kijk, het grootste winst die je natuurlijk zo kunt doen is het voortraject. Ik hoop dat een heleboel mensen die deelnemen goed nadenken, nog beter dan ooit tevoren, dat je het doet. Als je in januari inschrijft, dan denk je misschien niet aan 30 graden, maar je moet het wel doen. En zorg dus dat je fysiek zo goed als kan deelnemen. Want dat zie je bij mensen die het moeilijk hebben. Die hebben vaak al, ja, niet zozeer door de hitte zelf, maar die waren al niet in de hele goede staat. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gemerkt. Ten tweede is natuurlijk altijd actueel. En de Vierdaagse heeft wel door die trieste ervaring van 20 jaar geleden een uitstekende weerorganisatie, een weercrisisorganisatie, mag ik het zo noemen, opgezet. Waardoor ze echt de dag van tevoren heel snel kunnen handelen. En dat heeft zich ook bewezen. Hè. Er is al een keer een dag uitgevallen. Of de route is met 10 kilometer ingekort. Of je start een uur eerder. Dat zijn de maatregelen.
3: Ja, en er wordt dan ook wel eens over
2: heel
3: gepraat.
2: Veel mee kunt doen op dit moment.
3: Moet je misschien het evenement, mocht dit in de toekomst vaker gaan gebeuren, zelfs verplaatsen naar een ander gedeelte van het jaar? Maar dat ziet u niet zitten.
2: Ja. Nou, ik zeg, als het een serieus idee is, dan hoort er ook een serieus plan onder. En ik heb dat nog nooit tegenzien. Dus je moet opletten met alleen maar ideetjes naar voren te brengen. Want een serieus plan, ik zeg u wel, dan begin je eigenlijk vanaf nieuw. Ja. Dan begin je echt vanaf nul. Dan organiseer je eigenlijk een nieuw evenement. Dat doet wat. Dat doet niet alleen iets. En als het nodig is, dan moet het. Maar dat doet wat. Dat doet ook iets met de traditie die we hebben opgebouwd. En ik denk dat degene die nu met goede bedoelingen vanuit klimaatverandering, wat ik zeker niet zal tegenspreken, zeggen verplaatst, maar die hebben niet in de gaten dat je dan eigenlijk zegt, dan is het einde van de Nijmeegse Vierdaagse. Dan beginnen we opnieuw. Want hoe komen we aan al die honderden vrijwilligers? De politie is helemaal ingericht op de derde week van juli en de brandweer en de ambulance. Dat moet je dan
3: de vrijwilligers, de NS, ja.
2: Al die vakantie,
3: wat u betreft,
2: de NS,
3: het evenement kan dan
2: heeft
3: plaatsvinden
2: een enorme
3: in juli.
2: Nou ja, een alternatief is best lastig, want dan kom je bijna al uit op de meivakantie. Maar in mei heb je qua weer andere risico's. En vind je dan al die mensen bereid om niet een week, maar ik was net bij het Rode Kruis bijvoorbeeld. Die zijn hier niet een week, maar die zijn hier al 2 weken. Hè? Dus dan moet je al die vrijwilligers, al die verpleegkundigen en artsen die hier vakantie voor opnemen, eigenlijk vragen om 2 weken buiten de zomervakantie het vrij op te gaan nemen. Ja, ik voorspel u, dat wordt een tijd van personeelskrapte en vrijwilligerskrapte. Een gigantische uitdaging. Dus je begint echt gewoon opnieuw.
3: Het gaat
2: dus
3: niet serieus. Gebeuren. Het gaat het niet verplaatsen.
2: Nou ja, op korte termijn zie je niet gebeuren. Je kunt het niet uitsluiten. Ik bedoel, als het echt niet met kan, maar daar zijn we nog niet. Maar dan zul je wel met een serieus plan komen waar je ook nog maar aan toewerken. En nogmaals, ik heb dat voor, nog niet
3: voorlopig
2: gezien.
3: Niet aan de orde. In ieder geval 2 keer moest het evenement wel worden afgelast in de tijd dat u burgemeester was, namelijk in de coronajaren. U was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 veiligheidsregio's van burgemeesters. U moest al die maatregelen ook uitvoeren als gemeente. U moest het soms ook uitleggen aan Nederland. En u moest verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie. 3 uur bent u daarover verhoord. En u zei daarover in het FD, in een interview diner met het FD, ik kan mijn schepper straks recht in de ogen aankijken. Wat bedoelde u daarmee?
2: Nou, dat ik vind, als ik terugkijk op die 2 jaar, dat ik samen met de collega's vanuit Veiligheid, de follow-up heb gezeten, dat we echt naar eer en geweten de maat hebben genomen. En ik sta eigenlijk achter alle grote dingen die gebeurd zijn. Daar sta ik nog steeds achter. En achteraf kun je altijd zeggen, had dat niet wat anders kunnen, of had die maatregel niet wat korter kunnen duren, of had je juist misschien niet sneller moeten ingrijpen. Het zij zo, ik zeg altijd maar zo, ga er aan staan. Ik merk er ook reacties op mensen om me heen. Ik heb er meer positieve reacties in de loop der jaren op gehad dan mensen die daar kritisch op waren. Mensen die kritisch op waren, waren überhaupt kritisch op het feit dat je maatregelen neemt. Dus wat we ook hadden gedaan, had je kritiek gehad. En ik zit daar met een rein geweten in, om het zo uit te drukken. Ja. Ja.
3: Ik wil ook niet het hele verhoor overdoen, want dat heeft 3 uur geduurd. Kunnen mensen gewoon terugkijken. Maar we hebben inmiddels 6 weken aan verhoren gehad. 38 verhoren zijn er geweest. En ik hoorde toch wel veel mensen, u, ook andere ministers, zeggen, ja, we hadden misschien wel dingen anders kunnen doen, maar het was wel allemaal met de kennis van toen. Ja. Verwacht u nou eigenlijk dat er uit deze hele parlementaire enquête echt nog nieuwe inzichten gaan komen die we niet al hebben gelezen bij het hele dikke OVV-rapport bijvoorbeeld?
2: Nou, dat is een terechte vraag. U weet, en de luisteraars ook waarschijnlijk, het heeft natuurlijk ook een paar keer omgehangen of deze enquête überhaupt doorging. Hè. Door verkiezingen is hij een paar keer vandaag. Ik denk dat er wel een toegevoegde waarde kan zijn, maar die moet, wat mij betreft, niet zitten in het beoordelen van een concrete maatregel. Dus of, noem eens wat, die sluitingsmaatregelen op een bepaald moment altijd even goed waren. Dat is denk ik niet wat je nog kunt leren. Want dat zul je ook bij volgende crisis hebben. Nee, maar de aanpak van de crisis, hoe is het georganiseerd geweest? Ik hoopte vooral dat de commissie daar een aantal aanbevelingen op geeft. Want dat raakt ook rechtstreeks wat de Tweede Kamer en een kabinet kunnen beïnvloeden. Hè. Daar kun je wat dan doen. En ik ben ook nog wel wat geïnteresseerd, maar dat vond ik wat onvoldoende dus verblijven. Of er ook wat noties, wat reflecties komen, en wat mij betreft kritische noties komen, hoe de gezondheidszorg als zodanig georganiseerd was. En dan heb ik het niet over de inzet van verpleegkundigen en dokters, want die hebben zich uit de naad gewerkt, maar hoe het georganiseerd was. Ik geef je één voorbeeld. Wij wisten in het begin van de crisis, in maart 20, was er geen goed overzicht in heel Nederland bekend van de IC-capaciteit, omdat al die ziekenhuizen dat voor zichzelf georganiseerd. Dat zijn natuurlijk private clubs. En ik weet dat minister De Jonge ontzettend veel werk eraan heeft gehad om daar een inzicht in te krijgen. Nou ja, dat zijn wel lessen die, vind ik, nog wat onvoldoende uit de verhoren zijn opgekomen. Ik hoop dat daar wel ook wat aanbevelingen op komen.
3: Ze hebben nog 3 weken na de zomer, dus laten we hopen dat ze u horen. Een van de dingen in uw verhoor was dat u ook boos was dat sommige burgemeesters op een gegeven moment zeiden, ik wil die maatregelen niet meer handhaven. En u zei eigenlijk, ja, het werkt natuurlijk alleen als iedereen meewerkt. Ziet u dan ook parallellen met iets wat op dit moment heel erg speelt onder gemeenten? Wat ook alleen werkt als iedereen meewerkt.
2: En dan doelde u op?
3: Dan doe ik op de spreidingswet.
2: Ja. Nou ja, uiteraard is het zo dat in een land als Nederland, waarin iedereen natuurlijk, elke burgemeester heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, en er kunnen altijd redenen zijn waarom je een bepaalde wet of maatregel niet helemaal kunt uitvoeren. Dat maak ik zelf ook elke dag mee. Maar als er eigenlijk weinig excuses zijn, behalve dat mensen de maatregel niet leuk vinden, dan vind ik dat je in een relatief klein land als Nederland moet je gewoon één lijn trekken. Het feit, en daar ging het in het verhoor over, dat je plaatselijke horeca het al 2 jaar heel lastig had. Ja, dacht u dat dat in Nijmegen niet was? Dacht u dat Nijmegen, die horecaondernemers, zaten te juichen elke keer als hun burgemeester weer kwam
3: het
2: vertellen?
3: Het maakt je nog steeds boos.
2: Nou ja, ik vind, dan ben je niet solidair, want je ondergraaft, het is misschien op korte termijn leuk naar je eigen achterban, maar je ondergraaft eigenlijk naar je collega's toe hun positie ook. Daar was ik heel ontevreden over. Al begreep ik heel goed dat na 2 jaar, het ging echt over het eind van die 2-jaar-periode, de rek was er ook uit. Dat hebben we toen ook kabinet geadviseerd van, het is niet goed als er niet wordt gehandhaafd, maar je moet ook durven accepteren dat op een gegeven moment niet meer kan. Een wet en maatregel is alleen maar effectief als de bevolking erin gelooft, en daar moet je als burgemeester wel een voorop gaan. En dat geldt inderdaad ook
3: en
2: voor
3: de vluchtelingen. En dan moet je dus onderling solidair zijn, net als bij de spreidingswet.
2: Daarom is die wet.
3: Voldoet
2: die wet
3: u zelf eigenlijk al aan die spreidingswet inmiddels?
2: Nou, beter gezegd, kan het COA het voor elkaar krijgen. In Nijmegen nog net helemaal, maar we hebben nu een locatie die dit najaar open gaat, en dan zitten we weer helemaal op orde. Je merkt dat het natuurlijk ook zo goed
3: is. U kreeg in mei een brief van het ministerie dat u nog niet aan uw opgave voldoet.
2: Ja, en dat hebben we de minister, ik heb hem ook zelf mogen weten, en dat begreep hij ook wel. Ik zeg, het is natuurlijk best curieus dat als het COA een afspraak maakt met een particulier, en wij als gemeente hebben er geen rollen, maar het is wel prima.
3: Ja, want moeten we even uitleggen, u heeft een locatie beschikbaar voor 300 asielzoekers. Die locatie is wat u betreft helemaal klaar om te gebruiken.
2: Ja, alleen dan duurt het veel te lang voor vergunning aanvragen. Nee, ze vragen dan geen vergunning aan, omdat ze zitten na te denken. Het COA heeft onvoldoende personeel. Die particulier heeft dan nog niet helemaal het gebouw op orde. Kortom, zoals bij elke bouwvergunning, iedereen kan erover meepraten die ervaring mee heeft, kan het dan heel lang duren. Dan is het wel curieus dat je de gemeente, die notabene op puntzaam toestemming geven, dan een brief gaat sturen.
3: Dan dan krijg je een brief van uw partijgenoot van de CDA, Bart van der Brink, die minister van asiel. Wat denkt u dan als u zo'n brief binnenkrijgt?
2: Nou, hij ondertekent niet namens de CDA natuurlijk. Maar ik snap dat hij die brief stuurt. En dat is ook de afspraak. Ik ben ook blij op zich dat er signalen worden gegeven. Maar wel even goed kijken naar de gemeenten die van goede wil zijn. En Nijmegen hoort traditioneel bij de gemeente die graag vluchtelingen op haar verantwoordelijkheid neemt. Dan moet je eigenlijk gewoon die particulier en je eigen mensen van het COBA, het zijn zijn eigen medewerkers. Ja, die moet je dan eigenlijk aanspreken en een brief sturen van waarom doen jullie je werk niet?
3: Ja, u zegt het al zelf, het draagvlak in Nijmegen is groot. Staat ook bekend als een hele linkse stad. Ook als je kijkt naar de gemeenteraad, 15 zetels pro, 7 zetels D66. Zou u dan ook misschien wel wat meer kunnen doen dan uw taakstelling volgens de spreidingswet? Want het idee is natuurlijk, het moet binnen de provincie worden verdeeld. En er zijn ook gemeenten zoals Aalten, Overbetuwe, die op dit moment nog niet aan een taakstelling voldoen.
2: Nou ja, als ik terugkijk op de afgelopen 11 jaar... dan denk ik aan de zomer van 2015, de zomer van Wir schaffen das van Angela Merkel. Toen hebben wij 3000 mensen maandenlang in de bossen van Heumen-Zoord opgewoond. Dat soort noodopvang realiseren wij ook. Dus wij doen al heel veel en misschien wel meer dan andere gemeenten. En ook nu zijn we weer in het kijken in overleg met Rijk. Los even van die 300 mensen waar u het net over had, die 300 plaatsen. Of er ook nog een tijdelijke plek kan komen. En dat in een stad die buiten Amsterdam en Rotterdam tot de drugsbevolkte van het land hoort. Wonen hier meer mensen per vierkante kilometer dan een grote stad als Düsseldorf. Hier niet veel ver vandaan. Met andere woorden, bij ons is het echt ontzettend lastig om mensen op te vangen. En toch willen we meer doen. Maar het heeft ook zijn grenzen. Ook omdat we bijvoorbeeld dak- en thuislozen willen opvangen. Mensen met verward gedrag die we in een ongestoorde omgeving willen laten opvangen. Het wordt voor een stad als Nijmegen wel steeds moeilijker.
3: En dus is het belangrijk dat uw collega's ook solidair met u zijn. Ja, spreekt u daarom... er dan ook op aan als zij zich niet aan die spreidingswet willen halen?
2: Nou, ik denk dat inmiddels mijn opstelling zodanig is dat ik niet zo arrogant hoef te zijn om hen daar zo op aan te spreken. Maar het is natuurlijk wel een gespreksthema in regionaal verband. Dan zeg ik dit natuurlijk ook. Dan zeg ik ook van ja, alles goed en wel. Maar als de grote weilanden leeg liggen waar je makkelijk een aantal containers kunt plaatsen, waarom zou dat daar niet kunnen en op een leegstaand bouwoppervlak? In Nijmegen kan het wel met allemaal drukke woonwijken eromheen. Dus je maakt mij niet wijs dat het draagvlak in Nijmegen, en het heeft niks met politieke voorkeuren te maken als je het mij vraagt, waarom het draagvlak in Nijmegen dan beter zou zijn dan andere gemeenten. Het heeft ook wel te maken met wat ze alle uitstralen. Daarom ben ik ook een groot fan van die spreidingswet, want het is gewoon een solidariteitswet. Niets anders. Het is geen verplichtingenwet. Het is gewoon een solidariteitswet. En dan gaan we als Nederlanders prat op. Nou, laat dat dan maar zien.
3: Al dus de burgemeester die al 14 jaar de burgemeester is van Nijmegen. Weet u eigenlijk op welke plek u staat van langzittende burgemeesters?
2: Goeie vraag, geen idee.
3: U staat op plek 9. Is het ook uw ambitie om ook een keertje nog op nummer 1 terecht te komen?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik moet zeggen, het is, ik snapte wel dat ik al wel in de hogere regionen kwam. 14 jaar is tegenwoordig vrij lange tijd. Nee, die ambitie is er zeker niet. Het moet de gemeenteraad en de bevolking moeten goed vinden. Ik moet er nog veel plezier aan houden. Zolang dat is, dan blijf ik het doen. En over 4 jaar is de termijn zit erop, dus dan zullen we weer verder zien.
3: En die gaat u afmaken?
2: Dat is wel mijn intentie, ja.
3: Goed, dan kunnen we de komende 4 jaar nog spreken. In ieder geval over de Vierdaagse. Heel veel succes komende dagen. Hopelijk wordt het weer een geslaagde editie zonder al te veel ongevallen. Dank u wel, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.
2: Veel succes na deze eerste keer. Gaat vast goed komen.
3: Ja. Ook u bedankt. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer. En hier kunt u nu luisteren naar 1 Vandaag met Suzanne Bosman.
5: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Er wordt er voorgegeven naar Porro en daar is Nico Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi. En dan zit het erop. En is Spanje wereldkampioen. Het pure voetbal heeft dan toch gewonnen door die goal van Ferran Torres.
5: Je hoorde het WK voetbal
9: op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
17: Huh?
16: Maak er een

0: anders doet.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: NPO Radio 1, 12 uur.
5: Susanne Bosman. Goedemiddag, er wordt al zoveel gewerkt aan de weg. Er zijn al wegen en bruggen dicht. En dan dit weekend ook ineens de Merwedebrug. Acuut dicht voor vrachtwagens. Je gaat je als automobilist toch wel zorgen maken. Zometeen Arno Visser van Bouwend Nederland erover. In één vandaag na het NOS Journaal. Kasper Meijer.
6: AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet om de verkoop van illegale producten tegen te gaan. Correspondent Ardy Stemerding. Ardy, om wat voor illegale producten gaat het dan?
7: Nou, het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. En denk dan niet dat het om het enkel product gaat. Het gaat volgens de Europese Commissie om vele miljoenen producten die dus niet aan de regels voldoen.
6: Ja, en die mogen dus niet verkocht worden. Maar dat gebeurt toch. Hoe kan dat?
7: Ja, volgens de Europese Commissie is dat dan omdat AliExpress er veel te weinig aan doet om het tegen te gaan. Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen. En wat ook nog meespeelt is dat ze heel makkelijk bijvoorbeeld bepaalde producten in een andere categorie kunnen boeken met minder strengere eisen. Ah. Waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
6: Ja, het is denk ik goed om even te benadrukken dat AliExpress zelf dus niet een webwinkel is, maar zij zijn de site waar Jan en Alleman een eigen winkeltje eigenlijk kan openen. En dat gebeurt dus ook op grote schaal. Dan die boete, 550 miljoen euro. Is dat voor AliExpress een flink bedrag?
7: Nou, het is natuurlijk een heleboel geld. Maar de boete had nog hoger kunnen zijn. Als je kijkt naar de omzet van AliExpress, dan had die boete wel op kunnen lopen tot 8 miljard euro. Dus je zou, als je het een beetje gunstig brengt, ook nog kunnen zeggen dat het meevalt, die 550 miljoen euro. Maar neem niet weg dat dit wel onder de huidige wetgeving van de Europese Unie de hoogste boete is die ooit is opgelegd aan een groot online platform. Eerder kregen X een boete van 120 miljoen euro. En Temu ook, online site waar je spullen kan kopen, een boete van 200 miljoen euro.
6: Ja. En wat moet AliExpress nu doen?
7: AliExpress moet met een verbeterplan komen en dat moeten ze inleveren bij de Europese Commissie. Doen ze dat niet, dan kunnen ze nieuwe boetes krijgen.
6: Dankjewel, correspondent Ardy Stemerding. In het westen van Spanje is een kind van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste deel daarvan instortte. De brokstukken kwamen terecht op mensen die in die fontein stonden. De jongen van 13 overleed erbij. Iemand anders werd met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. De gemeenteraad in de plaatsje Ciudad Rodrigo heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van die persoon is niet bekendgemaakt. Het lijkt erop dat de auto in Dirksland uit de bocht is gevlogen. Het voertuig raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn veel jongeren de straat opgegaan en slaags geraakt met de politie. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiase minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en ze zijn boos over de hoge werkloosheid. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Na het kapseizen van een veerboot voor de kust van Guyana zijn zaterdag waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er meer. De kapitein en een ander bemanningslid zijn opgepakt. Politici uit Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat het provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat in de Provinciale Staten hierover is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Zij vinden het intrekken van de vergunningen buiten alle proporties. Maar volgens het provinciebestuur is het noodzakelijk vanwege de schade aan de natuur. En ook is er volgens de provincie door uitspraken van de rechter geen andere optie. In het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham vandaag beëdigd tot premier. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittend premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Correspondent Fleur Launsbach vertelt hoe dat er vandaag uit gaat zien.
0: Eerst zien we straks Keir Starmer uit de deur van Downing Street 10 komen. Dat is de ambtswoning van de premier. Daar moet hij nu uit verhuizen, want hij moet plaatsmaken voor zijn opvolger Andy Burnham. Dan krijgt Keir Starmer nog een laatste moment om een toespraak te houden voor de deur van dat beroemde nummer 10, wat je altijd ziet op tv. Kijk, Keir Starmer is er door zijn partij echt uitgeduwd. En er is niet echt een leiderschapsstrijd geweest, want iedereen schaarde zich achter de nieuwe kandidaat Andy Burnham. Dus allemaal heel snel gegaan. Hij moet nu zijn ontslag indienen bij de koning, Keir Starmer. Dan vervolgens neemt Andy Burnham het over. Die krijgt van de koning de opdracht om een regering te vormen. En dan komt Andy Burnham daar te staan voor die deur van Downing Street 10. Om zijn beroemde, want dat moment is altijd heel belangrijk, zijn beroemde toespraak dan uiteen te zetten. Wat hij gaat doen met het land.
6: Burnham wil als nieuwe premier van het VK de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar tijd, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Het is 12:06, het weer nog. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind.
5: Kasper, dankjewel voor het verkeer naar Erwin de Hart bij de ANWB. Dag Erwin.
8: Dag, er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer. Vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A18 Vassenveld Zevenaar tussen Wil en Knoopend Oudijk 20 minuten. Vertraging in 4 kilometer file. Door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel staat op de A22 richting Velsen een file van 5 kilometer bij Knoopend IJmuiden. Door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os 7 kilometer file tussen Knoopend Grijsoord en Heteren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staat 7 kilometer file tussen Hapert en Knoopend Hoogt door een ongeluk, maar de weg is vrij.
9: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
21: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: Swatting is een tot nu toe vooral Amerikaans fenomeen. Om je te pesten of onder druk te zetten, doen criminelen een nepmelding over je bij de politie, die dan tot de tanden toe bewapend je woning binnenvalt. In Nederland gebeurt dat ook. Straks het verhaal van een gezin dat op die manier zwaar in de problemen kwam. Lammert, Nederland heeft er een nieuw radiostation bij.
25: Ja, een nieuwszender waar geen mens meer aan te pas komt. Die initiatiefnemer is al bij ons.
5: Maar eerst kunnen we nog veilig over de brug.
26: Suzanne Bosman.
27: In 2016 hebben we hier ook al mee te maken gehad dat de brug 3 maanden dicht is. Ja, en onze grootste opdrachtgever die zit in Gorinchem. Ja, dus dat wordt weer heel veel omrijden. Alleen is de impact nu nog groter omdat de omrijkilometers nog duurder worden door die kilometerheffing. En het is niet dat je alles gewoon maar door kan rekenen aan je klanten.
5: Dat was morgen een van de transportondernemers die, laten we zeggen, verrast was door het bericht zaterdagmiddag dat hij met zijn vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mag rijden. Acuut gevaar, zegt Rijkswaterstaat. Arno Visser is voorzitter van Bouwend Nederland. Meneer Visser, goedemiddag.
28: Goedemiddag.
5: Dat klonk meteen heel alarmerend zaterdag. Ik was zelf net onderweg en dacht, ja, vrachtwagens niet over die brug. Hoe gevaarlijk is het voor mij? Wat waren uw gedachten toen u het hoorde?
28: Ik was niet verbaasd, zeg ik u eerlijk. Bij mij was het niet de vraag of er een brug op een gegeven moment dit soort beperkingen kreeg, maar welke brug het zou zijn. Want we zitten al 15 tot 20 jaar in deze discussie. En je weet, alles dat je uitstelt, dat wordt niet beter, maar alleen maar slechter. Dus op een gegeven moment dan krijg je dit soort maatregelen die nodig zijn.
5: Ja, maar dan lijkt het net alsof ze op zaterdagmiddag er ineens achterkomen van, oh, we moeten nu per direct maar niet meer over die brug gaan.
28: Nou, ik weet dat ze niet met veiligheid risico's nemen. Dus op het moment dat ze weten dat iets moet gebeuren, komt er meteen een heleboel in werking om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te communiceren en die maatregel te nemen. En dan is vrijdag, zaterdag nog een relatief rustige dag, zodat iedereen zich voor kan bereiden naar maandag.
5: Mm-hmm. Ja, en de Merwedebrug, want u zegt, ik was niet verrast, omdat u volgt het natuurlijk al een tijdje. Hè? Dat hebt u ook gedaan als president van de Rekenkamer. Hebt u zich hier ook al over gebogen en uitgesproken. Ja. Maar die Merwedebrug, had u die ook in het vizier?
28: Nou nee, niet specifiek. Laat ik dat nou niet beweren. Maar we weten allemaal dat alles wat we uitstellen op een gegeven moment niet alleen kostbaarder wordt in het onderhoud. Hè? Net zoals bij thuis. Een raampje dat je op zijn beloop laat, dat wordt ook niet goedkoper. Dus dat geldt hier ook. En op een gegeven moment is het bijzondere bij wegen, bruggen, viaducten, dat op een gegeven moment de veiligheid in het gevaar komt. En daar heb ik ook wel meer banen voor gewaarschuwd. Mm-hmm. Pas nou op, het is niet alleen een kwestie van euro's. Het is ook een kwestie van veiligheid.
5: Ja, want hoe ziet de veiligheid, hè, als u nu de stand van zaken in Nederland zou moeten beschrijven, vanuit uw expertise, hoe ziet dat er dan uit nu?
28: Nou, laten we wel wezen.
5: Wat voor cijfer geeft u het Nederlandse wegennet, nou, bijvoorbeeld?
28: Nederland, we hebben een heel goed wegennet en we hebben ook hele goede inspecties. Dus laat ik niet hier via de radio iedereen angst aanjagen. Helemaal niet. Het feit dat we deze maatregelen nemen bewijst dat er een inspectie bovenop zit die het controleert. En dat is een goed teken. Want wij als Nederlanders ons allemaal moeten realiseren dat we zo niet door kunnen gaan. Het niet tot zijn beloop moeten laten. Want de tientallen miljarden die we nu al achterlopen, dat worden er alleen maar meer. Dus we moeten met z'n allen naar oplossingen kijken. Die beginnen met euro's en daarna met goede organisatie.
25: Maar heeft Bouw het Nederland wel tijd om al die bruggen en viaducten aan te passen en te verbeteren?
28: Nou, dat is een hele goede vraag, want ik zei niet voor niks. Het zijn niet alleen maar euro's die je nodig hebt, maar je moet daarna ook een goede planning hebben. En denk eens ook even in, hè, het gaat om Rijkswaterstaat, het gaat om provincies, het gaat om gemeenten. Als die allemaal tegelijk een set van bruggen en wegen gaan sluiten zonder overleg met elkaar, dan kan je in een regio ook nog klem komen te zitten. Dus dat vergt echt goede organisatie en afstemming. In Noord-Holland bijvoorbeeld gebeurt dat. En dan in overleg met aannemers, met bouwers, een planning gaan maken wanneer je wat gaat doen.
5: Maar u zegt wij met z'n allen, wij moeten ons beter realiseren hoe we met die wegen omgaan en eerder inplannen en daar rekening mee houden. Maar dat kunnen wij hier wel doen. Ik kijk even om me heen in de studio. Maar dat zijn toch de mensen in Den Haag, meneer Visser, die dat uiteindelijk doen?
28: Ja, maar ik zeg wij met z'n allen, wij in Nederland. We hebben met z'n allen in Nederland die infrastructuur gefinancierd. Mm-hmm. Vanaf de jaren 60 prachtige dingen neergelegd. En nu moeten we ons ook met z'n allen realiseren dat politici in Den Haag die maatregelen moeten nemen en dat die geld kosten. He, en dat er maatregelen worden genomen en dat we af en toe om moeten rijden. Dat moeten we ons ook realiseren. He, dus het is niet zo dat als er in Den Haag maatregelen worden genomen en er geld beschikbaar wordt gesteld, dat we dan verbaasd opkijken als belastingbetaler. Mm-hmm. Het gaat ons geld kosten. Dat is gewoon de bittere waarheid.
5: Ja, maar dat geld dat is er niet. Hè? Toen minister Karremans van Verkeer en Waterstaten in maart aan de Tweede Kamer schreef dat het meer dan 80 miljard euro gaat kosten om het wegen, en spoor, waterinfrastructuur, om dat allemaal overeind te houden, was meteen de boodschap, dat geld is er niet.
28: Ja, en ik heb nog even nagezocht voor deze uitzending. Die eerste waarschuwingen van de minister waren er al in 2003. Dus 23 jaar later is de opeenvolgende minister van Verkeer en Waterstaat, van INW noemen we tegenwoordig, mm-hmm, die zegt, ja, ik heb onvoldoende geld om het goed aan te pakken. Ja, dan moeten wij met ons allen achter de oren krabben en ons realiseren dat we zo niet door kunnen gaan en dat we dat budget wel beschikbaar moeten stellen voor Rijkswaterstaat, voor de provincies en voor de gemeentes. Want anders hebben we ook een ander probleem, is dat we met z'n allen ook minder geld gaan verdienen. Mm-hmm. U had die transporteur, die moet omrijden, die heeft extra kosten. Dat kost ook geld. Dus niks doen kost ook geld.
5: Oké, dus er moet meer geld voor uitgegeven worden. Hè? Dat moeten we ons met z'n allen realiseren. Dat is duidelijk, dat zegt u. Maar de uitgaven, dat geld, dat is er dan niet. Want er is heel veel geld nodig voor bijvoorbeeld defensie. Zegt u dan als Bouw in Nederland, misschien wat minder geld naar defensie, want onze bruggen storten in en daar moeten we ook wat aan doen?
28: De defensie zijn kapitaaluitgaven en is onze veiligheid. De Raad van State zegt, laat ik die dan volgen, we moeten in Nederland goed nadenken of we door blijven gaan in constructieve uitgaven of kapitaaluitgaven.
5: En die kapitaaluitgaven,
28: dat zijn uitgaven waarmee we later geld terug gaan verdienen. En dat is ook wat het rapport Wennink zei. Mm-hmm. We moeten in Nederland met z'n allen geld verdienen om uitkeringen te betalen, om het onderwijs te betalen, om defensie te betalen. Nou, daar heb je een bepaalde infrastructuur, daar heb je bepaalde randvoorwaarden voor nodig. Daarin investeren, dat zijn kapitaalsuitgaven. En dat loopt achter. Dus ook de Raad van State waarschuwt dat we daar meer aandacht in euro's aan moeten besteden.
5: Ja, en u waarschuwt daar ook voor. Nu als voorzitter van Bouw in Nederland, met alle kennis die u hebt nog in der tijd als president van de Rekenkamer. Maar u hebt ook contacten met de VVD. Hè? U bent ook onder meer Kamerlid geweest. Is het niet ook een beetje een richting, want het zijn vaak VVD-ministers nu ook die daarover gaan. Zeg, jongens,
28: zeker. De minister van Financiën is van de VVD. Die zal hier scherper dan nu naar moeten kijken. Maar ja, ik zeg al, het is sinds 2003. En wie heeft er niet in het kabinet gezeten sinds 2003? Dus laten we met z'n allen niet naar de schuldvraag kijken, maar laten we met z'n allen naar de oplossingsvraag kijken. Volgens mij is dat waar we veel meer op zitten te wachten.
5: Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. We hadden het over de staat van de Nederlandse bruggen en wegen. Dank u wel, meneer Visser. En zometeen, Picnic leidt weer fors verlies, 272 miljoen euro. Maar is tegelijkertijd voor het eerst winstgevend? Kan dat allebei tegelijk, vroegen we ons af. Want de krantenkoppen die zijn nogal verwarrend vandaag.
0: Eén vandaag.
5: Maar Lammert, Wij worden intussen overbodig.
25: Ja, het gaat nu wel heel snel in Radioland, want AI neemt de boel over. Er is sinds vandaag een gloednieuwe Nederlandse radiozender die helemaal op AI draait. Geen redactie, geen presentatoren, geen sidekicks. En het klinkt zo.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Talk Radio.
1: Ryanair heeft afgelopen kwartaal fors minder winst gemaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. De netto-winst daalde met 34% naar 538 miljoen euro.
25: Ja, initiatiefnemer Richard Otto is niet AI, maar van vlees en bloed. En hier live in de studio. Goedemiddag. Waarom? Goedemiddag. Waarom?
2: Nou, er is content genoeg natuurlijk in de wereld. Alleen maar meer ook is het geworden natuurlijk. Hè? Dat als je de tv aandoet, dan zie je natuurlijk al die talkshows. En toen dacht ik eigenlijk van wat er mist is, eigenlijk overzicht. En soms wil je gewoon snel even weten wat er aan de hand is. Zoals er ook nog steeds heel veel mensen teletext gebruiken.
5: Het is eigenlijk teletext, maar dan
2: Ja, als je in de auto stapt, de gemiddelde reisduur is 25 minuten. Nou, er zijn toch heel veel programma's waar een interview al langer dan 25 minuten duurt. Dus als je in de auto zit en je gaat naar je werk en je kan in die 25 minuten, die spaarzame 25 minuten, helemaal op de hoogte zijn, dat kan dus. Nu.
25: Maar waarom met AI?
2: Omdat NPO Radio 140 miljoen heeft en die heb ik niet als budget. Ja. Dat is denk ik een belangrijke. En zelfs Radio 1 zendt niet 24/7 live uit.
5: Nee. Maar nieuws op zich is niet gratis. Het komt ergens vandaan. Ergens heeft iemand iets opgepikt en toch ergens neergetypt voordat jullie het AI kunnen laten vertellen.
2: Dat is helemaal waar. Wij werken met een leverancier. En dat is geen onbekende, dat is het ANP. En daar werken ook alle grote dagbladen mee. Volgens mij het NOS ook. Dus dat is ons fundament waar wij op
25: Oké, dus er komen nogal mensen aan te pas op die manier.
2: Ja, naast KNMI natuurlijk. Ja, hè? Dus het weerdata komt gewoon van KNMI. Nou, het zijn betrouwbare partners. Uiteraard doen wij wat met met dat nieuws. Maar we hebben allemaal technische eikpunten erin gezet, waardoor dus eigenlijk continu controles worden uitgeoefend. En uiteraard hebben we nog steeds menselijke monitoring.
25: Maar nu klinkt het toch een beetje, de stem is heel goed. Je moet ook goed luisteren of het AI is of niet. Maar het klinkt toch een beetje alsof de waterstanden worden voorgelezen.
5: Het is een beetje teletext.
2: Ja, dat is het ook.
25: Is dat de bedoeling ook? Dat het een beetje saai is?
2: Saai. Ik bedoel, Fred Emmer had je vroeger op televisie. Dat was geen saai man. Nee. Stem was wel aardig monotoon. Dat was toen heel erg belangrijk. En wordt nog steeds gezien als een van de beste presentatoren. Hè? Ook qua stemgeluid.
5: Want dat is wel interessant van hoe je die stem kiest.
25: Ja,
5: want je kiest een mannenstem, is het?
2: Nee, het zijn meerdere stemmen.
5: Oh, je hebt meerdere stemmen. We hoorden net een mannenstem. Maar waar kies je dan de stem op uit?
2: Uiteraard betrouwbaarheid. Ja. Dat is misschien soms een beetje saai. Maar je kan natuurlijk een hele hippe stem nemen. Ik weet niet of dat altijd goed werkt. Nee. Hier zijn we mee begonnen. En uiteraard werken we ook met een salespartner. Dat is Talpa, of in ieder geval OMS. Die gaat de sales doen. Dus we hebben heel veel dingen uitbesteed. En ik denk ook dat het echt een aanvulling is. Moet ik er wel even bij zeggen.
25: Precies.
2: Want, dat was de eerste vraag.
25: Niet in plaats van Radio 1. Suzanne en ik hoeven nog niet uit te kijken naar een nieuwe baan.
2: Nee, ik vind dat duiding, context, debat een heel belangrijk onderdeel is. Dus jullie mogen nog even blijven zitten.
25: Okay,
2: en ik ga dat ook niet invullen. Dus ik ga niet een soort interviewprogramma maken met synthetische stemmen. We gaan ook geen debat doen waar we zeggen van, nou, we hebben dan een links poppetje en een conservatief poppetje.
5: Wie weet, over een paar jaar.
2: Ik heb journalistiek hoog zitten. En daar zit ik zelf ook al de enige tijd in. Dus ik weet ook wat dat kaders zijn. En die kaders die rek ik misschien nu wel een beetje op technisch. Maar aan de ene kant ben ik van overtuigd dat hier wel behoefte naar is.
5: Richard Otto, initiatiefnemer van Talk Radio. Dank u wel.

0: Garber en Belong Together.
1: Bij Picnic houden we net als jij van lekker. En we brengen het ook nog eens gratis bij je thuis.
2: Zijn jullie al winstgevend? Als we natuurlijk nu stoppen met groeien, ja, dan zijn we winstgevend. Maar is dat nou wat je wil?
0: Ja, die witte Picnic bezorgkarretjes zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De bezorgwinkel is voor het eerst in 10 jaar winstgevend in Nederland. Staat vanmorgen op de ene nieuwssite. Maar wat zien we bij een andere kant? Picnic opnieuw verlies. Erik Hemmers is retail expert. Goedemiddag, fijn dat u er bent.
3: Goedemiddag.
0: Help ons toch dit bedrijf nieuws te begrijpen. Die verschillende kop opnieuw verlies. Voor het eerst in 10 jaar leeft het geld op. Omzet groeit hard, verlies blijft hoog. Wat is het nou?
3: Nou, waar je naar moet kijken is hoe de branche in elkaar zit. En als je bij de verschillende aanbieders in Nederland kijkt van thuisbezorging, dan zie je dat ze allemaal heel veel jaren verlies leiden. En het heel lang duurt voordat er winst gemaakt wordt.
0: Op zich roept dat al vragen op. Hè? Hoe lang kun je verlies leiden als beginnend bedrijf?
3: Ja, om te beginnen moet je kijken wat verlies inhoudt. Dat is een kwestie van verschil tussen kosten en opbrengsten.
0: Ja, weinig geld binnenkomt.
3: Ja, maar waar het in dit geval mee te maken heeft, dat is met het tempo van investeren. En Picnic groeit hard, afgelopen jaar 24%. En dat betekent dat ze moeten uitbreiden. En uitbreiden betekent nieuwe distributiecentra bouwen. Dat hebben ze ook in Duitsland gedaan. Nou, zo'n distributiecentrum kan al gauw tussen de 50 en de 100 miljoen euro kosten. Een gerobotiseerd distributiecentrum.
0: Ja, maar ik denk dan, je blijft uitbreiden, Dat moet blijkbaar, dat is een economische wetmatigheid, denk ik.
3: De economische wetmatigheid is enerzijds, als je omzet opbouwt, dan kun je op een gegeven moment ik zou zeggen, de knoppen omdraaien om meer richting winst te gaan. En dat betekent gewoon minder investeren. Maar alles begint met omzet draaien en dan kun je aan de knoppen gaan draaien.
0: Ja, en dan investeer je, maar op een gegeven moment moet er toch wel wat opleveren, anders stort het toch in.
3: Ik ben met je eens dat het duurt in deze branche erg lang. Om een voorbeeld te geven, als je naar Albert Heijn kijkt, die natuurlijk al zeker 20 jaar bezig is om thuis te bezorgen, of eigenlijk al 30 jaar. En in 10 jaar geleden, 2016, zat ik in de aandeelhoudersvergadering en toen vroeg ik aan de toenmalige CEO Dick Boer, wanneer gaat Albert Heijn online de winst maken? Toen zei hij, nou, misschien volgend jaar. Maar als we zo hard doorgroeien als nu, dan gaan we weer geen winst maken, omdat we zoveel moeten investeren. En daar zie je exact hetzelfde plaatje.
0: En wat zegt de aandeelhouder dan?
3: Nou, als je kijkt naar hoeveel aandeelhouders enthousiast zijn over Picnic. Als ik het goed onthouden heb, hebben ze afgelopen jaar nog weer 450 miljoen geïnvesteerd gekregen. Dus er zijn mensen die het prima vinden.
0: Ja, want die blijven, want daar komt dat geld uiteindelijk vandaan. Want er is ook een verlies dus van 272 miljoen.
3: Nu. Ja, klein, maar die 272 miljoen waar je het over hebt, dat is 19 miljoen meer verlies dan het jaar daarvoor. Want het is een kwestie van opbouw. Maar waar je ook naar moet kijken, ze draaien op dit moment 1,9 miljard euro. En normaaliter moet je zeg maar pakweg 4% winst voor belasting weten te maken. Nou, winst voor belasting, dat is al even afgerond pakweg 80 miljoen per jaar. Dus dat zou betekenen dat ze 3,5 jaar moeten opbouwen.

0: om dat weg te werken.
1: Ja, maar gaat het dan onderaan de streep goed met het bedrijf of niet?
0: Als je naar de groei van Picnic kijkt, dan gaat het erg goed met Picnic. Die groei zit enerzijds in Nederland, maar met name in het buitenland. Dus in Duitsland en in Frankrijk. Duitsland doen ze uit mijn hoofd, ze zegt 771 miljoen. Dat is heel groot, 1 miljard in Nederland al. En Duitsland is natuurlijk een markt van 83 miljoen mensen. In Nederland hebben we er 18 miljoen. Dus dan zie je hoeveel meer mogelijkheden daar zijn.
1: Mm-hmm. Ja, dus dan gaat dit nog wel een tijdje door, denkt u?
0: De groei zal zeker een tijd doorgaan. En aanhakend op wat je straks vroeg van wie investeert er dan in. Mm-hmm. Hoe lang accepteren mensen die willen investeren dat er geen winst gemaakt wordt. Maar wat ik al in het begin zei, van het is een beetje een karakter van thuisbezorging dat het heel lang duurt voordat je winst maakt.
1: Mm-hmm. En is het ook een beetje het karakter van het nieuwsmedium wat voor kop ze dan boven zo'n bericht zetten?
0: Nou ja, om te beginnen zien we dat meneer Michiel Müller, een hele sympathieke man, die heel goed weet hoe hij moet communiceren. En dat heel, op een heel vriendelijk, met een grote glimlach doet. En daar val je dan voor.
1: Dat werkt ook.
2: Dus dat is het.
0: Ja. Ja.
1: Zo gaat dat. Goed, ja. Dank voor uw uitleg met ook een vriendelijke glimlach. Erik Hemmes, retail-expert. Fijn dat u er was.
0: Dank je.
1: Personen met verward of onbegrepen gedrag, die hebben natuurlijk ook familie. Ouders die zich grote zorgen maken of soms zelf bedreigd worden. De dochter van Geertje is psychotisch en verslaafd aan crack. Geertje wordt door de hulpverleners op afstand gehouden en dat vindt ze verschrikkelijk. Geertje is zo hier. Na het nieuws.
3: NPO Radio 1.
1: Kasper.
2: AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding en gevaarlijke cosmetica. De twee mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakke zijn een man van 18 en een man van 33. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege gerechtelijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege schade aan de natuur. En in India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat opgegaan en slaags geraakt met de politie. De demonstranten van de zogenoemde Kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiase minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en ze zijn boos over de hoge werkloosheid.
1: En van Kasper naar Erwin voor de files.
4: Met drukte aan de grens op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten vertraging in 9 kilometer file. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en Knoopend Ouddijk 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Grijshoort en Renkum 5 kilometer file door een spoedreparatie. De weg is weer vrij. De A67 Belgische grens richting Eindhoven is ook weer vrij. 10 minuten vertraging nog bij Knoopend Hoogt. En op de A325 Arnhem Duitse grens 10 minuten vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen.
5: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
1: Je ziet dat je kind afgeleid in verward en gevaarlijk gedrag. Je klopt overal aan, maar krijgt 0 op het rekest. Het is de bittere realiteit voor ouders met volwassen kinderen met psychiatrische problemen. In Nederland zijn er meer dan 250.000 mensen met dit ziektebeeld. Geertje Paaij is hier. Goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat u er bent. U hebt een volwassen dochter die al sinds haar tienerjaren ernstige psychiatrische problemen kent en een drugsverslaving. Wanneer hebt u nou voor het eerst gemerkt dat er iets echt mis was met uw kind?
6: Nou, dat was zo rond haar 18e jaar, even kort daarvoor. Ze vertoonde raar gedrag, dag en nacht ritme was verstoord. Ze ging spijbelen, ze reed zwart in de trein, ze ging niet meer naar school, wat ik al zei. En ze begon de muren in haar slaapkamer ook vol te kalken met allerlei rare kreten. Mm-hmm. Dat ik dacht, wat is dit?
1: Ja, want je denkt op een gegeven moment, ja, een puber is een puber, maar er zijn grenzen wat dat betreft.
6: Ja.
1: Dit was wel beduidend heftiger dan dat.
6: Dit was wel beduidend heftiger, inderdaad.
1: Ja. Ja. Wanneer kwam het tot een diagnose of een opname, of werd er een arts of een psychiater bij gehaald?
6: Nou, dat was kort voordat ze 19 jaar werd. Mm-hmm. En ze zat uiteindelijk in een kraakpand. Daar heeft ze 4 maanden vertoefd. Wat niet iedere ouder wil, natuurlijk.
1: Ze is uit huis gegaan, ze is vertrokken, weggelopen.
6: Ja, ja, nou, uit wanhoop heb ik haar eruit gezet op advies van de hulpverlening. En ze kwam in een kraakpand. Mm-hmm. En je denkt dan, na 2 dagen komt ze wel terug. Nee dus. En 4 maanden later kwam ze dus terecht in de psychiatrie. Eerste opname. Dat heeft maanden geduurd. En toen kwam die diagnose schizofrenie.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. U hebt haar ook heel lang niet gezien. Inmiddels al. Ja. Want wat is er dan tussen u en haar gebeurd? Want je wilt haar toch helpen, hè? Als moeder. Op allerlei manieren. Ja. Je wilt haar beschermen. Je wilt dat het beter met haar gaat. Hoe kan het dat u het contact met haar kwijtgeraakt bent?
6: En nou, het klopt wat je zegt. Je wil dat het beter gaat. Dat denk je eerst. Je denkt, nu is er eindelijk hulp.
1: Ja.
6: Ze zit veilig. En nu gaat het vast beter met medicatie. Maar dat gebeurde niet. En ik heb uiteindelijk mentorschap aangevraagd. Maar ja, dan ziet mijn dochter mij als die bemoeizuchtige moeder die ook nog eens mentor is en die alles voor haar bedisselt. Dus dat verstoorde nog meer de verhouding tussen haar en mij.
1: Zij begon zich te verzetten tegen u.
6: Ja, ja.
1: En u uiteindelijk ook te bedreigen.
6: Uiteindelijk is dat wel uitgemond in bedreigingen, waarvan ik natuurlijk nooit had verwacht dat ze dat zou doen.
1: Want die waren ernstig.
6: Die waren heel ernstig.
1: Ja, kunt u daar meer over vertellen?
6: Ja, daar kan ik wel iets meer over vertellen. Dat de eerste keer, jij hoort het wel aan haar stem, dat er iets aan de hand is, want die is heel bedreigend. En dan krijg je te horen van, ik ga je vastbinden op een stoel. En ik weet je wel te vinden. En je krijgt een kogel door je kop. En dan is het, ik druk me nog netjes uit, maar het is echt straattaal. Mm. En dat je beeft. Ik als moeder, je denkt, wat is dit? Je herkent je eigen dochter niet meer.
1: Nou, weet u of ze dit ook naar anderen heeft gedaan? Is naar anderen ook gewelddadig geweest? Of
6: voor zover
1: bedreigend,
6: ik weet niet. Ja. Ik heb wel begrepen dat ze wel eens gedachten heeft gehad om met een mes de straat op te lopen en dat soort dingen. Dat heeft wel meegespeeld in haar hoofd. Dat is gelukkig niet uitgemond tot iets heel ernstigs.
1: Nee, maar het is wel iets waar u rekening mee houdt. Ja. Dat ook kan gebeuren dat ze ook voor haar omgeving, voor u, maar ook voor haar omgeving. Maar ja, er zijn natuurlijk veel verhalen van mensen op straat die losgaan op iemand.
6: Ja.
1: En u dacht, dat zou best wel eens kunnen.
6: Ja, ik sluit dat risico niet uit. Ja. En uiteindelijk heb ik natuurlijk wel aan de bel getrokken. Via de politie is dat bij de GGZ dan terechtgekomen. Uh-huh. En uiteindelijk heb ik dan wel contact gekregen, want ik weet niet eens wie haar psychiater is. Maar in dat ernstige geval zeiden ze van ja. Maar als wij merken dat het hoofd hoog in haar hoofd oploopt, dan moeten we eerst toestemming van haar hebben, willen wij u informeren. Dat je denkt.
1: Terwijl ze zelf in een psychose of wat dan ook verkeert. En u komt er niet bij.
6: Nee.
1: U wordt weggehouden voor uw gevoel bij haar. Of daadwerkelijk weggehouden.
6: Ik word weggehouden.
1: Want zij is volwassen en moet over zichzelf beslissen. En ze geven u ook geen informatie.
6: Nee, kijk, zelfbeschikkingsrecht is een hooggoed in de GGZ. Uh-huh. Dat snap ik. Ik hoef ook niet te weten welke kleur onderbroek mijn dochter draagt. Platweg gezegd. Maar in dit soort ernstige situaties vind ik dat ze haar privacy moeten overroelen en dat ze een rechtstreeks lijn met mij moeten hebben.
1: Uh-huh.
6: En die is er niet. Ik besta niet als moeder voor de GGZ. Nou, totaal niet.
1: Die rechtstreekse lijn, die wilt u natuurlijk, omdat u de moeder bent.
6: Ja.
1: En u wilt weten hoe het met uw kind gaat. En met alle zorgen die er zijn. Ja. En ook voor uw eigen veiligheid, neem ik aan. Met wat u net vertelde. Maar goed, dan hoor je toch niks van de behandelaars. Lammert, we hebben hierover gesproken, want hij vroeg ons ook af, hoe zit dat nou, met Niels Mulder, emeritus hoogleraar psychiatrie, over die situatie waar mevrouw hierin verkeert.
5: Ja, en hij snapt in zijn algemeenheid de frustratie van ouders, maar het kan soms echt niet anders, zegt hij. Want dat beroepsgeheim, dat is leidend.
7: Dat zijn voor ouders heel ingewikkelde situaties, waarbij we in eerste instantie proberen om die ouders daar zoveel mogelijk mee te helpen met deze moeilijke situaties. Maar we kunnen dat niet doorbreken.
8: Nee, je kan eigenlijk niet zeggen van, we gaan dat toch doen. Misschien ook omdat het ook wel eens in het belang van die dochter zelf zou kunnen zijn misschien.
7: Ja, klopt inderdaad. Dus patiënten in Nederland hebben het recht en weten dat hun informatie die ze delen met de geestelijke gezondheidszorg, dat dat

0: goed bewaard, dat het medisch geheim is. Dat delen we niet met andere mensen. Tenzij er hele zware argumenten zijn die vooral te maken hebben met veiligheid. Om toch informatie te delen met derden en dan ons medisch geheim te doorbreken. Maar dat is een grote uitzondering.
1: Ja, tenzij er dus hele zwaarwegende redenen zijn. De veiligheid, bijvoorbeeld Geertje Paaij, ja, wordt hier gezegd, ja, door Niels Mulder. Blijkbaar is die afweging in uw geval niet gemaakt, hè?
2: Nee, die is inderdaad niet gemaakt. En we hebben nog het Europees Verdrag Rechten voor de Mens, waarin dat ook staat dat ze die privacy kunnen overroelen. En dat er ook inmenging is van anderen. Maar kennelijk heeft de GGZ daar nog nooit van gehoord. En ik vind dat heel triest dat ik zo voor mezelf, en ook, ik spreek ook net natuurlijk namens andere ouders, daarvoor moet pleiten dat er nog steeds geen enkele beweging is in die hele GGZ niet.
1: Daar is helemaal geen, ook op dit hele onderwerp niet.
2: Nee, op dit hele onderwerp niet. En in feite heb ik, als andere ouders ook, wij spreken over levend verlies. Wij rouwen om een dochter die er ooit was. Mijn dochter was echt een heel lief, mooi, knap meisje. Ze bracht zelfs ontbijt op bed, omdat ze vond dat ik zo hard werkte. En dat beeld, daar hou ik natuurlijk aan vast. Mm-hmm. En dan leid ik. Ik leid ook,
1: maar
2: net
1: die is
2: zoals
1: er
2: mijn
1: niet
2: dochter.
1: Meer. Ja, en dat dus is de rouw en het verlies waar je het over hebt. Ja. Waar meerdere ouders in verkeren. Wat zou u graag willen? Wat hoopt u te bereiken met het vertellen van dit verhaal? Opnieuw dit verhaal.
2: Ja, nou, ik hoop dat er meer begrip komt voor ouders natuurlijk in zo'n situatie als ik. En dat mensen ook niet denken, oh god, het is weer iemand met schizofrenie, die moeten we uit de weg gaan, want er is ook die hele andere kant. En ik hoop dat het ook leidt tot toch een direct lijntje met de GGZ. Al is het maar 2 keer per jaar dat ik eens iemand spreek. Het hoeft niet haar eigen psychiater te zijn, maar die eens een kopje koffie met mij drinkt. Zodat ik het gevoel heb dat ik er nog besta. Want de enige reden waarom ze vinden dat ik besta is als ik wel mijn burgerplicht vervul en ik trek daadwerkelijk aan de bel. Dan is er opeens iets van een contact, maar ik krijg nooit een terugkoppeling. Wat ze doen, nee. Helemaal niks.
1: Zeker. Uw verhaal is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Dat is om 7:30 op NPO 1. Geertje Paaij, dank dat u ook hier was. Ik wens u veel sterkte daarmee.
2: Ja, dank je wel.
1: En zometeen een verhaal van een camping, maar niet zomaar een camping. Een camping waar kinderen niet welkom zijn. Nederland loopt voorop als het gaat om kindvrije campings.

0: Gracie Abrams, that's so true. Geen huilende of krijzende kinderen om je heen als je lekker met een boek in de hangmat ligt. Het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn, dat groeit snel in Europa. De afgelopen 5 jaar met 41%. En Nederland loopt voorop. Onze verslaggever die ging langs bij een van de eerste kindvrije campings van Gelderland. Zoekt uit wat deze campings zo aantrekkelijk maakt.
1: Al lopend over het houtsnipperpad hier op het tentenveld van Camping Velishoeve, samen met Loke Boden, de eigenaar van de camping. Meneer Boden, wat is nou precies een adults only camping?
2: Een camping die alleen bezig is om mensen ontspanning te geven. En dan praat je vanaf pakweg een jaar of 18. Want ook in die leeftijd merken we al dat er heel veel jeugd tussen aanhalingstekens is, vanaf 18, die nu al ontspanning zoekt. Rust zoekt. Heel bijzonder. En dat toch in een maatschappij waar heel veel social media voorkomt. Ik bedoel, de zelfmoorden en dergelijke. Dat,
1: veel prikkels.
2: Ja, precies. En dat kunnen ze hier terugvinden. En, de rust.
1: En welke faciliteiten zijn nou anders dan bijvoorbeeld een camping wel met kinderen?
2: Geen, behalve dan dat we geen speeltuig hebben en dergelijke. En geen hekken en weet ik veel wat allemaal meer.
1: Want ja, dat is niet nodig.
2: Nee, dat is niet nodig. Wij hebben een mooie fietsenstalling, een bibliotheek, een prima sanitair. Waar iedereen op kikt. En wij hebben een uitstekende wifi-verzameling. We hebben 5 antennes staan. Ja, iedereen is dolblij bij ons.
1: Ja, de zeilen worden gespannen, meneer. Ja,
3: juist, voor de wind, hè, want anders waait hij om. En nu kunnen we lekker uit de wind zitten. Goede temperatuur, mooie camping. Het is perfect.
1: Ja, het weer slaat een beetje om, dus ja, dan moeten de tentharingen er goed in. Het is wel lekker rustig zo, geen kind te zien.
3: Nee, heerlijk. Ik mis mijn kleinkinderen wel, hoor, af en toe. Maar inderdaad, met mijn vrouw is ook heerlijk, grandioos.
1: Zo, eens even kijken in deze voortent, meneer. Ja. Lekker op de camping?
4: Nou, zeker. Lekker ontspannen hier, hoor. Heerlijk, geen kinderen die je alleen maar lopen te irriteren, als ik dat zo mag zeggen. Ja, want wij houden wel van een beetje rust en echt niet te gekrijzende geschreeuw en niet te veel blaffende honden. Dat scheelt ook een hoop, hoor.
1: Ja, want zo ervaart u het eigenlijk, als blaffende honden, de kinderen.
4: Nou ja, tegenwoordig doen ze niet meer aan opvoeden, de ouders. Dus de kinderen, ze worden ik kinderen niet tegen.
1: Nee, dus u kiest heel bewust voor zo'n camping. Het groeit, hè, het aantal campings.
4: Ja, dat zag ik toevallig vanmiddag ook, dat bericht op internet. Dat het aantal adult camping only groeit. En ja, ik kan me daar volledig in vinden. Ja. Ik vind dat er nog te weinig in Nederland zijn.
1: Ja.
4: Er zijn zat campings voor met vermaak en alles voor de kinderen. Dus doe nou maar meer campings voor adults only.
1: En mevrouw, waarom specifiek voor deze camping?
5: Omdat het een rustige camping is en je een mooie fietstochten kunt maken vanaf hier. En er zijn geen kinderen, dat is ook wel rustig.
1: Nu is dit een kindvrije camping en het aantal groeit. Enig idee hoe dat komt?
6: Dat mensen toch meer rust zoeken, denk ik. En vooral de wat oudere generatie die denkt van, jongens, jullie maken me lekker druk met z'n allen. En jullie zoeken de grote pretparken maar op, de kleinere campings. Zonder te veel poespas. Nee, ik ben geen speeltoestel nodig. Ik kan me hier goed voor maken. Ik heb een picknickmandje voor mijn neus staan. Heerlijk.
1: Ja.
2: Het punt is te veel herrie. Het onderhoud van minicampings met name is intensief. Mensen die moeten, als je kinderen hebt, toch gauw 3, 4, 5 keer per dag het sanitair schoonmaken. Het is wel zo dat over het algemeen het beeld is van ja, ik ga niet naar een kindercamping, want ze maken gewoon te veel herrie. En met name onze campings, hè, dan praat ik over adults only of 50+, ja, daar zoeken de mensen heel bewust naar rust.
1: Nu is er ook wel commotie geweest, wel vaker, over adults only campings. Zo van ja, eigenlijk discrimineert u, want mijn kinderen mogen niet mee bijvoorbeeld.
2: Nou, waar ligt de grens van discrimineren? Nou, laat ik wat noemen, een bar of zo, waar ook geen kinderen binnen mogen komen. Roken mag je niet meer, is dat ook discriminatie? Drinken mag je straks niet meer, is dat ook discriminatie? En wie bepaalt dat eigenlijk?
6: Nou, ik vind het zeker geen discriminatie. De kinderen kunnen kiezen wat ze willen. Ze kunnen naar allerlei campings waar ze heen willen. Ze reizen het hele land door. Ze zoeken allemaal campings op waar ze met de kinderen wat te doen hebben. Waar de kinderen zich kunnen vermaken. Nou, dat is ideaal.
5: Ja.
6: En dan hebben de ouders ook wel wat te doen.
1: En dan voor u en anderen dit soort campings?
6: En de rest geniet van deze campings, ja, inderdaad.
1: De meeste geluiden wat op de camping nu wordt gemaakt, dat ben ik ook vooral.
6: Of ik.
0: Ja. Zo klinkt dat op die eerste kindvrije camping van Gelderland. Een verslag van Michael Komans. Midden in de nacht staat er een zwaar bewapend arrestatieteam voor de deur bij een gewoon gezin. Ze zijn verbijsterd. De weken daarvoor is hun dochter Dana van 17 bedreigd via een online platform. Dana weigert onder meer om naaktfoto's te sturen. De criminelen doen een valse melding bij de politie.
7: We kwamen beneden en toen stond er een arrestatieteam voor de deur. En toen waren we met z'n vieren onder schot gehouden.
8: Ik nam de telefoon op en toen was de politie. Die aangaven dat ze melding hadden gekregen dat er een wapen bij ons in huis aanwezig zou zijn. En toen ik de deur opendeed, toen stonden daar een stuk of 6 agenten met pistolen op ons gericht.
0: En dat was lammer door een valse melding.
9: Ja, wat een verhaal, hè. Dit is een vrij nieuw fenomeen, overgewaaid uit Amerika. Het wordt swatting genoemd. En SWAT, dat is de Amerikaanse benaming voor een arrestatieteam.
0: Onze justitieverslaggever Bram de Waal is hier. Dag Bram, fijn dat je er bent. Jij hebt gesproken met dit gezin uit Hellevoetsluis. Ja, wat heeft zich die nacht afgespeeld? Wat is er gebeurd?
10: Ja, die moeder die wordt op een gegeven moment eerst nog wel gebeld door de politie. Dat de politie een melding heeft gekregen dat er wapens daar in huis liggen. Die moeder denkt in eerste instantie, die hoorde je net ook, Wendy als laatste spreken aan haar zoon. En wil daar gaan kijken. Maar dan zegt de politie, nou, je begrijpt me denk ik verkeerd. Jullie moeten één voor één naar buiten komen. Dus dat gezin is in pyjama, op sokken, naar buiten gekomen. Daar stonden allerlei agenten met getrokken wapens. En dan moet je bedenken, ik ben er geweest. Het is een doodgewoon gezin in Hellevoetsluis. En bij Dana, de dochter, gaat uiteindelijk eigenlijk meteen een belletje rinkelen. Want die wordt op dat moment al wekenlang lastiggevallen en bedreigd in een zogenoemde komgroep. Ja, waar ze aan het chatten is met een paar jongens.
0: Wat is dat voor online omgeving, zo'n komgroep?
10: Ja, komgroep, dat is een vrij nieuw fenomeen. Kom staat voor community. Dat is eigenlijk een verborgen online netwerk van chatgroepen op platforms als Discord, Telegram, waarin die groepen lokken en manipuleren vaak kwetsbare jongeren. En dat is eigenlijk een nieuw fenomeen waarna ze hen aanzetten tot zelfbeschadiging, naaktfoto's sturen, cyberpesten, sadistisch geweld of het delen van expliciet materiaal.
0: En daar was Dana zomaar in beland.
10: Zij is daar in beland via TikTok. Zag ze een profiel van een jongen. En ze zag van, nou, we hebben veel gedeelde interesses geraakt. Aan de praat met hem. Is uiteindelijk gaan gamen met hem op Roblox. Verschillende games gespeeld. En Roblox, daar kun je niet zo heel goed in chatten. Dus veel jongeren kiezen er dan voor om via Discord te gaan chatten. En daar is ze met hem aan de praat geraakt. Maar
0: het is wat heel veel jongeren doen,
10: ja,
0: toch?
10: Zeker.
0: Ja, dat is heel groot wijdverbreid.
10: Ja, en daar gebeurt dus ook van alles. En daar komen allerlei verzoeken binnen. En die verzoeken werden eigenlijk steeds vervelender. Ze moesten er werd gevraagd om hun namen te kreunen. Er werd gevraagd om hun namen op zichzelf te schrijven. Fansigns noem je dat. En er kwamen allerlei vervelende berichtjes binnen. En terwijl het contact begon eigenlijk heel erg leuk voor Dana. Maar op een gegeven moment komen de teksten binnen als: het eerste dat je nu gaat doen is luisteren naar onze bevelen. Snij jezelf, bitch. Pak een mes, snij je hoofd open. We zorgen ervoor dat je jezelf doodmaakt. En dan wordt het natuurlijk veel bedreigender.
0: Ja, een meisje van 17 dat waarschijnlijk allemaal in haar eentje moet verwerken. Want weet je of ze daar, of ze op die verzoek in is gegaan, of ze er thuis over gesproken heeft?
10: Nee, zij gaat er niet op in. Zij heeft het ook aan haar moeder verteld. Die moeder dacht ook nog van, nou, dat zijn vervelende verzoeken, maar het zal wel loslopen. Totdat op een gegeven moment ook het adres wordt gedeeld in die komgroep. Er worden foto's gedeeld van het huis waar zij woont. Ze blijft weigeren, blokkeert die namen, verwijdert profielen. Maar telkens weten ze daarna eigenlijk weer terug te vinden, tot die inval 's nachts van een arrestatieteam. Ja, en die impact op haar was enorm groot.
0: Mm-hmm. Ja, want ze heeft er nu nog last van.
10: Nou ja, zij in eerste instantie durfde ze ook niet de straat op. Niet naar school, at ze slecht. Ja, je moet je voorstellen, je wordt midden in de nacht wakker gemaakt en er staan allerlei bewapende agenten om je huis. Dat is nogal wat.
0: Ja. Wie zijn dit? Is daar achter te komen? Wie dit doen?
10: Ja, wat wij begrijpen van het Openbaar Ministerie in Rotterdam is dat in dit geval die doen onderzoek naar dit specifieke geval. Is er ook wel zicht op daders die dit gedaan hebben? Jongeren. Vermoedelijk in het buitenland. Wij hebben daar verder als Eén Vandaag, we hebben ook hun namen niet bekendgemaakt. Mm-hmm. Die ze online gebruiken, ook om het onderzoek niet in de weg te lopen, zeg maar. Maar er is wel zicht op mogelijke daders. Ja.
9: Maar Bram, is dan één telefoontje van zo iemand naar de politie voldoende om zo'n heel arrestatieteam ineens voor je deur te krijgen?
10: Ja, dat vraag je je af. Blijkbaar zijn ze toch gewiekst in het doen van dit soort meldingen. We hebben daar ook contact over gehad met de politie. Er worden natuurlijk wel vaker bij 112 en andere hulpdiensten valse meldingen gedaan. Er zijn ook allerlei broekzakbelletjes of onterechte meldingen bij 112, maar dit is echt vals. En de politie laat ons ook weten, ja, we zijn wel alert ook met dit nieuwe fenomeen swattingen. Want in Amerika gebeurt het ook bij ziekenhuizen, bij scholen, en gaan zo maar door. We zijn wel alert geworden op signalen van eventuele valse meldingen. Maar ja, het is natuurlijk heel lastig, want je wil het ook heel serieus nemen.
0: Mm-hmm. Ja, want hoe wordt dit gekwalificeerd bij IVD en NCTV bijvoorbeeld?
10: Ja, dit is een nieuw fenomeen. Het is eigenlijk een uitwas van nihilistisch extremisme, en dat staat eigenlijk voor alles wat er gebeurt binnen die komgroepen. En de AIVD, de NCTV waarschuwen daar ook voor. Het is een vorm van extremisme, maar het is eigenlijk best wel linkersoep, omdat het geen ideologie heeft. Hè? Dus het zijn extremistische jongeren die niet een duidelijk doel hebben of een ideaal voor ogen. Het is puur het geweld aan zich wat ze verheerlijken en waar ze ook het genot uit halen.
0: Ja. Dana vertelt haar verhaal heel open bij ons. Vanavond te zien in onze tv-uitzending. Wat wil ze hiermee?
10: Ja, ik heb haar uitgebreid voorgesproken ook. Zij is ontzettend moedig, vind ik. Ook om haar verhaal herkenbaar te doen. Zij wil andere mensen waarschuwen, andere jongeren waarschuwen. En daarom doet ze nu haar verhaal.
7: Kijk goed uit, want het maakt niet uit hoe onschuldig de persoon lijkt. Ze kunnen altijd gewoon dat soort dingen bij je doen. Ze zijn echt dichterbij dan je denkt. En als het gebeurt, ga gewoon naar je ouders. Ook al denk je dat je straf krijgt, gewoon naar je ouders gaan. Want ook al zeggen ze van, als je het tegen iemand zegt, dan wordt het erger. Het kan niet erger worden als je het met iemand deelt.
0: Ja, we horen een paard, want ze houdt heel erg van paarden.
10: Ja, nee, ze loopt stage op een manege. Ja, ze komt er wel.
0: Zeker, en heel stoer dat ze dit doet.
10: Zeker.
0: Oké, Bram de Waal, dankjewel. Zoals gezegd, de reportage is vanavond te zien in onze televisieuitzending. 6:30, NPO 1. Al die datacenters in Nederland waar zoveel informatie is opgeslagen en wordt doorgegeven, ook gevoelige informatie, zijn die niet hartstikke kwetsbaar voor vijandige aanvallen? Dat was een vraag die we bij Eén Vandaag binnenkregen van een van onze luisteraars. En zometeen na ene het antwoord.
11: NPO Radio 1 zit bovenop de tour.
12: 3 weken lang.
11: NOS Radio Tour de France.
12: Met Henry Schut en Guylaine Plag.
13: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
14: Deze man die kent alleen maar energie.
11: NOS Radio Tour de France.
12: Zometeen om 2:00
11: op NPO Radio 1. En
13: deze hele week live vanuit het Tourcafé.
11: Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
15: Wie luistert, weet meer.
16: Ster.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: NPO Radio 1. 1 uur.
23: Susanne Bosman.
0: Allemaal een airco. Toen het afgelopen weken zo heet was, waren de airco's niet aan te slepen. Pas op, zegt een Amsterdamse wethouder. Als iedereen in het centrum hier een airco heeft, dan wordt het buiten 2 graden warmer. Feit of fictie, dat zometeen in één vandaag. Nieuws, Casper Meijer.
24: Keir Starmer heeft zijn laatste speech als premier van het Verenigd Koninkrijk gegeven. Straks wordt Andy Burnham beëdigd als nieuwe Britse premier. Starmer zei in zijn speech dat hij het een voorrecht vond om premier te mogen zijn.
25: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
24: Na zijn speech ging Starmer naar Buckingham Palace, waar hij zijn ontslag indiende bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. De nieuwe premier Andy Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar tijd, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak voor zijn eigen Labour-partij. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En dan komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Politici in Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat het provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat op 14 augustus in de Provinciale Staten is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Zij vinden het intrekken van de vergunningen buiten alle proporties. Maar volgens het provinciebestuur is het noodzakelijk vanwege de schade aan de natuur. En ook is er volgens de provincie door uitspraken van de rechter geen andere optie. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren er tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CJP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie hield ze tegen. Ook voerde de politie charges uit en schoten ze met traangas. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten, vertelt correspondent Ardy Stemmerding.
26: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen. En wat ook nog meespeelt is dat ze heel makkelijk bijvoorbeeld bepaalde producten in een andere categorie kunnen boeken met minder strengere eisen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
24: Als AliExpress voor eind oktober niet met een verbeterplan komt, kan het bedrijf nog meer boetes krijgen. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is al een week later. Olympiakos werd vorig jaar tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het is 4 minuten over 1. Het weer nog. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind.
0: En voor verkeersinformatie naar Erwin.
1: Er staat een file op de A12 aan de Duitse grens van 6 kilometer. Dat geeft een kwartier vertraging vanaf Zevenaar op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A18 Vassenveld-Zevenaar 10 minuten vertraging bij Knoopend Oudijk. En 10 minuten extra op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en Knoopend de Hoogt.
22: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Zit Brussel ons in de weg of helpt Brussel vooruit? Het onlangs aangenomen migratiepact zorgt voor hoofdbrekens bij organisaties die ongedocumenteerden bijstaan. Daar kijken we zo meteen naar. Lammert, feit of fictie?
9: Over de airco, heel fijn voor het binnenklimaat, maar misschien minder fijn voor het klimaat buiten. Want als iedereen in de stad een airco heeft, wordt het buiten 2 graden warmer, zei een Amsterdamse wethouder. Nou, wij gaan de temperatuur opnemen.
0: Nu eerst datacenters in het vizier.
2: Vraag 1 vandaag.
0: En vorige week toen hadden we het in 1 vandaag over hoeveel stroom en energie de datacentra in Nederland verslinden. Het onderwerp leidde tot verbazing bij luisteraar Martin Nouwen. Goedemiddag, meneer Nouwen.
3: Hallo, goedemiddag.
0: U zag en hoorde onze uitzending en wat dacht u toen?
3: Ik denk van, wat hebben we veel datacenters in Nederland?
0: Ja, hè? Vonden wij ook.
3: Ja, ja, ja. Ja. Mm-hmm. En als je dat combineert met het feit dat er toch wel best heel veel gevochten wordt om data en energie, en zowel door staat als criminelen, dan denk je van, nou, zouden wij daar ook niet in betrokken kunnen raken? Want data, die zwerft, dat is waar vrijelijk over de wereld, maar die is wel opgeslagen in fysieke apparaten, zoals die datacenters.
0: Ja, en we weten allemaal waar ze staan.
3: En we weten waar ze staan, want er staan nog heel veel in Nederland. En het zijn ook juwelen voor criminelen en agressors en zo. Hè.
0: Ja, ja, ja. Hebt u speciale interesse voor dit onderwerp? Bent u zelf ook werkzaam in deze branche?
3: Nee, ik ben zelf niet meer werkzaam in deze branche. Maar ik heb wel heel veel jaren bij de veiligheidsregio's gewerkt. En daarna ook nog wat in de advieswereld.
0: Mm-hmm.
3: Maar, als je ziet dat Nederland fysiek heel toegankelijk is, dat je er makkelijk bij kunt, dat er infrastructuur ligt op heel veel onbewaakte plaatsen. Dat maakt kwetsbaar.
0: Ja.
3: Dat maakt kwetsbaar.
0: Precies. Ja. Nou, in hoeverre zijn die datacenters dan een mogelijk doelwit? Dat gaan we voorleggen aan onze expert, dat is Michiel Steltman, directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Meneer Steltman, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nou, ja. Ik ben inmiddels niet meer directeur van de stichting DNL, maar nog wel sterk betrokken bij de sector.
0: Oh, oké, dus we kunnen u nog wel de vragen stellen die we
4: zeker,
0: hebben.
4: Ja.
0: Ja, en zeker ook
4: ja, dus nog
0: de vraag die meneer Nouwen heeft. Want ja, moeten we nou rekening houden daarmee dat datacenters in Nederland bijvoorbeeld aangevallen kunnen worden? Op de een of andere manier.
4: Ja, het is specifiek. Specifiek zijn datacenters horen er nu bij. Kijk, vroeger, je ziet het aan je eigen meterkast. Hè. Vroeger hadden we gas, water en licht. Hè. Dus gas, water en stroom. En nu heeft niet iedereen meer gas in zijn meterkast, maar wel internet. En zonder internet kun je thuis helemaal niets. Net zoals dat je zonder stroom niks kan en zonder water niks kan. En dat geldt eigenlijk ook voor de samenleving. Dus die digitale infrastructuur waar datacenters eigenlijk een beetje ja, het kloppend hart van zijn. Hè. Daar staat alles, daar staan alle fysieke dingen. Dat is ja, een infrastructuur die niet meer optioneel is. Die is de basis voor eigenlijk alles wat we doen in de economie. Hè. Dit gesprek wat we nu voeren, de radio-uitzending, dat loopt allemaal via servers en datacenters.
0: Mm-hmm.
4: Maar en daarmee komt het ook in beeld. Hè.
0: Ja, dus daarmee zeker. Maar moeten er dan niet mannetjes met helmen en mitrailleurs omheen lopen?
4: Nee, zo is het gelukkig niet. Dat is ook weer niet nodig. Kijk, het zijn natuurlijk wel interessante doelen voor terroristen. Maar vooral is de data een interessant doelwit voor cybercriminelen. Die er gebaat bij zijn dat die verbinding. Want een cybercrimineel die probeert op afstand de boel te verstoren. Die hoeft daar tegenwoordig niet meer fysiek naartoe. Maar je kunt via een lijntje kun je ook proberen om die infrastructuur om zeep te helpen. Dingen uit te zetten, dingen te saboteren, dingen corrupt te maken. Maar het interessante daarvan is dat die cybercrimineel heeft ook datacenters en internet nodig. Anders kan hij zijn ding niet doen.
9: Ja, dus, er was een tijdje geleden toch ook een brand in een datacentrum, waardoor ik niet meer bij mijn hypotheek kon. Dus dat is toch wel heel, ik hoop niet dat de Russen meeluisteren, maar het lijkt toch heel makkelijk om te kunnen saboteren.
4: Ja, nou dat doen ze zeker. Nou, je kunt niet, nou makkelijk is het niet. Datacenters zijn uitstekend beveiligd fysiek. En die doen er echt heel veel aan om te voorkomen dat je ook fysiek die dingen kunt verstoren. Brandbeveiliging, dat soort dingen. Daarom zijn branden en verstoring in datacenters ook uiterst zeldzaam. Je hoort er eigenlijk nooit iets over. Nou, vorige keer was dat zo. Er was een datacenter in Almere wat dan uitbrandt. Maar het is niet zo dat de hele samenleving dan stil komt te staan. Dan komen er bepaalde diensten, die doen het dan niet meer, die toevallig in dat datacenter staan. Ja, dan moet je dus net maar weten welke dienst in welke datacenter staat, dat je dan fysiek moet verstoren om dan precies dat effect te bereiken. En ja, cybercriminelen en andere saboteurs hebben toch wat makkelijker en andere middelen om de boel te verzieken, zoals bijvoorbeeld saboteren van zendmasten of zeekabels, onderzeese infrastructuur. Ja. Dat is voor die lui veel makkelijker dan open land heel moeilijk een datacenter te saboteren.
0: En het feit dat ze dus zelf ook, zoals u zei, data nodig hebben en daarvoor datacentra, dat is dan ook impliciet een soort bescherming. Dus je denkt, ja, dan ja, blijven ze er wel vanaf, want dan kunnen ze zelf ook niet meer appen met de collega's.
4: En want daar staan ook knooppunten en verbindingen komen in die datacenters. Die doen het ook niet meer. En kijk, je kunt nog wel te weten komen waar een datacenter staat. Maar ook nog precies te weten wat er in dat datacenter staat, via welke verbinding en wat het effect is op de samenleving, dat is alweer een stuk ingewikkelder. En je kunt veel beter online bij zo'n dienst, want te proberen te saboteren. Want ja, dan hoef je niet te weten in welk datacenter staat. Je kunt gewoon zorgen dat die site of dat systeem het niet meer doet met lekken. En dat is eigenlijk wat Russische of Chinese saboteurs volop doen.
0: Oké, dus ze gaan dan om die datacentra heen. Meneer Nouwen, ik weet niet, stelt het u gerust?
3: Deels. Op dit moment is dat denk ik zo. Maar wat ook bekend is, en zeker van criminelen en dergelijke, dat ze op een gegeven moment ook elkaar dingen niet gunnen. Hè? En als ze elkaar dingen niet gunnen, dan proberen ze ook zaken kapot te maken. En ik hoop dat we nooit in die situatie terecht.
0: Ja.
3: Maar we hebben in Nederland wel heel veel om kapot te maken. Hè?
0: Zeker. En dan moeten we ook zuinig zijn en goed oppassen. Daar moet ik het helaas met deze dooddoener moet ik het helaas beëindigen. Meneer Nouwen, hartelijk dank voor het stellen van de vraag en het aan de orde stellen van dit onderwerp. En hartelijk dank voor de uitleg, Michiel Stadman. En hebt u zelf nou ook een vraag bij het nieuws over veiligheid, criminaliteit, klimaat, wat u ook maar verwondert, stuur die dan in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.
5: Ik probeer Europa altijd uit te leggen.
6: De plek waar 95% van ons immigratiebeleid vandaan komt.
7: En gaat er iets slecht, dan is het de schuld van Brussel.
8: Ga vooral niet bijvoorbeeld bepalen in Brussel hoeveel laadpalen voor e-bikes je nodig hebt in nieuwe gebouwen bijvoorbeeld.
10: Je kan als Europese leiders de hele dag klagen over wat er in de rest van de wereld gebeurt. Of je gaat zelf even wat beter je best doen om voor alle Europese inwoners gewoon beter beleid af te leveren.
0: Ja, Brussel is een paar uurtjes met de trein, voelt vaak ook ver weg. Toch wordt er een hoop bepaald daar. Deze week spreken we met mensen die direct te maken hebben met Brussels beleid. En vandaag is dat Rivaira Oosterhuis, coördinator van het meldpunt Vreemdelingendetentie van de Stichting LOS. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
0: Ja, u zet u in met de Stichting voor het verbeteren van de omstandigheden van ongedocumenteerden. Op welke manier heeft wat er in Brussel gebeurt of besloten wordt nou invloed direct op uw werk?
14: Op eigenlijk allerlei verschillende manieren. Kijk, het meldpunt Vreemdelingendetentie is een organisatie die mensen bijstaat die vastzitten in vreemdelingendetentie. En dat is dus een administratieve gevangenis waar je terecht kan komen omdat je wacht op een mogelijke uitzetting. Vreemdelingendetentie is geen opgelegde vereiste vanuit Brussel, maar Nederland kiest er wel voor om jaarlijks zo'n 4000 mensen in een gevangenis op te sluiten zonder enig strafbaar feit.
0: Dus dat komt uit Den Haag?
14: Dat is een keuze die Nederland daarin maakt om dat op deze manier te doen. Maar Brussel schetst vervolgens wel de contouren daarvan. Want Brussel, op dit moment is de terugkeerrichtlijn geldig. En die schetst bijvoorbeeld dat vreemdelingendetentie 1,5 jaar kan duren. En Nederland kiest er dan ook voor om dat 1,5 jaar te laten kunnen duren.
0: Ja, dus er wordt in Brussel wordt er iets geschetst en dat kan Nederland dan verder invullen. En nou hebben we sinds een maand, Lammert, het Europees Migratiepact. Ja. Wat staat daarin?
9: Allemaal regels om migratie binnen de EU beter te beheersen. Het bevat onder meer strengere controles aan de buitengrenzen, snellere asielprocedures, een eerlijkere verdeling en opvang tussen lidstaten en strengere eisen voor gezinshereniging.
0: Ja, en wat er ook in staat, dat is de zogenoemde terugkeerverordening, mevrouw Oosterhuis. En dat is ook iets waar u direct mee te maken hebt.
14: Nou ja, zeker. De terugkeerverordening die zal uiteindelijk op de huidige lengte van vreemdelingendetentie enorm verlengen. Wat mij betreft is 1,5 jaar voor een administratieve gevangenis al enorm lang. Maar dat zou dan tot 24 of misschien zelfs 30 maanden kunnen zijn. En dan gaat je dus gewoon over mensen die geen misdrijf hebben begaan, maar die wel in een cel terechtkomen. En die mensen die bellen ons dan op onze telefonische hulplijn en dan horen we van hun wat er dan binnen in zo'n detentiecentrum gebeurt. Nou, dan horen we de meest schrijnende verhalen. Want moet je maar voorstellen dat je in een cel wordt opgesloten zonder dat je weet hoe lang je daar opgesloten zou blijven en zonder dat je iets hebt misdaan. Wij bieden dan een stukje praktische hulpverlening in de zin van kleding, een luisterend oor en ook informatievoorziening.
0: Maar dat kunt u doen omdat die hier zijn. Maar de bedoeling is ook dat die naar landen buiten Europa gaan, die detentiecentra.
14: Ja, precies. Dat is echt ontzettend zorgelijk. Want we zien op Nederlandse bodem al dat het detentiecentrum enorm is afgesloten van de buitenwereld. Het is echt een soort blackbox waar niemand van weet wat er binnen de muren zich afspeelt. Mensen die binnen zitten, die hebben geen toegang tot hun mobiele telefoon, geen toegang tot het internet en worden enorm beperkt in het ontvangen van bezoek. Maar moet je je voorstellen hoe dat zal zijn in een land, dat het is ingericht in een land hier heel ver vandaan. Het is gewoon een vrijbrief voor het schenden van mensenrechten. Mensen die kunnen daar zo veel minder goed geïnformeerd worden over hun rechten. Hoe wordt het toezicht gehouden op deze plekken? Hoe wordt überhaupt die terugkeer gerealiseerd?
0: Ja. In Europa denken ze blijkbaar dat dat kan. Hè. We hebben ook gesproken met Europarlementariër Malik Asmani. Hij is van de VVD, rapporteur op het gebied van migratie. En hij zegt, nou, wij hebben daar dan, als dat zover is, hebben we daar best wel zicht op. Gelooft u hem dan niet? Als ik u net uw zorgen uit hoor spreken.
14: Ja, toch wel echt onvoldoende. Want ik zie dagelijks in de praktijk wat er hier in Nederland gebeurt en hoe weinig toezicht er eigenlijk is op Nederland. En ook wat er voor toezicht is, dat telkens ook enorm kritisch is. Er is recentelijk bijvoorbeeld de CPT, de Commission for Prevention of Torture van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, heeft een heel kritisch rapport uitgebracht over hoe vreemdelingendetentie in Nederland is ingericht. Ja, dat maakt me zorgen over hoe dat dan zal worden ingericht in een land waar wij niet kunnen bepalen hoe en wat.
0: Ja, en kunt u dan nog daadwerkelijk iets doen, behalve, ja, u maakt zich zorgen en die zorgen maakt u kenbaar?
14: Ja, wij proberen natuurlijk op te roepen dat dit anders gebeurt en dat hier voldoende toezicht op wordt gehouden.
0: Ik dank u wel voor uw uitleg daarover, Rivaira Oosterhuis, coördinator van het meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS.

0: Doors en Peace Frog.
1: Feit of fictie?
0: Ja, het is warm en dan ja, airco of geen airco?
2: Ja, dat is de vraag. De afgelopen tijd is het een paar keer bloedheet geweest. Er gingen er meer mensen dood dan anders. In Goede Avond Nederland zei filosoof Maarten Boudry dat het aantal hittedoden onder meer te verklaren valt door het beperkte gebruik van airco's. De Amsterdamse wethouder Lian Heijnhuis van Pro zei daar vervolgens dit over.
3: Als iedereen in Amsterdam, daar is een onderzoek naar geweest, een airco zou hebben in het centrum, dan wordt de buitentemperatuur tot 2 graden warmer. Dus wat je dan krijgt, zijn die mensen in het centrum die geen airco kunnen betalen, die hebben het nog heter in huis.
0: Ja, airco binnen, warmer buiten. Maar ja, hoe werkt dat dan?
2: Nou, dat is op zich heel eenvoudig, zegt Rick Heikoop. Hij is docent onderzoeker op het gebied van hittestress bij de Hogeschool Rotterdam.
4: Het algemene principe van een airconditioning is zeg maar dat de warmte in de woning wordt gekoeld en de warme lucht die wordt uiteindelijk naar buiten geblazen. Dus je ziet dan dat de buitenlucht daardoor warmer wordt en binnen wordt het koeler.
0: Nou, maar de wethouder die we net hoorden, die heeft het over een onderzoek naar airco's in Amsterdam. Wat voor onderzoek is dat dan?
2: Ja, hoogstwaarschijnlijk het onderzoek dat maritiem meteoroloog Arjen Willemsen uitvoerde voor zijn masteropleiding Earth and Environment. Hij vertelt dat het niet over de dagtemperatuur gaat.
5: Met name in de nacht staat er vooral tijdens de warme zomerdagen, want daar hebben we het dan over, weinig wind. En de grenslaag, dat is eigenlijk de onderste laag van de atmosfeer, die is overdag, nou op een zomerdag misschien 1,5 kilometer hoog. Tijdens een zomernacht kan die flink zakken, waardoor je eigenlijk gewoon veel minder volume in de onderste laag van de atmosfeer hebt, waar eigenlijk die extra warmte van de airco zich in kan mengen.
0: Maar stel, we hebben allemaal een airco. Heeft dat dan ook effect op de opwarming van de aarde?
2: Dat weet hoogleraar meteorologie en luchtkwaliteit Gert-Jan Steneveld van de Wageningen Universiteit. Hij was de beoordelend docent van Willemsen voor zijn project.
6: Daar zijn wel studies naar gedaan of als iedereen in de hele wereld overal airco's gaat gebruiken, dat er inderdaad wel een klein effect is. Maar in deze studie hebben wij ons beperkt tot 1 hittegolf en proberen uit te rekenen hoeveel warmte er dan extra in de Amsterdamse buitenlucht terechtkomt.
0: Ja, gaan we terug naar die uitspraak van wethouder Heijnhuis. Klopt het dat als iedereen in Amsterdam een airco heeft, het 2 graden warmer wordt in de stad?
2: Nou, dat weet onderzoeker Willemsen natuurlijk.
5: Het beeld wat ze schetst is niet fout, maar er zitten wel wat nuances aan. Het is niet zo dat heel Amsterdam 2 graden opwarmt. Dit is ook iets wat niet nu is, maar dit is meer voor het toekomstige klimaat. Ik ben daar zelf in het onderzoek uitgegaan van 2050... en dan zien we wel ongeveer die 2 graden inderdaad terugkomen. Maar dat is dus vooral in de nacht, op warme zomerdagen en op lokale plekken in de stad, met name in de binnenstad.
2: Ja, het klopt dus inderdaad dat de buitentemperatuur oploopt als je een airco hebt. Maar ja, we moeten streng zijn, er zitten zoveel nuances aan dit verhaal. Het is fictie.
0: Oké. Het is ook 7 minuten voor 2:30. Zometeen na 2:30 op de radio hier, Bureau Buitenland. Nadia Moussaid, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Wat gaat het worden?
7: Nou, wij gaan naar Brazilië, want eigenlijk Latijns-Amerika. Want er zijn steeds meer rechtsradicale presidenten in het continent. En waar er nu in september, of oh nee, sorry, oktober weer verkiezingen zijn, is Brazilië. En daar zou het ook wel eens om kunnen slaan. En we gaan het ook over Oekraïne hebben en de wederopbouw.
0: Okay, dat dus zometeen in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde van onze uitzending, Lammert. Wat is er nog?
2: Ik neem je even mee naar een wereld van kastelen, uilen, een trein, de Hogwarts Express en dat gekke platform daar op dat station. Het maken van de nieuwe Harry Potter-serie voor HBO is een flinke uitdaging. Dat zegt cameraman Adriano Goldman in een interview. En dat heeft alles te maken niet met die uilen en met die Hogwarts Express, maar met de jonge leeftijd van de acteurs. Warner Bros. Die heeft zelfs een speciale school neergezet, vlakbij de set, zodat de kinderen gewoon lessen kunnen volgen tijdens de opnames van die nieuwe tv-serie. Maar ja, desondanks moeten die opnames heel snel worden gedaan, want je zit ook nog eens met de arbeidstijdenwet. Die kinderen mogen niet lang werken. Dus er is telkens maar maximaal ongeveer 1,5 uur per dag dat die kinderen voor de camera mogen staan. Oh. En daarvoor worden heel veel scènes buiten de chronologische volgorde gedraaid. En dan moet je dus opletten, had hij net een horloge om, had hij niet een horloge om? Hoeveel koffie zat er nog in het koffiekopje? Het moet allemaal
0: kloppen. Is er niet een centimeter gegroeid in de tussentijd?
2: Is het dat kan nog? Ja, of dat ineens de tanden uit gaan vallen, zit je ook nog met die kinderen.
0: Okay.
2: Heel veel dus om op te letten op die set. De montage zal nog wel een hele uitdaging worden. Dus ik ben bang dat het nog wel even gaat duren voordat we die serie kunnen gaan bekijken.
0: En dat
2: op
0: de kinderen dan inmiddels volwassen zijn.
2: Waarschijnlijk zijn die al bejaard.
0: Ja, in de Harry Potter films kunnen ze toch tegelijkertijd naar de ene les en naar de andere. Dus misschien moeten ze dat nog eens even doorlezen.
2: Misschien moeten die spreuken.

0: Okay.
1: Heel veel dus om op te letten op die set. De montage zal nog wel een hele uitdaging worden. Dus ik ben bang dat het nog wel even gaat duren voordat we die serie kunnen gaan bekijken.
0: En dat de kinderen dan inmiddels volwassen zijn.
1: Waarschijnlijk zijn die al bejaard.
0: Ja, in de Harry Potter films kunnen ze toch tegelijkertijd naar de ene les en naar de andere. Dus misschien moeten ze dat nog eens even doorlezen.
1: Ja, misschien moeten die spreuken even erbij pakken.
0: Dat
1: ja, klopt. Oh. Ja.
0: Kijk, jij kunt hem ook niet meer uit je hoofd. Goed, dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. Daar kunt u ook vragen stellen bij het nieuws. Zoals we vandaag keken naar de veiligheidssituatie rond de datacenters. De tv-uitzending van 1Vandaag is om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u verder een fijne middag.
2: Avrotros, de omroep voor ons.
3: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het.

0: Zelf.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem zojuist beëdigd op Buckingham Palace. Eerder vanmiddag zwaarde Keir Starmer officieel af als premier. Hij bood een uur geleden zijn ontslag aan bij koning Charles. Provinciale staten van Noord-Brabant komen volgende maand terug van reces om te debatteren over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen. Zij vinden de intrekking buiten alle proporties. Brabantse provinciebestuur zegt vanwege rechtelijke uitspraken niet anders te kunnen. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het Chinese webwinkelplatform te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten, zoals gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat die spullen toch steeds weer opduiken, ook al stelde AliExpress zelf eerder vast dat ze illegaal waren. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is uit op 4 of 5 augustus. De return in Nijmegen is een week later. Olympiakos werd vorig seizoen tweede in de Griekse competitie. De Nijmegenaren staan voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League.
6: ANWB, verkeersinformatie. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een file van 10 kilometer. Tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 10 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Waarschijnlijk kan die elk moment opengaan. Maar op dit moment is de vertraging nog wel 40 minuten. A76 Geleen Duitse grens, 4 kilometer file bij de grens en een kwartier vertraging.
4: NPO Radio 1. VPRO.
7: Buitenland. Nadia Moussaïd.
8: Welkom bij Bureau Buitenland. Deze zomer doen we het een beetje anders dan u van ons gewend bent. Een soort zomertafel met een Bureau Buitenland twist. En vandaag gaan we naar Latijns-Amerika, waar de ene na de andere rechtsradicale president aan de macht komt. De vraag is Brazilië de volgende? En we gaan ook naar Oekraïne, waar de aanvallen door Rusland intensiveren, maar de wederopbouw doorgaat. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
9: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
8: Ja, ik zei het net al. Er trekt een rechtsradicale golf door Latijns-Amerika. En allemaal beloven ze een einde te maken aan de toenemende criminaliteit. Is Brazilië de volgende? Nu ook daar na de zomer een nieuwe president wordt gekozen. Met hoogleraar Brazilië-studies Kees Konings van de Universiteit van Amsterdam ga ik daarover praten. En we gaan ook praten over Oekraïne. Want juni was de allerdodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds het begin van de grootschalige Russische invasie. In februari 2022 alweer. En ook dit weekend voerden de Russen een van de grootste raketaanvallen ooit uit. En toch is stedenbouwkundige Vilko Treffers met man en macht bezig om Oekraïne te helpen aan die wederopbouw. Welkom allebei.
10: Dankjewel.
8: Heel blij dat jullie in de studio zitten. Maar we gaan ook even naar het nieuws van de dag. Want dat houdt ons natuurlijk ook bezig. Of misschien veel mensen, niet iedereen. Het WK, de winst gisteren van Spanje en het verlies van Argentinië. Ik zeg al Latijns-Amerika, het verlies van Argentinië. Diep in die blessuretijd. Kees, heb jij naar de wedstrijd gekeken?
10: Uiteraard, als voetbalfanaat kijk ik naar de wedstrijd.
8: En?
10: Ik weet niet of mijn persoonlijke appreciatie
8: genoten?
10: Is interessant. Ja, wel genoten, vooral de tweede helft. Aanvankelijk dacht ik, nou, ik heb geen voorkeur. Aan de ene kant, aan de andere kant, twee verschillende speelstijlen.
8: Had je toch een voorkeur?
10: Nee, ik had geen voorkeur. Licht Argentinië misschien toch, hè, vanwege de regio en Messi.
8: Maar dan ben je een van de uitzonderingen geweest. Want eigenlijk de meeste mensen waren voor Spanje. En ik wil je even meenemen naar Rio de Janeiro. Brazilië, jouw land. Want afgelopen nacht stonden daar mensen luidkeels te juichen na de nederlaag van Argentinië.

0: Ja, dat moet je me uitleggen, Kees. Want dat gejuich op die Copacabana... er wordt ook wel gesproken over Argentijnse toeristen... die slaag zijn geraakt met Brazilianen. Er lijkt een soort van antipathie vanuit Brazilië voor Argentinië. Wat is daar aan de hand?
1: Dat is één stroom in Brazilië. Overigens, die Argentijnse supporters, ja, die rellen overal waar ze komen. Zeker als ze verloren hebben. Ook in Buenos Aires. Hè,
0: dus dat maakt niet zoveel uit.
1: De ME ook ingrijpen. Maar om op je vraag in te gaan. Er is natuurlijk al ruim 200 jaar een soort van concurrentie... tussen twee grote buurlanden in de regio. Dus als dan voetbal gespeeld wordt... zijn ook allebei toplanden hè, qua voetbal in de regio en zeker ook in de wereld. En Brazilië 5 keer wereldkampioen, Argentinië tot nu toe 3 keer. Dus dat speelt mee. Dus ik zie dat in de eerste plaats als een vorm van nationalistische naijver.
0: Okay.
1: En dus ook afgunst. De Brazilianen noemen de Argentijnen onze hermanos, onze broeders in het Spaans, maar met vette aanhalingstekens.
0: Okay.
1: De hermanos, een hele ambiguë koos, liefde, haat term.
0: Maar zit er ook nog meer onder?
1: Nou, van de Argentijnse kant is er toch wel een geschiedenis... gaat een beetje terug tot de 19e eeuw... dat op buurlanden, waaronder Brazilië, werd neergekeken... want ze waren of te zwart of te Indiaans of iets racistisch dus.
0: Ja.
1: Argentinië zag zich altijd als een soort voorpost van het beschaafde Europa. Was ook tot de jaren 30 van de vorige eeuw... een van de rijkste landen ter wereld.
0: Ja, dat is wel anders nu. Ja.
1: Dus dat speelde mee.
0: Dus het heeft ook een racistische component.
1: Er zit een beetje racisme. Maar goed, in Brazilië zelf tussen wit en zwart... om het maar even zwart-wit te noemen... is ook heel veel racisme. Ja. En tussen clubs, clubs van de elite... die op clubs uit de andere stad neerkijken... als het een volksclub is... waar ook heel veel racisme in komt.
0: Ja.
1: Dat racisme speelde een dubbele rol. Want ook een deel van de Brazilianen... die wel voor Argentinië zeiden te zijn, voorafgaande. Die hadden juist tegen Spanje een wrok. Omdat bij Real Madrid, waar Vinicius Junior speelt... heel vaak fel racistische taal en andere dingen tegen hem. Hè, de sterspeler van Brazilië wordt uitslag. Dus dat ligt ambivalent.
0: Mm.
1: En er is een onderzoek gedaan vlak voor het toernooi... toen Brazilië was uitgeschakeld. En toen zei niet een meerderheid, maar de meeste ondervraagden... zeiden toen, waar kies je dan voor, zeiden toch Argentinië. Dus het ligt een beetje dubbel.
0: Oké, we kunnen er niet alles in lezen, blijk maar weer. En Vilko, jij komt echt net terug uit Oekraïne.
2: Ja,
0: Oekraïne deed niet mee.
2: Nee, helaas.
0: Maar leefde het WK überhaupt daar?
2: Daardoor natuurlijk minder. Dus als Nederland niet meedoet, is dat ook zo.
0: Het is wel ook een voetballand.
2: Het is absoluut een voetballand. Ja. Dus ze zijn echt op de laatste kwalificatieronde uitgeschakeld. En helaas. En er wordt nog steeds gevoetbald. En dan vaak in Poolse stadions. Hè. Dus de voetbalcompetitie gaat ook nog gewoon door. De fans verzamelen zich nog in cafés. En zo'n WK wordt wel gevolgd. Omdat je gewoon ook een onderdeel van het gewone leven wil blijven proeven en leven. Maar dat is gewoon minder intensief. En niet per se zo door de oorlog. Maar gewoon doordat het minder intensief is als je zelf niet meedoet.
0: Ja, ik snap het. Nou, we gaan verder praten over Oekraïne. Ik noem het eigenlijk net al aan het begin. Hè. Daar voerde Rusland dit weekend een van de grootste raketaanvallen sinds het begin van deze oorlog uit. Even luisteren.
3: Well, this is an enormous strike on the capital Kyiv. 40 ballistic missiles. It's the largest number ever to hit the capital in one go. And over 100 drone attacks as well.
0: Ja, dit is wat eigenlijk duidelijk werd, is dat het dodental tot nu toe is opgelopen naar 6. In juni was het al de dodelijkste maand voor de Oekraïnse burgers. Ik zei net al, je bent echt net terug vrijdag, dus maandag vandaag. Maar jij zit daar omdat je werkt aan bouwprojecten, omdat je helpt met die wederopbouw. Merkte jij zelf iets van die intensivering van die Russische aanvallen?
2: Ja, zeker.
0: Tot
2: vorig jaar juni zeiden wij altijd, mijn vrouw en ik... mijn vrouw is ook Nederlands, maar wij wonen daar nu een aantal jaar. We zeiden altijd, Kiev is de meest veilige stad. Het wordt uit de lucht geschoten. En we houden het redelijk schoon. En dat is niet meer. Het wordt veel meer op Kiev gericht. Ook veel strategischer, veel intensiever. En dat betekent dus ook dat sommige nachten... dat is eigenlijk altijd 's nachts, dan is het... Dan schieten er raketten tussendoor. En er was nu een nieuwe raket.
0: En schieten tussen de luchtverdediging door.
2: Ja. En er is een nieuwe, snellere raket die moeilijker op te vangen is. Ja, en dan duurt het gewoon weer een tijdje...

0: Doordat de verdediging erop aangepast is, zodat de software dat ook weer kan onderscheppen. Ja. En dan ben je in een paar weken kwetsbaarder. En ja, dat lijkt nu wel weer iets beter te worden, maar het was wel heel intensief afgelopen zaterdag. En wij hadden mazzel dat we er niet waren.
1: Ja, en wat, je spreekt natuurlijk ook heel veel mensen daar. Je woont er gewoon. Hoe is de stemming daar dan nu?
0: De meeste mensen zeiden van de winter was het erger. Dus dat is ook, het is altijd een perspectief. Die kou, en het was heel koud en maandenlang. En het was daarmee dus ook heel gevaarlijk. Is je voedsel nog goed? Blijft het water stromen zodat ik nog kan douchen? Of ja. Dat ik, nou, al die dingen die, op een gegeven moment kan je toch het risico hebben dat het misschien echt uitvalt. Nou, dat was in de winter veel meer. Nu is het gewoon een aantal keer heel gevaarlijk. En is er een risico. En dan ga je wel of niet de schuilkelder in, afhankelijk van waar je woont of hoe je daartoe wil verhouden. En dan gaat de volgende dag het leven gewoon weer door. Maar dat was in die wintermaanden heel anders. Want iedereen was toen veel moeier. Het was elke dag werden er kleine steekproeven gedaan. Ja, dat was gewoon heel veel intensiever.
1: Maar hoe ziet jouw dagelijks leven daar dan uit? Want je zit dus de helft van het jaar ongeveer in Kiev. Ja. Dus bommen, de kou heb je al net benoemd. Maar hoe is jouw dag?
0: Overdag is eigenlijk redelijk gewoon. Er gaat wel eens een luchtalarm en dan kijk je op je telefoon en dan zeg je van, oh ja, dit is er aan de hand. En het is een redelijk onschuldig wapen. Of het is een wapen wat in theorie in heel Oekraïne zou kunnen landen. Dus je kijkt over 10 minuten, want dan weten we iets beter waar het naartoe gaat. En dan leer je hoe groot het gevaar is. En dat is overdag eigenlijk altijd redelijk onschuldig. 'S Nachts kijk je veel alerter en vaak wordt er al aangekondigd. We verwachten dat het een heftige nacht wordt. Ze kunnen dat zien uit satellietbeelden wat voor voorbereidingen worden getroffen. En dan ben je dus alerter en dan kies je ervoor soms wel en soms niet, afhankelijk van de situatie die je op dat moment in kan schatten om naar de schuilkelder te gaan. Ja. Maar overdag gaat het leven gewoon door. De restaurants zijn open, de scholen zijn open, de bioscopen zijn open en de theaters zijn open.
1: Mensen demonstreren zelfs op dit
0: mensen
1: moment. Ja, waarom gaan ze de straat op dit moment?
0: Ja, er is een vrij heftige discussie tussen Zelensky en de voormalig, heeft minister afgelopen vrijdag de minister ontslagen van Defensie. En die minister van Defensie die was bezig met een aantal hervormingen. En die hervormingen die, kijk, het land is natuurlijk ook nog voor een deel een oude Sovjet-republiek. Dus die systemen zijn er niet automatisch uit. Ook niet na 10, 15, 20 jaar. Mm-hmm. En dus die hervormingen die worden ook weer tegengegaan. Mm. Er zitten tegenkrachten in. Deze minister van Defensie die was dat aan proberen door te duwen.
1: Ja.
0: Onder andere, dat is wel een saillant verhaal, onder andere omdat het er gaat over hoe soldaten worden gerekruteerd. Dat gebeurt niet zo transparant en ook niet zo fraai. Mensen worden gewoon van de straat geplukt. En ik ben vrijdagochtend ook zo van de straat geplukt. Dus er komt een busje voorbij rijden, een groen busje, met een lege groen busje. En raampje open, toeteren, raampje open, documenten. Dat is toevallig hetzelfde woord. Dus dat kan ik hier in het Oekraïens zeggen en iedereen snapt het. En die busje gaat open, 2 mannen springen eruit, komen op me afgerend en vragen om mijn papieren. Als ik Oekraïens was geweest en ik had een oproep gehad, dan was ik dan dat busje ingetrokken. Want dan had ik me niet gemeld en dan was ik strafbaar. En dan was ik gewoon een kamp ingestuurd om te gaan trainen.
1: Dus
0: en
1: dat is ook een manier die
0: heel veel Oekraïners eigenlijk niet meer bij deze tijd vinden passen. Bij dit land vinden passen. En daar was deze man ook mee bezig. En ik heb dit vrijdagochtend,
1: voor het eerst heb je
0: het voor het eerst zelf zo meegemaakt. Ja. Meestal herkennen ze wel van een afstandje.
1: Dat is geen Oekraïner. En toch, weet je, dit gebeurt allemaal. Die oorlog is al sinds 2022 aan de gang. Die bombardementen gaan gewoon door. En toch ben je met wederopbouw bezig. Waar bestaat dan de wederopbouw uit?
0: Wederopbouw in eerste instantie was 4 jaar geleden veel meer voorbereiden van wat gaat er allemaal op je afkomen. Je ziet een aantal steden in het oosten werd heel snel behoorlijk heftig verwoest. En je denkt, nou, als we die weer vrij krijgen, bijvoorbeeld Mariupol, bijvoorbeeld Bachmut, als dat steden zijn die weer vrijkomen, dan moet je die weer gaan wederopbouwen. Dan is het 70% was weg. Dus wat doe je dan? Ik kende die steden, dus we zijn gaan meedenken over wat er dan allemaal nodig is. Hoeveel mensen keren er terug? Wat voor banen creëer je dan? Wat voor bedrijfsmogelijkheden moeten er zijn? Hoe ziet die? Wat doe je hetzelfde? Wat doe je nieuw? Mm. Maar tegenwoordig is die grote verwoestingen, dit zijn nog maar eigenlijk de kleine dorpen rond de frontlinie. En veel meer is het dus dat die aanslagen, reparaties, de infrastructuur, de techniek, de energiecentrales, daar ben je dan mee bezig. Of eindelijk goede huisvesting voor al die vluchtelingen die in het land zelf zijn gevlucht en in het land zijn gebleven, maar geen goede huisvesting hebben gekregen. Er zijn heel veel projecten rondom de zogenaamde interne vluchtelingen,
1: ja,
0: die zo langzamerhand na 4 jaar echt wel uit die zolderkamer weg moeten, of uit die sporthal waar een deel nog steeds leeft.
1: Dus dat soort projecten doen wij. Ja, ja. En je zei, je hebt het over infrastructuur, over energie. Energie is natuurlijk een groot probleem ook, hè. Wordt er heel veel gebruik gemaakt dan van zonne-energie bijvoorbeeld?
0: Ja, steeds meer.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen die nu dus... Wat ook wel fascinerend is op het platteland met name, zijn heel veel mensen een echt volledig zelfstandige woning aan het creëren. Dus met zonnepanelen is één ding. Warmtepompen. Maar ook zelfstandig qua water. En dat is eigenlijk een tendens, dat je echt helemaal off-grid, helemaal zelfstandig kan opereren. Deels vanuit een perspectief van noodzaak.
1: Ja.
0: Deels snappen mensen ook wel, hey, dat komt eigenlijk best goed uit als het gaat over klimaatontwikkeling. En deels omdat het veiliger is.
1: Ja.
0: En zo pak je dus een aantal dingen bij elkaar. En je legt dus minder druk op die infrastructuur van het land. Dus je helpt in feite ook nog het land door dit zelf zo als individu te investeren, als je het geld hebt.
1: Ja.
0: Dus en de kennis.
1: Dit zouden we dus eigenlijk ook in andere delen van de wereld, dat off-grid...
0: Ik denk, er zijn wel wat initiatieven voor, maar op de schaal waarin het nu in Oekraïne gebeurt, dus dat zie je veel, hè, dat door die grote noodzaak ontstaat er een nieuwe sector, een nieuwe industrie. Dat was bij drones. 4 jaar geleden had niemand het erover. En nu is Oekraïne het land van de drone-technologie en daar moeten we allemaal van leren. En het is een hele nieuwe manier van oorlogsvoering. Nou, ik verwacht dat dat rondom een aantal ontwikkelingen in de bouw, bij pure noodzaak geboren, ook gaat gebeuren. Dat zagen we na de Tweede Wereldoorlog in Finland en Polen. Nou, dat zien we nu, voorspellen we nu eigenlijk ook hier. En dat maakt ook wel dat het leuk is of interessant is om continu mee te bewegen in van, ja, wat is er nu werkelijk aan de hand? Waar is de meeste noodzaak toe? En dat maakt mijn werk als professional ook interessant. En dan is het meer dan alleen maar dat humanitaire, wat wel de belangrijkste drijfveer is. Maar dan krijg je ook een vernieuwing en een verandering die interessant is.
1: En lessen die je kunt trekken. Dank je wel.
2: De Bureau Buitenland Zomertafel.
1: Ja, je luistert naar onze Bureau Buitenland Zomertafel met hoogleraar Brazilië-studies Kees Konings en stedenbouwkundige Fulco Treffers. Kees, jij, de laatste maanden, we gaan het over Brazilië en Latijns-Amerika hebben, de laatste maanden zijn er meer rechtspopulistische presidenten verkozen. Onder andere El Salvador natuurlijk, Argentinië en dan nu recenter Peru, Colombia, Chili en misschien Brazilië in de toekomst. Is er sprake van een trend?
3: Er is zeker sprake van een trend. Je kan ook Costa Rica en Bolivia. Costa Rica was afgelopen februari.
1: We hebben eerst een heel lang lijstje gehad. Toen dachten we, dat lijstje wordt te lang. Ja.
3: De nieuwe president van Costa Rica is pas in mei beëdigd. Verkiezingen waren in februari. Zij was overigens de opvolger binnen de partij van Chavez, die ook al in die hoek zat. Maar het is zeker een trend.
1: En hoe komt dat?
3: Hoe komt dat? Ik denk dat er een algemene tendens is dat een deel van de bevolking geïnspireerd wordt door wat meer conservatieve geluiden, maar wel op een populistische manier. Dus al deze stromingen en presidenten die gekozen worden, die presenteren zich als anti-establishment kandidaten. En het establishment laten ze dan in het midden. Dat zijn de gevestigde linkse partijen of de bureaucratie of het congres en zo. En dat spreekt wel aan.
1: En ook criminaliteit wordt erbij gehaald, hè?
3: Ja, niet in elk land, maar zeker in Brazilië zullen we het zo over hebben.
1: En Colombia, want ik heb een fragmentje van de kerstverse Colombiaanse president, Abelardo de la Espriella.
3: Bijnaam
1: is makkelijk. El Tigre. En hij die belooft korte metten te maken met de criminaliteit in eigen land.
4: Otro compromiso que hago con ustedes es que volverá la seguridad. Volverá la seguridad a la patria milagro. Porque el crimen es el principal enemigo de la libertad y de la estabilidad.
1: Ja, ik heb snel vertaald. Mijn belofte aan jullie is dat het land weer veilig zal worden. Veiligheid zal terugkeren naar het moederland. Want criminaliteit is de aartsvijand van vrijheid en stabiliteit. Waarom doen al die... Waarom is dit zo'n makkelijk argument?
3: Het is een makkelijk argument, omdat het er veel fout gaat op dat vlak. Hè? En de trendsetter was Bukele in El Salvador.
1: Ja.
3: Het land werd letterlijk geregeerd door twee grote criminele bendes die heel veel gebied onder controle hadden. Hij zei, ik veeg ze eruit, zet een paar grote megagevangenissen neer en daar gaan ze allemaal, worden ze ingejaagd.
1: Ja.
3: En dat heeft, daar krijg je ook heel veel applaus voor van Trump natuurlijk. En dat heeft een aantal landen waar dit probleem ook zij het op een andere manier speelt, geïnspireerd. Costa Rica noemden we net al even. Nou, Laura Fernandez, die nu net beëdigd is, die wil ook een paar van die megagevangenissen gaan bouwen. Costa Rica zie je dat ook langzaam maar zeker onderdeel wordt van de drugslogistiek. Mm. Was in het verleden niet zo, maar dat begint nu op te komen. Colombia is een verhaal van een land wat al 70 jaar in een intern gewapend conflict zit. Een der vorige presidenten heeft dat geprobeerd op te lossen door een vredesakkoord met de linkse guerrilla. In 2016 was dat. De linkse president die nu aan de macht is tot begin augustus, die wilde een vredesproces niet alleen met de overgebleven guerrilla-groepen, maar ook met criminele groepen. Zonder dat hij daar een duidelijk idee over had wat hij te bieden had, hoe dat juridisch moest. Dus dat is helemaal mislukt.
1: Ja.
3: En op die mislukking is nu Abelardo de la Espreya, de tijger, El Tigre, mm-hmm, zijn bijnaam, is nu gekozen. Overigens met nipt verschil op zijn linkse tegenkandidaat, ja, die het beleid van de huidige aflopende regering wil voortzetten. En in Brazilië speelt natuurlijk ook al 40 jaar in de grote steden, maar ook wel hier en daar op het platteland, speelt zoiets van een drugsoorlog.
1: Jij doet zelf ook onderzoek naar hoe Braziliaanse burgers proberen te leven te midden van die drugsbendes. Hè? Je bent favela's ingetrokken, begreep ik. Wat zie je daar? Wat vertellen mensen jou?
3: Nou, wat mensen ons vertellen is dat de drugsorganisatie of de drugsbende, vaak zijn het de jongens of die van daarboven, want ze hebben vaak hun hoofdkwartier op een hoog punt, hè, in de favela.
1: Ik ben er geweest één keer.
3: Ja, precies.
1: Villa Cruzeiro.
3: Villa Cruzeiro, ja.
1: Cruzeiro.
3: Ja, in Complexo do Alemão.
1: Ik vond het best wel intimiderend.
3: Ja, ik kan
1: nog nooit zoveel
3: Wapens,
1: kalasjnikovs, revolvers, granaten gezien in mijn leven.
3: Ja, want die lokale drugsbendes voeren een soort gewapend regime. En dat is bijna een soort fact of life voor heel veel mensen. Dat is soms al 20, 25 of 30 jaar het geval. Dus in het alledaagse leven proberen mensen gewoon hun normale leven te leiden. Met naar werk, naar school, activiteiten in de buurt, kerken, sport, onderwijs, alles wat er is. Nou, dat geeft wel een deel van een normaal leven. Het wordt pas een probleem als er confrontaties zijn. In Rio de Janeiro zijn 3 verschillende drugskartels actief. Plus allerlei paramilitairen die met rechtse politici onder één hoedje spelen. Plus de staat zelf, vooral de politie, die is zeer gewelddadig. Dus het wordt voor de bewoners penibel als er confrontaties komen. En de laatste 10 jaar zijn dat vooral confrontaties die het gevolg zijn van politieinvallen, die zeer gewelddadig zijn.
1: Ja.
3: En dan prefereren in de onderzoekswijk waar wij geweest zijn de meeste mensen een voorspelbare lokale drugsbende boven de politie, waarvan je nooit weet hoe ver die gaat en hoeveel mensen ze gaan vermoorden.
1: Ja, dus dan hebben ze liever eigenlijk dat veiligheid of eigenlijk het bestuur door die drugsbendes wordt gedaan dan de politie.
3: Nou, vooral de veiligheid. Bestuur, daar zijn ze niet sterk in, maar er zijn andere vormen van overheid die daar toch wel andere dingen doen.
1: Ja.
3: Maar de politie, dat is echt een groot probleem op dit moment.
1: Ja.
3: In Rio de Janeiro, hè, per stad heb je ook weer een ander verhaal in Brazilië.
1: Ja, ik begreep daar, ze hebben me dat laten zien, dat er overal waar je om je heen kon kijken waren van die sterren die dan aan kunnen of uit kunnen. Dus iedereen in de hele favela kan zien. En als die uit is,
3: dat is
1: een waarschuwingssysteem. Ja. Dus dan kunnen mensen dus zien van de politie komt binnenvallen. Dan moet je gewoon je huis in, want iedereen op straat.
3: Ja, of er staan kleine jongetjes te vliegen als de vliegers omhoog gaan. Dat is een beetje het oude systeem uit de jaren 90.
1: Maar Kees,
3: vuurwerk, walkie-talkies.
1: Maar wat heeft dit voor invloed op die verkiezingen na de zomer?
3: Nou,
1: want Lula is natuurlijk nu nog steeds de president. De zoon van Bolsonaro, Flavio, die wordt gezien.
3: Dus de kandidaat, van de familie, zeg maar.
1: Stemmen mensen dan uit die favela's, stemmen zij voor de linkse of de rechtse kandidaat?
3: Dat wisselt. De vorige verkiezingen heeft de meerderheid ook in favela's op Lula gestemd. Lula's sterke verhaal is sociaal-economische vooruitgang. Economie gaat weer goede banen, een soort WW-uitkering voor armen, gezondheidszorg, onderwijs, heeft hij ook kunnen laten zien, hè, toen hij in de jaren na 2000 ook al 8 jaar, 2 termijnen president is geweest. Dus dat spreekt mensen aan en is ook bewezen. Bolsonaro, de vader die nu een gevangenisstraf van 27 jaar uitzit, die is natuurlijk in 2018 gekozen en was 2019 tot en met 23 president. En die zette heel erg in op veiligheid en op andere zaken. En zijn zoon neemt dat probeert dat nu over te nemen. Het probleem is dat zijn vader tijdens zijn presidentschap daar niet of weinig aan heeft kunnen doen. Mm-hmm. Behalve zeggen, we gaan de burgers bewapenen. En zo'n Flavio heeft ook niet, nog niet echt een duidelijk verhaal. Bovendien, het probleem voor presidenten in Brazilië is dat de federale overheid daar eigenlijk niet over gaat. Hè. De gouverneurs van de deelstaten, die besturen de politie.
1: Maar denk jij dat het, denk jij dat Lula blijft zitten? Of is Brazilië het volgende domino-blokje wat omvalt?
3: Dat
1: of
3: is
1: wat naar rechts
3: $64.000 vraagt. Ja. In Brazilië peilen ze ongeveer 2 keer per week.
1: En dat gaat
3: allerlei pijlbureaus. Ja. Nu heeft Lula weer een zekere voorsprong. En dat heeft denk ik met 2 dingen te maken. Hè. Mm-hmm. Dat Flavio die is betrokken bij een soort schandaal met een bank die hem zou hebben geholpen met het financieren van een film over zijn vader. Nou ja, details doen er verder niet toe. Maar dat is negatief, heeft dat op hem afgestraald.
1: Dus nu staat Lula weer voor.
3: Maar wat ook interessant is, dat de Bolsonaro's in het algemeen heel erg proberen om Trump voor hun karretje te spannen. En Trump de Bolsonaro's voor zijn karretje. Ja. En dat valt ook bij conservatieve aanhangers niet altijd goed. Want dat druist in tegen hun nationalistisch gevoel.
1: Ja, dus Trump is niet heel erg geliefd over onder andere Brazilië.
3: Nee.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. Hoogleraar Brazilië-studies Kees Konings en stedenbouwkundige Fulco Treffers. Wij zijn er morgen weer om 2:30, Bureau Buitenland.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Bal wordt er voorgegeven naar Porro en daar is de Nico Wees terug. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi. En dan zit het erop. En is Spanje wereldkampioen. Het pure voetbal heeft dan toch gewonnen door die goal van Ferran Torres.
5: Je hoorde het WK voetbal.
2: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
20: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: NPO Radio 1, 2 uur.
8: Henry Schut.
23: Goedemiddag, het is rustdag in de Tour, maar zeker niet in het Tourcafé. Ben je in de buurt, hier in Hilversum in de buurt bij Beeld en Geluid? Kom dan nog even deze kant op als je van wielrennen houdt en van een goede sfeer. We spelen zometeen dan ook met z'n allen de Tourquiz XL. En er zijn live optredens van Waylon en de tributeband Beach Boys Best. Radio Tour de France is begonnen, nu met het NOS-journaal. Casper Meijer.
24: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier, Andy Burnham. Vanochtend zwaaide Keir Starmer officieel af door zijn ontslag in te dienen bij koning Charles. Groot-Brittannië moet aan de wereld laten zien dat het weer een stabiel land kan worden, zei Burnham voor de deur van zijn nieuwe ambtswoning.
25: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better.
24: Contact met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, nu is Burnham dus officieel premier en hij heeft ook zijn eerste toespraak gegeven als premier. Wat was zijn boodschap?
26: Ja, dit is een dag van rituelen en tradities en het is ook gebruikelijk dat de nieuwe premier maar een hele korte speech van enkele minuten houdt. Dus geen uitvoerige toespraak waarin hij zijn inhoudelijke plannen lanceert. Dat gaat nog komen. Maar hij wil wel in zijn toespraak uitstralen dat de nieuwe, ja, frisse wind door Downing Street waait, dat een tijdperk van verandering is aangebroken. Zo sprak hij niet zoals gebruikelijk was achter een katheder. Er was helemaal geen katheder nu, alleen een microfoon. Nou, dat lijkt een onbetekenend detail, maar daar is goed over nagedacht door Burnham, waarmee je dus wil laten zien dat een andere leider met een andere aanpak is aangetreden. Wat ook anders is, en dat is wel aardig voor een Nederlands publiek om te vertellen, is dat we eigenlijk voor het eerst ook zijn echtgenote zagen. Zij is erg gesteld op haar privacy, daarom mijt ze doorgaans de camera's, maar voor het eerst krijgen de Britten een Nederlandse First Lady, want Andy Burnham is getrouwd met Marie-France van Heel, die elkaar leerden kennen tijdens een studie aan Cambridge University. Dus de echtgenote van de premier is Nederlands.
24: Kijk aan. Wat wordt nou zijn belangrijkste opdracht de komende tijd?
26: Ja, zijn belangrijkste opdracht is waar elke premier de afgelopen jaren wel in gefaald is, hè, om het Verenigd Koninkrijk uit het slop te trekken, de kosten voor het levensonderhoud omlaag te brengen. Je hoorde dat ook Burnham in zijn speech zeggen. De economie, ja, die stagneert al sinds de financiële crisis van 2008-2009. De gezondheidszorg verkeert in diepe problemen met hele lange wachtlijsten. Er is hoge jeugdwerkeloosheid, om maar een paar, ja, grote problemen te noemen. En het zal de belangrijkste opdracht zijn voor Burnham om het VK weer op de rails te krijgen. De financiële beweegruimte voor elke regering de afgelopen jaren, ja, is heel beperkt geweest. En alleen een florerende economie zou die stagnatie kunnen doorbreken. En dat is wat Burnham moet gaan proberen op de rails te krijgen.
24: En kan hij vandaag ook nog een beetje genieten of moet hij meteen aan de slag?
26: Gelijk aan de slag. In Nederland zijn we gewend dat de formatie van de regering maanden of nog wel langer duurt. In het VK is dat een kwestie van uren. De Britten hebben natuurlijk de luxe dat maar één partij aan de macht is en dat ze geen lastige coalities hoeven te vormen. Nou, een nieuwe premier betekent ook een nieuwe ministersploeg. En de komende uren breekt een hele hectische periode aan. Bij Downing Street gaan we vandaag, ja, een komen en gaan van kandidaat-ministers zien die van Burnham te horen krijgen welke posten gaan bekleden. Ja, en binnen 24 uur al zal het overgrote deel van zijn ministersploeg in de stijger staan. En ook de komende weken zal het ondanks het zomerreces heel druk worden met het lanceren van nieuwe plannen. Nou, de eerste plannen worden morgen al aangekondigd.
24: Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. AliExpress krijgt in Europa een boete van €550 miljoen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. Als AliExpress voor eind oktober niet met een verbeterplan komt, kan het bedrijf ook nog meer boetes krijgen. De twee mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn veel jongeren de straat opgegaan en slaags geraakt met de politie. Demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisten het vertrek van de Indiase minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en ze zijn boos over de hoge werkloosheid. In de provinciale staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechtelijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. Ondanks het verbod dat sinds afgelopen zaterdag geldt, rijden er nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie niet veilig en daarom mag er voor onbepaalde tijd geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat deels uit staal dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
1: Een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen, al die vrachtauto's die dag in dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal, tot op een gegeven moment ze zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer, we sluiten voor het zware vrachtverkeer.
24: Rijkswaterstaat is aan het kijken of er gehandhaafd kan worden op vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind.
2: De files hebben in de hart.
3: Met op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is al 20 minuten. Een afgevallen lading zorgt voor een kwartier vertraging. Op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Apeldoorn, Noord en Afrit Loenen. 5 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein is weer vrij na een ongeluk. 12 kilometer file vanaf knooppunt Valburg, een kwartier extra reistijd. Op de A325 Arnhem-Duitse grens een kwartier vertraging tussen Elst en Nijmegen in 4 kilometer file.
6: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Een goed plan is één ding. Maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
30: Soedal, de bouwverslinders.
31: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
32: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
30: Soedal, de bouwverslinders.
32: Iedere klus weer.
29: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
33: De toekomst klinkt geweldig,
0: Met ultra helder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget?
12: Van de Laar van Efferen Studios.
13: Check vandelaarvaneffen.nl.
12: Van de Laar van Efferen Studios.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
17: Als je iets nodig hebt in de Tour, dan is het je nachtrust.
18: Doping control at 2 o'clock in the night.
19: Dat is wel heel erg cru, hoor.
20: It was just a shock because I had sweet dreams.
21: Het is wreed en het is bijna onmenselijk.
22: Wat is dit een stelrotting, Joris?
33: Deze etappe is bedacht en uitgetekend door een sadist.
22: Allemachtig.
33: U hoort een ambulance, een bocht.
22: Wat zonde, wat zonde.
33: Abandon, Jonas Vingegaard.
34: One night that your sleep is ruined. Maybe a little bit less concentrated.
33: Sykes, dag. Lipovic, dag. Ayuso, doei.
35: Het is maandag. Het is één even de poel op plateau de zon is op.
34: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotion.
36: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
23: Goedemiddag, we zijn er natuurlijk ook op deze tweede rustdag. Volledig uitgeslapen, niet van ons bed gelicht en geen bochtje gemist ook onderweg naar het toch ook vandaag weer prima gevulde Tourcafé. Goedemiddag. Dat klinkt scherp, dat komt goed uit. Zijn jullie scherp allemaal? Ja toch? Ja hoor, daar kom ik zo op terug. De Tour de France gaat door zonder de Belgische supersprinter Tim Merlier, winnaar van 3 etappes, en ook zonder de nummer 2 van het klassement, Jonas Vingegaard, over wie veel gesproken is. Want had zijn moment van onoplettendheid nou iets te maken met dat hij van zijn bed was gelicht voor een dopingcontrole? Dit zei oud-renner Robbie McEwen.
37: We're going to talk about the elephant in the room. Anyone that says, no, no, that wasn't a factor, then I'm calling you out on it, because I'm saying it absolutely could have been and probably was a factor.
23: We hebben het er zo over met onze man in koers, Sebastian Timmerman. Normaal op de motor, vandaag misschien wel weer uit die Franse wasseretten of aan de zwembadrand, van voor hem is het ook rustdag. Later praten we ook met de ploegleider van Vingegaard, Mark Reef. En dan richt ik me weer even tot de lieve mensen hier. Even kijken of ik al een beetje strakke, fanatieke bekkies zie. Nou, concentratie neemt wel toe zo te zien. De renners mogen dan met de beentjes omhoog zo weinig mogelijk doen en denken vandaag. Dat is hier in het Tourcafé een beetje anders. We hebben weliswaar lekkere stoelen en fijne banken om op te zitten, maar we gaan ook die hersens laten kraken met de Tour Quiz XL. En de teams zitten er allemaal al zo'n beetje klaar voor. En zij worden tussen het harde werken door beloond met een dubbele portie live muziek. Na vieren is Waylon bij ons en de komende uurtjes een van de beste en meest succesvolle tribute bands van Nederland. Veel zomerser wordt het niet dan met Beach Boys Best.

0: Zo duidelijk veel meer van Beach Boys Best Radio Tour de France is deze hele middag weer bereikbaar voor al je opmerkingen, hersenspinsels, luisteraarsvragen over serieuze en ook minder serieuze zaken in koers. Alles mag op de NPO Luister-app. Radio Tour de France.
1: Goedemiddag. Lundi 20 juillet.
2: Ik wil de boel hier niet bederven, maar het is wel zo. Hij vliegt voorbij, hè, die tour.
1: Journée de repos.
3: Radio Tour de France.
4: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert,
4: weet meer.

0: Monaleen, dat waren Dexys Midnight Runners. Het is een rustdag, dus in de Tour uitrusten geblazen voor de meeste renners. Maar voor sommige ploegen is het ook vooral scherven rapen. En dan heb ik het over de Visma Leasebike ploeg onder meer. Want de kopman Jonas Vingegaard heeft gisteren de Tour moeten verlaten. Gebroken sleutelbeen na een val. Sebastian Timmerman, goedemiddag.
1: Bonjour, Henri.
0: Ja,
1: goedemiddag.
0: Is dat inderdaad, we zijn, wat is het, een kleine dag verder, halve dag verder, het gesprek van de dag daar?
1: Ja, nog steeds wel inderdaad. Bij de wielervolgers gaat het vooral over Vingegaard, het uitvallen, de rol van de nachtcontrole, et cetera. Dat is hier in het volgerspeloton van de Ronde van Frankrijk. Het gesprek van de dag, die rotonde, de verkeerde inschatting, de val, de sleutelbeenbreuk en daarmee een groot stuk spanning weg, voor zover die er nog zat, in en uit de Tour.
0: Ja, in elk geval voor de tweede en derde plaats. En er werd een verband gemaakt door best veel mensen, door sommigen ook juist expres niet, met die dopingcontrole die Vingegaard en Pogacar de nacht daarvoor midden in de nacht moesten ondergaan. Luister even mee, Sebas, naar wat Robbie McEwen, oud-renner, daarover te zeggen had.
2: We're going to talk about the elephant in the room.
3: Go for it.
2: Well, how much of a contribution did the 2 a.m. doping control make to Jonas making a mistake? You can't say it absolutely did. One thing you can't do is say that it didn't. Because concentration levels and just everything that goes into getting through a Tour stage under incredible fatigue, let alone
3: 15.
2: Getting woken up 2 weeks into the race for a doping control, anyone that says, no, that wasn't a factor, then I'm calling you out on it because I'm saying it absolutely could have been and probably was a factor.
0: Ja, hij denkt dat het ermee te maken heeft, Sebas. Hij gooit het vooral op concentratie. Ja, daar kan je ook niet zoveel tegen inbrengen. Maar wat zijn de meningen die jij daar zo al hoort en peilt?
1: Ja, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Hè? En iedereen zegt dat moet een invloed hebben gehad. Maar ja, je hoort het ook aan de laatste antwoorden van Robbie McEwen, de ex-sprinter. Could have been, probably was.
0: Ja.
1: Er zitten natuurlijk veel mitsen en maren aan, omdat je het niet met 100% zekerheid kunt zeggen dat het inderdaad van invloed is geweest. Maar de kans is heel groot dat het wel invloed heeft gehad. De verstoring van de nachtrust. Hè, Joris die legde gisteren ook al meteen, collega Joris van den Berg, dat verband in het commentaar van de etappe. Maar ja, 100% als aanleiding aanwijzen kun je dat niet. Net zoals de rol van de motor die voor het peloton reed. Ik zag een interview met Bruno Armirij en ik hoorde ook uitspraken van ploegleider Mark Reef, die het ook hadden over de motor die voor het peloton reed, die de linkerkant nam van zo'n middengeleider. En dat daardoor dus Vingegaard in vierde positie onderuit schoof. Overigens zei de Deen gisteravond voor de Deense televisie zelf ook al meteen: dat is niet de oorzaak. Wij moeten zelf als renners ook gewoon onze eigen beslissingen nemen. Dus hij gooide het niet helemaal erop. Maar ja, zo'n situatie gebeurt ook een aantal keer per Tour. En meestal gaat het goed. 9 van de 10 keer. Ja, nu net niet.
0: Nou stond hij al flink achter in het klassement. Hoe denk jij dat het... hoe anders wordt de komende week van de Tour nog zonder Vingegaard?
1: Ja, nou, inderdaad, hij stond al op 4 minuten. Maar voordat ik antwoord ga geven op jouw vraag, ik was wel heel benieuwd hoe die rit van gisteren was verlopen. Want ze waren echt natuurlijk wel wat van plan bij Visma. Ze waren echt met een gigantische, chique lead-out bezig richting de voet van dat plateau de Solesol. Ja, we zullen nooit weten of de Deen daar de ritzege had kunnen pakken, of hij echt het vuur aan de schenen van Pogacar had kunnen weten te leggen. Het haalt natuurlijk een hoop spanning weg uit de laatste week. Absoluut. Een van de absolute tenoren van de Ronde van Frankrijk is op deze manier eruit verdwenen. Pogacar, mits hem niks overkomt, lijkt nu echt wel zeker van de eindzegen. Het geeft een hele andere vibe aan de koers. Gaat Del Toro, ploeggenoot van Pogacar, het podium halen, het eindpodium in Parijs. Remco Evenepoel, die in één keer daar staat gisteren en tot verbazing van velen een aankomst bergop wint in de Ronde van Frankrijk en in één keer heel sterk op het podium, virtueel op het podium staat. Sijk Sas, die gisteren toch een tikje kreeg, die moet wat zien gaan goed te maken. Wil die nog op het eindpodium in Parijs eindigen? Ja, dat worden een beetje de verhaallijnen nu van de slotweek van deze Ronde van Frankrijk.
4: In het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
0: Dat is vandaag een vijfkoppige band. Ik loop even naar boven naar Bajo, Pablo, Tim, Teun en Gijs. Dat klinkt soms heel Nederlands en soms niet trouwens. Maar, en het ziet er vooral veel jonger uit dan de Beach Boys. Wat is de gemiddelde leeftijd van de band?
3: Nou, Tim krikt hem wel een beetje omhoog. Maar ik denk dat het gemiddeld wel rond de 27 ligt of zo. Dus het is...
4: Het is allemaal 22 en 1,42. Je kent het gewoon weg, hoor.
0: En hoe ver haal jij het al omhoog, Tim? Wat zei je nou?
4: Ja, ik ben 42.
0: Oh, 42. Ja. Nou ja, dat is toch...
3: Maar het is wel fijn om iemand in de band te hebben die de boel een beetje in het gril houdt, hoor.
0: Ik dacht dat je ging zeggen die de Beach Boys toch zelf heeft meegemaakt. Want zelfs dan ben je nog echt jong, hè?
4: Zeker.
0: Ja, ja, behalve dan...
4: Voor mijn tijd.
0: Ja, precies. Behalve dan dat nakomertje dat jullie zo meteen als eerste gaan spelen uit eind jaren 80. Waar komt die fascinatie vandaan? En was die er eigenlijk wel ook echt bij jullie alle vijf al?
3: Ja, ik denk sowieso dat we alle vijf wel verbonden zijn op een manier met de Beach Boys. En die... Ja, die muziek is zo van alle tijden. En dat wij er dan een soort moderne, frissere sound in mogen blazen. En het bij zo'n nieuw publiek mogen brengen. En ook publiek dat het eigenlijk al kende. Maar dat is zo vet. En ja, ik denk dat we allemaal al een beetje die fascinatie van die muziek hadden. En zeker met die vocale harmonieën. Want dat is natuurlijk helemaal te gek.
0: En toen wonnen jullie het televisieprogramma The Tribute Battle of the Bands. En wat gebeurde er toen rondom jullie?
3: Ja, wat niet. Het is echt gestoord. Het is een soort enorme rollercoaster waar we in belanden. En we hebben een hele grote waslijst aan muzikale dromen mogen uitvoeren. En heel veel mensen heel blij mogen maken met die muziek. Er zijn geen woorden voor van wat ons allemaal is overkomen afgelopen tijd. Het is echt...
0: Nou, je hebt toch eigenlijk best wel veel woorden.
3: Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ja.
0: Ook om te zingen. We krijgen vier liedjes van jullie. Eerst, ja, ik vind dat is de nieuwste. Dat klinkt een beetje gek, want hij komt inderdaad uit 1989. Ik zei straks al, hoeveel zomer wil je het hebben? Nou, met dit liedje dus bijvoorbeeld. The Beach Boys Best met Kokomo.

0: Kokomo van Beach Boys Best. Zometeen nog drie andere liedjes van ze live. Ja, het was ook een behoorlijk slagveld in onze voorspelcompetitie gisteren. Want bijna iedereen voorspelde Pogacar en die won net niet. En Jonas Vingegaard viel zelfs uit. Dus ik moet zometeen even, nou, een beetje herstelwerkzaamheden verrichten bij de man die nu al bij me aan tafel zit. Maar ik ga eerst naar Stef Clement, de chef van het team analisten. Stef, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn koploper, wel één van de drie. Dus misschien dat dat je nog niet helemaal gerust stelt. Maar ik neem aan dat jij tevreden bent zo op de tweede rustdag, toch? Over jouw korps.
1: Ja, ik ben zeer tevreden over het korps. Ik heb zelf inderdaad niet heel veel daaraan bijgedragen. Maar ze doen het goed, zeg ik dan maar.
0: Ja, nou ja, soms moet je ook gewoon zo'n soort moeder-overste hebben die er een beetje op toeziet. En dat doe je dus blijkbaar goed. Dan heb ik een heel makkelijk klusje voor je. Want op de rustdag dan kijken we alleen even of er gewisseld wordt van eindwinnaar. Nou ja, jouw team heeft Pogacar voorspeld. Dus de vraag stellen is een beantwoorden, toch?
1: Ja, nee. Er is natuurlijk geen enkele reden om daar te wisselen.
0: Nee.
1: Het ziet er heel goed uit, hè. 5 minuten voorsprong nog op Evenepoel. Ik ben wel benieuwd, hoor, wat er morgen gaat gebeuren in die tijdrit. Want dat zou wel een dag voor Evenepoel moeten zijn, maar die voorspelronde is morgen.
0: Ja.
1: 5 minuten moet in principe voldoende zijn. Als hij gezond blijft, als hij op de fiets blijft zitten, dan moet Pogacar dit binnen kunnen trekken.
0: Nou, dan kan hij ook nog 3 keer lekker rijden, toch, morgen?
1: Oh, klop jij hem zelf even af of moet ik het komen doen zo
0: meteen? Nou, ik heb heel graag een spannende voorspelcompetitie, maar ik gun verder iedereen het beste. Maar daar komen we dan morgen op terug. Ik noteer, Pogi blijft natuurlijk bij jullie. Teamverslaggevers, Jan Kees, jij bent tot nu toe niet heel waardevol geweest voor jouw team in deze voorspelcompetitie. Dan zeggen we altijd, nee. Hoe vind je zelf dat het gaat?
2: Het gaat inderdaad niet al te best. En dat is nu ook gewoon teambreed hebben we dat doorgetrokken. Want ik hoorde ook Steven deze week ineens rare dingen zeggen. Dus ik heb de toon gezet voor de rest. En vandaar dat ik vandaag maar aan de beurt ben. Dan kan ik het minste kwaad doen, denk ik, dat ze gedacht hebben.
0: Ja, oftewel, kop hem zelf maar vast in. Pogi.
2: Ja, we gaan wisselen natuurlijk.
0: Ja, ja,
2: we moeten een achterstand goed maken.
0: Ja, nou ja, ja,
2: als we doen wat de rest doet, dan gaan we ze niet meer inhalen. Dus we moeten iets geks doen, denk ik.
0: Ja, maar dat ga je niet
2: echt
0: doen, toch?
2: Nee, dat ga ik niet echt doen. Nee hoor,

0: Uiteraard, Pogacar.
1: Want dan zou er een Hankook op je afkomen en dat wil niemand. Tenminste, niet een boze Hankook.
0: Daar kijk ik echt vooruit.
1: Dus ik zet Pogacar er ook neer. Sebas, team Sebas, want met Motaar heerst er vooral tevredenheid over die 5 punten.
2: Ja, zeker, zeker. Maar de strijd is nog niet gestreden. Komt een hele belangrijke week aan. Maar zeker, ik ben tevreden. Ja, jammer gisteren dan net niet met Pogacar, maar ja, die had iedereen. Misschien is het eigenlijk wel een idee om ook in de week de nummers 2 te gaan voorspellen als iedereen Pogacar weer ritzegens gunt. Ik hoorde jou dat gisteren op.
1: Ja.
2: Wat betreft de eindzegen blijf ik uiteraard ook bij Pogacar. Want ja, waarom zou ik die gaan wisselen?
1: We gaan er voor volgend jaar over nadenken. Als Pogi dan weer meedoet, dan gaan we die voorspelcompetitie eens een klein beetje oppimpen. Maar dan hebben we altijd nog Lucas. Want die weigert dan bij zo'n eindwinnaar begin van de Tour te zeggen, dan ga ik ook voor Pogacar. Ja, dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Maar het is ook een beetje sneu voor je, zeker na gisteren. Want je moet nu wel wisselen.
3: Ja, ik twijfel er zelfs om nog te komen vandaag. Want Nee, ja, ik moet wel wisselen inderdaad. En ik zit er heel erg over na te denken om voor Pogacar te gaan. Maar laat dan heel eerlijk zijn. De kans, als ik deze voorspelcompetitie wil winnen...
1: Je staat 2 punten achter, ja.
3: Oh, dat valt eigenlijk nog wel mee.
1: Daar moet je, maar ja, als je dus nu een eindwinnaar voorspelt, een andere, dan is het nog voor 3 punten.
3: Ja, maar, dus dat moet sowieso, want Vingegaard kan toch niet meer winnen.
1: Zeker,
3: dus,
1: maar ja, dan moet je eigenlijk ook voor een andere gaan dan alle anderen.
3: Ja,
1: en dat is dus niet Pogacar.
3: Nee, maar ik ga dat inderdaad dus gewoon wel doen. Want ja, hij moet inderdaad op zijn fiets blijven zitten. En nu zou ik heel graag, ik hoop wel dat hij op zijn fiets blijft zitten. Maar ik zou het ook wel leuk vinden als Remco Evenepoel de Tour wint.
1: Dus? Ik heb de E al staan.
3: Ja, dus ja, schrijf maar door Evenepoel. Ja, fuck Evenepoel. It, let's go.
1: Applaus alvast voor jou.
3: Dankjewel. Kijk daar. Ja. Kijk.
4: Nou, kijk, dat zijn ballen, mensen. Dat zijn ballen.
1: En dit zijn kenners, hè?
3: Absoluut.
1: En ook liefhebbers en ook romantici. En ik denk dat je vooral die laatste hoek moet zoeken. Maar de wonderen zijn er weer, nog niet uit. Joris, ik kom bij jou. Ik hoorde je niet smadelijk lachen om wat Lucas net zei.
5: Nee, ik vind dat wel schrikbarend eigenlijk. Wat
1: ja? Ontslaan deze man? Of?
5: Als voorspeller wel, als muzikant natuurlijk niet.
1: Nou.
5: Want dat kan hij wel.
1: We hebben er graag andersoortige mensen bij.
5: Nee, maar hij is natuurlijk in een hoek beland waarin, waarin een kat rare sprongen maakt.
1: En dat moet je dan soms doen, ja. In die hoek zit jij niet.
5: Hij heeft in mijn wiel gezeten. Hij moet ook nooit in mijn wiel gaan zitten. Dat heeft hij gedaan op een cruciaal moment.
3: Ja.
5: En toen hebben we hem eraf gereden.
3: Ja, shit.
5: Ja, jammer, Lucas.
1: Als je zijn gezicht nu kon zien, Joris, dan het spreekt echt boekdelen. Jij zit natuurlijk in een zetel, want je staat eerste en je hebt Pogacar. Dus ik neem aan dat het zo blijft, hè?
5: Nou, ik ben al een uurtje even gaan lopen net. Nadenken, mijmeren en twijfel. En ja, het is toch dan... Ja, ik blijf toch bij Pogi. Ja.
1: Bij deze genoteerd. Dit was de tussenronde, zullen we maar zeggen, van de voorspelcompetitie. Ria, ne va plus. Het is even na 2:30.
6: NPO Radio 1.
1: Met Casper Meijer.
7: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. De staalconstructie is verzwakt en door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen palen van de boog vervormen. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. En alle grafstenen van het bekladde Sovjet-ereveld in Leusden zijn weer schoon. De erebegraafplaats is nu ook weer open voor publiek. De grafstenen werden 1,5 week geleden beklad met rechtsextremistische teksten. Wie erachter zit, is niet duidelijk.
1: Voor de files, Helene de Geest.
8: Ja, het is heel druk op de weg. 180 kilometer file staat er. Vooral veel vertraging op dit moment op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel. Daar 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 1,5 uur. Heeft natuurlijk te maken met de afsluiting van de A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier oponthoud. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein. 25 minuten vertraging door een eerdere aanrijding. Alle rijden rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. En in het zuiden is ook een ongeluk gebeurd op de A59 bij Oosterhout. Richting Den Bosch is de weg voorlopig dicht. Bestemmingsverkeer kan het beste de borden Gorkum volgen en over de A27 rijden. En daarna keren bij de afrit Geert Ruidenberg.
0: Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws, muziek. De Tour. NPO Radio 1.

0: En dat was Scaramouche met Je Voyage. We gaan beginnen hoor aan onze Tourquiz XL. Guilaine loopt tussen de teams door. Ik zie gespannen kopjes, Guilaine. Is het ook echt zo? Ruik je angstzweet? Valt toch mee, hè, nu?
1: Valt mee.
0: Tot die vragen zo komen.
1: Ja. Wel concentratie zie ik nu al.
0: Ja, dat is mooi.
1: En een soort gretigheid van, kom maar op.
0: Het heeft iets, ik weet niet, ben jij wel eens bij een pubquiz geweest?
1: Ja.
0: Ja, ik ook wel eens. Het heeft dezelfde sfeer. Ik zie mensen inderdaad zo kijken, ja, leuk die plaat, maar kom op, we moeten beginnen. Oké, wat gaan we doen? Het is een variant op jouw eigen tourquiz die we normaal gesproken spelen in Radio Tour. Door de komende uurtjes heen spelen we 5 rondes met steeds 5 vragen in een bepaald thema. Soms zitten er nog een beetje aanvullende vraagjes omheen voor wat extra punten. Dat wijst zich vanzelf. Je hebt er wat kennis voor wielrennen en Radio Tour de France voor nodig. Het is wel een tikkie makkelijker dan jouw eigen tourquiz die we dagelijks spelen. Want die gaat over specialisme van de kandidaten die ze zelf aangeven. Vandaag zoeken we naar het team dat het meest allround is. En daar staat een geweldige bokaal met grote oren voor klaar hier op tafel. De titelverdediger is er ook bij. Mag ik even handen zien van team José de Kouwer? En die waren geweldig goed vorig jaar. Ik ben heel benieuwd. Vernoemd natuurlijk door naar de Belgische oud-coureur. De man die we ergens vanmiddag ook nog gaan spreken.
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat kan geen toeval zijn. Meespelen kan natuurlijk ook gewoon lekker thuis aan de radio. Pak er dan een pen en papier bij. Doe mee en weet straks of je aan het einde misschien wel beter was dan de winnaar hier in het café. Hier in de Tourcafé gaat het heel officieel. Natuurlijk voor de lol, maar zeker ook voor die bokaal. De winnaars krijgen die bokaal. De top 3 krijgt een goed gevulde Tourflits-tas. En voor alle anderen is er straks ook een welverdiende beloning. En voor de winnaars aan het einde nog een extraatje. Voor de eer, zij mogen het dan in 1 superronde nog opnemen tegen onze eigen specialisten. Dan kruisen zij de degens met Stef Clement, Andries Lamin en Tom Dumoulin. Paul de Leeuw zou roepen, zijn we er klaar voor? Daar gaan we. Hier is ronde 1. De eerste ronde is een chauvinistische ronde. Jullie krijgen 5 vragen over Nederlandse toppers uit de geschiedenis van de Tour de France. MVDP, oftewel Mathieu van der Poel, won in deze Tour de France de 9e etappe. Luister.
2: Van der Poel met Pidcock in zijn wiel. En dan die 2 anderen daarachter nog. Van der Poel wacht, durft te wachten, kijkt, schat de situatie in. Waar blijft de acceleratie? De finish komt steeds dichterbij, daar is de acceleratie. Waar komt af? Mathieu van der Poel. Pidcock lijkt al gezien. Johannes op zijn wiel. Van der Poel hakt door, trekt door, beukt door, racht door, sprint door. Gaat in uw zelden 9e etappe winnen, Mathieu van der Poel.
0: En de vraag is, de hoeveelste ritzegen was dit voor Mathieu van der Poel? In totaal dus in zijn hele carrière in de Tour. Hoeveel Tour-etappes heeft hij gewonnen?
1: Ik zie gelijk wat mensen meteen schrijven. Hier wordt nog even overlegd. Niet zeggen, want ze horen het allemaal.
3: Ja, wij denken dat we het weten, maar dat zal straks blijken of het goed
1: die
3: is.
1: We hebben wel een teamnaam, L'Équipe Soupape.
3: Ja, want wij komen van Etten-Leur. En dan samen met Equipe wordt het Leurkiep. En Soupape is onze achternaam.
0: Ah, daar is over nagedacht. Dat komt met dit antwoord ook wel goed, denk ik.
1: Is dat al een punt of niet?
0: Een beetje. Vraag 2. We hebben hier een naam weggepiept. Luister.
4: Daar gaat het. Rijden, jongen, je kunt het. Ja, hij gaat op weg naar de finish. En blijft die Zabel voor. Die helder bij komt. Ja, wint de etappe voor Zabel. Wat een geweldige trilogie van. Hij pakt de etappe in Lausanne, de 3e in de 87e Tour de France. Wat een geweldig succes voor en de Rabo-ploeg.
0: Er werd een hoop gepiept. De vraag helpt je misschien een beetje als je denkt, waar gaat dit nou toch over? Welke Nederlander, en ook een vrij goede quizzer trouwens, wint hier een van zijn 3 etappes in de Tour de France van 2000? Dus welke Nederlandse renner wint hier een van zijn 3 etappes in de Tour van het jaar 2000.
1: Ik kijk hier echt naar een gezicht met een heel groot vraagteken erboven.
5: Geen idee.
1: Ik zou gewoon net doen alsof je het wel weet. Schrijf gewoon een renner op die je leuk vindt.
0: Altijd iets opschrijven. Ja. En als
1: altijd
0: je
1: iets opschrijven.
0: Kiest voor een vrij bekende Nederlandse wielrenner uit die tijd, dan ben je al best ver. Hier komt vraag 3. De droogte duurde best lang. In 2005 won Pieter Wening een rit in de Tour. Daarna duurde het dus best even voordat er weer een Nederlander een etappe in de Tour won. Luister mee.
5: Maar hier ga je hem pakken hoor. Die Nederlandse Tourzegen. Die etappe-overwinning in de Tour. Waar we zo lang naar hebben gesmacht. We waren een beetje in het lachertje van het internationale wielrennen met de grote landen. Die hadden allemaal etappe-overwinningen. Nederland niet. 9 jaar lang droog gestaan. En nu nat, kletsnat, zoals het weer hier buiten is. Wat is het een verschrikkelijk weer. Nu sproeiend van de regen over de finish. Hij wint de etappe.
0: Als je goed geluisterd hebt, dan heb je een van de volgende vragen al goed. Wie is de weggepiepte renner die die etappe van Ypres naar Aremberg won? Dat is wel echt kennis. En als je goed hebt opgelet, dan weet je deze. In welk jaar was het? En dat levert een extra punt op. Dus wie was hier de weggepiepte renner die na een hele tijd voor Nederland weer een etappe won? En in welk jaar was dat?
1: Ik was er vorig jaar natuurlijk niet bij, maar ik begrijp nu al waarom zij gewonnen hebben. Want nog voordat de vraag gesteld was, stond het antwoord er al.
0: Ja, je hebt van die mensen die kunnen gewoon in het hoofd kruipen van de quizmaker. En die weten al wat je ongeveer gaat vragen. Zullen we dan bij vraag 4 kijken of zij de vraag weten? Nee, dat wordt lastig. Joop Zoetemelk won in 1980 de Tour de France. Hij rekende af met het syndroom van de eeuwige tweede zijn. Maar hij werd wel heel vaak tweede. Sterker nog, en dan weet je de vraag al, dat weet iedereen denk ik al. Het vaakst van alle renners ooit werd Joop Zoetemelk tweede. De vraag is, hoe vaak was hij de nummer 2 van het algemeen klassement?
1: Ik zie daar al meteen een antwoord wat wordt opgeschreven. Jullie hier, oh jullie zijn met z'n 1, 2, 3, 4, 5. Jij weet het?
0: Nee. Oh, nou, dit is wel eentje, je kan hem gokken en je kan het zomaar goed hebben.
1: De oudere generatie hier weet het wel.
0: Hoe vaak werd Joop Zoetemelk tweede? En hier komt de vijfde en laatste vraag van deze eerste ronde. Nederlandse renners winnen met enige regelmaat een etappe. Een overwinning van het klassement, dat is veel schaarser. Zoetemelk was de laatste met het geel. Dit is vraag 5. Je hoort het ook aan de muziek. Dit is de oorcategorievraag met veel punten. Wie waren de laatste Nederlanders die de volgende truien wonnen? De groene trui, de bolletjestrui en de witte trui. We zoeken dus 3 namen. En die leveren ook allemaal een punt op. Ik zal een beetje helpen, want dit gaat ongeveer over de hele toerhistorie. We zoeken de jaren 1987, 1989 en 1992. Het groen, de bollen en het wit. Namens Nederland dus in de Tour de France.
1: Wat is het geboortejaar hier van de zijwieltjes?
6: Ja, 2005.
7: Ja, dat...
1: Bel even je vader.
6: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Is ook alweer een prachtige naam hoor, de zijwieltjes. We gaan toch even kijken of we nog wat bonuspunten kunnen uitreiken voor de namen van de teams. Oké, als jullie het allemaal weten, dan mogen de pennen neer. Je mag nog heel even nadenken, maar dit waren de vragen van ronde 1.
8: Tourquiz XL.
9: Vanuit het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
0: En dat laatste minuutje nadenken gaat misschien wel net iets prettiger met een moppie live muziek. Hier zijn ze weer, Beach Boys Best met God Only Knows.

0: Beach Boys Best, 돌아오세요.
1: Ja, het is de hoogste tijd voor het antwoord op de dagelijkse prangende vraag. Terwijl we aan een lekker bakkie koffie zitten. Of nou, ik zie hier eigenlijk helemaal geen koffie. Wat drink jij?
2: Sap.
1: Appelsap natuurlijk. Welle velo, waar is die fiets? Oftewel...
3: Jan Kees, waar ben je nou?
4: Het is rustdag, dus ik heb ook maar eens eventjes een rustige plek opgezocht. Nou, dat is gelukt. Ik ben naar Maglan gereden. Een dorpje niet al te hoog in de Alpen. Het ligt op een meter of 500. En er is hier behalve een kerk en een sfeerloos buurthuis nog wel wat industrie in de omgeving. Maar verder is er vooral de doorgaande weg van Chamonix naar Genève. En een treinstationnetje. Twee keer per uur komt er een trein waarna de wissels handmatig worden omgezet. Dat was nog wel het spannendste wat hier te beleven viel. Indrukwekkend toch wel om te zien.
5: Het is voor controleren l'aiguillage. Controleren ook de signaal.
4: Alsof ik heel even terug in de tijd was gezet. Maar goed, van daaruit was het weer eventjes zoeken. Tot ik uiteindelijk een smalle asfaltweg naar boven vond. Die ben ik ingereden. En mijn auto heeft natuurlijk al de nodige zware bergpassages te verduren gehad de afgelopen tijd. En daarbij was dit wel een makkie. Vooral omdat er helemaal niets of niemand in de buurt was. Zeker geen gekke wielersupporters die op het laatste moment nog willen oversteken. Of het heel lollig vinden om tegen de ruiten en de motorkap te kloppen. Nee, eigenlijk alleen maar bomen hier. Tot het moment dat ik ineens aan het einde van de weg in iemands voortuin terecht kwam. En dat was wel een tikkeltje ongemakkelijk, want de bewoners die stonden buiten. Maar ze wisten meteen waarom ik toch bij hun in de tuin verdwaald was.
6: Uh-oh, I'm lost.
7: You are looking for Paul Sexas.
4: Precies, want de grootouders, dat weet hij natuurlijk ook, van het Franse wielertalent, die wonen hier in de buurt. En als kind reed Sexas ontelbare keren dit weggetje naar boven. En hier is dus de basis gelegd voor zijn huidige vierde plaats. En misschien zit er nog wel meer in. En anders wel de komende jaren. Zo is toch echt de verwachting, zeker hier in Frankrijk. Maar wat blijkt nou? Sinds de doorbraak van Sexas zijn er steeds meer mensen die deze tot voor kort nog ontzettend onbekende Route de Lu weten te vinden.
7: This is the end of Route de Lu. And this is the favorite, I think, appeal of Paul Sexas. It's quite famous here, so there is a lot of people coming here.
4: Maar mochten mensen nou denken dat ze hier op dit weggetje het geheim gaan vinden van dat klimvermogen van Sexas, dan kan ik ze uit de droom helpen. Want deze man die hier dus woont, die fietst ook. En dat doet hij ook gewoon met zijn boodschappentas. En dan komt hij ook bovenaan, want zo zwaar is deze klim dus eigenlijk helemaal niet.
7: Ja, yeah, it's easy. You saw it. It's not so long. It's a bit steep, but it's not so long. It's like 3 kilometers, something like this.
4: Sexas is trouwens al een tijdje hier niet meer geweest. Die heeft zwaardere calls te fietsen. Maar mocht hij terugkomen, dan staat de koffie voor hem altijd klaar.
7: I'm looking, you know, maybe we'll come back here one day and I will like invite him to have a drink or something.

0: Antonin van Dave. Hoe is de stemming in het café, Guilaine, na de eerste ronde van de quiz?
1: Hoe voelen jullie, hè? Is iedereen alles goed beantwoord, denken jullie? Oh, jij bent de enige. De rest niet? Jawel, toch? Ah, kijk. Ja, ik liep ondertussen te vragen voor die grabbelton.
0: En dat... ik kwam even langs de controleurs net. En nou, als je een paar dingen goed hebt, dan zit je al best wel goed, hoor. In deze eerste ronde.
1: Is dat zo?
0: Ja, nee? Ik wil niemand...
1: Ja. Valt het een beetje tegen?
0: Nou, nee, niet. Ik wil juist de mensen eigenlijk een soort half vol, glas is half vol gevoel laten geven.
1: Jullie zijn echt heel goed bezig nu al. Ja, precies. Dat is het.
0: Dat dus.
1: Hey, mag ik, hebben we tijd voor een grabbeltonnetje?
0: Ja hoor.
1: Want het gaat echt als een dolle. Ik kom even bij u, meneer. We hebben natuurlijk alleen maar deze tour over de hitte. Ja. Dus ik dacht, laten we het even over een andere boeg gooien. Wat heeft u opgeschreven?
2: Nou, die etappe die stilgelegd werd door die gigantische modderstromen, hagelbuien, sneeuwbuien in juli 2019. Toeval wilde dat ik hier toen ook voor het eerst in het Tourcafé was. Dus ik heb het ook deels kunnen zien. Nou, dat was het eerste wat me te binnen schoot. Van welke grabbelton zou jij noemen? Nou ja, die eigenlijk. Boze renners die niet begrepen waarom er iets stilgelegd werd. Want die hadden dat helemaal nog niet in de gaten. Want dat was pas achter een tunnel. En we konden hier op schermen foto's of beelden zien van sneeuwschuivers en andere zware apparatuur. Die zorgde dat het verstandig was om het stil te leggen. Want het was echt bizar gevaarlijk. Ja.
1: Hoe groot is het contrast met de 38, 39 en 40 graden waar we het dit jaar in ieder geval in de eerste week van de Tour over hebben gehad? We nemen hem mee voor de grabbelton. Dankjewel.
0: En dit was dus iemand van het eerste uur, hè? Die was dus, als ik het goed begrijp, in het Tourcafé van 2019. Ja, dat was de eerste editie. Inmiddels zitten we in editie 2, 3, 4 geloof ik, of was het alweer 5. In elk geval gaan we naar het tweede uur van Radio Tour de France op deze tweede rustdag. Met zometeen ook de tweede ronde van de quiz. Tot zo.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
3: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaatmans vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
2: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
4: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
5: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
6: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
5: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
4: Ga naar datacation.nl.
7: NPO Radio 1. 3 uur.
8: Op de rustdag van de Tour de France peilen we de stemming in Frankrijk bij de Nederlanders en bij de Visma Leasebike ploeg na de dreun van gisteren. En we praten straks ook met een oud-renner en nu vermaard commentator José de Kouwer over hoe de vlag erbij hangt in België na de zegens van Merlier en Evenepoel. Nu het NOS Journaal, Casper Meijer.
9: Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim een jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. Volgens correspondent Arjen van der Horst zijn er grote problemen die Burnham moet aanpakken.
10: De economie, ja, die stagneert al sinds de financiële crisis van 2008-2009. De gezondheidszorg verkeert in diepe problemen met hele lange wachtlijsten. Er is hoge jeugdwerkeloosheid, om maar een paar grote problemen te noemen. En het zal de belangrijkste opdracht zijn voor Burnham om het VK weer op de rails te krijgen. De financiële beweegruimte voor elke regering de afgelopen jaren is heel beperkt geweest. En alleen een florerende economie zou die stagnatie kunnen doorbreken. En dat is wat Burnham moet gaan proberen op de rails te krijgen.
9: Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Burnham was hiervoor succesvol burgemeester van Manchester. Die stad werd met hem een van de snelst groeiende economieën van het land. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag dicht voor onbepaalde tijd voor vrachtverkeer. De staalconstructie is verzwakt en door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. In de Provinciale Staten van Brabant hebben volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechtelijke uitspraken niet anders te kunnen. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. Olympiakos werd afgelopen seizoen 2e van de Griekse competitie. NEC moet 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn in meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten, vertelt correspondent Ardy Stemmerding.
11: Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. En denk dan niet dat het om het enkel product gaat. Het gaat volgens de Europese Commissie om vele miljoenen producten die dus niet aan de regels voldoen.
9: Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. En ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. Als AliExpress voor eind oktober niet met een verbeterplan komt, kan het bedrijf nog meer boetes krijgen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. En morgen wordt wat warmer dan vandaag met wat minder wind.
8: Hoeveel files staan er op je teller, Helene?
12: Er staan er 49 op mijn teller, in totaal zo'n 180 kilometer. Dus dat is best wel veel voor dit tijdstip. Het is onder andere heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. Heeft te maken met de afgesloten A27. Verder was de Schipholtunnel ook even dicht in de A4 is dat. Van Den Haag naar Amsterdam, daardoor vanaf knooppunt De Hoek 20 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, kost je een half uur. En in het zuiden, op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hoogt ook 20 minuten vertraging.
13: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
20: Met Henry Schut.
8: Op de rustdag in de Tour de France is er wel het een en ander na te bespreken en direct ook weer om vooruit te kijken. Doen we allebei met Mark Reef, de ploegleider die zijn kopman Jonas Vingegaard gisteren verloor. Hoe zijn zijn gedachten nu over alles wat zich de afgelopen 36 uur heeft afgespeeld? En we kijken vooruit naar de tijdrit van morgen met iemand die best wel een aardige tijdrit kon rijden, Tom Dumoulin. Live muziek, ook dit uur van Beach Boys Best. En dat sluit dan weer naadloos aan bij de nostalgische beleving die we zometeen weer hebben in onze Grabbelton. Want die gaat terug naar de begindagen van de verslaggever van pak een beet een halve eeuw geleden, Theo Komen.
0: We praten

0: Er was een tijd dat de presentatoren van Radio Tour de France heel eigenwijs ieder uur van elke dag begonnen met hetzelfde liedje. Weer datzelfde liedje. Ja, weer datzelfde liedje. En dit was daar een goed voorbeeld van. Hoorde bij Felix Murders, Warm Sounds met Birds and Bees.
1: Radio Tour, Grabolton.
0: Zijn we meteen in het tijdperk aangekomen waar de Grabbelton zich voornamelijk afspeelt. Vandaag onze dagelijkse nostalgische reis door de geschiedenis van de Tour en Radiotour. Met jullie hulp, jullie geweldige hulp, want we grasduinen door die stukjes van de historie die jullie nog eens terug willen horen. Via de NPO Luister-app kun je meedenken of hier in het Tourcafé, Guylaine. En dat gebeurt nu al 3 dagen lang. Ja. Er gaat nu weer iets de ton in.
2: Ik wil dan wel even moet flink spieken doorduwen. Wat erin zit.
0: Ja, ik ook wel, ja.
2: Even kijken hoor. De zege van Kneed in Parijs. Etappenzege van Lubberding. Oh, dat is leuk. Die
0: dat
2: stop
0: zijn
2: ik erbij.
0: Al meerdere wel, ideeën meneer. Op één briefje, daar houden we van.
2: Henry, er zit dan ook weer iemand bij. Dat is dat team uit Etten-Leur. Die komen dan weer iets met tennis.
0: Tennis?
2: Wat dan?
3: Ja, Tour de France was voor mij vroeger, toen ik zeg maar geïnteresseerd raakte in de Tour, begin jaren 80. Was het altijd TT-dag in Assen. Dat was de eerste dag van Radio Tour vaak. Het was ook altijd Wimbledon een week of zo tijdens Radio Tour. Ja, en het melkhuis hier in Hilversum met Beb van Hout. Ja. En dat is voor mij, die herinnering heb ik ook Kneedstory niet te vergeten. Daar was ik helemaal gek van. Maar als ik denk aan de jaren 80 en Radio Tour, denk ik ook aan het melkhuisje met Beb van Hout.
2: Mooi hè, zo hebben we de Wimbledon-winnaar Richard Krajicek in Radio Tour.
0: Ja, die hebben we al gehad.
2: Het melkhuisje van Beb van Hout. Ik stop hem erbij.
0: Soms schetst een woord al een tijdsbeeld. Hè? Als je melkhuisje hoort, dan ben je alweer ergens en op een bepaald tijdstip. Zo dadelijk grabbelen voor morgen nu het resultaat van gisteren. Toen kwam de inzending van Riet Wijnhoven uit de ton. Zij schreef op iets van Theo Komen. Ja, dat willen we heel graag. De man met zijn onaanvolgbare enthousiasme, superlatieve, bloemrijke woordkeuze. Daardoor weten generaties van na zijn tijd weten niet of nauwelijks dat hij nog verslag deed ook van heel andere zaken. Zoals de eerste Europa Cup. Successen van Ajax en Feyenoord. Heel ingetogen ook bij biljarten. En van de grote schaatstriomfen van bijvoorbeeld Art Schenk en Kees Verkerk, Artje Keulen-Deelstra en Stien Baas Keizer. Ik heb gezocht naar iets heel ouds in de Tour de France uit de beginfase van Theo als verslaggever in de Ronde van Frankrijk. En kwam uit bij de editie van 1967. Die eindigde met een tijdrit van Versailles naar Parijs. We horen natuurlijk Theo Komen en ook zijn Vlaamse collega Jan Wouters.
4: Wel uiteraard in Nederland en België, goedemiddag. Dit is de slotreportage van de Tour de France 1967. Het grote spektakel moet nog komen. De eindtocht van Penzon, de gele truidrager. Maar zo even hebben we hier een feest meegemaakt. Een rumoer en een applaus zoals ik nog zelden na een Tour de France heb gehoord. Het applaus gold, wat dacht u, Raymond Poulidor. De grote steun van de gele truidrager Penzon. Poulidor kreeg het applaus, het gejuich van 30.000 toeschouwers, begeleid door de getoeters, geratel. Het was oorverdovend, maar tegelijk ook imponerend. Raymond Poulidor heeft alles goed gemaakt, misschien nog op deze laatste dag, zo er nog wat goed te maken was. Want hij verwezenlijkte een tijd van 1 uur, 2 minuten en 52 seconden. En dat is tot heden de beste tijd. En ik twijfel er niet aan dat hij deze tijdrit over 46,5 kilometer gaat winnen.
5: En wij wachten dus maar op Penzon. De onverwachte, maar grote overwinnaar tenslotte van deze Tour. De man die mocht uitlopen in Jambes, die niet gevaarlijk werd geacht. Maar daarna een zo goed sluitende verdedigingstactiek heeft toegepast dat hij dus als onbetwist overwinnaar hier zal eindigen.
4: Wel, hier is het applaus voor de gele trui. Hoort u maar. Penzol, de winnaar van 1967. Toegejuicht, toegeapplaudiseerd door 30.000 mensen. Heeft Jiménez ingehaald in de tijdrit. Is dus onbetwist winnaar van de ronde 1967. Onder Rikwies had geklapt, gaat hij de laatste 100 meter afleggen. Nog 90, nog 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. En daar gaat hij over de finish. Penzon, hevig vermoeid, maar opgewekt natuurlijk en blij. Hoewel hij niet de handen in de lucht steekt. Penzon, die zo hard heeft moeten vechten om deze Tour de France te winnen. Die zoveel steun heeft gehad van Poulidor. Maar die vandaag dan de laatste hand heeft gelegd aan zijn overwinning. Aan de parel in zijn carrière. Inderdaad een parel die hij in deze Tour de France aan een keten heeft geregen.
5: Luisteraars, ik heb de indruk dat u ongeveer alles weet over de Tour de France 1947. Wat zeg ik, 1967. Luisteraars, vanuit het Prinsenpark geven we nu weer over naar de studio in Brussel en Hilversum.
0: Aldus een Nederlands-Vlaamse samenwerking tussen Theo Komen en Jan Wouters. Er is dan nog geen Radio Tour de France, maar dus wel al Theo Komen. Het gebeurt allemaal op 23 juli 1967... in de week dat de Beatles de hitlijsten aanvoeren met All You Need Is Love. En op nummer 3, hey, kijk daar nou eens, staat Then I Kissed Her van The Beach Boys. Nou, daar hoeven wij bijna 60 jaar later geen plaat voor in te starten, want hier zijn ze, live, Then I Kissed Her, The Beach Boys Best.

0: Beach Boys Best Then I Kissed Her.
1: Dat hoorde allemaal nog bij de Grabbelton van vandaag. Ja. Maar wat doen we dan morgen?
2: Ik doe nog even natte prologen in Den Bosch en Düsseldorf erin.
1: Natte prologen?
2: Ja.
1: Oh,
2: ja.
1: Oké.
2: Okay. Nee, Henry.
1: Regen. Ik herhaal alleen maar wat jij zegt.
2: Mevrouw, u zit hier om gewoon een gezellige middag te hebben. Gaat niet om de kennis.
3: Nee.
2: Heeft u een goede hand?
3: Nee.
2: Oh, nou dan ga ik niemand anders.
1: Nee, juist
2: wilt u vanmorgen er iets uithalen? Even een beetje wat dieper, hè? Niet meteen...
3: Ja, precies. Nou.
1: Bij de Grabbelton heb je altijd een goede hand. Want er zitten alleen maar leuke dingen in. Dit is een behoorlijke brief. Komt hieruit?
2: Jeetje. Maar het staat volgens mij maar één regel. Komt u het voorlezen?
3: Het lijkt mij top om een aflevering van de Kneedstory te horen in de zomer op de camping op Skorreldam met het hele gezin. Luisteren naar zijn verhaal. Geraldines Laan.
1: Ja, dat kon niet missen, want er zaten een heleboel Kneedstories
2: in. Die zaten heel veel
1: Ja, bij. Dat wil het halve land ongeveer terug horen. Dus daar gaan we voor morgen iets heel moois van maken. Maak even je drankje uit. We gaan weer quizzen. Het is bijna tijd voor de tweede ronde, maar natuurlijk niet voordat we de antwoorden hebben gehad voor de eerste ronde. Dus, wat hadden we daar ook weer in? Nederlanders in de Tour. Mathieu van der Poel won deze Tour de 9e etappe. Wij wilden weten zijn hoeveelste Tour-etappe zegen dat in totaal was. Mag ik vingers zien? Hoeveelste keer was het? Hoeveelste etappe? Ja, dat hadden heel veel teams goed. 3 was het goede antwoord. De man die in de Tour van het jaar 2000 3 etappes won was... Vraag 2, antwoord 2. Wie won de 3 etappes in 2000?
4: Erik Dekker.
1: Erik Dekker is ook het goede antwoord. Wie was de renner die de etappe van Ypres naar Arenberg won? En in welk jaar was dat? Het goede antwoord was Lars Boom. En wie wist het niet, maar had het fragment zo goed gehoord dat hij het jaartal wel wist? Nee, ik zie niemand. 2014, dat leverde dus 2 punten op. Hoe vaak eindigde Joop Zoetemelk als de nummer 2 van het algemeen klassement? Dat antwoord was 6 keer. En dan zochten we nog 3 namen van de laatste Nederlanders die de groene trui, de bolletjestrui en de witte trui wonnen. Was er iemand die ze alle 3 wist? Ja, hier zit een team alleenig. Wat is de naam van uw team, meneer?
5: Lavie Claire.
1: En welke 3 namen zocht ik?
5: Van Poppel, Bouwmans en Teunissen, volgens mij.
1: Is alle 3 goed, dus daar heb je alvast 3 punten te pakken. Wat kan ik zeggen over de tussenstand? We hebben hier 24 deelnemende teams, Kilene. 3 van deze teams hadden alles goed in de eerste ronde. En 4 andere teams zitten daar vlak achter deze kopgroep.
2: Spannend.
1: Ronde 2.
2: Ja, en dat is een ronde waarin je goed moet luisteren. Elke vraag begint namelijk met een fragment waarin je een renner hoort praten. En de eerste vraag is altijd redelijk eenvoudig. Wie is dit? En dan krijg je daarna nog een bonusvraag erbij. Dus laten we naar de eerste vraag gaan van de 4e categorie.
6: Ja, mijn truitje dat is aan de mist ingegaan. Maar ik vind het toch, die trui die staat mij toch niet. En we gaan morgen gewoon met de rally trui. En het enige voordeel dat ik had van die gele trui is dat ik vanavond niet hoef te wassen. Dat is het enige.
2: Ja, over het truitje dus. De vraag is eenvoudig. In die zin, wie hoor je hier? En dan is de extra vraag. Deze man is een van de 3 Nederlanders met de meeste etappe-overwinningen in de Tour. De andere 2 zijn Joop Zoetemelk en Jan Raas. En de vraag is, hoeveel ritzegens heeft de man die we zoeken achter zijn naam staan? Dus dat is voor de bonus. De naam is het belangrijkste. En de bonusvraag als je weet hoeveel ritzegens hij heeft.
1: Ik zit hier bij een team dat uit 2 mensen bestaat. Hoort u ook in het dagelijks leven bij elkaar?
7: Ja hoor.
1: En is het dan ook zo dat zij dan altijd schrijft?
7: Ja, en ook het meeste weet.
1: Dat wel. Dus degene die het weet, schrijft hier ook.
7: Klopt. Okay.
1: En wat doet u zelf dan?
7: Ik zit er voor spekkerboot erbij.
1: Voor de gezelligheid, precies dat dus. Hè. Even kijken, ja, ik zie, ja. Ik schaaf in het niks jinxen natuurlijk, maar soms zijn vragen ook geen toeval, hè, naar iets waar het net over is gegaan in de uitzending.
2: Wij gaan naar vraag 2.
1: Oh, ja, ik weet hem ook niet, die andere. Dus
2: de vraag van de 3e categorie. Weer eerst het fragment.
8: Ja, een teleurgesteld natuurlijk en boos. En ja, dat, ik heb vaker dit probleem al gehad, vorig jaar in de Tour ook. Toen won ik trouwens de etappe daarna, de dag erna. Dus het zegt niks, maar ja, het is gewoon kut.
2: Excusez-le-moi. Wie horen we hier? Schrijf die naam snel op. En dan maken we voor deze man even een uitstapje naar de Ronde van Italië. Die won hij namelijk in 2017. Maar, en dat is de extra vraag, in die Giro verloor hij in de koninginrit 2 minuten op zijn concurrenten door onvoorziene omstandigheden. Wat was er aan de hand?
1: Dan vind ik een leuk antwoord om even te spieken of hoe dat her en der wordt opgeschreven. Want dit kan op veel manieren goed beantwoord worden. Mm-hmm. Ik zie hier een team, dat zit al wel reden. Nou, ik mag er eigenlijk verder niks over zeggen. Behalve dan, wat een leuke teamnaam. Zeg hem even.
4: Chas Patat.
1: Het team Chas Patat.
2: Kijk, mooi.
1: Levert toch ook alweer een half bonuspunt op, hoor,
2: vind ik. Maar ik denk, ben bang dat bijna alle teams dat krijgen.
1: Ja, nou precies, ja.
2: Snel naar het fragment voor vraag 3.
9: Nou ja, kijk, wij zijn met 3 man voorop. En toen kwam Schepers met Van den Broeke weer terug. En toen ging Schepers demareren en ze reageerden niet. Ben ik gesprongen achter Schepers. En dan vertelde ze weer achter mij. Nou, dan op een gegeven moment het gebeurde nog een keer. Ik denk dat ik op een gaatje zit, dan klets ik weer bij Schepers weer. Oh, en dat lukte.
2: Ja, dat is een tijdje geleden. Wie hoor je hier? En misschien aan de hand van de extra vraag dat het ook wat makkelijker wordt. Een meesterknecht, een wegkapitein voor de kopman, die stiekem zelf ook 3 toer-etappes won. 1 dag in de gele trui reed en 3 keer in de top 10 eindigde. Trouw ook aan ploegleider Peter Post, voor wie hij zijn hele carrière heeft gereden. Geef de 2 namen van die ploeg. En in 1984 wisselde de ploeg van hoofdsponsor. Dat is pittig, hè?
1: Dus, ik was maar half aan het luisteren. De 2 namen van de ploeg waar hij voor heeft gereden.
2: Ja.
1: Dus het bleef dezelfde ploeg. Precies. Maar die ploeg heeft 2 namen gehad.
2: Ja,
1: in
2: 1984 is vlak voor de ploeg van sponsor. Ik zag je. Ik zit ook naar de quizmaster gelijk te kijken. Of die het bevestigt. Ja, dat is goed.
1: Ik zie hier als teamnaam Strangers in het café. Is dat gebaseerd op, hoe heet hij ook alweer? Frank Sinatra?
10: Moet een die mevrouw.
1: Oh, ja?
4: Ja.
1: Strangers in het café, zoiets dan, hè? Ja.
2: Leuk. Dat is niet die sponsor, hè?
1: Nee.
2: Dat niet. Kunnen we naar vraag 4?
1: Denk het wel, ja.
2: Dan weer het fragment. Wie hoor je hier?
8: Ja, top 10 met de benen die ik had, ben ik nog echt heel blij mee. Alleen, ja, je doet natuurlijk wel, ziet zoveel af. En dan voelde ik hem wel dat dit hem was om podium te rijden. Maar ja, dat is heel vaak natuurlijk dat je... Ik denk, als ik niet had opgestoten, dan had ik dit of dat. Maar goed, ik denk dat ik niet mag vragen.
2: Ja, deze moet voor mensen thuis best te doen zijn. En ook voor de zijwieltjes. Want je hoeft niet heel ver de geschiedenis in. De vraag is, wie hoor je? En een extra vraag. Deze man werd dit jaar Nederlands kampioen. Maar waar het om gaat is in welke discipline. Dus schrijf op in welke discipline hij dit jaar Nederlands kampioen werd.
1: Dit zijn de leukere vragen, want ik had geen idee.
2: En nu
1: maar
2: weet je het,
1: maar door vraag 2 denk ik... In

0: Het beste toen zijn en ook voor de zijwieltjes. Want je hoeft niet heel ver de geschiedenis in. De vraag is, wie hoor je? En een extra vraag, deze man werd dit jaar Nederlands kampioen. Maar waar het om gaat is in welke discipline. Dus schrijf op in welke discipline hij dit jaar Nederlands kampioen werd.
1: Dit zijn de leukere vragen, want ik had geen idee. Door vraag 2 denk ik ineens, probeer even in het hoofd van de quizmaster te kruipen ook.
0: Ja.
1: Dus wat is dan die discipline? En als je dan toevallig weet wie daar dan... Ja.
0: Dan heb je de stem ook.
1: Ja. Even kijken of het klopt wat jij zei. Bij dat team de zijwieltjes. Even denken nog, jongens. Even denken nog. Denk ik.
0: Gaan wij intussen naar vraag 5. Wie is dit?
2: Ik denk dat het gewoon een goede proloog was. En we moeten altijd nog even afwachten wat er allemaal onderdoor komt. Maar ik mag wel tevreden zijn. Ik ga in ieder geval niet meer... Ja, Cancellara misschien onder de 9 minuten. Maar voor de rest, ik denk niet dat ik een half minuut langzamer ga zijn als de winnaar.
0: Wie oh wie? Met als extra vraag. In 2016 verscheen zijn biografie en die deed nogal wat stof opwaaien. Hoe heet dat boek? Dat is de bonusvraag. Hmm. Ik zie mevrouw heel boos kijken. Ik weet de naam. De naam van het boek dat in 2016 dus is beschreven. Zijn biografie.
1: Ja. Je hebt zo van die achternamen. Die lever je dan in het verloop van zo'n middag... Meerdere punten op.
0: Ja, komt vaker terug.
1: Ja.
0: Zeker. Dus, dit zijn de vragen.
1: Team Parijs is nog ver. Nou, is volgens mij helemaal niet zo heel ver van huis, hoor. Dat ziet er best wel prima uit, her en der. Mooi.
0: We gaan voor een Rienne va plus, denk ik, hè?
1: Ja? Nou, ze mogen nog even nadenken, toch?
0: Doe maar ondertussen wat muzika.
1: Eventjes nog. Ja, laat die hersens nog even kraken. Maar dat was hem, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat was hem.

0: om hotelkamers te regelen voor het COA. Volgens het FD heeft de claim te maken met de nog lopende corruptiezaak rond de hotelopvang van asielzoekers. De transportbranche kijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Sinds zaterdag is de brug bij Gorinchem dicht voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om sluiting te voorkomen. En Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was anderhalf jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het tot de kwartfinales. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt.
1: Voor de files, Helene de Geest.
2: Ja, er staat inmiddels 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere drukte op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Weert en Maasbracht is de vertraging een half uur. Op de A12 Utrecht en Haag tussen de Meren en Bodegraven een kwartier oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorinchem tussen knooppunt Del en Arkel 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook ongeveer een kwartier.
3: In het Tourcafé.
1: Beach Boys Best, de tourartiest van deze uurtje. Straks na vieren komt nog Waylon. Ja, kijk, als de rest jou dan af en toe de rug toekeert, in letterlijke zin, Tim, als oudste van het stel, dan kom ik even bij jou voor jullie grootste optreden tot nu toe. Dat wil zeggen voor een live publiek, want voor televisie doe je natuurlijk soms voor, wat is het, 600.000 mensen, 700.000 mensen. Maar de Ziggo Dome, kom op zeg.
4: Ja, dat is echt absurd dat we dat gaan doen. En met een eigen show, en bovenop daar nog mooier, zeg maar, is dat we dat niet alleen gaan doen. Maar we gaan dat met het Metropoolorkest doen.
1: Wauw, maar dat is toch echt, dat is ook geen sinecure, denk ik, hoe je dat allemaal precies krijgt.
5: Ja.
1: Zoals je dat zou willen.
4: Ja, het is absurd. Het is bijna een soort, ik denk dat hij voor iedere muzikant bovenaan de bucketlist staat. Een keer met het Metropoolorkest spelen, ja.
1: Zijn jullie al bezig met de voorbereidingen?
4: Wij zijn al begonnen met aan het kijken welke repertoire we willen gaan doen. En ja, hoe het orkest er dan bijeen kunnen.
1: En hoe doe je dat dan? Want ja, het repertoire van de Beach Boys is zo fantastisch. Het is een kwestie van Kill Your Darlings. Of heb je tegen elkaar gezegd, we spelen gewoon alles?
4: Nou, het wordt een show van denk ik minimaal 2 uur. En de Beach Boys liedjes die zijn niet super lang. 2,5, 3 minuten. Dus we kunnen een hoop liedjes erin stoppen. Ja.
1: Dat scheelt natuurlijk. Jaren 60 was wat dat betreft prima. Nu ook weer trouwens. Als je het nu muziek zou maken, is het ook 2 minuten zoveel.
4: Ja, dus het past precies goed op de radio. Ja.
1: Lekker voor de spanningsboog ook voor de mensen van nu. Want is jullie publiek iedereen? Zie je ook de kids meekomen met de ouders en de grootouders?
4: Nou ja, van het weekend speelden we ook. En er zaten ook een paar meisjes op de voorste rij. Die waren gewoon 9 jaar. Dus dat gaat van 9 tot 90 eigenlijk. Ja.
1: En dat zingt dan dus ook woord voor woord mee?
4: De liedjes die we op tv hebben gedaan, zeker wel, ja.
1: Oh, ja, merk je daar verschil nog tussen?
4: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk de nummers van tv. Dat waren best wel de bekendere songs. En dan heb je nog een aantal, bijvoorbeeld de Barbara Ann of zo. Maar zijn natuurlijk, de Beach Boys hebben echt cd's gemaakt. Dus daar staan heel veel liedjes op die wij wel kennen, maar de mensen nog niet. Dus,
1: Nog eentje. Ik zou bijna zeggen, wat jammer. Het is alweer bijna voorbij. Een hele zomer is er dan nog. Ja, dat is eigenlijk bij de Beach Boys bijna altijd wel raak. Maar Surfing USA? Surfing USA! Beach Boys Best!

0: Edge of Desire, dat was Jonas Blue.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30, Casper Meijer.
2: Ik moet nog even naar mijn goede bulletin doorklikken. Nog twee... Ja, er is... Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij in de cel zou moeten. Het COA heeft een claim van 184 miljoen euro neergelegd bij een eenmanszaak die noodopvang regelde voor asielzoekers uit Oekraïne. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het bedrijf werd in 2022 als tussenpersoon ingehuurd.

0: Thank you.
1: Dankjewel, Beach Boys Best. Ja, dat is ietsje dichter op de vorige ronde. Als iedereen er weer voor wil gaan zitten, draai de stoel bij naar dit prachtige live optreden. Dan gaan we eerst naar de antwoorden op ronde 2 van zojuist, Guilaine.
2: Ja, zeker. Ik weet niet, gaan we die fragmenten nog een keer laten luisteren? Of weten we het, zullen we het eerste nog even, om nog even terug te pakken? Die eerste beluisteren we nog even.
3: Nou, mijn truitje dat is aan de mist ingegaan, maar ik vind het toch, die trui die staat er toch niet. En we gaan morgen gewoon met de rally rijden. En het enige voordeel dat ik had van die gele trui is dat ik vanavond niet hoef te wassen. Dat is het enige.
2: Ja, wie was dit?
4: Gerry Kneteman?
2: Dat dacht ik, zeker. En de vraag was natuurlijk, hoeveel etappes heeft hij gewonnen? Wie had hier 8? Dan
1: fout.
2: Hebben jullie het fout. Ja, precies. 10 was het goede antwoord.
1: Echt gemeen. Zeg.
2: Is dat gemeen? Oh,
1: ja, sorry.
2: Dat zal ik me netjes gaan gedragen. Dan het tweede fragment. Dat ging ook over iemand die 2 minuten verloor in de ronde van Italië. Vanwege omstandigheden weten we allemaal wie dat is. Zullen we dan gewoon heel hard zijn naam roepen? Want dan komt hij misschien wel door die deur daar. Roep maar. Ja hoor. Tom Dumoulin, inderdaad. Ook zo fijn dat ik dan nu de vervolgvraag voor het bonuspunt aan jou ga vragen. Wat was er aan de hand, Tom?
1: Wat een shitvraag.
5: Daar kan ik geen uitspraken over doen.
2: Hoeveel synoniemen hebben we voor het woord poepen?
5: Jij mag ze allemaal opnoemen. Begin maar.
2: Ja, wat was er nou aan de hand dan?
5: Ja, ik denk een beetje te veel gegeten op de verkeerde momenten, ja. En toen moest het eruit.
2: Ja, dus een sanitaire stop. Ja.
1: Er zit iemand vlakbij en die heeft het antwoord getekend, Guilaine. Ja, het briefje is nu weg. Maar,
2: wie was dat?
1: En het was behoorlijk goed nagetekend.
2: Een soort emotie van een drol, of niet? Ja. Twee stuks. Ja. Twee stuks. Ik ga niet verder naar de details vragen. Laten we dat achterwegen. Maar ik denk dat de meeste mensen dat goed hadden. Goed, dan gaan wij naar vraag 3. Dat was Henk Lubberdink. Lubberdink moet ik zeggen natuurlijk. En de ploegen waar hij voor reed, want die waren volgens mij best wel moeilijk. Had iemand ze? Ja, jullie weten het? Ja, ik zag u volgens mij met een telefoon zitten, hè? Zat u nou te spieken net?
1: Ja, dat moet later voor een pas. Selfie geweest zijn.
2: Oh, later pas, voor de selfie. Weet je het?
6: Rally en Panasonic, denk ik.
2: T.I. Rally en Panasonic, inderdaad. Ja, dat waren de goede antwoorden op vraag 3 en dus voor het bonuspunt. Dan fragment 4. Zullen we die nog even luisteren?
7: Ja, top 10 met de benen die ik had, ben ik nog echt heel blij mee. Alleen, ja, je doet natuurlijk wel, je ziet zoveel af. En dan voelde ik hem wel dat dit hem was om podium te rijden. Maar ja, dat is heel vaak natuurlijk. Dat je denkt, van, ja, als ik niet had opgestoten, dan had ik dit of dat. Maar goed, ik denk dat ik niet mag vragen.
2: Ging het belletje rinkelier uiteindelijk bij jullie?
1: Moeilijk hoor.
5: Nee, helaas.
2: Nee, toch niet? Nee? Jij ook niet? Bij de meneer alleen? Wel?
8: Ja, Huub Arts was dat volgens mij, tijdrijden.
2: Ja. Ja. Ja, Huub Arts inderdaad. En dat was ook meteen waar hij Nederlands kampioen in werd. In het tijdrijden, dat is zijn specialisme. Maar we zien hem natuurlijk bij de sprints ook bijzonder goed presteren. Dus wellicht dit dan nog een andere carrière in het verschiet. Dan naar het laatste fragment. Volgens mij was de stemherkenning in combinatie met de bonusvraag niet al te moeilijk. We hoorden Thomas Dekker. Iedereen goed? Ja, de meeste wel, denk ik. En hoe heette dat boek?
9: Volgens mij Mijn Gevecht.
2: Zeker. Ook dat is inderdaad het goede antwoord. 4 jaar geleden schreef hij nog een tweede boek, Koers op Geluk. Maar dat was dus niet degene die wij zochten. Het was Mijn Gevecht.
1: Dan gaan we naar ronde 3. Pak de pennen erbij. En de derde ronde is qua thema overzichtelijk. Het gaat over de beste renner van de afgelopen jaren. Misschien wel de beste ooit, hoor je soms al fluisteren. Het is ook de leider in het algemeen klassement op dit moment. Tadej Pogacar. Hier is de vraag, laten we zeggen, van de vierde categorie. Want het begint meestal enigszins eenvoudig. Als hij de huidige Tour de France wint, en wie twijfelt daar nog aan, voor de hoeveelste keer wint hij dan het algemeen klassement? Tadej Pogacar. Het is een mooi aantal.
2: Ja.
1: En dat is ook snel opgeschreven, denk ik. Bij vraag 2 zit een fragment. Luister.
0: Het is imposant, het is indrukwekkend en het is door niets of niemand te evenaren. Hij zwaait met de rechterhand, gaat een nog wat klimmend stukje asfalt op en komt er over de streep. Le Marc Steyn, daar is de finish. 1 Pogacar.
1: En ook hier willen we weer een getalletje op papier, dus je bent ook hier weer snel uitgeschreven. Hoeveel etappes heeft Poggi deze Tour de France tot nu toe gewonnen? Hoeveel etappes won Pogacar in deze Tour, die van 2026?
10: Is de concentratie hier, weet u?
11: Ja, ik
10: wil niet zeggen.
11: Ik weet het niet.
10: Ik weet het niet.
1: Nou, maar dit is er eentje, die kan je dan wel gokken.
10: Ja, gok maar.
1: Man doet het goed, schrijf een getal op.
10: Schrijf wat op.
1: Als rechtgeaarde veelvraat, dit is vraag 3, is Pogacar ook al 2 keer wereldkampioen? In welke 2 landen pakte hij de afgelopen 2 jaar die wereldtitel? Dat is zo'n vraag waarin je je kan onderscheiden van andere goede teams. In welke 2 landen pakte hij de afgelopen 2 jaar de wereldtitel? Tadej Pogacar.
10: Ik kijk even bij team Wim.
12: Wim van Zevenhand.
10: Kijk aan, lekker aan de appeltaart en bier. Goeie combi.
12: Ja, zeker. Heerlijk.
10: Zet de hersens maximaal aan, toch?
12: Daarom.
10: Je weet het antwoord wel.
12: Ja, zeker.
1: Ja, heeft hij 2 landen opgeschreven al?
10: Zeker.
1: Wow. Dan is hier vraag 4. Nee, ik zou vooral niks zeggen, Wim. We zouden het bijna vergeten. Pogacar kan ook verliezen. In 2022 werd hij verslagen door Jonas Vingegaard.
0: En inmiddels is de klok al 2,5 minuut voorbij. Sinds Jonas Vingegaard over de streep komt. En loopt hij nu op naar 2,40, 2,45. Oi, oi, oi. Wat leidt hij hier toch een nederlaag. Tadej Pogacar komt binnen als de nummer 7 in deze etappe. En de tijd, ja, die loopt maar door, loopt maar door, loopt maar door. Hier gaan we. 2,53 voor Tadej Pogacar. Wat een enorme dreun krijgt die Sloveen.
1: Op welke slotklim in de Alpen maakte Vingegaard in deze 11e etappe het verschil en reed hij Pogacar uit de gele trui? Dus we zoeken de slotklim in de Alpen waar dit gebeurde. Dat was de 4e vraag. We hebben er nog eentje. Die is normaal van de OR-categorie. Ik zou nu willen zeggen, die is van een beetje ander type categorie. Want we zoeken het ietsje buiten het fietsen. En de vraag is eigenlijk best simpel. En ook weer in het fietsen, maar niet in het mannenfietsen. Hoe heet de vriendin van Tadej Pogacar? Hoe heet zijn vriendin zelf ook verdienstelijk wielrenner?
10: Je zit gewoon lekker met je chipjes en je drinken.
13: Ja.
10: En je vader die vult het allemaal in.
13: Ja.
1: Ja, die vader hoopt in dit geval het ook in te vullen. Zij werd dit jaar bijvoorbeeld nog 6e in de ronde van Spanje. Jullie mogen nog even nadenken, maar dit waren de vragen van ronde 3.

0: Cruel Summer, dat was Bananarama.
1: Lucas Hamming.
0: Het is een wat kortere tour dan normaal gesproken voor jou tijdens deze radio Tour de France tenminste. Want je doet nog wat andere toertjes tussendoor.
2: Absoluut,
0: voor wie dat gemist heeft, dat was het ook alweer.
2: Ik speel momenteel in We Will Rock You. Waarmee het hele, de Queen musical, waarmee we het hele land doorgaan. En deze zomer opnames voor Woeste Grond, de film. En ik zat net te denken, ja, je wilde met mij mijn lines gaan oefenen. Maar ik mag dat helemaal niet natuurlijk. Dat is, staat strikt vertrouwelijk op het script.
0: Wat wil ik met jou gaan oefenen?
2: Jij zei, mijn lines gaan oefenen.
0: Ja, van de film.
2: Ja. Ja, maar dat mag niet.
0: Nou, dan zou ik zeggen, doe een stukje van We Will Rock You. Maar dat heb je eigenlijk gisteren al verteld. I Want It All zit er onder andere tussen. Ja. Dat is ook wel echt een lekker sportliedje.
2: Oh man, het is heerlijk.
0: Ja,
2: het is
0: maar daar zit het oeuvre van Queen überhaupt vol mee.
2: Absoluut, ja. Ja.
0: Doe je ze allemaal? Bicycle Race ook?
2: Ja, een fragment.
0: Ja.
2: We Will Rock You natuurlijk. Maar het zit in de voorstelling. We Are The Champions.
0: Ja. Wat is het lekkerste liedje van Queen om te zingen?
2: Voor mij, I Want It All. Dat is echt een lekker nummer. Het ligt me goed en het is gewoon... Kom een keer kijken. We gaan even zorgen dat je komt kijken.
0: Dat is goed, ja. Er zijn nog kaartjes dus, wou je eigenlijk zeggen.
2: Nauwelijks. Oh. Maar we spelen vanaf 12 augustus 3 weken in Amsterdam. Dus dan zorg ik wel dat jij kan komen kijken.
0: Hartstikke leuk. Vandaag geen liedje van Queen. Of misschien toch, want ik weet het niet. Nee. Je kan je weer laten inspireren door 7 dagen koers. Er is een hoop gebeurd.
2: Ja, er is een hoop gebeurd. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om iets heel anders te doen. Er is namelijk een Nederlander die voor het eerst meerijdt. Dat is Huub Arts. En Huub die heeft ons heel erg verrast. De eerste week en de tweede week in de sprint. En volgens mij heeft hij zichzelf ook heel erg verrast. En ik dacht, ja, misschien is dat wel leuk om gewoon hem eens een ode te doen. In plaats van Timmerlier of Pogi. Of ja, het is heel triest wat er gebeurd is gisteren met de crash van Jonas.
0: Ja.
2: Maar ik dacht, als er iemand nu wel ook echt een stokje in de rug kan gebruiken, dan is dat volgens mij Huub. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd met wat is nou... heb jij muziek waar je op voorbereidt? Of heb je iets waar je aan je vriendin denkt? Wat je moraal geeft? En toen zei hij, nou, een dag voor een belangrijke koers... vind ik het wel belangrijk om even goede muziek te luisteren. Toen heeft hij een paar liedjes doorgestuurd. En ik heb daar eentje uitgekozen. En dat is Black van Pearl Jam. Daar heb ik een eigen versie van gemaakt.
0: Nou, we gaan luisteren.
2: Ja.

0: Ben je niet definitief een sprinter?
1: Ik heb er veel over nagedacht. Mijn vriendin zei al iets moois. Ze zei, je bent geen sprinter, je bent gewoon hyper. Dat ik gewoon een beetje van alles ben. Dit is zeker wel een leuke verrassing.
0: Waar eindigt dit?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb toch wel stiekem gedroomd van de overwinning vandaag. Of eigenlijk vannacht. En er is toch wel iets gaan branden binnen in me. Ik wil hier wel echt even van genieten. Want het mag ook zeker niet vanzelfsprekend worden dat je in één keer dit allemaal kan.

0: Je zat heel ingespannen naar je eigen werk te luisteren. Lucas, wat dacht je?
1: Nou, de gitaar staat al. Oh, ik heb hier de zang te zacht gedaan. Oh, ik had dit even een stukje naar die kant moeten verplaatsen.
2: Dat is mij allemaal niet opgevallen, hoor.
1: Ja, gelukkig, dankjewel. Ik heb wel een vraag aan jou, Tom. Hoe belangrijk was muziek voor jou tijdens de koersen?
2: Ik ben een muziekliefhebber, maar het is niet dat, dat ik het echt nodig had bijvoorbeeld om te presteren of zo. Ik heb mijn opwarming van de tijdrit bijvoorbeeld altijd zonder muziek gedaan. Mm-hmm. Juist bewust zonder muziek.
0: Ik wilde eigenlijk net vragen, had je tijdens de tijdrit wel eens behoefte aan een goed stukje muziek dan? Maar dat dus ook niet?
2: Nee, want dat leidde mij af op de een of andere manier. Als ik muziek luister, dan wil ik echt kunnen luisteren. Mm. En dat gaat niet samen. Dus je kunt niet volle bak een warming-up doen of een tijdrit rijden en ondertussen ook nog lekker muziek luisteren. Dan ben je dus niet naar de muziek aan het luisteren en dan leidt het eerder af.
0: Want morgen is er weer een tijdrit. En wat dacht jij dan dus tijdens zo'n tijdrit allemaal? Of vrij weinig?
2: Nee, je gedachten gaan automatisch naar pijn. Ik wil dit niet meer. Laat het ophouden. Dat soort dingen. Heel veel negatieve gedachten.
0: Ja, de gitaar staat te hard inderdaad.
2: Ja, precies. Maar daar probeerde ik mij van af te leiden door heel erg te focussen op de dingen die ik moest doen. Dus goede bochten rijden, juiste houding, goed vermogen. Dat soort dingen probeerde ik me eigenlijk af te leiden van de negatieve gedachten. Dus die sowieso wel komen.
0: Dus eigenlijk net wat Lucas nu roept, maar dan in je eigen vakgebied.
1: Ja, in real life.
0: Ja.
1: Maar dat is met optredens kan je ook wel hebben. Als je je focus niet op de juiste plek hebt, dan denk je ook, godverdomme, ik ben helemaal niet lekker aan het zingen. Oh, ik moet nog een uur. Die mensen vinden het ook helemaal niet leuk. Wat doe ik hier eigenlijk?
0: En hoeveel tijd heb jij dan in je leven gereden waarbij je dat allemaal niet dacht? En dacht, hey, dit gaat goed. De gitaar is goed gestemd.
2: Gedachten gaan automatisch. Als je aan het lijden bent, wat je automatisch doet als je een tijdrit volle bak rijdt, dan gaan je gedachten automatisch naar het ik wil dit niet meer. Maar dus eigenlijk heb ik dat altijd gehad.
0: En zit er dan niet iemand op je oor die juist je oppept en zegt je ligt aan de leiding, je ligt 20 seconden voor. Dan kan je toch ook gaan vliegen? Of zie je
2: zeker,
0: het
2: maar ik heb ook gevlogen, denk ik. alleen ook met heel veel pijn, hoor. Dus dat kan in samenspel zijn en gaan. En als dat allemaal bij elkaar komt, dan rij je uiteindelijk een hele mooie tijd.
0: Pak de juiste concentratie even, Tom. We horen je nog terug later in deze uitzending. Je gaat onder meer nog spelen met André Zamin en Stef Clement in een team in de quiz tegen de winnaars van de Tourquiz XL. Dus warm je vast op. Tot zo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Nieuw van Forfood. De Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket. Volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
5: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: NPO Radio 1. 4 uur.
16: Hélène Plag. En ik maar denken dat er een soort ontspannen, chille vakantiesfeer zou hangen. Maar niets is minder waar. Er is een serieuze wedstrijd gaande hier in het Tourcafé. Aan wielerkennis dus geen gebrek. En u hoort het misschien op de achtergrond. Whalen is al aan het soundchecken. Die komt hier optreden zo in het Tourcafé. En wat is het sentiment nu in België? Met het onverwachte, maar zeker een hele mooie overwinning van Remco Evenepoel. We bellen straks met Eminon Krize, José de Kouwer. Eerst nu het NOS-journaal met Casper Meijer.
17: De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanwege veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich wel af of de overheid genoeg heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod, maar er worden nog geen boetes uitgedeeld. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 weer een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kon omzetten in een net zo succesvol premierschap. De twee mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakke zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens deze verslaggever van Rijnmond heerst bij inwoners van Dirksland verdriet, maar ook boosheid.
18: Omdat ze het gevoel hebben dat het voorkombaar was. Op straat in Herkingen is het ongeluk het gesprek van de dag. Dorpsbewoners zijn bij elkaar op zoek naar informatie. Er is ook wel wat frustratie, want het is niet het eerste eenzijdige ongeluk op de Westdijk.
17: Het lijkt erop dat de auto in Dirksland uit de bocht is gevlogen. Het voertuig raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van onder meer omkoping. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België tot de kwartfinales. Wie Garcia opvolgt is niet bekend. Politici in Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat de provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat op 14 augustus in de Provinciale Staten is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Zij vinden het intrekken van de vergunningen buiten alle proporties. Maar volgens het provinciebestuur is het noodzakelijk. vanwege de schade aan de natuur. En ook is er volgens de provincie door gerechtelijke uitspraken geen andere optie. NEC-supporters hebben er vertrouwen in dat ze de volgende voorronde van de Champions League kunnen bereiken. Vanmiddag werd NEC bij de loting gekoppeld aan Olympiakos. Zo'n 2000 fans kwamen in het centrum van Nijmegen bij elkaar om naar de loting te kijken.
19: That's Olympiakos FC.
20: Olympiakos.
21: Ik ben heel blij met de loting.
22: Ja, ik ook.
23: Ja, wat een mooi toch? Hartstikke mooi.
21: Olympiakos is wel goed, maar ze kunnen wel winnen.
17: De eerste wedstrijd speelt NEC in Griekenland op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vanmiddag daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag met wat minder wind.
16: Casper, dankjewel. Dan weer naar het verkeer, Helene.
24: Ja, het is druk op de weg. 250 kilometer file staat er al. Onder andere veel vertraging nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht is de vertraging 3 kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht. De andere kant op is op datzelfde punt een ongeluk gebeurd. Bij Weert Noord is dat. De weg is daar nu helemaal dicht. Dus verkeer van Maastricht naar Eindhoven kan het beste de A73 richting het noorden nemen. Verder vielen op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp een kwartier vertraging. En de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch is dicht bij knooppunt Hooipolder door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: De bouw van slim.
28: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
29: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
30: Soedal, de bouw van slimmers.
29: Iedere klus weer.
31: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
32: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
31: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
33: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf.
34: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
33: Dat zeg ik.
35: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
36: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
35: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Het is rusten, bijkomen, gemasseerd worden en misschien wel een nieuw strijdplan bedenken daar in Frankrijk voor de dagen die nog gaan komen. De echte strijd, die wordt hier gespeeld, in het Tourcafé met onze Tourquiz XL. Inmiddels zijn we 3 rondes onderweg en straks, vanwege gigantisch succes geprolongeerd, de muziekronde. Want Radio Tour de France is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met muziek. En hadden we gisteren hier in het Tourcafé al een man die zijn geluk niet op kon, nu country muziek de harten van zoveel heeft gestolen. Vandaag zal dat waarschijnlijk niet minder zijn. Zometeen hier op het podium in Radio Tour Whalen. Met onder meer een ode aan Jonas Vingegaard. En natuurlijk blijven we ook nog in koers veren. We bellen zo met Mr. Jos Hedekouwer. Want wat is het sentiment daar met het afstappen van Tim Merlier? Maar vooral ook met de winst van Remco Evenepoel.

0: Ja, dat is het toch wel een beetje hoor. Maar dan wel in een heerlijke zin. Manic Monday van de Bengals. We zijn bij klaar voor de antwoorden van de ronde die wij vorige uur hebben gespeeld.
1: Het is heel leuk wat dat muziekje al doet. Ik zie mensen hier meteen zo die pen weer pakken. Jullie kunnen eerst nog even lekker rustig luisteren, want ik heb de antwoorden van de vorige ronde. En daarvoor moet ik zo meteen bij vraag 5 ook even een hartig woordje spreken met Team Parijs is nog ver. En team onbekende treinreizigers, maar daar kom ik zo bij. Het ging over Tadej Pogacar. De eerste vraag was: hoeveelste Tour de France gaat hij winnen als hij deze keer ook weer wint? Dat is de vijfde. Antwoord 2 was: hoeveel ritten heeft Pogacar deze Tour al gewonnen? Dat was... Mag ik handen zien, vingers zien? Ja, ik zie heel vaak het goede antwoord 4. Dan hebben we vraag 3. Waar werd hij wereldkampioen? Welke twee landen? Wie was dat nou ook alweer die zei dat hij het wist? Ja, oh hier. Dan haal ik even de 2 goede antwoorden op, denk ik.
2: Rwanda en Zwitserland.
1: Dat is goed. Zürich en Kigali, om precies te zijn, waren de steden. Maar de landen zochten we. In 2022 verloor Pogacar van Vingegaard op de Col du Granon. En de vriendin van Pogacar, dat is topwielrenster. Iemand die het weet? Iemand die het weet? Ja?
3: Urska Zigart.
1: Waar zat ook weer Team Parijs is nog ver? En waar zit Team Onbekende Treinreizigers? Ja, daar zit toch wel een tafel tussen, want jullie hadden hetzelfde antwoord opgeschreven. Wat hadden jullie?
4: Guylaine Plag, de eerste mooie vrouw die me te binnen schoot.
1: Ik zeg
0: bonuspunt.
1: Ja, ik ga even een handklapper halen zo voor deze mensen. Want dit verdient toch echt een bonus. Oké, dan met z'n allen serieus weer. Tot nu toe waren er 25 punten te verdienen. Er zijn hier 5 teams in de zaal, in het Tourcafé, die al 20 punten of meer hebben.
0: Oeh. Ja. Maar nu komt er een ronde die vraagt weer hele andere kwaliteiten. Het is namelijk tijd, vanwege gigantisch succes geprolongeerd, voor de muziekronde. 5 fragmenten gaan we laten horen die jullie voor je kiezen krijgen. En je krijgt een punt voor de artiest en een punt voor de titel van het nummer. Dus we gaan naar het eerste fragment.

0: Ik heb het idee dat we alles weggeven, zo ongeveer. Dit is wel een lekker nummer natuurlijk. Niet al te moeilijk, denk ik. Wordt gelijk meegeswingd.
1: Ik ben even gelopen naar twee mannen van wie ik vermoed dat ze het meegemaakt zouden kunnen hebben, dit liedje. En de titel, nou, maar het klopt wel, want de titel is alvast goed. Nou, de artiest nog, hè?
2: Ach, joh.
0: Oh, we gaan intussen naar vraag 2 van 2.

0: single, Henry. De artiest willen wij hebben en de titel dus van dit nummer.
1: Ja. Nou, de titel lijkt me niet al te ingewikkeld.
0: Nee.
1: Zou ik een tip geven nog bij de artiest?
0: Misschien moet je even de zijwieltjes weer een tip geven.
1: Nou, voor iedereen.
0: Nee, oh, je weet het gewoon.
1: Ah, ja, zo. Oh ja. De zangeres heeft ook het Eurovisie Songfestival gewonnen. Misschien helpt dat een beetje.
0: Met overtuiging.
1: Heb ik verder niks mee met het Songfestival, maar bij deze.
0: Zullen we dan maar

0: in het concertgebouw. Dat is echt fantastisch. Daar wordt hij ook bezongen. En dat is echt weergaloos. Ik zeg natuurlijk niks over de artiest verder. Maar ik denk niet dat hij al te moeilijk is. Zijn er mensen die het verkeerde opschrijven, Henry?
1: Er is hier een vraag uit de zaal, denk ik.
2: Mogen ze zo nog een keer horen, allemaal?
1: Allemaal nog een keer horen? Ik pak zo meteen even mijn telefoon erbij. Dan krijg je ze allemaal nog een keer. Maar met deze zit je al best goed. En de titel van de vorige ook. En het antwoord op vraag 1 is volgens mij helemaal goed. Dus kom op.
0: We gaan naar vraag 4. Eerste

0: echt leuk. Normaal zie je iedereen dan gaan bewegen, maar mensen zijn echt heel serieus bezig.
1: Niemand beweegt, behalve ik.
0: Ja, jij.
1: Heel stilletjes.
0: Swingt er lekker tussendoor.
1: En we zochten niet de zangeres van het origineel, zeg ik er even bij.
0: Ja, dat is wel de tip en de hint die we mogen geven, denk ik. Hè? Hij is wel goed gecoverd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat denk jij? Kunnen wij al door naar het laatste fragment?
1: Dit zijn toch ook van die dingen, je weet het of je weet het niet. Hè? Mm-hmm. Dus de meeste mensen zijn al wel uitgeschreven.
0: Ja, maar je hebt ook, Henry, van die vraag die dan weer klinkt. Het ligt puntje van je tong werkt.
1: Ja, en dan komt het volgende fragment en dan ben je het weer kwijt.
0: Ja, maar zullen we toch maar het volgende fragment
1: doen? Ja, doe maar.

0: Ga je nu een liefdesverklaring aan mij doen of wat?
1: André van Duin is hier niet het goede antwoord. Nee, ik heb iets ontdekt.
0: Oh, wat?
1: Ja. En ik, dan laat ik het zo zeggen. De onbekende treinreizigers, dus ja, die ook van Guylaine Plag waren. Mm-hmm. Die zitten ook heel dichtbij je toevallig. Of ja, misschien is het niet toevallig.
0: Zit een rijtje tussen?
1: Die hebben een best wel goede locatie gekozen.
0: Kunnen ze ergens in kijken?
1: Er staan hier een paar vinylsingeltjes achter het raam. Verder zeg ik niks.
0: Ja. Dus iedereen rent nu naar dit plekje toe om te kijken wat dan het antwoord wellicht ook op vraag 5 was.
1: Nee, het was niet op vraag 5.
0: Oh, dat niet. Op een andere. Nou, gelukkig. Alle fragmenten hebben we gehad. Laten we ze nog een keer horen of zeggen we dit was het en hier moeten jullie het
1: mee doen. Nee, hier moeten we het echt mee doen hoor.
0: Vind ik ook.
1: We moeten streng zijn.
0: Oké. Okay. XL. Pen en neer dan. Ga ik intussen praten met heel iemand anders. Want wij Nederlanders moeten het deze door natuurlijk doen met 2 etappenzegers. 3 als je de winst van Visma Leasebike in de ploegentijdrit meetelt. Bij onze zuidenburen staat de teller reeds op 4. En bovendien hebben ze een kandidaat voor het podium. Ik ga erover praten met José de Kouwer, wielercommentator bij Sportza. Meneer de Kouwer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, u heeft fans hier hoor, in ons tourcafé zitten. Is het voor jullie een rustdag ook? Of hoe ziet die voor u eruit?
2: Ja, het is toch wel een rustdag. Ik hoef niet te veel bij te studeren. De Tour is de Tour. We hebben die op voorhand een klein beetje doorgenomen. En dit is een rustdag.
0: Ja, en wat doet u dan?
2: Oh, in de tuin werken, een beetje rommelen. Misschien nog een beetje fietsen straks, maar op de home trainer. En misschien nog iets gaan eten, iets drinken. De normale gang van zaken. Ja,
0: echt even de ontspanning. Hoeveelste Tour is dit eigenlijk voor u?
2: Dat ik de tel niet bijgehouden heb, maar het zal al meer dan 40 zijn.
0: Mooi, hè?
2: 45 ongeveer, ja.
0: En iedere Tour heeft natuurlijk weer zijn verhaal. Dat merken wij ook in die tourquiz die we vandaag hier in het Tourcafé spelen. Gisteren natuurlijk Remco Evenepoel, die Pogacar verslaat in de sprint. Hoe is dat in België ontvangen? Of was het gevoel Pogacar liet hem? Hoe voelen jullie dat?
2: Ja, er zit iets in. Dat is we zijn wel zo nuchter om te zien in hoeverre Pogacar geen massa trekt om daar voor overeen te komen. Maar het grote verhaal was eigenlijk, en dat is waar we in België al jaren mee bezig zijn, gaat er een moment komen dat we kunnen zeggen het zal nooit of nooit gebeuren voor Remco Evenepoel. De Tour winnen. Dat was dit jaar echt aan de orde. In die zin, al die andere jaren was het verhaal van ja, maar hij is gevallen. Hij is tegen een auto gereden. Hij heeft dat gebroken of de voorbereiding was niet goed. Nu waren er geen excuses. Hij staat op ongelooflijk scherp, hij staat op gewicht. En wat blijkt, ja, de voorbije dagen telkens een klein beetje een hapering, kunnen we dat noemen. Mm-hmm. Maar dan gisteren bevestigt hij toch niet dat hij die etappe kan winnen. Oké, hij wint die etappe, laat dat staan. Maar dat een wegrijdt van Lipovic, Ayuso en anderen. Natuurlijk weten we nooit of als Vingegaard er moest bij geweest hebben, wat de situatie zou geweest hebben. Maar laat ons zeggen dat hem in ieder geval bij de 3 beste is.
0: Zeker, hij heeft die 2e plek nu natuurlijk best stevig in handen. Een minuut voorsprong ongeveer op Del Toro. Wat denkt u, is hij in staat om dat vast te houden?
2: Goh, wat we de voorbije dagen gezien hebben van Del Toro, dat oogt mooi, maar dat oogt langs de andere kant ook soms een beetje nonchalant. Dat is Del Toro, die rijdt achteraan in een groep waarvan je denkt, oei, is hem niet goed. En dan komt hij in één keer met een beweging naar voren. Dat zal nog een beetje jeugd zijn, veronderstel ik. Komt in ieder geval morgen een tijdrit aan.
0: Ja.
2: En daar gaat hij Del Toro normaal gezien nog een minuut aan smeren.
0: Ja, en dan verstevigt hij die positie in ieder geval. Maar in de buurt komen van Pogacar, ondanks alles dat hij niet heeft gekoerst en dat hij vooral heel veel heeft getraind en is afgevallen, dat is net een stapje te ver, vrees ik, hè?
2: Oh ja, ik denk dat voor iedereen in het peloton te ver is. En dat ook Vingegaard en bij Visma Leasebike men al lang gezien had, oké, men blijft altijd de hoop koesteren. En men spreekt altijd relatief stoere taal, maar binnenin denk ik dat je toch dat het heel moeilijk is om voor je renner te gaan staan in de morgen en te gaan zeggen, Jonas, weet je wat, we gaan vandaag Pogacar verslaan. Mm-hmm. Dan denk ik totdat Vingegaard bij zichzelf denkt, ja, je hebt mooi praten, maar ik zou niet weten hoe.
0: Even de poel ook, ja. Goed, Tim Merlier is neem ik aan ook de held. 3 etappenzegers, maar wel afgestapt. Dat is toch jammer?
2: Ja, maar dat is een beetje de renner Merlier die kijk, de prestige van het idee, ik rijd de Tour uit en dan ben ik een renner. Dat is voor iemand die 3 etappes gewonnen heeft, veel minder. Als je geen etappe kunt winnen, dan is die Tour uitrijden op zich een must. Mm-hmm. Want ik ben prof en ik moet de Tour uitrijden. Daarvoor ben ik gestart. Maar als je 3 etappes gewonnen hebt, je weet dat je over die bergen enorm veel problemen gaat hebben die misschien een beslag leggen op de rest van je seizoen. Dan vind ik dat eigenlijk niet onlogisch. Het is dat sportsmanship. Ja, ik zou het niet weten, maar het is de logica zelf. Ja.
0: Nou, spelen wij hier dus, dat had u misschien meegekregen, meneer de Kouwer, de Tourquiz XL. En het winnende team van vorig jaar heet José de Kouwer. Dat is toch mooi, hè? Ja, en ze zijn er nu weer bij.
2: Dat moeten kenners zijn.
0: Zeker, nou dat blijkt dus wel, ja. Ik weet niet of u nog een aanmoediging voor ze heeft.
2: Ja, ik zou zeggen, blijf het doorgaan. Hè. Het is niet omdat je 4 keer gewonnen hebt, dat je geen 5e keer moet winnen. En er moet nog een 6e keer komen. Ooit moet iemand voor de 6e keer de Tour de France winnen.
1: Nou, eerst maar eens voor de 2e keer de Tourquiz XL winnen, denk ik. Meneer de Kouwer, bent u ook zo benieuwd waarom dat team dan zo heet?
2: Goh ja, om je in Nederland te onderscheiden zeker. Of zijn het misschien Vlamingen die in Nederland wonen? Ik weet het niet.
1: Ik ga het even checken. Ze heten Pieter en Leon. Ja, dat kan nog Nederlands en Vlaams zijn. Het is Nederlands, denk ik.
3: Ja, Zuid-Limburg.
1: Kijk, dat schept al een band toch. En waarom heet jullie team zo, jongens?
3: Leon en ik, wij kijken al heel lang naar de koers. We zijn opgegroeid met Mart Smeets, met Mark van Lombeek, met Sean Nelissen, met Michel Wuits, maar onze favoriete commentator in alles is gewoon José. En ik ken ook geen enkele wielerliefhebber die zegt dat hij een hekel heeft aan José de Kouwer. Het is zo'n vakman, zo'n warme man. Hij zit zoveel mooie verhalen, nuance, menselijkheid. Echt een geweldige kerel. Fantastisch.
2: Stop. Ik heb kippenvel.
1: Wij ook.
0: José de Kouwer.
1: Ja, mooi. Hebben jullie nog een vraag voor hem, nu hij toch aan de lijn hangt?
4: Oh, jij hebt nog een vraag, hè?
3: Ja, ik had één vraag, of het is meer een verhaal wat José alles verteld heeft, maar dat wil ik de andere mensen ook niet onthouden. Laurent Fignon, een hele grote Franse wielrenner, 2 keer de Tour gewonnen. En die wilde heel lang niet meer met José de Kouwer praten, omdat de Kouwer met Le Monde de Tour won in 1989 voor Fignon. Die hebben meer dan 20 jaar niet met elkaar gesproken en daar heeft José een heel ontroerend verhaal. Ik kreeg er kippenvel van toen hij nog een laatste keer met Fignon heeft gesproken. Zou die dat misschien nog in het kort kunnen samenvatten?
2: Wel, dat is, ik dacht, gisteren 16 jaar geleden. De Tour werd gewonnen door Greg LeMond in 89. Met dat triathlonstuur. LeMond, Fignon was razend kwaad op mij, want ik was degene die dat triathlonstuur in de koers gebracht heb. En daardoor Fignon de Tour verloren. Het ergste van het verhaal was, Fignon had 2 keer de Tour gewonnen. Nadien sprak iedereen Fignon aan dat het toch wel erg was dat hij die Tour verloren had. Dus ik was de grote schuldige. Die liep 10 jaar langs me heen op de commentaarpositie. In hotels, in restaurants, nooit naar mij kijken. Altijd dwars door me heen kijken en weg. In een restaurant altijd met zijn rug naar mij gaan zitten. En die bewuste dag, ik denk dat het finale voetbal was, Nederland, Spanje of zoiets, zitten we samen op terras in Leger. Hij zit met zijn gezicht naar mij te kijken, wat al een beetje raar was. Hij was al ziek. Hij gaf om de andere dag commentaar. 20 mensen van de Franse televisie, 20 mensen van de Belgische televisie. Hij kijkt naar mij, dat voelde heel raar aan. Iedereen voelde dat. Hij zet zich recht. Hij komt naar mij. Hij omarmt mij en hij zegt, José, sorry. Tranen in de ogen. Bij iedereen daar, 40 volwassen mensen wisten niet wat ze zagen. Ik aan de grond genageld. Maar ik moet zeggen, dat is voor mij een van de meest emotionele momenten in mijn leven geweest.
1: Prachtig.

0: Hij omarmt mij en hij zegt: José, sorry. Tranen in de ogen. Bij iedereen daar, bij iedereen. 40 volwassen mensen wisten niet wat ze zagen. Ik aan de grond genageld. Maar ik moet zeggen, dat is voor mij een van de meest emotionele momenten in mijn leven geweest.
1: Prachtig. Prachtig om het nog eens te horen.
2: José de Kouwer, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
3: Vanuit het Tourcafé.
4: Even tussen de quizzers doorgegaan, want de Tourcafé begint hier langzaam weer op een soort mini-festivalterrein te lijken. We hebben natuurlijk al de Beach Boys Best gehad en nu niemand minder dan Waylon op het podium. Waylon, welkom. Ik denk, ik ga The Man in Yellow aankondigen. Bij het tour heb je altijd een prachtig geel pak aan. Ja, dat... Beter dan toursfeer kan je niet krijgen.
2: Nee, inderdaad. Die had ik aan kunnen trekken. Dat ben ik zelf eigenlijk vergeten. Ja. Stom van me.
4: Heb je wel wat met wielrennen, met de tour?
2: Ik vind de tour fantastisch. Ik heb zelf enige tijd zeer fanatiek gewielrend. Met de veteranen mee. Ik was ooit in een ver verleden getrouwd. En mijn schoonvader was een fanatiek wielrenner. En die had nog een Colnago in de schuur staan. En die zei, joh, het is goed voor je. Dus ik kon redelijk goed meekomen een aantal jaar. En ik volgde de tour en het wielrennen natuurlijk in de tijd dat het nog heel erg schoon was. En vrij van schandalen, dus ja.
4: Dat is het nu ook weer als het goed is, maar dat durft niemand zijn hand van in het vuur te steken.
2: Nee, mijn tijd was natuurlijk de jaren 90, zeg maar, en begin zeros. Dus ja, de Ries, de Ulrichs, de Armstrongs, noem het maar op.
4: Het hele rijtje, het inderdaad. Maar gisteren was jij wel een beetje ontdaan door die val van Vingegaard.
2: Ik vond het verschrikkelijk om naar te kijken. Ik bedoel, Pogacar heeft al niet zo heel veel te duchten van tegenstanders. En Vingegaard is dan toch degene die het hem misschien af en toe een beetje moeilijk kan maken en hem uit zijn tent kan lokken. En dan op deze manier lullig tegen de stoelbrand aan. Ik wil niet zeggen, ik zat te janken voor de televisie, maar het deed me echt iets. Ik vond het echt, echt heel naar voor hem.
4: Je wilde een steuntje in de rug voor hem zingen, hè? Gaan we dat nu al doen of straks? Welke heb je nu?
2: Ik heb hem nu ergens anders op gestemd.
4: Nee, doen we dat. Dan doen we nu eerst van het Songfestival.
2: Songfestival hadden we net ook al over, toch? Iemand.
4: Henry schijnt iets met het Songfestival te hebben. Dus ik denk dat we hem een heel groot plezier mee doen. En u ook. Waylon met Calm After the Storm.

0: Waylon met Calm After the Storm. Dankjewel.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
2: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?

0: bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
1: Sudo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
2: Sudo, de bouwverslimmers.
1: Iedere klus weer.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: NPO Radio 1.
4: 3 minuten over 4:30 is het hoogste tijd voor het NOS Journaal. Casper Meijer.
5: De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Sinds zaterdag is de brug bij Gorinchem dicht voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland vraagt zich af of de overheid genoeg heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim een 500 miljoen euro die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het hier niet mee eens. De Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen het heeft voor de scheepvaart in de regio is nog niet duidelijk. De rebellen zeggen dat de blokkade een reactie is op de Saoedische blokkade van Jemen. Volgens de Houthis belemmert het land al bijna 12 jaar de toegang tot havens en luchthavens. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn terug in eigen land. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië zijn ze geland in Madrid. Later vandaag rijden ze in een open bus door de stad en wordt het team ontvangen door het Spaanse Koningshuis en de premier.
4: Casper, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer. Helene de Geest.
6: Het is druk op de weg, ondanks de zomervakantie. Toch nog bijna 300 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Weert. Daar is de weg nu helemaal dicht. De andere kant op staat ook een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en Maasbracht is de vertraging 20 minuten. Dat komt door de afgesloten A73. De A2 is heel erg druk van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel ook 20 minuten tijdverlies. En dat heeft dan weer te maken met de afgesloten A27. Bij Utrecht een lange file op de A12 voor Arnhem-Den Haag. Tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook ruim 20 minuten oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door een auto met pech. En in het zuiden van het land gebeurde een ongeluk op de A58... Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. De linkerrijstrook is dicht, de extra reistijd 30 minuten.
7: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
10: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
11: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
12: Welkom in het Tourcafé in Beeld en Geluid.

0: Angèle et Romeo Elvis mettent tout oublié. Hebben jullie nog een beetje leuk met die quiz? Kijk, heel goed. Ja, want Walter heeft hem gemaakt en die loopt nu voorbij. Dus dan moeten jullie ook heel enthousiast zijn natuurlijk. De muziekronde. Ja, nu is het een beetje de vraag. Wie lag hem goed, wie lag hem minder goed? We gaan alle fragmenten nog een keertje langs. En dan nemen we natuurlijk de antwoorden door de artiesten en de titel. Dus wij beginnen meteen met die eerste. Ja, degene die het mooist beweegt, die mag het zeggen.
1: Oh god.
0: Nee, dat was het niet.
1: Ik kan geen Frans, maar het is iets met Le Poppies of zo.
0: Ja. Le Poppies. Non, non, rien a changé. Ik denk dat de meeste mensen die wel goed hadden. Ja, zeg het maar, mevrouw. Frans? Gal, Frans Gal met Ella, Ella. De volgende.

0: van Charles Aznavour. Dat was hem, hè? De punten zijn binnen, denk ik. Dat lijkt mij.
1: Ja, genoeg.
0: Ja?
1: Doe mij het origineel maar.
0: Het was niet origineel, maar de cover. Katy Ryan met Desenchanté. En dan nog de laatste. Ja?
1: Doe mij de cover maar.
0: I love you. Ja, toch? Shake. Ja, het is ook weer een ander. Het Tu sais, je t'aime. Oftewel, you know I love you. Nou, en dan is de vraag, hoe is deze gemaakt? Ik kan jullie vertellen dat 2 teams deze muziekronde foutloos hebben. Dat dacht ik. Ik ga niet zeggen welke teams.
1: Nee.
0: Maar 1 van die teams zit wel in de top 4.
1: Ja, en het waren niet per se de teams die daarvoor ook al bovenaan stonden. Heb ik dan weer begrepen van de quizbaas.
0: Maar die het wel goed doen.
1: We gaan naar de 5e en laatste ronde van de quiz. En voor de winnaars is er dan straks nog die bonusronde, hè, tegen onze experts met Tom Dumoulin en Andries Lamain en Stef Clement. Maar eerst maar eens even deze laatste ronde, de 5e. Er zijn etappes die geruisloos voorbij gaan in de Tour en die voor eeuwig tot de geschiedenis van de Tour zullen behoren. Maar waar je nooit een vraag over zult krijgen in quizzen als deze. En er zijn er ook die op enig moment weer naar boven komen. En dit is dan zo'n moment. 5 vragen over memorabele etappes uit de Tour historie. Hier is vraag 1. Een vraagje van de 4e categorie. Door deze ritoverwinning in 2024 ging hij Eddy Merckx voorbij en heeft hij nu het record in handen van de meeste ritoverwinningen.
2: Onderweg naar nummer 35! Doet het!
3: 35! 35! 35! Je kunt het 35 keer zeggen. Het record!
1: Ja, 35 dus, voor wie het niet verstond. Welke renner was hier weggepiept?
0: Ja, er wordt hier bier gedronken, dat moet ook geschreven worden.
4: Ja, maar het is een 0.0'tje.
0: Ja, tuurlijk, dat doen we alleen maar hier.
4: Echte sportman, hè?
0: Oh, je had hem al opgeschreven zelfs. Oh, die man kan meerdere dingen tegelijk.
1: Het was een Cerveza 00000 en het goede antwoord was niet Alberto Contador. Vraag 2. In 1978 won een Nederlander voor het 2e jaar achter elkaar de etappe naar Alpe d'Huez.
5: Ja hoor, ik zie hem komen, geweldig. En hij wordt hartstochtelijk toegejuicht door honderden, wat zeg ik, door duizenden mensen. En ook veel Nederlanders, natuurlijk zijn er veel Nederlanders die hier herinneren dat vorig jaar Joop Zoetemelk op de Alpe d'Huez etappewinnaar was. En die nu weer zien gebeuren dat een Nederlander als eerste eraan komt. Laatste meter, nog 15 meter, nog 12 meter, nog 10 meter. Daar komt Jo de finish en nu is het gebeurd!
1: Ja, ik zal de vraag nog even iets specificeren, want je kan hem ook verkeerd begrijpen. In 1978 won dus voor het 2e jaar achter elkaar een Nederlander de etappe naar de Alpe d'Huez. En bij dit fragment hoorde die Nederlander. Wie is deze renner?
0: Dat verandert de zaak
1: dan. Ja, want het was niet 2 keer dezelfde. Beetje instinker.
0: Ja, heel jammer.
1: Lag aan de man die het voorlas. We gaan naar vraag 3, een vraagje van de 2e categorie. De tijdrit van 1989. Hé, daar ging het net over. In een hele lange anekdote ook nog van José de Kouwer. Het is de vraag der vragen. Als je veel quizzen speelt en veel wielerquizzen speelt, heb je hem vast al vaak gehad en kan je hem dromen. Maar die hoort wel echt in deze quiz. Wat was het verschil tussen Greg LeMond en Laurent Fignon in het algemeen klassement? Uiteindelijk. Ja, nee, je mag het in seconden doen.
6: Het was de eerste keer dat wij de Tour samen keken. Dus dat
0: Het was je heel verliefd, dus dan weet je het niet meer.
6: Ja.
0: Kreeg geen aandacht voor die secondes en zo.
1: Die keken elkaar veel langer in de ogen dan die paar seconden waar dit om gaat. We gaan naar vraag 4. Een vraag van de 1e categorie. De Tour de France van 1998 staat bekend als de Tour de Dopage. De politie maakte jacht op dopingzondaars. De wielrenners vonden dat ze slecht werden behandeld. Etappe 17 kende geen uitslag, omdat er een rennersstaking was. Daar hoort een fragmentje bij. Hebben wij dat fragment?
7: Hier komen de mannen die vandaag uitrijden binnen. Zonder hun collega's van 3 andere ploegen. Met strakke koppen. Op een dag dat de Tour de France wankelt.
1: De renners van welke ploeg kwamen die dag in lijn en hand in hand over de finish in Aix-les-Bains? Dat was een Nederlandse ploeg. De renners van welke ploeg kwamen die dag hand in hand over de finish in Aix-les-Bains? Een Tour de France die je snel zal willen vergeten, maar juist daardoor nooit meer vergeet. Ja, wordt er veel geschreven?
0: Ja, en doorgestreven.
1: Of vooral gedacht.
0: Ver, ja. Oh, sorry, ik zou jullie niet storen.
1: Het is bijna voorbij, het kraken van de hersenen voor de meeste teams. Hou het nog even vast, want hier is vraag 5 van ronde 5. Er blijft een moment dat veel mensen bij zal blijven. Johnny Hogerland in het prikkeldraad.
8: Oh, wie valt daar nu?
9: In de... Oh nee.
8: Is toch niet Hogerland? Wat is daar nou weer gebeurd? Jongens, wat is hier gebeurd? Hogerland. Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet?
1: Ja, het was echt waar. Een verschrikkelijke valpartij veroorzaakt door een auto van de organisatie die een van de medevluchters van Hogerland aanreed. En hier komt nu de vraag. Geef de 4 andere renners die in de kopgroep zaten. En als je er nou maar 1, 2 of 3 weet, ga het wel opschrijven, want het levert allemaal punten op. Dus degene die aan werd gereden, de renner die de etappe won en de coureur die tweede werd, want die zaten er allemaal bij. Geef de 4 andere renners die in de kopgroep zaten aan.
0: Quizmaster.
1: Ja, daar heb je wel even de tijd misschien voor nodig.
0: Ja, lijkt mij. Quizmaster, Walter, wat doe je de mensen aan?
10: Ja, sorry, maar als het je helpt, ik dacht dat dit er maar 3 waren. Maar dat klopte niet. Dus ik heb de vraag moeten herzien. Er zijn er inderdaad gewoon 4.
0: Oh nee, dat scheelt. Ja. Dat werkt.
1: Dat is alvast om te pareren dat er zo mensen naar je toe komen. Het waren er toch maar 3?
0: Ja.
1: Nee, het waren er dus 4. Denk nog even na. Dit waren ze, de vragen van ronde 5.
11: De quiz XL.
12: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
0: Ja, Waylon, ik hoor dat fragmentje van Johnny Hogerland. Wat dat betreft kon hij toen ook wel een heads-up gebruiken.
10: Ah, dat was zo zielig. Wat lag die jongen erbij, zeg. Hè? Verschrikkelijk. En ook de manier waarop, inderdaad. Nu hij vertelde, dacht ik ook, ja, inderdaad, hij werd aangereden door een auto. Heftig.
0: Ja, we hebben een andere tijd de sport van de week gezien. Die was bijzonder indrukwekkend. Maar eigenlijk het steuntje in de rug is voor Vingegaard vandaag. Met een heel mooie cover van jullie.
10: Ja, een mooi liedje. Ik heb het al ooit een keer gespeeld. En er is toen een hoop reactie op gekomen. En er werd gevraagd of ik een liedje wou spelen. Een country cover. En toen met dit verhaal dacht ik, nou, dit liedje moet... ik weet niet, het brengt geen troost. Hij luistert niet eens, maar... Whatever.
0: Misschien wordt hij in Nederland geopereerd en hoort hij het.
10: Je weet maar nooit.
0: Waylon met For the Good Times.

0: Waylon for the good times. Straks nog meer. Een nieuwe nummer 2 dus in het algemeen klassement van deze Tour de France. De Belg Remco Evenepoel. Gisteren won hij de etappe en na het wegvallen van Jonas Vingegaard staat Evenepoel stevig op plek 2. Tim van Dijken is deze Tour een van de helpers van Evenepoel. En collega Han Kok zocht hem vandaag op.
1: Mocht Evenepoel winnen van Pogacar gisteren?
2: Ik denk dat je daar niet voor niks zit en dat hij eerlijk gewonnen heeft.
1: Goed zo. Was het feest?
2: Ja, zeker. Ja, dit deed veel met de ploeg.
1: Ja, wat?
2: Nou ja, voor een ploeg als die van mij is het ja, één ding wat telt en dat is winnen op dit niveau. En we hadden nog geen etappe gewonnen. En nu dus wel. En dan ook nog op een berg op aankomst met Remco. Ja, was dat toch wel extra vet.
1: Ja, nu is die best of the rest, hè?
2: Ja, het was gisteren wel heel mooi ook. Als ik zag hoe fris die nog was, was dat een goed teken, ja.
1: Ja, en waar eindigt dit?
2: Op het podium in Parijs hopelijk, ja. Waar we voor gekomen zijn.
1: Ja, en dan heb je het over Evenepoel en jullie hebben nog iemand, hè?
2: Ja, ja. Die mogen ook niet uitvlakken.
1: Lipovic hebben we het over.
2: Zeker en vast.
1: Ja, is die ook nog zo goed?
2: Lipo die is goed en zijn dagen moeten ook denk ik echt nog komen. Waarin hij zich helemaal gaat laten zien op de lange klimmen en op hoogte. Dus ik ben benieuwd.
1: Dus jullie kijken vol vertrouwen uit naar de laatste week van de Tour?
2: Vol vertrouwen kijken we uit naar de laatste week van de Tour. Maar het is, Parijs is nog altijd ver.
1: Heb je het naar je zin?
2: Ja, ja, zeker. Nu die temperaturen wat naar beneden zijn, voel ik me ook een stuk beter. En gisteren was gewoon echt een hele speciale dag, ook voor mij, ja.
1: Ja, waarom?
2: Ja, het is altijd gaaf als je ook wat kan betekenen in een bergrit. Ik ben toch al, ik hoor toch al bij de zwaardere renners van het peloton. En ik denk dat ik gisteren een sterke wedstrijd reed en op het juiste moment daar kon zijn waar de ploeg me nodig had. En dat Remco het dan afmaakt, dat maakt het gewoon echt super gaaf. Ja, daar werk je zo hard voor dat soort momenten ook.
1: Ja, wat is je taak precies? Want we zien je vaak meeschuiven in ontsnappingen, hè? Vooruit. Ja. Is dat de bedoeling? Dat moet je doen? Dat is jouw taak?
2: Ja, mijn taak is eigenlijk, ik ben hier voor de flat support. Dus dat houdt in voor de vlakke dagen om de ploeg uit de problemen te houden. En echt naar een punt toe te rijden waar de ploeg vooraan moet zitten. Dus echt het vuile werk een beetje. En in de bergetappes probeer ik me ook nuttig te maken. En dat lukte de voorbije dagen wel.
1: Wat ga je doen verder vandaag?
2: Ik ga nog even masseren. Ik heb nog een paar interviews en een beetje tijd met mijn vriendin spenderen.
1: En vooral een beetje rustig aan doen.
2: Ja, zeker. Met de beentjes omhoog.
1: Dat is fijn. Rust vandaag?
2: Ja, rustdagen zijn mijn favorieten.
1: Oh ja?
2: Ja. Ik ben eigenlijk een heel lui persoon.
1: Dat meen je niet?
2: Nee, dat is gekkigheid. Maar ik heb zeker uitgekeken naar de rustdag en daar geniet ik nog even van.
0: Goed verhaal dit. Je bent de Tour de France aan het meedoen en de rustdagen zijn dan je favoriet. Tim van Dijken, maar hij heeft toch nog een pittige week te gaan. Voor de spelers hier van de Tourquiz zit het harde werken erop. Nu is het aan de jury, Henry.
3: Ja, en ik weet niet of die spelers dat weten, maar achter de camper zit de jury nu druk te rekenen. Ik zie hier ook formulieren met best wel veel goede antwoorden. Hoe spannend is het in de top van het klassement, quizbaas?
4: Het is vrij spannend. Er zaten er net 4 teams die boven de 30 zaten. En die zaten redelijk dicht bij elkaar allemaal. Dus ik zit alles in Excel-sheetjes te berekenen met dubbelcheck, dubbelcheck, dubbelcheck. Dus spannend, zeker.
3: Dan hebben we denk ik over een minuut of 10 de uitslag, zoiets.
4: Daar gaan we vanuit.
3: Ook dit lijkt weer een beetje op het Songfestival. Dat de notaris dan uiteindelijk zegt het kan. En dan gaan we ze uitkeren, die punten en de prijzen.
0: Tot zo, na 5 uur.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: NPO Radio 1. 5 uur.
15: Hélène Plag.
0: Alsof er een kool van de buitencategorie is beklommen met finish bergop en ze als eerste over die finish trokken, waarbij de rest het nakijken had. Zo moet het zometeen voelen voor het winnende team van onze Tourquiz XL 2026. Maar wie, oh wie, krijgt die bokaal? En wie gaat de strijd aan met ons team van prominenten, onder wie Tom Dumoulin? Blijf erbij in Radiotour na het NOS-journaal met Casper Meijer.
16: AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim €500 miljoen... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Correspondent Ardy Stemmerding.
17: De boete had nog hoger kunnen zijn. Als je kijkt naar de omzet van AliExpress, dan had die boete wel op kunnen lopen tot €8 miljard. Dus je zou, als je het een beetje gunstig brengt, ook nog kunnen zeggen dat het meevalt, die €550 miljoen... Maar neem niet weg dat dit wel onder de huidige wetgeving van de Europese Unie de hoogste boete is die ooit is opgelegd aan een groot online platform. Eerder kregen X een boete van €120 miljoen. En Temu, ook online site waar je spullen kan kopen, een boete van €200 miljoen.
16: Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. De Houthis in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd. Volgens de rebellen is het een reactie op wat zij noemen een bijna 12 jaar durende blokkade van Jemen. Volgens de Houthis belemmert Saoedi-Arabië de toegang tot havens en luchthavens en worden de natuurlijke hulpbronnen van het land geplunderd. De Houthis zeggen dat de blokkade direct van kracht wordt. Het is onduidelijk welke gevolgen dat zal hebben voor de scheepvaart in de regio. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. De transportbranche kijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Sinds zaterdag is de brug bij Gorkum dicht voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland vraagt zich af of de overheid genoeg heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van onder meer omkoping. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn terug in eigen land. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië zijn ze geland in Madrid. Later vandaag rijden ze in een open bus door de stad en wordt het team ontvangen door het Spaanse Koningshuis en de premier. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Aan het begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75 jaar. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. Bezoekers van festival Zwarte Cross zijn vandaag bij het verlaten van de camping gecontroleerd door de politie. Bij het wegrijden moesten bestuurders blazen en dat ging niet voor iedereen goed.
15: Wat is er zojuist gebeurd?
18: Nou, dat zie je. Hij heeft niet te veel gedronken. Iets te veel gedronken, denk ik.
15: En nu sta je hier zonder bestuurder?
18: Ja, want ik denk niet dat wij wel mogen.
15: Jullie gaan het ook niet halen.
18: Nee, god van niet.
16: In totaal werden er ruim 1400 mensen gecontroleerd. 27 van hen hadden te veel alcohol in hun bloed en mochten dus niet verder rijden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
0: Kasper, dankjewel. Dan gaan we weer naar de avondspits. Helene de Geest.
19: Ja, er staat 230 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor de zomervakantie. Het is onder andere heel erg druk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Daar is de vertraging meer dan 20 minuten. Het komt door de afgesloten A73. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Knappend Rotterpolderplein een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Woerden 15 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 25 minuten. En in het zuiden gebeurde een kettingbotsing op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. Het verkeer moet daar nu via de vluchtstrook en dat levert vanaf best ruim een half uur vertraging op.
20: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf.
22: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
23: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
24: De bouwverslimmer.
25: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
26: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
27: Soedal, de bouwverslimmers.
26: Iedere klus weer.
28: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
29: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
30: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
29: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
31: Europa is van Picasso. India is van mij.
32: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
30: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
29: Ga naar datacation.nl.
33: Met Hélène Plag.
0: Op een rustdag in de Tour trakteren we jullie een radiotour natuurlijk op een spannende apotheose. Een ontknoping en een strijd tot op het bot. En die gaat tussen het beste team dat de Tourquiz XL gaat winnen en dat het degens gaat kruisen met niemand minder dan Tom Dumoulin, Stef Clement en onze tv-commentator Andries Lamain. Wie mag zich na straks de UAE van

0: She Wants. Ja, hij staat hier. Die bokaal van de winnaar van de Tourquiz XL 2026. Maar wie, oh wie, gaat hem winnen? Tourquiz.
1: En All That He Wants is another beker. Maar we gaan kijken of dat gaat lukken. Want daar zit dus het team dat zijn titel verdedigt. En zometeen komt de uitslag. Maar jullie hadden nog antwoorden te goed van speelronde 5. De man die dat record van Eddie Merckx verbeterde was natuurlijk Mark Cavendish. Dan was vraag 2 een ingewikkelde. Zowel omdat ik hem ingewikkeld stelde als de feiten. Maar de feiten melden dat Henny Kuiper het goede antwoord was. Ja, het zat namelijk zo. Je hoorde een fragment waarin hij Alpe d'Huez won. Nadat Joop Zoetemelk hem had gewonnen. Daar weer na won Kuiper nog een keer Alpe d'Huez. En daar weer na won Zoetemelk nog een keer Alpe d'Huez. Dus dat kon de verwarring zijn. Henny Kuiper was dus het goede antwoord. Het verschil tussen Greg LeMond en Laurent Fignon na die tijdrit was hoeveel seconden? 8, dat was het goede antwoord, door velen gegeven. Het was de TVM-ploeg die hand in hand over de finish kwam in de Tour de Dopage. En dan hadden we nog die 4 renners die bij Johnny Hoogeland in de kopgroep zaten, waarna Hoogeland in het prikkeldraad eindigde. Wie wist er 1 of 2 van die namen? Wie wist ze allemaal? Wel een beetje?
2: Ja, we hadden Sanchez, Vöckler en wie hadden we nog meer? Nog iemand.
1: Ja, Luis Leon Sanchez, Thomas Vöckler, Sandy Cazar en Juan Antonio Flecha. Ja, je moet het maar weten.
0: Ja.
1: Maar dat zijn dan ook de moeilijkste vragen die ertussen zaten.
0: Wie denkt dat hij het heel goed heeft gedaan? Nou, dan ga ik weer even naar mijn vrienden uit Etten-Leur. Ja, ging het lekker?
3: Het ging best goed, maar we zijn gematigd positief.
0: Gematigd positief? Ja. In de zin van, dat is top 5 of zo?
3: Linkerrijtje, ja.
0: Linkerrijtje.
1: Oeh, linkerrijtje. Eventjes hier buurten. Wat denken jullie? Linkerrijtje, rechterrijtje? Het zijn wel voetbaltermen, maar toch?
4: Het zal er op aankomen. We hadden een moeilijk begin, maar de pokertjarronde heeft ons echt gered. En de muziekronde ook.
1: Maar het is als je wat jonger bent natuurlijk ook een stuk moeilijker. Want dan heb je een heleboel niet meegemaakt. Even kijken, hier. Jullie hebben ook meegedaan? Wat was de teamnaam?
5: 12 Velo.
1: Ook daar al een bonuspunt voor. En kun je enige inschatting maken van hoe het gegaan is?
5: Nou, niet goed.
1: Maar wel leuk gehad.
5: Wel zeker.
1: Lekkere koffie.
5: Jazeker.
1: Ik zie hier nog gemosterd liggen, dus het is snel na de maaltijd in dit geval. Maar was het lekker?
5: Heerlijk.
1: Kroketje, denk ik, hè? Ah, kroketje. Altijd goed. Zullen we dan maar?
0: Ja. Ik ben best ongeduldig.
1: Ik heb een top 5. Ik heb een top 5. En ik zeg erbij, er waren 44 punten te behalen. Op de 5e plaats met 30 punten. Wilt u even opstaan als u genoemd wordt met uw team? Lever de Fiets. Waar is Lever de Fiets?
0: In het hoekje.
1: Daar is Lever de Fiets. Netjes in het hoekje. Kan je lekker concentreren. Gefeliciteerd met de 5e plaats. Op de 4e plaats, dat is ook wel een hele leuke teamnaam. La Vie Claire, daar hadden we het van de week nog over. Weet je nog, in 1986, toen LeMond en Hinault het niet zo goed met elkaar konden vinden in het goede team. Dat kon dit team dus wel. Waar is La Vie Claire? Met 34 punten. Nou, dat is ook... Het is ook makkelijk om het goed te kunnen vinden als je een team in je eentje bent, toch?
6: Precies, hoef je ook geen discussies, dus dat helpt.
1: Gefeliciteerd met de 4e plaats. Dan komt hier de top 3. L'Équipe Soupap heeft ook 34 punten. Dat betekent dus dat La Vie Claire dus toch ook nog op de 3e plaats is geëindigd. Een volle tas komt naar je toe, een toerflitstas. Dan hebben we op de 2e plaats, dat is wel een leuke teamnaam, want de teamnaam heeft al 2 goede antwoorden van de quiz in zich. Merckx, Kneed en Lubberding. Met 37 punten. Waar zijn zij?
0: Ah, kijk. Tot jullie grote verrassing.
2: Nou,
0: we waren gewoon heel goed.
2: We hadden gehoopt om een top 3. Alleen ik had al gezien dat Pieter ook vandaag hier was. Dus ik was al een beetje voorzichtig geworden. Dus,
1: ja, het is natuurlijk niet zo heel spannend meer. Want van de 44 punten werden er 43 gescoord door het winnende team. Team José de Kouwer.
0: Hij is wederom voor jullie. Gefeliciteerd.
1: En dan is natuurlijk wel even de grote vraag. Daar komt hij, jongens. Wat had je fout? Weet je het inmiddels?
7: En de muziekronde iets, denk ik. Maar de uitvoerende van het laatste nummer in de muziekronde.
1: Ja, weet je het inmiddels wel?
7: Spark of zo.
1: Nee, niet Sparko.
7: Zoiets.
1: Nee, Shake. Spark. Shake was het.
0: Shake was het.
7: Ja, ja.
1: Ja, ik zou zeggen, kom er even lekker van bij. Want daar zitten ze.
0: Ja.
1: De stare-down kan beginnen.
0: Kijk.
1: Voor de grote finale in de bonusronde. En die komt er zo aan. Hè?
0: Want de mensen die thuis zitten te luisteren. Ja, wie is dan die grote... met wie wordt de ster dan, laat ik het zo zeggen. Niemand minder dan.
7: Stef Clement.
8: Tom Dumoulin.
1: Andries Lamé.
0: Onze tv-commentator. Ja, dus we hebben hier even een bak kennis zitten. Zijn jullie er klaar voor, Tom? Kan je tegen je verlies?
8: Ik kan prima tegen mijn verlies. En ik ben ook geen begenadigde quizzer. Ik ben iemand...
0: Ah, dat indekken.
8: Nee, ik ben iemand die zich altijd uitermate goed voorbereidt... door alles helemaal in te lezen. En ik heb heel weinig parate kennis. Dus ik ben benieuwd.
0: Je hebt de hele reis van Parijs hier naartoe gehad... of van Frankrijk hier naartoe gehad om je voor te bereiden, man.
8: Ja, dat heb ik dus geprobeerd. Maar, dus ik hoop dat precies wordt gevraagd waarop ik mij al urenlang op aan het studeren ben.
0: Ook voor jullie dan even de gelegenheid om je geestelijk voor te bereiden op dus die ereronde die we straks nog gaan spelen.
1: Ja, we zullen het lijden niet te lang maken. Het is één rondje van 5 vragen. Zometeen. Ja.
9: Tourquiz XL.
10: Vanuit het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
0: Ja, op het podium hier natuurlijk nog altijd Waylon, waar we ontzettend blij mee zijn. Waylon, jij schreef op je socials van de week... Kan iemand me vertellen dat ik niet gedroomd heb? Ik was gisteren in een uitverkocht Johan Cruijff Arena... bij een concert van Lou Combs en iedereen zong mee. Ja. Het grootste country muziek evenement in de Nederlandse geschiedenis. We hadden gisteren hier Douwe Bob zitten. Die was ook helemaal gelukkig. Dat geldt voor jou ook, hè?
11: Ja, nou ja, ik zet mij al zo'n 40 jaar in voor deze muziek... en heb het veel al moeten verdedigen in mijn leven. Veel mensen begrijpen niet helemaal wat country music is. En misschien nog steeds niet helemaal. Maar op een of andere manier is de deur wagenwijd open... een aantal jaar. En is er ook opvolging. Hè? We hebben natuurlijk vroeger Shania Twain wel gehad. En alleen ja, wie daarna? Weet je, daar was niemand die dat succes kon volgen. En nu zijn er in één keer een heleboel artiesten die opstaan. En die ontdekt worden, denk ik ook, door YouTube. Door een generatie. Keep it coming. Weet je, is alleen maar te gek.
0: Want jij schreef, na 40 jaar strijden voor deze muziek... heeft mijn country hart eindelijk rust.
11: Ja, het is te gek. Ik heb vorig jaar heb ik hem uitgebracht... maar 2 jaar geleden heb ik het idee gehad om een plaat te maken... die echt puur country is. Omdat iedereen ineens over country muziek begon te praten. En toen dacht ik, nou, daar heb ik ook wel iets over te zeggen. En dat, die plaat is eigenlijk een soort statement geweest van... oké, dit is wat country music eigenlijk inhoudt. Ook met het hele gele pak, de hele traditie. Alles hebben we erbij gehaald. En dat willen we eigenlijk gaan voortzetten. We blijven country music maken, want het mag dus blijkbaar. En als iemand het dan mag, dan ben ik het, ja. Vind ik zelf.
0: Oh, ik wou net zeggen, jouw tour gaat natuurlijk in het najaar weer verder. En dat is fantastisch, want je vertelt daarin verhalen... over jouw eigen countryhelden. Ja. En natuurlijk muziek van je laatste album, Time Jumper... Is er een verhaal waarvan je zegt, dat raakt mijzelf het meeste?
11: Het is voornamelijk het hele proces geweest van deze plaat. Dat is op zo'n bizar moment gekomen, de keuze daarvoor. Het ontstaan daarvan, ik was samen met mijn pa een roadtrip aan het maken door Amerika. En ineens zei ik tegen hem, ik heb zo'n behoefte om eens een keer zo'n plaat te maken. En toen zei hij, oh, daar zit niemand op te wachten. En toen zei ik, nou, dat boeit me niet, want ik zit er zelf zo op te wachten. En toen heb ik een oude vriend van me gebeld. En die is tijdens het hele proces ongeneeslijk ziek geworden. En is ook gestorven. Op het moment eigenlijk dat de plaat klaar was. En dat was een iemand met een hele diepe geschiedenis binnen country music. En die heb ik het laatste jaar van zijn leven zoveel mogelijk verzorgd daar in Amerika. En aan zijn bed gezeten en geluisterd naar al zijn verhalen, al zijn kennis. Alles wat hij door moest geven, want ik denk dat country music daar voornamelijk over gaat, is doorgeven.
0: Dan speel je deze ook met je hart, dat weet ik zeker.
11: Ja, zeker wel.
0: Nog één keer, mensen. Waylon met Let's Get It Over With.

0: Maiden. En straks na half zes dan horen ze gelukkig nog een keertje.
1: Nou, als ik zo die gezichten zie van ons eigen tourteam, ons eigen NOS-team, dan zie ik drie keer Let's Get It Over With. Ja. Dus zullen we het maar gewoon gaan doen.
0: Is een beetje, hij toont een beetje ballen, die Stef Clement, ja. Maar echt... Zit peentjes te zweten volgens mij.
2: Nee. Ik heb niet veel gewonnen in het wielrennen. Maar met Tom Dumoulin naast mij heb ik er alle vertrouwen in, hoor.
0: Maar ja, we hebben ook het team José de Kouwer. Die al 2 jaar op rij natuurlijk gewoon by far de beste zijn.
1: Ja, hoe is de stemming hier?
3: Op het best.
1: Ja, dit is wel de kans om met iets in de Tour de France een keer te winnen van deze cracks natuurlijk, hè?
4: Ja, met fietsen lukt het mij niet, dus ja.
1: Dus moet het hier. Zij heten dan team José de Kouwer. Hoe heten jullie dan? Wat stellen jullie daar tegenover?
3: Ja, we hebben iets gefabriceerd met onze namen Clémoulin.
0: Oh. Mooi, oh. Clémoulin, zeker.
1: Ik zeg bonuspunt. En die hebben jullie nodig, heb ik het idee.
0: Hoe gaan we het aanpakken? Want dit moet natuurlijk eerlijk gespeeld worden.
1: Ja, dit gaan we zo eerlijk mogelijk spelen natuurlijk. Het zijn onze drie tegen de twee van het winnende team. Het principe is nagenoeg hetzelfde als de voorgaande rondes. We krijgen 5 vragen die je goed moet zien te beantwoorden. Het enige verschil is, er is geen thema. 5 vragen dus kriskras door elkaar. En omdat we het allemaal snel willen fixen, schrijven jullie de antwoorden op, net als bij de andere ronde. Maar gaan we dan razendsnel nakijken en komt binnen een paar minuten ook de uitslag van deze quizronde. 1 rondje dus, alles of niks.
0: Vraag 1, gaan wij mee beginnen. Vorig jaar was Tijmen Arendsman de grote man van het Nederlandse wielrennen in de Tour. Dit was zijn tweede ritzege.
5: Hij komt eraan, hij gaat naar de finish, Tijmen Arendsman. Maar nu is Lipovic ook nog aan het sprinten erachter. Met Pogacar en Vingegaard aan zijn wiel. Nu gaan ze erachter heel hard sprinten. Arendsman kijkt om, rekent zich al een beetje rijk. Gaat het wonder dan toch gebeuren op... Gaat hij zijn tweede zegen pakken. Daar komen Vingegaard en Pogacar aan. Doorrijden Arendsman. Hoe ver is het nog? Niemand die het weet. Hij weet het wel. Hij gaat het doen. Tijmen Arendsman. Tweede ritzegen. Wonderbaarlijk mooi.
0: Met het wonderbaarlijke commentaar natuurlijk van onze Joris. Hij won 2 etappes. De aankomstplek hebben we weggepiept. Wat waren de aankomstplaatsen van die etappes? Mag dus ook van die andere ritzegen zijn. Wat waren de aankomstplekken? Ja, ik zie al hier druk geschreven worden bij Team José de Kouwer.
1: Ja, die zijn al klaar met schrijven. Dat, dus die wisten de vraag alweer voordat je hem stelde, heb ik het idee. We gaan naar vraag 2. Dat is het vraagje van de derde categorie. Tadej Pogacar is de jongste renner sinds de jaren 50 die de Tour de France won. In de top 10 van de oudste renners die de Tour ooit wonnen staan 3 mannen van na de jaren 50. Wie zijn die 3 mannen uit het lijstje van de oudste renners die de Tour de France wonnen? Het zou je niet verbazen dat ze allemaal dik boven de 30 waren.
0: Wat verfrissend dat er even nagedacht wordt.
1: En er zitten wel wat decennia tussen, kan ik je ook melden. Tussen de, laten we zeggen, jongste naam en de eerste naam in dit rijtje. Maar allemaal dus van na de jaren 50. Welke 3 in de top 10 dus van oudste renners zijn uit de moderne tijd, om het simpeler te houden? Dit is wel heel mooi. Ik zie gewoon aan 2 tafels, eindelijk, zie ik gepeins. Ja.
0: Het wordt wel geschreven.
1: En er wordt wel
0: zijn
1: geschreven.
0: Zijn jullie het eens met elkaar?
1: Er is hier ook al het een en ander opgeschreven.
0: Zijn jullie het eens?
2: Wij zijn het eens.
0: Ze zijn het eens. Oké, daar ook. Dan ga ik naar vraag 3. Dat is het eentje van de tweede categorie. De 17e etappe van de Tour van 2018 was slechts 65 kilometer. Die rit begon aan de voet van de Monte de Peragude, telde 3 zware cols en finishte op de Col du Portet.
6: Maar als ik tussen de wolken ook doorkijk, ik hoop dat de mist uitblijft hier op de flanken van de Col de Portet. En ik voel trouwens ook wel een paar druppels. Als ik daar tussendoor kijk, wordt daar dan gedemareerd? Nee, nog steeds geen nieuwe demarage geheel volgens mij in die groep gele trui.
0: Ja, de vraag bestaat weer uit 2 delen. Wat was het unieke aan de start van die etappe en wie won die rit? Dus wat was er zo uniek?
1: Ik ga ondertussen even buurten bij een paar andere teams die straks hebben meegedaan. En nu rustig achterover in de stoel kunnen kijken hoe dit afloopt. Bent u blij dat u niet meer hoeft mee te doen?
7: Nou, ik had nog wel een ronde willen spelen. Dus.
1: Ja, er zit wel een hoop herkenning bij.
7: Ja, nee, dat gaat...
1: Dan kom ik zo bij de antwoord.

0: die rit. Dus wat was er zo uniek?
1: Ik ga ondertussen even buurten bij een paar andere teams die straks hebben meegedaan. En nu rustig achterover in de stoel kunnen kijken hoe dit afloopt. Bent u blij dat u niet meer hoeft mee te doen?
2: Nou, ik had nog wel een ronde willen spelen dus.
1: Ja, dat er zit wel een hoop herkenning bij.
2: Ja, nee, dat gaat...
1: Dan kom ik zo bij de antwoorden even bij u terug. En hoe zit het met de wat jongere gasten die straks hebben meegedaan en nu ook gewoon kunnen toekijken?
3: Ja, leuk. Ik vind het vooral leuk om iedereen hier te bekijken.
1: Precies, dat gevoel hebben wij ook. Naar vraag 4 dan. Historisch besef. Op 17 juli 1951 valt een Nederlandse wielrenner in de gele trui tijdens de Tour de France 70 meter naar beneden in een ravijn. Met aan elkaar geknoopte fietsbanden wordt hij omhoog gehesen. Horlogemaker Pontiac sponsort het team van Van Est. En bedenkt later de slogan voor een advertentie. 70 meter viel hij diep. Zijn hart stond stil, maar zijn Pontiac liep. De vraag is, geef mij de complete naam van deze renner en ook de afdaling van welke berg waarin hij in het ravijn viel.
0: Ik zie het al. Deze weten ze allebei, denk ik. Of het ook goed is wat wordt opgeschreven, weet ik. Maar er wordt meteen geschreven. Ja. Dat is mooi, want dan kunnen we gelijk door naar vraag 5. Het gaat natuurlijk vaak over winnaars van de Tour. Maar we gaan nu op zoek naar drie nummers 2. Ik noem het jaartal en de winnaar. En jullie moeten de nummer 2 van die Tour opschrijven. Als eerste, 1996, Bjarne Riis. Maar wie werd daar de nummer 2? 2014, Vincenzo Nibali. Wie werd de nummer 2 in 2014? En dan hebben we er nog eentje. 2018, Geraint Thomas won hem. Wie stond er op die tweede plek?
1: Er moeten ineens een heleboel mensen lachen. Ik heb geen idee waarom.
0: En iemand onthoudt zich van commentaar, zie ik ook al. Dit zijn de vragen. De antwoorden komen zo meteen na 5:30.
4: Tourquiz XL.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
8: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
11: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
10: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
12: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
13: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
10: Ga naar datacation.nl.
14: NPO Radio 1.
0: Het is iets na 5:30. U krijgt het NOS-journaal van Casper Meijer.
15: In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meermaals om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. De agenten waren afgekomen op een melding over een persoon met een psychose. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag...

0: komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het hier niet mee eens. En de voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is op 75-jarige leeftijd overleden. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en de Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland.
1: Dankjewel. Dan gaan we eens kijken wat het weer doet. Rosemarijn Knol, op de camping of hier gewoon?
2: Nou, op zich op veel plaatsen de komende dagen best heel aardig weer. Temperatuur vaak tussen de 20 en 25 graden. Vandaag viel er heel af en toe nog een klein beetje lichte regen. Morgen gaat dat niet het geval zijn, dan blijft het overal droog. Ook dan weer zon en in de loop van de dag ontstaan er dan een paar kleine stapelwolken, maar daar gaat dan dus geen regen uitvallen. Morgen zo'n 18, 19 graden op de Waddeneilanden en dan op veel andere plaatsen 20 tot in het zuiden lokaal misschien 25 graden. Woensdag springt er wel een beetje tussenuit. Dan is er iets meer bewolking en kan er wel een beetje regen vallen. En de dagen daarna wordt het dan weer overwegend droog. Maar tijdens het weekend tijdelijk even weer wat hogere temperaturen. Dan gaan we richting 25 tot 27 graden. In de rest van Europa is de hitte op dit moment ook wel een beetje verdwenen. Regen tref je de komende dagen vooral in het noorden van Scandinavië en ook in het oosten van Europa af en toe wat buien. In Frankrijk morgen, als ze weer op de fiets stappen, zonnig en droog met temperaturen zo rond een graad of 30.
1: Dankjewel, Rosemarijn. En dan is er ook nog verkeersinformatie, Helene de Geest.
3: Ja, het is de hele dag al druk en rommelig op de weg. Nu ook weer een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Weert. De weg is daar dicht. Vanaf Kelpen-Oler is de vertraging ongeveer 10 minuten. Je kunt het beste omrijden over de A73. De andere kant op is de A73 dicht, dus richting het zuiden. En daardoor is het extra druk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Daar heb je ongeveer een kwartier extra reistijd. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Rottepolderplein. Daar zijn 2 rijstroken dicht, kost je 10 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg een ernstig ongeluk bij Moergestel. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. De vertraging vanaf knooppunt Batadorp is 25 minuten.
4: Ster. Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
5: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
6: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
5: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
4: Ga naar datacation.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En het leuke is, ik weet ook niet wie er heeft gewonnen. Maar wel dat het wel eens close zou kunnen zijn. Zullen we snel naar de antwoorden gaan? Vraag 1 was, vorig jaar won Tijmen Arendsman, de grote man, bla bla. De twee aankomstplekken. Dat waren Super Bagnères en La Plagne. Ja, was goed? Oké, dan ga ik. Ik doe gewoon mijn vragen. Vind je dat goed?
12: Ja, Henry? Als jij nou eens even doorgaat met vraag 3 eerst even.
1: Doe ik dat. Wat was het unieke aan de etappe van de Tour in 2018? 17e etappe was dat. En wie won er? Het bijzondere was.
13: Ze hadden een soort Formule 1 opstellingen bij de start. En volgens mij won Nairo Quintana.
1: Nairo Quintana, hadden jullie die ook? Dit wordt spannend.
14: Doe ik even vraag 4 tussendoor, want dat was eigenlijk een leuk tussendoortje. Want ik had de naam van de renner al bijna helemaal genoemd. De achternaam zat al in de vraag. Die man die het ravijn inviel was Wim van Est. En dat gebeurde op de Col d'Aubisque. En dan hebben we nog...
1: Vraag 5, dat waren natuurlijk 3 antwoorden. De 3 nummers 2. De eerste was...
13: Jan Hoerig.
1: Ja, zeker. De tweede, Jean-Christophe Pirot. En de derde...
15: Dat weet ik even niet meer.
1: Was getekend Tom Dumoulin.
14: Nou, je had hem wel goed. Sterker nog, voordat we vraag 2 behandelen... ga ik even zeggen, er waren hier 12 punten te halen... en de uitslag is 12-11. Het zat hem dus in vraag 2... waar we 3 namen wilden horen van die renners. Ik zie al handen voor ogen gaan, maar ik weet niet of dat terecht is. Van die renners die allemaal dik boven de 30 waren... en tot de top 10 behoorden van oudste renners ooit die de Tour hadden gewonnen. Weten jullie nog welke 3 namen jullie hebben genoemd, team José de Kouwer?
16: We hebben Zoetemelk, we hebben Evans... en we hebben iemand die er vrij oud uitziet, Ries.
14: Nou, dat had een reden dat hij er zo oud uitzag.
16: Ja, klopt.
14: En wat had het andere team...
17: We hadden ook Zoetemelk, we hadden ook Evans en we hadden Carlos Sastre.
14: En dat is het goede antwoord. Nou zouden wij kunnen zeggen, in het kader van de bezuinigingen bij de NOS blijven de NOS wielershirts in eigen huis. Nee. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen, dus deze zijn ook nog voor jullie. Het exclusieve shirt 2026. Dank allemaal voor het meedoen. Jullie waren geweldig. Jullie krijgen allemaal iets voor de deelname. En ja, jullie ook bedankt jongens. En dit betekent volgend jaar titel verdedigen.
1: Ja, zeker. We gaan een speciale bokaal
14: laten. Dat is dan uw antwoord, meneer Dumoulin.
15: Nou, ik hing volledig aan het elastiek vandaag in deze, tussen deze twee kleppers. Andries Lamey hier rechts van mij, die heeft echt de boel gered voor ons. Hoor. Eerlijk is eerlijk.
14: Dat jij ook nog de kopman zou zijn bij Tom Dumoulin.
18: Ja, dit is wel heel leuk om een keer te horen. Hè? Ja, deze ga ik onthouden hoor. Ik knip deze even los.
14: Van harte jongens.
1: Dank jullie wel.
19: Een Tourcafé.
1: Nog één keer, Waylon met Rhinestone Cowboy.

0: Rhinestone Cowboy van Waylon. En in het najaar gaan ze weer op theatertour, maar nu hier in het Tourcafé. Dankjewel, Waylon. Oké, we hebben even de rust hier opgezocht. Stef, Andries en Tom, bijkomend van jullie overwinning. Wat zei je nou net, Tom Dumoulin? Hoeveel punten had je zelf behaald als je het in je eentje zou moeten doen?
1: Ik denk ongeveer 6.
0: Dat is zeg maar de helft.
1: Ja, nee, ik moet heel eerlijk bekennen dat inderdaad Andries heeft voor ons de meubelen gered vandaag. Hoor. En ik had ook niet anders verwacht, want ik heb een paar keer met Andries al in een commentaarhok gezeten. En het verbaast mij elke keer hoeveel hij weet van wielrennen. Ja. Het is echt ongelooflijk. Ja.
0: Is dat, denk ik, Andries, elke commentator heeft dat waarschijnlijk, of niet? Ja, noem het een afwijking.
2: Dat denk ik wel. Ja, je moet inderdaad een hoekje ergens in je hersenen hebben waar je dit allemaal opslaat. Ja. Ja, ja. En van jongs af aan dat dan elk jaar maar weer kijken. Maar ik zit tegenwoordig naast iemand die nog veel meer weet dan ik, hoor. Michael Bogert. Die
0: is een hele goede quizzer, heb ik ook gehoord. Ja, ja. Die was, nou, misschien kunnen we die volgend jaar er ook nog aan toevoegen om het nog lastiger te maken. Zeg, het is rustdag. Normaal, jullie nemen elke dag de NOS Tour podcast op. Stef Clement en jij, Andries Lameen. Dus ja, normaal stel jij de vragen. Nu mag ik jou wat vragen stellen.
2: Achteroverleunen.
0: Is dat even gek?
2: Dat is wel lekker.
0: Ja, vind je het wel goed? Nou, prima. Zullen we dan beginnen met het uitvallen van Vingegaard? Om dat toch nog wel te bespreken. Dat is, denk ik, wat het afgelopen 24 uur het meest besproken is. Jullie hebben er ook een nachtje over kunnen slapen. Kun je zoiets zien aankomen en in de context van die dopingcontroles? Want dat is wat heel de tijd er maar boven blijft hangen, Stef.
3: Ja, ik vind dat eigenlijk heel erg jammer, hoor. Dat die dopingcontrole daar steeds aan gekoppeld wordt. Mm-hmm. Want daarmee wordt eigenlijk die dopingcontrole iets verweten. Terwijl we, denk ik, toch met z'n allen het eens zijn dat die gewoon nodig is.
0: Ja, maar midden in de nacht.
3: Ja, ook dat is blijkbaar nodig.
0: Ja, dat is blijkbaar nodig. Maar weten we waarom, Andries? Waarom dat blijkbaar nodig was?
2: Nou ja, door de geschiedenis die deze sport heeft en waarbij gebleken is dat er ook In de tijdsvakken waarbij er dan in het verleden niet gecontroleerd werd, blijkbaar toch gesjoemeld gebruikt kon worden. En dat,
0: In die nachten? Of juist misschien?
2: Nou ja, het is niet voor niets ingesteld, hè? 10 jaar geleden ook al. Alleen het gebeurt niet zo vaak. En dat is denk ik wel het opmerkelijke, dat het nu tussen twee bergritten in gebeurt, dat die mannen zich daarover uitspreken. En ik vond ook de interviews van een aantal ploeggenoten van hen ook wel het meest interessant gisteren. Die eigenlijk zeiden, ik moet me bedwingen. Ik moet eigenlijk even mijn tekst voor me houden. Dat is me gevraagd, maar ik ben eigenlijk gewoon kwaad.
0: Ja. Ja. Begreep jij dat, Tom? Die boosheid?
1: Het is heel dubbel. Aan de ene kant heeft het wielrennen dit een beetje aan zichzelf te wijten. Door het verleden. En zie ik dit ook als een soort signaal van de ITA. De antidopingagentschap dat controleert. Richting de renners van pas op, we kunnen jullie ten alle tijde controleren. Dus doe alsjeblieft niks fout. Dat ten eerste. En het is ook een beetje een signaal naar de buitenwereld. Dat wij als wielerwereld met een schone sport bezig zijn. Dus ergens begrijp ik die controle dan wel, als je het in dat licht bekijkt. Maar eigenlijk is het natuurlijk waanzinnig en totaal volslagen belachelijk. Ja. Dat renners die bezig zijn in een Tour de France 3 weken lang zichzelf helemaal kapot rijden door Frankrijk, dat die 's nachts wakker gemaakt kunnen worden voor een dopingcontrole. Eigenlijk is dat heel raar.
3: We weten ook dat er in het verleden 's nachts helikopters zijn geland op bergen om dingen te brengen die ze niet mochten hebben. Hè. Dus dat nachtelijke komt wel ergens vandaan. Mm. Hè. En dat blijft natuurlijk altijd er een beetje boven hangen. En ja, volgens mij is het algemeen bekend. Als je dingen wil doen die niet mogen, dan doe je het liefst op het moment dat er niemand kijkt.
0: Waar het daglicht het niet kan verdragen,
3: exact.
0: Ja, doe je het 's nachts. Is jou nooit overkomen, neem ik aan, Tom, dat je 's nachts gecontroleerd bent?
3: Oh, ik dacht nee. Helikopters.
0: Nee. Dat jij allerlei dingen doet die het daglicht niet kunnen verdragen. Dan krijg je
1: nee,
0: bekentenis.
1: Nee, die helikopter is nooit bij mij in de achtertuin geland.
0: Maar wat zou het met jou doen als jij 's nachts, want dat is natuurlijk ook per renner waarschijnlijk verschillend. De een kan daar beter tegen dan de ander.
1: Ja, ik was een notoire slechte slaper tijdens mijn hele carrière eigenlijk. Dus ik had waarschijnlijk weinig meer geslapen als ze mij 's nachts hadden wakker gemaakt. Het is mij gelukkig nooit, ik ben nooit 's nachts gecontroleerd. Wel heel vaak om 6 uur 's ochtends. Dat had ik ook een beetje aan mezelf te wijten. Want in de Vuelta, waarin ik lang aan de leiding stond in 2015, werd ik dus heel vaak om 6 uur 's ochtends gecontroleerd. Ik dacht, oh, daar staan ze weer om 6 uur. En je slaapt pas heel laat vaak, hè, tegen 1 uur. Dus ik maakte hele korte nachtjes. En ik dacht, oh, daar staan ze weer. ja, ik was natuurlijk zelf zo stom om mijn tijdslot dat je in moet stellen tussen 6 en 7 ochtends in
0: had
1: te stellen.
0: Had je zelf opgegeven?
1: Ja, had ik zelf opgegeven. Heel dom natuurlijk.
0: Ja, niet zo handig. Nou weten wij van Vingegaard, hebben we ook eerder gehoord, dat hij het vorig jaar mentaal zwaar had. Andries, dat hij eigenlijk opgebrand was, het ook niet meer naar zijn zin had. Wat doet dit dan weer, mentaal?
2: Goh, nou,
0: die valpartij dan, bedoel ik vooral.
2: We hebben nog niet eens over nagedacht. De afgelopen week speculeerden we al wel een beetje van, ja, is dit nou een man die we nog 3, 4, 5 jaar zien fietsen?
0: Dat.
2: Of ja, heeft hij het eigenlijk wel een beetje gehad? En zeker nu hij dit jaar de Giro heeft gewonnen. De Tour heeft hij natuurlijk al op zak. En hij, zolang hij het gevoel heeft, ik kan Pogacar verslaan, denk ik dat we hem blijven zien. Maar daar had hij misschien net die dag van gisteren zonder valpartij voor nodig om weer een beetje een aanknopingspunt te vinden daarvoor. Ja. Ik denk dat het een heel lastig verhaal wordt. De weg terug, dat zal hij zal heus alweer terugkeren volgend seizoen of misschien later dit seizoen. Dit jaar had hij alles gewonnen, hè, tot nu toe. Dus hij had net weer dat goede gevoel te pakken. Ja, ik ben geen wielrenner geweest, dus ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Maar
0: is het denkbaar, Stef, dat we hem niet meer op die fiets zien stappen? Het is wat Andries zegt, hij heeft alles gewonnen.
3: Ja,
0: hij altijd die Pogacar voor je.
3: Ja, nou, dat is dus niet zo. Want vorig jaar koos hij de Vuelta uit om dan zonder Pogacar inderdaad te gaan strijden. Die won die in de Giro. Weliswaar ook zonder Pogacar reed hij en streed hij en won die. Dus volgens mij zijn er echt nog wel momenten van plezier te vinden. Hij heeft, dacht ik, steeds meer moeite met het weg zijn van zijn familie. Dus hij heeft wel aangegeven, ik wil meer op mijn eigen manier en vanuit thuis kunnen doen. Maar stoppen met wielrennen was het volgens mij nog niet.
0: Dan kijkend naar de ploeg. Wat Visma dan nu nog moet deze Tour? Ploegleider Mark Reef die zegt er dit over.
4: Nou, we willen ons vooral laten zien waar we als team voor staan. Dat we veerkracht tonen. Er liggen nog heel veel ritten waar kansen liggen voor onze renners om voor ritwinst te gaan. Ik denk dat we gisteren hebben aangetoond dat de stijgende lijn dat die voortgezet wordt binnen ons team en met de renners die we hebben. Matteo die is echt weer terug. Bruno die gaat goed. Victor is er weer. Sepp die heeft een heel hoog niveau laten zien samen met Davide. Zo kan ik de andere twee, Per en Edo, die hebben ook een heel goed niveau. En daar gaan we met de komende ritten. En daar liggen echt wel kansen, gaan we voor strijden om een ritzegen te behalen.
0: Nou, Andries, bijna iedereen kan nog die ritzegen behalen.
2: Ja, dat is een goede mindset.
0: Sef Hoes, Picantoli, maar kan de ploeg dat?
2: Nou ja, in theorie zou dat natuurlijk zeker kunnen. We moeten ook wel vaststellen dat ze niet in hun beste doen waren. Dit was al niet de beste ondersteuning voor Vingegaard ten opzichte van de afgelopen jaren. We missen natuurlijk al Wout van Aert, maar goed, dat hoeft het allemaal niet over te hebben. Zo'n jongen als Picanzoli, die verrast al het hele seizoen. Dus stel dat er in de laatste berg op aankomst naar Alpe d'Huez een grote groep gaat rijden voor de etappe. Ja, natuurlijk kan zo'n jongen het dan afmaken. Of Koes bijvoorbeeld.
0: Is het lastig om dat de doorschakelen dan te realiseren, Tom?
1: Nou, dat is best even lastig. Maar die rustdag komt nu wel heel goed uit om even alles te laten bezinken. Daarna hebben ze nog een tijdrit waarbij ik verwacht dat misschien alleen Affini volle bak zal gaan. En de rest zal het ook nog een dagje rustig aan doen. Dus dan hebben ze nog 5 hele mooie dagen voor de boeg. En dan denk ik ook wel dat ze zelf ook wel inschatten van ja, wij gaan gewoon het allerblijste in Parijs aankomen. Als we het gevoel hebben dat we nog er alles aan hebben gedaan om een rit te winnen. Of dat nu wel of niet lukt. Maar dan kijk je toch op de mooiste manier terug op deze Tour de France. Dus dat zullen ze zich zeker wel gaan realiseren.
0: Ja. Die tijdrit, dat is een interessante. Want daar hebben we natuurlijk de man die gisteren de overwinning pakte. Die heeft daar ook zijn zinnen op gezet, Stef. Remco Evenepoel. Die vervult in die zin nu die tweede plek van een Vingegaard. Verrast hij jou gisteren? Dit is natuurlijk wel wat hij van tevoren zei. Ik ben kilo's lichter, bewust alle koersen laten gaan.
3: Ja, dat vooral, hè. Ja. We wisten natuurlijk niet zo goed wat we moesten verwachten. Hij had na Luik-Bastenaken-Luik de rugnummers niet meer opgespeld. Dus hij verrast wel in het feit dat hij steeds beter wordt. Hij viel misschien in het begin van de Tour af en toe iets wat tegen of loste iets sneller dan dat je hem zou toeschrijven. Gisteren was hij ontzettend goed. Die overwinning, nou, daar hebben we het gisteren al over gehad, of dat dan een cadeautje was of niet, doet er eigenlijk niet toe. Hij was er nog. En hij heeft natuurlijk inderdaad in één keer een hoger doel. Want waar hij eerst dacht, ik kan hooguit evenaren wat ik al heb gedaan, namelijk derde worden, kan hij nu een stapje hoger.
0: Ja.
2: En tijd pakken op Pogacar. Ik bedoel, ja, dat in de derde week van de Tour rennen die tijd pakt, dat zou je normaal gesproken Vingegaard toedichten. Evenepoel, ja, die heeft natuurlijk, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, normaal gesproken. Maar hoeveel tijd? Ja, Tom, hoeveel denk jij? Hoeveel kan die pakken daar, 26 kilometer?
1: Ik durf me in zo'n derde week van een grote ronde moeilijk aan dit soort uitspraken.
0: Hij zag er gisteren toch heel strak uit. Hij vertrok geen spier, Evenepoel.
1: Nee, klopt. Maar dat zegt niks over zijn vorm van morgen. Maar normaal gezien gaat hij die tijdrit winnen. Als de verhoudingen gerespecteerd worden. Vorig jaar heeft hij Pogacar nog ingehaald op het WK-tijdrijden. Toen waren de verschillen heel groot. Die zullen, verwacht ik, wel kleiner zijn dan toen. Maar ik verwacht wel dat hij tijd gaat pakken en die tijdrit normaliter gaat winnen.
0: Ja, en dan ook meer tijd nog pakt op het Franse wonderkind, Paul Sexas. Zakte die er een beetje doorheen gisteren?
1: Ja, toch wel een beetje. Ja. Hij had eigenlijk de dag daarvoor juist weer een hele goede dag. En dit is misschien ook wel een beetje te verwachten met een jongen van 19 jaar. Die zijn eerste keer meer dan anderhalve week een koers rijdt. Dat die goede en minder goede dagen afwisselt. En hij was zeker niet slecht gisteren. Maar ook niet in zijn beste doen. En dan wordt het in één keer ook weer heel spannend voor de witte trui. Die witte jongere trui.
0: Met Ayuso, Del Toro.
1: Ja.
3: Ja, daar gaat morgen toch wel een slagje geslagen worden, denk ik. Want Sexas is een goede tijdrijder. Werd wereldkampioen bij de junioren. Zette die trant vorig jaar ook gewoon door. Dus die is morgen eigenlijk weer aan zet richting Del Toro. Ja, daar wordt toch nog wel wat leuks uitgevochten deze week.
0: Het is een leuke strijd, toch?
2: Dus, ja, nee, daar moeten we ons ook een beetje op gaan richten. En uiteindelijk is het natuurlijk meteen ook weer de strijd voor de twee andere podiumplekken.
0: Ja. En als ik daar dan even naar kijk. Tom, als jij hebt voorspeld Olaf Kooi wint een sprint. Dat is uitgekomen.
2: Oh ja.
0: Ja, helemaal. We hadden zo'n voorbeschouwing voordat de Tour begon.
2: Dat is lang geleden, hoor.
0: En toen dacht jij dat Sexas op de Alpe d'Huez gaat winnen. Denk je dat nog steeds?
1: Dat zou wel fantastisch zijn, toch?
0: En dat hij derde in totaal zou worden?
2: Het is een beetje makkelijk, want hij heeft twee kansen. Dus dat is een makkelijke gok.
0: Maar het blijft nog steeds loodzwaar, dat ding.
1: Nee, op de traditionele kant.
0: Dat is de eerste dag dan?
1: Ja, de eerste dag. Ja. Daar wint Paul Sexas. Ik ga gewoon bij mijn woorden blijven. Het zou heel mooi zijn voor het Franse wielrennen. En stiekem hopen we dat natuurlijk allemaal een beetje, toch? Dus stiekem hopen we allemaal op Tijmen Arendsman natuurlijk.
0: Ja, ik wou niet meteen chauvinistisch gaan doen, maar...
1: Nee, natuurlijk. We hopen
2: dat
1: op Tijmen Arendsman.
2: Dat hele tourcafé tegen het harnas.
1: Maar als we dan een klassementsrenner gaan noemen... Dan hoop ik toch heel erg op Paul Sexas. Het zou natuurlijk...
3: Zijn de kansen van Tijmen Arendsman geslonken omdat nu... Vingegaard naar huis is en dat dus de strijd om het klassement nog harder gestreden gaat worden?
1: Nou nee, want ik denk dat alle klassementsrenners wel weten dat Pogacar heel graag op Alpe d'Huez zou willen winnen. Dus ik denk niet dat het heel, heel makkelijk gaat worden om vanuit die klassementsgroep te winnen. Dus ik denk niet dat het de kansen van Arendsman per se vergroot.
0: Nee, maar het zou wel leuk zijn, ook hier voor het Tourcafé. Als we dat vorig jaar, was het natuurlijk echt een enorme happening hier. Ja, toen Tijmen Arendsman
1: toen zat ik hier en dat was waanzinnig.
0: Dat was mooi, hè?
1: Ja, moeten we nog een keer... Tijmen, luister je mee? Dat was heel leuk hier.
0: Doe dat nog een keer, gewoon voor ons. Ja. Dat lijkt me het mooie, ja. Hoe sluit jij hem normaal af, je podcast?
2: Ja, wat doen we ook altijd. Ja, dan heeft Stef nog een gebbetje en dan zeg ik Adam, hè?
1: Wanneer bellen we handen in?
0: Han Kok is ook een dagje vrij. Mag die?
2: Die is zijn sok aan het wassen.
1: De vooruit allemaal weer.
2: 25 paar sokken.
0: Alles in het wasmachine. Ja. Jij gaat nog die kant
3: op. Mag die nog een keer, de wasmachine? Dat vond ik zo leuk. De opener hier in het café. Daar was hij.
0: Ja, gaan we gewoon nog even meedoen. Ja, dat vonden ze hier ook leuk.
3: Ja, toch?
0: Kleine wasjes, grote wasjes. Het zit erop voor vandaag de rustdag. Morgen gewoon weer koersen dus met die tijdritten. Zometeen Jan-Willem Wesseling met Dit is de Dag. En inderdaad, wij zeggen...
5: Adama!
6: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: NPO Radio 1, 6 uur.
11: Jan-Willem Wesselink.
12: Goedenavond, dit is de dag dat wereldkampioen Spanje aankwam in eigen land en dus zit het WK voetbal er nu echt op. Drie gastlanden, 48 teams, 104 wedstrijden, honderden drinkpauzes, een halftime show, een beruchte FIFA-baas, dure tickets en een Amerikaanse president die zich bemoeide met een rode kaart. Allemaal gebeurd, maar hoe gaat dit WK nu de geschiedenisboeken in? Dat bespreken we zo meteen in Dit is de Dag. Na eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
13: En ik begin ook met het WK, want de Spaanse hoofdstad Madrid maakt zich op voor een groot feest. Vanavond wordt de Spaanse voetbalploeg gehuldigd na het winnen van de wereldbeker. De autoriteiten houden rekening met een miljoen fans in Madrid. Contact nu met VRT-correspondent in Madrid Sven Tuitens. Sven, is het feest al losgebarsten? Of is het feest eigenlijk überhaupt gestopt na gisteren?
14: Het is nooit gestopt. Veel mensen hebben deze nacht maar enkele uren geslapen. En van sommige mensen vraag ik me af wat die überhaupt willen gaan slapen zijn. Maar wat ik vandaag rond mij zie, ik ben in de buurt van Cibeles, waar nu om 6 uur het grote feest begint met DJ's, met optredens. Een groot podium. En daar dat is eigenlijk het eindpunt van het parcours dat de ploeg in een open bus gaat afleggen. Op dit moment zijn ze bij de koning en ze gaan na het bezoek bij de koning Felipe VI gaan ze naar de ambtswoning van Pedro Sanchez, de premier van Spanje. En dan begint eigenlijk die optocht tot aan Cibeles, die 2 uur gaat duren. Dus het zal nog wachten te zijn tot vanavond 9 uur, 9:30, 10 uur voordat ze daar zijn aangekomen. Maar ondertussen is het feest begonnen.
13: En hoe ziet die huldiging er dan verder vanavond nog uit?
14: Wel, dat is eigenlijk het hoogtepunt, is het moment dat die open bus op Cibeles aankomt. Cibeles is een plein voor het gemeentehuis van Madrid. Het is het traditionele plaats waar alle wedstrijden, voetbalfeesten gehouden worden. Daar staat een groot podium. En het hoogtepunt is het moment dat dus de ploeg de wereldbeker gaan tonen aan het publiek. En dat is eigenlijk het grote moment. En dan kan het feest pas echt losbarsten. Dus nu is het eigenlijk een aanloop. Je ziet dus honderden, duizenden mensen die in de richting van Cibeles stappen. Andere mensen zoeken een plaats op het parcours. Want een miljoen mensen is enorm veel volk. Er zijn dus op dit moment verschillende straten afgezet, metrostations gesloten en ongeveer 1000 politiemannen die het hele gebeuren in goede banen moeten leiden.
13: En kunnen er nog wel mensen bij, denk je?
14: Wel, Spanje is voorbereid op dit soort toestanden. Het is niet de eerste keer dat Spanje ook het Europees kampioenschap winnen. Dus ze hebben nog al van die feesten georganiseerd. Het is ook een feeststad. Hè. Overdag is het heel warm, dus het is ook logisch dat mensen 's avonds buiten komen. Dus dat komt eigenlijk goed uit, dat er op zo'n warme periode dat er ook iets te gebeuren valt. Je hebt ook enorm veel toeristen. Dus het is een stad die voorbereid is op feestvieren. Mensen vieren graag feest. En ik zeg het altijd, als je de Spanjaarden vergelijkt met de Argentijnen. Argentijnen die hebben het moeilijk om te verliezen. Maar de Spanjaarden hebben het heel gemakkelijk om te winnen en om te feest vieren. Dus daar zijn ze nu al aan begonnen.
13: En gaat het feest ook de komende dagen nog door?
14: Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk gaan er verschillende activiteiten zijn. Gaan er nog, die verschillende spelers gaan terug naar hun steden, waar dan ook nog feest gevierd zal worden. Die spelers gaan uitgenodigd worden op de stadhuizen. Dus officieel gaan die nog medailles krijgen, gaan die publiek optreden. Dus daarmee is het nog niet afgelopen. Hè. Dus na zoveel jaren geen wereldkampioen geweest te zijn. Dit is het moment waar veel Spanjaarden op hebben zitten wachten. Dus hoe langer het feest kan duren, hoe beter.
13: Ja, dat mag uitgebreid gevierd worden van de Spanjaarden. Dankjewel en veel plezier vanavond. VRT-correspondent Sven Tuitens. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een vermoedelijk psychotische man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meermaals om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingsloos op de grond liggen. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het tot de kwartfinales. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. De Britten hebben een nieuwe premier, de 7e inmiddels, in 10 jaar tijd. Andy Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar volhield als premier.
15: Good morning. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation.
16: En zo begon de dag in Westminster met een tafereel wat de Britten al vele malen hebben gezien de afgelopen 10 jaar.
15: And close the book on my time as Prime Minister.
16: In een korte afscheidsspeech voor Downing Street legde Keir Starmer zijn politieke erfenis vast.
15: And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
16: Het land staat er beter voor en hij was dan ook dankbaar en hoopvol na zijn 2 jaar als premier.
15: That we can change our country for the better.
16: En hij wenste zijn opvolger Andy Burnham alle succes toe.
15: So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
16: En de gebruikelijke rituelen volgden. Een korte rit naar Buckingham Palace. Starmer die zijn ontslag indient bij de koning. Andy Burnham die zijn opwachting maakt bij Charles.
17: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
16: 1,5 uur na het vertrek van Starmer presenteert de kerstverse premier zich voor de beroemde deur met nummer 10.
17: I am acutely conscious that I am the 7th Prime Minister sinds 2016.
16: Hij weet dat het VK nu al jaren worstelt met politieke instabiliteit en tal van premierswisselingen. Hij geeft dan ook grif toe.
17: We have not been good enough and we need to be better.
16: Het vertrouwen in de politiek is laag.
17: I know people at home are fed up with politics.
16: En hij staat dan ook voor een grote uitdaging.
17: Political power was centralized, economic power privatized. Large parts of the country deindustrialized and they still haven't recovered.
16: Het Verenigd Koninkrijk moet weer een welvarend en stabiel land worden na decennia van kaalslag en economische achteruitgang. En dit is dan ook zijn belofte.
17: And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land so that they can do more.
16: Een decentralisatie van de macht met meer geld en bevoegdheden voor de regio's. Dat is het lange termijn plan.
17: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
16: Maar voor de korte termijn is zijn prioriteit het omlaag brengen voor de kosten van het levensonderhoud.
17: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
16: En zo wil hij de Britten nieuwe hoop geven over hun toekomst.
17: The moment we bring back hope. Thank you very much, everybody.
13: Een verslag van correspondent Arjen van der Horst was dat. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Aan het begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij het Duitse HSV en bij Liverpool. Zo scoorde hij 2 keer in de gewonnen FA Cup finale tegen Newcastle United in 1974.
18: Hall. A striker of his caliber will never waste.
13: Keegan was ook nog trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75 jaar. Het is bijna 10 minuten over 6. Het weer nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
12: Dankjewel Casper. Wordt het al wat rustiger op de weg, Helene Geest?
19: Ja, zeker. Het wordt heel snel rustiger. Er staat nog wel 60 kilometer file, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum nog wel 10 minuten oponthoud bij de afrit Arkel. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht ook 10 minuten extra reistijd. Verder is het druk richting Nijmegen, met name op de A325 Arnhem-Duitse grens. Bij Nijmegen 20 minuten vertraging vanaf Bemmel. En op de N207 Hillegom-Berg-Ambacht staat het vast bij Alphen aan de Rijn. Daar heb je nu ook 10 minuten vertraging.
10: NPO Radio 1. EO.
11: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond. Gisteravond kwam een historisch WK voetbal ten einde.
20: I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held. And it's probably about 5 times actually, they're telling me today. We congratulate Gianni Infantino. This was one of the greatest events of any kind ever held. So it was a great thing. It was a great event. En I'm glad you all enjoyed it.
12: Ja, een positieve recensie van de Amerikaanse president. Maar gelukkig ging het ook over de prestaties op het veld. Tegelijkertijd was dit natuurlijk ook het toernooi van Trump, van FIFA-baas Infantino, van de hydration breaks en van de halftime show. Spanje won het toernooi. Maar wat was nou de maatschappelijke en culturele impact van dit WK?
11: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: Dat ga ik vragen aan Xander van der Wulp, hij is de hoofdredacteur van NOS Sport. Aan Matthijs van Dam, sportjournalist bij Trouw. En aan Willem Vissers, ook sportjournalist, alleen dan bij De Volkskrant. Fijn dat jullie er zijn. Xander, de finale van gisteravond zit natuurlijk vandaag nog helemaal vers in ons geheugen. Rust duurde een stuk langer dan normaal, dankzij die halftime show.
21: Ja, het was fantastisch.
12: Wat vond je
21: succes. Nee, ik vond het een mooie avond. En ik vond het minder erg dan ik van tevoren dacht.
12: Waar vreesde je dan voor? Show.
21: Nou, wij vrezen dan op de redactie vooral voor uitloop. Dus we dachten, hoe willen ze dat doen met al die artiesten in 11 minuten? Maar ze slaagden erin om het op ongeveer 20 seconden na precies in de 25 minuten te houden. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel belachelijk dat de voetballers 10 minuten langer de rust moeten houden. Waardoor ze afkoelen en blessures makkelijker opkomen. Dat... Nou, gelukkig gebeurde dat ook niet.
12: Ja, je vond het iets te veel randzaak bij een voetbalwedstrijd.
21: Ja.
12: Eens, Matthijs?
2: Ja, maar ik vond het wel een beetje karig, het decor eigenlijk. Er waren natuurlijk heel hooggespannen verwachtingen, ook omdat het werd gespiegeld aan de Super Bowl. En dat is altijd een enorm spektakel. Maar ja, er lag een doek op het veld. En ja, er werd heel sec geschakeld tussen artiesten. Dus ik werd ook niet heel, heel warm van. Ik had wel meer verwacht eigenlijk. Ja.
21: Ja. Wel bij de kijkcijfers het meest bekeken deel van de avond.
12: Oh ja, dus jullie gaan rust. Je bij NOS Sport nu toeleggen op muziek en dansen.
21: In de rust, ja. We moeten meer in de pauzes van allerlei dingen beloven. En dan gaan mensen toch kijken. 3,5 miljoen mensen.
12: Kijken. Eventjes om 19:30 tijdens de Eredivisie samenvatting en de Chess Specials. Ja, het zou kunnen. Willem Vissers, vond jij het een toevoeging? Hoort het erbij als je, dat je een beetje het gastland volgt en zo'n Amerikaanse traditie in de WK-finale plant?
22: Nou, ik vond het niet echt heel vervelend, maar ik vond wel, ja, het was mijn muzieksmaak niet zo, hoewel ik Madonna wel nog wel oké vind. Maar Ja, nee, ik vind het gewoon... Kijk, je moet goed discussiëren of je dit wil bij het voetbal. Hè? Ik bedoel, het voetbal wordt al 150 jaar met een kwartier pauze ongeveer gedaan. En als je daar vanaf wil, dan moet je daar heel lang over praten. Dan moet je dat niet zomaar incidenteel eigenlijk gaan doen. Mm-hmm. En dit lijkt er allemaal op dat Infantino dit soort dingen allemaal verzonnen heeft in samenspraak met de Amerikaanse organisatie. En er zijn ook heel veel mensen tegen. Kijk, je kunt zeggen, die hydration breaks, dat gaan we vast invoeren. Maar daar zou je uitvoeriger over moeten discussiëren dan dat je zomaar allemaal dingen invoert die het voetbal toch wel heel anders maken.
1: Matthijs, is dat, jij volgt FIFA al langer, al meerdere toernooien, meerdere WK's. Is dat inderdaad de stijl van Infantino en de FIFA? Je bedenkt wat en je doet het gewoon?
3: Ja, dit is wel illustratief, denk ik, voor de kant waar Infantino naartoe wil. Dus het gaat minder om het spelerswelzijn of een kwartier pauze, maar meer om commercie en overal die commercie eruit persen. Dus of het nou gaat om kleine stukjes van het grasveld van de finale verkopen tot aan €70 aan fans vragen om bij de laatste persconferentie aanwezig te zijn. Dus ja, aan de ene kant vond ik het een voetbalfeest daar in de Verenigde Staten.
1: Want jij bent er ook geweest voor je werk?
3: Ik ben er ook geweest, ja. En ik vond het fantastisch met de Amerikanen. Aan de andere kant moet je denk ik ook zorgen maken over waar we naartoe gaan in de voetbalwereld.
1: Ja, want vooraf, Willem, ging het best veel over de invloed die Trump zou kunnen hebben op dit toernooi. Wat vind je achteraf? Is die invloed er te veel geweest?
22: Nou, die is er eigenlijk één keer, in het begin natuurlijk wel een beetje bij zeg maar Iran. Hè, de spelers van Iran die dan niet in Amerika zich mochten voorbereiden op de wedstrijden, maar die dan in Mexico moesten verblijven. Dat vond ik echt wel een smet op het toernooi. Als je je niet goed kunt voorbereiden op een wedstrijd, vind ik dat echt wel heel erg treurig. Maar het meest duidelijk was dat natuurlijk bij de rode kaart van Balogun, de Amerikaanse spits, waarin Trump zich rechtstreeks bemoeid heeft met de schorsing, die gewoon Infantino opbelt en zegt van ja, maar we hebben die speler nodig tegen België, dus die schorsing moet weg. Ja, dan kan Infantino wel zeggen dat die commissie die erover ging, die terugcommissie, dat die onafhankelijk is. Mm-hmm. Maar dat gelooft dan natuurlijk niemand meer.
1: Nee, dat is ook maar één iemand die daarover beslist heeft, hè, uit die commissie.
22: Uiteindelijk is er maar één iemand geweest en die man is natuurlijk zwaar onder druk gezet. Er is gewoon gezegd, kijk, en stel nu dat de Belgen verloren hadden die wedstrijd, ja, dan was dat echt wel een heel groot schandaal geweest. Nu is het eigenlijk na één dag gesust, omdat die Belgen die Amerikanen een pak op de broek gaven. Maar als dat niet was gebeurd, dan was dat natuurlijk echt een smet geweest. En er waren al heel veel theorieën dat bepaalde landen en bepaalde spelers bevoorrecht werden. Ja, zo'n theorie krijg je natuurlijk niet weg als je dit soort dingen gaat doen.
1: Hoe, Sander?
21: Ja, vooraf was er bij de FIFA ook best wel wat vrees dat Trump zijn stempel zou drukken. Hè? Want hij heeft in de aanloop naar het toernooi ook wel eens geroepen van die stad, die is te links en die luisteren niet goed genoeg. Dan nemen we dat WK wel van ze af. En dat was natuurlijk wel echt een grote angst voor de FIFA en voor alle bonden die gewoon een planning moesten maken vooraf. En ik denk dat die Peace Prize die Infantino Trump een keer gegeven heeft, was natuurlijk een totaal rare vertoning. Maar ook een beetje, het doet mij altijd wel denken aan Mark Rutte en hoe die met Trump omgaat. Van je moet hem pleasen en dan doet hij minder onverwachte dingen. En echt tijdens het toernooi hele onverwachte dingen op de rode kaart van Balogun heeft hij niet gedaan.
1: Nee, en in hoeverre vind jij de politieke inmenging bij die rode kaart een smet op dit toernooi?
21: Ja, dat is het natuurlijk wel. En het is ook weer typerend, omdat hij eigenlijk is Infantino zijn bondgenoot en die gooit hij gewoon voor de bus door het openbaar te maken van ik heb hem gebeld.
1: Ja, wat op zich wel weer fijn is, want dan weten we het ook.
21: Ja, ook dit deed me weer denken aan toen rond de NAVO-top in Nederland. Toen had Rutte hem zo'n slijm-sms'je gestuurd. Van wat fantastisch dat je hier komt en iedereen staat op je te wachten. Want jij hebt van alles geregeld. En dan gooide Trump ook gewoon openbaar.
1: Ja. Nou is het natuurlijk zo dat jullie bij NOS Sport, jullie doen een verslag van een toernooi. Maar ondertussen zijn jullie eigenlijk ook de FIFA's grootste klant in Nederland. Want jullie maken miljoenen, tientallen miljoenen. Wij weten het niet, jij weet het wel, euro's over aan de FIFA om dat uit te mogen zenden. Ja. Wil je natuurlijk ook een eerlijk toernooi hebben. Schrijven jullie dan nog een soort van protestbrief naar de FIFA van wat is hier aan de hand?
21: Nou, we evalueren wel met de FIFA. En dan gaat het in dit geval overigens vooral om die gewijzigde aanvangstijden. Want ze hebben ons het toernooi verkocht met een soort ja, strak programma. Elke dag een wedstrijd om 6 uur, 9 uur, 12 uur, 3 uur 's nachts.
1: Veel kijkers, dus daar kun je geld aan verdienen.
21: Ja, dat is echt totaal veranderd. Dus dan zijn ze weer continenten aan het pleasen, zeg maar. Dus dan proberen ze, als de indeling bekend is, Japan op een tijd te krijgen. Dat het in Azië een beetje te bekijken is.
1: Maar ga je nu nog geld terugkrijgen van de FIFA?
21: Dat denk ik niet, want bijvoorbeeld die hydration breaks, die zijn er pas weer heel laat ingekomen. En dat was voor ons toch ook wel weer iets waar we geld aan konden terugverdienen. Maar daar zie je dus wel aan dat ze, ik neem aan dat ze daar wel langer over gediscussieerd hebben. Zo van, ja, we kunnen niet, wanneer doen we het wel en niet? En dan krijg je ook weer elke wedstrijd onduidelijkheid. Bij 30 graden doen we het wel en in een airco-stadion niet. Of als het 28 is, niet.
1: En dus ook dus een beetje meer geld naar de uitzendgerechtigden.
21: En dan kan je toch wat extra stertijd verkopen.
1: Maar is dat een moment dat bijvoorbeeld zo'n toernooi minder waard wordt, omdat het wordt oneerlijker, hier duidelijker, en dat je dan toch als klant van de FIFA zegt, jongens, wat zijn jullie nou aan het doen?
21: Nee, dat hebben we in dit geval niet gezegd. Ik weet ook niet of dat het toernooi zoveel beïnvloed heeft op dit vlak. Kijk, voor ons maakt het bijvoorbeeld wel echt uit. Als Nederland eruit vliegt, wordt de aandacht voor het toernooi in Nederland wat minder. Mm-hmm. Dus dat is voor ons niet fijn. We hopen dat Nederland erin blijft. Maar uiteindelijk hebben we het toch wel redelijk goed gedaan. Het was fantastisch. Fantastic tournament.
1: Inspirerend. Matthijs, jij hebt ook Iran gevolgd op die 2K. Ze zijn natuurlijk best vroeg uitgegaan, want ze hoorden bij de ploegen die in de groepsfase al werden uitgeschakeld. En hoe groot vond jij de smet die Willem al noemde? Namelijk dat ze het, het werd ze wel moeilijk gemaakt met bijvoorbeeld het inreizen van de Verenigde Staten.
3: Ja, ze zijn wel de enige ploeg samen met Spanje die ongeslagen zijn gebleven. Dit toernooi, dat vond ik ook wel.
1: Cavani ook, toch?
3: Cavani
1: heeft een verlenging nog een keer verloren.
21: Heb je Infantino gezien in de kleedkamer bij Iran? Dat was pas gênant.
3: Ja, daar kreeg ik wel buikpijn van. Ja. Dat hij daar eigenlijk zichzelf laat filmen voor zijn eigen PR.
1: Want wat zei
3: hij
1: daar?
3: Hij sprak Iran moed in en jullie zijn helden. En ik sprak achteraf nog met die spelers in de mixzone. En hij zou ook nog van alles beloofd hebben om wat aan hun situatie te gaan veranderen. En de volgende wedstrijd, ik was er 2 wedstrijden van Iran in Los Angeles. Dan hoor je dat hij eigenlijk nooit meer iets van zich heeft laten horen. Dus en natuurlijk als je al die dingen bij optelt, van dat ze in Mexico moesten verblijven, dat ze pas op de wedstrijddag de Verenigde Staten binnen mochten. Nou werd dat uiteindelijk wel versoepeld tot 1 en 2 dagen van tevoren. Maar dat is gewoon een zwarte bladzijde, denk ik, in de WK-geschiedenis. Want dat staat voor inclusie natuurlijk, dat hele toernooi. En dat is hier geschonden.
1: Ja, en jij denkt echt dat het beleid was van de Amerikaanse overheid om het Iran zo moeilijk mogelijk te maken op dat toernooi?
3: Ja, absoluut. De minister van Binnenlandse Veiligheid die zei toen Iran was uitgeschakeld ook, dat hij een vreugdedansje had gedaan. Ja. Omdat hij nu hun visums kon intrekken. Ja, dat is natuurlijk onbestaanbaar dat iemand dat zegt.
1: Willem, dan zeggen we met z'n allen, het is een smet op het WK.
22: Er komt nog eens bij dat in 2 wedstrijden een doelpunt van Iran is afgekeurd, waarbij allerlei geleerden heel grote vraagtekens bij hebben of dat wel terecht was.
3: Ja.
22: Bij 1 doelpunt is zelfs eigenlijk wel aangetoond en ook toegegeven dat het helemaal geen buitenspel was. Dus je gaat dan, kijk, al die complottheorieën die krijgen hierdoor voeding. Hierdoor ga je zeggen, ja, maar zie je wel, Iran wilde ze uit het toernooi. Argentinië wilde ze graag in het toernooi. Daardoor krijg je allerlei theorieën, omdat je gewoon zoveel onduidelijkheid laat. Omdat je mensen gewoon eigenlijk een beetje naait, om het zo
1: maar
22: te zeggen.
1: Maar is er, Willem, echt blijvende negatieve impact op het WK voetbal? Het is ook niet echt een groot gesprek geweest, toch? Bijvoorbeeld de positie van Iran.
22: Nee, omdat Iran er dan ook redelijk snel uitgaat. En dan gaat het toch weer over Mbappé en over Messi. Kijk, want dat was natuurlijk de mooie sluier van dit toernooi. Was gewoon dat de sterren het allemaal goed deden. En zeker in Amerika is dat superbelangrijk. Daar gaat het om stardom. Nou, Mbappé scoorde, Haaland scoorde, Messi scoorde. Bellingham scoorde, Kane scoorde. Nou, daar ging het eigenlijk de hele dag over. Ze kennen ook vooral de Amerikanen in de straat. Ze kennen vooral de grote spelers. Dus die dachten allemaal, ja, dat is een geweldig toernooi. Even kijken of Kane het de volgende wedstrijd ook weer goed gaat doen.
21: En vooraf. Dus
22: in die zin was het echt een goed toernooi. Er waren over het algemeen redelijk goede, of in ieder geval aantrekkelijke wedstrijden, waarin de sterren gewoon lieten zien dat ze goed zijn.
21: Ja. En vooraf waren we natuurlijk bang dat de stadions niet altijd vol zouden zitten, omdat de kaartjes zo duur waren. En ik moet wel zeggen, die stadions, ik heb er wel van genoten, hoor.
1: Enorm, hè? Schitterend.
21: Megalomaan af en toe, maar ook wel echt indrukwekkend. En
1: had je een favoriet?
21: Nou, ik ben zelf maar in 1 stadion geweest in Dallas. Nee. Voor 95.000 mensen indoor. Ongelooflijk.
1: Ja.
21: Ja. En dat maakte dit WK toch ook wel heel bijzonder, vond ik. En ook grappig dat daar dus heel veel Amerikanen... die kopen als een gek shirtjes van het land waar ze naartoe gaan. Want de ruime meerderheid van de oranje shirts was gewoon Amerikaan.
1: Ja. Matthijs, wie waren er? Ja, je moet rijk zijn om dit te hebben gezeten. Maar het zat inderdaad wel vol. Merk je dat in die speelsteden waar je was... dat het een soort tweedeling veroorzaakt?
3: Nou, ik heb in Dallas bijna niemand gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat speelde zich allemaal af... in een plaatsje vlakbij Dallas. Maar ik heb in Dallas zelf, dat was een soort spookstad.
21: En niemand kwam daar op straat, inderdaad.
3: Er kwam door niemand de op straat. Ja, het was een soort apocalyptische sfeer hing daar. Het was heel gek.
1: Maar merkte je in een voetbalstadion, bij het EK waren er echt veel goedkope kaartjes. Dan kon je als fan voor €30 kon je naar wedstrijden in Duitsland. Dan is best een gemêleerd publiek. Je moet alsnog de reis maken. Zo, dus je moet natuurlijk sowieso wat verdienen om erbij te kunnen zijn. Maar merkte je dat de sfeer anders was omdat het echt hele dure kaarten waren? Of viel dat wel mee?
3: Nou, het ding is dat wij zaten met de pers achter glas helemaal bovenin. Dus ik heb niet heel veel
1: mee kunnen krijgen.
3: Ja, ik heb niet heel veel mee kunnen krijgen van de sfeer. Wat ik wel echt af vond doen aan dit toernooi. Maar ja, zelfs al waren het heel veel Amerikanen. Ik vind dat ook wel tof eigenlijk. Want ja, we kijken toch altijd een beetje neer op Amerikanen. Hoe die voetbal beleven. Ja. Maar ik heb wel heel veel echte blijdschap gezien. En ook dat er veel buitenlandse fans waren. Dus gaandeweg het toernooi dacht ik ook een beetje van... Nou, misschien is het eigenlijk ook wel goed dat we hier een WK hebben georganiseerd. Met een overheid die constant de eigen inwoners bang maakt. Hè. Buitenland is eng en gevaarlijk. Maar het was ook een soort zuurstof voor Amerikanen.
1: Als je echt plezier hebt gezien bij
21: Amerika. Als je het hebt over inclusie en et cetera... dan is het feit dat er 48 landen meededen. Voor Nederland bijvoorbeeld, wat Cap Verde heeft laten zien... wat Curaçao heeft laten zien. Dat is toch echt ook wel weer aanvullend. Ja. Die hadden normaal nooit meegedaan aan een WK. Nee. Dus het feit dat de FIFA af en toe iets nieuws doet... kan misschien toch ook wel positief uitpakken.
1: Een van die nieuwe dingen waren dus die hydration breaks. Kwamen al even voorbij. Wedstrijd werd opeens een wedstrijd met 4/4. Willem, wat vond jij daarvan?
22: Ja, ik vond het niet heel vervelend. Ja, ik bedoel, ik vind dan wel... Sorry Sander, maar ik ben dan wel soms naar de Belgen even gezept. Omdat die dan toch geen reclame lieten zien. En ik het wel interessant vind als ze op het veld blijven. Want er werd natuurlijk vaak een wedstrijd veranderd door de coaches. Die dan tegen de spelers toch wat ging zeggen. Ja. En daar kon je vaak bij de Belgen iets meer van zien dan bij de NOS. Maar ik vind, je moet het alleen duidelijk afspreken. Ga je dit nu altijd doen of ga je dit nu eenmalig doen? Kijk, sowieso vind ik als het 35 tot 40 graden is... vind ik het alleen maar terecht. Gebeurt het in de Nederlandse Eredivisie ook al.
1: Maar het gebeurt natuurlijk ook in geërcode stadions.
22: In geërcode stadions ook. Ze hebben het gewoon gedacht, we doen het dan overal. Ja. En dat was natuurlijk een beetje wat Van Dijk ook al na de eerste wedstrijd zei. Ja, als het in een gewoon 22 graden is... dan is het echt een inbreuk op de sport zoals wij die kennen. En dan slaat het gewoon nergens op. En dat ben ik wel met Van Dijk eens.
1: Ja. Kun jij daar nog neutraal naar kijken, Xander? Of denk je alleen maar aan de euro's die dit heeft opgeleverd?
21: Nee, daar denk ik eigenlijk niet zo snel aan. Ik zou liever geen hydration break hebben.
1: Nee,
21: want wat Willem zegt klopt natuurlijk. Je wil het liefst op het veld blijven. Mm-hmm. Nou gebeurde het ook wel zo dat tijdens die hydration breaks... de Amerikaanse regie vooral beroemdheden op de tribune in beeld bracht... Dus onze commentatoren bijvoorbeeld waren er aanvankelijk natuurlijk ook tegen. Moesten er ook aan wennen, want we willen gewoon dat groene gras laten zien.
1: Tuurlijk, ja.
21: Maar als daar tegenover staat dat je 1,5 minuut getest wordt... op je kennis van beroemdheden, dan vonden ze het ook wel goed om even naar de ster te gaan.
1: Reclame, snap ik. En het leverde dus wat extra geld op, waardoor bijvoorbeeld de NOS... in tegenstelling tot de BBC en de VRT ervoor kozen om reclames te laten zien.
21: Ja, ook omdat we dan... daaromheen op andere momenten iets minder. Ja,
1: maar het heeft elkaar niet helemaal opgeheven, toch?
21: Nou, dus als publieke omroep hebben we natuurlijk een maximum aan het aantal minuten ster dat we per avond mogen uitzenden.
1: Nou ja, dus in die zin was het wel.
21: Ja, het waren alleen wel dure blokken, dus in die zin leverde het meer op.
1: Oh ja, maar dat was dan goed nieuws. En het was ook natuurlijk nodig omdat de NPO bezuinigingen heeft, of op dit moment doormaakt. Daardoor gingen jullie met een kleine team naar Amerika. Hoe is dat bevallen? Niet alle commentatoren in het stadion.
21: Ja, dat was voor de NOS echt wel iets heel nieuws. Sinds 1986 was de NOS altijd live in het stadion bij elke WK-wedstrijd. En nu waren we dat maar in 25% van de gevallen. Dat was echt wel wennen. En dat vraagt ook veel van commentatoren die dan 's nachts in een klein kamertje hier in Hilversum echt wel ook bij zichzelf een soort enthousiasme en sfeer moeten op zien te wekken. Daar zijn ze buitengewoon kundig in geslaagd, moet ik zeggen.
1: Vond je het een goed experiment of denk je, nou, ik weet niet of ik het zou blijven doen?
21: Als we het geld hebben, zetten we het liefst de commentator ter plekke. Want dat zijn de ogen en oren van de mensen die kijken naar een wedstrijd. Dus dan maakt het altijd beter. Maar we zullen altijd ook in de toekomst die afweging goed moeten blijven maken. Nu met 104 wedstrijden, dat merkte ik ook wel. Vindt iedereen het ook wel logisch dat we niet alle 104 wedstrijden...
1: En je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, we gaan samen met de VRT het doen. En we sturen naar de helft van de wedstrijden een Nederlandse commentator, naar de helft een Vlaamse. En dan zenden we het op beide netten zenden we het
21: zou
1: uit.
21: Kunnen, dat die gedachte is ook wel langsgekomen.
1: Echt? Zijn er gesprekken geweest tussen NOS en de
21: VRT? In 1986 was het natuurlijk zo.
1: Dat weet ik niet meer.
21: Collega's bij mij weten dat nog. Maar dat Rick de Sadeleer commentaar deed. Ook op de Nederlandse televisie. Want dat switchten we dan gewoon.
1: Oh, dus in de toekomst zouden we best de Vlaamse commentatoren
21: maar tegelijkertijd denken we ook, ja, we hebben nog genoeg commentatoren hier die het ook heel kundig kunnen vanuit... Hilversum.
1: Ja, maar als je deelt kan, is het natuurlijk goedkoper. Ja.
21: En dan gaat iedereen zeuren over het Belgische accent.

0: Maarten Sadeleer, commentaar deed. Ook op de Nederlandse televisie. Want dat switchten we dan gewoon.
1: Oh, dus in de toekomst zouden we best de Vlaamse commentatoren
0: maar tegelijkertijd denken we ook, ja, we hebben nog genoeg commentatoren hier die het ook heel kundig kunnen vanuit Hilversum.
1: Ja, maar als je deelt kan, is het natuurlijk goedkoper. Ja.
0: En dan gaat iedereen zeuren over het Belgische accent.
1: Ja, behalve Willem Vissers, want die switchers al zo nu en dan naar Sportza. Oh, ja. Matthijs van Dam, we hebben heel veel van die kleine veranderingen gezien, waarvan je denkt, ja, is het nou voor eeuwig of is het tijdelijk? Denk je dat we blijvende veranderingen gaan zien, die we ook over 4 jaar in Spanje, Marokko en Portugal terugzien?
2: Oeh, vind ik heel lastig. Ja, deels natuurlijk ook gewoon gericht op de Amerikaanse markt, zoals die halftime show en misschien ook wel die drinkpauze of commerciële bereiks, hoe je het wil noemen. Infantino is ook heel ad hoc natuurlijk. Ja. Het enige waar ik bang voor ben, wat we over 4 jaar gaan zien is, kijk, het hek kan natuurlijk ook een beetje van de dam zijn. We hebben nu gezien dat er zijn spelregels, maar als er commerciële en politieke belangen zijn die niet stroken met die spelregels, dan worden de spelregels aangepast. Ik vind dat je daar wel voor moet waken dat over 4 jaar ook de koning van Marokko gaat bellen. Of over 8 jaar de kroonprins van Saudi-Arabië. Ja. Daar moet je als voetbalwereld wel oppassen, maar of die alarmbel nu klinkt daar, dat denk ik niet.
1: En Willem, is er iets waarvan je hoopt dat het blijft? Een innovatie?
3: Nou ja, de hopen. Ja, de gezelligheid vond ik het leukste. Wat de anderen net ook over hadden. Dat er gewoon. Dat WK is toch altijd. Bij de Nederlandse Eredivisie zie je toch vaak dat er één vak vol met jongens met een zwart jasje zit. Die eigenlijk nergens anders op uit zijn dan om proberen een knokpartij te beginnen. En die eigenlijk niet echt met het voetbal bezig zijn. Ja. Maar hier heb je wel allemaal verschillende kleuren op de tribunes. Dat vind ik eigenlijk het mooiste van het WK. Dat iedereen door elkaar heen zit.
1: En dat is ook gebleven dus.
3: En dat is zo gebleven. Ja. Ook zelfs gisteren bij die gemene wedstrijd tussen Spanje en Argentinië. Dan zie je toch dat er eigenlijk buiten het voetbal zelf, op het veld is het wangedrag. Maar buiten het veld zie je eigenlijk toch dat de mensen zich allemaal vrij goed gedragen en gewoon accepteren wat er gebeurt.
0: Ja, met meer landen, ik denk dat ze dat wel blijven doen.
1: Ja, dat is ook een innovatie. En die is eigenlijk heel veel mensen goed bevallen. Dank jullie wel voor nu. Xander van der Wulp is hoofdredacteur bij NOS Sport. Matthijs van Dam, sportjournalist bij Trouw. En Willem Visser, sportjournalist bij De Volkskrant. Zo'n 4000 boeren wonen en werken in de gevreesde zones rondom natuurgebieden waar flink minder stikstof uitgestoten mag worden. Althans, als het aan de nieuwe plannen van het kabinet ligt. Maar wat betekent het als jouw boerenbedrijf in zo'n zone staat? Dat vraag ik zo aan 3 melkveehouders.
4: In Dit is de Dag gaat het vaak hierover.
5: De spreidingswet.
6: Fatbikes verbieden.
7: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
4: Of hierover.
8: Data steel.
9: Data centers.
10: Miljarden voor defensie.
4: Maar welke onderwerpen blijven onderbelicht?
1: Ik zal zelf ook nog bij mezelf te raden gaan.
4: In Hier gaat het te weinig over bespreekt Dit is de Dag in augustus belangrijke onderwerpen die te weinig aandacht krijgen. Waar moeten we het volgens jou over hebben? Tip ons. Ga naar dit.eo.nl/tip.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Ook een opvallende radiocampagne binnen jouw budget.
16: Van de Laar van Efferen Studios.
15: Check vandelaarvaneffen.nl.
16: Van de Laar van Efferen Studios.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheek.

0: adviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opfion. Hypotheken vanuit het hart.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 6:30 geweest en Jeroen van Kan is hier voor het NOS Journaal.
3: In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beeld is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingloos op de grond liggen. Agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Aan het begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75.
2: Helene, wat is er nog over van de avondspits?
4: Nou, niet zo heel erg veel. De A2 is nog wel dicht, van Maastricht naar Eindhoven bij Weert. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Ook de vangrail is daar beschadigd geraakt, dus dat gaat wel even duren daar. Je kunt beter van het zuiden naar het noorden via de A73 rijden vanuit Maastricht. Op de A325 is het ook nog druk van Arnhem naar de Duitse grens richting Nijmegen. Daar nu vanaf knooppunt Ressen ook 20 minuten vertraging.
5: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
2: Vlak voor de zomer presenteerde landbouwminister Jamie van Essen de lang verwachte en veelbesproken stikstofplannen van dit kabinet. Een dik pakket met ook veel maatregelen, maar voor veel boeren hing één woord als een zwaard van Damocles boven het hoofd.
6: Er komen zones van 500 en 1000 meter rondom natuurgebieden.
7: Dat zijn de stikstofbufferzones. Hè?
8: Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones.
9: Het kabinet wil rond zo'n 100 natuurgebieden een zone trekken.
10: Zones van 1 kilometer rond grote natuurgebieden waar de stikstof naar beneden moet.
11: In de zones zullen we toebewegen aan een andere manier van landbouw.
9: Rond zo'n 80 tot 85 gebieden is die zone 500 meter. Rond zo'n 15 tot 20 gebieden een kilometer.
2: Ja, zones dus. Die zones zijn gebieden van 500 meter of een kilometer rondom natuurgebieden waar de stikstofuitstoot fors naar beneden moet. Wat gaat er dan gebeuren als jouw boerenbedrijf in zo'n zone ligt? Kun je doorgaan met wat veranderingen? Moet je ergens anders gaan boeren of helemaal gaan stoppen? Nou, ik ga het vragen aan 3 melkveehouders die hun bedrijf hebben in zo'n zone in de buurt van een natuurgebied. Theo Huisjes uit het Overijsselse Den Ham, Peter Oosterhof uit Foxwolde in Drenthe en Jacob van Emst uit Hattem in Gelderland. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Theo Huisjes, wat voor een bedrijf heb jij?
12: Ik heb een melkveebedrijf met Jersey koeien. Wij zitten dus nu in een zone van 1000 meter. Wij zitten in de hoek van de Regge en de Lindebeek. Natuurgebied ver beneden Regge.
2: Een beetje in het noorden van Salland, op de rand van Twente.
12: Den Ham is gemeente Twente-rand.
2: Oh ja, ja, nou, dus
12: een randje van Twente.
2: Ja, ja. Ja.
12: Wij zaten altijd aan de goede kant van de Regge. De andere kant is al een beetje in ontwikkeling als natuurgebied. En nu steken ze ook de Regge over. Dus nu zitten ze ook aan onze kant.
2: Ja, en was dat een verrassing op 26 juni dat die zones bekend werden gemaakt? Of zag je het eigenlijk al aankomen?
12: Nee, dat ze nu ook op die manier zones gingen trekken, dat viel me rauw op dak. Ja. En helemaal die 1000 meter.
2: Want we hebben natuurlijk altijd het heel lang gehad over het stikstofkaartje van Christiane van der Wal. Maar was dit eigenlijk een soort nieuw stikstofkaartje moment voor jou?
12: Nou, dat leek er wel weer op, hè? Ik bedoel, ze halen nu van alles door elkaar heen.
2: Op welke manier?
12: Stikstofkaartje van der Wal. Uh-huh. Het doelsturingssysteem van Wiersma. En vervolgens nog dat rapport van verwarring naar verbinding. En dat gooien ze allemaal in die ene kamerbrief.
2: Ja, en snap je er iets van? Of denk je, wat gebeurt mee?
12: Nou, heel klein beetje. Maar de verdere uitwerking moet natuurlijk plaatsvinden bij de provincies. En dan is het heel raar, want men heeft met de provincies en waterschappen en gemeenten, de VAG, had men ook al een soort bouwstenen document.
2: Ja.
12: Alleen daarin werd altijd gesproken over 250 meter zone. En nu de landbouwminister die fietst er in 1000 meter in.
2: Ja. En dus zit je in onzekerheid. Hoeveel koeien heb je?
12: Een 80 ongeveer.
2: Ja.

0: in een intensief bedrijf of is het eigenlijk al heel...
1: Nee, wij doen sinds vorig jaar mee aan een extensiveringsregeling. Mm. Dus wij zijn al aan het meebewegen met wat de politiek wil, zeg maar. Ja. Wij zijn dus heel extensief.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar is dat niet genoeg.
0: Oké, okay, nou, komen we nog over te spreken. Maar je denkt, ik ben op de goede weg en je ziet deze plannen en denkt, hoe moet het gaan lukken, ja. Peter Oosterhof, bij welk natuurgebied zit jij in de buurt?
2: Nou, wij zitten in het noorden van Drenthe. Uh-huh. We zitten vlakbij de Onlanden. Alleen hebben we één geluk. De Onlanden zijn niet stikstofgevoelig.
0: Oh, wanneer is natuur niet stikstofgevoelig?
2: Als de natuur geen nadeel ondervindt van een overmaat aan stikstof.
0: Ja.
2: En dat is, het is me net wanneer een ecoloog of iemand uit de provincie denkt van, goh, we maken dat ook stikstofgevoelig. Want de willekeur op dit moment, wat er eerst wat aangewezen wordt, is heel erg groot. Dus ja, vandaag niet, maar misschien over een jaar wel.
0: Ja, maar betekent ook dat jij helemaal geen probleem hebt? Dat je gewoon door kan gaan zoals je bezig bent?
2: Nou, ik ben dus eigenlijk het voorbeeld van iemand die het wel zou moeten kunnen. Want er wordt heel veel gezegd van, we moeten omschakelen naar biologisch, extensief. Wij zijn biologisch, wij zijn extensief. En de ammoniaknorm per fosfaatrecht, die er op dit moment is, daar kan ik op mijn bedrijf gewoon ook niet altijd aan voldoen.
0: Oké. Okay. Dus, zijn dus de, ondanks dat het niet stikstofgevoelig is, is het alsnog...
2: Zelfs al krijg je geen korting, deze normen zijn dusdanig hoog dat het voor bijna niemand op een normale manier te realiseren.
0: Oké. Okay. Zometeen over wat dat betekent voor jouw bedrijf. Ook even naar Jacob van Emst uit Hattem. Daar zit je in de buurt van twee natuurgebieden. Welke twee?
3: Ja, dat klopt. Het bedrijf is gevestigd in de IJsseluiterwaarden. En wij kijken live eigenlijk mee op de Veluwe. Hè, de welbekende Veluwe, waar we natuurlijk heel veel over horen in het nieuws elke keer.
0: Ja, en twee natuurgebieden in de buurt. Maakt dat het werk ook dubbel zo lastig of valt dat mee?
3: Als je gewoon goed flankerend beleid hebt, dan zou dat meevallen. Alleen, ik hoorde net al van verwarring naar verbinding. Nou, het is voor mij een beetje nu ineens van verbinding naar verwarring gegaan. Hmm. Dus ondanks dat wij ook een lijn ingezet hebben, een ontwikkelingsrichting, ook extensivering, een landelijke richting, een oplossingsrichting, is nu ineens de vraag van, hey, maar wat gaat dit voor ons betekenen? En daar maakt mensen zorgen om.
0: Ik hoor bij jullie allemaal verwarring. Is het slechts verwarring, Theo, of ook een soort paniek van, wat moet ik straks, op welke termijn, of is het nog wel redelijk kalme verwarring?
1: Paniek niet, maar zorgen wel. Van, wat gaat er gebeuren in ons gebied? Ik ben, ik zit ook in het LTO-bestuur en van heel West-Twente. En als ik dan zie naar andere natuurgebieden, zoals Engbedijksveen of de Wierenseveld, mm-hmm. daar vindt gewoon een kaalslag plaats onder boeren. Daar blijft geen boer meer zitten.
0: En maak je dus niet alleen zorgen om je eigen bedrijf, maar ook wat het überhaupt met boeren doet?
1: Ik denk dat alle boeren rondom natuurgebieden, die krijgen daarmee te maken.
0: Ja. Peter, maak jij je grote zorgen vooral over je eigen bedrijf? Of is het ook een bredere...
2: Ons eigen bedrijf, dat gaan we nog wel redden. Op stikstofgebied, maar er stond ook zoiets in als broeikasgas.
0: Ja.
2: Dat was weer een heel andere discussie. Het was een moeilijke brief. En het brengt vooral verwarring. Maar wat ik vooral heel erg vind is dat deze brief ook uitspreekt dat er een aantal boeren gewoon niet op de juiste plek boer zijn, die op een gegeven moment niet meer gewenst zijn. En een bepaalde groep, zoals bio, wordt dan gezien als oplossing. Mm-hmm. Dus je krijgt een soort splijting tussen, terwijl je eigenlijk naar elkaar toe wil groeien. Maar als ik nou zie wat mijn gangbare collega's, wat die straks allemaal voor de kiezer krijgen, hoe hoog die normen zijn, ja, dan is er bij mijn gangbare collega's is er behoorlijk paniek. We maken ook deel uit van een onderzoek rondom Wageningen.
0: Ja.
2: En dat zijn allemaal voorlopers, allemaal mensen die nu al bezig zijn om die doelen te halen. En lang niet iedereen kan dit halen. En dus er moeten stalaanpassingen komen. Er moeten luchtwassers op die stallen komen. We gaan toe naar een heel ander soort landbouw.
0: Ja.
2: Dus of je wordt bio en extensief. Of je gaat heel intensief en dan gaat er enorm veel kosten gaan ermee aan de gang. En dat gaat allemaal de sector uit, want dat zijn allemaal luchtwasserbouwers.
0: Nou, je hebt bijvoorbeeld dus over luchtwassers stalvloeren. De pis en de poep niet meer bij elkaar komt. Want als dat wel bij elkaar komt, dan heb je meer uitstoot.
2: Ja.
0: Maar dat zijn ook allemaal maatregelen waardoor die koeien wel binnen moeten staan. Ja. Want als ze in de wei staan, dan heb je niks aan een mooi...

0: je moderne stal.
1: Nee,
0: dat betekent dat straks dat we allemaal biologische koeien hebben die, nou ja, die hele dagen binnen staan in een stal?
1: Nee, want dat mag je niet biologisch zijn.
0: Okay.
1: Dus de weidegang is ook een hele goede oplossing. Maar ja, je kunt een stal, een hele dure stal, die natuurlijk gebouwd is volgens de normen en de luchtwassers, kun je natuurlijk niet leeg laten staan. Wij weiden onze koeien 5000 uur en dat is extreem veel.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan ook nog een het probleem hebt over de CO2-uitstoot, over de broeikasgassen, ja. Dan moet er eigenlijk ook een monomestvergister bij. En er moet eigenlijk dagverse mest bij. Dus die moeten die koeien eigenlijk uit de stal gaan halen. Dus in die brief staat wel zoveel dat het gewoon voor een normale boer al niet meer te snappen is wat daarin staat. En dan worden wij dat geacht om dat hier nou in 18 minuten uit te leggen aan de NPO-luisteraar. Nou, dat is een hele
0: kluif. Maar dat gaat niet lukken. Maar ik ben wel benieuwd naar of jullie ermee uit de voeten kunnen. Jacob, snap jij het bijvoorbeeld? Als je die brief leest, weet je dan wat je moet doen? Of blijf je in totale verwarring achter?
2: Nou ja, kijk, er staan inderdaad heel veel dingen in. Hè. Ik hoorde net mijn collega ook zeggen van, hè, voor de gangbare collega's ziet iets zwaar in. Nou ja, ik durf ook wat te stellen voor hemzelf, zoals nu de regelgeving is. Ja. De generieke regelgeving, nou, daar zou ik me als biologisch boer ook extreem zorgen maken. Want dan kun je op bepaalde vlakken misschien wel uit de wind gehouden worden.
0: Ja, met gangbare collega's bedoel jij de niet-biologische boeren?
2: Ja, inderdaad. Ja, ja. En, maar wat volgens mij vooral heel erg belangrijk is, kijk, emissies op een bedrijf in kaart brengen. Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat ieder ondernemer dat akkoord vindt. Alleen dan moet je dat ook gebiedsgericht gaan oplossen. Hè. Dus dan moet je gaan kijken van wat is er in de omgeving, welke belasting heb ik? Kijk, als ik dan kijk bijvoorbeeld naar mijn bedrijf, er waren in het verleden 17 melkveebedrijven en er zijn er nu nog 2. Ja goed, er is al zoveel gereduceerd door autonome ontwikkeling. We zijn dan
0: wat
2: ook
0: is autonome ontwikkeling?
2: Nou ja, gewoon dat door de tijd heen boeren zijn gestopt vanwege geen opvolging en dergelijke. Dus uiteindelijk heeft die emissiereductie zich al enorm laten plaatsvinden. Dus je moet dat veel meer gebiedsgericht kijken. En nu krijgen we dus met generieke doelen te maken. Terwijl ons gebied eigenlijk te weinig koeien heeft.
0: Ja.
2: Want eigenlijk zou ik wel meer dieren moeten houden om. Hè, want wij doen die natuurgebieden begrazen. Ja, wij moeten eigenlijk nog wat meer dieren hebben. Want anders moeten we heel veel gras afvoeren naar een compostering. Dus je ziet gewoon dat hoe het nu opgeschreven is, klopt niet. Er moet een keuze gemaakt worden, een fundamentele keuze tussen een intensieve bedrijfsvoering. Hè, waar je dus bijvoorbeeld met een luchtwasser wil werken. Er zijn gewoon type boeren die daar goed in zijn, die daar geschikt voor zijn. En je hebt de extensieve boeren die veel meer met de omgeving werken en die maatschappelijke doelen ook verweven hebben in hun bedrijfsvoering. Ja, en daar moet een schifting in gemaakt worden. En het lijkt erop, het staat allemaal wel genoemd, alleen het is nu een beetje tutti frutti bij elkaar in. En je zou eigenlijk verwachten, en dat hoop ik dat na het reces de minister daar ook een beetje wakker gaat worden. En dat hij uiteindelijk dat tweesporenbeleid gaat uitkristalliseren.
0: Oké, dat zijn van die stikstofwoorden. Hè? Je hoort ze heel vaak ook politici in de mond nemen. Gebiedsgerichte aanpak of maatwerk. Wat merken jullie daarvan op je bedrijf? Krijgen jullie een ambtenaar op bezoek die zegt, nou, we moeten deze rekensom maken. Hoe werkt dat, Theo?
3: Nee, ik doe zelf nog niet mee aan zo'n gebiedsgerichte aanpak. Uh-huh. Maar ik hoor natuurlijk wel om me heen dat de boeren bij betrokken zijn.
0: Ja.
3: Als ik dan kijk in zo'n gebied, men praat erover, ja, er moet gereduceerd worden, je moet extensiever. Maar ik denk van, je moet ook zorgen dat zo'n boer dan toekomst krijgt. Want als hij extensiever boert, dan raakt hij ook een gedeelte van zijn omzet kwijt.
0: Ja, want je hebt evenveel lasten, maar je krijgt er minder melkinkomsten of minder vleesinkomsten voor terug.
3: Ja.
0: Ja.
3: En dat mist ook nog in die brief. Daar zit eigenlijk geen perspectief in.
0: Maar er staat wel 20 miljard tegenover.
1: Ja.
0: Maakt jullie dat? Dit is een somber gesprek.
3: Dat is een lachertje.
0: Waarom?
3: Waarom? Ik zit in een gebied in die zone van 1 kilometer, meer dan 100 boeren.
0: Mm-hmm.
3: Een gemiddeld melkveebedrijf met 50, 60 hectare. Als je die wilt uitkopen of weg wilt halen, alleen voor ons gebied ben je al meer dan 1 miljard nodig.
0: Gewoon omdat het zo duur is om die.
3: En dan zijn ze weg, hè? Uh-huh. Dan heb je geen toekomst. Dan zijn ze weg. Ja. En wij willen ons juist richten op diegene die daar moet blijven zitten. Die daar het gebied wil beheren. En die daar ook een boterham aan wil verdienen.
0: Ja, en tegelijkertijd, want jij hebt nu ook wat koeien de deur uit gedaan onder een extensiveringsregeling.
3: Ja.
0: Dat betekent dat je subsidie krijgt van de overheid omdat dat gemis aan inkomsten op te vangen.
3: Ja, maar dat geldt voor een periode van 4 jaar.
0: Ja.
3: En na die 4 jaar stopt dat.

0: dan krijg ik mijn begroting niet meer rond.
1: Nee, en dus ga je dan weer meer koeien het bedrijf inhalen? Of...
0: Dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar ik maak me zorgen dat die latente ruimte zoals ik die nu heb, of die nog wel weer terug mag.
1: Ja. Peter, waarom ben je eigenlijk ooit biologisch gaan boeren?
2: Ja, misschien was het wel een midlife crisis. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja? Want je had een traditioneel bedrijf ervoor?
2: Ik ben traditioneel geschoold. Ik heb gelukkig achteraf op de middelbare landbouwschool nooit goed opgelet. Dus al die bagage kan ik inmiddels allemaal weer vergeten. Ja, op een gegeven moment begon het een beetje te kragen. En ik zit er nou bij NPO 1. En vroeger, ik luisterde altijd naar Radio Noord. Mm-hmm. En hoorde heel veel over de aardbevingsproblematiek in Groningen.
1: Ja.
2: Terwijl ik een Drent ben. En 10 jaar geleden ongeveer las ik ook ergens dat toen, dan gaat het alweer over stikstof, dat 25% van de toenmalige Nederlandse aardgasproductie opging aan de productie van stikstofkunstmest. En toen dacht ik van wauw, dit is niet houdbaar. En nu is het alweer het stikstof wat ons nu boven het hoofd haalt. Ja, als je aan de ene kant heel veel stikstof en bedrijfsvoering invliegt.
1: Ja, via stikstof, en dat gas dat gaat naar Sluis Kiel en Yara maakt er kunststof van, zodat jullie gewassen sneller groeien.
2: Ja, kunstmest. Ja. En dat wordt veel gebruikt. En dan krijg je eiwitrijk gras. En eiwit, dat gaat dan weer in die koe. En als er een overmaat aan eiwit is, of een hoeveelheid aan eiwit, dan krijg je ammoniakvorming, en vooral in de stal. Nou, wij zijn daarbij dus extreem veel gaan weiden. En dat was eigenlijk mijn omschakeling om anders boer te worden.
1: En hoe betaal je dat dan? Want je hebt meer weide voor nodig.
2: Ja.
1: En die grond is duurder dan de kunstmest invoeren.
2: Ja. Nou, wij hebben dus het geluk dat er een aantal consumenten bereid is de biologische melkprijs te betalen. En die is wat hoger. En met die extra opbrengsten kunnen wij dus ook iets minder koeien hebben. Maar dat is natuurlijk niet voor iedere boer weggelegd.
1: Nee,
2: en we zijn natuurlijk heel, heel druk bezig met het bodemleven. Hoe teel je gras met zo weinig mogelijk input? Ons stikstofoverschot op ons bedrijf is negatief.
1: Wat is een stikstofoverschot?
2: Hoeveel gaat erin, hoeveel gaat eruit, hoeveel verlies je? En dat is je stikstofoverschot. Gewoon een simpele rekensom. Zo kun je hem ook voor fosfaat maken. Wij hebben ook een negatief fosfaatoverschot. Want al onze ammoniakrechten die worden weer gekoppeld aan fosfaatrechten. En fosfaatrechten, je had veel fosfaatrechten kunnen hebben als je heel veel koeien had gehad.
1: Ja.
2: Maar wij hebben nooit geïnvesteerd in heel veel koeien. Wij hebben altijd geïnvesteerd in het extensief boer zijn.
1: Ja.
2: En dan hebben we heel veel grond van natuurbeschermende of terreinbeherende instanties.
1: Mm-hmm. En dus betaal je dan ook niet de marktprijs voor die grond?
2: Nou ja, ze mogen blij zijn dat het beheerd wordt.
1: Oh ja. Je krijgt er nog wat voor.
2: Zo goed is die grond. Nee, daar krijgen we niks voor. Nee. Zo goed is die grond dus niet. Maar omdat ik dus mijn koeien in het voorjaar heel erg laat afkalven, kan ik dat in de winter dus voeren aan mijn melkkoeien. Maar als iedereen dat gaat doen, dat lukt natuurlijk ook niet. Want dan heeft de melkfabriek weer geen melk meer in de winter.
1: Jacob, jij gebruikt ook minder kunstmest, hè, in die zone waar jij loopt. Hoeveel gras scheelt dat dan bijvoorbeeld? Hoeveel moet je dan... Dat gras groeit ook minder snel dan.
3: Nee, maar wij zijn ook inderdaad met diezelfde regeling hebben wij meegedaan. Hè? Want het was bij ons ook de vraag 2 jaar geleden, wat gaan we doen?
1: Dat is die extensiveringsmaatregel waar Theo het ook over had.
3: Ja, ja. Hè, waar dus ook kunstmest, stikstofkunstmest gewoon helemaal uitgefaseerd wordt. Nou, wij gebruikten het tot aan het begin van die regeling dat nog wel. Dus dat is echt wel een serieuze verandering in het bedrijf. Ik ben daar heel erg blij mee. Maar wij zaten echt toen op de wip van ja, is dit dan de ontwikkelingsrichting waar je op moet? Mm-hmm. Ik geloof daar gelukkig heel erg in, dus dat hebben we gedaan. Alleen het andere alternatief was meedoen aan de opkoopregeling. En ja, aangezien wij een bedrijf hebben met perspectief, mensen betrokken, ik zelf ben nog jong, heb ik de keuze gemaakt om ervoor te gaan. Alleen, nu zijn we 2 jaar onderweg, ook in die regeling. En inhoudelijk ben ik heel blij. En ook met de toegevoegde waarde van de regeling om die omschakeling te maken. Alleen als je dan in zo'n Kamerbrief ziet dat daar geen faciliterend beleid gemaakt wordt, in ieder geval nu nog niet, mm-hmm, om na die 4 jaar deze bedrijven, hè, want wij leveren natuurlijk allerlei groene diensten, die uiteindelijk ook wel verdisconteerd moet worden in een bepaalde opbrengstprijs.
1: Ja, moet je geld voor krijgen, ja.
3: Nou ja, kijk, en dat is heel belangrijk. En dat mis je eigenlijk heel erg in deze brief. Er wordt wel exigering genoemd. Mm-hmm. Alleen wat ik eigenlijk, dat punt wat ik nog wel echt wil maken, en dat gaat dan over die landelijke generieke maatregel, hè, om per dier, per GVE, fosfaatrecht.
1: Ja, dus dat is een grote vee-eenheid, zeg maar 1 koe. Ja.
3: Ja, en daar de emissies op vast te leggen. Dat is natuurlijk een fundamentele fout. Omdat je dus bijvoorbeeld uit Brabant zou ik straks fosfaatrechten kunnen kopen. om uiteindelijk aan die emissiedoelen te voldoen. Terwijl uiteindelijk mijn emissie, dat is in een straal van 400-500 meter.
1: Dus je gaat iets landelijk verrekenen, terwijl het een lokaal probleem is. Ja. Ik ga even twee dingen voorleggen uit de NPO Luister-app. Want Matthias die stuurt daar naartoe, dat is een vraag. Ik vraag me vaak af wat boeren het meeste nodig hebben vanuit de samenleving om natuur inclusief te kunnen boeren. Kunnen jullie dat misschien vragen? Nou, bij deze, wat hebben jullie nodig?
2: De meerprijs voor bio is voor ons heel welkom.
1: Ja, en hoe regel je dat? Want uiteindelijk is ook een bioprijs is toch vraag en aanbod, denk ik, of niet?
2: Ja.
1: Dus meer vraag.
2: Dat moet uit de markt komen.
1: Ja, dat wil de overheid gaan doen. Want die zeggen, we gaan zelf meer biologisch inkopen. We gaan stimuleringsprogramma's doen. Dat zit ook in dit pakket.
2: Ja.
1: Geloof je daarin?
2: Ik hoop het.
1: Ja. Maar het is meer hoop en dan moet je maar zien wat het wordt.
2: Nou ja, dat is het probleem dus. Want als je als bioboer, wat Jacob ook al schetst, ook al niet aan die ammoniakuitstoot per fosfaatrecht kunt voldoen op onze manier.
1: Mm-hmm. Want dat is al
2: dan zouden wij haast nog moeten krimpen in koeien. En, en dan heb ik minder capaciteit om onze natuurgebieden te beheren.
1: Ja,
2: dus gaat het natuurland uit onze bedrijfsvoering. Dus eigenlijk net het omgekeerde wat eigenlijk de overheid met ons voor heeft.
1: Ja.
2: En deze brief schopt dit soort bedrijven behoorlijk in de war. Maar ja, vergeleken met een gangbaar bedrijf die vol aan de bak moet.
1: Is er nog een verschil? Elisabeth die stuurde naar de NPO Luister-app de bioboer uit Den Ham. Nou ja, het is de boer uit Den Ham, maar toch. Die kan vast wel wat foto's laten zien van die prachtige Jersey-koeien in zijn landschap. Jammer dat we zo strikt zijn in Nederland en ook wat wel verantwoord is gaan elimineren. Toch heb ik bij jullie alle drie niet het idee, als ik het gesprek voer, dat jullie ontzettend je hakken in het zand zetten en zeggen, we moeten helemaal niks doen. Jullie zien stikstof ook wel als een probleem. Wat zou jij dan van de overheid verwachten op dit moment, Theo? Hoe zou het beter kunnen?
0: Weet je, de overheid die heeft het altijd over een grote transitie. Maar ik denk van de landbouw is in ontwikkeling. De landbouw ontwikkelt zich al jaren. Het is niet zo dat we stilstaan.
1: Mm-hmm. Maar het land zit op slot. Dus als je niks doet en je wacht erop, dan kunnen er geen bouwvergunningen worden verleend. Dan blijf je met de pasmelders zitten. Dan zijn er ook veel problemen.
0: Vergunningen komt niet op gang als de overheid niet eerst wat doet. Want die moet eerst die rekenkundige ondergrens, die moet omhoog. En de KDW die moet uit de wet.
1: De kritische depositie waar.
0: Ja.
1: En de overheid zegt dat kunnen we alleen doen als we tegelijkertijd ook maatregelen nemen. Dus zijn er dan maatregelen die wel werkbaar zijn voor jullie?
0: Ook die maatregelen en wat de overheid wil, daarvoor ben je heel vaak vergunning nodig. Dus de eerste set moet van de overheid komen. Het beleid, de wet, die moet eerst aangepast worden. Willen de boeren überhaupt iets kunnen doen?
1: Wat verwacht jij van de politiek, Peter? Van de minister in dit geval, van Jamie van Essen?
2: Ja, wat verwacht je ervan?
1: Nou, ik bedoel niet in de verwachting als een soort voorspelling, maar wat heb je nodig om wel aan die doelen te gaan voldoen?
2: Nou, in elk geval een andere emissienorm, als die er nou ligt, dat die er gewoon werkbaar wordt. Dat je als boer daar ook mee uit de voeten kan. Deze heeft hij zo hoog weggelegd, en waarschijnlijk is het een politiek spel om pro mee te krijgen. Deze heeft hij zo hoog weggezet dat het voor bijna geen boer haalbaar is zonder heel rare technische staloplossingen.
1: Ja. En dus zijn jullie bang dat heel veel collega's gaan verdwijnen?
2: Gaan verdwijnen of op een heel andere manier boer zijn. Met veel stallen, of veel op stal, luchtwassers erop, hogere kosten, omdat de lelies weer betaald moet worden, de jaarlijkse onderhoudskosten worden. Volgens mij krijg je een landbouw die deels waarvan je moet afvragen of je dat wel wil.
1: Oké, dank jullie wel. Theo Huisjes, Peter Oosterhof en Jacob van Emsch. Die zijn alle drie boer en dus melkveehouder. Hier zo dadelijk de Rode Draad met Stefan Komduur. Veel plezier daarbij. Graag tot later. Dag.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
6: 1 vandaag.
7: Namen heb ik niks. Rugnummers.
5: Verdieping bij het nieuws.
8: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
9: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
8: Sommige zijn klein en ook heel vies.
10: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
11: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
10: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
5: Elke dag een factcheck.
12: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
13: Het is fictie.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
5: Op NPO Radio 1.
4: Elke werkdag van 12 tot half 2.
5: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland.
6: Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: NPO Radio 1.
17: Het is 7 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Het weer dan nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, je luistert naar de Rode Draad van maandag 20 juli... waarin we vanavond een voorschot nemen op Pride... vrouwelijke trendsetters in de politiek vieren... en de platenkast van Benjamin Herman ondersteboven keren. Eerst een rondje langs de velden. Te beginnen op lege velden, want het WK voetbal zit er eindelijk op. Het was niet alleen een slagveld binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. Maar liefst 17 bondscoaches houden er, naar teleurstellende resultaten, mee op. En dat is een record. Vandaag maakte de Belgische bond bekend dat bondscoach Rudy Garcia ook niet verder zal gaan. En ook bij de Argentijnse bondscoach was de teleurstelling al goed te horen.
1: Volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
0: Ja, het is maar een spelletje. Scaloni haalde tranen met tuiten. Zijn contract loopt nog tot december. En het is nog onduidelijk of hij het ook echt vol gaat maken. Dan naar Groot-Brittannië, want daar verslijten ze premiers alsof het voetbaltrainers zijn. Vandaag is de eerste officiële werkdag van Andy Burnham. Maar gelukkig is er één stabiele factor wel daar in Engeland op Downing Street 10.
2: He first arrived in Downing Street in 2011. And this just puts it all into focus. He was David Cameron's cat to start with. Then he was passed on to Theresa May, then to Boris Johnson, then to Liz Truss, then to Rishi Sunak, then to Sir Keir Starmer, and today Andy Burnham becomes Larry's seventh owner.
0: Ja, in de 15 jaar op Downing Street overleefde Chief Mouser maar liefst 6 premiers. En nummer 7, Andy Burnham, die komt niet alleen. En neemt behalve zijn vrouw ook een huisdier mee.
3: I have a dog. That came by a dog's trust called Axel, who is a beige poo, who has sort of little man syndrome in terms of his kind of attitude.
0: Ja, de nieuwe premier heeft dus een beige poo. Dat is een populaire designerhond, een kruising tussen een bichon frisé en een toy of dwergpoedel met een Napoleon syndroom. Heel benieuwd hoe dat gaat matchen met Larry de kat. En dan even naar eigen land weer. Ze beloofde het en ze gaat het nu ook echt doen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten gaat komende donderdag van de Euromast afzeilen. Ook al vindt ze het doodeng. Schouten deed haar belofte de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. In maart was dat. En met de actie wilde ze aandacht vragen voor die verkiezingen. Ga nou stemmen, Rotterdammers allemaal. Premier Rob Jetten verklaarde zich destijds solidair.
4: Ik heb behoorlijk last van hoogtevrees. Maar u weet, ik ben ook een enorme Feyenoord-fan. Dus de Euromast af samen met burgemeester Schouten met mooi uitzicht over de stad. Ja, dat moet ons lukken. Ook al hebben we allebei hoogtevrees.
0: Ja. Maar helaas, Carola Schouten zal het toch alleen moeten doen. Vandaag werd bekend dat de agenda van Jetten het niet toelaat om aanwezig te zijn. Wellicht zit hij, net als half Nederland, gewoon lekker op de camping. Maar niet iedereen komt daar lekker tot rust. Zoals realityster en zangeres Andrea Hazes uit Rotterdam.
5: Bij de kindervakantie is natuurlijk nou begonnen. Dus bij ons op de camping zit ook alles vol. Ja, ik noem het nog net geen kutkinderen, maar dat denk ik wel. Maar godverdomme, zeg, die gillen de hele tyfuszooi bij elkaar. Moeder reageert niet. En nog harder gillen. Nou ja, ik was gewoon net in staat, hè. Duct tape, tie rip. Dus ik denk, bink dat tyfusjong vast aan een boom.
0: Nou, met haar zijn er veel meer mensen. Geen wonder dat het aantal kinderloze campings ook toeneemt. Volgens campingplatform Actie zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar... ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. De provincie Drenthe is samen met de provincie Gelderland hier in Nederland koploper in dat aanbod. Gaan wij naar Israël en de Palestijnse gebieden. Duizenden Israëlische kolonisten en rechtse activisten zijn gisteren namelijk naar de grens met de Gazastrook gemarcheerd om daar de Israëlische regering op te roepen opnieuw nederzettingen te vestigen in de door oorlog verwoeste Gazastrook. Diezelfde regering heeft afgelopen weken omstreden wetten ook door het parlement geloodst. En ondertussen gaat de genocide in Gaza door en staat het staakt het vuren continu onder hoogspanning. Thomas van Gol is expert Israël-Palestina bij vredesorganisatie Pax. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Even met jou terug naar gisteren, toen in Israël duizenden mensen dus op de been gingen richting de grens met Gaza, met één gezamenlijk doel.
7: We are walking today to tell the government of Israel and show all the world that this land belongs to us. And
8: all of Gaza is actually part of Israel. No reason to pull out the Jews 20 years ago. And we're going back, we're just going back to where we've always been. And there's no reason that we can't just go back. And you see how easy it is, just march.
0: taal die we kennen van de Israëlische kolonisten. En zij zien graag ook nu in de Gazastrook nederzettingen. Zoals we die bijvoorbeeld kennen op de Westelijke Jordaanoever al heel lang. Vroeger ook in de Gazastrook, zijn op een gegeven moment weggehaald. Ze willen ze nu weer terug hebben. Bij die mars liepen ook 6 ministers mee van de huidige Israëlische regering. Wat dacht jij toen je dit nieuws gisteren hoorde?
6: Ja, het is helaas iets wat er al langer aan zat te komen. Hè. Er zijn al een aantal ministers die dit al eigenlijk sinds 7 oktober 2023 roepen. En ook eigenlijk al ver daarvoor dat ze gewoon willen dat heel Gaza-strook, dat weer Israël wordt. Dat een groot Israël wordt samen met de Westelijke Jordaanoever daar ook bij. Nou ja, als je dan die beelden ziet en hoort wat er allemaal gezegd wordt, ja, dan schrik je daar toch weer van. Zeker in het achterhoofd houdende dat dit niet de eerste keer is dat dit soort ministers zulke schokkende dingen zeggen.
0: Roepen, dat doen ze wel vaker, maar hoe concreet zijn deze plannen?
6: Ja, het lijkt er nu toch op dat het best concreet is. Hè. Dus er wordt nu gezegd dat er 3 nieuwe outposts gesticht gaan worden naar Halas. Wat een soort van voorlopers zijn vaak van bewoonde nederzettingen. Dus dan is het eerst een soort outpost voor het leger, die daar dan een kampement opslaat. Waar dan vervolgens vaak de ene bij komt, dan komt er een huis bij, dan komt er een blokje bij. En dan uiteindelijk wordt dat een voltallige nederzetting. En het lijkt best concreet te zijn. Het is nu aangekondigd dat er 3 worden in het noorden ook. Ook de locaties lijken al redelijk uitgewerkt te zijn. En het is aangekondigd door de minister van Defensie, Katz, die in dezelfde partij zit, in de Likud-partij, als premier Netanyahu. Mm-hmm. Dus het feit dat hij dat doet ook, van Netanyahu's partij, en niet iemand uit een van de kolonistenpartijen die ook in de regering zit, die ook mee hebben gelopen gisteren, dat laat wel zien dat het serieus is. Want ja, het is heel onwaarschijnlijk dat Netanyahu als premier dit toe zou laten door iemand van zijn eigen partij om dit te roepen, als die daar niet achter staat of als het niet concreet is, denk ik.
0: Nou is dat Israëlische leger al aanwezig in de Gazastrook. Natuurlijk al langere tijd weten we dat. Zijn ze dan ook al deze plekken nu aan het klaarmaken?
6: Ja, dus dat zie je eigenlijk ook al wel langer. Dus sinds dat het zogenaamde vredesakkoord, of het Trump-plan, hoe we het ook willen noemen, in oktober vorig jaar is afgegeven, is eigenlijk meer dan de helft niet meer bereikbaar voor Palestijnen. Dus Israël heeft de helft van de Gazastrook ingenomen. En je ziet dat ze dat eigenlijk met de grond gelijk aan het maken zijn. Dus veel was natuurlijk al beschadigd door de bombardementen van de 2 jaar daarvoor. En je ziet dat ze met bulldozers, dat ze echt gebieden vlak hebben gemaakt. Dat er wegen doorheen zijn aangelegd. Om te zorgen dat het leger daar goed heen en weer kan. Maar dus ook wel om dit soort dingen mogelijk te maken. Dus de voorbereidingen zijn al langere tijd in gang. Het is wel iets waarbij ik moet zeggen dat toen dit werd 2 jaar geleden al geopperd, 2,5 jaar geleden al geopperd. En toen heeft bijna heel de wereld gezegd, dat gaat niet gebeuren, dat kan niet, dat laten we niet toe. En nu zijn we in een situatie waarin er gewoon 6 ministers dus meelopen. Waarin het aangekondigd wordt, waarin de plannen er liggen. En er gebeurt eigenlijk niets.
0: Want heeft Israël de bewegingsruimte in het internationaal recht om dit wel te doen?
6: Helemaal nul. Er is geen enkele bewegingsruimte in het internationaal recht om dit te doen. In 2024 heeft het internationaal gerechtshof wederom bevestigd dat de bezetting illegaal is, dat die zo snel mogelijk beëindigd moet worden. En ja, dat betekent ook dat je geen nieuwe nederzettingen mag stichten in de Gazastrook.
0: Nou kunnen we hier verschillende dingen uitlezen. Laten we nog even een stapje teruggaan. Je haalt Netanyahu en zijn Likud-partij al aan. Dat deze defensieminister Katz zich ook over dit soort zaken uitspreekt. Wat zegt dat jou over Netanyahu? Is hij nog radicaler geworden, nog meer meegedraaid met de radicale flank van zijn regering?
6: Ja, ik denk dat Netanyahu natuurlijk altijd al wel redelijk radicaal is geweest. Alleen dit is wel weer een nieuwe stap waarin zijn partij echt openlijk voor nieuwe nederzettingen in Gaza is. Het is natuurlijk ook een stap richting de verkiezingen. Hè. We hebben in oktober zijn er verkiezingen in Israël. En je ziet dat hij heel erg zijn oren überhaupt laat hangen naar de ultranationalistische partijen in zijn regering. Die moeten hem ook op de been houden. Hè. Dat probeert hij al 2,5 jaar probeert hij ook te voorkomen dat de regering valt. Hij heeft ook een aantal corruptiezaken lopen. Dus hij doet er eigenlijk wel alles aan om die partijen te pleasen. En daar lijkt dit een nieuw voorbeeld van te zijn.
0: Hoeveel verder komen we dan weg van een twee-staten-oplossing?
6: Ja, ik vind het altijd moeilijk om over een twee-staten-oplossing te praten, omdat die realiteit is er helemaal niet. Ook al zeggen we met z'n allen, onze regering ook, we zetten ons in voor een twee-staten-oplossing, is ook de meest waarschijnlijke oplossing die er is. Maar de realiteit is zo ver weg. We hebben het nu over Gaza. Maar ook als je op de Westelijke Jordaan-oever kijkt, ook daar nemen de nederzettingen enorm toe. Hè. Afgelopen tijd weer 34 nieuwe nederzettingen aangekondigd. Je ziet bijvoorbeeld het E1-plan, wat een groot nederzettingenblok is ten oosten van Jeruzalem, wat echt de Westelijke Jordaan gaan, of er in tweeën zou splitsen. Dus waardoor een Palestijnse staat en dus een twee-staten-oplossing eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt. Daar staan nu de mogen bedrijven inschrijven om die daadwerkelijk te gaan bouwen. Dus ook dat gaat door. Dus ja, een twee-staten-oplossing, wordt onmogelijk gemaakt. En zeker nu weer, ja, stel dat Gaza daadwerkelijk, dat er daar weer nederzettingen komen. Ja, dan zie je hetzelfde gebeuren als op de westelijke Jordaan-oever. Dat gewoon een aaneengesloten gebied van Palestijns land onmogelijk is.
0: Daaromheen lijkt de wereld er eigenlijk vrij weinig van geleerd te hebben van de geschiedenis. Israël duwt zijn plannen, die er al jaren zijn in het land, gewoon door. En ze weten, lijkt bijna, als we gewoon rustig doorgaan, er gebeuren andere dingen in de wereld, dan gaat iedereen daarmee bezig. Een Libanon, een Iran. En wij bouwen gewoon rustig verder door aan ons plan. En niemand bemoeit zich uiteindelijk met ons. Want zijn er internationale reacties geweest op deze nieuwe plannen met Gaza?
6: Ja, dit is natuurlijk inderdaad exemplarisch. Dit laat precies zien wat straffeloosheid doet. Dus decennia lange straffeloosheid, geen maatregelen nemen tegen alle schendingen die Israël pleegt. Er zijn wel wat reacties geweest internationaal, wat veroordelingen hier en daar. Maar ja, je ziet dat er geen maatregelen komen. Je zegt ook zelf, mensen zijn met andere dingen bezig. Nou, ik heb gisteren een stukje van de WK-finale gekeken en ook de halftime show, waarin er dan vrolijk wordt gesproken over love, peace, together. Een wereldbol komt dan in beeld. In de VS, ja, is een pijnlijke realiteit als je dan tegelijkertijd denkt wat de rol van de Verenigde Staten hier ook is. Op dezelfde dag nog Iran gebombardeerd, ondersteunt Israël met alles wat er in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever gebeurt. Dus ja, de realiteit en wat we zien en ons laten voorschotelen is helaas een andere dan wat er op de grond gebeurt.
0: Want dat is de bewegingsruimte voor de andere landen. Nederland zou zeggen, ja, we hebben dan de sancties opgevoerd op producten uit de westelijke Jordaan-oever. Als die niet van Palestijnse gebieden komen, dan willen wij ze niet hebben hier in Nederlandse supermarkten. Dat zien zij dan als een belangrijke eerste stap. Zijn ze daarmee geholpen?
6: Nou, ik denk zeker dat het een belangrijke eerste stap is. En ik denk dan vooral de nadruk op eerste stap. Het is niet genoeg. Hè? Dus het verbod is ook nog niet ingevoerd. Zijn ze nog mee bezig? Ligt nog allerlei adviesrondes komen waarschijnlijk nog. Maar het zou een eerste stap moeten zijn. En het is wel belangrijk dat er maatregelen komen. Je hoopt hiermee dat er een vervolg komt, dat er meer maatregelen komen. Dit verbod is alleen een importverbod op producten. Dus nadrukkelijk ook niet een exportverbod na die illegale nederzetting. Dus we mogen nog steeds exporteren. Er zitten ook diensten zitten er bijvoorbeeld niet bij. Dus bijvoorbeeld een booking.com kan accommodaties blijven verhuren in illegale nederzettingen. En wat ook, je hebt ook andere maatregelen. Kijk, Nederland stelt zich altijd voor dat de twee ministers hebben gesanctioneerd, Ben-Gvir en Smotrich, dat zijn de kolonistenministers. Maar bijvoorbeeld de Katz die dit aankondigt, minister van Defensie, die dus ook verantwoordelijk is voor alles wat er in Gaza gebeurt, de hele genocide en nu ook deze drie nieuwe nederzettingen aankondigt, die is niet gesanctioneerd. Dus het feit dat Nederland dan zegt, of onze regering zegt, wij doen heel veel. Ja, als je zelfs zulke basale zaken als het sanctioneren van de minister die, nou, genocide pleegt, openlijk etnische zuivering predikt, dan doe je gewoon veel te weinig. Ook volgens je verplichtingen onder internationaal recht, dat Nederland gewoon heeft.
0: Nou zullen mensen ook denken, maar er was toch een staakt het vuren? Er was een akkoord. Wat is daarvan over? Wat is de inhoud daarvan? Wat zien we daar nog van terug in dagdagelijks in Gaza?
6: Ja, helaas heel weinig. Het was natuurlijk al een enorm problematisch akkoord toen het gesloten werd. Palestijnen waren er niet bij betrokken. Toen was het zo dat 53% van de Gaza-strook niet meer toegankelijk zou zijn voor Palestijnen, de zogenoemde gele lijn. Maar die gele lijn wordt continu opgeschoven door Israël. Dus je ziet nu dat ongeveer 65% al niet meer toegankelijk is voor Palestijnen. Netanyahu heeft aangegeven dat hij naar 70% wil. En de realiteit, de genocide, het is een genocide die iets langzamer gaat, die de headlines niet meer haalt van de kranten, maar die nog wel steeds doorgaat. Dus nog steeds worden bijna dagelijks mensen gedood, gebombardeerd. Er is nog steeds veel te weinig voedsel, te weinig schoon drinkwater, te weinig medische voorzieningen. Enorm veel mensen leven nog steeds in tenten, omdat ze dus niet terug kunnen naar de plek waar ze woonden.
0: Kunnen hulporganisaties nu wel makkelijker het gebied binnenkomen?
6: Ook nog steeds heel moeizaam. Dus er is natuurlijk ook nog steeds een hele discussie gaande over de toestemming die Israël moet geven aan organisaties om binnen te komen en daar te werken. En goederen. Heel veel goederen worden tegengehouden. Israël zegt bij heel veel goederen dat het dual-use goederen zijn. Dus dat ze ook gebruikt zouden kunnen worden voor wapens of andere dingen. Maar dat zorgt ervoor dat er heel veel dingen gewoon niet binnenkomen. binnenkomen. Terwijl juist in een gebied wat zo enorm aangevallen is, gebombardeerd is, daar zijn de noden zo hoog. Meer dan 2 miljoen mensen die hebben gewoon acuut hulp nodig. En dat is er veel te weinig.
0: De andere partij, Hamas, wat weten we daar op dit moment van? Ze hebben net een nieuwe leider aangewezen. Laten zij zich uit over de situatie?
6: Ja, dus wat je eigenlijk bij Hamas ziet, ze hebben ook het leiderschap van, of regeren in Gaza eigenlijk overgedragen. Of hebben ze aangegeven dat ze dat graag overdragen
0: aan
6: de tijdelijke Palestijnse technocratische regering die er zou moeten komen volgens het Trump-plan, volgens het vredesplan. Waarmee ze eigenlijk wel laten zien dat ze in ieder geval willen doen alsof ze ook een vredesakkoord willen. En ze blijven natuurlijk hameren dat Israël zich terug moet trekken. Dus dat zie je eigenlijk van de Hamas-kant. Het feit dat er nu een nieuwe leider is gekozen, ik verwacht niet dat dat heel veel verandering brengt. Het is ook iemand die al in het onderhandelingsteam zat. Die ook al in de tijdelijke overgangsregering van Hamas zat. Dus ik verwacht niet dat dat een heel ander geluid zal brengen.
0: Verwacht je dat ze op korte termijn zullen ontwapenen? Ook waar veel over gesproken wordt, wat graag wordt gezien door Amerika en Israël?
6: Nee, dat zie ik absoluut niet gebeuren. Dus ik denk niet dat Hamas gaat ontwapenen zonder keiharde veiligheidsgaranties. En die gaan niet gegeven worden. Kijk, Israël gaat zich gewoon niet terugtrekken. Er is nergens enige aanleiding om dat te denken. Daarvoor zal druk nodig zijn vanuit de Europese Unie en vanuit vooral ook de Verenigde Staten. En er lijkt helemaal geen druk te zijn op Israël om dat te doen. Dus totdat dat gaat gebeuren, gaat Hamas ook niet ontwapenen, ben ik bang.
0: Hetgeen we over praten valt niet samen te zien met de verkiezingen die dit najaar zijn. In Israël, in eigen land, is Netanyahu ook bezig nog steeds meer macht naar zich toe te, hoe noemen we dit even, te trekken. Dat is het woord wat ik zocht. Bijvoorbeeld door nieuwe wetten in te voeren die nu door het Israëlische parlement zijn geloodst. Adviezen van het Hoge Rechtshof bijvoorbeeld hoeven niet meer te worden gevolgd, is een van die nieuwe wetten. Wat betekent dat zometeen in de praktijk?
6: Ja, dat er nog meer macht is vanuit de regering op heel veel instanties. Dus bijvoorbeeld een van de nieuwe wetten is dat de hoofdaanklager, dat advies niet meer opgevolgd moet worden. Dat ze dat naast zich neer kunnen leggen. Dat is best wel een essentieel iets, zeker in een land als Israël die geen grondwet heeft. Dus Israël heeft een aantal basiswetten en daarop wordt eigenlijk alle rechtszaken, juridische zaken worden daarop gevolgd. Dus je hebt niet echt een grondwet om op terug te vallen. Dat betekent ook dat een hoofdaanklager, dat het best belangrijk is in de checks en balances van zo'n heel land. Omdat die er verder eigenlijk ook überhaupt heel weinig zijn in Israël. Dus dat is een van de maatregelen. Maar ook bijvoorbeeld de media, hè, dat is een andere nieuwe mediawet is aangenomen afgelopen vrijdag, die ook weer de macht van de regering op de media verder nog toeneemt. Dus er zijn onafhankelijke toezichtsmechanismen die buitenspel worden gezet nu. Er was een minimum standaard aan journalistieke inhoud en waarheidsvinding waar alles aan zou moeten voldoen. Dat wordt overboord gegooid. De regering, de overheid krijgt meer macht over de toewijzing van advertentiegelden. Dus daarmee zie je eigenlijk dat de trend, en dit is geen nieuwe trend, hè, dit is iets wat al met jou al veel langer heeft ingezet, dat wordt doorgezet en dat maar doorgaat. Misschien dat de mensen nog weten dat voor 7 oktober, de maanden daarvoor, 2023, waren er best wel hevige protesten. Ook tegen de regering Netanyahu juist.
0: Is er nog iets van over?
6: Bijna niets. Dus je ziet nu nog wel wat mensen protesteren, maar dat is helemaal niet meer zo massaal als toen. Dus mensen zijn ook murm geslagen. Mensen hebben zich er ook bij neergelegd. Mensen hebben andere dingen aan het hoofd. Hè. Je ziet ook heel veel mensen ondersteunen ook gewoon de campagne in Gaza, in Libanon en Iran. Dus je ziet die tegenstand is er gewoon veel minder tegen dit soort wetten.
0: En je ziet ook in een andere wet die ook is doorgevoerd, wat gaat over ultra-orthodoxe joden, of die wel of niet mee moeten vechten. Ja. Is nu de nieuwe wet dat zij vrijgesteld worden daarvan. Dat laat ook zien dat Netanyahu echt in gevecht is met die ultra-orthodoxe kant van zijn regering. Hij wil ze echt binnenboord houden. En die vrijstelling van de militaire dienstplicht is daar dus nu ook weer een voorbeeld van.
6: Ja, zeker een enorm belangrijk voorbeeld. Het is ook echt een onderwerp wat de Israëlse politiek al best wel lang bezighoudt.
0: Verdeelde ook voor een tijdje.
6: Zeker, en ook naar de toekomst toe. Hè. Dus je ziet dat eigenlijk in de basis is het zo dat orthodoxe joden altijd vrijstelling hebben gekregen van dienen in het leger, omdat ze de Torah, het heilige boek, bestuderen en daarmee een bijdrage leveren aan de Israëlse samenleving. Je ziet alleen nu dat er zijn heel veel mensen nodig in het leger vanwege alle militaire campagnes die gevoerd worden. En je ziet dat het aantal orthodoxe joden dat groeit. Krijgen veel meer kinderen dan bijvoorbeeld ten opzichte van de seculiere joden die in Israël wonen. Dus je ziet dat dat aandeel groter wordt. En dat het ook een splijtswam is in de Israëlische politiek. Wat je zegt, Netanyahu probeert die partijen dicht bij zich te houden, de ultra-orthodoxe partijen. En dat is een belangrijke reden om dit ook door te voeren, deze wetten. Er zit overigens ook bijvoorbeeld een wet bij die universiteiten toestemming geeft om aparte leertrajecten te doen, aparte studies te maken voor mannen en vrouwen. Dus,
9: en waarom zou dat genderverschil handig zijn?
6: Dat speelt ook dit soort ultra-orthodoxe religieuze bewegingen in de kaart, die dan gewoon voor mannen aparte lessen kunnen volgen of kunnen aanbieden. Dus je ziet dat je eigenlijk stappen terug gaat in de tijd, eigenlijk als het ware. Hè?
9: Dus hij bouwt in eigen land ook in recordtempo eigenlijk de democratie verder en verder af.
6: Ja.
9: Bij die democratie hoorden wel verkiezingen. In een goede democratie zijn die er. Die zijn er in het najaar tot nu toe nog in oktober.
6: Ja.
9: Heeft Netanyahu enige tegenstander? Daagt iemand hem uit?
6: Ja, zeker. Dus het is Israëlse politiek is altijd best gecompliceerd. Er zijn altijd heel veel partijen, er zijn altijd coalities nodig. Je hebt heel veel wisselingen, dus mensen, afsplitsingen, nieuwe partijen die opgericht worden. En nu heb je IJzerkot. Dat is de belangrijkste uitdager, lijkt het nu, van Netanyahu te gaan zijn. Hij heeft een eigen partij opgericht. Is een voormalig legerleider. En die profileert zich heel erg als de man van veiligheid. Dus die gaat zorgen dat Israël weer veilig is. Wat eigenlijk wel ironisch is, want zo heeft Netanyahu zich eigenlijk altijd gepresenteerd. En die wordt nu eigenlijk op zijn eigen terrein uitgedaagd. Dus het lijkt een tweestrijd te gaan worden, waarbij ze wel allebei ook andere partijen nodig hebben. Maar je ziet dat ze zich allebei enorm aan het profileren zijn. Dat ze ook heel erg met elkaar bezig zijn. Dus IJzerkot heeft in oktober 2023 zijn zoon verloren in Gaza. Bij de gevechten daar. Dus hij profileert zich daar heel erg mee en zet zich ook nadrukkelijk af tegen Netanyahu, wiens kinderen niet dienen in het leger bijvoorbeeld.
9: En zet hij zich ook af tegen de orthodoxe joden of wil hij daar graag ook mee samenwerken?
6: Nee, zeker. Daar zet hij zich heel erg tegen af. Dus ook het idee van dat iedereen het leger in moet, promoot hij heel erg. Dus hij is ook tegen die wet die nu is aangenomen, dat die orthodoxie toch vrijstelling krijgt van dienen in het leger. Hij vindt dat iedereen verantwoordelijk is voor de bescherming van Israël.
9: Ja. En waar op die lijn van radicale tot niet-radicale ideeën zou je hem plaatsen als het gaat om de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever?
6: Ja, hij is ook voor de bezetting. Dus hij is niet tegen illegale Israëlische nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Dus wat dat betreft is er weinig verandering te verwachten mocht hij premier worden. Hij is wel tegen nieuwe nederzettingen in Gaza. En wat ik zei, kijk, hij profileert zich heel erg met veiligheid. Dus ook het versterken van het leger. Ja, dat belooft natuurlijk niet veel goeds. En wat hier ook al breder zien, en dat is denk ik ook wel een analyse die helaas vaak mist, dat Netanyahu vaak als het probleem wordt gezien. Wat hij natuurlijk tot op zekere hoogte zeker is. Maar we hebben in de afgelopen jaren niet alleen Netanyahu als premier gehad. We hebben ook regeringen gehad met bijvoorbeeld Lapid erin, met Gans, die toch bekend staan als wat gematigdere stemmen. En ook daar zijn bijvoorbeeld de nederzettingen uitbreidingen gewoon doorgegaan.
9: De denkbeelden worden doorgegeven.
6: Precies, dus het is niet zo dat als Netanyahu verliest in oktober, dat we dan gelijk een heel ander Israël zullen zien.
9: Thomas van Gol, expert Israël-Palestina bij vredesorganisatie Pax. Dank voor je komst.
6: Dank je.

0: Nice to meet you is dit, of was dit, van Niall Horan.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 1 minuut over 7:30. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beeld is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingsloos op de grond liggen. Agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. AliExpress tekent beroep aan tegen de boete van 500 miljoen euro... die de Europese Commissie heeft opgelegd. De Chinese webwinkel vindt het onterecht dat de commissie zich ervan beschuldigt illegale en soms gevaarlijke producten te verkopen. De commissie zegt dat AliExpress zelf al een onderzoek had gedaan waar bleek dat er ondeugdelijke producten werden verkocht, maar die doken daarna toch steeds weer op.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En zometeen een nieuwe aflevering in onze zomerserie De Bovenste Plank. We mogen grasduinen zometeen door de cd-verzameling van Benjamin Herman. Maar eerst tijd voor iets anders, want voorbij de baan van de dag gaat een van onze eigen redacteuren deze week op onderzoek uit in een onderwerp.
3: De week van...
0: Dat is deze week de week van jou, David Brebaert. Goedenavond.
4: Goedenavond, hallo.
0: Wat ga je deze week onderzoeken voor ons?
4: Nou, ik heb de afgelopen tijd een paar keer gezien dat de overheid excuses heeft aangeboden voor het een en ander. En ik wil deze week eigenlijk duiken in, ja, wat komt er nou precies na die excuses? Welke stappen moet je zetten en welke drempels zijn er ook? Dus daar ga ik induiken.
0: En welke dingen werd er excuses voor aangeboden de afgelopen tijd?
4: We hebben premier Jetten natuurlijk gezien die excuses aanbood aan de Molukse gemeenschap. Mm-hmm. We hebben de afstandsouders gehad. Dat is ook nog een heel verhaal op zich waar we later deze week op komen. Dus er zijn aardig wat excuses gemaakt. Maar ja, daar zit natuurlijk nog een heleboel omheen.
0: Ja. Nou, de woorden zijn er dan inderdaad wel al. Laten we even luisteren naar premier Rob Jetten, die zich namens de Nederlandse overheid richten tot de Molukse gemeenschap.
5: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden.

0: voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
1: Door geapplaudisseerd na zijn woorden. Ik hoor ook enige spanning in zijn stem bij het woord excuses. Ja. Wat zijn jouw gedachten bij dit fragment?
2: Ja, nou ja, de term excuses is natuurlijk altijd heel beladen. En dan is het van, ja, wat hangt er dan allemaal aan? Maar wat ik hier wel interessant aan vind, is als je dit fragment ziet, dan zie je heel erg dat er, nou ja, die Molukse gemeenschap die er in de zaal zit, die gaat klappen, juichen, joelen. Dus het komt natuurlijk heel positief over. Ik las daarna ook wel dat er dus ook vanuit de Molukse gemeenschap ook best wel kritiek is op dat dit allemaal heel snel is gegaan eigenlijk. Alleen dat is dan iets wat je natuurlijk niet echt hoort. En nou ja, wat nog belangrijker is, welke stappen worden er daarna gezet? Mm-hmm. Dat weten we ook nog niet precies. Dus het is wel belangrijk, denk ik, dat die excuses, die krijgen altijd heel veel aandacht. Maar wat er allemaal omheen zit, ja, dat lees je dan misschien in een opiniestuk een keer ergens. Maar dat is niet de opening van het 8-uur-journaal, zeg maar. Nee.
1: Nou, dat bleek ook afgelopen Kitty Kotti weer aan het begin van deze maand. Wat misschien zijn wel de bekendste excuses tot nu toe, die van oud-premier Mark Rutte namens de Nederlandse overheid voor de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Die klonken toen zo.
3: Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
1: Een komma, geen punt.
2: Ja.
1: En toen was er bij Kitty Kotti veel de vraag, ja, wat is dan die komma? Wat komt er allemaal daarna?
2: Ja.
1: Weet jij bij dit specifieke excusesmoment, hoe gaat het met de komma?
2: Nou, ik denk dat dat verhaal nog geschreven wordt. Dat zal ook nog wel even gebeuren. Maar ik was hier zelf ook benieuwd naar. Dus ik ga langs bij het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlandse Slavernijverleden en Erfenissen. En dan ga ik dat eens even vragen. Want er moet natuurlijk dan ook na zo'n excuus een heleboel gebeuren. Dus ik ben benieuwd hoe het daarmee staat. Of ze daar blij zijn. Of dat er misschien ook dingen beter moeten. Want ja, ik denk dat slavernijverleden verhaal ook weer, ja, dat je daar ook lessen uit kan trekken voor andere excuses die je later maakt.
1: Ja, die dus ook aan die afstandouders zijn gemaakt, die je ook deze week gaat opzoeken.
2: Ja, precies. Ja. En die afstandouders, die zijn ook weer best wel kritisch op hoe dat vanuit de overheid is gegaan. Omdat zij ook bepaalde eisen hadden waar we nog veel dieper op ingaan. Maar die hebben ook alweer kritiek. En dat is natuurlijk wel interessant.
1: Nou, er zou nog veel meer kritiek misschien bestaan. En die mensen mogen jou best dat even sturen.
2: Heel graag.
1: Waar mag
2: zelfs
1: dat?
2: Ja, stuur een mailtje naar deRodeDraad@bnnvara.nl. Ik kan de input goed gebruiken.
1: Morgen overmorgen updates en donderdag ben je hier terug met de uitslag. Dankjewel, David Brebaert. Succes.
4: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
1: Gaan wij verder met onze zomerserie. Want deze zomer krijgen we exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling interessante gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rondsnuffelen en leren we bekende en minder bekende mensen toch nog wat beter kennen. En vandaag aangeschoven Benjamin Herman, jazzmuzikant, alt-saxofonist, bandleider van de New Cool Collective en verzamelaar.
5: Een beetje.
1: Ja, precies. Nou, daar gaan we vandaag achter komen. Ik leerde in ieder geval in de voorbereiding veel platen, veel boeken.
5: Mm-hmm.
1: Boeken over muziek veelal.
5: Ja, dat vind ik wel altijd heel leuk om te lezen, ja.
1: Ja, precies. Biografieën.
5: Biografieën.
1: Ja. Maar ook, en daar gaan we het vandaag vooral met elkaar over hebben, cd's.
5: Ja, de meeste impopulaire geluidsdrager die er is op het ogenblik. Maar ik heb er nog wel een zootje, ja.
1: En hoeveel heb je er?
5: Ik heb geen idee.
1: Oké, ze niet geteld voor ons?
5: Nee. Ik heb op een gegeven moment mijn woning. Ik woon niet samen. Mijn vrouw en ik. Mijn vrouw woont in Rotterdam. Mm-hmm. Ik woon in Amsterdam. En mijn woning in Amsterdam is een kleine etage. Die stond helemaal vol met cd's en vinyl en kleding. Zeg maar de.
1: Die drie dingen die jou omschrijven eigenlijk.
5: Ja, dus op een gegeven moment moest van alles weg. Dan heb ik op een goede dag 7 vuilniszakken met cd's heb ik weggedaan. Kleding vond ik iets moeilijker. Maar uiteindelijk ook doorheen gegaan. Maar ik heb al mijn cd's, zeg maar alles wat niet interessant was, heb ik weggedaan. En wat ik over heb gehouden is een muur met muziek. Ja, eigenlijk muziek die ik heb verzameld tijdens mijn conservatoriumstudie.
1: Ah, kijk, want daar begon het ooit, op dat conservatorium. Of in ieder geval, dat is wel een tekende periode geweest, denk ik, voor je carrière.
5: Ja, ik begon volgens mij 89 of 88 op het conservatorium. En toen was de cd was vrij nieuw.
6: Mm-hmm.
5: En dat was ook de enige manier om studiemateriaal te verzamelen. Dus
6: ja.
5: Alles wat ik wat in die, op die muur of in die kast zit, die kan ik eigenlijk, ja, daar heb ik wat van geleerd.
6: Mm-hmm.
5: En
6: dat was in Hilversum op het conservatorium?
5: Ja, die toch? Zat toen nog in Hilversum.
6: Die zat toen nog in Hilversum. Ja. En dan kom je bij jouw vak, jazzmuzikant. Jazz bestaat natuurlijk uit het vrije deel er juist van. En je zegt, mm-hmm. Ik moet dat studeren. Ik moet dat begrijpen. Ik moet dat in de vingers krijgen als jonge Benjamin.
5: Mm-hmm.
6: En daar ga je dus heel veel luisteren eigenlijk naar andere artiesten. Ging je ze ook proberen na te spelen?
5: Kijken ja, of juist.
6: Je, juist, ja, ja, ja. Of je een album, of het lukte om die vrije interpretatie over te nemen.
5: Ja, nou, repertoire mm-hmm. leren. Dus liedjes, om het zo maar te noemen. Ja. Al die jazz standards.
6: Ja.
5: Je kan het van blad leren, maar meestal, het is niet zoals bij klassieke muziek, dat je dan een blaadje met muziek krijgt en staat, daar moet het zacht, daar moet een hard, en dan moet je iets sneller en daar moet je iets langzaam. Bij klassieke muziek staan allerlei Italiaanse woorden bij en puntjes en streepjes. Maar mm-hmm. bij jazzmuziek krijg je, als je al jazz bladmuziek ervan kan vinden, dan krijg je een lead sheet, zoals dat heet. En dat is gewoon heel simpel, een melodie opgeschreven en wat akkoorden eronder.
6: Mm-hmm.
5: En dan voor de rest moet je het zelf weten.
6: Ja, want dat is onderdeel van de jazz natuurlijk, het improvisatiegedeelte. Hoe gaat het op een conservatorium ook tot jazzmuzikant? Ik kan me voorstellen, je leert het instrument heel goed kennen, van binnen en buiten, maar voor de rest, hoe leer je improviseren?
5: Ja, nou ja, dat is dus, je moet natuurlijk alle toonladers kennen en alle theorie, ik krijg al theoretische vakken, mm-hmm. dus je leert over akkoorden en hoe dat in elkaar steekt. Dat is echt klassieke muziek, zeg klassieke leer is dat. Maar hoe jij het zelf invult, dat moet je helemaal zelf weten. En ik heb op een gegeven moment met die platenkast mm-hmm. heb ik ontdekt van, oh wacht, dit gaat bij mij in ieder geval ging het veel makkelijker dan als iemand tegen me zei van, ja, je moet misschien daar kort spelen, daar lang. Ik ging gewoon verschillende versies van hetzelfde nummer luisteren van verschillende muzikanten, van Stan Getz of van Charlie Parker of van Sonny Rollins of Duke Ellington, mm-hmm. weet je, de hele geschiedenis van zo'n stuk die je dan aan het instuderen bent. En daar leer ik het van, zeg maar, op mijn oren. Dus ik heb op een gegeven moment al die bladmuziek juist weggedaan en toen ging het heel hard.
6: Ja?
5: Ja, toen snapte ik in één keer, dacht ik van, oh, wacht even.
6: En over je eigen, maak je bladmuziek van je eigen muziek?
5: En soms moet ik dat doen, ja, voor mensen. Maar dan zet ik zo weinig mogelijk erop, inderdaad.
6: Ja.
5: Want dan moeten ze het gewoon zelf
6: luisteren.
5: Ja, horen.
6: Ja, ja, ja, precies, horen. Nou, dat horen, dat heb je gedaan in die vele cd's die ook nog steeds in jouw huis te vinden zijn. Laten we eens kijken in die kast. De kijkers, luisteraars kunnen meekijken via de webcam van Radio 1. Dat is nporadio1.nl/live. Een aantal cd's heb je meegenomen. Je zei, je kwam binnenlopen, je zei, ik heb gewoon wat gepakt.
5: Ja.
6: We komen er wel over te spreken. Wat heb je meegenomen?
5: Nou, eentje die ik heb meegenomen is van Sonny Rollins. Mm-hmm. Waar ik het net over had. Die is niet zo lang geleden overleden. Is 95 geworden. Hij heeft bakken met albums gemaakt. En is een van mijn grote voorbeelden. Maar deze plaat, Way Out West, er zit, ook kwam ik achter, zit niet eens een cd
6: hij
5: in.
6: Hij zit ergens in. Ergens in de auto zit hij nog. Hij of heb je hem aan de, dat kan natuurlijk aan de technicus gegeven, zodat we er wat van kunnen luisteren. Dat kan
5: nee, ik vrees dat deze ergens in een van die vuilniszakken misschien in een ander hoesje is beland. Maar goed, we kunnen een stukje ja, luisteren. Er staat iets klaar.
6: Ja, ja.

0: Is het een held voor je?
1: Ja, zeker weten. En deze plaat is classic. Dit is met Ray Brown op de bas en Shelly Mann achter de drums. En die heeft hij in de westkust van Amerika opgenomen. Hij kwam zelf uit New York. Mm-hmm. Dus het was bijzonder. Way Out West heet die plaat. En hij staat op de hoes in een cowboy outfit met een saxofoon. Rollins, die had wel een gevoel voor humor.
0: Yeah.
1: Want dit stuk is I'm an Old Cowhand. Het is een soort West Country and Western liedje. Dat heeft hij dan. Zoals hij dat wel vaker deed, heeft hij dat met zijn tongue in cheek heeft hij dat uitgevoerd. Maar zijn spel, daar ben ik heel erg ingedoken. Ik heb een enorme rij met Sonny Rollins CD's. Ik heb hem
0: al dan niet leeg. Ja,
1: ja al. Sommige dingen op plaat, sommige dingen. Mm-hmm. Die luister ik op streaming services. Ik vind alle geluidsdragers leuk, om voor alle duidelijkheid. Maar als je heel diep in de materie duikt van Sonny Rollins, dan kom je op allerlei bijzondere dingen. En ik heb door deze plaat heb ik een aantal vondsten zelf of een aantal dingen ontdekt.
0: In zijn spel.
1: In zijn spel, ja.
0: Die jij ook in jouw eigen spel weer kan gebruiken.
1: Ja, dus ik heb niet mijn saxofoon bij me, maar ik kan het zo laten horen wat ik
0: heb het toch zo gezegd. Ja. Ja.
1: ik heb er helemaal niet aan gedacht om mee te nemen. Maar dat is dus zo'n album dan als je dat dan naspeelt als saxofonist, dan kom je tot zoveel grote ontdekkingen. Mm-hmm. Veel beter werkt het dan als je bladmuziek gebruikt.
0: Ja, ja, ja, zoals je vertelde inderdaad. Nou, dit is die grote held die jou net ontvallen is. Eigenlijk heb je hem ooit kunnen ontmoeten?
1: Ja, ik heb hem geïnterviewd voor Radio 1 ooit. Heel lang geleden. En hij vroeg alleen maar vragen aan mij. Hij was zo'n bescheiden man. Ik kreeg geen woord tussen. Hij vroeg mij het hem van een lijf.
0: Dat is fantastisch. Ja. Dat is misschien nog wel ergens online ook wel terug te vinden.
1: Wie weet.
0: We hebben meer meegenomen.
1: Ja.
0: Ook hele cd-boxen. Die bestaan natuurlijk ook. Verzamelstukken eigenlijk. Hè?
1: Ja. Ja, dit is zoiets. Het slaat nergens om dit op LP te gaan zoeken. Het zijn 7 cd's met alleen maar saxofoon solo's. Er is een of andere gek die is achter Charlie Parker aangelopen. Charlie Parker, zeg maar, is een van de genieën uit de jazz. Die heeft mm-hmm. tot zijn 34ste geleefd. Was een hele stoute man. En
0: in welke zin?
1: Hij deed alles wat dingen. God verboden heeft. En hij leefde niet heel gezond. Maar het was wel een krankzinnig. Alles wat hij heeft opgenomen is geen spel tussen te krijgen.

0: Ja, dit is dit heb ik ook allemaal uitgezocht en ingestudeerd en nagespeeld. En doe ik nog steeds. Want ik kan nog steeds niet zoals hij doet.
1: Nee, welk stukje mis je nog, vind je?
0: Ja, dat is heel ingewikkeld uit te leggen. Okay, maar misschien op mijn details. Instagram ga ik dat binnenkort eens een keer uitdiepen. Precies op dit stukje muziek. Maar wat ik hier heb, dat zijn dus de complete Dean Benedetti recordings van Charlie Parker. En die man die heeft er maandenlang achterna gereisd. En heeft een bandrecorder heeft hij alleen maar aangezet als Charlie Parker ging soleren. En als hij stopte met soleren, dan zette hij hem weer uit. Dus het zijn 7 cd's met alleen maar saxofoon-solo's van live optredens. En ik ben hier zo blij mee. Dat was op een gegeven moment in de jaren 90 is dit uitgekomen, is het ontdekt. Want dat werd
1: dat die man dat gedaan had, dat hebben ze toen op cd gezet.
0: Ja. En met een enorm boekwerk erbij, met de index, wat is en zo. En het is echt, ik ben hier zo ontzettend blij mee.
1: Hoe vaak heb je het al helemaal geluisterd?
0: Nog nooit helemaal. Het is ook niet te luisteren. Het zijn echt stukjes van het gaat maar door. Alleen maar saxofoonsoletjes. Maar ik heb wel alles bij elkaar wel geluisterd, maar nooit achter elkaar. Dus te doen. Maar dit is een soort schatkamer. En ja, nogmaals, als je dit op vinyl koopt, het slaat nergens op. Want dan moet je die naald elke keer oppakken. Ja. En dan gaan zoeken. En online gaat niemand er ooit naar luisteren. Dus vandaar mijn kleine pleidooi voor de cd. Ik vind dat nog steeds een fantastische uitvinding.
1: Ja, maar jij zit beter in de muziek.

0: wereld dan dat ik erin zit. De LP, de vinyl kwam terug. Is dat met CD niet aan de hand?
1: Nou, ik denk dat het op een gegeven moment gaat gebeuren. Dat,
0: maar het herhaalt zich.
1: Dat het over 20 jaar... al die dingen die in kleine oplagen zijn uitgebracht en online, waar nooit iemand naar gezocht heeft. Zo. Mm-hmm. Ik denk dat er wel mensen zullen zijn die daar naar op zoek gaan. En
0: wat vond jij zelf? New Cool Collective heeft ook CD's uitgebracht.
1: Ja, ik heb zelf nu meer dan 50 albums uitgebracht.
0: En wat vind jij de kracht juist van die CD om het daarop uit te brengen?
1: Vanuit de muzikant gezien, mm-hmm, niet vanuit de consument. Vanuit de muzikant gezien is het wel, als je een album op CD koopt van een muzikant, dan maak je die persoon heel blij. Want de productiekosten zijn niet zo hoog. En daardoor ben je veel sneller, kan je winst maken. En het is heel, zoals iedereen weet inmiddels, het is heel lastig om van de muziek te leven als je, mm-hmm, als je platen maakt. Anouk, die heeft geloof ik net besloten,
0: crowdfunding voor haar album, inderdaad. Van jullie moeten me helpen.
1: Arm kind.
0: Ja, nou, was een mooie actie volgens mij. Nog wel eens aan. Slaat het ook nog.
1: Ja, maar
0: aan.
1: Zo zijn er echt honderdduizenden muzikanten die het ook proberen. Dus als je een CD koopt, mm-hmm, dan, kijk, normaal als je gaat uit eten, dan is je voorgerecht al duurder dan iemand zijn nieuwe album. Maar mensen vinden het heel lastig om daar geld aan uit te geven. Dus vanuit de muzikant gezien is het beter dan vinyl. Het is eigenlijk het beste medium om een muzikant
0: te steunen. Dat is goed om te weten. Dat, mm-hmm, mensen zullen veel artiesten ook een warm hart toedragen. En dan juist misschien ook de CD vanaf nu kopen. Laten we even nog wat verder grasduinen door dat kleine appartementje van je in Amsterdam, waar veel in ligt. Een deel zien we ook van je platenverzameling volgens mij als we nu op de webcam kijken. Plus wat boeken daarop ook. En een Bruce Lee boek konden wij ontwarren op de plank. Boven op de platen ligt hij eigenlijk. Een biografie van hem?
1: Nee, het gaat over wat hij eet. Ik ben even de titel vergeten. Iets van Feeding the Dragon of zo. Die blaad ik nog eens door. Als ik, af en toe dan sport ik wel eens. En in dat boek, grappig dat jullie die eruit hebben gepikt. Van alle jazzbiografieën nu. Maar in dat boek staat gewoon beschreven wat zijn dieet was. En,
0: want hij hield er een goed dieet op na? Of?
1: Ja, hallo. Moest wel natuurlijk. Met dat lichaam. En die snelheid. Mm-hmm. Er zullen vast nog wel fans zijn van Bruce Lee. Die luisteren. Maar het is heel interessant om daar over te lezen. Mm-hmm. Wat hij at als hij trainde.
0: Wat heb je daarvan geleerd? Wat at hij wat jij nu ook vaker eet dan die ene keer sport?
1: Noedels. Veel noedels.
0: Veel noedels?
1: Ja, maar moet je wel bij sporten.
0: Nee, precies, moet je wel bij sporten. Ja. Kan wel heel lekker zijn, inderdaad, als je ze goed weet te maken. Mm-hmm. Verder wisten we ook nog iets van Jules Dilder te ontwarren in de lijst aan boeken. Een man die verzot is op jazz natuurlijk, mm-hmm, ook. En jij hebt ook, heb ik begrepen, bij zijn overlijden gezegd dat hij meer van jazz wist dan de meeste muzikanten eigenlijk.
1: Ja, nou, dat is zeker waar, ja. Jules was een wandelende encyclopedie, die had, mm-hmm, fotografisch geheugen ook. Dus wat hij deed, hij was helemaal niet van de cd's. Daar moest hij helemaal niks van hebben. Alleen maar vinyl. En dan scande hij de hoesteksten op de achterkant. Zo, een soort van
0: dicht bij zijn oog.
1: Ja, want hij, hoe heet dat, bijziend. Mm-hmm. Dus, en dan kende hij vervolgens de hele tekst van de hoestekst uit zijn hoofd. En zo had hij, meer dan 10.000 platen, die kende hij allemaal uit zijn hoofd. Dus het was niet alleen de muziek die hij kende, maar ook alles over de muziek en de platen. Ja, dat was wel heel leuk om met Jules over jazz te praten. En overal over.
0: Ja, zeg maar. Zeker. Maar ook juist over jouw vak dan.
1: Ja.
0: Dan is dat inderdaad extra mooi.
1: Ja.
0: En jullie deelden ook een liefde voor kleding. Want we zijn op het begin rond te raken van de cd's naar de boeken, naar de kleding, die ook voor een deel weggegooid moesten worden. Mm-hmm. Die liefde voor de kleding, is die samen in het conservatoriumtijd bij jou gegroeid? Of daarvoor al?
1: Nee, die was al. Ik associeer dat met muziek. En toen ik jong was en ging voor het eerst naar concerten. Mm-hmm. Of nou, alleen de platenhoezen al van de Specials en Madness. De bands die eind jaren 70 in waren toen ik heel klein was. Dat is lang geleden. Maar die hoezen die ik bekeken. En als je de Specials kent en die hele ska-beweging, dan iedereen zag het supergoed uit. En
0: op een gegeven moment had je dat ook. Wist je je
1: kon
0: plekjes,
1: niet wachten
0: je
1: tot
0: je
1: het genoeg geld verdiende om zelf mezelf aan te kleden.
0: Is dat nog steeds iets wat je doet? Misschien nu juist in tweedehands winkels toch zoeken soms.
1: Ik heb woensdag een afspraak met mijn kleermaker.
0: Kijk.
1: Dan ga ik eens even kijken wat voor stoffen die. Wat voor nieuwe stoffen die heeft.
0: En dan kan je hem iets geven en dan gaat hij dat voor jou maken. En dan heb je een uniek stuk. Dus mensen die die zakken kleding van jou vonden bij de prullenbak buiten op straat, die hadden een goede vangst.
1: Die heb ik wel in de kledingbak gedaan. Hoor. En sommige naar de thrift store gebracht.
0: Ja, ja.
1: Dingen waar motten in gaat, is dat. Ja, dat kan je.
0: Ja, ja.
1: Moet je wegdoen. Sommige dingen moet je echt gewoon weggooien.
0: Nog één iets wat ons ook opviel.
1: Ja.
0: Webster, grote foto.
1: Ben Webster.
0: Ja.
1: Ja, dat is een foto van Tom van Wageningen. Een Nederlandse fotograaf van saxofonist Ben Webster. Ook een van mijn grote helden. Op de Damrak in Amsterdam. En Ben Webster die woonde een tijdje in Nederland. Johan van de Keuken heeft een documentaire over hem gemaakt. Big Ben. Over Ben Webster in Amsterdam. Die staat op YouTube. Die is echt fantastisch om te zien. En ja, ik heb daar een hele mooie foto van kunnen scoren van hem.
0: Zullen we met geluid van hem eindigen?
1: Ik vind het goed.
0: Ja? Soulfeel gaan we dan horen. Benjamin Herman, dankjewel voor je tijd. Het was fijn om met je te kunnen praten hier.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.

0: Heel mooi, met deze laatste klanken van Webster eindigde het eerste uur van De Rode Draad. Big Ben dus op YouTube. Ga die kijken, die documentaire. De Rode Draad is er zometeen weer naar het nieuws van 8 uur. Tot zo.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Bo wordt er voorgegeven naar Porro en daar is de Nico Williams terug. Die moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi. En dan zit het erop. En is Spanje wereldkampioen. Het pure voetbal heeft dan toch gewonnen door die goal van Ferran Torres.
1: Je hoorde het WK voetbal.
3: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: NPO Radio 1.
14: Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een 30 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim een half miljard euro die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet de Chinese webwinkel te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie. Er is wat vertraging aan de Duitse grens op de A7, Duitse grens Groningen. Tussen de Duitse grens en Oudeschans is de vertraging 25 minuten. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens. Bij de Belgische grens ook problemen, want daar is een ongeluk gebeurd en daar is de weg nu helemaal dicht. Je kunt alleen via de af- en de oprit.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
26: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 8:30, of tot 9:00 moet ik zeggen. Rond de klok van 8:30 bieden we in de Rode Draad namelijk een podium aan iemand die zich ergens voor inzet of druk over maakt. Vanavond horen we hoe de Pride in Zeeland, ondanks een afzegging, toch door kunnen laten gaan. Eerst gaan we naar Marga Klompé. Want spits uw oren voor een klein stukje Polygoonjournaal. Het is dit jaar namelijk 70 jaar geleden dat dit kabinet werd beëdigd.
1: Na een formatiecrisis die 120 dagen duurde, werd het weer rustig rond en op het Binnenhof en kwam in de fraaie Truivenzaal het lang verbeide nieuwe kabinet in eerste zitting bijeen. Onder voorzitterschap van de formateur Dr. Drees, die wederom minister-president is.
0: Wederom, het was maar liefst het vierde kabinet van Willem Drees. Wederom een kabinet vol keurige heren die de één voor één het Nederlands publiek werden voorgesteld.
1: Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken werd meester Struiken. Meester Luns is nu enig bewindsman van Buitenlandse Zaken.
0: Maar het was vooral een bijzonder kabinet vanwege deze ministerpost.
1: Er waren bloemen van Dr. Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, Dr. Marga Klompé.
0: Ja, Dr. Marga Klompé. Ze was de eerste vrouwelijke minister van ons land en voerde als overtuigend katholiek een opvallend sociaal progressief beleid. Deze zomer is in de Rode Draad speciale aandacht voor het leven van de vrouw die een boegbeeld was voor de feministische stroming, al wil ze daar zelf eigenlijk niet mee geassocieerd worden. Vandaag hebben we het over andere eerste vrouwen. We kunnen ze onmogelijk allemaal langsgaan, maar er is een selectie gemaakt door de redactie. En daarom bij mij aangeschoven onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Margit van der Steen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En ook Fleur de Beauvoir van de Telder Stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: We gaan twee vrouwen proberen neer te zetten. Dat gaat lukken. Maar er zijn inderdaad, zoals ik al zei, veel meer vrouwen die natuurlijk die aandacht ook verdienen. Margit, je schreef dit jaar het boek Ware Wonderdieren over de eerste vrouwen in de Nederlandse politiek.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat lijkt me een fantastisch onderwerp om in te duiken.
2: Dat is het zeker. Die eerste, het waren heel veel meer vrouwen dan ik van tevoren voor mogelijk had gehouden. En het waren voor een deel ook heel bijzondere vrouwen.
0: En is de vrouw in de politiek altijd ook in jouw leven al aanwezig geweest? Iets wat je altijd al onderzocht hebt of mee bezig bent geweest?
2: Nou, ik ben sowieso geïnteresseerd in vrouwen die grenzen verleggen. Of dat nu is doordat ze in de mannenwereld van de politiek actief worden. Of dat ze beroepen gaan uitoefenen die bijzonder zijn. En wat me zeker interesseert is getrouwde vrouwen die die stap naar de politiek maken. Zeker in een tijd waarin vrouwen geacht werden thuis te blijven, huisvrouw te zijn. En ze bovendien ook nog eens een keer in juridisch opzicht handelingsonbekwaam waren. En dus eigenlijk helemaal niet politiek in de politiek beslissingen konden nemen.
0: Ja, en toch gewoon die trend doorbraken. Dachten, we gaan het anders doen.
2: En toch die posities kozen en besluiten namen die hun bevoegdheden juridisch gezien verre te buiten gingen.
0: Verder bijvoorbeeld van de Telder Stichting van het wetenschappelijk bureau van de VVD. Dus hoe zit dat bij jou, vrouw en de politiek, altijd interesse geweest?
3: Zeker, altijd belangstelling voor gehad. Vooral omdat ik het van belang vind dat individuen zich kunnen ontplooien. Zowel mannen als vrouwen. En dan, ja, ik denk dat we heel veel te danken hebben aan de vrouwen die eerste stapjes gezet hebben. Waardoor we nu een veel gelijker speelveld hebben. En dat heeft echt mijn belangstelling.
0: Zijn de problemen waarmee de vrouw in de huidige politiek te maken heeft vergelijkbaar met de problemen waarmee de eerste vrouw in de politiek te maken had?
3: Ja en nee. De problemen zijn ook voor een deel wel echt veranderd. Maar wat je tegenwoordig nog steeds wel ziet is dat als een vrouw heel fel is, dan vindt iedereen daar wat van. En als een man stevig debatteert, dan vinden we dat allemaal heel normaal. En dat
0: de vrouw wordt boos genoemd snel.
3: Nou, snel boos of venijnig. En dat zag je in het begin ook al. Dat werd van een vrouw verwacht dat ze niet zo fel debatteerde.
0: Ja, dat heb je ook teruggevonden, Margit.
2: Dat punt heb ik teruggevonden. Maar wat wel heel belangrijk om te benadrukken is dat die eerste vrouwen nog moesten zien waar te maken dat vrouwen überhaupt in de politiek een goede minister of een goede wethouder konden zien. En dat is iets waar die eerste vrouwen tegenop moesten boksen. En waar dus de vrouwen nu, die eveneens net als 100 jaar geleden, met intimidatie en andere onaangenaamheden te maken krijgen. Maar daar hebben die vrouwen nu geen last meer van.
0: Laten we even naar een kort fragment luisteren om nog even in de sfeer te komen hoe er naar de vrouw in de politiek gekeken werd. Want het ging ook gewoon veel ook om uiterlijk. En daarvoor moeten we even terug naar de jaren 60. Om een beetje even de sfeer te komen. In de jaren 60 staan al haar collega's met open mond te kijken als D66 Tweede Kamerlid Anneke Goudsmit voor het eerst in een broekpak de Tweede Kamer binnenkomt.
4: U wilt naar mijn broekpak toe. Ik weet nog dat ik het ook aan de fractie vroeg. Vinden jullie dat ik dat kan doen? Nou, dat vonden ze dus wel. Maar het zat gewoon heel lekker en het was koud, denk ik. En ja, ik had niet verwacht. En nog steeds vind ik dat een beetje raar dat er zoveel aandacht aan besteed is. Maar het was een leuk pak.
0: Ja, het was een mooi pak. Inderdaad, dat zien we ook op de webcam, kunnen we de foto's zien. Anneke Goudsmit was dit in de jaren 60. Het eerste vrouwelijke Kamerlid, Suze Groeneweg, dat was er in 1918. Margit, ik praat graag met jullie over de jaren 50 en 60. In die 50 en 60 jaren, zijn de mensen dan al een beetje gewend aan de aanwezigheid van vrouwen in de politiek?
2: Nou, wat voor de jaren 50 vooral geldt, is dat steeds meer het idee opkwam, als er een nieuw gremium wordt opgericht, of als er een vertegenwoordiger in een organisatie moet komen, dan moet er niet alleen een katholiek, een protestant en een socialist in, of een liberaal iemand, maar dan moet er ook een vrouw in. Dus Hilde Verwij-Jonker werd de eerste vrouw in de SER. En dat was ook omdat ze niet alleen sociaaldemocraat was, maar ook omdat er nu eindelijk eens een keer een vrouw in de SER moest.
0: Dus
2: in
0: dat opzicht,
2: in de Sociaal-Economische Raad, die op dat moment een machtig orgaan was. Dus in dat opzicht is er iets opgeschoven sinds Groeneweg haar entree in de Tweede Kamer maakte.
0: Ja. Want als Hilda Verwij-Jonker voorzitter wordt van de SER, dan op een gegeven moment komt ze ook in de Eerste Kamer te werken. Ze wordt de vierde vrouw in de Eerste Kamer. Ja. Kenden mensen in het land haar dan al? Is die SER een belangrijk orgaan op dat moment?
2: Ja, nou, ze is geen voorzitter geworden. Dat zou meteen een stap te ver zijn geweest. Maar ze is het eerste vrouwelijke kroonlid. Nou, ik denk niet dat heel veel mensen een gemiddeld Eerste Kamerlid of een lid van de SER nu kennen. En dat zal ook voor de jaren 50 hebben gegolden. Natuurlijk wel in de wereld van de sociologen. Ze was de eerste afgestudeerde socioloog. In de wereld van de Partij van de Arbeid. Binnen de vrouwenbeweging. Ze is voorzitter van een belangrijke vrouwenorganisatie geweest. Dus op die manier is ze wel gekend. Mm-hmm. En is ook haar grote deskundigheid en bestuurlijke vaardigheid onderkend.
0: En zij was binnen die Sociaal-Economische Raad bezig met het vergroten van de arbeidsparticipatie. Dat had ze echt naar zich toegetrokken. Dus zei ze, dat wil ik echt als mijn taak zien om daar verbeteringen aan te brengen. Hoe deed ze dat?
2: De SER bracht gezaghebbende adviezen uit, die ook vaak door de regering werden overgenomen. En tijdens haar kroonlidmaatschap speelde de kwestie, we moeten de arbeidsparticipatie van vrouwen en met name van gehuwde vrouwen vergroten. Dat was in Nederland een heikel punt, omdat met name getrouwde vrouwen geacht werden thuis te blijven. En het toekomstideaal voor veel meisjes was in de tijd om te trouwen en kinderen te krijgen. Dus wat zij wilde, het vergroten van het werk buitenshuis, dat stond haaks op wat op dat moment gangbaar was. De manier van de SER is rapporten uitbrengen, zorgen dat je onderzoek doet, gezaghebbende rapporten waarvoor je ook in de Kamer bij de verschillende politieke partijen draagvlak krijgt. Dat heeft Hilda Verwij-Jonker allemaal gedaan, maar de behandeling van dat eerste rapport is tamelijk dramatisch geweest.
0: Want dat?
2: Zowel de vakbond als de werkgevers zijn heel erg tegen haar ingegaan. Wat was het idee als de getrouwde vrouw buitenshuis gaat werken, dan is het in huis niet meer gezellig. Er is letterlijk gesproken in termen van beter een vrouw die voor de gezelligheid in huis zorgt dan een luxe auto voor de deur. Maar wat zij dus deed was zoeken naar mogelijkheden waardoor het mogelijk was om arbeid en zorg te combineren. Het zijn hele moderne begrippen, maar zij was daar in de jaren 50 al bezig met dingen als arbeidstijdverkorting in te voeren.
0: Ja, Fleur de Beauvoir, hoe luister jij hiernaar? Even een korte samenvatting van zo'n geschiedenis. Hè? Voor de gezelligheid thuis beter thuis blijven.
3: Ja, nou ja, ik denk dat veel vrouwen met dat beeld geworsteld hebben alvorens ze de stap ook durfden te zetten. Want dat beeld heeft natuurlijk nog heel lang aangehouden. En ook Haya haaste zich altijd. Die werd moeder in de tijd dat ze in de kamer zat. En die haaste zich altijd om te zeggen, mijn kind komt op de eerste plek. Terwijl dat wel eens wordt betwist of dat nou echt zo was. Ja. Maar dat een goede moeder moest dat zeggen.
0: Ja. Je hebt het over Haya van Someren-Downer, die we zo uitgebreid gaan bespreken ook. Want, Margit, aan het begin van het gesprek haalde jij al meteen de handelingsonbekwaamheid ook aan van vrouwen. En Hilda Verweij-Jonker is daar ook onwijs belangrijk in geweest. Want zij heeft dat weten af te schaffen.
2: Ja, zij heeft met name in de Eerste Kamer heeft zij heel belangrijk lobbywerk verricht om te zorgen dat genoeg senatoren zouden stemmen dus voor het opheffen van de handelingsonbekwaamheid. En ze ging daarmee ook echt in tegen de partijdiscipline, want er was haar gezegd, je mag niet praten met andere partijen hierover, maar daar trok ze zich niets van aan. En het argument wat ze steeds gebruikte om senatoren over de streep te krijgen was, stel je dochter erft een huis uit de familiebezit, maar dan kan haar man bij wijze van spreken in het casino dat huis verspelen en daar kan zij niets tegen doen. En dat argument van het bezit van een familiehuis wat zomaar verspeeld kon worden, trok de senatoren over de streep om ook te stemmen voor het opheffen van de handelingsonbekwaamheid.
0: Dit jaar 70 jaar geleden.
2: Ja,
0: ook.
2: En Corrie ten Dello komt de eer na dat ze dat in de Tweede Kamer zich sterk voor heeft gemaakt en Verweij-Jonker in de Eerste Kamer.
0: En dan komt het wel weer volgens mij Hilda Verweij-Jonker toe dat zij voor het eerst, want we hebben het over Marga Klompé en we hebben het over de verzorgingsstaat, dat Hilda Verweij-Jonker dat woord verzorgingsstaat.
2: Ja. Dat klopt.
0: Dat waar komt dat?
2: Zij is degene die dit woord bedacht heeft, als het ware. Een vertaling uit een Engelstalig begrip. Maar bijvoorbeeld ook het begrip armoedegrens. Dat heeft zij bedacht. En nou ja, dat kennen we nog steeds in het dagelijks
0: leven. Ja, wanneer wij met elkaar vinden dat iemand in armoede leeft of niet in armoede leeft. Ja. Kenden zij elkaar?
2: Ja, zij kenden elkaar zeker. Ze zijn samen ook naar de vergaderingen geweest van de Verenigde Naties, waar Verweij-Jonker zich geijverd heeft voor het oprichten van het internationale vluchtelingenwerk. En ze schrijft zelf dat ze af en toe bij al die vele plechtigheden en recepties waar ze moesten zijn, dat ze van rokken wisselden, zodat ze af en toe weer eens iets nieuws hadden om bij een receptie te dragen. Maar iets anders is dat Marga Klompé Verweij-Jonker ook de opdracht heeft gegeven om een groot onderzoek te verrichten naar de Molukkers. Dat is eind jaren 50 geweest. En dat onderzoek is tot op de dag van vandaag, en misschien juist wel voor vandaag van de dag, nog steeds van belang. Want
0: het handelen van de Nederlandse overheid.
2: Zij heeft met haar onderzoek in de tijd heel veel Molukse belangengroeperingen kunnen interviewen. Dus die connectie via dat onderzoek naar de Molukkers is zeker belangrijk.
0: Dan de tweede vrouw die we vanavond ook uitlichten. Daar komen we bij jou, Fleur de Beaufort. Ik noemde haar al even, je haalde haar zelf ook al even kort aan. Haya van Someren-Downer. Mooie naam, überhaupt al. Van de VVD en eigenlijk een heel ander type dan Hilda Verweij-Jonker. Wat zou je het grootste verschil al noemen?
3: Ja, Haya werd wel eens Glamour Girl genoemd. En dat is denk ik echt iets waar ze zeer van verschilde. Ja. En Haya had een verleden in de journalistiek. Ze kwam van de Telegraaf. Dus dat is natuurlijk een hele andere wereld.
0: Ja. En meteen al een interessante manier om de politiek in te gaan.
3: Ja.
0: Hielp haar dat misschien juist ook wel de tijd bij de Telegraaf?
3: Zeker, ze had natuurlijk haar connecties in Medialand. En zij wist als geen ander, toen ze eenmaal in die kamer zat, zichzelf ook in de picture te spelen in de media.
0: Mm-hmm. Ja, vandaar misschien ook de Glamour Girl, maar ze werd ook wel mammy van de VVD genoemd.
3: Ja.
0: En ze werd ook door Marlene Dietrich van de Tweede Kamer genoemd. Was ze blij met al die bijnamen?
3: Nou, als ik het zelf moet inschatten, vind ik die laatste eigenlijk het minst passend. Omdat ze zelf helemaal niet zo heel veel gaf om het uiterlijk vertoon en die kleding. Ze heeft al eens gezegd, mijn man zoekt mijn kleding uit. Maar mammy van de VVD, ja, ze heeft heel veel voor de partij betekend. Dus ik denk dat wel een terechte titel is voor haar.
0: Hangt ze bij jullie op het wetenschappelijk bureau ergens?
3: Nou, ze hangt in het partijkantoor van de VVD zeker. Ze hangen een paar hele mooie fotocollages.
0: Waar zij ook zeker onderdeel van is. Ja. Ze is belangrijk ook geweest. Ze is ook partijvoorzitter van de VVD geweest. In 1969, we kunnen even luisteren.
5: U bent de eerste vrouw in onze politieke geschiedenis die deze functie zal gaan uitoefenen. Heeft u eigenlijk enig idee waarom het zo lang is tegengehouden?
6: Ik geloof niet dat het is tegengehouden. Je moet er nou eenmaal van uitgaan dat het aantal vrouwen waaruit je kunt putten voor de politieke functies geringer is dan bij mannen. Vrouwen met grote gezinnen kunnen het niet. En ik ben nou in de toevallige omstandigheid dat ik het wel kan met één kind en nog heus nog wel wat vrije tijd naast het gezin. En ik geloof dat het daarom nu mogelijk is. Het is meer een kwestie van toeval dan van principe.
0: Ja, mooi wat ze hier zegt natuurlijk. Hoe werd ze voorzitter?
3: Nee, ze begon als vicevoorzitter en uiteindelijk was er wat discussie en Klaas van der Pols, de zittende voorzitter, stapte op. En toen moest er een stemming komen en zij was weliswaar de enige kandidaat, maar ze is het eigenlijk maar nipt geworden. 13 stemmen voor, 10 tegen en 1 blanco stem. Dus het was helemaal geen uitgemaakte zaak. Maar ze is het wel geworden en heeft dat met verve opgepakt.
0: Want wat voor politiek ging ze bedrijven? Hoe zou je haar politieke stijl omschrijven?
3: Nou, ze zocht heel nadrukkelijk de samenwerking met de fractievoorzitter in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Niet voor niets zijn Hans Wiegel, Harm van Riel en Haya van Zomeren de drie H's genoemd. En die hebben heel nauw samengewerkt. Misschien niet altijd tot tevredenheid van bijvoorbeeld de Tweede Kamerfractievoorzitter, die toch wel eens een beetje aan de leiband van Haya gehouden werd. Maar ze hebben met z'n drieën wel heel veel succes bereikt in het groter maken van de partij. Een volkspartij.
0: Een populaire partij maken. Een populaire partij.
3: Echt een volkspartij. En wat een hele grote verdienste van Haya is geweest. Zij is, toen zij begonnen, waren de pakweg 34.000 leden. En nog geen 5 jaar later waren dat er ruim 80.000.
0: En waar zat hem dat in? Waarom dacht men massaal, ik word lid van die partij?
3: Nou, zij had hele slimme acties, de zogenaamde tientjesacties. En dan vroeg ze bijvoorbeeld aan zittende leden, ja, het was echt een geldprobleem in die tijd in de VVD. En dan vroeg ze aan zittende leden, nou, als iedereen nou een tientje overmaakt, nou, en dan hadden ze de eerste ton alweer binnen.
0: Ja, precies.
3: En op een gegeven moment kwam er ook een soort actie dat je er überhaupt lid kon worden. En daar zijn veel van die nieuwe leden natuurlijk uit voortgekomen. Voor een tientje. En op die manier haalden ze ontzettend succesvol geld binnen voor de partij. En kon de partij ook verder groeien.
0: Ja, ze verlaagden de drempels eigenlijk. Ja. En daardoor werd het veel makkelijker om jij bij de partij aan te sluiten. Dit zijn dan zaken die ze voor de partij heeft weten te regelen. Waar zetten ze zich verder voor in? Wat waren onderwerpen waar ze zich echt hard voor maakten?
3: Een van de dingen waar ze zich echt heel erg hard voor heeft gemaakt is onderwijs. En dan met name, ze was heel erg tegenstander tegen de nivelleringsgedachte in het onderwijs, dat het allemaal wat vlakker gemaakt moest worden. Zij vond dat ieder individu de ruimte moest krijgen om zich te ontplooien. En was bijvoorbeeld ook daardoor fel tegenstander tegen de mammoetwet van Kals. Omdat ze zei, ja, dan gaat die uniciteit van het individu verdwijnt uit het onderwijs. Daar was zij heel kritisch op.
0: Mm-hmm.
3: En een ander punt waar ze zich heel erg sterk voor heeft gemaakt is het toevoegen van een commerciële omroep in het omroepbestel. Zij vond dat de tijd daar rijp voor was. En daar was lang niet iedereen het mee eens.
0: Ja, en welke omroep werd dat?
3: Nou, ze heeft zich sterk gemaakt voor een commissie. Maar het is niet dat ze...
0: Ze zei van dat kunnen we best gebruiken met elkaar. Laten we nog even luisteren naar hoe zij zelf terugblikte op het feit dat ze als een van de weinige vrouwen überhaupt in die Tweede Kamer zat.
4: Ik was heel jong toen ik in de Kamer kwam. Ik ben heel lang het jongste Kamerlid geweest. En dat is voor een vrouw een dubbele belasting. En dan kom ik ook alweer op die mentaliteitskwestie van de mannen. Ze staan echt in het begin te kijken of je het goed doet, of je niet je nek breekt, of je geen domme dingen doet. En ik zeg altijd, er wordt gewoon van een vrouw, ook alweer in de praktijk, mag principieel onjuist zijn, maar het is de werkelijkheid, gewoon meer verwacht.
0: Ja, mooi ook die laatste woorden inderdaad. Er wordt gewoon meer verwacht. Terug even naar de twee vrouwen die we allebei vandaag hier bespreken. Hilde Verweij-Jonker, zag zij zichzelf, Margriet, als een feminist?
2: Zij zag zichzelf zeker als een feminist. Daar werd ze met name na de Tweede Wereldoorlog echt met haar neus op gedrukt dat ze als vrouw anders behandeld werd. En ze vond dat het ook anders moest. En ze had daar ook veel ideeën over. En ze heeft niet geschroomd om daarover te spreken, te schrijven en te handelen.
0: Mm-hmm. En hoe was dat voor Haya van Zomeren Downer? Voelde zij zich een feminist?
3: Die voelde zich veel minder feminist. Die legde ook heel erg de nadruk op de taak die vrouwen zelf hadden om de taboes te doorbreken, om de posities te grijpen. Al zie je bij haar wel een verschuiving. Aanvankelijk laakt ze eigenlijk de slachtofferrol die vrouwen soms in haar ogen innemen. Mm. En legt ze heel erg die nadruk op de individuele vrouw. En geleidelijk beseft ze dat vrouwen misschien toch een klein beetje steun nodig hebben om met meer hoger op te komen, zal maar zeggen. Dus daar zie je wel een kleine verschuiving gedurende haar carrière.
0: Dat iets unieks ook aan haar was, dat zij dus tijdens haar Kamerlidmaatschap moeder werd. Dat was uniek voor die tijd.
3: Zij was het eerste zittende Kamerlid wat moeder werd en wat dus ook verlof nam. En daar werd natuurlijk heel gemengd op gereageerd. Mm-hmm. En met name de heren hadden er niet altijd evenveel begrip voor. En het grappige is, in die tijd was Molly Geertsma fractievoorzitter. En die gold als heel erg progressief. Echt iemand die voor de vrouwenrechten en de homorechten streed. Maar toen hij vroeg of ze misschien iets langer met verlof kon. Nou, toen zei hij, mijn eigen vrouw heb ik ook na een week weer achter het aanrecht gezet. Dus jij gaat ook weer aan de slag.
0: Dat klinkt
3: dus toen
0: gezellig
3: was het begrip
0: thuis,
3: opeens wat minder.
0: Dank voor jullie komst en jullie uitleg. Belangrijk dat we deze vrouwen opnieuw weer even in het licht hebben gezet. Margriet van der Steen, dankjewel. Historicus
3: bedankt.
0: Bij het Huygens Instituut. Ja. En Fleur de Beaufort ook van de Telder Stichting. Dank voor de komst. Volgende week de laatste aflevering in deze serie. Tegendraad. Gaan wij verder met de Tegendraad. Want elke dag maken we in de Rode Draad ruimte voor mensen die zich ergens hard voor maken. Al 5 jaar trekken NPO 3FM en Omroep Human met Pride in Mijn Dorp door het land om te laten zien dat ook buiten de grote steden ruimte moet zijn om jezelf te kunnen zijn. Dit jaar wilden ze het groter aanpakken. Niet één dorp, maar een hele provincie. De hele provincie Zeeland. De Prideboot zou meevaren tijdens de havendagen in Zierikzee. Maar dat plan gaat niet door. Regisseur Ineke van der Hurk, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: 22 augustus zouden jullie meevaren tijdens de havendagen daar in Zierikzee. Een groot evenement. Maar niet met jullie Prideboot. Hoezo gaat het niet door?
7: Ja, dat is echt heel jammer. We zouden inderdaad eerst meevaren. En de havendagen vonden dat een goed idee. Alleen, er waren mensen die dat niet een goed idee vonden. En die vonden dat zelfs zo'n niet goed idee. Dat ze zeiden, als de Prideboot vaart, dan gaan de mosselschepen niet meer varen. En laat dat nou net het allerbelangrijkste onderdeel van de havendagen zijn. Dus daarmee legden ze eigenlijk een bom onder de havendagen als de Prideboot mee zou varen.
0: En wie heeft dan uiteindelijk de stekker eruit getrokken dat jullie niet mogen meevaren? Of hebben jullie dat zelf gedaan?
7: Nou, we zijn eerst nog in gesprek geweest met deze partij. Of eigenlijk is de initiatiefnemster daarmee in gesprek gegaan. En heeft nog echt van alles geprobeerd. Van wat nou als we eerder gaan varen? Wat nou als we een andere dag van die havendagen gaan varen? Maar het antwoord bleef de hele tijd nee. En toen hebben de havendagen zelf uiteindelijk ook gezegd, ja, dan kan het gewoon niet. Want ja, daarmee worden eigenlijk gewoon de havendagen zelf gecanceld. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het ook natuurlijk niet het idee was van Helene die dit mooie idee had, of van ons, om de havendagen te cancelen. Dus dat we dat ook liever niet wilden.
0: Nee, precies. Dus dan schiet het zijn doel in die zin voorbij. Nu maken jullie dit 5 jaar lang. Het gaat om vaak iemand die mag een plek aanmelden. Die mag zeggen, kom maar naar mijn dorp. Hier is een Pride nodig. Waarom was het voor NPO 3FM, voor de omroep Human, nou zo belangrijk om Pride juist ook naar die kleinere plekken, naar die kleinere gemeenten te brengen?
7: Ja, nou, 18% van de Nederlanders is niet hetero, is queer. En ja, spoiler, wij wonen niet alleen in de grote steden. Dus het idee is om te laten zien van, kijk, het is overal. Je moet overal jezelf kunnen zijn. En ook omdat wij in veel van die aanmeldingen eigenlijk zien dat jonge mensen zeggen, ja, er is hier niks voor mij. Ik zie niemand zoals ik. En op zo'n Pride kan je zien dat je niet alleen bent en ook dat er allemaal mensen zijn die jou steunen. En zie je dat dat ook gewoon in je eigen woonplek kan. En dat je daarvoor niet helemaal speciaal naar de Randstad hoeft.
0: Ja, en wat zijn de reacties de afgelopen 5 jaar als jullie een Pride in Mijn Dorp organiseren?
7: Nou, het gebeurt vaker dat het van tevoren allemaal een beetje spannend is. En dat mensen toch wel, ja, mensen zijn heel vaak heel bang dat we met strings op een boot gaan staan. Terwijl het eigenlijk altijd heel, ja, hele lieve aangelegenheid is. En op het moment dat het dan plaatsvindt, zie ik zowel mensen die langskomen, die zeggen, wow, ik hoor bijvoorbeeld allemaal dingen over trans op tv, maar nu heb ik iemand ontmoet die dat is, en dat is een heel normaal persoon. En dat ik dan denk, nou, vind ik toch fijn dat jij dat gesprek hebt gehad en die ontmoeting hebt gehad. En ook dat de deelnemers zelf zich zo gedragen voelen door een dorp, dat ze zeggen van, ja, het voelt nu toch wel iets meer alsof ik mezelf mag zijn. En ja, dat is natuurlijk gewoon precies wat we willen met dit programma.
0: Ook in Zierikzee moet je jezelf kunnen zijn. Daarom hadden jullie graag meegevaren. Nu zeggen, nou, loopt het via de havendagen. Heeft de gemeente er nog een stem in? Hebben zij zich nog uitgelaten over jullie plan?
7: Nee, helaas niet. Dus ja, die havendagen die hebben dus aangegeven dat zij het niet willen. Maar we hebben geen contact daar verder over gehad met de gemeente.
0: Nou begrijp ik wel dat jullie het niet opgeven. Jullie hebben nog een boot. Gaat er nog iets mee gebeuren?
7: Ja, dat hoop ik natuurlijk wel, want we hebben die boot. En we hebben niet alleen die boot, we hebben 50 aanmeldingen van mensen die graag willen komen. We hebben muziek. Dus ja, ik hoop...

0: die hebben dus aangegeven dat zij het niet willen. Maar we hebben geen contact daar verder over gehad met de gemeente.
1: Nou begrijp ik wel dat jullie het niet opgeven. Jullie hebben nog een boot. Gaat er nog iets mee gebeuren?
0: Ja, dat hoop ik natuurlijk wel, want we hebben die boot. En we hebben niet alleen die boot, we hebben 50 aanmeldingen van mensen die graag willen komen. We hebben muziek. Dus ja, ik hoop heel erg dat er iemand luistert die connecties heeft in Zeeland, die nog een aanlegstijger heeft op een plein en die zegt, jongens, kom 22 augustus maar naar ons toe. Want ja, het moet natuurlijk gewoon wel, er moet natuurlijk wel gewoon iets gaan gebeuren.
1: Ja, het plan is nu ingezet. Nu moet het ook afgemaakt worden. Waar kunnen mensen jullie bereiken?
0: 3fm.nl/pride kan je aanmelden
1: van de Pride in mijn dorp. Succes. En we hopen dat er nog in augustus dat alternatief gevonden wordt.
2: NPO Radio 1.
1: Zometeen nog meer Pride, dan met presentator van het 8 uur journaal op tv. Zijn collega Jeroen van Kan is hier nu alvast aangeschoven voor het NOS journaal op de radio. Op 8:30 is het.
3: Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beeld is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingsloos op de grond liggen. De agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Zometeen duik ik in de Rode Draad met Winfried Baaiens in zijn podcastserie Luister Anita over de pioniers van de regenboogbeweging. Hij is nu deze kant op aan het sprinten vanuit de tv-studio. Nou, het sprintje is gelukt, want ik zie hem rustig binnenkomen lopen. We gaan eerst nog heel even luisteren naar een iconische zangeres die de queer community ook een hart, warm hart toedraagt. Dat is namelijk deze vrouw, Dua Lipa. En dit is New Rules.

0: straat.
1: Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het huwelijk opengesteld werd voor mensen van hetzelfde geslacht. En Pride Amsterdam blaast alweer 30 kaarsjes uit. Reden voor de NOS om een speciale podcastserie te maken over de geschiedenis van homo-emancipatie in Nederland. En die serie is gemaakt door de man die krap een half uur geleden nog in de miljoenhuiskamers zo klonk.
2: Goedenavond, we krijgen er allemaal mee te maken met dit soort borden. Werk aan de weg, vooral in de zomer, want dan werkt Rijkswaterstaat het hardst.
1: Ja, zo komen dingen dan samen. Winfried Baaiens, welkom. Ja. Je hebt een sprintje getrokken.
3: Zeker. Nou, we zitten natuurlijk best dicht bij elkaar. Dat weten mensen misschien niet. Maar de tv-studio is hier hemelsbreed. Wat is het? 100 meter, denk ik.
1: 100 meter, inderdaad. Ja. En je hebt goede make-up op, want dat moet dan voor televisie. Hè? Ja. Voor die lampen moet je dat
3: ik
1: op.
3: Ik heb nog nooit zo strak op de radio gezeten, denk ik, qua look.
1: Welkom.
3: Dank je.
1: We gaan het hebben over jouw podcast die je gemaakt hebt. Je staat deze hele week op het hoofdveld, wordt dat dan bij ons genoemd. Dat 8-uur-journaal.
3: Okay.
1: Maar afgelopen week heb je je een beetje zelf eigenlijk opgesloten. Je was even van de radar misschien wel voor je omgeving.
3: Ja, een beetje wel, ja.
1: Want je was iets aan het maken. Een hartstikke mooie podcastserie. Luister, Anita. Mm-hmm. Was het er even wennen om van een Pride-podcast dan deze switch te maken naar het wereldnieuws 8-uur-journaal strakpak?
3: Absoluut. Want ik zat bij tv en ook hier in de studio. Er hangen allemaal lampen en er wordt ook nog geholpen bij zo'n uitzending live goed te laten verlopen. En dat jij je werk goed kan doen. Maar zo'n podcast maken is best... houd je touwtje in zekere zin. Dus met een laptop en een microfoon. Overigens heb ik twee en meer geweldige collega's. Maar met name Marjolein Baks en Marieke. Die ons, waarmee ik samen team vormde. Dus met z'n drieën zaten we eigenlijk allemaal op afstand. Zaten we een beetje te knutselen. Maar ik zat de hele tijd in in een hokje waar dan mijn kleren ook liggen. Omdat dat beter klinkt om in te spreken.
1: Ja, precies.
3: En eindeloos opnieuw inspreken en weer monteren. Maar goed, dat is echt ook de fantastisch leuke kant van... want het is knutselen en het zo mooi mogelijk maken. En er is niemand die zegt, je moet opschieten, het moet nu af en zo. Dus dan ga je er gewoon heel lang mee door, hè?
1: Je doet het vanwege het 25-jarig homohuwelijk wat we vieren. 30 jaar Pride. Maar je doet het ook vooral om te kijken... hoe is die homo-emancipatie in Nederland gekomen waar we nu zijn. Ja. En je gaat veel verder terug ook in de tijd dan deze 25 jaar of de 30 jaar. Op zoek naar pioniers van de regenboog-emancipatie. Wat was voor jou de belangrijkste reden om dat onderzoek te starten?
3: Nou, door die jubilea dit jaar stonden we voor het punt dat we iets wilden gaan doen en een podcast wilden gaan maken. Dat heb ik al vaker gedaan voor de NOS. Ik heb ook de schaduwspits gemaakt met Jeroen en Rivka over homo's in de voetbalwereld die maar niet op het hoofdpodium naar buiten komen. En nu dacht ik, wat gaan we nou doen? Gaan we Pride een jubileum maken? Maar er was al een tijd een verhaal dat in mijn hoofd zat. Wat ik ook al in allerlei notities had opgeschreven. Wat ook een beetje door een vriend van mij aangedragen was. Namelijk een avond 50 jaar geleden in het Concertgebouw. Miami Nightmare heette het. Er was ook een plaat van gemaakt. En die vriend van mij had die plaat aan mij gegeven. Dat wist ik nog. En ik wist dat er in de jaren 70 fantastische dingen waren gebeurd. Maar eigenlijk wist ik nog heel veel niet. Ik ben toch al een hele tijd uitgesproken homoseksueel, in ieder geval pragmatiserend. Toch wist ik eigenlijk weinig over onze eigen geschiedenis. Stonewall weet ik van alles, van de Amerikaanse geschiedenis. Dat zie je in series en zo, maar over Nederlandse niet zoveel. Michiel van Erpen heeft een heel mooi programma gemaakt, maar toch hebben we het daar weinig over. En toen kwam die vraag of je podcast wil maken. En dat wilde ik graag combineren met het feit dat je merkt dat er iets aan de hand is op dit moment. En dat zie ik in alle berichtgeving natuurlijk die ik zelf uitserveer over toenemend geweld. En ook de toenemende depressies onder queers en LHBTI'ers. Dus er is een soort kantelpunt in de samenleving. En de vraag waar dat vandaan komt en wat het antwoord daarop is, dat bracht mij naar de jaren 70. Want zij hadden toen ook last van een conservatieve golf.
1: Laten we even luisteren inderdaad naar de nieuwsberichtgeving die je dan heden ten dagen hoort.
4: Grote verontwaardiging in Eindhoven. Daar is een centrum van het COC belaagd.
5: Nou, je ziet dat de regenboogvlaggen worden weggerukt of zelfs in brand gestoken.
4: En het was niet het enige homofobe incident dit weekend.
6: Discriminatie neemt toe. Homo-acceptatie daalt, vooral onder jongeren.
7: Haat tegen homo's neemt toe.
8: Uitschelden of achterna gelopen worden, ja.
9: Je ziet toch dat in tijden van onzekerheid mensen zoeken naar zondebokken. En dat zijn nu helaas weer LHBTIQ-personen.
1: Ja, we hoorden dat gebeurt dan soms met makers. Hè? Je had nog heel lief de radio aanstaan op je telefoon. En ik hoorde dat zelf wel terug hier. Ja, okay. Goed, we hoorden hier de opsomming even van nieuwsberichten.
3: Het is niet fijn.
1: Genoeg reden om inderdaad een podcast te maken over de geschiedenis homo-acceptatie in Nederland. Laten we even een stukje van de leader luisteren van die podcast om in de stemming te komen.
3: Oh ja, leuk. Ja.
1: Mooi geworden.

0: En dit is de onvolprezen Jelle, wil ik er even bij zeggen. Heel want goed. De serie is zoveel mogelijk gemaakt met, voor en door queers. Omdat je dat denk ik ook moet doen bij zo'n onderwerp. En ook niet queers, want dat is ook belangrijk. Want het is een onderwerp voor ons allemaal. De podcast gaat ook heel erg over de vrouwenrechten die onder druk komen te staan. Onder diezelfde opkomst van een conservatief tegengeluid. Mm-hmm. En Jelle heb ik eigenlijk gevraagd, hoe ga jij dit nou in muziek vangen? Hij is gewoon artiest nu, hij heeft ook al zijn single uit en zo. Ik ben Jelle, moet iedereen maar gaan luisteren. Maar hij heeft een soort provocerende aanpak, speels provocerende aanpak. En dat vond ik leuk om te kijken, want de podcast gaat heel veel over protesten uit de jaren 70. Mm-hmm. Hoe er nu door een huidige generatie omgegaan wordt met die weerstand. En Jelle is daar een heel goed teken van, denk ik. En dus hij heeft gaandeweg de afleveringen maakt hij een lieder. Oeh, sorry. Ik sla een microfoon. Dat is een heel leuk pamfletistisch stukje muziek geworden.
1: Zeker. En waar we meteen ook woorden in horen die ik jou niet automatisch zou horen uitspreken bij het 8 uur journaal.
0: Nee,
1: was dat nog een strijd met je werkgever van welke woorden gebruik je?
0: Tot op heden niet. Dus als jij het niet verpest, Stefan, dan blijft het zo. Nee. Ik denk ook niet. Het is echt een journalistieke podcast. Dat belooft het en dat is het ook wel geworden volgens mij. Je geeft andere mensen het woord. De vraag was heel duidelijk, waar komt de weerstand van nu vandaan? Mm-hmm. En ook wel, wat is het antwoord erop en wat deden mensen eerder? En dat vond ik wel fijn om niet in een slachtofferverhaal te vervallen, wat we vaak doen, het signaleren van problematiek, maar ook naar mogelijke oplossingen. En in de jaren 70...
1: Verhaal juist.
0: Ja. En ook de veerkrachtigheid van de gemeenschap, zoals het dan genoemd wordt, maar mensen die zich dan hard maken voor de rechten van LHBTI'ers. Ja, dat wordt al heel lang met veel creativiteit, met plezier, mm-hmm. met humor, relativering gedaan. Dus ik ben ook bij Paul de Leeuw, die dat op zijn eigen manier weer gedaan heeft. Willem Nijholt komt voorbij. En dus de grote allies, Mies Bouwman, die het ooit opnam voor ons.
1: Want dat is een rode draad. Zo heet ons programma, dus dat mag ik dan zeggen. Ja. In je podcastserie, je haalt ons wel steeds terug naar dat moment in de geschiedenis. Ja. Naar die avond in dat concertgebouw. Ja. Waar die grote Mies Bouwman dit zegt.
2: Ik sta hier omdat er in Amerika een eng mens is. En omdat dat mens en alle Amerikanen moeten weten dat wij in Holland daar niet van gediend zijn. Ik moet u eerlijk ook nog iets benauwends vertellen. Ik sta hier ook omdat ik absoluut niet geloof wat een heleboel mensen zeggen. Dat Anita Bryant alleen in Amerika zitten. Ik heb het idee dat ze overal zitten. Dan denk ik Anita Bryant in Nederland. Hou je mond. Hier zijn wij vanavond in het Concertgebouw.
1: Hartverwarmende woorden van een Mies Bouwman in het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ze benoemt een Anita Bryant. Ja. Wie is dat?
0: Oh ja, dat had ik nog niet verteld. Dat was eigenlijk een gek fenomeen voor nu, om te denken dat daardoor mensen wereldwijd op de been kwamen. Maar dat was een zangeres. Ze was bekend geworden van sinaasappelreclames of sinaasappelsapreclames in Amerika. Hele mooie vrouw met een waanzinnige stem. Maar zij besloot op een gegeven moment zich te verzetten tegen een verordening in Florida die de rechten van homo's beter zou regelen en lesbisch. En dat vond zij verschrikkelijk, want zij vond de traditionele vorm van een gezin de hoeksteen van de samenleving, maar in de meest conservatieve vorm. En dus was dit voor haar verschrikkelijk. En zij verzette zich daartegen, kreeg heel veel steun vanuit de conservatieve hoek. En gebruikte daar ook woorden bij die nu ook wel weer te horen zijn, dat LHBTI'ers gevaarlijk voor kinderen zouden zijn, et cetera, et cetera. Dus retoriek die in de geschiedenis eigenlijk heel vaak terugkomt. Dat vond ik ook wel even fijn om te laten horen. Wat zij niet zo bedoeld had, is dat vervolgens er waren al protesten mm-hmm. in Amerika voor de homobeweging. Maar die werden toen georganiseerder dan ooit en ook grootschaliger. En die gingen dus de plas over hier naar Nederland. En toen hadden wij voor het eerst de eerste mars in Nederland op grote schaal. En dat was in 1977, het jaar waarin eindeloos veel gebeurt eigenlijk.
1: Ja, waarin eindeloos veel gebeurt. Wat doet het met jou als je Mies Bouwman, want je vertelt in de podcast ook dat je dit eigenlijk nog nooit ook gehoord had.
0: Nee, ik hoorde die plaat voor het eerst en ik was eigenlijk ontroerd. En dat hoor ik van meer mensen die ik het voor het eerst liet horen. En dat zat hem denk ik in het onomwondene ervan. Dat zij misschien wel nog niet besmet met het idee dat je op de socials, op social media gelijk weer kritiek krijgt op je mening. Ja, zij stond er echt onbevangen haar steun uit te spreken, terwijl ze daar geen enkel belang bij heeft. Dus opkomen voor iemand anders, puur omdat je dat nodig vindt op die manier. Ja, dat deed ze dus blijkbaar ook achter de schermen al wel meer. En nu besloot ze daar gelijk aan mee te doen toen Henk Krol, die het organiseerde, haar belde.
1: Ja. Ja, inluister, Anita.
0: Dus ontroerd was ik trouwens. En dat krijg ik zoveel terug van luisteraars. Van mensen die geraakt zijn. En het heel veel triggert op een goede manier. Want het is best een vrolijke podcast volgens mij. Maar er zit toch veel emotie nog bij ons allemaal die loskomt. Als je
1: ik
0: luistert.
1: Werd er strijdvaardig ook weer van.
0: Oh, goed zo.
1: Van de podcast. En dat komt ook door de mensen die hier, de verschillende mensen die je daarin spreekt. De wegbereiders van nu ook. Maar je gaat ook op zoek naar die pioniers, juist ook van toen. Een van die pioniers, dat is Meike Meijer. Zij organiseerde een van de eerste Nederlandse regenboogprotesten ooit, nog voor die avond al, in dat concertgebouw. Mm-hmm. En Meike Meijer hangt ook aan de telefoon. Goedenavond.
3: Hallo.
1: Inmiddels emeritus hoogleraar genderstudies, maar destijds frontvrouw van de emancipatiebeweging van de regenbooggemeenschap. Met een grote mars door de hoofdstad Amsterdam. Hoe kwamen jullie daar destijds bij om dat te gaan doen?
3: Wij waren een grote groep lesbiennes. We heten Lesbian Nation. De basis was het Vrouwenhuis en Café Sarijn. En we organiseerden van allerlei dingen. We bezetten ook gebouwen, de Portugese ambassade bijvoorbeeld. We organiseerden allerlei acties, maar we maakten vooral heel erg veel plezier. Het was ook sterk hormoongedreven, kan ik je vertellen. die hele beweging destijds. Ja? Maar goed, het was lesbisch, radicaal, feministisch. Mm-hmm. En we hadden contacten, ook in Washington en in Frankrijk, ook met Monique Wittig in Denemarken. Het was best wel internationaal. En we werden gebeld vanuit Washington. En dat ging over Anita Bryant, zoals Wilfried al zei. Dat was een eng mens, zei Mies terecht, mm-hmm. die in de politiek was gegaan. En die dingen zei, die vonden wij toen echt ongelooflijk. Iemand zomaar kon zeggen, homo's zijn gevaarlijk. Alle homoseksuele leerkrachten moeten nu worden ontslagen. Save the children was de slogan. Homoseksuelen zouden een gevaar voor kinderen zijn. Dus die moesten uit de samenleving worden verdreven, min of meer. Zeker uit banen en zeker uit het onderwijs. En die kregen een enorme aanhang. Nu, heden ten dagen, is dat gewoon mainstream. Hè? Dus is radicaal rechtse politiek. Die is heel erg anti-homo, heel erg anti-vrouwenrechten. Maar dat Anita Bryant dat zo vertelde,
1: Dat raakte bij jullie een snaar.
3: Ja, en nee, wij dachten, want wij waren bezig met lesbische trots en feminisme, dat dat nu achter ons lag.
1: Ja, en toen maar kwam het keihard weer terug in jullie gezicht eigenlijk.
3: Ja, een spook was het gewoon.
1: Een spook.
3: En toen dachten we, nou, we gaan hier gewoon wat aan doen. En die Amerikaanse kameraden, die zeiden ook, wij gaan demonstreren en wij hopen dat in Europese steden dat jullie dat ook doen, min of meer tegelijkertijd. Dus er zou in Washington, in Amsterdam, in Berlijn, in Kopenhagen, zouden er tegen Anita Bryant gedemonstreerd worden. Nou, binnen luttele weken hebben wij dat gewoon opgezet. We hebben gewoon toestemming gevraagd. We kregen begeleiding van de brede politie. We formeerden ons naast de Amstel. Mm-hmm. En in overleg met de gemeente hebben we gewoon een mars door de stad gedaan van de Amstel over de Munt, door
1: belangrijke plekken waar je opviel.
3: En op het Leidseplein. En er was enorme belangstelling. Dus het was georganiseerd door de lesbian community, maar iedereen kwam erop af. Dus ook de mannen gays, mm-hmm. maar ook gewone progressieve mensen die dat ook hadden meegekregen. Dus het werd uiteindelijk een enorme demonstratie.
1: Allemaal
3: die
1: eindigde op dat Leidseplein eindigde. Allemaal tegen dat enge mens in Amerika.
3: Maar ook tegen tendensen die er natuurlijk in Nederland ook waren. Dus we hadden natuurlijk ook heel rechtsconservatieve politiek. Van Acht, die was tegen abortus.
1: Ja, precies.
3: Dus en de vrijheid van homoseksuelen moest echt nog bevochten worden. Mm-hmm. Maar dat lukte heel erg goed. En het idee dat er die tegenwind ineens kwam, dat maakte ons gewoon echt heel woedend. Maar goed, het was een hele vrolijke en leuke demonstratie.
1: En een belangrijke demonstratie. En hij bestaat ook, juist Maaike, ook jullie vrouw zijn, is daarin ook belangrijk, Wim Vriet. Want jij hebt Maaike ook gesproken voor de podcast.
0: Zeker.
1: En juist een aflevering ook gemaakt over de vrouw die het opneemt.
0: Ja, want die rol is echt onderbelicht bijna altijd in de samenleving, denk ik. Maar zeker als het gaat over de regenbooggemeenschap. Want de vrouwen liepen bijna altijd voorop, organiseerden als eerste dit soort optochten. Dat gebeurde in Amerika ook al. Ik weet niet wat het zegt over de gays, maar de vrouwen kunnen dat toch beter blijkbaar. En ook de transpersonen liepen altijd voorop. Dus en dat is op een of andere manier wordt dat toch, heeft Maaike vast wel een mening over. Wordt dat vaak een beetje weggegumd in de geschiedenis. Dus ik dacht, laten we hier nou in die aflevering echt ook de rol van de vrouwen centraal stellen. Zodat dat je daar niet makkelijk overheen stapt.
1: Ja, nou, dat is te horen. De mening van Maaike hierover.
3: Het is wel interessant om daar verder over na te denken. Want wij voelden ons bijvoorbeeld heel erg verwant met de rode flikkers. Hè? Ja. Dus de radicale mannen, homo.
0: Ook een protestbeweging. Mm-hmm. Ja. Ja.
3: Maar die waren niet zo groot. Ik denk dat wij groter waren. Maar mannen en vrouwen waren toch gescheiden werelden. Dus de lesbische wereld. Het ging bij ons heel anders aan toe dan bij de gays. Er waren wel allerlei vriendschappen en contacten overal weer. Maar homo zijn betekende natuurlijk dat je heel mannen graag met mannen wilde zijn. Mm-hmm. En vrouwen graag met vrouwen. Ja. Dus per definitie leef je dan in andere werelden. Ja. Maar goed, we hadden wel degelijk strategische allianties. Ja. Maar bijvoorbeeld in het COC, daar kwamen we allemaal vandaan. Die wilde helemaal niet nadenken over feminisme en ook helemaal niet over gender issues. Dus die vonden, lesbiennes en mannelijke homoseksuelen, die zijn samen allemaal gezellig homo. Maar zo werkt het gewoon niet. Mannelijke homoseksuelen hebben heel andere behoeften, mm-hmm. vinden heel andere dingen leuk dan vrouwen. En dat geeft ook helemaal niet als je op het juiste moment maar politiek samen op weet te trekken.
1: En dat lukte daar op die ene dag in ieder geval. Meer over te horen is ook in aflevering 3 van Luister Anita. Maaike Meijer, dankjewel dat je even wilde meepraten met ons.
0: Doei Maaike.
1: En bedankt ook namens de queer gemeenschap inderdaad voor dit alles. Ik wil namelijk even nog met jou, Winfried, verder door die podcast lopen. Want je gaat ook op reis verder door Nederland. Je reist op een gegeven moment ook af naar Zwolle.
0: Ja.
1: En daar ontmoet je Carlo en Henk, ze waren Henk-Jan, heel goed. Ze waren in 1977 in dat concertgebouw, die rode draad die door de podcast loopt. Ja. En jij ging bij hen thuis langs om te praten over hun leven en de hedendaagse kijk op de wereld. Laten we even een stukje luisteren.
4: We hebben, ik noem het een beetje lastig, van zwaar religieuze groeperingen die dan midden in de stad het evangelie gaan verkondigen.
5: Ja.
4: En alles wat homoseksualiteit betreft is verkeerd.
5: Ja.
4: Op een gegeven moment, wij liepen weer in de stad en waren twee mannen die dan weer met zo'n megafoon liepen. En toen dachten we van, ja, nou is het goed. Wij hebben daar gewoon uitgebreid staan tongen voor die groepen midden in Zwolle in de stad.
5: Ja.
4: En alle mensen om ons heen begonnen te applaudisseren. Dus daarbij 76 en 77.
5: Dat was onlangs nog.
4: Okay. 11 jaar vorig jaar zomer, denk ik.
5: Ja,
1: fantastisch.
0: Ja.
1: Dat je hen hebt kunnen vinden ook in de podcast. En je vertelt ook al in de podcast dat je echt geraakt bent ook door hun vrolijkheid.
0: Ja, en ook
1: een openheid die ze hebben.
0: Ja, het was ineens heel. Je zit natuurlijk in zo'n podcast met alle problematiek, de discussies rond de transgemeenschap. Hoe ga je dat nou weer uitleggen en duiden? En hoe dat dan weer de andere LHBTI'ers of de rest van de LHBTI-afkorting beïnvloedt. Dus dan maakt. Op een gegeven moment wordt het allemaal zo ingewikkeld. En toen kwam ik bij Carlo en Henk-Jan. En toen was het ineens allemaal heel simpel. Want die zeiden gewoon, ja, als we nou een klein beetje voor elkaar opkomen, wat is daar mis mee? Waarom zou je niet iedereen een plek gunnen? Ja, oké, dat is eigenlijk ook wel heel waar. En ze waren ook zo heerlijk kalm in hun mm-hmm. opvatting over liefde. Ze zijn al 50 jaar samen. Dus ze waren toen al bij elkaar, toen die avond in het concertgebouw was. Meer dan 50 jaar samen. En volgens mij nog steeds heel gelukkig. Althans, wat ik mee mocht maken. Ja, ik was echt. Ik dacht. En ik merk ook dat heel veel luisteraars allemaal verliefd op ze zijn geworden. Dus
1: zijn dit van jou, want je zegt, ik wil hem ook een podcast van hoop, van strijd van maken. Zijn dit dan juist die karakters waar je dat uithaalt?
0: Ja, precies. Want ik ga dat niet helemaal spoilen, maar er gebeurt ook wel weer wat heel vervelends. Wat heel illustrerend is voor de problematiek van deze tijd. In de podcast met hun, juist met deze twee. Dat is dan weer heel verdrietig. En dan komen ze aan het eind nog even terug met toch weer een hoopvolle boodschap. En dat is wel ook gewoon hoe het zit. Dus ik bedoel, er is wel echt wat voor nodig om die emancipatie van 50 jaar weer helemaal om te draaien. Maar je moet wel alert zijn. Dat is denk ik eigenlijk meer de boodschap van al die mensen. Als ik al die mensen zo'n beetje in mijn hoofd stop, is dat denk ik de conclusie van al
1: het is echt een werkwoord. Dus altijd werken aan die emancipatie met elkaar.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dank voor de podcast. Dank voor de komst hier naar de studio. Die hele podcast is gewoon te luisteren in de NPO Luister app. Die heet Luister. Anita Winfried Baijens, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Ja. Tot over de Rode Draad voor vanavond. Morgenavond 7 uur zijn we er gewoon weer. Zometeen langs de lijn naar Omstreken. Rivka en Hanno zitten zometeen voor je klaar. Fijne avond.

0: NPO Radio 1. Podcast.
1: Welkom.
2: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
3: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
2: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
4: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
2: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: NPO Radio 1.
16: Het is 9 uur. Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regel gaat volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. En dan nog het weer. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
27: Pap, die moeten we hebben!
26: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
28: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
15: NPO Radio 1. EO NOS.
29: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Hanno Jansen.
30: Goedenavond. In de WK-finale hield Argentinië lang stand tegen Spanje tot de 106e minuut.
31: El centro muy pasado buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
30: Ja, het was geloof ik een goal. Bleef 1-0, feest in Spanje, dus teleurstelling in Argentinië. We schakelen zo met de correspondenten in beide landen.
32: Verder stopte Estefana Polman 2 maanden geleden als tophandsbalster. En nu blikt ze terug op haar carrière in een boek en zometeen bij ons.
30: En meer dan 45.000 wandelaars beginnen morgen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Niet alleen een goed moment om te lopen en te feesten, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek.
32: Ja, het was moeilijk te missen gisteravond. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. Het won dus met 1-0 van Argentinië. En de Spaanse selectie is inmiddels terug in eigen land. Maar in Spanje zelf gaat het al sinds het laatste fluitsignaal helemaal los. Ja, we gaan verder praten over dit volksfeest. Met wie anders dan Spanje-correspondent en vriend van de show Edwin Winkels. Edwin, goedenavond.
33: Goedenavond, hallo.
32: Ja, hoe gaan die festiviteiten daar in Spanje? Zijn de straten helemaal vol met supporters?
33: Ja, althans, er is weinig geslapen vannacht, ongetwijfeld. Hoewel mensen moesten werken. En nu in Madrid begint het zich te vullen. De spelers zijn met een bus door de stad aan het trekken. Op de fontein van Cibeles, dat is het hartje van de stad, staan inmiddels al 120.000 mensen te wachten tot ze daar aankomen. Het is een hele vrolijke tocht als je het ziet. Het is ook bloedheet. Op dit moment, 9 uur 's avonds, is het nog 33 graden in Madrid. Dus je ziet ook inmiddels alle spelers op die dubbeldekker of zo'n open bus zonder shirt in een bloot bovenlijf zitten. En het ja, het is... Het komt niet zo vaak voor natuurlijk. De laatste wereldtitel was 16 jaar geleden. En er komt een nieuwe generatie, allemaal jongeren. En de straten staan helemaal vol. In totaal zullen het echt bijna 1 miljoen mensen zijn... die vandaag de selectie in Madrid ontvangen.
32: Ja, want ze worden daar dus meteen nu vanavond op dit moment gehuldigd, die spelers. En we zagen ook al eerder vandaag beelden vanuit Baskische en Catalaanse straten... dat daar ook volop gefeest wordt. Hoe bijzonder is dat?
33: Ja, ook hier in mijn dorp. Ik woon in Catalonië. Ik kreeg allemaal beelden van mensen toegestuurd. Dat er op straat ook gefeest werd. En Spanje geroepen, et cetera. Nu zijn er nog steeds heel veel mensen in Basken en Catalanen die niks met Spanje hebben of zo. Maar inderdaad, je merkt dat toch de sfeer net iets anders is dan toen Spanje in 2010 het wereldkampioenschap won. Dat heel veel mensen meedoen. Ook heel veel mensen niet, hoor. Ik bedoel, het is een vreemd land wat dat betreft. Omdat ja, mensen wat minder hebben met de Spaanse selectie. Mm-hmm. Maar dat deze selectie toch met spelers die werkelijk uit alle hoeken van het land komen. Met inderdaad ook heel veel Catalanen. En Basken die gewoon ongelooflijk belangrijk zijn geweest om dit kampioenschap te behalen. Dat het toch voor een wat meer algemene euforie heeft gezorgd dan we dit hier tot nu toe hebben gekend.
32: Ja, en denk je dat dat dan iets blijvends is of is dat nog te vroeg?
33: Ja, nee, het is voetbal. Het is vluchtig, hè? Ik bedoel, het is nu. Het is een feest. Er is een finale gewonnen. Iedereen is dolblij. De spanningen de laatste jaren politiek gezien waren ook al wat minder. Maar ja, nee, je zou mensen die zich geen Spanjaard voelen bijvoorbeeld niet tot Spanjaard kunnen bekeren omdat een voetbalteam wereldkampioen wordt of zo. Maar je merkt sowieso al dat het iets meer ontspannen is dan voorheen. En ja, wie weet waar zo'n wereldtitel dan toch ook aan kan bijdragen.
30: Ja, in Madrid voelen ze zich altijd Spaans. Daar was helemaal niks meer aan te werken. Maar ja, is daar dan helemaal geen zurigheid over het feit dat er geen Real Madrid-spelers bij waren? Ja, het maakt in ieder geval niet uit hoeveel mensen er op straat komen, zo te horen.
33: Nee, nee, vooraf is het bijzonder. Oké, geen speler van Real Madrid, maar ze zagen ook wel. Er was eigenlijk, Real Madrid heeft de laatste jaren met heel veel buitenlanders gespeeld en bijna geen Spaanse jongens. Sommigen waren geblesseerd, die konden het niet. Er zijn wel twee spelers, waaronder de belangrijkste of de beste speler van het toernooi, Rodri Hernandez, die is in Madrid geboren. Llorente van Atletico Madrid ook. Dus ze zijn er wel. Maar daar wordt nu, zeker de jeugd en de mensen die nu aan het vieren zijn, die zijn daar helemaal niet aan het kijken. Inderdaad, Catalanen worden wel eens gek aangekeken en Basken. Maar nu zitten al die voetballers uit die andere regio's zitten daar op hun bus door Madrid. En ik denk, ik kan het niet horen natuurlijk, maar ik denk niet dat ze enige verwensing naar hun hoofd hebben geworpen hebben gekregen. Mm. Iedereen is gewoon blij dat zij voor Spanje dit wereldkampioenschap hebben behaald.
30: Ja. Die wereldbeker die werd gisteren uitgereikt door president Trump natuurlijk. Die niet heel lekker ligt met de Spaanse premier Sanchez, maar überhaupt bij het Spaanse volk. Trump had Spanjaarden voor de finale nog slechte mensen genoemd. Is het nog een ding nu in Spanje dat precies hij dan die wereldbeker heeft uitgereikt?
33: Nee, dat is voorbij. Het belangrijkste was dat ze gewonnen hebben. Je zag een beetje dat moment van Trump en dat hij daar bleef staan. En aanvoerder Rodri wachtte bewust even totdat Trump meer opzij was gegaan. Vorig jaar reikte Trump een prijs uit aan Chelsea in de World Finals tussen clubs. En dan ging hij meejuichen en zo. Daar hadden de Spaanse voetballers geen zin in. Dus ze wachten echt even tot Trump door FIFA-voorzitter Infantino een beetje naar de zijkant werd afgevoerd. Maar ze hebben hem allemaal begroet. En een paar Argentijnse spelers bijvoorbeeld niet. Die hebben hem niet de hand gegeven. Maar alle Spanjaarden hebben hem een hand gegeven. En ja, dat uiteindelijk is de aanwezigheid van Trump gisteravond eigenlijk een kleine anekdote geweest. Spanje gaat het alleen maar om wat ze gewonnen hebben, die wereldbeker, de medailles die ze ook van Trump kregen natuurlijk. Maar er is daarna helemaal geen woord meer over gesproken.
30: Ja, wat maakt het zo ook uit, hè? Ze zijn nu wereldkampioen, ze zijn Europees kampioen. Best een jonge selectie met natuurlijk een paar hele grote talenten. Gaan zij niet gewoon alle prijzen pakken de komende jaren? Moeten we ze alvast opschrijven als Europees kampioen over 2 jaar?
33: Nou, er wordt wel vergeleken, hè, met 16 jaar geleden. Toen was het waren ze Europees kampioen, 2008 wereldkampioen, 2010 tegen Nederland. En toen ook nog eens opnieuw Europees kampioen in 2012. Dat zou zomaar opnieuw kunnen gebeuren, want inderdaad, je hebt twee spelers van pas 19 jaar. Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Jongens van net in de 20. Dus ze hebben nog heel wat te gaan met hetzelfde team. Er zijn heel weinig spelers van boven de 30 jaar. En inderdaad, de tegenstanders waren allemaal veel minder. Zelfs het grote Frankrijk, maar in het voetbal weet je nooit. Maar zij hebben enorm vertrouwen. Dat ze zijn nu inmiddels een record van 38 wedstrijden achter elkaar ongeslagen. En ze hebben een ongelooflijk vertrouwen. Hadden ze al voor dit wereldkampioenschap dat zij nog lang mee kunnen. Uiteindelijk ja, kunnen andere landen ook beter worden en ze verslaan. Maar dit Spanje is nog, in principe kan je nog 4 tot 6 jaar veel plezier aan ze beleven.
30: Nou, weten we dat vast. Ga jij nu zelf ook snel naar Spanje feest mee vieren?
33: Nou, dan is het feest al voorbij als ik terug ben. Ik was in Nederland.
30: Nou, dat weet ik zo niet als ik het zie.
33: Met alle video's die ik vandaag toegestuurd heb gekregen, de gekste plaatsen dat mensen aan het vieren zijn, vier je toch een beetje mee. En ik zie nu nog, ik heb nu voor me de beelden in Madrid, en dat wordt echt een ongelofelijke apotheose. Helaas in Nederland kennen we het niet, hoe het is om wereldkampioen te zijn. Nee. Maar hier, tweede finale, tweede keer wereldkampioen, ze gaan er ongelooflijk intens van genieten.
30: Dankjewel, Spanje-correspondent Edwin Winkels.
32: Ja, heel veel vreugde dus in Spanje. Teleurstelling natuurlijk in Argentinië. In ieder geval gisteren toen de Spanjaarden de beker omhoog hielden. Toen draaiden de Argentijnen zelfs de rug naar hen toe in plaats van naar de huldiging te kijken. En bondscoach Lionel Scaloni hield het na afloop niet droog. Ja, het raakte zijn ziel, zei hij. En toen liep hij in tranen weg. AD-correspondent Peter Schouten vanuit Argentinië. Goedenavond.
0: Goedenavond.
32: Is dat verdriet en dat huilen, is dat ook de stemming bij de voetbalsupporters in Argentinië vandaag?
0: Vandaag misschien wel, maar gisteren totaal niet. Dat zal je misschien verbazen. Maar na het laatste fluitsignaal was er natuurlijk verdriet. En jammer dat we verloren hadden. Maar tegelijkertijd ontstond er een enorm volksfeest hier in de straten van Buenos Aires. Mensen trokken massaal naar buiten. Er was muziek, vuurwerk, tranen van verdriet uiteraard. Maar ook van vreugde en dankbaarheid wat het Argentijnse elftal dit WK heeft laten zien. Ik heb zelf tot 4 uur wakker gelegen. Want beneden werd er onafhankelijk getrommeld hier in de straat.
32: Echt waar, joh?
0: 100.000 Argentijnen trokken naar de Obelisco, het bekende emblematische punt midden in de stad. Dus het was uiteindelijk, vandaag is natuurlijk de kaart wel een beetje ingeslagen, maar gisteren, hoe gek dat misschien ook klinkt, was het eigenlijk een heel groot volksfeest en waren de mensen trots op het spel en de veerkracht van het Argentijnse elftal. Misschien niet dan gisteren in de wedstrijd, maar wel gedurende het hele toernooi. Veerkracht, dat is een belangrijke, typische Argentijnse karaktereigenschap. Dus uiteindelijk overheerst de dankbaarheid. Ook al weet men hier dat ze natuurlijk gisteren geen schijn van kans hebben gehad.
32: Nee, ik wou zeggen, verrast het je dan nog? Verrast het je nog dat ze dan zo'n feest vieren terwijl ze eigenlijk kansloos eraf gingen met 1-0?
0: Nee, maar de Argentijnen hebben de afgelopen weken enorm van dit feest genoten, van het WK. Je hebt de stadions in Amerika gezien, hoe vol die zaten met Argentijnen die luidkeels 90 minuten hun ploeg aanspoorden. Voor veel Argentijnen is voetbal ook een beetje een uitvlucht in de dagelijkse sociaal-economische misère die dit land al tientallen jaren treft. Een beetje een pijnstiller. Dus als het 5 weken lang over iets anders gaat dan de economie, over iets anders gaat dan de politiek, dan zijn de Argentijnen ontzettend blij mee. En dat laten ze op deze manier ook uit.
32: Ja. Hoe wordt er in de Argentijnse media over Messi gesproken? Als het vieren van het laatste WK van hem, of zeggen ze nog iets anders?
0: Nee, uiteindelijk als je alle media op een rijtje zet, alle kranten, dan komen er eigenlijk 2 woorden uit. Dat is gracias capitán, dankjewel aanvoerder. Dat is eigenlijk de rode lijn door alle verhalen die je hier vandaag op tv ziet, online, in de kranten, in de radio, et cetera. Een mooie titel vond ik wel. Leo, bedankt dat we met je mochten dansen. Hè. Veel mensen hebben het hier over de laatste dans van Messi die voor de Argentijnse voetbalfans heeft, en uiteindelijk voor de hele wereld natuurlijk, heeft laten zien. En ook een kop als dank jullie wel dat jullie ons hebben herinnerd aan de passie van het collectief. Collectief is ontzettend belangrijk in Argentinië. En veel lofzangen toch ook wel op Scaloni. Een krant schreef, de grootste nalatenschap is dat hij altijd Scaloni is gebleven. Hij heeft natuurlijk wel het Argentijnse voetbal behouden, dan gisteren misschien. Zijn eigen smoel gegeven met goed voetbal. Echt weer op de kaart gezet de afgelopen jaren. Dus ook ontzettend veel lof. Niet alleen voor Messi, maar ook voor Scaloni. En ik vond het ook wel mooi om te zien dat hij in tranen uitbarst. Hij heeft ook de bijnaam als soort van huilert te zijn. Ik vind dat heel mooi, zeker in een land wat zo macho is nog steeds. Dat ook nu mannen en jongens zien dat mannen ook gewoon hun emoties hebben. En die ook kunnen uiten live op tv en ook mogen huilen. Dat is belangrijk. Moeten we niet onderschatten zoiets in Zuid-Amerika.
30: Ja. Nou, en ik vond zelf over tranen gesproken die van Messi, die voor die muur van Argentijnse fans stonden die hem toezongen na de finale. Mm-hmm. Ik vond dat misschien wel het mooiste beeld van het toernooi. Wat zegt hij zelf eigenlijk? Zegt hij inderdaad, dit was mijn laatste toernooi? Of wat is zijn reactie op dit alles?
0: Nog niet letterlijk gezegd. Hij heeft wel, denk ik, een uurtje geleden een post geplaatst op Instagram. En daarin zegt hij eigenlijk van de pijn is groot en het helen van deze wond gaat nog wel even duren. Hm. Maar tegelijkertijd legt hij ook de nadruk op de mooie wedstrijden en de steun vanuit het hele land dat deze ploeg heeft mogen ontvangen. Hij zegt, we hebben ons als land weten te verenigen en de enorme trots van het Argentijn zijn weten uit te dragen. En natuurlijk feliciteert hij ook Spanje met het behalen van met de wereldbeker.
30: Ja, vandaag keert de selectie terug in Buenos Aires. Wat gaan ze nog doen daar?
0: Ja, dat is zoals op z'n Argentijns, last minute, weet niemand het helemaal zeker. Het is altijd chaotisch als Argentijnen iets moeten organiseren. Het was zelfs koningin Beatrix in 2006 op staatsbezoek die zich voor de camera's toen liet ontglippen dat Argentijnen niet zo goed zijn in dingen organiseren. Dat zie je nu ook weer, dat zagen we in 2022 ook. Het was ook een enorme chaos toen we wel wonnen. Het laatste nieuws is nu. Nou, ze hangen ergens in het Argentijnse luchtruim. Ik denk met een uurtje of twee worden ze hier op het internationale vliegveld verwacht. Dat wordt dan, zoals het er nu naar uitziet, een formele en protocolaire ontvangst. Met een erewacht en een fanfare en toeters en bellen. Maar geen politici. President Milei zal daar niet bij aanwezig zijn. Hm. Dat ligt allemaal heel gevoelig. Het is een enorme vete gaande tussen de president en de voetbalbond. De bronnen melden nu dat de spelers zelf geen feestelijkheden zouden willen hebben. Maar eerst was er sprake van een vrije dag voor iedereen. Dat ze massaal door de stad zouden reizen op open bussen, net zoals in Spanje. Maar een domper is natuurlijk ook wel dat Messi er niet bij is. Hij blijft in Amerika. Hij heeft zich weer gevoegd bij zijn ploeg in Miami.
30: Ja.
0: Wat ik wel een beetje een gebrek aan respect vind. Maar goed, ik weet niet of mijn mening dat doet. Maar goed, het betekent zoveel voor deze mensen als Messi erbij was geweest. Maar goed, hij laat het wat dat betreft helaas afweten.
30: Ja, nou, we wachten de plannen daar nog even af dan. Dankjewel, Peter Schouten, correspondent in Argentinië.

0: And the good song. Rock Your Body, geproduceerd door Pharrell Williams, die gisteren op de tribune zat bij de WK-finale en gezongen natuurlijk door Justin Timberlake.
1: Morgen beginnen 45.761 wandelaars aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het wandelevenement van Nederland. Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboud UMC in Nijmegen, doet al 20 Vierdaagses lang onderzoek naar het effect van wandelen op ons lichaam. En zo ook dit jaar. Goedenavond, mevrouw Hopman.
2: Goedenavond.
1: Elk jaar onderzoekt u een ander aspect van dat wandelen en dat lange wandelen met name. En wat gaat u dit jaar onderzoeken?
2: Nou, we hebben eigenlijk dit jaar een ander onderwerp. Omdat we 20 jaar onderzoek doen, hebben we dit jaar de deuren geopend voor alle wandelaars om te komen kijken in ons onderzoekscentrum, om allerlei metingen te ondergaan en om te zien wat 20 jaar Vierdaagse onderzoek heeft opgeleverd.
1: Ja, precies. Dus u geeft eigenlijk een kijkje in de keuken juist.
2: Ja, we doen een walk-in, zoals we dat noemen. En dat is zeer succesvol, want we hebben al 2 dagen ontzettend veel wandelaars over de vloer gehad. En ze waarderen het enorm.
1: Ja. Ja. Kunt u eens een aantal dingen noemen die u de afgelopen 20 jaar heeft onderzocht?
2: Ja, nou kijk, we begonnen in 2007, nadat in 2006 de Vierdaagse slechts 1 dag duurde. En tot dan dachten we eigenlijk dat wandelen een hele onschuldige en hele veilige bezigheid was.
1: Ja, en in 2006 dus ging het mis, hè?
2: Ja, toen ging het mis. Er vielen honderden mensen, vielen flauw. Tientallen mensen kwamen in ziekenhuizen terecht. 2 mensen overleden. En toen is de Vierdaagse afgelast na de eerste dag. Mm-hmm. En in 2007 zijn we met ons onderzoek begonnen en zijn we gaan kijken naar, ja, waar kan het nou misgaan? Raken wandelaars oververhit? Krijgen ze een hitteberoerte? Nou, dat bleek niet het geval te zijn. Want wandelaars, daarbij loopt de lichaamstemperatuur op, ongeveer 1 graad. Dus ze zitten zo tussen de 38 en de 39 graden als ze wandelen. Dus geen koorts, is verder helemaal geen enkel probleem. Dus hitteberoerte komt eigenlijk bijna nooit voor bij een Vierdaagse. Wat is wel een groot probleem, of een groter probleem? Mm-hmm. Dat is uitdroging. Maar liefst 20% van de wandelaars, en zeker op de eerste dag, want dat is de zwaarste dag, komt met uitdrogingsverschijnselen over de finish. En jullie zeiden net al, ruim 45.000 mensen. Dus dat zijn 20%, dat zijn bijna 10.000 mensen die eigenlijk veel te weinig gedronken hebben. En als het dan iets warmer wordt, dan kunnen deze mensen eigenlijk hun bloeddruk niet meer op peil houden. En dan gaan ze flauw vallen. En dat is wat er in 2006 gebeurde.
3: Dus we moeten eigenlijk overdag meer water drinken en 's avonds misschien iets minder bier.
2: Ja, inderdaad, ze moeten dus in het algemeen veel meer drinken. Ze verliezen veel meer vocht dan ze binnenkrijgen. En we zien dat vooral bij mannen en we zien het vooral bij wandelaars met overgewicht. En dat zijn natuurlijk ook wel de groepen die het meeste transpireren. Ja, dus ze moeten eigenlijk meer drinken en een biertje 's avonds kan natuurlijk, maar te veel is nooit goed.
1: Nee. Is het nou gezond uiteindelijk? Want dat heeft u 20 jaar lang heeft u allerlei verschillende aspecten onderzocht. En onderaan de streep, is het nou gezond om een Vierdaagse te lopen?
2: Nou, wat je ziet tijdens Vierdaagse is dat er best veel, zeg maar, verstoord raakt in het lichaam. Hè, van een temperatuur die stijgt, hartslag die toeneemt. We zien hartschade optreden, wat op zich fysiologisch is, maar wel aangeeft dat de belasting voor het hart behoorlijk fors is. We zien ontstekingsfactoren toenemen. Maar we zien ook dat zich eigenlijk allemaal al bijna op dag 3 en 4 aan het herstellen is. Dus het lichaam past zich al enorm aan. En een paar dagen na die Vierdaagse zijn eigenlijk de meeste wandelaars alweer helemaal prima hersteld. Dus die Vierdaagse zelf is misschien niet heel erg gezond. Ik zou ook zeker niet zeggen dat het ongezond is. Maar wat wel heel gezond is, is al die trainingskilometers. Je ziet al maanden zie je mensen wandelen, wandelen steeds meer richting die Vierdaagse. Ze maken echt behoorlijk wat kilometers. Dat is ontzettend gezond. Daarnaast horen en zien wij heel veel deelnemers die echt wel gegrepen worden door het wandelen, die ontdekken hoe leuk het wandelen is en die ook na de Vierdaagse veel blijven wandelen. En dat zijn echt enorme gezondheidsvoordelen.
1: Ja, en ik las ook dat je er ook jonger uit gaat zien door het wandelen.
2: Ja, klopt. Daar hebben we ook een jaar onderzoek naar gedaan. Toen hebben we foto's gemaakt van de wandelaars op zondag en maandag, dus voorafgaand aan de Vierdaagse. en op dinsdag na de eerste wandeldag. En die foto's hebben we door een panel van jongere mensen, oudere mensen, maar ook mensen in de verzorgende beroepen, hebben we laten schatten op leeftijd. En zij wisten eigenlijk helemaal niks van de groep. En wat bleek nou? Op zondag en maandag, dus voorafgaand aan de Vierdaagse, werden de wandelaars gemiddeld 8 jaar jonger geschat. En na 1 wandeldag, dat was dus die dinsdag, was wel een hele warme dag. Was het tegen de 30 graden, dus dat is echt een flinke warme wandeldag. Werden mensen 1,5 jaar ouder geschat dan op die zondag en die maandag. Dus 1 wandeldag maakte ze 1,5 jaar ouder. Maar goed, dat was de volgende ochtend natuurlijk weer weggetrokken.
1: Ja, maar als je de jonger uit wil zien, dan moet je dus op een dag waarop een gemiddelde temperatuur is, moet je een flink stuk gaan wandelen.
2: Nou, je moet, als je er jonger uit wil zien, moet je regelmatig wandelen.
1: Oh ja.
3: Waarom, er wordt heel veel gewandeld in Nederland en in alle landen. Waarom is nou juist die Vierdaagse zo'n goed evenement om te onderzoeken?
2: Nou, wat de Vierdaagse voor ons heel mooi maakt is, er lopen 45.000 mensen mee, maar er loopt echt van alles mee. Dus we hebben een jaar onderzoek gedaan naar diabetes type 2. We hebben onderzoek gedaan naar wandelaars met hartfalen. We hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar wandelaars met boezemfibrilleren. We hebben onderzoek gedaan naar 80- en 90-jarige wandelaars. Dus eigenlijk alles wat je zeg maar bedenkt, kun je ook uitvoeren, want er lopen altijd wel behoorlijk wat mensen mee die aandoening hebben of die geschikt zijn om aan dat onderzoek mee te doen. En daar komt bij dat Vierdaagse wandelaars heel graag aan het onderzoek meedoen. Hm. Dus zodra wij een oproep doen, hebben wij altijd binnen de kortste keren hebben wij onze onderzoeksgroepen vol. Mensen willen heel graag iets betekenen voor de wetenschap, maar ook voor andere mensen. Dus echt iets bijdragen aan kennis en aan ook om andere mensen te helpen. Dus dat is fantastisch. En we hebben een laboratorium op de start-finish locatie. Daar zitten we de hele week, van 's ochtends vroeg tot einde van de middag. Ja, voor ons is het een prachtige setting.
3: En voor de wandelaars denk ik ook. Dank u wel en veel succes morgen met dat onderzoek. En ik denk ook met het meelopen, toch? Dat gaat u ook doen.
2: Ja, ik loop altijd op donderdag mee. Ik loop 1 dag mee om een beetje feeding te houden met de wandelaars en ideeën op te doen voor het volgend jaar. En dat doe ik ook al 20 jaar.
3: Nou, heel goed. Snel naar bed dan maar. Maria Hopman, dank u wel. Van de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar morgen dus de Vierdaagse start.
4: NPO Radio 1.
1: Bijna 9:30, hier is Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
5: 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. 1 van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. En noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten keren waarschijnlijk in de komende uren terug naar Frankrijk. Het OM eist 3 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Er wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. En het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen.

0: regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. En het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Ze groeide uit tot het gezicht van het Nederlandse handbal. Won in 2019 de wereldtitel met Nederland. Speelde jarenlang op het hoogste niveau in Denemarken en Roemenië. En groeide uit tot publiekslieveling met haar spectaculaire spel en haar uitgesproken persoonlijkheid.
3: Hello everybody, the time has come. In the end of the season, I stop as a professional athlete.
4: Oh, brilliant spin on the shot. Under pressure, Pullman goes around the outside. Best one of the lot.
5: Het is natuurlijk ook wel een ding, hè. Als je een vrouw een uitgesproken mening hebt, is dat natuurlijk best wel indrukwekkend voor sommigen. Vooral als je alleen maar mannen hebt die bazen zijn.
4: En daar is Pullman nog met de laatste goal. Dan gaat de zoomer en is het verschil gigantisch.
5: Nou, als ik nu zeg, oké, met 5e, 6e plek zijn we tevreden. Ja, wat een gelul.
4: Nederland, kijk eens even aan.
6: Hela doe, is daar waarna Pullman van.
5: Ik ben net 18 geworden en ik had niet verwacht. Wel gehoopt. Maar nooit verwacht.
6: Score Pullman hier. Verzeker hun Esbjerg. De eerste DM. Nogzinnig.
4: De Kaon. Esbjerg. Ja, Danske Mestrap.
7: Prachtige aanval van Nederland. En Pullman scoort. Prachtige prestatie van Nederland. Toch op dit WK. Want het wint zilver.
3: I want to say thank you to everyone that has been a part of this journey. It was turbulent. It had its up. It had its downs. But overall it was very, very beautiful.
4: Ja! Oranje pakt het goud in Japan. Het is onwaarschijnlijk, maar waar.
5: We zijn altijd bij elkaar blijven geloven. En nu heb je die gouden plak. Wauw, even serieus. Dat is toch niet normaal?
4: Oh, de bal op de paal. Oh, en dan heeft Frankrijk de wedstrijd gewonnen. Is het afgelopen?
5: Ik ga gewoon nog 1 keer knallen met die meiden. Nog 1 keer genieten.
4: Nederland komt net tekort. Het is een kater. Het is verschrikkelijk.
5: Het is goed zo. Wij gaan zo direct lekker een drankje drinken. En we gaan erop proosten en zeggen, het is genoeg geweest. We hebben een fantastische interlandcarrière gehad.
2: Estefane Pullman is onlangs gestopt als profhandbalster. Tegelijkertijd verscheen haar biografie Gewoon Estefane, waarin ze terugblikt op haar topsportcarrière en alles daaromheen. Goedenavond, Estefane.
8: Goedenavond.
2: We horen de zee op de achtergrond. Je bent op vakantie en je telefoon is bijna op. Dus we gaan zien hoeveel we nou daadwerkelijk van dit gesprek gaan komen. Maar we gaan gewoon ons best doen, toch? Dat hoort ook bij het zorgeloze leven. Het zorgeloze leven van een gestopte topsporter.
8: Heerlijk. We zitten hier heerlijk. Lekker aan het strand. In Chiclana, waar mijn schoonmoeder vandaan komt. Dus wij zitten goed hier.
2: Goed zo. Hey, en je bent nu zo'n 2 maanden geen handballer meer. Hè? Hoe is dat?
8: Ja, heel fijn. Ik nog steeds de beste keuze die ik heb gemaakt. Nog wel heel gek. Nog wel steeds gewoon een vakantiegevoel. Dus misschien is dat nu wel... dat overheerst, laat ik het zo zeggen. Misschien straks als het allemaal weer... Ja, het leven weer begint, die kleine weer naar school gaat. Dat je dan misschien gaat missen, maar op dit moment absoluut niet.
2: Ja, het is natuurlijk ook nog niet zo heel lang. Je zei, het is mooi geweest. Wanneer heb je eigenlijk besloten, ja, dit wordt mijn laatste jaar?
8: Nou ja, dat gaat natuurlijk niet... Dat is niet natuurlijk in 1 nachtje besloten. Maar ja, op een gegeven moment voel je het wel. En dan ga je toch... Ja, dan ga je erover nadenken. Denk je, ja, is het dan nu tijd? Nee, nog niet. En dan ga je er thuis over hebben. Dan ga je op een gegeven moment dingen afstrepen tegen elkaar. En ja, toen was het wel duidelijk voor mij, het is genoeg zo. En ik had nog eigenlijk 1 jaar. Maar het was genoeg, fysiek genoeg. Maar ook gewoon thuis. Ik wou ook gewoon weer lekker naar Nederland. Dicht bij familie en vrienden. Ja, dan op een gegeven moment waren er meer negatieve punten dan positieve punten. En dan maak je die beslissing. En uiteindelijk heb ik een fantastische carrière gehad. Ben ik super blij met alles wat ik gedaan heb. Maar het is genoeg geweest.
2: Ja, al dacht thuis daar volgens mij anders over. Want je zegt, ik heb daar overlegd. maar ik las in je boek dat je partner Raffel van der Vaart alleen maar zei, je moet nog 1 jaar door, dit is zonde. Maar je wist het dus wel heel zeker.
8: Ja, nee, ik wist het heel zeker. En hij zei ook, ga zo lang mogelijk door als je kan. En weet je zeker dat je wel wil stoppen. En op een gegeven moment dan voel je het. Je voelt het aan alles. En ja, dan... ja, dan gaan die uitwedstrijden en die reisjes. En ja, dat gaat gewoon op een gegeven moment

0: steeds meer tegenstaan. En niet het spelletje zelf, want daar hou ik nog steeds van. Dat is nog steeds mijn passie, maar alles eromheen. Ik straks lekker een beetje rust, lekker met die kleine. Altijd thuis zijn als zij lekker thuis komt. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Ja, daar kijk je naar uit. En je zei al, het voelt nu nog een beetje als vakantie. Maar is er iets waarvan je zegt van ja, dat aspect aan dat topsportleven, dat ga ik wel echt missen?
0: Nou ja, het doel hebben met het team, het ergens naartoe werken. En het dan behalen of juist die teleurstelling krijgen. Ja, dat is natuurlijk wel iets heel gaafs wat je samen doet. En die adrenaline op het moment dat je in het veld oploopt en je naam een keertje omgeroepen wordt. Ja, dat zijn dingen, dat ga je niet meer terugkrijgen in je dagelijks leven. En ook niet in je werk, als je straks gaat werken of wat dan ook. Maar nee, dat ga ik wel missen. En ook gewoon het sociale, met elkaar. Maar goed, als ik dat echt ga missen, kan je altijd nog voor de fun een keertje in de week gaan trainen. Of wanneer het jou uitkomt. En ik ben gewoon blij dat het straks dat het niet meer voor je gepland is. Kijk, altijd onderweg. En ja, iedereen die het altijd maar voor jou plant. Het wordt ook wel gek om nu zelf te plannen, maar
1: ja, nu moet je dat allemaal zelf gaan doen. Ja, gaan we het zo meteen misschien nog wel even over hebben. Als er één wedstrijd uit je carrière is die je opnieuw zou mogen beleven, welke zou dat dan zijn?
0: Ja, dan denk ik ik heb er een paar. Maar ja, het WK-finale is natuurlijk wel gaaf dat je die misschien wat bewuster ook meemaakt.
1: Ja, WK maar in 2019 ook in Japan.
0: Ja, 2019 in Japan, waar we goud wonnen. Dat is natuurlijk wel een hele vette wedstrijd. Maar ook een wedstrijd, ik weet nog dat we met het Nederlands team, we verloren tegen Rusland thuis met 11. En toen wonnen we uit met 12, zoiets. Ja, dat was ook wel een hele gave wedstrijd. Was wel, ja, iedereen had het natuurlijk al afgeschreven. En toen kwalificeerden we ons toch. Ja, dat was ook wel heel vet.
1: Ja, want dat WK goud, om daar toch nog even op door te gaan, dat blijft natuurlijk wel het hoogtepunt van het Nederlandse handbal. Kun je nog herinneren hoe dat toen ging bij dat laatste fluitsignaal?
0: Ja, dat was chaos. dat was heel gek. Ja, je juicht, je hebt gewonnen. Maar daarna ook het besef of zo komt pas veel later dat je gewoon goud hebt gewonnen. Maar die adrenaline, ja, als je naar elkaar kijkt van is dit echt gebeurd? Ja, dat is gewoon chaos. Ja, dat is gewoon gekkenhuis. Ja, ik kan er niet meer van maken.
2: Ja, want ik weet ook nog wel dat dat feestje wel even doorging. En dat jullie echt, nou, ik denk 1 of 2 dagen later op het sportgala stonden toen van de NOS. En dat ik jou zag en je keek echt schil van vermoeidheid zo ongeveer. Dat moet echt chaos zijn geweest, toch, die dagen?
0: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk leuke feestjes geweest. Ik denk ook dat sommigen van ons hem gewoon door hebben getrokken naar het gala toe. Maar ja, dat waren zware dagen, maar wel hele leuke dagen.
1: Ja, nou dat zijn eigenlijk geen offers, ja, of een beetje dan fysiek misschien, maar vooral ook feestjes. Om op dat niveau te komen zijn natuurlijk wel heel veel offers nodig. Waar bestonden die offers bij jou vooral uit?
0: Nou ja, kijk, als jij jong bent, zijn er natuurlijk de keuzes die je maakt. Kijk, ik vond het spelletje fantastisch. Dus voor mij heb ik het nooit echt als offers gevoeld. Dat deed je gewoon. Ja, dan kon ik niet naar een schoolfeest of dan ging ik weer naar huis. Maar ja, heb ik het 1 keer gedaan, dan vond ik er geen kloot aan. Mijn moeder gebeld, kom me maar weer halen. Ja, ja, ik was daar niet mee bezig. Ik wou gewoon heel graag trainen en ik vond dat gewoon het allerleukste om te doen. En tuurlijk, als je naar het buitenland gaat, ja, je vrienden, je familie, je ziet ze veel minder. Maar ja, ook dat, ja, je krijgt er ook zoveel weer voor terug. Ja, ik heb vooral heel erg mijn carrière gezien als een feestje. En ik ben gewoon heel erg dankbaar wat de handbal mij gegeven heeft. Ja.
1: Ja, andere topsporters hoor je wel eens over dat ze zich aan strikte diëten moeten houden. Of daar heel erg op moeten letten. Maar in jouw boek is te lezen dat jij voor een wedstrijd gewoon frikandelletjes en knakworsten had. En ook wel eens een wijntje ervoor dronk.
0: Dat voelt inderdaad niet voor de wedstrijd, wel de avond ervoor. Nee, maar dat is misschien ook een beetje de mazzel die ik had. Ja, ik hoefde er ook niet op te letten. En ik voelde me gewoon goed als ik, ja, inderdaad, als ik lekker gegeten had. Als ik een leuke avond had gehad. En daar presteerde ik ook gewoon beter door. En ik denk dat voor iedereen dat persoonlijk is. En ja, het een is niet slecht en het andere is niet slecht. Maar ik zie het vooral echt als een gift, weet je. Dat je dat had mogen doen. Een cadeautje, ja.
1: Ja. En die leefstijl had je dan misschien ook juist wel nodig om een betere speelster te worden. Of in ieder geval op mentaal vlak wellicht.
0: Nou ja, ik heb één keer geprobeerd om... Ik woonde toen samen met een teamgenootje. En zij deed alles strak dieet, alles droog eten. Dat heb ik even meegedaan. Maar ik kooide echt geen deuk in een pakje boter meer. Ik ben gelijk... Ik ben na 3 wedstrijden zei ik, luister, wat jij doet, doe je. Maar ik moet toch echt mijn mayonaisetje en af en toe een frietje. En ik moet toch wel gewoon lekker kunnen eten. Want ik kon het ook niet meer, ja.
2: Ja,
0: en
2: dit werkte voor jou. Ding.
0: Ja, dit werkte voor mij. En ik voelde me daar goed bij. En ik voelde me daar ontspannen bij. En als het presteerde, denk ik goed, ja.
2: Dat kan je wel zeggen. Je hebt natuurlijk veel gewonnen, veel successen gehad. Maar in je boek lezen we ook over moeilijke periodes. Je hebt ook tegenslag gehad. Was het eigenlijk spannend om aan dit boek mee te werken? Want ja, je kunt niet alleen maar over alle halleluja vertellen, toch?
0: Nou, nee, ik vond het eigenlijk wel heel gaaf dat je gevraagd wordt voor een boek. Ja, ik dacht echt, wie wil er nou een boek over mij schrijven? Doe van normaal, weet je wel. Maar daarna dan denk je wel, Jezus, wel echt heel vet. Weet je, echt wel op je lijstje af te strepen. En dat hoort erbij. Dat zijn ook periodes waar je doorheen gaat. En ik denk dat iedereen zo zijn periodes heeft. En of dat nou in het handbal is of iemand in het bedrijfsleven. Kijk, je kent niet alleen maar positieve verhalen je hele leven lang. Dat geloof ik niet.
2: Ja,
0: dat hoort erbij. En ik denk ook dat het juist belangrijk is om te zeggen dat... Ja, ook daaruit heb ik heel veel geleerd. En... dat maakt het niet zo, omdat die negatieve punten in mijn carrière... maakt het niet gelijk slecht. Nee, daar heb ik juist heel veel van geleerd. En juist daardoor ben je ook gaan beseffen wat je echt hebt... en wat je hebt mogen doen. Ja.
2: Ja, want bij jou gaat het dan in dit geval bijvoorbeeld... over een aantal blessures die je hebt gehad. In 2020 lag je er lang uit. Toen belden we je ook even in langs de lijn.
3: Handbal international Estefane Polman heeft een kruisband in haar rechterknie gescheurd en is maandenlang uitgeschakeld. Beste speelster van het laatste WK. Mist een groot deel van het komend seizoen waarschijnlijk. En waarschijnlijk toch ook wel het EK in december. Ze liep de blessure op tijdens de training.
4: Ik voelde gelijk, het is mis. Ik voelde dat mijn onderbeen naast mijn bovenbeen stond. En ja, toen wist ik al gelijk, dit is einde oefening.
2: Einde oefening, maar je kwam er natuurlijk van terug. Ja, je zegt net al een beetje, dit hoort er ook gewoon bij. Welk leven je ook hebt, maar... heeft het je ook op een andere manier naar dat topsportbestaan laten kijken?
0: Nee. Ja, kijk, de eerste blessure. Ik had natuurlijk mijn eerste keer kruisband. Dan ga je er een soort van in van, kom op, dat gaan we doen. En je weet niet wat je te wachten staat. Dus dan ben je ook nog van, oké, let's do it. Nou ja, dan kom je terug en dan schuur je hem eigenlijk nog een keer af. Moet je weer onder het mes. Dan weet je wat er komt. En dat is mentaal veel zwaarder. Omdat je dan nog een keer weet, kut. Het is nog een keer 9 maanden. En misschien wel meer. En je weet wat je ervoor moet doen. Ik zal niet liegen dat ik wel eens naar die nooduitgang bordjes heb gekeken en heb gedacht, ik loop gewoon hup, dat deurtje uit. En ik ga helemaal niet op die fiets, ik ga helemaal niet aan die gewichten hangen. Maar ja, ook daar word je dan weer sterker van. En juist door zulke periodes besef je gewoon dat het eigenlijk heel gaaf is wat je mag doen. En als je dan fit bent, vaak neem je het een soort van lief. Dan ging je weer naar een EK of een WK. Maar het is niet gewoon.
1: Nee.
0: Maar als je jong bent, lijkt dat heel gewoon.
1: Ja.
0: Weer een Nederlandse, het volkslied. Ja, nadat ik terugkwam van mijn 2 zware blessures, genoot ik daar echt van. Dat ik dacht, ja, het is wel heel speciaal dat ik hier mag staan. Ja,
1: en die moeilijke periode uiteindelijk doorstaan. Een andere moeilijke periode waar ook je boek best wel uitgebreid over gaat. Gaat over jouw breuk met Esbjerg, de club waar je zo'n 10 jaar hebt gespeeld. Voor het eerst vertel je eigenlijk uitgebreid jouw kant van dat verhaal. Het is al een tijdje geleden inmiddels, maar waarom vond je het belangrijk om dat alsnog op papier te zetten?
0: Nou ja, ook misschien een stukje afsluiting. Er is nooit zoveel over gezegd, wou ik ook eigenlijk niet. Er is ook geen lelijkheid daarin, denk ik. Maar ja, het is ook een stukje afsluiting voor mezelf. En zeggen van ja, weet je, het is wel, ik voelde... Esbjerg voelde voor mij echt als familie. En dat heeft mij wel... echt pijn gedaan, omdat je denkt van ja, Jezus, hoe is het zo mis kunnen gaan? Hoe heeft het zo mis kunnen gaan?
1: Ja, want voor de mensen die er niet bekend mee zijn, hè, er ontstond een breuk met jouw toenmalige trainer. En daarna was een discussie met jou en de assistent-trainer. Kun je voor de mensen die dat niet zo goed weten, wat er toen gebeurd is en die het boek nog niet gelezen hebben, kort schetsen wat er uiteindelijk gebeurde?
0: Nou ja, ik heb daar 10 jaar gespeeld, dan volgens mij 11. En ja, alles goed. We zijn van nul begonnen. En ja, dan raak je geblesseerd. En dan kom je terug. Na twee keer een blessure achter elkaar, dan kom je terug. Ja, dan is het lastig. En dan, ja, dan komt een moment ja, dat ik terugkom, dat het allemaal niet meer zo goed gaat. Ja, ik weet niet hoe ik het allemaal zo snel moet zeggen in een samenvatting. Nee. Maar ja, eigenlijk, als ik het heel kort samenvat, de communicatie was gewoon super slecht. En ik geloof ook echt dat dat in een bedrijfsleven ook zo is. En dat er heel veel mensen in zo'n situatie hebben gezeten. En ja, ik vind het dan ook belangrijk om te vertellen dat ja, zulke dingen gaan nou eenmaal zo. En dat kan heel veel pijn doen. Maar ik denk juist dat het goed is dat je leert, oké, ik weet in ieder geval hoe ik het niet zou doen als ik de leiding zou hebben, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, wat heb je er zelf van geleerd? Is dat het dan vooral?
0: Nou ja, ik vind altijd communicatie is de key. En dat is heel makkelijk, heel cliché. Maar dat is het wel. Weet je, ben gewoon eerlijk. Ook al is het keihard. Ja. En ja, dat is eigenlijk wat ik naar vroeg en waar ik om gevraagd heb. En nooit gekregen heb, tot de dag van vandaag niet. En dat is jammer, omdat het kan zo anders, weet je. En dat de wegen scheiden, dat kan, dat is prima. Maar ja, dat je gewoon eerlijk het uitspreekt naar elkaar. En ja, dat is toch wel fijn. Daar heb ik wel van geleerd. Oké, ook al is het niet altijd leuk om iets te vertellen of te horen of wat dan ook, ben je gewoon eerlijk. Want aan het eind van de rit kunnen ze dan alleen maar zeggen, ze was tenminste wel eerlijk.
2: Dit is al, nou, dit is ook al een tijdje geleden, maar dit is wel wat meer richting het einde van je carrière. Als we nog even helemaal terug gaan. Hè? Je was 13 toen je debuut in de Eredivisie maakte. Toen ik dat las, toen dacht ik, dat is wel echt bijzonder. Want je zat in een kleedkamer met allemaal vrouwen van in de 20 met een heel ander leven dan jij. Hoe was dat?
0: Ja, dat was wel gek. Ja, ik bedoel, voor mij was dat op dat moment heel gewoon. Ja, ik wou gewoon lekker handballen. Dat is wat ik het liefste deed. En ja, voor mij was het daar dan ook weer gewoon. Alleen ja, je merkt wel dat zij veel verder zijn dan dat jij bent.
2: Ja, en er kwam ook best wel kritiek op, lazen we, richting jou en richting je ouders. Hoe was dat dan toen voor jou?
0: Nou ja, daar heb ik mijn ouders me gelukkig wel voor afgesloten. In die zin, dat hebben ze vooral veel zelf gehad. Van ja, moet je niet je kind gewoon kind laten zijn? Moet je haar niet gewoon mee laten spelen met de eigen leeftijdsgenootjes? Nou ja, daar kwam best wel veel kritiek op. Maar ja, uiteindelijk, mijn ouders hebben wel altijd met mij goed gecommuniceerd van, wat wil jij, hoe voel jij je? En ze hebben me daarin echt wel een bescherming genomen. En ja, ik heb het nooit als vervelend ervaren, alleen maar als heel gaaf. En ik had, hoeveel ben je in het team? 16 grote zussen erbij, dus ik vond het wel fijn.
2: Ook wel gezellig. Vroeg me ook nog af hoe je daar dan naar keek nu je zelf een dochter hebt die over een paar jaar ook 13 is.
0: Ja, dat zou ik wel heel gek vinden. Ja.
2: Ander perspectief ja, dat, misschien.
0: Ja, dat is, ja. Ik zeg ook altijd, topsport is ongezond, sport is gezond. Kijk, ik heb ook keuzes gemaakt in mijn carrière. Zal ik ze zo weer doen? Jazeker. Zal ik het mijn dochter aanraden? Absoluut niet. Maar dat is hoe het is, weet je. Ja, en wat zij straks gaat doen, dan is haar eigen keus. Maar als ik nu moet denken dat zij op 13-jarige leeftijd bij zulke vrouwen in de kleedkamer kan ik me niet voorstellen. Nee, dat is wel een gekke gedachte. Ja.
1: En nu even op vakantie. Maar je zei al, sinds je 17 heb je niet meer in Nederland gewoond. En in het boek schrijf je dat je dat ook wel spannend vindt. Hè? Opeens weer verplichtingen, verjaardagen, vriendschappen te onderhouden. Ja, hoe gaat dat? Kun je daar al iets over zeggen?
0: We wonen nog niet in Nederland. Ik denk dat we misschien echt officieel in oktober zoiets daar wonen. Dus we hebben nog even de tijd. Dus, maar ja, dat gaat wel gek zijn. En vooral ook, kijk, ik heb straks mijn handbal niet meer. Ik moet straks mijn eigen ritme zoeken. Ik denk dat het wel een beetje chaotisch gaat worden bij ons thuis. Maar goed, daar is ook weer de tijd voor. En dan zien we het dan wel weer. Straks gaat die kleine lekker naar school. En dan komt er vanzelf wel ritme in. En, ja,
1: weet en ga je nog een rol spelen in het handbal?
0: Nou, wij hebben een management gestart. Ik, Angela Malenstein en Lois Abbing. Met nog een Terrence Vink. Hij doet vooral alle contracten en zo. Voor jonge speelsters. Dus we willen graag jonge speelsters begeleiden. Met de juiste keuzes maken naar het buitenland. Dus daarin blijven we dicht betrokken bij het handbal. En verder, ja, misschien ooit een keer een assistent trainerrol zou kunnen. Maar voor nu even voorlopig geen andere handbal dan.
1: Niet te veel verplichtingen. Nee.
0: Nee.
1: Nou,
0: nee.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Estefana Polman en het boek Gewoon Estefana is in de winkel te vinden.
2: En de telefoon heeft het volgehouden. Dat is ook fijn.
1: Dat is ook fijn.
5: steken.
2: Voetbal stopt echt nooit. De WK-finale was 24 uur geleden nog gewoon bezig. Vandaag was het alweer lotingtijd voor NEC, dat dit jaar gaat knokken om een plek in de Champions League. In de derde voorronde speelt NEC tegen het Griekse Olympiakos. Die loting was live te volgen en een grote groep mensen trok naar het Faberplein in Nijmegen om samen te kijken.
6: Wie, oh wie wordt het voor NEC? Nu is het 4 of 5 augustus.
7: Olympiakos.
6: Olympiakos. Goeie ploeg.
8: Oh, we gaan naar Griekenland!
2: En aan de lijn nu algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik. Goedenavond.
9: Goedenavond.
2: Sta je nog steeds op dat Faberplein? Want ik hoor wat rumoer om je heen.
9: Ik zou je zeggen, het goede doel treedt net op Henk Westbroek.
2: Oh.
9: Dat is echt jeugdsentiment. Ach man.
2: Dus we storen je eigenlijk op een heel slecht moment.
9: Nou, ze gingen net een nummer draaien. Toen zeiden mensen om me heen, oh, dit is het nummer. Dat was een wereldnummer. Maar ja, ik neem voor jullie gewoon op. Ik loop er even uit. ik heb dat mooie... Ach, joh, jongens, dat is toch jeugdsentiment. Het goede doel.
2: En welk nummer was het dan waar we je van weg hebben getrokken?
9: Ja, goh. Oh, ik ben zo slecht in
1: teksten. Zing hem even.
9: Hiervoor was Sinterklaas. Nee, zonder jou ben ik alleen. Oh, dit. Nou, die Henk Westbroek. Hij heeft wel mooie teksten geschreven. Ongelooflijk.
2: Heel goed. Voor de duidelijkheid, dit is bij de Vierdaagse. Hè? Dit heeft niet zoveel te maken met de loting voor NEC. Nee,
9: dit zijn de Vierdaagse feesten. Iedereen weet dat ik gek ben op die stad. En dit is niet uit te leggen dat er 1,5 miljoen mensen 7 avonden door die stad wandelen. Ik geloof 40 pleinen. En elk plein heeft een andere genre muziek. Het is ongekend dat dit kan in Nederland. Gewoon gratis. Al die optredens. Prachtig. Ik geniet ervan.
2: De stadsliefde is er in ieder geval, dat is duidelijk. Ja, we gaan het toch even over het voetbal hebben, want het is een mooie dag voor je. Je vertelde eerder vandaag al dat je kippenvel kreeg toen de loting was. Waarom is dat?
9: Ja, dat is... Nou ja, weet je, ik kom hier aan om 11:30, 11:45... en wij zeggen, we doen een viewing party voor de loting. En ik kom het plein op het Faberplein hier, en er staan gewoon, ja, ik denk 2,000-3,000 mensen op een maandagmiddag 12 uur. En dan gaat die Champions League hymne van dat programma lopen en iedereen naast mij ook. Het werd gewoon stil. En ik zeg, ik heb gewoon kippenvel. En toen zeiden ze naast me, kijk eens. En liet zo een armen zien. Ja, het was echt... Ja, het was ongelooflijk. Heb ik er nooit meegemaakt.
2: Ja, want het is geloof ik 18 jaar geleden dat jullie Europa ingingen.
9: Ja, het is voor de mensen ontzettend lang geleden. En ik heb heel veel verhalen gehoord. Hoe mooi ze dat vonden. En dan nu in de voorronde van de Champions League. Ja, dat is... Het is... was ongekend vanmiddag. Gewoon dat moment daar met z'n allen te staan.
1: Ja, en toen kwam die naam
9: kinderen
1: van Olympia...
9: Kinderen.
1: Ja, die naam van Olympiakos kwam eruit. De nummer 2 van Griekenland. En jullie gaan dus ook uit in Athene spelen. Wat dacht je toen?
9: Ja, weet je, iedereen hier... Sommige mensen worden een beetje overmoedig. En die zeiden, ja, beste loting die we kunnen hebben. Ik zeg, maar het zijn allemaal topploegen. Ja. Maar het is natuurlijk wel, je gaat naar Athene. Je gaat naar Olympiakos Piraeus. Het is voor NEC echt... Tuurlijk zijn we de underdog. En, maar ja... Je hoopt. Mensen begonnen al te hopen hier. Ja. En nu nog vanavond. Iedereen die mij tegenkomt. Hey Olympia, we hebben een kans. Ja. Ja, zo denken de mensen.
1: En jij, ben je optimistisch?
9: Nou, kijk, wij zijn natuurlijk de underdog. Het is een hele grote club. Daar mogen wij niet eens in de schaduw staan. Maar met onze trainer, onze speelwijze. Je hebt altijd een kans. En dan moet je voor gaan de topsport. Dus ja, ik denk dat iedereen daarop hoopt. Eerst uit en dan nog een keer thuis in de Goffert. Dat is een klein stadion. Aad de Mos zei mij, pas, hij zegt, wij bij Mechelen. Er kwamen al die grote clubs naar Mechelen, achter de kazerne. Hij zei, Wilco, daar gaan ze zich in verpissen.
1: Oh ja,
9: want
1: dat
9: vinden ze niet leuk. En dan moet je erop klappen.
1: Is het een beetje.
9: Ja, nou, dat een beetje. Dus daar hoop ik ook maar een beetje op.
1: Ja, die wedstrijd is, die uitwedstrijd is al over iets meer dan 2 weken. Hoe gaat het met de voorbereiding? Alle spelers fit?
9: Ja, nee, bij ons wordt er wel natuurlijk ontzettend hard getraind. Dat is bekend van Dick Schreuder. We zijn natuurlijk ook de selectie nog aan het versterken. Maar ja, we werken daar wel naartoe. En ook de trainer, die is heel hard bezig om zijn spelers voor die wedstrijd gereed te krijgen.
2: Je maakte nog een grapje vanmiddag over versterkingen gesproken.
10: Is Carlos er nog trouwens? Ik zag Carlos. Ik mocht nog iemand presenteren. Is misschien leuk. Doe zo. Oh, sorry. Nee. Oh, god.
2: Ja, Dusan Tadic kwam het podium nog niet oplopen. Klein grapje hoort erbij. Maar je technisch directeur zegt, ja, het wordt financieel lastig, maar ik sluit het ook niet helemaal uit. Kan je niet Marcel Boekhoorn nog lief aankijken of een andere konijn uit de hoge hoed toveren?
9: Nou, je had bij ons kunnen werken. Nee, weet je, dit is wel mooi. Carlos heeft het natuurlijk eerlijk gezegd. En kijk, er wordt heel veel over gesproken. En ja, iedereen kent me ook wel een beetje in de voetbalwereld. En het was het moment hier om daar een grapje over te maken. Maar ik denk ook dat het de nuance is dat we ook gewoon normaal doen met NEC. En dat dat heel mooi zou zijn, maar dat dat nog heel ver weg is. Maar daarom vond ik het wel leuk om vanmiddag in deze sfeer dat grapje te maken. En ze spreken er net allemaal en dan komen ze naar me toe. En ik zei, jongens, dit is een grapje, kom. En dat snappen ze ook wel weer. Moet kunnen tijdens de vierdaagse.
1: Ja. Merken jullie wel dat jullie als club nu aantrekkelijker zijn voor spelers? Nu jullie sowieso Europa ingaan. Hè? Want als jullie die voorronde, als jullie dat niet overleven, dan gaan jullie alsnog de Europa League in.
9: Ja. Nee, dat is een hele grote asset. Vorig jaar hebben wij gesproken met Sam Lammers, met Dani de Wit. En die kozen toch voor clubs die Europees voetbal zeker hadden.
1: Ja.
9: En dat merken wij nu ook bij spelers die ook met dat soort clubs, waar wij altijd mee moeten concurreren. Die kiezen nu voor ons omdat ze zeker weten Europa League. Ze kunnen zich laten zien op een hoog podium. En natuurlijk een beetje de ontwikkeling ook van de club, de trainer, waar ze graag bij willen horen. Dus wij merken wel dat we daardoor heel aantrekkelijk zijn geworden.
1: Ja. En als je het hoofdtoernooi haalt, dan word je natuurlijk nog aantrekkelijker. Want dan stromen die miljoenen binnen.
9: Ik heb vanmiddag tegen de mensen gezegd, toen ik op het podium kwam. Ik zeg, allemaal je linkerarm omhoog. Je duim en je wijsvinger even pakken. En knijp er even in. En toen deden ze dat alle 2.000-3.000. Ik zeg, jongens, NEC Champions League. Het is bizar voor woorden. En zo staan we er ook in. Ja. En wat jij zegt, is ook een soort droom. Sommige mensen dromen er hiervan. Mm-hmm. Nou, dromen, laten we hopen dat ze geen bedrog zijn. Maar ja, dat is wel heel ver. Maar we gaan ervoor om te winnen. We proberen het.
1: Ja, nou, we gaan het allemaal meemaken. Maar eerst nog even de Vierdaagse feesten. Woensdag geloof ik ook nog optreden.
9: Hey,
1: dus
9: luister.
1: Hele bijzondere
9: plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan.
2: De tijd is op, Wilco. Dankjewel, algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik. Wij zijn zo terug nog met voor Spot en Actualiteiten. Tot zo.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour.
8: 3 weken lang.
5: NOS Radio Tour de France.
8: Met Guylaine Plag en Henry Schut.
11: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
12: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
5: NOS Radio Tour de France.
8: Iedere toerdag om 2:00
5: op NPO Radio 1. En deze hele week live vanuit het Tourcafé. Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig, maar met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Meleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Hanno Jansen.
11: Welkom terug. Het afgelopen WK was met 104 wedstrijden al historisch groot. En al die duels hebben ook een record hoeveelheid doelpunten opgeleverd.
12: Datajournalist van VI Bart Vrouws heeft nog veel meer cijfers over het WK opgedoken. Die nemen we zo met hem door.
11: Verder suggereert Tadej Pogacar dat de val van Jonas Vingegaard kwam door zijn nachtelijke dopingcontrole. Een slaapcoach van topsporters vertelt of dat kan kloppen.
12: En Rutger van Barneveld heeft de hit van deze zomer te pakken. Hij gaat ons uitleggen hoe hij dat heeft gedaan.
11: Maar nu eerst het sportnieuws.
12: 63-voudig Engels international en tweemaal winnaar van de Ballon d'Or Kevin Keegan is overleden. Enkele weken geleden deelde Keegan dat hij gediagnosticeerd was met het vierde stadium van kanker. Vandaag is hij op 75-jarige leeftijd overleden. Straks meer over het leven van Kevin Keegan.
11: En ondanks een onverwachte kwartfinale plek is Belgisch bondscoach Rudy Garcia toch de laan uitgestuurd. Volgens deze voetbaljournalist van het laatste nieuws kwam dat niet als een verrassing.
13: Bij Garcia waren er gewoon te veel wedstrijden waarin het niet goed genoeg was. Denk aan Noord-Macedonië, denk aan Kazachstan, denk aan Oekraïne ook. Dat speelpel van de duivel, dat is één ding. Ook zijn communicatie, daar waren toch dingen op aan te merken.
11: Volgens de Telegraaf is Mark van Bommel favoriet om Garcia op te volgen.
12: Een sterk gemiddelde, maar toch geen plek in de tweede ronde. Darter Kevin Doets is uitgeschakeld op het World Matchplay in Blackpool. Dat ook wel wordt gezien als het zomer-WK. De Nederlander gooide ruim 104 gemiddeld met 3 pijlen, maar moest ze meerdere erkennen in Engelsman Ross Smith 10-6.
11: Een ontwikkeling in het vrouwentennis. Speelsters op de WTA-tour moeten vanaf morgen eenmalig een genetische test doen om aan te tonen dat ze biologisch vrouw zijn. De test kijkt naar het SRI-gen dat een rol speelt bij de geslachtsontwikkeling. Met de nieuwe regels kunnen transgender vrouwen niet meer deelnemen aan het vrouwencircuit.
12: Lionel Messi heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op het verlies in de finale van het WK tegen Spanje. Zo zegt hij dat de wond tijd nodig heeft om te genezen en dat Argentinië er opnieuw in geslaagd is om zich als land te verenigen en de enorme trots te delen om Argentijn te zijn. Hij sluit het bericht af met de felicitaties richting wereldkampioen Spanje.
11: En wie niet aanwezig was tijdens die finale was UEFA-voorzitter Alexander Seferin. De president van de Europese Voetbalbond ontbrak vanwege meningsverschillen met de FIFA. Het zou gaan om verschillen in mening over tuchtprocedures, logistiek rondom de arbitrage en de organisatie van de wedstrijden. Meldt een bron aan persbureau Reuters.
12: FIFA heeft aangekondigd dat het een onderzoek instelt naar gebeurtenissen die plaatsvonden na die WK-finale. De FIFA zegt niet om welk incident het gaat, maar persbureau AP meldt dat het te maken heeft met het opstootje waar de Argentijn Leandro Paredes een hoofdrol in speelde. Na het laatste fluitsignaal greep hij de Spanjaard Eric Garcia bij de keel en daarna gooide hij Gavi ook omver.
11: Ja, u hoorde het al. Engels voetballegende en tweevoudig Ballon d'Or winnaar Kevin Keegan is op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Een grootse voetballer dus, al vindt hij zichzelf de minst goede speler ooit die tweemaal de gouden bal heeft gewonnen.
14: You know, probably I'm the most ordinary player to win it twice in terms of and maybe could be an inspiration to players who don't have or not blessed with fantastic ability, but make the best of it in a way that it becomes a major effect on a team or a game.
11: Groot-Brittannië-correspondent Arjen van der Horst, goedenavond.
15: Goedenavond.
11: Zijn mensen in Engeland het eens met zijn woorden? Viel het allemaal wel mee hoe goed hij was?
15: Nee, ik denk dat Britse voetbalfans hem nooit echt ordinary zouden noemen. Want hij geldt toch wel als een van de grootste Engelse voetballers uit de jaren 70. Hij verhuisde in 1971 van het kleine Scunthorpe FC naar Liverpool voor het overweldigende transferbedrag van £33.000... waar hij een salaris van £50 per week zou verdienen. Nou, dit was het Liverpool van een andere Engelse voetballegende, de coach Bill Shankly. Dit waren dan ook de gloriejaren van Liverpool, waarin ze meerdere landskampioenschappen en Europese titels wonnen, met een belangrijke rol voor Kevin Keegan. In zijn debuutwedstrijd al zou hij na 12 minuten scoren en maakte in totaal 100 doelpunten voor Liverpool in de 6 seizoenen dat hij voor ze uitkwam. En hij was zonder twijfel een van de beste spelers van zijn generatie.
11: Ja, dus echt wel een hele grote voetballer. Hoe is er dan vandaag gereageerd op zijn overlijden?
15: Met heel veel verdriet. Ook al komt het niet echt als een verrassing, want begin dit jaar maakte Keegan al bekend dat hij kanker had. En vorige maand kwam het bericht van zijn familie dat de kanker was uitgezaaid en dat hij dus niet lang meer te leven had. Het nieuws van zijn dood beheerste meteen alle nieuws hier. Niet alleen het sportnieuws, maar ook het reguliere nieuws. En drukte zelfs dat andere dominante sportnieuws weg over het Spaanse wereldkampioenschap. Mm-hmm. Dus dat zegt wel heel veel. Je ziet aan de reacties uit de hele voetbalwereld hoe geliefd hij was. De clubs waarvoor hij speelde kwamen allemaal met liefdevolle eerbetonen. Maar de pijn, ja, die zal toch wel het meest gevoeld worden in Newcastle, waar hij in de nadagen van zijn voetbalcarrière speelde, maar waar hij zich echt onsterfelijk maakte als coach van de club in de jaren 90. Alan Shearer, voormalige aanvoerder van het Engelse elftal en Newcastle United-legende, die zegt in een eerbetoon: hij veranderde mijn leven. Zonder hem zou mijn carrière er heel anders hebben uitgezien. Hij was niet alleen mijn coach, hij was ook mijn vriend. Ik ga hem enorm missen. Slaap zacht, Bas. Ja. Dat was Alan Shearer.
11: Dat is de impact die Keegan dus ook als persoon had. Waar zat hem dat dan in? Wat voor man was hij?
15: Ja, hij is wat de Britten een lovable rogue noemen. Dus ontzettend geliefd door de fans. Maar hij was tegelijkertijd ook een rebels karakter. Met een zekere explosiviteit in zijn karakter. Zowel op als buiten het veld. En dat bracht hem ook geregeld in de problemen, had altijd het hart op zijn tong. Maar de fans die liepen echt met hem weg. Hij had ook altijd wat magisch, hè. Overal waar hij kwam, bracht hij kleur en energie met zich mee. Dus toen hij voor Newcastle ging spelen, was hij al lang niet meer de topspeler die hij voorheen was. Newcastle dreigde op dat moment zelfs te degraderen. Maar met zijn charisma, met zijn energie, kwam er een ommekeer bij de club. En hetzelfde gebeurde toen hij in de jaren 90 coach werd van Newcastle, die toen in de derde divisie van het Engelse voetbal verkeerde. Maar met zijn aanvallende stijl promoveerden ze naar het allerhoogste niveau, werden ze zelfs bijna landskampioen. Dus hij was een hele bijzondere persoonlijkheid.
12: Hij is groot in Engeland, maar dat is hij toch vooral ook in Duitsland, toch? Daar had hij eigenlijk zijn grootste successen.
15: Absolute grootheid daar. En in een eerbetoon noemt de club, de Hamburger SV, hem liefkozend de Mighty Mouse. Vanwege zijn kleine statuur. Iedereen dacht dat Keegan na zijn hele succesvolle periode bij Liverpool zou verhuizen naar Real Madrid, maar koos tot ieders verrassing in 1977 voor Hamburger SV, waar hij zijn voetbalsucces voortzette. En inderdaad, als speler van deze Duitse Bundesliga-club won hij tot twee keer toe de Ballon d'Or. En tot op de dag van vandaag is hij de enige Engelse voetballer die twee keer achter elkaar de gouden bal heeft gewonnen. Dus ja, dat zegt wel genoeg over zijn plaats in het Engelse, maar dus ook het Duitse voetbalfirmament.
12: Ja, op 75-jarige leeftijd overleden. Dus Kevin Keegan, Arjen, we zijn hartstikke blij dat je überhaupt even tijd had om ons te bellen vandaag. Want je hebt het hartstikke druk. Er is een nieuwe prime minister, Andy Burnham. Dan gaan we toch maar even in de langste lijn en de omstreken sferen blijven. Hij schijnt een groot voetbalfan te zijn.
15: Enorme voetbalfan. Al claimt denk ik wel bijna elke Britse politicus dat hij of zij een groot voetbalfan is.
12: Want dat is handig,
15: dat doet het goed. Dat doet het goed bij de kiezers, maar daar komt ook heel vaak nep over. Maar bij Burnham is het echt. Hij is een diehard voetbalfan. Hij heeft al zijn hele leven een seizoenskaart bij Everton, hè, de kleinere club uit Liverpool. Zat ook jarenlang in het vak waar de meest fanatieke supporters zitten. En hij gaat nog steeds naar zoveel mogelijk wedstrijden toe. En hij heeft al gezegd dat hij ook als premier de wedstrijden wil blijven bezoeken, wat nu al zijn beveiligers hoofdpijn bezorgt. Zijn voorganger Keir Starmer was ook een groot voetbalfan, ging vaak naar wedstrijden van zijn geliefde Arsenal. Maar toen hij premier werd, verhuisde Starmer van de tribune naar de VIP-box, want dat was gemakkelijker en goedkoper te beveiligen. Maar Burnham heeft al gezegd: daar heb ik geen zin in. Ik wil tussen het publiek blijven zitten. In de politiek leef je al snel in een bubbel. En juist dat contact en die gesprekken met gewone Britten vind ik belangrijk. En dat contact heb je heel makkelijk in een voetbalstadion. En dat wil hij dus ook zo houden.
12: Kan hij zelf eigenlijk ook een beetje voetballen? Zijn daar beelden van?
15: Ja, absoluut. Best aardig zelfs. En daar zijn ook beelden van. Hij kwam vaak uit voor Parliament FC, het gelegenheidsteam van het Lagerhuis. En dan vormde hij vaak aanvallend duo met een andere Labour-politicus, Ed Balls. Ja, en dat scheen een veelscorend koppel te zijn. Dus hij kan aardig tegen een bal trappen. Maar journalisten die tegen hem gespeeld hebben, hebben van hem vaak gezegd dat hij ook graag dirty speelt. Dus hij is ook niet vies van een overtreding hier of daar. Ja. Ja, dan moet je misschien ook als premier een beetje hard en vies kunnen spelen. Toch?
12: Ik wilde net zeggen, ik ben benieuwd wat dat gaat zeggen over zijn toekomst als premier. Dankjewel, Arjen van der Horst.
16: Een flinke domper gisteren in de Tour de France voor Visma Leasebike met het wegvallen van hun kopman, Jonas Vingegaard. Hij is afgestapt en dus moet de ploeg in deze laatste week doorschakelen. Steven Dalebout zocht vandaag ploegleider Mark Reef op en vroeg hem hoe het nu met Vingegaard gaat.
17: Die is vanmorgen naar huis gevlogen om morgen een operatie te ondergaan. Hij was uiteraard heel erg teleurgesteld. Ik denk dat de komende dagen nog wel verder in zal dalen als hij ziet dat de Tour doorgaat zonder hem.
18: Hij moet nog geopereerd worden ook, geloof ik, hè?
17: Ja, hij moet geopereerd worden, ja. Ja, dat zal mogen plaatsvinden.
18: Want hoe kijk jij daar nu op terug, op wat daar op dat moment gebeurde?
17: Ja, ik denk dat we op dat moment de koers heel goed onder controle hadden. We waren bezig om het tijdsverschil naar de kopgroepen terug te brengen. Ik denk dat het ook heel goed ging. Onze jongens die volgden de motor op dat moment in de koers. En die maakten tot twee keer toe maakte die een rare beweging, remde die hard. Daardoor kwam er een kleine reactie in de groep. En Jonas die schoof daarmee als vijfde in de groep schoof die onderuit.
18: Ja, en hadden jullie hem anders aan de binnenkant genomen?
17: En normaal gesproken, als je er nu weer kijkt, hè, want we hebben een paar keer die beelden wel teruggezien. Ja, als je je eigen lijn volgt, dan zou de binnenkant inderdaad de beste lijn zijn. Ja. Ja,
18: was het de punt trouwens die jullie vooraf hadden aangemerkt?
17: Ja, er zijn zoveel punten gedurende zo'n parcours. Ja. Ja, en je geeft aan van nou, dit komt eraan, hè, rotonde. En dat is, ja, dat gebeurt gedurende die rit gebeurt dat heel veel. En er zijn heel veel moeilijke punten in zo'n parcours. Dat geef je constant door. Alleen dit was over het algemeen niet een moeilijke punt dan de andere die we al gehad hadden daarvoor.
18: Had het door jullie voorkomen kunnen worden? Hebben jullie iets van daar hebben we het laten liggen?
17: Ja, je kunt altijd zeggen, kijk, als er iemand onderuit gaat, dan gaat het misschien iets te hard. Alleen ja, de eerste gingen er gewoon goed onderuit of goed doorheen. Daarachter leek het ook op dat moment goed te gaan. Ik denk dat het gewoon echt een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest.
18: En was een van die omstandigheden die dopingcontrole die de nacht daarvoor om 2 uur plaatsvond?
17: Ja, ik denk dat om daarover te speculeren is denk ik te veel. Kijk, wat we wel kunnen zeggen, het is goed dat het natuurlijk gebeurt, hè, voor de sport. Het moment alleen is minder ideaal. Hè, dat het gebeurt is denk ik ook voor de integriteit van de sport goed. Maar aan de andere kant is het ook weer minder voor de integriteit van de sport. Want ja, je krijgt gewoon een situatie waarin een soort competitievervalsing hebt. En een soort van willekeur wanneer er 's nachts renners uit hun bed worden gehaald. Het is Jonas, die werd om 2 uur uit zijn bed gehaald. Pogacar was om 5 uur. Ja, en de rest lieten ze slapen. Ja,
18: en bedoel je dat met die willekeur Franse dopingcontrole die het uitvoert? En ze controleren deze twee, Pogacar en Vingegaard en geen Sexas. Is dat waar je dan aan denkt?
17: Nee, pure tijdstip.
18: Waarom was het eigenlijk dat tijdstip? Want dat is toch wel opmerkelijk. Dat is voor de rest van de wereld speculeren. Maar weten jullie waarom dat op dat tijdstip was?
17: Nee, dat weten we niet. Nee, nee.
18: Willen jullie dat weten?
17: Daar zijn we wel naar aan het kijken. Ja, daar willen we wel even meer informatie over hebben om te zien waarom dat op dat tijdstip gebeurd is.
16: Ja, dat was ploegleider Mark Reef van Visma Leasebike. En de Franse sportkrant L'Équipe schrijft vandaag dat een rechtbank in Parijs vooraf toestemming heeft gegeven voor de nachtelijke test van Vingegaard en Pogacar. Volgens L'Équipe wordt zoiets alleen goedgekeurd bij ernstige en consistente verdenkingen. Ook het risico op verlies van bewijsmateriaal kan een motief zijn voor het tijdstip van de dopingcontrole.

0: Het verhaal achter succesvolle zomerhits.
1: Deze week duiken we dus in de wereld van de vakantieplaatjes. Wat is nou het geheim van een knallende zomerhit? Vandaag hebben we zanger Rutger van Barneveld die ons hopelijk het antwoord gaat geven. Welkom.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, we horen hem net al in de tune. Hè. Dikke hit heb jij deze zomer met zwoele zomernachten. Nu ben je eigenlijk al 25 jaar bezig in dit vak. En nu is er zo'n gigahit. Hoe is dat opeens?
2: Ja, het is heel gek. Je draait al 25 jaar mee, net wat je zegt. En je hebt best wel heel veel dingen gezien. Maar dit had ik nog nooit ontdekt. Ik had natuurlijk met Helena best wel een hele leuke plaat. Ik zat het backstage al bij een collega van jullie te vertellen. Dat ik zei van, alleen toen kon ik er weinig mee. Want toen was het coronatijd. Oh ja. Dus misschien had het toen ook wel op zijn plek kunnen vallen. Maar viel het niet door de tijd waar we in zaten.
1: Ja.
2: Maar dit was extra bizar om het dan juist op deze manier nu mee te maken en te ervaren.
1: Ja, en nu viel het wel allemaal op zijn plek met dus die hele grote hit.

0: Ja, we horen hier Kieks gitaartje. Wat is nou, waarom denk je dat dit nou de hit is geworden?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Dat bekt wel lekker, denk ik. Want dat hadden we natuurlijk met zoet, zout, zuur al ontdekt.
2: Ja.
1: En ik denk ook het tempo-wisseltje wat erin... Hè, het couplet is vrij rustig.
0: Mm-hmm.
1: En in één keer kunnen de mensen opleven naar het refrein. En ik vind dat zelf wel heel lekker om dat mee te maken in een feesttent. Dat ik denk van, ah, daar zou ik wel op aanslaan.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat de perfecte combi is van hoe het zou gaan. Maar net als ik het echt zou weten, dan zou ik er nog 10 willen schrijven. Maar ik denk dat dat denk ik de mensen wel aansteekt.
2: Ja, dus die opbouw ook van rustig naar helemaal uit je dak gaan.
1: Ja, want dan kun je juist de mensen even, oh ja, even rustig, kan we even wat drinken. En dan is het dan geef je aan dat het refrein gaat beginnen. Echt, dat zijn die drie tellen van iets met het strand. Ik kom nu zelf even niet op de tekst. Zo erg, zo vaak zing ik hem.
2: Ja.
1: We liepen
0: elke dag optreden.
1: We liepen op het strand. Hier heb je hem. En dat is natuurlijk wel de aanzet naar het refrein toe. En dan zie je iedereen met dat filmpje zie je ook gaan springen. Ja, en dan gaat dit er natuurlijk wel even in.

0: Ja, de zon zien zakken in de zee. Ik heb er op zich een beeld bij, maar waar komt dit lied vandaan? Wat is het verhaal erop?
1: Nou, het is een heel grappig verhaal. Mijn bonusvader, die komt uit Nijmegen. En die kunnen dus bijna geen Z uitspreken. Die zeggen de Z als een S. Dus die zei altijd, ik heb de zon in de zee zien zakken. Oh ja. En ik heb dat als kind opgeslagen en ik dacht, ooit moet ik daar iets mee of zo. En we hadden een schrijfkamp en we hadden de melodielijn hadden we heel snel gevonden. Maar we kwamen niet op een goede tekst. Ik zeg, jongens, ik wil een zomerhit. Ik zeg, ik moet iets met de zon. En in één keer dacht ik, ik wil de zon zien zakken in de zee. Want ik trad heel veel op in Nijmegen en omgeving. Ja. En ik denk, ja, daar wil ik
2: die kwam opeens weer zo boven.
1: Ja, ik denk, daar wil ik hun gewoon eens een keer horen zingen. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Weet je wel. En toen zei mijn mede-tekstschrijver Rob van Zuilen, die ook Bacardi Lemon mee heeft geschreven, die zei van, zwoele zomernachten met z'n twee, en stijg ik op, dan vlieg je met me mee.
0: Dat had hij zo in één keer kwam dat eruit.
1: Ja, en toen dacht ik, nou, dat klinkt eigenlijk best wel heel lekker.
2: Ja.
1: En toen hadden we twee coupletjes erbij geschreven. Toen zat ik onderweg naar huis, toen dacht ik, ja, maar dit kan niet. Het is veel te makkelijk. Maar dat is dan een of andere mindfuck waar je in zit of zo. Ja. Op dat moment voel je heel euforisch dat je denkt, ik heb het. En ik reed naar huis en toen dacht ik, dit is...
2: Nou, toen begon de twijfel.
1: Ja, toen dacht ik, dit is de ergste tijd die ik heb voldoen. Ik heb hier niks aan, dacht ik. Dus ik heb hem anderhalf jaar op de plank laten liggen.
0: Oh.
1: En toen had ik allemaal andere singles uitgebracht. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn toenmalige platenmaatschappij van, dit liedje, blijft bij mij terugkomen. Daar moeten we iets mee. En hun hoorden het niet.
2: Ja.
1: En ik zei, ja, maar ik moet daar iets mee. En toen zeiden ze, ja, maar wij gaan het niet doen. Ze zei, ja, dan moeten we afscheid van elkaar nemen, want ik ga het wel doen.
2: Dat is best wel een spannende stap dan geweest.
1: Ja, dus dit was echt dat ik zei van, hier wil ik voor gaan. Ik voel iets dat het toch
2: maar,
1: iets wordt.
2: Maar je twijfelde er zelf ook over, toch? Want je hebt anderhalf jaar lang hem op de plank laten liggen. En ondanks die twijfel dacht je toch van, dat gevoel is zo sterk. Ik moet breken met mijn platenmaatschappij.
1: Ik ben blijven sleutelen, blijven schroeven aan het liedje. De melodielijnen veranderd. Textueel ergens aangepast. En toen op een gegeven moment met deze melodielijn voelde ik hem ineens. Dat ik dacht van, maar dit moet ik doen. Ik krijg spijt als ik het niet doe. En toen zeiden hun inderdaad van, ja. En toen zeiden hun inderdaad, ja, wij horen het niet.
2: Ja, ja, nu hebben zij spijt. Ja.
0: Heb je ze nog wel eens gesproken?
1: Ja, dus, zeker. Heel, we spreken elkaar heel veel.
0: Met het succes.
1: Ja, maar ze gunnen het me ook. Weet je, kijk, je loopt allemaal als artiest en platenmaatschappij wel eens in een periode tegen elkaar aan dat het gewoon even niet werkt. En ik zat in zo'n periode dat ik echt even ook met mezelf in de knoop zat. Dat ik dacht van, ja, welke kant wil ik op? En wie is Rutger van Barneveld? En hoe moet ik dat tot uiting krijgen in mijn muziek? Ja, en toen kwam dit ineens. Ja, en hun zagen het niet en ik hoorde het wel. Ja, dan kun je, weet je, je bent allemaal mens.
2: Ja, en het is goed uitgepakt, want het is je eerste top 40 hit geworden. Ja. Hij staat momenteel op nummer 2. Nou, dat had je ook niet kunnen denken, toch?
1: Nee, had ze dat 3 maanden geleden tegen me gezegd, had ik hier keihard zitten lachen. Ik had het gehoopt, want daar wil je met elke plaat. Maar ik denk dat het voor onze industrie juist heel goed is dat het is gebeurd. We hebben Cheerio, die natuurlijk op 1 stond.
0: Ja.
1: Ik die op 12 binnen denderde natuurlijk letterlijk. En nu op 2 staan, ja, dat is natuurlijk voor onze industrie alleen maar mooi. En voor de toekomst.
2: En wat zijn de gevolgen voor jou? Want ik begreep dat je helemaal niet meer over straat kunt.
1: Nee, het is ingewikkeld. Ja, ik wil altijd wel gewoon lekker mijn ding doen. Ik ben heel nuchter.
2: Mm-hmm.
1: Maar gisteren sprongen ze ook voor de auto, voor foto's. En er gebeuren best wel...
2: Ze sprongen voor de auto?
1: Ja, echt letterlijk. Mm. En dat mijn vrouw ook zei van, Jezus, wat is dit, joh? Ben je Michael Jackson of zo, weet je wel? En wij hebben dat helemaal niet. Voor haar ben ik gewoon Rut. En dat, zo voel ik mezelf ook nog steeds. En ik wil heel graag iedereen alle aandacht geven, maar dat gaat nu gewoon niet meer.
2: En ik begreep dat je stickers op je auto had en die moesten er vanaf, want het werd te gek.
1: Ja, dat klopt. Ze gingen naast mijn auto rijden, fietsen, ook naast de auto staan voor foto's. En ja, ik dacht echt, maar dit wordt te onveilig ook voor je medeweggebruikers. Kijk, als mensen op een fiets naast gaan rijden en er gebeurt iets, ja, ik wil dat niet op mijn geweten hebben.
0: Ja.
1: Dus we hebben noodgedwongen een andere auto moeten pakken, ja.
0: Het had dus al een paar jaar eerder kunnen gebeuren, want je had dus al succes, je zei het net zelf al, met het nummer Helena.

0: Weer dat Griekse gitaartje hoor ik hier.
1: Ja, heel gek, maar mijn inspiratie is echt Benny Nijman. Dat vind ik zo geweldig. En die man vertelde, die kon met zijn muziek zoveel dingen losmaken. Dat ik dacht van, nou, dat vind ik wel heel mooi. En dat kon wel met het Griekse. En toen hebben ze ooit tegen mij gezegd, ja, maar je hebt één Griekse plaat. Moet je die nog een keer doen? En toevallig zijn alle twee mijn Griekse platen leuke hitjes.
2: Ja, dat werkt blijkbaar. Dus dat is misschien een onderdeel van het geheim van het succes.
1: Misschien wel, ja. En ik weet ook waar de inspiratie voor inmiddels, want ik verdiep me daar dan in, van Benny Nijman vandaan komt.
2: Ja. Zullen we even naar Benny Nijman luisteren?
1: Ja, heel graag.
3: Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. Als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten.
2: Waarom is hij dan een inspiratiebron voor jou geweest?
1: Nou, qua muziek had zijn muziek had gewoon alles. Net wat je zegt, wat ik zei in mijn liedje met goed, nou is mijn muziek echt een feestplaat. Maar het heeft iets rustigs, het heeft iets melancholieks. Maar je kunt er ook een feestje op bouwen, je kunt erop dansen, je kunt lekker wegzwijmelen. Ja. En ik hou gewoon van die Griekse invloeden. En het komt natuurlijk eigenlijk van Nikos Ignadiatis. Mm-hmm. Dat is echt een Griekse componist, auteur. En ga die maar eens opzoeken vanavond. En als je dan die melodielijn hoort, hoor je Benny Nijman.
2: Maar je bent al 25 jaar bezig en dan heb je eigenlijk in twee liedjes die Griekse invloeden dat die zo tot uiting komen.
1: Ja.
2: Had je niet eerder kunnen bedenken dat dat erin moest zitten?
1: Nou, ik luister ook altijd naar de mensen om me heen. Kijk, en als je platenmaatschappij op dat moment zegt van ja, hartstikke leuk, maar één plaat met een Griekse invloed vinden wij op zich wel genoeg. En inderdaad, doseer het een beetje. Dan luister ik daarna en dan denk ik, ja, ik moet niet eigenwijs zijn en alleen maar mijn eigen zin doordrukken. Ja, nu ga ik dat toch wel proberen.
0: Maar zijn het dan toch die Zuid-Europese invloeden die een zomerhit maken? Want vorige week hadden we hier dus de schrijver van Cheerio. Die had ook een nieuw liedje waar een beetje Spaanse invloeden in zitten. Ja. Ik moet denken aan mijn jeugd met Cassie Canol.
2: Zeker.
0: Is dat dan waar je een zomerhit mee te pakken kan?
1: Ik denk wel dat de melodie heel veel doet. Kijk, dat za-za-za hoorde ik net in het intro-tune. Ja, ik vind het heerlijk. Ik versta geen woord van wat hij zegt. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Ja. En ik denk dat de melodie echt wel heel veel doet. Alleen ik miste dit jaar wel echt de Engelse zomerhit die wij daarvoor wel altijd hadden. Maar ik ben blij, want nu heb ik
2: het. Laten we het even over jouw jeugd, denk ik, hebben. Of tenminste, een van jouw favoriete zomerhits, daar hebben we jou vooraf naar gevraagd. En dat is deze.

0: UB40 met Kingston Town. Dat is een van jouw favoriete zomerhits aller tijden.
1: Heerlijk.
0: Waarom? Dit is niet echt feest, toch? Dit is iets meer layback.
1: Ja, maar het is wel lekker relaxed als je op je strandbedje ligt met een cocktailtje en je hebt een hectische tijd gehad en je hoort dit. Dan kan niks meer kapot.
2: Ja, terwijl je de zon ziet zakken in de zee.
1: In de zee, heerlijk.
0: Heerlijk relaxed zomerhit inderdaad. Hoe is de komende festivalzomer? Wordt het druk?
1: Ik heb er in augustus 68, in september 70, dus ik heb wel wat te doen.
0: dat zijn geen zwoele zomernachten, maar hele drukke zomernachten.
1: Hele drukke zomernachten, ja. Maar wat zo'n liedje dan al niet kan doen, hè?
0: Ja.
1: Dat is echt bizar.
0: Ja, had je niet kunnen denken.
1: Nee, nooit. Kijk, je hoopt met elk liedje wat je maakt, daar zit heel veel passie en heel veel werk in. En je hoopt dat het wordt elke keer weer.
0: Ja.
1: En dat het dan uitgerekend dit liedje werd. Wat ik eigenlijk dacht van, dat is te simpel.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel heel leuk.
2: Ja. Nou, ben je de volgende zomerhit al aan het schrijven? Of,
1: Nou, je klinkt heel gek. Maar natuurlijk, we zijn al... ik ben proberen 4-5 singles vooruit te schrijven. En ik hoop... er komt een TikTok-trendje voorbij met een liedje van mij van 20 jaar geleden. Dus laten we hopen dat het aanslaat.
2: Belangrijkste vraag. Zit er een Griekse gitaar in?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, dat zou ik nog gaan doen dan.
1: Dat ga ik wel
2: doen.
1: Die
2: wordt er morgen bij geproduceerd.
0: Ja, zeker. Rutger van Barneveld van Zwoele Zomernachten. Dankjewel.
1: Jullie bedankt.
3: NPO Radio 1.
2: Het is 10:30. Het laatste nieuws. NOS Journaal van Jeroen van Kam.
4: Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten keren waarschijnlijk in de komende uren terug naar Frankrijk. Drie douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten, heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan de IJssel. Ze worden onder meer verdacht van de invoer van cocaïne te hebben voorbereid. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden, schreef ze vandaag op Facebook, een dag nadat premier Peter Magyar haar had gevraagd voor die functie. Ze zegt vereerd te zijn, maar de verantwoordelijkheid niet op zich te willen nemen. Magyar had haar gevraagd om de functie te vervullen tot er een nieuwe grondwet is. En na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie.
3: Langs de lijn en omsteken.
0: Het was een enerverend WK-voetbal met veel doelpunten. Heel veel. Sinds 1970 werd er gemiddeld niet zo vaak gescoord tijdens een WK-wedstrijd als nu. 308 doelpunten waren het in totaal. En dit was de laatste.

0: met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Het was een enerverend WK-voetbal met veel doelpunten. Heel veel. Sinds 1970 werd er gemiddeld niet zo vaak gescoord tijdens een WK-wedstrijd als nu. 308 doelpunten waren het in totaal. En dit was de laatste.
3: Voorzitter heeft die tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren. Dan toch voor Spanje.
2: Ja, de 1-0 tegen Argentinië was uiteindelijk ook de eindstand. Aan de telefoon dataman van VI en langs de lijn Bart Vrouws. Goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Ja, veel doelpunten dus. Waar lag dat aan, dit WK?
4: Ja, ik denk niet dat je het los kunt zien van de uitbreiding van het toernooi naar 48 teams. Het gebeurde eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je de afgelopen jaren in de Champions League zag. Extra teams erbij, niveauverschillen worden groter. En ja, dat zie je ook terug dan in de uitslagen. Relatief veel wedstrijden op dit WK met 3 doelpunten verschil, overwinningen. Dus ja, dat is denk ik de belangrijkste reden. Er waren niet zoveel ploegen die een modderfiguur sloegen, dat moet je dan ook alweer zeggen. Maar ja, de niveauverschillen werden wel groot. En ja, ik hoorde net een bericht dat het waarschijnlijk is dat het volgende WK naar 64 teams gaat. Nou, dat wordt helemaal spektakel dan.
2: Ja, helemaal doelpuntenfestijn. Die doelpunten die kwamen trouwens steeds meer uit standaard situaties. Is daar dan een verklaring voor?
4: Nou, zeker in vergelijking met 4 jaar geleden waren dat er een stuk meer. Dus het toernooi in Qatar 4 jaar terug. Ik denk een belangrijke oorzaak is dat er veel meer focus op komt bij die teams. Veel meer op getraind wordt. Nou, je zag dit jaar in de Premier League bijvoorbeeld hoe belangrijk het was met Arsenal dat de titel pakte en daar ongelooflijk vaak uit scoorde. Uit ingooien, uit corners, uit vrije trappen. En ja, ik denk dat je dat hebt gezien op dit WK, dat veel ploegen daar aandacht aan hebben besteed. In loopacties, routines, het blokkeren van tegenstanders om zo te scoren. Want ja, er zijn heel veel landen geweest die een doelpunt hebben gemaakt uit bijvoorbeeld een corner of een vrije trap. En ja, dat was een jaar of 4 geleden echt een stuk minder.
5: Het was heel erg warm hè, in de Verenigde Staten en ook in Mexico en Canada. Heeft dat invloed gehad? Zie je dat terug in de cijfers?
4: Ja, wel. Enerzijds wel. Want je ziet bijvoorbeeld als je het weer en vooral de temperatuur naast de afgelegde kilometers van de spelers legt, dat je ziet dat het bij de wedstrijden waarin het echt warm was aanzienlijk minder werd gelopen. Ook niet zo heel gek. Maar ik zat van tevoren toch al een beetje na te denken van ja, hoe zou je verschillen kunnen zien in het spel zelf als het zo warm is. Ik had altijd zo'n trainer vroeger die zei als het warm was, je moet de bal het werk laten doen en niet te veel rennen, lekker pasen. Maar dat viel erg mee. Er werd minder gepaast dan 4 jaar geleden in Qatar. Juist meer gedribbeld dan op voorgaande toernooien. En ja, dat had ik zelf niet verwacht. Ik dacht juist van ja, als het zo warm is, lekker een beetje pasen en je niet al te veel inspannen wat dat betreft. Ja. Maar nee, dat was niet te zien eigenlijk.
5: Oh, er was een aantal nieuwe maatregelen ook. Straffen voor tijdrekken. Bijvoorbeeld dat als je een behandeling nodig hebt na een blessure, dat je dan 1 minuut langs de lijn moest staan. Heeft dat gewerkt?
4: Ja, absoluut. Nee, dat waren echt goede regels. Ook dat er wat meer tempo moet komen bij het nemen van een doeltrap bijvoorbeeld, of bij een ingooi. Tijdrekken werd echt een beetje bestraft en dat was goed. Je ziet dat het geholpen heeft bijvoorbeeld aan dat er minder onderbrekingen waren tijdens wedstrijden. En de onderbrekingen die er waren in vergelijking met voorgaande WK's waren ook korter. Dus dat is echt een grote plus. Maar ja, er is wel één grote maar, ben ik bang. Dat zijn de drinkpauzes.
5: Ja.
2: Oh ja.
4: Want ja, iedereen heeft het gemerkt. Wedstrijd lag in de eerste helft en tweede helft steeds 3 minuten stil om te drinken. En om ook nog wat commercials uit te zenden natuurlijk. Het gekke is dat die tijd, die drinkpauzes, eigenlijk niet helemaal gecompenseerd werden vaak. Ik heb een wedstrijd van het Nederlands elftal gezien bijvoorbeeld. Er werd er 3 minuten in de eerste helft bijgetrokken. Ja, dat is dan de compensatie voor de drinkpauze. Maar 2 VAR-momenten naar doelpunten van Oranje. Er werden nog wat andere momenten dat het spel stil lag. Dat wordt dan niet bijgerekend. En ja, dat mis je dan. En ja, wat je dan uiteindelijk ziet is dat die nieuwe regels wel helpen om het spel te versnellen. Maar dat je dan verhoudingsgewijs niet meer zuivere speeltijd hebt dan bijvoorbeeld 4 jaar geleden in Qatar. Terwijl je dat wel zou verwachten. En ja, ik weet niet hoe dat met jullie zat, maar dat gevoel kreeg je wel van hey, nou, het loopt lekker door.
2: Ja, tempo ligt hoog.
4: Maar door die drinkpauzes, door die drinkpauzes heb je uiteindelijk niet meer zuivere speeltijd gekregen dan 4 jaar geleden. Je kunt dan wel zeggen, het goede nieuws is wel, als we die regels overnemen en die drinkpauzes gewoon in Amerika laten. Dan gaat de zuivere speeltijd bijvoorbeeld in de Eredivisie wel aardig omhoog.
2: Ja. Tot slot, Rodri is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Als je kijkt naar de statistieken, is dat dan terecht?
4: Ja, dat is ook apart eigenlijk. Hè. Het is altijd een beetje een vergelijking van ja, wie is nou de beste speler van het toernooi? Ga je voor iemand die veel doelpunten maakt, veel assist geeft? Dat was eigenlijk altijd wel het geval met de gouden bal. Was altijd een speler die bij veel doelpunten betrokken was. Op Kaan, Oliver Kaan, de doelman.

0: hierna. Altijd wel aanvallend ingestelde spelers. Rodri, bij geen enkele goal betrokken dit toernooi, de Spaanse middenvelder. Maar het mooie is dat hij het werk daarvoor deed. Hij gaf de meeste passes dit WK. De meeste, hou je vast, linie doorbrekende passes. Dus dat je bijvoorbeeld het middenveld of de defensie van de tegenstander helemaal zoek speelt en een ploeggenoot vindt. IJzersterk in de duels was hij, hoog in lijstjes met ballenroveringen. Ja, ik denk als je een hoogtepuntenbandje moet maken van Rodri, dat je echt een moeilijke klus hebt. Want het wordt moeilijk om daar iets heel moois van te maken. Want het ziet er misschien allemaal een beetje saai uit. Maar ja, het is zo knap en zo goed wat hij allemaal doet. Dat hij wat mij betreft die prijs meer dan terecht gewonnen heeft.
1: Ja, toch nog heel even over Kubasi. Die werd jong speler van het toernooi. En die heeft samen met zijn verdediging maar één doelpunt tegengekregen. En ja, dat is wel ongekend knap, toch?
0: Ja, en hij is pas 19, hè? Dat zou je ook bijna vergeten. Want hij staat daar echt als een heer, staat hij daar te voetballen. Ja, één doelpunt maar tegengekregen, Spanje. Ook met hem dus in de defensie. Dat is het laagste aantal ooit voor een WK-winnaar. En wat ik eigenlijk de meest waanzinnige statistiek vind, is dat Spanje, en je kunt dan kijken naar hoeveel schoten je tegenkrijgt. En ook naar hoe groot de kans was dat zo'n schot op het uiteindelijk zou eindigen in een doelpunt. De expected goals. Spanje heeft alle 8 wedstrijden gespeeld, dit toernooi. Maar heeft alsnog de laagste expected goals tegen van alle 48 ploegen. Dus ook minder dan ploegen die maar 3 wedstrijden hebben gespeeld en uitgeschakeld waren in de groepsfase. Nee, 8 wedstrijden gespeeld en alsnog de laagste expected goals van alle ploegen. En ja, daar was Kubarsi echt een belangrijk onderdeel van. Echt uitstekend gedaan dit toernooi.
1: Dankjewel voor de cijfers en deze uitleg erbij. Dataman van VI en langs de lijn Bart Vrouws.
2: We gaan nog een keer deze uitzending terug naar de val van Jonas Vingegaard gisteren in de Tour de France. De Deen ging hard onderuit op een rotonde.
3: Gaat het mis bij Vingegaard.
4: Nee.
3: En Del Toro ligt er ook. En Vingegaard tegen de stoeprand en die is hard gevallen.
4: Nee, dit meen je niet. Wat een drama.
3: In de jacht op misschien wel een etappe-overwinning.
4: Dit is niet goed. Nee, die is klaar.
3: Vingegaard hier op een stoeprand in aanloop naar het plateau de Solaison.
4: Hoe dan?
2: En dat zag Michael Bogert goed, want het betekende inderdaad direct einde tour voor hem. Tadej Pogacar suggereerde na de etappe dat er misschien wel een verband kon zijn tussen de valpartij en de dopingcontrole die Vingegaard had om 2:00 s'nachts.
5: Today we had a doping control. He had it at 2:00 a.m. and got me thinking maybe this is also a reason that one night that your sleep is ruined, maybe a little bit less concentrated in the descent and his tour is ruined.
2: En dat is een theorie die we vaker hebben gehoord sindsdien. Dus het is tijd om daar eens in te duiken. En dat doen we met slaapcoach Twan Schoutens. Hij begeleidt topsporters, waaronder wielrenners, om zo optimaal mogelijk te slapen en daardoor dus ook te presteren. Goedenavond, Twan.
6: Goedenavond.
2: Snap jij deze link die Pogacar legt tussen een nachtelijke dopingcontrole en een valpartij?
6: Ja, in theorie zou er een relatie kunnen bestaan tussen die twee dingen. Het is namelijk zo van als je een nacht slecht slaapt, dan heeft dat invloed op bijvoorbeeld op je reactiesnelheid, je reactietijd, die wordt langzamer. Je bent ook iets minder geconcentreerd en je hebt ook een iets minder goede besluitvorming. En dat zijn allemaal hele kleine verschillen, maar bij topsport zijn die verschillen vaak heel klein. En als je dan inderdaad op een gegeven moment op weg een bepaalde beslissing moet nemen, je gaat linksaf of rechtsaf langs een paaltje of wat dan ook, dan kan het zijn dat je dat net niet goed doet. En dan gebeuren er in principe kunnen er dan ongelukken gebeuren.
2: Ja, want dat is dus het effect de volgende dag. Maar neem ons eens mee als je wilt naar zo'n nacht. Je slaapt dus, je wordt om 2:00 gewekt door de dopingautoriteiten die voor de deur staan. Wat doet dat dan met je de uren daarna?
6: Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Je slaap is dan verstoord. Je slaapt dan, je kwaliteit van de slaap is dan volledig verloren. De slaapduur is waarschijnlijk ook een heel stuk korter dan. Want die dopingcontrole, ik weet niet hoe lang dat duurt. Dat zal een half uurtje duren of zo. Maar daarna ben je waarschijnlijk daarvan onder indruk. En dan moet je de slaap weer zien te pakken. Vervolgens ga je malen. En van, ik heb te slecht geslapen. En dan wordt het van kwaad erger. En dan heb je slechte slaap.
1: Ja, en terwijl Joop Zoetemelk altijd zei, de Tour win je in bed. Had Vingegaard dan met een goede nachtrust al met al die valpartij kunnen voorkomen, denk je?
6: Ja, dat is heel moeilijk, want dat is inderdaad speculeren. Wat ik al vaak heb gehoord, dat woord vandaag. Maar in theorie zou dat mogelijk kunnen zijn. Puur en alleen omdat zijn slaap verstoord was.
1: Ja. Hoe zorg je er nou voor, de renners die nog wel in de Tour zitten, hoe zorgen die er nou voor dat ze zo optimaal mogelijk slapen?
6: Ja, dat is eigenlijk best wel een mooi fenomeen. Vroeger had je inderdaad zoetemelk die zei van de Tour win je in bed. Dat is helemaal waar. En sinds die tijd is de slaap ook belangrijker geworden als fenomeen om beter te kunnen presteren. En er zijn ook inderdaad allerlei slaapdeskundigen aan teams toegevoegd. Betekent eigenlijk van dat je op zijn minst 8 uur moet slapen. Er zijn wel verschillen tussen mensen, maar op zijn minst 8 uur en liefst ook nog wat meer als je topsporter bent. Verder moet je ervoor zorgen van dat je 's nachts de ruimte helemaal donker is en ook helemaal stil. Ook voordat je gaat slapen moet je ongeveer 2 uur, 3 uur van tevoren moet je ervoor zorgen dat je in een rustsituatie komt. Dus dan kun je bijvoorbeeld niet gamen of andere dingen doen die zeg maar opwindingen veroorzaken. En wat ook heel erg belangrijk is van dat je overdag en met name in de ochtend heel erg veel licht opvangt.
1: Nou, dat doen ze wel de hele dag op de fiets.
6: Nou, dat is niet helemaal altijd het geval, want wat je ook wel eens ziet, en dat zie je eigenlijk best wel vaak, is dat sommige renners, en eigenlijk best wel veel renners, vaak met een zonnebril oprijden.
1: Ja.
6: Met rood of oranje gekleurde glazen. En die nemen de belangrijke golflengte van het licht weg.
1: Oh, daar slapen ze minder goed door.
6: Exact. Ja. Dat is nog niet onderzocht, maar het valt me elke keer op van dat er vaak van die oranje zonnebrillen worden gebruikt. Ja. En dat is niet echt bevorderlijk.
1: Het klinkt allemaal in theorie allemaal heel goed, hè, om je aan die voorwaarden te houden zodat je heel goed slaapt. Maar dat is in de Tour toch wel wat lastiger, lijkt me. Want we zagen op de laatste rustdag bijvoorbeeld ook beelden van hotels zonder airco of hele vieze hotels of hele slechte bedden.
6: Ja.
1: Dat kan toch helemaal niet?
6: Nee, dat kan zeker niet. Ik heb ook begrepen van dat er heel vaak hotels worden toegewezen aan teams. Wat ik wel weet is van dat ook veel teams hun eigen bedden goed meenemen. En niet alleen de bedden goed, maar ook de matrassen nemen ze mee. Dus die slaapkamers worden van tevoren eigenlijk bijna verbouwd. Om ze te laten voldoen aan de eisen die ze eraan stellen. Maar ja, het hotel kunnen ze niet zelf uitkiezen. En dat kan ervoor zorgen van dat je dat een vieze hotel hebt. Of dat je een hotel apart geen airco heeft. Of langs een drukke weg ligt en noem maar op. En dat heb je dan minder onder controle.
1: Ja. Nou werd Vingegaard om 2 uur gewekt voor die dopingcontrole. En Pogacar was om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Maakt dat dan nog wat uit?
6: Ja, dat maakt ook in theorie enig verschil uit. 5 uur 's morgens, dat is voor sommige mensen al, en zeker voor ochtendmensen, is dat al een tijd dat je in ieder geval de meeste slaap al achter de rug hebt. En ook de meest kwalitatieve slaap achter de rug hebt. 2 uur 's nachts is in feite een drama, want dan zit je in je diepe slaap. Vervolgens wordt die verstoord en zie maar weer eens goed in slaap te komen. Ja, die nacht is eigenlijk gewoon verloren.
2: Nu begrijpen we van de Franse sportkrant L'Équipe en ook wel van wat een voormalig tourbaas heeft gezegd dat er redenen zijn om dit 's nachts uit te voeren. Maar als ik jou zo hoor, dan zeg jij je niet doen, want het levert alleen maar gevaar op.
6: Nou, nee, dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou wel willen zeggen van dat de kans op dit soort situaties vergroot wordt.
2: Ja.
6: En aangezien het gaat over bij wielrennen over secondenverschil tussen nummers 1 en nummer 2. En bij het zwemmen bijvoorbeeld en bij atletiek is het zelfs honderdste tot zelfs duizendste van de seconde verschil. Dan kun je eigenlijk dit soort activiteit in de nacht niet doen, omdat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de slaap en daarmee van je prestatie.
2: Helder. Dank voor dit gesprek, slaapcoach Twan Schoutens.
1: Voor veel voetbalfans is dit een vertrouwd geluid.
7: Ah, Florentin, de recht. Je moet hem maken, 3-2, ja! 3-2, Guillaume, de recht!
8: De smaak die FC Groningen overhoudt is bitter.
9: Grote kans voor Excelsior in de maak met Sanchez Fernandez, het schot!
7: Laatste minuut! Excelsior sleet hem eruit! Ongekend!
1: Ja, live voetbal op de regionale radio. Maar deze plek voor voetbalcommentaar verliest terrein. RTV Noord en Rijnmond trekken de stekker uit een deel van hun live voetbaluitzending op de radio. De wedstrijden van FC Groningen, Sparta en Excelsior zullen er niet meer te horen zijn. Commentator Evert ten Apel, goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Je bent bij de regio begonnen, toen naar de nationale media en nu geef je weer commentaar bij RTV Oost. Begrijp jij deze keuze om ermee te stoppen?
10: Nee, daar begrijp ik helemaal niets van.
1: Nee, waarom niet?
10: Ik vind het diep treurig gewoon. Dat is een taak van de regionale omroep om naast het gewone nieuws ook sportnieuws te brengen. En daar is eredivisie voetbal zeker een onderdeel van.
1: Ja, en dat is juist ook een taak van de regionale omroep om dat voetbal te verslaan.
10: Ja, tuurlijk. RTV's doet het niet voor niks, hè. Die maken een heel mooi programma, de Oosttribune. Daar werk ik ook vaak voor, de radio. Ik heb afgelopen zaterdag televisie gedaan. En dat wordt zeer gewaardeerd in de regio. En ik snap ook niet waarom ze dat doen. Geld kan geen enkel argument zijn. Want de presentator heb je, die is in dienst. De muziek heb je ook. De verslaggever is ook in dienst. En de verbinding kost niks.
1: Ja, maar de omroepen zeggen dat de supporters nu vooral via tv-apps en social media kijken. Dus in die zin...
10: Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Maar de ouderwetse radio is nog altijd geliefd naar mijn idee. Ja, ik ben natuurlijk niet zo jong meer, maar ik snap er helemaal niks van.
1: Nee, wat maakt de regio commentaar dan zo uniek ten opzichte van nationale radio?
10: Nou, omdat ze veel meer betrokken zijn. Kijk, ik hoorde net een paar flitsen van Excelsior en Sparta. Als die in jullie gewone reguliere langs de lijn komen, komen ze heel af en toe aan bod. En nu, ik weet het uit de ervaring bij RTV Oost, daar hadden ze dus 4 eredivisieclubs. Heracles is helaas gedegradeerd. En die maken een soort langs de lijn met die 4 eredivisieclubs. Dan is het plaatje, flitsen, plaatje, flitsen. En zo blijft de luisteraar op de hoogte van zijn of haar favoriete club. PEC Zwolle, Go Ahead, FC Twente en Heracles. Hartstikke leuk A voor de verslaggever om te doen. En je krijgt er heel veel reacties op. Althans, ik wel.
2: Geef nou eens een ode aan aan die regionale omroep. Waarom is dat anders? Niet alleen deze wat meer praktische dingen en dat het mooi is. Maar wat hoor ik? Wat hoor ik dat anders is?
10: Nou, omdat ze meer betrokkenheid hebben bij de club uit die regio. Ik weet van RTV Drenthe doen, FC Emmen doen ze ook al niks meer aan bijna. Nou, FC Groningen, dat is toch een begrip in het noorden van het land. En dat ze dat niet doen, ik begrijp dat niet. Wat willen ze dan? Alleen maar muziek draaien?
2: Nou, muziek is ook mooi, maar ik begrijp je punt. Als je terugkijkt op je eigen carrière, wat heeft die ervaring bij de regionale omroep jou gebracht dan? Ook aan het begin?
10: Nou, daar heb ik het vak geleerd gewoon, hoe het moet en hoe het niet moet. Ik weet nog, mijn eerste interview was een interview met een vraag van ongeveer 3,5 minuut, waarop de geïnterviewde zei ja.
1: Dus was een goede leerschool.
10: Dat moet anders. Het is ook een goede leerschool. Hè, de grote omroep, dus jullie, de NOS langs de lijn, kan ook putten uit de beste verslaggevers en commentatoren uit de regio. Lijkt mij, toch?
2: Ja, dus je maakt je ook een beetje zorgen misschien.
10: Dijkstra, ja, Heinze Bakker, allemaal groot geworden bij de RONO, toen nog de regionale omroep Noord en Oost. Ik ook. En we hebben allemaal ons plekje gevonden later bij de grote omroep. En juist, er is geen betere leerschool dan dat. Veel beter dan bijvoorbeeld de school van journalistiek.
2: Omdat je die meters maakt. En waar moeten de toekomstige voetbalcommentatoren dat aan gaan doen, denk je?
10: Ik heb geen idee. Ik zou het niet weten. Ik weet ook niet wat men aan opleidingen doet. Maar ik vind het echt diep en diep treurig dat Rijnmond en Noord dus die clubs niet meer doen. Rijnmond doet nog wel Feyenoord, geloof ik.
2: Klopt, ja.
10: Maar waarom dan niet Sparta en Excelsior? Dat begrijp ik dus niet. Zo moeilijk is dat toch niet? Kun je een mooi programma maken. Je zet overal een verslaggever neer en je maakt een soort regionale langs de lijn. In Overijssel werkt het, dus bij die anderen zou het ook moeten kunnen. Lijkt mij, toch?
2: Ja, minder live voetbal dus bij RTV Noord en Rijnmond op de radio. Dankjewel, Evert ten Napel, voetbalcommentator bij RTV Oost.

0: Eerder deze uitzending hadden we het over zomerplaatjes, zomerhits. En dit was er eigenlijk ook een, want daar kwam uit in augustus 2012. I Will Wait, grote hit van Mumford & Sons.
1: Ze kan geen blaren genezen en ook niet garanderen dat je de finish haalt van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar halverwege de route van morgen staat predikant Aafke Zaal wel klaar om bij de grote kerk van Elst de wandelaars een zegen mee te geven voor deze wandelweek. Iets dat ze vorig jaar voor het eerst deed met succes en dus staat ze er morgen weer, maar toch nog wakker vanavond. Goedenavond, Aafke.
2: Goedenavond.
1: Ja, de wandelaars kunnen jou morgen halverwege de route bij de grote kerk in Elst tegenkomen. Je zegent ze. Wat houdt dat in?
2: Ja, zegen is eigenlijk goede woorden spreken. Dat doe ik ook. En omdat ik bij de kerk sta en omdat ik dominee ben, zou je kunnen zeggen, ik spreek die goede woorden namens God. En dat doe ik aan wie daar open voor staat. Je hoeft dus niet gelovig te zijn of bij de kerk te horen. Maar ja, je mag komen als je dat fijn vindt en dat wilt ontvangen.
1: En wat voor mensen zijn dat die bij je langskomen?
2: Ja, dat kan iedereen zijn. Dat zijn wandelaars, maar dat kunnen ook voorbijgangers zijn of bezoekers van het terras. We hebben een heel groot terras bij de kerk. Daar verkopen we koffie en thee. En er is ook nog een bewaakte fietsenstalling. Dus ja, er zijn heel veel mensen die in en uit lopen. Dat kunnen ook familieleden zijn of mensen die de wandelaars toejuichen. Alles door elkaar eigenlijk. En waarom... Jong en oud en kerkelijk, niet kerkelijk. Iedereen eigenlijk.
1: Ja, en waarom vind je dit zo belangrijk om te doen? Of leuk?
2: Nou, ik vind het heel mooi om te doen. Omdat wij, wat ik al zei, al meer dan 25 jaar... voor het goede doel geld ophalen tijdens de Vierdaagse. Door de verkoop van koffie en thee en die fietsenstalling. Dus dat hoort heel erg bij onze kerk. Dat we gastvrij zijn en dat we delen van onze overvloed. En ik vond het vorig jaar heel mooi om daar iets aan toe te voegen in diezelfde trant. Dus wat daarbij paste. En ik dacht, ja, ik vind het heel mooi om iets toe te voegen wat ook echt specifiek is voor de plek. En het is een hele bijzondere plek waar wij onze kerk hebben. Want onder onze kerk liggen de resten van twee Romeinse tempels. En ook nog de fundamenten van een middeleeuwse kerk. Dus ja, het is al duizenden jaren heilige grond daar. En ik vond het heel mooi om iets met die spiritualiteit ook te doen.
0: Ja,
2: en daar
0: symbolisch
2: ook iets
0: ook
2: van weg te geven aan de mensen.
0: En het zijn dus goede woorden die wandelaars dan en andere voorbijgangers toespreekt. Wat levert dat die wandelaars dan op? Ik bedoel, ze worden gezegend. Gaan ze dan opeens sneller wandelen of hebben ze geen blaren meer?
2: Nee, dat is niet... Ik ben geen tovenaar. Ik ben ook geen...
1: Zou wel handig zijn.
2: Genezeres of zoiets.
0: Nee.
2: Maar ik ben dominee. Dus wat ik doe is, ik vraag aan mensen eerst hun naam en daarna waar wil je een zegen over ontvangen. En dan ontstaat er vanzelf een gesprekje waarin mensen vertellen wat ze op hun hart hebben.
0: Ja, je hebt het vorig jaar ook gedaan, hè?
2: Sommige mensen lopen...
0: Ja, kun je één ding noemen wat je vorig jaar gehoord hebt waar mensen mee bij je kwamen?
2: Nou ja, sommige mensen lopen voor een goed doel, maar sommige mensen lopen ook omdat ze zorgen hebben over een ziek familielid of omdat ze dankbaar zijn dat ze een kleinkind hebben gekregen of omdat ze met een vriendin of een vriend of een gezin lopen waar ze blij om zijn. Ja, dat kan van alles eigenlijk zijn. En daar geef ik dan ook de zegen over. En dat verwerk ik ook in die zegen. Dat persoonlijke element van waar mensen dus mee lopen. En dat maakt dus die zegen ook heel persoonlijk. Het is geen standaard zegen, maar het is echt toegespitst op de persoon die de zegen.
0: En hoe werd er dan op gereageerd vorig jaar?
2: Wat ik zag, kijk, wat het met de mensen doet, dat zou ik eigenlijk aan de mensen moeten vragen.
0: Ja, zag je vrolijke wandelaars?
2: Wat ik zag was dat het mensen goed deed en dat ze zich door de volledige concentratie en toewijding en aandacht die ik dan op dat moment geef, ze zich wel gezien voelen. En ik zie dan wel vaak dat een kracht losmaakt, waardoor mensen moed en zin krijgen om het pad weer te vervolgen.
0: En dat kan je wel nodig hebben, lijkt mij zo. Hulp van boven bij die Vierdaagse. Heel veel succes en plezier morgen. En snel gaan slapen dan. Dankjewel, Aafke Zaal.
1: Dat was het voor nu. Morgen zijn we weer terug. Het was vandaag een rustdag in de Tour de France. Maar geen zorgen, morgen wordt er weer gefietst. Een tijdrit. van 2 tot 6 is er natuurlijk Radio Tour de France vanuit de Tourcafé. En tussen 9 en 11 blikken we terug.
0: Nu eerst met het oog op morgen met Chris Keijnen. Fijne avond.
1: Fijne avond.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wat wordt er voorgegeven naar Porro? En daar is Nick Williams terug. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi. En dan zit het erop. En is Spanje wereldkampioen. Het pure voetbal heeft dan toch gewonnen door die goal van Ferran Torres.
3: Je hoorde het WK voetbal
5: op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: NPO Radio 1.
12: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om 2 douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. 2 van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden, maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd, totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht, na een ruime verkiezingsoverwinning, op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan vandaag nadat de man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer, vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
20: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
19: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Inmiddels ben ik gewend aan die schermpjes met reclame op het spuitstuk van de brandstofslang bij het tankstation. Ik was wel weer geschokt toen ik vandaag zo'n schermpje aantrof op de bovenkant van een urinoir. Tot ik begreep, hier opereert een reclamegenie. Want inderdaad, de man moet het scherm wel zien. Ook hier kijkt hij altijd naar het uiteinde van de slang. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Italië is in de ban van politiegeweld. U hoorde het net in het nieuws. Na de gewelddadige dood door politiehanden van een oorspronkelijk Marokkaanse ondernemer in Bologna die verward gedrag vertoonde. En dat lijkt geen incident. Dakloosheid mag in Nederland volgens een actieplan in 2030 niet meer voorkomen, maar neemt alleen nog maar toe, straks een ervaringsdeskundige. En er komt hoog bezoek naar Haarlem. De wereldberoemde blinde organist Jean-Paul Leguet komt daar spelen op het Orgelfestival. En we gaan het hebben over de Houthis. U weet straks veel meer, na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 20 juli.
2: De aankomst van Andy Burnham bij Downing Street 10. De Britten hebben weer een nieuwe premier. Dat beseft de kersverse eerste minister zelf ook.
3: The seventh prime minister since 2016.
2: Het dwingt hem tot nederige woorden. Hij weet dat de Britten de politiek behoorlijk zat zijn.
3: We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
2: Maar de komst van Burnham lijkt tot gematigd optimisme te leiden.
4: I think he's energetic. He's got some good policies. And I'm quite optimistic.
5: I think we need to give the man a chance.
6: Well, he sounds very good. I mean, he's saying all the right things so far, but he hasn't really taken many questions yet. So we'll have to wait and see.
2: En de oude premier Starmer zegt dat hij met opgeheven hoofd de ambtswoning verlaat.
7: I go with good grace. I go with a smile. And I go proud of everything that we have achieved.
2: De politie waarschuwt voor een nieuwe trend, swatting. Dat is een dusdanig alarmerend telefoontje plegen dat de politie het arrestatieteam inzet. RTL Nieuws sprak met een meisje dat het meemaakte.
8: We waren door 6 man onder schot gehouden en 2 politie die gingen het huis onderzoeken.
2: U hoort het goed, het 17-jarige meisje en haar moeder werden onder schot gehouden.
8: Dat moest omdat de melding dat was dat ik iemand in huis onder schot aan het houden was.
2: Dat had de melder gedaan omdat het meisje weigerde naaktfoto's van zichzelf te sturen. En de bedreigingen werden steeds erger.
8: Dat ze me zouden verkrachten en opensnijden.
2: Het meisje reageerde niet op die bedreiging en dat was de reden dat de dader overging tot swatting.
9: Voor die dader is de manier om te laten zien van ik heb die macht over die persoon, ik heb die persoon in mijn greep.
2: Sinds zaterdag is de Merwedebrug dicht voor vrachtverkeer en dat is schrikken voor ondernemers.
10: Ik was toch wel even geschokt daardoor. Veel extra kosten, onzekerheid. Hoe lang gaat dit nou weer duren?
2: De brug is in slechte staat, dus met zware vrachtwagens eroverheen rijden is een risico. Alleen, veel chauffeurs zeggen niet te weten dat de brug dicht is.
11: Nee.
2: En ook niet dat het verboden is om er met de truck overheen te rijden.
11: Nee.
2: En die waarschuwingsborden? Zeker niet gezien.
11: Nee.
2: Morgen start de Nijmeegse Vierdaagse. Dus vandaag moesten ze zich melden, op tijd. En dan zijn er altijd weer een paar die te laat van huis vertrekken. Dus dat werd...
12: Rennen!
10: Je dacht wel aan last minute dit, hè?
12: Zeker.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, is gelezen door Jennifer Okkeloen.
13: Het niveau van klasgenoten heeft invloed op het schooladvies van een achtste groeper. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, waar Trouw over schrijft. Een leerling die uitblinkt in een minder presterende klas heeft vaker kans op een VWO-advies dan een leerling met diezelfde score in een beter presterende klas.
2: Twee kinderen met precies dezelfde score op de eindtoets kunnen daardoor twee heel verschillende schooladviezen krijgen. VWO in een minder presterende klas en VMBO in een beter presterende klas. Vooral leraren met veel ervaring laten zich beïnvloeden door het niveau van andere kinderen. De onderzoekers willen dat leraren zich daar bewust van worden. Dat zou helpen om kansenongelijkheid tegen te gaan.
13: Nieuwe lobbyregels voor oud-politici zorgen voor frustratie, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-bewindslieden vinden dat ze door de verplichte afkoelperiode van 2 jaar nauwelijks nog aan de slag kunnen in hun eigen vakgebied. Sommigen spreken zelfs van een beroepsverbod. In feite zit ik 2 jaar op de strafbank, zegt oud-staatssecretaris Gijs Tuinman.
2: De regels zijn bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen, maar oud-politici zeggen dat ze hierdoor worden beperkt in hun mogelijkheden. Minister Pieter Heerma houdt vast aan de regels en wijst erop dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Volgens hem is er dus geen sprake van een beroepsverbod en zijn er nog genoeg functies die wel kunnen.
13: In het Parool een verhaal over hoe Albanië dankzij influencers in korte tijd uitgroeide tot een populaire vakantiebestemming. Het land trok jarenlang weinig toeristen, maar door onder andere mooie beelden van stranden, natuurgebieden en verborgen plekjes op sociale media veranderde dat. In 2024 gingen er zo'n 11 miljoen toeristen naar Albanië. En dat is bijna 2 keer zoveel als een paar jaar eerder. Daarmee is Albanië de snelst groeiende toeristische bestemming in Europa.
2: En die groei heeft ook een keerzijde en dat is vooral te merken in natuurgebieden. Daar is de infrastructuur vaak niet voorbereid op de hordes toeristen en de ecosystemen zijn kwetsbaar. Daarbij wordt de Dalmatische pelikaan genoemd. Die is extreem gevoelig voor geluid. Onderzoekers in Albanië vragen zich daarom af of het land al het toerisme wel aan kan.
13: In het Algemeen Dagblad een portret van de eerste Nederlandse First Lady van het Verenigd Koninkrijk, Marie-France van Heel, de vrouw van de nieuwe premier Andy Burnham. Zij deed in 1992 als student mee aan de bekende datingshow Blind Date. Ze had toen al een relatie met Burnham, maar hoopte door het programma door te breken als presentatrice.
2: Van Heel bleef daarna bewust buiten de publiciteit, terwijl haar partner steeds bekender werd in de Britse politiek. Nu Burnham premier is van het Verenigd Koninkrijk, komt de Nederlandse toch in de belangstelling te staan als First Lady.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: OJ's reden op de Love Train. Naast het opnieuw oplaaiende geweld tussen de Verenigde Staten en Iran en het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz kwam vandaag ook het nieuws dat de Houthis, de rebellengroep die het grootste deel van Jemen beheerst, een andere Arabische zeestraat gaat afsluiten, de Bab el-Mandeb, aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland, aan de zuidkant van de Rode Zee. En dit om buurland Saoedi-Arabië te treffen. David Poort is NOS-correspondent in de Golfstaten, maar nu even hier in de studio. Welkom, David.
1: Dank je wel.
0: We kennen de Houthis nog van hun aanvallen in de tijd op schepen in de Rode Zee, als reactie op het geweld in Gaza. Maar waarom nu deze actie tegen Saoedi-Arabië?
1: Nou, dit begon vorige week met een vliegtuig dat uit Iran naar Jemen is gevlogen. En dat wilde landen in de hoofdstad van Jemen, in Sana'a. En dat hebben de Saoedi-Arabië, de Saoedi's hebben dat niet toegestaan. En die hebben vervolgens het vliegveld van Jemen in Sana'a hebben dat gebombardeerd. Dat is een hele rare actie geweest, want dat vliegtuig is gewoon geland in Jemen uiteindelijk. Maar de Houthis die hebben vervolgens teruggeslagen. Die zijn een vliegveld aan de andere kant van de grens in Saoedi-Arabië gaan bombarderen als reactie daarop. En vervolgens is er dus een heen en weer van vuren begonnen wederom. En uiteindelijk hebben de Houthis gezegd, nou, dan gaan wij nu weer die straat van Mandeb, de Bab el-Mandeb, de straat van verdriet in het Arabisch, blokkeren voor die Saoedi's.
0: 30 kilometer breed, het zuidpuntje van de Rode Zee. En dus de toegang tot het Suezkanaal. Een belangrijke plek, lijkt mij.
1: Een hele belangrijke plek. Ja. Nog nauwer dus dan de straat van Hormuz.
0: Ja.
1: Maar het is dus natuurlijk alleen voor het Saoedische scheepsverkeer dat daar langs wil, dat dus eigenlijk daarmee de toegang tot de Aziatische oliemarkt dichtknijpt voor Saoedi-Arabië.
0: Ja, heel even de context. In Jemen al heel erg lang een burgeroorlog aan de gang tussen de Houthis in het noorden en bondgenoten in het zuiden. Saoedi-Arabië steunt dat zuiden. Ik zeg het even heel simpel. Ja. De Houthis gelden als bondgenoten van Iran in de regio. Houdt deze timing dan ook verband met die andere escalatie van het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran?
1: Nou, kijk, het vliegtuig waar ik het net over had kwam natuurlijk uit Iran. En er is natuurlijk een hele duidelijke band tussen de Houthis en Iran. Of dit nou precies, het is mij niet duidelijk waarom dat vliegtuig nou zo'n groot bezwaar optekende, of zo'n groot bezwaar veroorzaakte voor de Saoedi-Arabië om vervolgens die actie te ondernemen. Maar kijk, de Houthis hebben zich enorm afzijdig gehouden van het conflict tussen Amerika en Iran.
0: Opvallend afzijdig.
1: Heel opvallend.
0: Ja.
1: En zitten er absoluut niet op te wachten om nu weer in zo'n conflict te raken. Er heerste al 4 jaar lang een staakt het vuren met Saoedi-Arabië. En nu worden ze dus toch weer in zo'n soort conflict gezogen. En het gaat ontzettend slecht in Jemen. Er heerst armoede, er heerst op sommige plekken zelfs nog cholera. En er heerst eigenlijk ook nog een blokkade van bijvoorbeeld de havenstad Hodeida in Jemen door de Saoedi's.
0: Ja. Dus, dat zeggen de Houthis ook, hè? Het is oog om oog, want zij blokkeren precies ons, dus nu gaan wij hun blokkeren.
1: Eigenlijk is het oog om oog, tand om tand, ja.
0: Niettemin, wat voor gevolgen kan die afsluiting hebben? Want ik begreep ook dat met name Saoedi-Arabië, maar ik geloof ook sommige golfstaten proberen die olie uitvoer via de Straat van Hormuz om te leggen, juist naar deze kant, met pijpleidingen dwars over het Arabisch Schiereiland. Gaat dit grote gevolgen hebben?
1: Nou, het is maar de vraag natuurlijk in hoeverre zij dit kunnen bewerkstelligen, die blokkade. Want ze hebben natuurlijk niet dezelfde militaire middelen als Iran.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft, als ze het voor elkaar krijgen, heeft het zeker hele grote gevolgen voor Saoedi-Arabië. Ze kunnen natuurlijk nu met die pijplijn die van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu ligt, wel een enorme hoeveelheid olie nog steeds naar Europa krijgen. Maar diezelfde hoeveelheid olie krijgen ze dus niet meer naar Azië. Die kant wordt dus helemaal afgesloten op dit moment door de Houthis.
0: Ja, is dit voor Saoedi-Arabië nu een reden om ook weer hard te gaan reageren? Met andere woorden, kan dit tot een verdere escalatie van het geweld in de regio leiden?
1: Absoluut, ja. Dit zullen ze zeker niet op zich laten zitten. Dit kost gewoon te veel geld. De vraag is natuurlijk, hebben ze er wel zin in allebei? Er heerst een 4 jaar lang...
0: Nou ja, je zei al, die Houthis hebben er eigenlijk helemaal geen zin in... maar voelen zich kennelijk toch gedwongen om dit nu te doen.
1: Ja, nou ja, ze willen dus een sterk antwoord geven op die escalatie over dat vliegtuig... en de vervolgens de bombarderen van vliegvelden over en weer. Het kan zeker flink uit de hand lopen, zeker, ja.
0: Ja, want het is natuurlijk vaker in dit soort oorlogssituaties zo dat er dingen gebeuren waar mensen eigenlijk geen zin in hebben, maar waar ze min of meer zich toch gedwongen voelen. Waarom hebben die Houthis zich eigenlijk tot nu toe er niet mee bemoeid? Juist omdat het betrekkelijk rustig was in Jemen en omdat ze die rust wilden bewaren?
1: Omdat het inderdaad zo verschrikkelijk slecht ging daar. Maar heel veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over het feit dat ze dus echt heel stil zijn geweest in een periode dat eigenlijk de hele regio in brand stond op sommige momenten. Het is heel bijzonder inderdaad. Want het is in de jaren daarvoor verschrikkelijk onrustig geweest tussen Jemen en Saoedi-Arabië.
0: Ja. Even terug naar het grotere conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Hoe is er tot nu toe gereageerd in Saoedi-Arabië en de Golfstaten op deze nieuwe escalatie? Want dat is een grote bedreiging voor die landen. Met name voor bijvoorbeeld ontziltingsinstallaties aan de kust. Waar ze voor drinkwater bijna volledig van afhankelijk zijn.
1: Ja, nou, ook daar in die Golfstaten zie je heel goed dat ze er echt geen zin meer in hebben. Dat ze er vanaf willen en dat ze willen dat deze situatie gewoon zo snel mogelijk weer normaal wordt.
0: Kant lijkt het niet op te gaan.
1: Nee, zeker niet. Het gaat de tegenovergestelde richting op, inderdaad. Maar wat we hebben gezien in de afgelopen dagen is dat die basis, die Amerikaanse basis in bijvoorbeeld Kuwait, in Bahrein, worden aangevallen door die Iraniërs na aanvallen weer op schepen en aanvallen op Iraanse havensteden door Amerika. Dat gaat gewoon weer verder. Ja. Maar het zijn wel hele gerichte aanvallen op die Amerikaanse basis. Waardoor ze echt nog steeds volhouden, de Iraniërs, dat ze nog steeds Amerika aanvallen en niet die Golfstaten. En dat is eigenlijk ook wat de Golfstaten nu een beetje gebruiken. Door te zeggen, we gaan niet terugslaan, want we willen dus dat dit rustig wordt.
0: Dankjewel, David Poort. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen politiegeweld. Aanleiding is de dood van een man die door politieagenten tegen de grond werd gedrukt, terwijl hij meerdere malen om hulp riep. De zaak roept herinneringen op aan George Floyd, de Amerikaan die in 2020 in Amerika door politiegeweld om het leven kwam. Angelo van Schaik is correspondent in Italië. Goedenavond, Angelo.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, het draait dus om een arrestatie van een 42-jarige man uit Bologna die door politieagenten wordt geboeid en daarna gaan ze bovenop die man zitten. Er zijn heftige beelden van, gefilmd door buurtgenoten. En het geluid is ook heftig.
3: Aiuto! Aiuto!
0: Ja, aiuto. Hij roept minutenlang om hulp. Is het eigenlijk duidelijk wat nou de aanleiding voor zijn aanhouding was?
2: Ja, deze man, Abderrahim Fakir, ik moest even over nadenken. Is een 42-jarige man van Marokkaanse van afkomst. En hij zou zich vreemd en gewelddadig hebben gedragen. Althans, dat is wat de politie roept. Hij schreeuwde op straat, was op de motorkap van een auto gesprongen. En de politie dacht dat hij dronken was of onder invloed van drugs. En besloten hem dus aan te houden. Het hebben ze hem eerst met pepperspray in zijn gezicht gespoten en vervolgens naar de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Nou, je hoorde dus dat hij om hulp riep. En dat was omdat er dus twee agenten bovenop hem zaten. En dat heeft ongeveer 5-6 minuten geduurd. En toen werd het stil en toen is de man dus overleden.
0: Ja, het slachtoffer zou last hebben gehad van een psychose. En je zegt al, een man van Marokkaanse afkomst. Maar hij woonde al lang in Italië. Wat weten we verder over hem?
2: Hij woonde al heel lang in Italië. Hij was 42, maar hij woonde al in Bologna vanaf zijn 7e. Hij was eigenaar van een verhuisbedrijf. En hij was in afwachting van de verlenging van zijn verblijfsvergunning. Zo schrijft zijn advocaat in een open brief in de Italiaanse media vandaag. Zij schrijft dat hij ook bang was. Hij was bang dat zijn verblijfsvergunning niet verlengd zou worden, omdat hij kleine drugsdelicten had, al meer dan 25 jaar geleden. En dat hem dat nu zou kunnen opbreken in verband ook met het veranderende klimaat in Italië. En dat hij dus eventueel terug zou moeten naar Marokko. Italië wordt als Amerika, had hij tegen een advocaat gezegd. Hmm. Waar iedereen teruggestuurd wordt. De advocaat had nog wel geprobeerd om hem gerust te stellen. Zo van, ja, Italiaanse politie die houdt zich aan de wet. En nog een week later is hij dood door toedoen van diezelfde Italiaanse politie.
0: Ja, en is die angst reëel? Gebeurt het dat mensen door de delicten van 25 jaar geleden nu opeens weggestuurd worden in Italië?
2: Nee, niet echt. Ik bedoel, de regels rondom migratie worden wel strenger. Er is ook in Italië een beweging die roept om remigratie. Maar vooralsnog is het niet zo dat je verblijfsvergunning op basis van drugsdelicten van 25 jaar geleden geweigerd zou kunnen worden. Hmm. Dus de angst is eigenlijk ongegrond. Maar misschien was de man wel bang voor het veranderende klimaat. Ik bedoel, het wordt ook in Italië harder ten opzichte van immigranten. Ja. Dus misschien een soort sentiment wat hij opgepikt heeft en dat hij daar dus bang voor is geworden.
0: Ja. Nu wordt er al 2 dagen, geloof ik, vrij massaal gedemonstreerd in Bologna. Ook vandaag, vanavond gaan mensen weer de straat op. Waar zit hem de verontwaardiging met name in?
2: Ik denk dat het vooral ook wel door die beelden komt. Hè? De buurtbewoners hebben dus vanaf het balkon gefilmd wat er gebeurde. En er waren niet alleen politieagenten bij betrokken, maar ook ambulancebroeders. Er stonden 2 ambulancebroeders eigenlijk te kijken naar wat er gebeurde. En die grepen niet in. Hmm. En dat is misschien dus nog wel het meest schokkende van de dood van de man. Het ambulancepersoneel had gewoon in kunnen grijpen. Tegen de agenten kunnen zeggen, dit kon wel eens gevaarlijk zijn. Maar dat deden ze dus niet. En de man is zeer waarschijnlijk, dat is nu tenminste het idee, overleden aan een hartaanval. Als gevolg van de druk van de politieagenten op zijn lijf. En waarschijnlijk ook door de enorme hitte. Het is nog steeds bloedheet in Italië. Maar de schouwarts gaat morgen kijken waar die nou precies aan overleden is.
0: Ja, dit incident is een eufemisme, maar roept dus heel heftige reacties op. Maar het is niet voor het eerst dat iemand door politiegeweld om het leven komt. De afgelopen 15 jaar is het vaker gebeurd.
2: Ja, zeker. Er zijn verschillende gevallen geweest van politiegeweld waarbij doden zijn gevallen. Misschien wel het bekendste geval is de zaak van Stefano Cucchi. Die werd in 2009 in Rome opgepakt voor drugsbezit. Hij werd vastgezet in een politiecel in Rome en een week later overleed hij in het ziekenhuis in Rome, waar hij vanuit de cel met spoed naartoe was gebracht. Nou, de rechter heeft later vastgesteld dat hij door politieagenten was geslagen in de cel en vervolgens ook aan zijn lot is overgelaten. Nou, over Stefano Cucchi is ook een film gemaakt, Sulla mia pelle, in 2019. En werd daarmee een van de bekendste zaken als het gaat over politiegeweld in Italië. Nou, in 2005, dus weer 5 jaar daarvoor, werd ook in Bologna, Federico Aldrovandi aangehouden, was 18. Een beetje dezelfde situatie als gisteren in Bologna. Hij zou hebben lopen schreeuwen op straat. De politie heeft hem aangehouden, heeft hem vervolgens ook geslagen. En hij is door dat geweld om het leven gekomen. Ja. En in 2014, ook nog een hele bekende zaak, gebeurde eigenlijk min of meer hetzelfde wat er nu ook weer in Bologna is gebeurd. Voormalig voetballer Riccardo Magherini was volgens de politie in een geagiteerde staat en werd door de politie naar de grond gewerkt, werd in een nekklem genomen en geboeid. En agenten gingen uiteindelijk 13 minuten bovenop hem zitten. Ja. Waardoor hij dus ook uiteindelijk overleed. Dus dit zijn de bekendste gevallen, maar er zijn er helaas nog veel meer.
0: Ja, die laatste zaak van Riccardo Magherini, helemaal in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terechtgekomen uiteindelijk. De familie heeft die zaak ver
2: Cucchi
0: doorgevoerd. Dat Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft de familie in het gelijk gesteld en houdt de Italiaanse staat verantwoordelijk voor die dood.
2: Ja, dat is ook met Stefan de Koekie ook gebeurd. De zaak Margherini is eigenlijk bijna een typisch voorbeeld van hoe slecht soms Italiaanse justitie werkt. De agenten werden in eerste instantie veroordeeld, werden ook in hoger beroep veroordeeld. En vervolgens was het Hof van Cassatie in Rome die de hele boel annuleerde en waardoor de agenten gewoon naar huis konden. Nou, de familie van Riccardo Margherini is vervolgens naar het Europese Hof van Justitie gegaan. En uiteindelijk is dit voorjaar heeft het Europese Hof van Justitie Italië, de Italiaanse overheid, verantwoordelijk gesteld voor de dood van de voormalige voetballer. Ja. En dat is in de zaak van Stefano Cucchi ook gebeurd. Dus Italië is al vaker op de vingers getikt door Europa vanwege dat geweld. Dan zou je dus zeggen, in aanleiding van deze zaken, dat het in Italië veel voorkomt. Daar ben ik even gaan zoeken. En dat blijkt niet het geval. In Europa voert Frankrijk deze trieste lijst aan als het gaat om absolute aantallen. Maar Ierland is het land waar in verhouding met de bevolking het meeste politievel geweld voorkomt, waarbij ook slachtoffers vallen. Oh. En Italië komt op dit lijstje niet voor, maar er moet wel bij gezegd worden dat het heel lastig te meten is, omdat er verschillende manieren van registreren zijn. Dus er zijn niet echt zwart op wit goed vergelijking te trekken tussen de verschillende landen.
0: Nee, je had het net over de onderzoek en het aansprakelijk stellen van agenten. Ik begrijp dat er een nieuwe wet is waardoor dat juist moeilijker is gemaakt, hè?
2: Ja, dat klopt. Sinds het voorjaar is die wet veranderd. Tot februari van het jaar was het zo dat op het moment dat er een agent betrokken was bij geweld, als hij dus een pistool trok, als er een

0: De onderzoeken en het aansprakelijk stellen van agenten. Ik begrijp dat er een nieuwe wet is, waardoor dat juist moeilijker is gemaakt, hè?
1: Ja, dat klopt. Sinds het voorjaar is die wet veranderd. Tot februari van het jaar was het zo dat op het moment dat er een agent betrokken was bij geweld, als er dus een pistool trok, als er een schot gelost werd, of als er dus inderdaad iemand overlijdt tijdens een arrestatie of in een politiecel, dat agenten automatisch tot verdachte werden aangemerkt. En dat is nu dus niet meer zo. Deze regering, de regering Meloni, heeft een wet ingevoerd die door de pers al lo scudo penale, het juridische scherm, is genoemd. Het OM doet nu wel onderzoek, kijkt wat er is voorgevallen, verzamelt ook bewijs, maar pas eventueel in een tweede stadium wordt een agent als verdachte aangemerkt. En de oppositie vindt dat niet prettig, want zij denken dat de politieagenten dan makkelijker vrij uit zouden kunnen gaan in dit soort gevallen.
0: Ja.
1: De regering Meloni beschermt de agenten, zullen we maar zeggen.
0: Oké, duidelijk. Dankjewel, Angelo van Schaik.

0: JGK was dat met Cajun Moon. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat de dakloosheid in 2030 uit Nederland verbannen zou zijn, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd in de komende 4 jaar? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En we beginnen vanavond met Tommy de Laat, die op zijn 23ste dakloos werd. Goedenavond, Tommy.
1: Vergeet Geert ook niet, hè?
0: Nee, dat ga ik nu zeggen. Ja. En ook goedenavond, Geert Ritsema, politiek adviseur bij Dakloosheid Voorbij. Allebei in de studio hier. Ja, Tommy, op wat voor moment in je leven werd jij dakloos?
1: Ik was 23 en het moment was dat ik thuis woonde. En bij mijn moeder en mijn stiefvader. En dat de maat op een gegeven moment vol was met elk weekend weggaan, uitgaan en... eigenlijk niet echt mijn leven op orde krijgen thuis. En toen had mijn moeder besloten, zeg maar, het is mooi geweest.
0: Drugsgebruik?
1: Drugsgebruik, inderdaad. Verslaving. Ik wist wel heel snel dat ik verslaafd was. En ben...
0: Verslaafd aan?
1: Alcohol en cocaïne is eigenlijk wel... Het begint altijd met alcohol en dan als je gaat drinken, dan komt de harddrugs erbij.
0: Hmm. Ja. En hoe lang heb je toen letterlijk zonder een dak boven je hoofd geleefd?
1: Nou, eerst 2 dagen op straat. Omdat ik eigenlijk ervoor koos om... is ook niet helemaal waar. Ik kon gewoon nergens heen. Hmm. En toen ben ik bij het leger des Heils terechtgekomen. En dat was na 2 dagen was ik bij het leger des Heils. En toen vanuit daar ben ik van opvang naar opvang naar opvang gegaan. En dat heeft 2,5 jaar geduurd ongeveer.
0: Okay.
1: Zes plekken in totaal.
0: En

0: ziet dat eruit, zo'n opvang?
1: Nou,
0: kom je er allemaal tegen?
1: Ja, ja, het leger zelf is natuurlijk heel divers.
0: Ja.
1: Daar komt letterlijk iedereen. Asielzoekers tot jongeren. Dat is zo divers. En nou, op een gegeven moment ga je dus naar een jeugdcrisisopvang. En daar kom je dan met mensen te wonen tot 23. En dan de volgende plek was ook weer een jongerenopvang. En ik had zeg maar geluk, omdat ik 23 was. Ging ik niet naar de volwassenen, zeg maar. Als je boven de 23, dan kan je geen ander traject in, zeg maar.
0: En wat dus is het geluk daarin?
1: Nou, dat je dus wel sneller aan een woning komt.
0: Oké. Okay,
1: en ja, omdat je dus kwetsbaar bent als je jonger bent.
0: Ja, maar goed, je bent al hartstikke kwetsbaar. Je hebt je leven niet op orde. Je komt in die situatie terecht. Dan lijkt dat me niet een omgeving waar je veel steun aan ondervindt. Wat was jouw grootste behoefte op dat moment? Waar had je het meest behoefte aan?
1: Een huis. Nee, dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt, ja. Ik heb nu sinds 2 jaar mijn plekje bijna, in oktober 2 jaar. En ik merk dat eigenlijk nu pas het herstel, zeg maar, op gang komt. En nou, ik ben nu 27. Ik was 23, dus het heeft 4 jaar geduurd.
0: Ja.
1: En die eerste, nou, ik woon dus nu bijna 2 jaar. En de eerste 2,5 jaar was eigenlijk spek en bonen. Ik ging van woonplek naar woonplek naar woonplek. En dat herstel kwam maar niet echt op gang. Nou, echt super vaak teruggevallen ook.
0: Ja.
1: En nu ik mijn eigen plekje heb, komt het gelukkig steeds beter. Gaat steeds beter en beter.
0: Okay.
1: En het komt echt door de woning, zeg maar.
0: Zometeen verder over hoe je aan een woning komt en hoe moeilijk of makkelijk dat is. Geert Ritsma, wat voor mensen? Er worden jaarlijks tellingen uitgevoerd om te kijken hoeveel dakloze mensen er zijn. En ik zei net, het groeit. Wat wordt er geteld? Wie wordt er geteld? Wat komt eruit uit die tellingen?
2: Ja, die tellingen vinden in diverse regio's plaats. Hè, gaat per regio. En dit jaar hebben we zoveel geteld. Dat zijn heel veel verschillende instanties. Hè. Gemeentes doen mee, ook ziekenhuizen, dokters. Op allerlei plekken wordt geteld. Het beeld wat daaruit komt is dat de groep dakloze mensen heel erg divers is.
0: Hmm.
2: Mensen denken gauw, het publiek, hè, denkt van ja, wat is een dakloze persoon?
0: Als iemand die op een bankje in het park
2: slaat. Precies, met een blikje bier. Ja. Hè, het typische beeld. Maar wat uit die tellingen blijkt, is dat 20% van de dakloze mensen onder de 18 is. Dat is dus een hele grote groep die tot nu toe helemaal buiten beeld was.
0: Hmm.
2: Het CBS hield daar geen cijfers over bij. Dat weten we nu wel. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. 30% is vrouw. Dat is ook vaak niet wat mensen denken. Wat mij persoonlijk dan opvalt en ook treft. Hè, want het gaat niet alleen om aantallen, het gaat ook om de verhalen erachter. Ja, er zitten bijvoorbeeld vrouwen tussen met kleine kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld en die dan gewoon dakloos worden.
0: Ja.
2: En die man blijft in dat huis zitten. Hè? En daar is dus geen oplossing voor.
0: Nee.
2: Ik ken een jongen in Rotterdam, die werkt notabene in de GGZ zelf. Dat is gewoon een professional. Als verpleegkundige. En die moet elke avond moet hier mensen gaan bellen. Kan ik bij jou slapen?
0: Ja, want dat is een ander aspect ervan. Je zei net, ja, mensen denken dan dakloos is letterlijk geen dak boven je hoofd hebben. Het gaat er eigenlijk om dat je geen, Tommy vertelde net al, 2 dagen maar op straat, op straat geslapen en verder in opvang gezeten. Het gaat erom dat je geen eigen dak boven je hoofd hebt. Ja. Hè? En er zijn allerlei situaties waarin mensen toch dakloos zijn.
1: Ja.
2: Nou ja, dat is dat bijvoorbeeld, hè, wat je dan bankslapen noemt. Er zijn heel veel mensen die, en dat worden er steeds meer, blijkt dus uit die telling, uit die ethostellingen. Mensen die afhankelijk zijn van de goodwill van vrienden, familie, om op de bank te mogen slapen.
0: Ja.
2: Maar als jij bijvoorbeeld een gezin hebt met kinderen en je moet ergens bij andere mensen in huis op een bank slapen, hebben die kinderen geen eigen kamer. Ze kunnen geen vriendjes uitnodigen. Ze kunnen geen huiswerk maken.
0: Nee.
2: En dat richt een gigantische maatschappelijke schade aan. En natuurlijk in de eerste plaats aan de mensen zelf, die het betreft. Die lopen daardoor trauma's op. Hè? Maar ook gewoon maatschappelijk gezien.
0: Aan de samenleving als geheel.
2: Die mensen moeten later, ze missen hun opleiding.
0: Ja.
2: Ze moeten vaak ook behandeld worden.
0: Ja, ja. Tommy, je zei net, je hebt nu wel een woning. En dat is het allerbelangrijkste voor jou. En dat geeft jou een basis om aan jezelf te werken. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Hè?
1: Ja, de plekken waar ik gewoond heb en de plekken waar ik nu woon, daar zitten alle 2 voorwaarden. En dat is wel natuurlijk een beetje een verschil. van de plek waar ik nu woon is een 2-jarig contract. Ja. Dat heet een 3-partijen overeenkomst. Dan heb je zeg maar met de woningbouwvereniging, de stichting waar ik gewoond heb en ikzelf. Dus dat is zeg maar de overeenkomst. Dus die drie partijen.
0: Ja.
1: En,
0: wat zijn die voorwaarden?
1: Nou, dat je, als je dus geluidsoverlast of je hebt een keer ruzie met de buren, of dat je eigenlijk sneller op het matje geroepen kan worden van, hey, je komt uit die achtergrond. En dat je dan eigenlijk sneller je woning kwijt kan raken weer.
0: Ja.
1: De exacte voorwaarden weet ik niet, maar het is wel dat je ziet zeg maar dat het nog niet jouw woning is zeg maar.
0: En lukt het je altijd om je eraan te houden aan die voorwaarden?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, gelukkig mij wel, maar er zijn zat mensen die misschien dan tussen aanhalingstekens niet zo ver zijn als mij en die het misschien nog iets bonter maken, die dan weer opnieuw dakloos worden.
0: Ja. Wat zou jouw advies zijn als het gaat om het toewijzen van een woning? Is het verstandig om dat soort voorwaarden eraan te verbinden?
1: Nee, helemaal niet. En zeg maar, ook de woonplekken die ik hiervoor had, zorg en wonen gescheiden houden is heel belangrijk. En dat is eigenlijk nergens. Ik heb eigenlijk altijd dezelfde voorbeelden gehoord van mensen om me heen. Voor mij was het, zeg maar, ik had verslavingsproblemen, daardoor werd ik dakloos. En als je dan in van die woonplekken komt en je hebt een terugval. Nou, het eerste wat ik op mijn therapie leerde was, eerlijkheid is heel belangrijk bij verslaving. Dat is eigenlijk een van de keystones om te herstellen.
0: Ja, maar nou, dat kan je hier je woning kosten.
1: Precies, wat gebeurde is, ik vertelde dus eerlijk, het eerste wat er gebeurde is, ik kreeg een waarschuwing. Nou, die laatste terugval heb ik ook niet verteld, kan ik je vertellen.
0: Je hebt dit wel verteld aan de vorige staatssecretaris, Nicky Pauvrier. Ja, ik weet niet van die terugval, maar wel advies om woning en zorg gescheiden te houden. Ja. Wat was haar reactie?
1: Ik heb een heel fijn gesprek gehad met haar. En heel toevallig komt ze ook uit dezelfde stad als mij, uit IJsselstein.
0: Hmm.
1: Het was een heel fijn gesprek. En haar reactie was eigenlijk van wow, weet je wel. Ik benoemde ook nog een heel heftig voorbeeld. Het is tegen Nicky. Het is niet alleen met verslaving. Het is ook met mensen met gedragsproblemen bijvoorbeeld. Mensen met agressieproblemen die dan worden uitgestuurd door hun ouders. Die komen op zo'n woongroep. Nou ja, die gedragsproblemen die zijn er nog.
0: Ja.
1: Die zijn niet in één keer weg. Nou, als zij dan daar agressieproblemen hebben, dan krijgen ze het eerste wat er gebeurt als je een waarschuwing krijgt. En bij de derde of vierde lig je er alweer uit.
0: Ja.
1: En dan het heftige voorbeeld wat ik bedoelde is een meisje met automutilatie ook, met wie ik gewoond heb, die ook waarschuwingen kreeg. Dus die er zelf pijn deed met snijden. En ja, die kreeg dan gewoon een waarschuwing. En als ze het eerlijk vertelde.
0: Ja.
1: Dat werd gewoon gestraft, zeg maar. Ja. Van dat soort hele kromme regels zitten erin in die opvangplekken.
0: Wat is jouw ervaring, Geert? Is er in de politiek gehoor voor deze problematiek? Voor die eigenlijk rare combinatie dat je de zorg of de woning afhankelijk maakt van iemand die al gedragsproblemen heeft en zich daardoor raar gedraagt?
2: Nou, dat gehoor zou er in ieder geval wel moeten zijn. Want
0: ja, dat begrijp ik.
2: We hebben het hier over het recht op wonen.
0: Ja.
2: En Tommy krijgt dat recht dus niet, want hij moet door allerlei hoepels springen om zijn woning te verdienen. Terwijl in de grondwet staat gewoon, je hebt recht op wonen. Nou, dat zal de politiek ook wel erkennen. Er is dus inderdaad dat Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat vinden wij een goed plan. Wij zijn overigens een Dakloosheid Voorbij is een vereniging met verschillende organisaties uit verschillende steden die allemaal zich inzetten voor dakloze mensen.
0: Mm-hmm.
2: Dus wij worden gevoed door ervaring uit ongeveer 13 verschillende steden in Nederland. En dat Nationaal Actieplan is het kernstuk. Het probleem kan worden opgelost. Politiek heeft zelf op papier gezet, we gaan dit regelen. En in 2030 is dakloosheid nul.
0: Ja.
2: En ook premier Jette heeft het nog eens beaamd. Mevrouw Jezelkus heeft het nog eens beaamd. Dit is voor ons belangrijk. Maar het probleem is, het gebeurt niet. Er wordt te weinig in geïnvesteerd om het probleem echt op te lossen.
0: Oké, daarom praten wij de hele week over deze kwestie. En ze hebben niks anders te doen op het ogenblik. Dus ze luisteren mee in Den Haag. Ik dank jullie allebei heel erg, Tommy de Laat.
1: Super bedankt. En daarom is ervaringskennis ook nodig trouwens.
0: Zeker.
1: Ervaringskennis, dat wordt gewoon super belangrijk.
0: Maar daarom hebben we jou uitgenodigd.
1: Super bedankt.
0: Dankjewel. Ja. Tommy de Laat en Geert Ritsma.
1: Dankjewel.
0: Door naar muziek. Want een bijzonder moment voor organisten grijpt morgen plaats. Morgen in Haarlem. De wereldberoemde blinde Franse organist Jean-Pierre Leguet geeft daar een masterclass. De 87-jarige muzikus is voormalig organist van de Notre Dame in Parijs en is de gast op het Internationaal Orgelfestival in Haarlem, waar hij onder meer een bijzonder improvisatieconcert gaat geven. Goedenavond, Francesca Ayossa.
3: Goedenavond.
0: Jij bent winnaar van de Zweelinkprijs 2026. Onze luisteraars weten allemaal dat Zweelink prachtige muziek voor orgel heeft gecomponeerd. En daarmee ben je ambassadeur van het instrument. Is dat iets om naar uit te kijken, een improvisatieconcert op het orgel?
3: Ja, zeker. Ik denk wat vooral bijzonder is, is dat je natuurlijk niet weet wat er precies wordt gespeeld en wat er precies gaat gebeuren. En het laat ook zien hoe het orgel eigenlijk altijd in een relatie is, in een dialoog tussen orgel, instrument, wat in het geval van Haarlem bijvoorbeeld een paar honderd jaren oud is, speler, in dit geval Jean-Pierre Leguet, dus met al zijn kennis en ook al zijn leven, contacten met hele bekende componisten, zoals bijvoorbeeld Olivier Messiaen,
0: ja,
3: waarvan hij direct les heeft gekregen.
0: Oh,
3: dus
0: ja,
3: hij neemt ook al die kennis mee. En ook natuurlijk relatie met het publiek en met de omgeving en met het moment van nu. Ja. Dus je hebt een... Ja.
0: Maar improvisatie en orgel, ja, dat zou mijn dommigheid zijn. Maar ik had die combinatie niet zo gemaakt. Ik dacht, dat staat allemaal perfect uitgeschreven. Want het is best ingewikkeld. Je moet met je voeten en je handen en dan ook nog al die registers bedienen. Dat moet toch... Maar daar kan je dus mee improviseren, kennelijk.
3: Zeker. En zelfs is improvisatie een van de fundamentele bouwstenen van orgelcultuur.
0: Oh.
3: En van klassieke muziek in het algemeen. We hebben nu een beeld van muziek wat inderdaad zo geschreven is. En we vertrouwen allemaal wat er staat. Maar eigenlijk is het veel meer aan de speler zelf om zijn eigen interpretatie te brengen. En dan in de extreme gevallen met improvisatie gaat het om bijvoorbeeld één thema wat een volkslied kan zijn, een poplied of een beeld zelfs. En dan op dat moment, geïnspireerd door de ruimte of andere elementen die op dat moment leven, iets naar voren brengen en laten horen.
0: Oké. Nou goed, laten we luisteren. We hebben het over muziek. Laten we even naar Jean-Pierre Leguet luisteren in de Notre Dame.

0: Ik hoor een orgel, maar jij hoort vast veel meer.
1: ja, iedereen hoort wat anders. Dat is al punt 1, denk ik. Ik denk dat dit een sortie was, een geïmproviseerde sortie. Dus het laatste stuk van een mis. En het is een bijzonder moment natuurlijk, want het is heel majesteus en heel vrolijk en zo. En het is bijna een reflectie, een contemplatie op wat er allemaal net daarvoor is gebeurd.
0: Ja, in die grote kerk, hè?
1: In die grote kerk, precies. Ja. En ook in dit geval in de mis, wat net daarvoor is gebeurd. En dus je hoort ook wel hoe bijvoorbeeld het gebruik maakt het orgel. Dus die orgels zijn gebruikt om... Ja, oorspronkelijk om voor de ere van God bijvoorbeeld om een dienst te begeleiden en de contemplatie te begeleiden van de mensen. Maar ook het orgel maakt het gebruik. Want je zou niet op dezelfde manier improviseren op zo'n orgel. Een cavaillecol met 5 klavieren en honderden registers in Notre Dame. Als op een orgel met 1 klavier en 2 registers.
0: Nee, dus het instrument bepaalt ook
1: wat je gaat doen. Er is een constant dialoog tussen instrument en muziek.
0: Wat is jouw thuisorgel?
1: Nou, ik heb een aantal. Ik heb thuis een elektronisch orgel. Aha. Dat is echt thuis. Verder speel ik vaak in het Woud. Dat is het kleinste dorpje van Nederland. Aha. En dan speel ik ook heel vaak in Leuven. En dat is een Conscious orgel. Dat is een replica van een orgel uit Bach's tijd. Een bouwer die Bach zelf kende. Aha. En we zijn heel trots op het feit dat het misschien authentieker is dan het authentieke orgel, omdat er met het originele orgel heel veel is gebeurd. Dat is uitgebreid. Mensen wilden nieuwe dingen daaraan toevoegen.
0: Ja, terwijl er wat tijden aangebouwd. Ja.
1: Precies. Terwijl dit is eigenlijk een replica van de staat waarop het was in de tijd van Bach.
0: Oké, en op al die instrumenten speel je dus eigenlijk heel verschillend.
1: Absoluut, ja. En dus zo kom je ook dichter bij een tijdsgeest, een plaats.
0: Ja. Geest. Laten we nog even luisteren naar 2 voorbeelden. Eerst nog een keer heel kort de G in de Notre Dame. Ja, dat is heel veel, zou je kunnen zeggen. Hè? En dan de Nederlandse meester Sietse de Vries in de Martinikerk in Groningen. Ik hoor eigenlijk meteen katholieken en protestanten.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Ook 2 beelden van de wereld misschien. Ja. Dus meer gestructureerd met de lasten in een bepaalde kader. Terwijl de improvisatie van Legay is meer vrij. En het bouwt meer fluide op, zeg maar.
0: Ja, de Martinikerk is veel strakker, veel helderder, veel minder alles door elkaar heen.
1: Precies.
0: Iedere pijp hoor je apart, precies. Bij wijze van spreken.
1: Ja. Dus opnieuw, het laat zien hoe misschien mensen in de tijd waarop het orgel in de Martinikerk was gebouwd, ook wat hun klankidioom was, wat hun esthetische idioom was.
0: Ja. Nou denk ik bij improvisatie ook meteen aan jazz natuurlijk. En dan gaat het vooral om met elkaar improviseren en elkaar inspireren. Kan dat met een orgel eigenlijk ook? Kan je met andere muzikanten samenspelen?
1: Zeker. Zelfs deze week of volgende week, in ieder geval in het Orgelfestival in Haarlem, is er ook een concert met saxofoon en orgel. Dat is ook met improvisatie. Natuurlijk, met orgel heb je soms een logistiek probleempje. Omdat je als organist...
0: je neemt het niet achter op de fiets mee.
1: Precies. En soms zit je ook heel ver van het publiek vandaan en van andere muzici vandaan. Mm. Maar dat is niet altijd en er zijn oplossingen. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik in Haarlem was voor het Orgelfestival. En het concours was een van de rondes. Moesten mensen improviseren met een danser.
0: Aha.
1: Dus ze moesten reageren op wat ze zagen. En ook ervoor zorgen dat de danser kon blijven dansen. Dus het kan allemaal, absoluut.
0: Het kan allemaal. Ja. Nou, heel erg spannend. Jij zit op de eerste rij natuurlijk straks bij Jean-Pierre Legay.
1: Zeker.
0: Oké. Heel erg bedankt, Francesca Ayossa. Morgen geeft Jean-Pierre... Ik wilde nog zeggen dat Jean-Pierre Legay morgen dus een openbare masterclass geeft in Haarlem. Maar het is al 11:55, dus we gaan het over de wielerbroek hebben. Want op de rustdag van de Tour de France moeten we het toch nog even over wielrennen hebben. Nieuws dat dit keer niet uit Frankrijk komt, maar uit Turkije. Waar president Erdogan, de gouverneur van de provincie Ardahan, heeft ontslagen vanwege het dragen van een wielerbroek. Stefan Bolt is maker van een wielerpodcast samen met Laurens ten Dam en eigenaar van het wielerkledingmerk Live Slow, Ride Fast. Goedenavond, Stefan.
2: Goedenavond.
0: Ja, Erdogan vond zo'n broek ongepast, want er is van alles zichtbaar wat misschien niet iedereen wil zien. Ik heb de foto's er even bij gezocht, maar het viel wel mee, toch?
2: Ja, ik vond het ook niet erg schokkend. Ja, het is maar net even waar je vandaan komt, hè. Ja. Ik bedoel, ik loop hier in de Tour de France rond en ik zie de hele dag niks anders. Zelfs tot witte broeken aan toe.
0: Ja.
2: Niks aan het toeval overlatend.
0: Nee, precies.
2: Maar ik heb net even gekeken hoeveel Turkse wielrenners er zijn. Dat zijn er niet zo heel veel op World Tour niveau. Dus het shock-effect is daar kennelijk wat... Wat groter, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar goed, je zegt al, die broeken laten weinig aan de verbeelding over. Er is esthetisch wel wat aan te merken, hè, qua prononcering van zekere lichaamsdelen.
2: Ik moet zeggen, het went. Maar als je het even uit zijn kool... Kijk, als je in een Speedo in de supermarkt binnenloopt, dan is het ook gek. Maar als je in het zwembad bent, dan valt het niemand op. Hè. Zo is het ook wel weer. Nee. Maar ik moet zeggen, klopt. De mountainbikers hebben daar een idee bij of een oplossing voor gevonden. Als het al een probleem is hoor. Maar die hebben er gewoon een broekje overheen gedaan.
0: Oh ja.
2: Dus je bent gewoon als wielrenner ben je gebonden aan een strak broekje. Omdat je gewoon aan het fietsen bent en je benen heen en weer gaan. En je niet wil dat het schuurt. Maar ja, als je dan daarna nog eventjes de kroeg in wil. Of op een terrasje wil gaan zitten zonder dat je... Nou, half in je blote kont zit, dan dachten zij, nou, we trekken er een broekje overheen.
0: Okay, ja, dat kan ook nog.
2: Ik vind geen pan hoor. Ik vind geen pan.
0: Nou ja, en misschien heeft het ook wel voordelen. Misschien trekt het wel een soort aandacht die ook prettig is. Heb je dat wel eens meegemaakt?
2: Er zijn wielrenners die er hard op gaan. Ik refereerde al even aan het witte broekje, maar vooral er was Mario Cipollini, de Italiaanse. Mastodont en in Colombia rijdt Rigoberto Urán rond. Ja, er zijn renners die gaan er heel hard op. Ja. Die houden er wel van.
0: Die
2: leggen hem nog even goed omhoog. Ja, precies. Ja.
0: Okay. Ja. We hebben beeld. Dankjewel, Stefan Bolt. Dit was het Oog op Morgen van vandaag. En morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried Hiel.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
3: Ja. Verdieping bij het nieuws.
6: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
7: Je tuimt nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
6: Sommige zijn klein en ook heel vies.
8: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
9: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
8: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
3: Elke dag een factcheck.
10: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
11: Het is fictie.
12: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
12: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
13: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen? Of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1.
2: Middernacht, het begin van dinsdag 21 juli. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen één zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Teddy Tops.
3: Goedenacht en welkom bij de Nooit meer slapen zomerspecial. Toen ik gisteren de ceremonie van de WK-finale zag, waar 2 Spaanstalige landen vochten om de beker in een land waar hun taalgenoten doelgroep zijn voor de uitzettingen door ICE, dacht ik aan hoe vanzelfsprekend mijn eigen nationaliteit en taal voor mij zijn geweest. Ik heb er nooit iets voor hoeven bewijzen. Ik dacht aan de mensen die geld terugvragen omdat hun vakantiebestemmingen in brand staat, aan de veilige landers die tevergeefs op hun toekomst wachten in Ter Apel. En dus ga ik deze 2 weken midden in de nacht op zoek naar waar zit liefde. En dat doe ik gelukkig niet alleen. Vannacht ga ik op zoek met voormalig topatleet Troy Douglas. Goedenacht.
4: Goedenacht.
3: Troy kwam 4 keer uit op de Olympische Spelen als sprinter. Namens Bermuda 3 keer en 1 keer ook namens Nederland. In 1998 nam hij namelijk de Nederlandse nationaliteit aan en veroverde op de 100 en 200 meter records en medailles, ook op onder andere de estafette van het WK. Op zijn 41ste liep hij nog wereldrecords op beide afstanden. En na zijn actieve carrière werd hij bondscoach van de Nederlandse estafetteteams en later performancecoach bij Ajax. Sinds vorig jaar is hij hoofdcoach atletiek in India. En tijdelijk, gelukkig voor mij en voor ons, terug in Nederland. Troy Douglas werd op 30 november 1962 geboren op Bermuda. Welkom.
4: Dankjewel. Wauw.
3: Ja, jij hebt het allemaal gedaan.
4: Dank je.
3: Van New Jersey, waar de WK-ceremonie was, naar Bermuda. Dat is maar 2 uur vliegen, kwam ik achter.
4: Yes.
3: Dat is helemaal niet zo ver.
4: Daar is regelmatig vluchten vanuit New Jersey naar Bermuda.
3: Ja.
4: 2 keer per dag.
3: En voor mij, want voor mijn beeld, het is de Bermuda is de oudste Britse kolonie.
4: Yes.
3: Het is een stip rechts naast New Jersey?
4: Nee, het is meer... De dichtste punt van Amerika is South Carolina.
3: Precies.
4: Ja, dat is... 1000 kilometers, denk ik. Dus dichterbij, South Carolina. So als je vliegt van New Jersey, je gaat altijd zuidelijk. En dan naar Bermuda.
3: Kijk.
4: Ja.
3: Hadden ze ook naartoe kunnen gaan voor die ceremonie daarna. Voor de afterparty.
4: Oh, deze weekend was... WK voetbal, maar ook cricket.
3: Kijk.
4: Zo, cricket is nummer 1 in de zomer in Bermuda.
3: Ja, dat is de grootste sport daar.
4: Dat is de grootste sport daar. Ja.
3: En heb je dat ook gedaan, cricket?
4: Ja, dat was mijn droom. Ik dacht ik zou een goede cricketer zijn, maar zat er niet in.
3: Je was te snel.
4: Nee, ik was niet goed genoeg.
3: Niet goed genoeg.
4: Nee, mijn broer zei tegen mij, nee, kappen mij. Ga gewoon atletiek. Dan ben je goed genoeg.
3: En wist je wel toen al dat je de snelheid had?
4: Nee. Nee, ik was al schoolboy champion in de 400 meter. 400 meter dat jaar. Maar in mijn hoofd, alles was cricket. En ik was blind van mijn eigen talent in die tijd. Omdat ik wil cricket.
3: Er was maar één doel.
4: Yes, cricket.
3: Je hebt, want op het WK heb je ook... Je hebt jongens gecoacht. Die nu hebben meegevoetbald. Frenkie de Jong.
4: Bij deze WK bedoel je? Yes.
3: Heb je hem dan ook, zie je hem dan? Heb je hem bekeken op het veld?
4: Nee, ik was in India toen Nederland speelde.
3: Ja,
4: so ik luisterde alles op de radio.
3: Ja.
4: De tijdstip was best wel moeilijk. En ik zat op de baan toen Nederland speelde. So ik zette op de radio op mijn telefoon. En ik luisterde naar de wedstrijd. Maar ik heb niet gekeken.
3: En heb je dan nog wel eens, als je jongens ziet die je hebt gecoacht... dat je dan ziet hoe ze spelen en wat jij daar van invloed op bent geweest?
4: Soms wel.
3: Wat zijn dan van die dingen? Waaraan kun je iemand herkennen die jij hebt gecoacht?
4: Hoe zij beweegt.
3: En hoe is dat?
4: Best wel... how do you say? Compact and efficient.
3: Ja, compact en efficiënt?
4: Compact and efficient, ja. Yeah. En dat vind ik wel mooi om te zien soms.
3: Is dat explosief?
4: Niet hoe jij denkt wat explosief is.
3: Okay.
4: Snap je? Omdat wat ik heb gedaan in voetbal is efficient en compact. So als een jongen neemt de bal aan, ik help hem met niet de aanname van de bal, maar de snelheid van de bal in je normale lopen. Zodat... Het is een goede combinatie.
3: In de loop.
4: Ik hoop dat het een goede uitleg.
3: Ja. Dus in de loop.
4: Yes.
3: Snelheid en compact lopen met de bal.
4: Ja, mooi efficient. Ik was binnengehaald omdat de jongens moet meer efficient en meer meters halen. En dat was een van mijn specialiteiten.
3: Kijk,
4: ja.
3: Dat heb je zo goed geleerd.
4: Yes.
3: En je bent zelf atleet, wat je zegt. Omdat cricket er niet werd.
4: Ja.
3: Is dat ook? Dat is geen teamsport. Sprinten.
4: Het is een teamsport. Je hebt een team om je heen. Zonder je coach, je physio of je manager of wie dan ook. Daar is een team om je heen. En je hebt een team. Maar je bent de individu. De individu bepaalt alles. En je hebt een grote verantwoordelijkheid. En dat vond ik wel mooi. Ik kies mijn eigen pad, yes. Maar ik heb mensen om me heen die zijn ondersteuning voor mij. So ja, ik ben wel verantwoordelijk voor andere mensen.
3: Je hebt een heel groot team misschien.
4: Ja.
3: En wie zijn dat dan allemaal? Wie heb je allemaal om je heen?
4: Toen?
3: Ja, verzameld?
4: Nee, het was geen super grote team. Het was alleen mijn coach Henk.
3: Henk was de Nederlandse coach?
4: Coach Henk Reinhoff, ja. En mijn ex-vrouw. En nou, mijn oudere vrouw. En mijn broers en zus, that's it.
3: De familie, want ben je een familieman?
4: Ja. Ja. Ik ben echt close with my brothers and sisters. Ja. We zijn gek op elkaar. Ja, we kunnen niet zonder elkaar.
3: En wonen jullie ook allemaal bij elkaar in de buurt?
4: Nee, ik ben de enige van mijn hele familie die is buiten Bermuda gingen wonen. I take that back. Mijn twee zussen en mijn broer woonden nu op Nevis. Omdat mijn grote ouders komt uit Nevis. Dat is een kleine eiland, meer zuid.
3: Ja.
4: Vlakbij Curaçao, St. Martin. En het was altijd de droom van mijn moeder om daar met pensioen te gaan. Maar zij was op een jonge leeftijd overlijden. Zo, mijn broer en mijn twee zussen heeft mijn moeders droom overgenomen. Om die woont nu op Nevis.
3: Kijk.
4: En mijn twee andere broers woont op Bermuda. En ik in Den Haag, mooie stad, achter de duinen.
3: Deels van de tijd. Andere deels.
4: Meest van de tijd in India.
3: Ja.
4: Ja, 3 maanden India, 10 dagen Nederland. 3 maanden India, 10 dagen Nederland.
3: Lange afstandsrelatie.
4: Yes, vermoeiend.
3: Ja?
4: Ja. Ja, best wel vermoeid. Als mijn vrouw klaar is met werken, dan ligt ik in bed.
3: Dus je hebt een heel team verspreid.
4: Over de hele wereld.
3: Ja. Ja.
4: Yes. Yeah.
3: Ik wil even terug naar Bermuda. Hoe was dat? Want je bent een familieman. Wat was dat voor plek toen je opgroeide?
4: As a kid?
3: Ja. Jaren cool. 60, 70?
4: Jaren. Ik ben geboren in 1962. So ik ben opgegroeid van 63 tot... Ja, het was echt really fun.
3: Ja.
4: Ik moet kiezen de juiste woord, omdat ik wil bijna een slechte woord zeggen.
3: Wat dan?
4: It was fucking cool. That was really, really, really, really, really, really, really cool.
3: Wat maakt het zo cool?
4: Jij zei dat je ouders waren hippies, hè? So, ik ben opgegroeid in die love, peace and happiness tijd. En thuis was super fijn. Echt super gaaf. Wat ik zeg, in die tijd was echt een hippie tijd. It was really love, peace and happiness. En iedereen was positief. En wat je wil... Dat kan je wel. Als je wil, wil je naar de maan? Ja, oké, let's go. I'll help you get there. Snap je? Dat was wel mooi voor mij. Het was echt. Soms hoor ik verhalen van mensen over hun jeugd. Ik denk, shit, I had a good youth, man. Nee, het was super gaaf. En mijn ouders waren super cool ouders. En we hadden echt een kleine huis. Deelt een kamer met mijn 3 broers. Ik deelt een bed met mijn broer. En mijn 2 zussen hadden een kamer en mijn ouders hadden een kamer. En mijn vader was een boer. So, we hadden geiten, koeien, paard, kippen en varken.
3: En heel veel liefde. En heel veel liefde.
4: Oh my god, ja. Yeah. All I remember as a kid is elke dag aan de keukentafel lachen.
3: Daar ben je niet mee opgehouden.
4: Ja. Yeah. Yeah.
3: Je zus had een... Ik wil graag naar de kapperszaak.
4: Ja. Yeah.
3: Want dat was ook een bijzondere plek.
4: Carrie's Afro Sheen Barbershop.
3: Bestaat die nog?
4: Nee. Zij is gestopt. Nee, was a cool place. Je hebt het in die tijd over... In de Afro days, you know? Afro, halter tops, bell bottoms, platform shoes... Jezus tappers. mijn zuster had een barbershop met de platenspeler erin. En zaterdag, als ze klaar was thuis met de dingen die ik moet doen... ga ik helpen met de sloten van de winkel. En ik deed de schoonmaken, zet de platen aan... en de mensen waren daar om de nieuwe platen aan het draaien... omdat, wat je zei, 2 uurtjes vliegen vanuit New Jersey... Zo is altijd iemand die komt net vanuit New York met een nieuwe plaat. En hij komt direct naar de barbershop. So, yeah,
3: meteen om te laten horen.
4: Ja. Yeah.
3: Wat ik nu
4: mijn
3: heb
4: zusters
3: gevonden.
4: Barbershop was echt the place to be in die tijd. Yeah.
3: Daar werd de nieuwe muziek ontdekt.
4: Ja. Yeah. Yeah.
3: En nieuwe kapsels misschien.
4: Yes. It was cool. Daar heb ik voor de eerste keer in mijn leven... A bowl-headed woman gezien. Nooit vergeten.
3: Want?
4: She was beautiful. Ze scheurt haar haar helemaal af. Ze tegen mijn zus scheurt af. Helemaal kaal zoals dit. En big, big Angela Davis hoop earrings. I'm like, wow. Is echt mooi. Ja, Elsie Franklin. Zal nooit vergeten wie ze is.
3: Een mooie kale vrouw.
4: Ja.
3: En waar klonk die kapperszaak naar? Wat stond er dan aan? Welke nieuwe platen werden daar gedraaid?
4: Mostly jazz en soul funk music. Ja, yeah. Jazz, soul en funk music. Ja, yeah. Yeah. Lot of Coltrane.
3: Yeah. Ook muziek van die tijd.
4: Muziek van die tijd. Ja, muziek van die tijd. A lot of Motown, a lot of Stax. Alles wat je hoort op de radio. En ja, a lot of jazz.
3: Het was ook een soort protestmuziek, toch? Die toen klonk. Ik bedoel, het is allemaal love, peace and happiness, maar er was ook een beweging gaande.
4: Er was een beweging. Het wordt gezien als een protest, yes. Maar er was ook een boodschap in die muziek.
3: Wat was de boodschap?
4: Je krijgt gewoon een soort van les over life. En what's going on now, bijvoorbeeld. En het geeft je een soort van een betere beeld van bijvoorbeeld wie jij bent en waar ga je naartoe. Wat ga je doen? Waarom ga je dat doen? Weet je, net zoals iedereen kent het liedje van Marvin Gaye, What's Going On. Maar als je luistert naar Marvin Gaye in de jaren 70 en nu, het klinkt hetzelfde. We zitten in dezelfde shit.
3: Want wat leerde je toen dan over die shit?
4: Dat er is hoop. Er is hoop. Maar wij zijn verantwoordelijk voor de hoop. Ik kan wel gewoon de verantwoordelijkheid geven aan de minister. Maar ik heb op jou gestemd. En als ik heb op jou gestemd, ik heb ook een verantwoordelijkheid om mijn taak te doen. Zodat wij doen dit samen. Snap je wat ik bedoel?
3: Daar zit hoop in voor jou ook.
4: Ja, maar dat is wat ik heb ook geleerd van die muziek en ook van die tijd. Omdat van die tijd political active was anders dan. Political active meant something. Dat betekent, je bent een onderdeel van het maatschappij. So je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid. En that was what I love and miss. En ik draag een beetje van dat in deze tijd. Weet je, omdat ik vind het leuk om te stemmen. Mijn stem is mijn recht. Ja, de mensen who died for that. So, ik moet stemmen. Weet je, ik moet gewoon het goed doen.
3: En was je je daar toen al bewust van? Of hoe kreeg je dat mee?
4: Nee, that was indoctrinated in me. Nee, that was indoctrinated to me door mijn zus. Mijn zus was a black revolutionary.
3: Ja?
4: Ja, ja.
3: Wat vertelde ze je?
4: Get an education. Dit is your rights. Als je 18 bent, je gaat stemmen. En hier ga je stemmen. Dit is de reden om te gaan stemmen. You're a black man. Je kan alles wat je wil doen. Je gaat dat doen en zo voor en zo voor. Ja. Ja.
3: Er zat vuur in.
4: Yes, yes.
3: Ook liefde.
4: Heel veel liefde. Ja. Ja. Ik maak grapjes met de af en toe erover nu. Ja. Why you remember all this shit? Ja. Ja.
3: Je hebt een. Ik heb je gevraagd om waar liefde voor jou in zit. En je kwam meteen met een film.
4: Yeah.
3: Save the Children.
4: Yes.
3: Waarom? Wat?
4: Terug naar mijn zuster. Ja. We indoctrinated that in me. Dat was mijn eerste film. Ik was 10. Dat was 1972 was deze film. En het begin van, het gaat over Save the Children. En I was 10. En ik was een kind.
3: Je was een kind.
4: En mijn zus is oké, ga je kijken. En zie wat het doet met jou. En ja, it's funny that the stars are aligned. Excuse me. It's funny omdat Jesse Jackson, ken je Jesse Jackson? He passed away.
3: Ja. Yeah.
4: En hij is in deze film. En
3: want Jesse Jackson is in februari overleden.
4: Yes.
3: Was een grote man in die Civil Rights Movement.
4: Yes.
3: Movement.
4: Yes, yes. En ja, dit film is zijn initiatief. En by the Rainbow Coalition. En I grew up in that tijd. And the Rainbow Coalition had a small little party in Bermuda. So.
3: Wat was dat voor partij? Wat?
4: It's just for positivity and educating and telling, laat je weten dat je kan bereiken wat je wil bereiken.
3: Ja.
4: Ja, civil rights, je hebt recht op bepaalde dingetjes en je kan het wel. Het is niet alleen voor één doelgroep, het is voor everybody. En iedereen hoort erbij. So you go get yours. And that was the les for mij. En daarom stuurt mijn zus mij naar die film.
3: Want die film was dan te zien in de bioscoop?
4: Yes.
3: Dus jij ging als 10-jarig jongetje?
4: Op mijn eentje.
3: In je eentje?
4: Was cool. Pak de bus, ga ik naar de film. popcorn.
3: En je zat daar en wat zag je? Wat deed dat met je?
4: Ik was een kind en ze had het over Save the Children. En good question. It laat me zien dat ik kan bereiken wat ik wil, wat ik altijd zeg. En it taught me, ik heb geleerd om te kijken naar mijn community anders. En wat ik bedoel is, in de film je hoort Jesse Jackson zeggen, okay, dit is een Black People's Organization. Ja, yeah? I got here and here and here and here, allemaal people die lijkt op mij. En ik was bewust, maar niet zo bewust over mijn buurt waar ik woonde. Yeah? Mijn buurman was een politician. Andere buurman was een arts. Andere buurman was een schoolteacher. Ja, yeah? En die lijkt op mij. En ik hoorde ik heel vaak van mensen zeggen, maar when I grew up, I never saw somebody doing something positive look like me. Well, I did. En dat film heeft mij bewust gemaakt. En I was like, shit, Mr. Darrell's in die tweede kamer. En hij maait zijn eigen gras. En hij gaat in gesprekken met mijn ouders. En mijn ouders zijn hard tegen hem. Omdat hij is in de Tweede Kamer. En zij vinden dat je moet sterk zijn. Snap je? En ja, dat film heeft mij bewust gemaakt van dat. Dat there are positive people. There are people who have dingetjes bereikt die lijkt op mij. En I can do that as well. So dat heeft de film voor mij. En at 10, I was like, shit. Ja, ja.
3: Ik moet heel even de uitzending onderbreken voor een spookrijder.
2: We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen.
3: Ja.
4: Ja?
3: Ja, die kom je dan tegen. We hebben het over de film.
4: Yes.
3: En over hoe dat bij je binnenkwam en wat je daarvan leerde. De lessen, yes, die je daaruit. Want in die film zien we heel veel muzikanten.
4: Mm-hmm.
3: Echt grootheden.
4: Yes.
3: En we zien dominees. En we zien een enorm publiek.
4: Yeah.
3: We zien heel veel mensen samenkomen. Het hebben over ook werkgelegenheid.
4: Yes.
3: En een soort het is ook een plek voor discussie. Het is ook het heet een expo.
4: Mm-hmm. Het heet de expo. En het is grappig dat zij, omdat na dat film, wij vrienden van mijn zus, wij hadden ook een soort van een Black Expo op Bermuda. Het heet Soulfest. En het was een soort van Black Expo. En maar het was Bermuda version. It was so cool. And so I had teepees. You know what teepees? The Indian teepees. So I had a teepees for the kinderen. And teepees for the volwassen. And teepees for the blowers.
3: En waar zat jij?
4: Teepees for the kids. Kinderen mag niet blowen.
3: Nee.
4: Yeah? Nee.
3: Andere teepee.
4: Andere
3: teepee.
4: Yeah. Nee. Maar je krijgt wel les over blowen.
3: Kijk.
4: Ze gaat uitleggen over blowen. En zeggen wat blowen doet voor jou en met jou enzovoort. En, maar omdat iedereen kent mijn ouders, dat niemand zei, oké, hier, neem je eentje. En ik ben van de tijd waar als mensen durfden ik ook niet te doen, weet je. Nee, dit is voor volwassenen, jij bent een kind, blijf je over daar. So that was all cool.
3: Ja. Het gaat ook over ook heel erg over gemeenschap.
4: Ja. Yeah.
3: En de kapperszaak en deze tipi.
4: Ja. Yeah.
3: En de Black Expo.
4: Ja. Yeah.
3: Of er ergens bij horen of thuis zijn.
4: Niet ergens bij hoort, maar er is een old African proverb. Is dat the village raised the child. And the village raised me. So ik ben echt opgegroeid in een dorp. Waar iedereen kent mij. En iedereen, niet alleen ken je, maar ze beschermen je. Weet je? En dat hoor je heel vaak. Ja, wij missen dat nu. Ja, maar daar, dat was mijn jeugd. Zo, daarom misschien heb ik zoveel energy nu. Omdat die evil forces were...
3: die zijn buiten de deur gehaald.
4: Ja.
3: En dat is toch dat team waar je het ook over had, al dat je niet het in je eentje doet, maar dat je de hele tijd een enorm team om je heen hebt.
4: Nee, maar je hebt wel, ja, de village. En dat is wel mooi. En ik denk dat dat is goed voor een kind. Dat is goed voor als je jong bent.
3: Maar je kunt er dan wel moeilijk natuurlijk buiten vallen als je je anders voelt dan... Ik moet denken aan het fragment dat je hebt gekozen, dat we gaan luisteren uit deze film. Sammy Davis Jr.
4: Yes.
3: Die wordt gevraagd het podium te betreden en hij begint verontschuldigend.
4: Yes. Weet je waarom?
3: Ja, hij zegt omdat hij... Ja, nou ja, jij mag het uitleggen.
4: Nee, jij kan het uitleggen.
3: Nee, maar jij hebt deze film gekozen. Omdat hij niet... toch, hij heeft een andere politieke...
4: Yes, I have a different political agenda. But I'm still a black man. En dat is ook gaaf.
3: Hij vraagt inderdaad van jullie...
4: If you want me to sing, I'll sing.
3: Ja.
4: Ja.
3: Want wat was er aan vooraf gegaan?
4: Nou, hij heeft gestemd op Richard Nixon. En hij zegt, ja, maar I voted for Nixon, so what? Weet je? Maar ik ben nog steeds a black man. En daar gaat het om.
3: Precies, ik ben nog steeds onderdeel van deze...
4: Ik ben nog steeds een onderdeel van onze maatschappij.
3: Ja.
4: Ik heb gewoon een andere stem. En ik ga er. Maar je bent wel vrij, hè? Uiteindelijk wat hij zegt is... America is free, I am free... and I am free to stem waar ik wil stemmen. What's the problem?
3: I gotta be me.
4: Yes.
3: Laten we luisteren.
4: Ja. Yeah.

0: keeps me alive.
1: Mooi.
2: Ja, je noemt atletiek ook wel eens een soort ritmesectie.
1: Rhythm section.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Waar zit hem dat in?
1: Ik liep altijd met muziek in mijn hoofd. So, ik doe alles in de ritme. En dan begrijp ik wat wordt uitgelegd door mij van mijn trainer.
2: Door het ritme?
1: Ja. Yeah.
2: Dus je merkt het lichamelijk door te luisteren naar muziek?
1: Ja. Yeah.
2: Zo sla jij dingen op?
1: Yes. Tijdens mijn topsportcarrière, ik heb eens te veel cd's thuis. Als ik nu naar huis ga, kan een cd uithalen. Ik kan je wel de training session en wat alles erbij.
2: Je weet nog wat je hebt gelopen en hoe
1: Ja, door die muziek.
2: En heb je bij dit wat we net luisterden?
1: Nee, niet. Dit is mijn jeugd.
2: Dit is jeugd.
1: Ja, dit is pure.
2: En noem eens iets. Heb je een voorbeeld? Een plaat die ik kan kennen? Waar je een...
1: Milestones, Roy Hargrove.
2: Ja?
1: Ja.
2: En wat voor training hoort daarbij?
1: Het is niet alleen een training, het is een bepaalde agressie. Ja.
2: Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, Kees kent het heel goed. Dit is de tijd toen ik was geschorst. En ik heb zo vaak naar... Het was een cassettebandje. En een cd. Zo vaak naar het geluisterd. Dat er was één liedje dat ik zei... Als ik win met deze zaak en ik ga terug op de baan... Dit wordt mijn liedje. En is dat... Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. En ik word zo agressief ervan. Ik denk, oh, dit voelt lekker, man. Lekker. En alles klopt. So, yeah, it was Milestones for Roy Hargrove.
2: Kijk.
1: Ja. Yeah.
2: Yeah. En wat heb je daarop gelopen? Is daar een is daar een medaille uitgekomen uit dit lied?
1: Nee, ik heb al geplaatst voor de WK. Ik heb de limiet gelopen voor de WK.
2: Kijk.
1: Ja, in België. Ja, ja.
2: We zitten alweer op een half uur, zie ik, van ons uur.
1: We need more time.
2: Ja. jij bent een sprinter. Ik dacht, jij bent dit zo uitgelopen.
1: Nee.
2: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet... je luistert naar Waar zit liefde? Een zomerspecial van mij, Teddy Tops. Voor nooit meer slapen. En vannacht ga ik op zoek naar de liefde... met oud-topatleet Troy Douglas. En we zijn al wel aan het eind met de liefde vinden, denk ik. Ik denk dat die bij jou ook in gemeenschap zit.
1: Yes.
2: In die village. In dat, de mensen om je heen. In de muziek.
1: Ja.
2: En in de sport.
1: Maar de family is heel belangrijk. De keukentafel. Ja, dat is voor mijn vrouw en ik nu. Onze keukentafel is de heilige plek in huis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kook je veel?
1: Yes. Ja. Als ik thuis ben, dan ga ik koken.
2: Meteen?
1: Ja.
2: Lekker.
1: Ja.
2: Wat is je favoriete gerecht? waar stop jij al je liefde in?
1: Slavinken.
2: Het zijn eigenlijk al die dieren van jouw vaders boerderij.
1: Ah, kom om elkaar in, lekker knoop. Eten, jongen.
2: Ik wil ook graag weten, want er zijn ook momenten... dat die liefde voor die sport op de proef zijn gesteld. Mm-hmm. Je bent in 1990 onterecht getest op doping.
1: Yes.
2: Dat bleek vrij snel onterecht.
1: Yes.
2: Maar toch werd je geschorst en moest je daar een zaak van maken? Moest je daar tegenin?
1: Ja. Yeah.
2: Wat deed dat met je en met jouw liefde ook voor die sport?
1: Crushed me. Voor een periode was ik lifeless, om te zeggen. Ik had geen idee wat ga ik doen. Excuse me. Geen enkele idee wat ga ik doen. Was echt lost. En toen bel ik mijn broer. En ik zei, hey, dit en dit, dit is gebeurd. Hij zei, are you guilty? I said, no. Okay then, fuck him. I said, yeah, but who cares? Go clear your name. I said, okay. Dat heb ik gedaan. Ja.
2: Je hebt het ook zelf omgedraaid. Je bent zelf...
1: Ja, met de liefde van mijn family.
2: Ja.
1: Ja? Mijn broer zegt, luister, je bent onschuldig. We love you, no matter what. We got your back. Dat is oké. Zo, ik zei, oké, ga ik doen.
2: En hoe heb je daar dan, waar putte je kracht uit op dat moment? Ging ook gewoon de... Luister je naar andere muziek? Of?
1: Nee, niet alleen die muziek, maar... ja, I'm a kid from the church. En ik wil niet zeggen dat... Ja, yeah, we zeggen in de kerk, you put all your burdens on God. That's not fair. You should handle them yourself. Maar...

0: andere muziek? Of?
1: Nee, niet alleen die muziek, maar... ja, I'm a kid from the church. En ik wil niet zeggen dat... Ja, we zeggen in de kerk, you put all your burdens on God. That's not fair. You should handle them yourself. Maar ja, in mijn geloof en de liefde van mijn family, die geloofde mij. Zo, oké, ik ga gewoon ervoor. En elke dag is een nieuwe kans. En... En het was een leuke periode, omdat het was een shit period, maar ook een leuke periode.
0: Je kwam terug met de beste...
1: Ja, ik kom terug, maar ik heb dingetjes ontdekt die ik wist niet bestaat. Over.
0: Wat precies?
1: Nou, ik heb de hele dopingproces echt goed. Ik begrijp ik heel goed. Ik weet dat je de tweede test is jouw eigen verantwoordelijkheid. En je moet zorgen voor de juiste dopinglab.
0: Hoe bedoel je het? Ik snap niet helemaal.
1: Oké, de eerste test wordt bij de World Athletics gedaan.
0: Ja.
1: En de tweede test ben ik verantwoordelijk voor. Ik kan gewoon zeggen, let World Athletics dat doen. Of ik ga zeggen, nee, ik ga naar deze lab. Omdat ik weet dat deze lab is better. En dit gaat mijn waardes lagen.
0: Ja.
1: En ik wist ook niet dat de World Athletics geeft je een grijs gebied. En ik was net boven een grijs gebied. Zo, alle die dingetjes kom je erachter. En dat gives je hoop. En een klein beetje hoop is ook wel goed, maar is ook slecht. En ik ben een beetje gek daarin. Dat ik vind een beetje hoop leuk. Zo, ik ga ervoor. En ik ging met die hoop. En it was a domino effect. It wordt more beter en beter voor mij.
0: Is dat ook jouw iets wat intuïtief gebeurt bij je? Van oh, dit voelt goed, of ik moet hiervoor gaan. Dit voelt als de juiste. Ik heb het gevoel dat er een heel grote intuïtie meespeelt.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt wel. Yes, mijn intuition is heel belangrijk voor mij. Toen ik begon met coaching, ik ging naar een andere coach voor een tip. En ik zei, ga je mij even een tip geven om wat moet ik doen om een betere coach te zijn en te ontwikkelen? En hij zei, one thing is, Troy, don't lose your intuition. I'm like, what? Verlies niet je intuïtie. It's okay. So, yeah. Mijn intuïtie is...
0: Het klinkt ook heel erg jazz namelijk. Dat klinkt ook heel intuïtief. Zo, ja, ik weet niet waarom dit klinkt en waarom dit klopt, maar het is zo.
1: Ja, het klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is een gevoel.
1: You feel it, you see it, you feel it and you go with it. It is een gevoel. Het is een gevoel. En dan ga ik even terug naar in de jaren 60 en 70. As a kid, je wordt gedwongen om creatief te zijn. En je creative... senses and tools were developed, denk ik.
0: Als het goed is.
1: Ja. Ja. Zo, ja.
0: Dus daar komt dat vandaan. En je zegt van, je moet ook wel hoop putten uit dat kleine beetje hoop dat je had om daaruit te komen, hè, om uit die schorsing en uit die periode te komen. En je zegt, ik ben in de kerk opgegroeid.
1: Ja.
0: Wat voor rol speelde religie vroeger dan in jou?
1: een belangrijke rol, een grote ontdekkingsreis ook, de religion. Vanaf mijn vijfde tot mijn 22e was ik elke zondag in de kerk.
0: Dat is wel. Dat
1: twee
0: is
1: keer
0: veel.
1: Per dag.
0: Twee keer per dag.
1: Twee keer op de zondag.
0: Ja. En wat was dat voor kerk?
1: African Methodist Episcopal Church is een kerk die is van de oorspronkelijk vanuit Amerika, maar van de free slaves. En
0: ook muziek?
1: Lots of music. Ik zong in de koor. From the Sunbeams to the youth choir, from the youth choir to the gemeente koor and the male koor. Ja, en elke gelegenheid moet je een...

0: speech. And there's a youth Sunday, en je speelt een rol in de youth Sunday. Je moet misschien de scripture lezen of een toespraak houden. So my social skills were developed in the kerk. And Sunday school, youth, vrijdagavond. Elke vrijdagavond was a youthavond. That was cool.
1: Wat dan? Wat ging je doen?
0: We gingen naar de kerk en we gaan koken, spelletjes spelen. Of gaan we bowling. Of gaan we naar een andere kerk en met de andere jeugd van de kerk gewoon even spelletjes spelen. Ja, vrijdagavond was cool. Serious, it was echt cool. Yeah.
1: En dus ging je van elke zondag naar de kerk.
0: Yeah.
1: Je verhuisde op een gegeven moment, na deze periode, naar Nederland?
0: Nee, naar Amerika.
1: Eerst naar Amerika?
0: Ja, 10 jaar in Amerika en dan naar Nederland.
1: Dan naar Nederland?
0: Ja.
1: Ben je ergens die kerk verloren? Of?
0: Never.
1: Zit het in je?
0: It's...
1: ga je nog steeds?
0: Check this out. How do you say it? If you... We hebben saying... If you raise a child the first 5 years in the church, they would never lose it.
1: Nee?
0: Nee. Je verliest het nooit.
1: Maar ik ken veel mensen die gewoon die zeggen, ik ben van mijn geloof gevallen.
0: Not me.
1: Jij verliest het niet.
0: Nee.
1: Wat voor rol speelt het in je leven nu nog?
0: Nu? Zelfde.
1: En wat is dat?
0: Nou, als het wordt moeilijk, I'm cool. I'm cool.
1: Is het een soort vangnet of is het een...
0: Het is rustgevend. Weet je? Het is echt rustgevend. Als dingen gaan slecht, je denkt, oké, daar is een reden daarvoor. En ik voel me niet goed. Ik ben boos, ik wil iemand slaan, maar daar is een reden daarvoor. Misschien moet ik kijken naar mezelf. En dat probeer ik te doen. Soms verlies ik mezelf en dan word ik kwaad op mezelf. Serieus, dan denk ik, shit. That's the lesson. Snap je?
1: Je komt er altijd weer achter.
0: Ja. Yeah.
1: Dus maar ik kan me voorstellen dat uit zo'n zaak en uit dat...
0: Dopingzaak?
1: Ja. Dat daar moeilijk een les uit te trekken is. Voor jezelf.
0: Voor mij, yes en ja en nee. Omdat, kijk, na de dopingzaak, ik zei tegen mezelf, nothing can get worse than this. Nooit. Niks wordt nooit slechter dan dit. Ja? Voor 2 jaar kan ik echt niet doen wat ik hou van. Zo'n beetje voor 2 jaar heb ik mezelf verloren. En nu heb ik mezelf terug. En ik heb dit. En nu ben ik hier. Come on, I can't get worse than this.
1: Het is een overwinning.
0: Ja.
1: En je kwam terug met de beste tijden.
0: Yes, mijn beste tijden.
1: Die
0: beste
1: gelopen.
0: Tijd on de baan. Of de baan.
1: Was dat ook een soort wraak?
0: Voor de eerste half jaar wel, ja. De eerste half jaar was alleen maar revenge. En op een gegeven moment, dit houdt op. Dat wist ik wel, Henk wist ik ook. Maar het, zolang als er raak in me zat, oh my god, it was the best high. Ja, het was echt gaaf. Ja. Sorry.
1: Ik snap het helemaal. En je zegt, Henk was jouw... coach.
0: Mijn coach,
1: ook een belangrijke persoon in je leven.
0: Yeah.
1: Wat voor, want ik kan me ook voorstellen dat daar ook liefde in zit. Je moet met iemand... Je deelt heel veel met zo iemand.
0: Ja. Een soort van een huwelijk.
1: Ja. Want je moet er wel naar luisteren ook. En andersom.
0: Ja, maar met Henk is het wel zo makkelijk. Omdat Henk is een veelzijdige man. Super slim. En super cynical. Dat was mooi van hem. Dat kan ik wel. Dat mis ik af en toe. De harde cynicism. Like, oh ja, yeah, is een andere blik op de wereld. Huh? Oké, okay, cool. Begrijp ik nu. Hè? Maar ja, yeah, het was wel. Yeah. En het, mijn hele carrière vanaf het moment dat ik ging van Bermuda naar Amerika en Amerika naar Nederland, alles was valt op zijn plaats. En,
1: wat viel op zijn plaats dan?
0: Nou, Henk was de juiste coach op de juiste tijd voor mij.
1: Ja.
0: Precies wat ik nodig had op die tijd tot het eind van mijn carrière.
1: Wat gaf hij je?
0: Mijn eigen stem. Sorry, mijn eigen stem. Ja, mijn eigen stem. En ja, mijn eigen stem. Ja.
1: En waar zit hem dat in? Is dat een manier, je eigen stijl, je eigen...
0: Ja, alles.
1: Ja,
0: ik speak musical terms. Ja. Huh? Yeah. Je eigen stijl, waar je kan jezelf zijn. Ik heb altijd willen in Europa willen wonen. En toevallig wordt het Nederland. Toevallig kom ik heen komen tegen. Toevallig ben ik echt een goede atleet met een goede coach. Met de juiste mensen om me heen. Met de Nelly, met de Letitia, met de Merlin. Het was echt gaaf.
1: Het ging niet heel toevallig alleen.
0: Het was op de juiste... Ja, was part of the path. En daar ben ik dankbaar.
1: Want je kwam je naar Nederland voor de sport of voor de liefde?
0: Voor de sport.
1: Voor de sport.
0: Yes.
1: De liefde volgde.
0: De liefde voor de sport. De liefde came after that. Nee. For the love for the sport and the love came after.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Die groeide daarna.
0: Yeah.
1: Nu ben je coach in India.
0: Yes.
1: Hoe is dat? Dat is een heel andere... Volgens mij heeft India nog geen sprinters...
0: Ze hebben wel sprinters, Olympische. Maar niet op het niveau die wij hebben in Nederland. Ik zeg, India is wat Nederland was 40 jaar geleden. Qua ontwikkeling. En ik zit in een instituut. Ik zit niet bij de Bondsbureau, ik zit bij een instituut. En de instituut...
1: Wat betekent dat?
0: Het is de private investors. Wij worden gefundeerd... door private investors. So, die zijn grote geldschieters vanuit India. Die gooien een paar... Hier, doe wat je wil.
1: Ja, doe wat je wil.
0: Ja.
1: Je geeft die mensen hun stem.
0: Ik probeer hem hun stem te geven.
1: Hoe doe je dat?
0: Dit is nu.
1: Ja.
0: Omdat... ben je naar India geweest?
1: Nee.
0: Weet je een beetje over India?
1: Ja.
0: Ja.
1: Van een afstand.
0: Ja, maar...
1: Maar vertel me vooral wat je wil dat ik begrijp.
0: In Nederland... je hebt wel een stem. Een atleet, een atleet in de westerse wereld heeft wel een stem in training. Die kan wel zeggen, hey, we gaan 6 keer 150 doen. Oké, okay. Ik weet waarom gaan we 6 keer 150 doen, maar waarom vandaag? Als in India ze zeggen, oké, okay, doe het maar. En ik denk, nee. Talk to me! En ik wil weten, hoe, niet alleen dat je gaat discussiëren over de training... maar discussiëren over hoe jij voelt. Dat was mooi van Henk. Is Henk kan meteen zien wie ik ben het moment ik liep binnen. Een kop koffie drinken. Hij zei, oké, dit is de story voor vandaag. Ik verwacht dit en dit van hem dan. En daarom is de stem heel belangrijk. Zodat ik weet dat ik heb deze schema klaar voor jullie. Maar ik wil weten wie jij bent vandaag. Omdat het gaat om, als je een atleet bent, is wie jij bent vandaag. Om de kans is groot tijdens de wedstrijd. Je wordt dat persoon. Snap je wat ik bedoel?
1: En wie zijn dat? Wat kan dat dan zijn? Wat was dat bij jou bijvoorbeeld? Wat moest Henk van jou begrijpen of weten? Om van jou
0: mijn stemming van de dag.
1: Ja.
0: Mijn stemming. Bijvoorbeeld.
1: Ben je slecht opgestaan? Of?
0: Ja.
1: Is dat
0: Ja. Maar ik was always good opgestaan.
1: Ja,
0: een bloedhekel om mij. Omdat you're always happy. You're always good. Yeah, but it's always good, man. Come on, man. Troy, it's raining. Ja, yeah, it's okay. Troy, it's hondenweer. Lekker, man. Kom, gaan we erin. So, nee. Maar ik probeer het. Ik wil dat de atleet gewoon henzelf even ervaren en voelen.
1: En hoe kan het dat jou zelf zo optimistisch... Is het optimisme? Is het liefde?
0: Wat is liefde, optimisme. Kijk eens, every day is a new chance. Klopt?
1: Ja, zo kun je het zien, ja.
0: Ja. Yeah. I mean, gisteren is gisteren, hè? Wij kunnen net zoals een voetbalprogramma, wij kunnen de hele dag praten over wat misgaan. En?
1: Je ziet het nut
0: ik moet ook in. Morgen leven, hè?
1: Ja.
0: Ja? En zo moet je het zien. Weet je, ik kan de hele avond discussiëren over. Ja, ik heb dit en dit en dit fout gedaan gisteren. En dan neem ik dat morgen mee. Ja, dat is useless.
1: Maar niet klagen over het weer. Dat is toch, dan neem je toch de Nederlander wel zijn grootste hobby af.
0: Het is de grootste hobby van Nederland. Dat merk ik, dat weet ik. Dat mis ik ook als ik in India ben. Als ik kijk naar het journaal of een vandaag en zeg ik, ah, ze klagen over het weer. Lekker. Nee, dat klopt. Dat had ik ook toen ik werk bij Ajax. Ik zeg, gasten, wat is er met jou, man? Wat? Het is koud, het is kut weer. Wat doe je ernaartoe? Maar het is wel lekker, man. Come on, man. Wij kunnen gewoon lekker training in dit, man. Hey, we hebben kleding ervoor. Henk zet het heel goed. We hebben kleding ervoor, toch?
1: Regenjas.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja. En je ziet de vrouw die gaat naar buiten met een lange laarsjes en een jasje met de hond. Die vind ik prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, waarom de sporter niet?
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja.
1: En is dat ook iets wat je opmerkte toen je naar Nederland kwam om hier te...
0: Man, this place was echt...
1: Hoe was dat?
0: Het is een echte eye-opener.
1: Wat dacht je? Waar kom je tegen?
0: Wat ik dacht? Ik dacht dat het was 1972. Serieus. We waren in Amsterdam. En mensen waren in de park. Ik dacht, huh? What the hell is dit? Dit is 1972. Everybody chilling. Relax. Hoi, hoi. En dan was ik in Den Haag voor Parkpop. En in die tijd, ik heb nooit in mijn leven zoveel mensen on het blowen gezien.
1: Je zag die typisch weer.
0: I'm like, Jesus, man. Iedereen is on het blowen en chillen. Like, yeah, this is Woodstock. Ik heb mijn broer gebeld. Het is, hey, man. This is 1972 all over. Yeah, it was echt like, wow.
1: Fijn, yeah. Mooi.
0: Yeah.
1: Toch?
0: Yeah.
1: Ja.
0: Toen ging ik koffie drinken bij de Zwarte Ruiter in Den Haag. En de klantje aan het lezen. En dan raak je in gesprekje met iemand. Ja, ik ben muzikant. Nee, ik ben kunstenaar. Ik ben fotograaf. En je raakt een gesprek. En dan help je met de taal. Ja, het was super gezellig. Echt een mooie tijd. Ja.
1: Ik moet ook denken, want kijk, jij bent een sprinter. Dus jij gaat gewoon keihard. Je bent heel lang aan het trainen voor die paar seconden. Dat je helemaal, dat je alles moet geven.
0: Ja.
1: Ik heb begin dit jaar zelf een marathon gelopen. En dan moet je ook alles geven, maar dat pas heel laat.
0: Yeah.
1: Of uitgesmeerd.
0: Yeah.
1: En ergens vind ik het...
0: Wat ik jezelf.
1: Ja, wat ik het lekkere vind aan jezelf zo uitputten... is dat je op een gegeven moment vergeet dat je een lichaam hebt of zo. Je komt op een soort andere plek. Wat ik ook van heel veel kunstenaars hoor. En jazzmuzikanten, maar ook schilders.
0: Yeah.
1: Dat ze op een gegeven moment dat je even vergeet... dat je een lichaam hebt en dat je een soort menselijke vorm hebt.
0: Ja, dat klopt.
1: Heb je dat? Is dat iets wat je herkent? Want ik moet ineens denken aan die jazzmuzikanten en aan die...
0: Dat had ik als een atleet en nu dat heb ik als een coach.
1: Ja?
0: Dat soms... Ja. Soms mijn vrouw belt me en ze zeggen... Hey, het is zondag, doe maar niks. Omdat ik kan gewoon door. En het komt door de Olympic cycle. Ik kan gewoon 4 jaar lang... Dit. I don't care. Ik heb een doel. Dat gaan we doen. En elke dag is een nieuw... ik weet, dit is het doel. Wat gaan we doen vandaag? Maar it's a new day. So, ik kan meer uithalen. Snap je wat ik bedoel? So,
1: er moet meer uit, ja.
0: En ik kan zijn... voor mijn werk nu, 6 dagen in de week. Ik denk de 3 tot 4 van die dagen... dat ik ben ik in die fase.
1: Heerlijk.
0: It is... Het is, het is, het is, ja.
1: Is dat ook een soort... Ik kan me ook voorstellen dat het ook iets goddelijks kan zijn of iets.
0: Ja, het is. Weet je wat ik bang voor ben nu? Is ik mag mijn eigen dopamine. Zo, en ik ben nu... Ik word 64 dit jaar. So, ik heb gewoon ongeveer 20 good years left.
1: Ja.
0: En ik hoop dat ik word niet dement van zoveel dopamine maar.
1: Nee, precies.
0: Snap je?
1: Je bent gewoon net ook jou, ja.
0: Ja,
1: ook dat dopamine aanmaken is een soort sprinter.
0: Ja, ja, ja.
1: Elke cel ook van jou.
0: Ook in deze gesprekken, we hadden een uurtje. En het gaat te snel.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ja, dat is toch net een snelheid die in, jou, in de hele celdeling misschien...
0: Zou kunnen.
1: Terugkomt.
0: Zou kunnen. Zou kunnen.
1: Dat kunnen we niet testen.
0: Nee.
1: Nee, dat gaan we, dat gaan we ook niet doen. Is er iets in dat... in India, want dan moet ik ook meteen denken ook aan het boeddhisme, maar ook moet denken aan een andere manier van omgaan met mens zijn, met de omgeving. Is er iets wat jij van India, van die plek en van die mensen leert over liefde?
0: We zitten nu anderhalf jaar. Daar is liefde in de mensen. Ze geeft aan. Het is amazing hoe zij gaat naar verschillende idols en bidden. Met een echt een passie en reden. That's new for mij. Excuse me. Geef me tijd om dat te zoeken. Omdat het is een land met zo verschillende cultures binnen haar. Zo. En ik ben nog steeds onder mezelf daar ontdekken. Het is echt een ontdekkingsreis voor iemand op mijn leeftijd.
1: In 2028 zijn er weer.
0: Ja, yeah, dan ben ik klaar.
1: Ja?
0: Ja, yeah, that's it.
1: Want dit is je laatste.
0: Dit is mijn laatst.
1: Ja, wat.
0: Daarna?
1: Ja?
0: Ik ga naar Nieuws. En ik ga een stoel pakken. En dan ga ik naast mijn broer zitten. En ik ga een dikke sigaar opstoken en een lekker rommetje. En lekker lachen met mijn broer.
1: Een nieuwe tipi op een nieuwe plek.
0: Nieuwe tipi op een nieuwe plek.
1: Maar voor nu ben je dus nog daar aan het coachen. Of
0: yes.
1: Naar die richting, die Olympische Spelen.
0: Het doel is een paar mensen klaarstromen voor de Spelen. Ja, ja, ja.
1: En hoe, dus je hebt een doel voor ogen, je gaat erheen. Hoe bereid je dat voor? Zijn er...
0: Nou, ik heb een 4-jaar plan. En wij zitten nu in de midden van het tweede jaar van het plan. Het loopt goed. De enige grote uitdaging is de communicatie. En wij hebben een meneer gevonden. Ik zit nu in Nederland met de groep met 6 atleten. En ze zeggen tegen mij, je bent een totale andere coach hier dan je bent in India. En je geeft dus meer verantwoordelijkheid hier. Ze zegt, ja, tuurlijk, moet je voor jezelf zorgen. Ik ga niet voor je zorgen. Ik ben niet de campus. Hier, zoek het uit. Die zijn bezig met hun eigen stem. En ik ben benieuwd hoe gaat ze dit meenemen terug naar India. Want het helpt niet alleen hun, het helpt mij ook. En dan kan ik beter begrip over de vraag die je stelt over wat is het voor jou? Wat is de spiritual side of India?
1: En dat is ook jouw je eigen stem als coach.
0: Ja, ja, ja.
1: Die een soort verdieping krijgt door.
0: Yes, uiteindelijk wel. Ja.
1: Je hebt, want jouw vrouw.
0: Yes.
1: Woont in Den Haag.
0: Yes.
1: Dus jouw thuis hier is in Den Haag.
0: Yes.
1: En in India. Maar zo, dat is een enorme afstand. Hoe hou je die liefde ondertussen? Die liefde moet je ook onderhouden.
0: Oeh, now you're gonna make me cry. Nee, ja, ik mis mijn vrouw heel erg. Als het wordt moeilijk, dan denk ik, ik ga naar huis. Omdat ik mis haar heel erg. Het is mijn beste vriend. Sorry.
1: Het is de keukentafel.
0: Yeah. She's everything, man. Seriously. She's gonna laugh when she hears this. She got me crying on flipping the radio. Nee, zij is alles, man. Zij is alles. Yeah. That's it, sorry.
1: Yeah. Je hebt een heel mooi team. En dan die keukentafel, die is...
0: Yeah, de keukentafel is the best place.
1: Dat is toch de belangrijkste plek.
0: Yes. Ja, met een biertje of een wijntje.
1: Maakt een biertje of een wijntje. En dan straks.
0: Ja.
1: Over een paar jaar een tipi naast je broer.
0: Ja. Het gaat tipi. Hij heeft genoeg plekje voor mij. Gaan we daar chillen. En dan 6 maanden daar, 6 maanden hier. Ja.
1: En is dat dan toch dat eiland waar je ouders...
0: Mijn grootouders waren.
1: Je grootouders heen wilden?
0: Ja.
1: Je ouders heen wilden?
0: Yes, Nevis.
1: Waar je dan toch zelf weer ook wil eindigen?
0: Ja, ik wil meer tijd met mijn broer doorbrengen. En dan is ik klaar een paar maanden met mijn broer. Dan kom ik terug naar Nederland. Met mijn vrouw.
1: En je platencollectie?
0: En mijn platencollectie. Ik heb een nieuwe nu, hè?
1: Vertel.
0: André Hazes. De original tearjerker.
1: Wat is je lievelingsnummer van André Hazes?
0: Zij geloofde mij. Zij zei toekomst in ons allebei. Ja. Yeah.
1: Is toch die romantische liefde?
0: Ja, het was een mooi. Thank you, Kees. Ik heb dit liedje geleerd via hem. Ik wist van André Hazes, maar in een auto van Strasbourg naar Den Haag heb je heel veel. Kan je heel veel naar Hazes luisteren.
1: Kun je veel Hazes luisteren.
0: Ja, en lachen.
1: Dat hebben jullie gedaan.
0: Ja.
1: Ik wil je heel erg danken, Troy Douglas. We zitten
0: tijd is op.
1: We zijn alweer door ons uur heen. Maar we hebben alle mogelijke manieren van de liefde en hoe jij hem ervaart toch wel behandeld.
0: Thank you. Dank je.
1: Want waar zit uiteindelijk liefde? Ja, ik denk bij jou toch ook aan die keukentafel.
0: Keukentafel.
1: In de muziek.
0: En die muziek. Ook morgenochtend, kopje koffie.
1: Morgenochtend, kopje koffie.
0: Ja. Yeah. Zwaar mijn vrouw af. Ja.
1: Ik wil je heel erg danken. Dank voor dit mooie gesprek. Ik voel me heel erg gecoacht in deze liefde.
0: Good luck with the...
1: Dank je wel.
0: Good luck with the marathon.
1: Dank je wel.
0: Ga je nog een keer doen?
1: Ik ga het nog een keer doen.
0: Welke?
1: Ik ga van Antwerpen ga ik nog doen.
0: Wanneer is die?
1: Eind van het jaar.
0: Ja?
1: Ja.
0: En train je met de groep of...
1: Helemaal alleen.
0: Helemaal alleen. Podcast?
1: Ook.
0: Je
1: hebt last
0: naar podcast en ga je hardlopen.
1: Ja, maar nu ga ik jazz opzetten, denk ik.
0: Welke?
1: Nou, ik laat me door jou inspireren.
0: Mij?
1: Ik wil je heel erg veel succes wensen voor 2028. Maar ook alles daartussen en daarna. Morgen zit ik hier weer tegenover filosoof en schrijver Alicia Gashinska. Dit was Waar zit liefde?
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers en ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. En het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: De Vierdaagse is een beetje Lourdes. Ik besta uit overmoed. Ik denk, wat kan ik? Het creatieve vak is niet voor bange mensen. Het is niet mijn ambitie om een oude, verstokte vrijgezel te worden.
6: Fons de Poel. Als kind wilde hij dichter of schrijver worden, maar hij werd journalist. Eerst bij het Nijmeegs Dagblad en Gelderlander en later bij Brandpunt. Hij stond aan de wieg van onderzoeksprogramma Reporter en van de actualiteitenrubriek Netwerk. Morgen begint de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse en hij maakte 20 jaar lang het tv-programma Het Gevoel van de Vierdaagse. En dat gevoel, dat zit dieper dan je denkt.
2: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
6: Fons, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel.
6: Een van je eerste vragen was, heb ik nog steeds een strenge blik?
5: Ja, ik had vroeger echt een hele strenge blik. Hè. Ja? Ik zat daar echt bij Brandpunt en bij Netwerk wat minder, denk ik. Op de stoel van, nou krijg me hier nog maar eens weg. En ook, u moet wel kijken.
6: Oh ja.
5: Dus een enorme hoge attentiewaarde in iedere promo en hoogopslag. En niet dat ik dat daarop studeerde, ik was het ook zelf. Maar als ik mezelf terugzie, dan denk ik wel eens, ik heb dat ook wel in een interview opgebiecht hoor. Ja. Ik oog zo pedant. Hè?
6: Oh ja.
5: Dat vond ik. Hè? Ja. Ik vond het altijd wel moeilijk om naar mezelf te kijken. Terwijl hele horde mensen van oordeel zouden kunnen zijn dat ik hartstikke ijdel ben.
6: En is dat makkelijker geworden om naar jezelf te kijken?
5: Ja. Ja, zeker. Ik ben rustiger geworden.
6: Mm-hmm.
5: Ik had een enorme ambitie. Dat was niet normaal. Echt niet normaal. En ik wilde ook iedereen gelukkig maken.
6: Dat is een vrij lastige opdracht.
5: Ja, en die opdracht heb ik veel te lang volgehouden. Want uiteindelijk word je ook door dat geluk zoeken, of naar hunkering, naar erkenning of geluk, eigenlijk ook geluk, daar kun je ook mee worden degeplunderd. Hè? Dat is wat dan ook wel gebeurt, als je geen grenzen stelt aan dat karakter.
6: Ja.
5: Terwijl ik helemaal niet die indruk wekte, hoor, eerlijk gezegd. Maar ik vond het heel erg, ik vond het heel erg fijn om bij Brandpunten, met Netwerk, mensen te ontdekken, te steunen, op hun kwaliteiten prettig te doen voelen. Het was echt een enorm feest. Een enorme, maar de echte enorme krachtbron die het was, mm-hmm, bij mij, die ambitie, dat heeft me ook wel een beetje van mezelf beroofd. Dat raak je toch een zekere disbalans. Hè? Dus het plezier daar was zo groot. En dat privéleven, ach.
6: Dat hing er een beetje bij.
5: Dat, ja, en ook wel gevuld met momenten dat ik meedeed in het liefdesleven, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Omdat ik al blij was als mensen van me hielden. Dat klinkt heel overdreven, maar ten diepste is dat zo. Kunnen we ook nog lachen in dit gesprek?
6: Nou, nu bijvoorbeeld. Maar je haalt nu een beetje twee dingen lopen door elkaar heen. En je zegt enerzijds van, ik wil de mensen gelukkig maken. En anderzijds, die enorme ambitie, die zucht naar erkenning.
5: Ja.
6: Zijn wel twee verschillende dingen.
5: Nou, nee. Want als je mensen in hun vak en hun welbevinden, die dagelijks met jou werken,
6: ja,
5: gelukkiger kunt maken, doordat ze ook mogen excelleren. En doordat ze op een andere manier gaan nadenken over hun vak. Dat is ook heel fijn. Maar dat was wel 24 uur per dag het geval, eigenlijk.
6: En wanneer kwam dan die omslag dat je ja, zelf doorhad van, waarom zo ambitieus? Het mag ook wat minder.
5: Nou, eigenlijk pas een paar jaar.
6: Ja?
5: Ja.
6: Want hoe oud ben je nu?
5: 71.
6: 71. Ja. Dus het is echt pas laat gekomen, ja, dat inzicht.
5: Zeker, zeker.
6: En wat heeft daarvoor gezorgd?
5: Nou, ik zag een beetje op tegen dit interview, niet tegen jou of wat dan ook. Maar ik heb natuurlijk heel veel interviews gegeven, ook over mezelf. En dan ging ik op zoek naar allerlei huilverhalen. Dat is niet waar, maar ik probeerde, het was eigenlijk een schreeuw om liefde, ook dat.
6: Zelfs in een interview?
5: Ja, nou, zeker in interviews.
6: Ja?
5: En eigenlijk hield ik er ook helemaal niet van. Als ik het dan teruglas, dacht ik, godverdamme man, daar hebben jullie niks mee te maken. En ik ken mezelf niet eens, dus waarom moeten die dat allemaal weten? En ja, dat is wel fundamenteel veranderd, omdat ik heel veel. Kijk, ik beschouw achteraf heel veel interviews, en nog steeds hoor, als een soort selfie van de ziel, weet je wel. Het is toch een soort egoïstische. Ik vertrouw het vaak niet, hè?
6: Nee?
5: Nee.
6: Je zou toch ook kunnen denken op het moment dat jij dingen deelt, zoals wat je er net zei, hè, van mijn ambitie heeft best wel een prijs gehad.
5: Zeker.
6: Heeft me wel iets gekost.
5: Maar ook een hoofdprijs. Was ook een leuke prijs, hè?
6: Was ook een leuke prijs, maar ook een keerzijde. En dat is toch ook een mooi iets wat waarschijnlijk veel mensen zullen herkennen.
5: Nou, dat denk ik wel. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een serie gemaakt. Heel veel profielen, hè? Dus biografieën van BN'ers. En het was allemaal hetzelfde eigenlijk. Het was allemaal compensatiegedrag. Er zijn maar weinig carrières waar geen, in mentale zin geen bloed aan kleeft, zal ik maar zeggen.
6: Ja.
5: Heel zelden dat je een gebalanceerd iemand portretteert eigenlijk. Hè?
6: Maar ik denk los van BN'ers dat er sowieso veel mensen zijn, toch?
5: Tuurlijk. Maar daarom besloot ik ook om die mensen zelf niet te interviewen. Omdat ik dacht, ja, maar die hebben hun verhaal al 10 keer verteld. En het zal allemaal wel. Dat weet ik wel. Mm-hmm. Dus zocht ik toch mensen in hun omgeving op. Door momenten van dat leven. Waardoor je echt een beetje relief kon geven aan wat die mensen wellicht stuurt.
6: Ja. Maar als je dus de vraag stelt van ja, waarom zou je iets delen van jezelf? Dan denk ik wel dat dat een van de antwoorden is. Omdat heel veel mensen dat zullen herkennen.
5: Ja, zeker. Ja, en ik erger me er vaak aan, hoor, toch wel. Omdat ik denk dat we maken veel verhalen. Ook van onszelf.
6: Ja.
5: En ook om ons verdriet of onze kracht te kanaliseren of zoiets dergelijks. En,
6: maar daar is niks mis mee, toch?
5: Nee, daar is niks mis mee. Maar behalve dan dat ik denk dat de meeste mensen zichzelf helemaal niet zo goed kennen. Omdat ik sowieso... het bewustzijn is geloof ik 5% van ons handelen en denken. Dus eigenlijk alles wat ons stuurt ligt elders. Dat ligt echt afgronddiep in het onderbewustzijn. Dus de echte ontdekkingsreis naar wat bevalt mij, wie wil ik zijn, wat zit me dwars, wat hindert mij, dat ligt bij het in verhalen in het onderbewustzijn. Daar heb ik de laatste jaren wel behoorlijk aan gewerkt. Op hele langs hele mooie methoden eigenlijk ook.
6: Wat heeft je het dichterbij dat bewustzijn gebracht? Welke methode?
5: Dat waren er een paar, maar de belangrijkste was wel schrijven. Maar niet schrijven zoals een schrijver schrijft, maar gewoon schrijven. Dus je zit met een, bijvoorbeeld, waarom ben ik vaak verdrietig op momenten dat het vrolijk wordt? Dat is toch een goede vraag, hè? Ja. En dan ben ik gaan schrijven, maar niet geen volzinnen, maar gewoon 2 uur lang schrijven. En die methode leverde op dat je plotseling op dingen stuitte. Die eigenlijk zomaar uit je pen vloeien zonder dat je erover hebt nagedacht. Het is een hele effectieve methode om soms in een woord of in een begrip... Het is eigenlijk vrij onbegrijpelijk, behalve dat je het zelf herkent. Oh ja, daar moet ik op dat punt misschien doorgaan.
6: Maar waar stuit je dan bijvoorbeeld op? Op die vraag van waarom ben ik soms verdrietig op momenten dat ik eigenlijk blij zou moeten zijn?
5: Ja, dan stuitte ik wel op mijn kindertijd, denk ik. Ik heb een geweldige tijd gehad als kind, hoor. Ik bedoel, ik eer mijn vader en mijn moeder die al heel lang dood zijn. Hoor. Maar ik denk dat ik wel aangeraakt werd door wat ze moesten doormaken allemaal. Dus... mijn vader werkte heel hard, was een stratenmaker. En ik stond heel vaak voor het slaapkamerraam. En dan zag ik hem vertrekken op zijn fiets in de wetenschap dat het regende. En dat hij weer met klinkers en met trottoirbanden moest gaan sjouwen. Hele lieve, beminnelijke man. Ik had een beetje medelijden daarmee. Wat een moeilijk gevoel is eigenlijk. En,
6: had je als kind al? Dat
5: had ik als kind zeker. Ja. Ik had het nog sterker met mijn moeder. 8 kinderen. Een vrouw gezegend met heel veel talent. Heel veel talent. Ik kan me niet anders herinneren dan dat zij... Ze was super sociaal. Dus voor mijn vrienden was zij ook geweldig. Voor mij was zij ook geweldig. Maar er zat altijd verdriet in haar. Er was altijd een soort... verdriet, ja. Ik was daar super gevoelig voor. Dus mijn hoogste graad was eigenlijk om haar geluk te brengen.
6: En waar kwam dat verdriet dan vandaan bij haar?
5: Ik denk de zwaartekracht van het leven. 8 kinderen opvoeden. Ze kon geweldig schrijven bijvoorbeeld. Toen na haar overlijden heb ik ook een spoor aan gedichten gevonden bijvoorbeeld. Maar het was gewoon... Kijk, ze was op 12-jarige leeftijd verloor ze haar vader. Moest ze in betrekkingen, weet je, als dienstmeisje. En dan trouw je en dan krijg je 8 kinderen. En nogmaals, ik denk dat ze een heel fijn leven heeft gehad, grotendeels. Maar die moody kant heb ik ook gezien.
6: Dan is het de tragiek van de gemiste kansen.
5: Ja, de tragiek van het, ik voel me niet fijn. Ik voel me niet op mijn gemak. Ik kan het niet precies duiden, want het is een blik. Hè? Het is een blik eigenlijk. En je vroeg mij, wat heb je dan gedaan? Dat heb ik gevonden eigenlijk toen ik aan het schrijven was. Ik wist het wel een beetje, maar niet zo diep. En dan heb ik ook nog sessies gehad waarbij ik de ogen kon sluiten en iemand mij vragen stelde.
6: Een soort hypnose?
5: Ja, en dan kwam ik haar tegen.
6: Ja?
5: En toen kwam ik haar tegen en was ze heel erg leuk. Heel jong. Heel stralend. En toen heb ik mij ook helemaal verzoend met haar, zeg maar. Letterlijk. Hè?
6: Want hoe werkt dat dan? Ga je dan eigenlijk in gesprek met je moeder? Of is het puur beelden van haar zien?
5: Het is om veel meer beelden op dan je zelf voor mogelijk houdt soms.
6: Ja.
5: Soms ook helemaal niet. Hangt een beetje van je stemming af en van de bereidheid om dat te doen misschien. Maar ik weet wel, dat soort sessies en de ontmoeting met wat in je leeft terwijl je dat eigenlijk niet precies weet, dat heeft mij heel veel kracht gegeven. En het opruimen van het hoofd ook. Ik geloof dat ons brein is een verneukeratief ding.
6: En waarom heb je dit alles niet veel eerder gedaan?
5: Omdat ik het altijd bij anderen heb gezocht eigenlijk. Dus ik vond het heel erg leuk om ook wel in zekere mate psychologische zin naar anderen te kijken. Maar ik kende die technieken niet. Ik heb het als verhalenverteller gedaan. En ook wel, denk ik, heel integer. Maar dit besef, dat brein vol falsificaties zit natuurlijk. Hè, dat is wat het is. Het brein wil alleen maar herkenning. Nou, als melancholie jouw herkenning is, dan wens ik je veel sterkte. Dus dat heb ik eigenlijk leren kennen de laatste paar jaar. En die heb ik ook hard nodig gehad, omdat ik het wel heel erg mentaal moeilijk had.
6: Ja, dus die noodzaak. Die was er, van nu moet ik ermee aan de slag gaan.
5: En ik ontmoette, goddank, mensen die dat wisten en die dat in mij zagen. En die ook die technieken kenden en mij daarin hebben geholpen. En dat had ook met klassieke muziek te maken. In dit geval was dat de violiste die ik ontmoette uit Rusland. En eigenlijk het hele leven bezig geweest met wie ben ik. Mm-hmm. Die heeft me op die technieken gebracht.
6: Ja, want ja, in 2022 presenteerde je een benefietconcert, hè?
5: Ja.
6: En daar ontmoette je een violiste.
5: Ja, en een harpiste.
6: En een harpiste. En je hebt inmiddels een mini-documentaire over ze gemaakt.
5: Zeker, ja.
6: En die ontmoeting met die violiste, die brak dus iets open bij jou.
5: Ja, omdat zij zo goed heeft nagedacht over hoe de geest werkt, of hoe haar geest werkt. Had ze ook wel nodig. Ze was 11 jaar toen ze uit Rusland vertrok, omdat haar moeder kanker had, een wereldberoemd harpiste. En ze kwam eerst in Spanje, daarna in Nederland. Een groot violiste al. Ze won alle concoursen en weet ik veel. En
6: Anastasia
5: Koslova, een geweldige violiste. Mm-hmm. Die samenwerkt met Eva Tebbe, een geweldige harpiste.
6: En de documentaire heet De Magie van Lumen?
5: Ja, vond ik fijn om voor ze te maken. Dat is ook alweer zo. Dat ik dacht van, nou, jullie moeten iets bekender worden. En dat is zo bijzonder wat jullie doen. Maar ook, laten we zeggen, het bezig zijn met Anastasia. Haar moeder overleed, toen woonde ze een jaar in Nederland. En ze wist helemaal niet waar ze vandaan kwam. Ze wist niet wie haar moeder ten diepste was. Mm. Ze wist niks van haar land waar ze vandaan kwam. Want dat Rusland. Het enige wat telde was de viool. En prijzen winnen en presteren.
6: Ja.
5: En kompasloos in het leven, eigenlijk. Hè?
6: Ja, want 5 maanden daarvoor was de oorlog begonnen, hè?
5: Ja, ja. Toen kwam ik eigenlijk tot een conclusie dat zij heeft een hele kompasloze jeugd gehad. En dat heeft zich ook doorgewerkt in haar psyche. Daar heeft ze ook last van gehad. Alle blokkades waren er. Dat werkt ook door in haar muziek en de wijze waarop ze muziek beleeft. En zo leerde ik dat duo kennen. En ik weet helemaal niks van klassieke muziek. Ik heb ook gezegd, toen mij gevraagd werd dat te presenteren, nou, laat mij maar een beetje aankondigen. En als mevrouw Koslova dan de muzikale intro's doet, want ik ga niet de prelude gedeeld of vijfde kerstdag en zo. Ik wist daar niet zoveel van. Maar het heeft mij ontzettend verrijkt, omdat het weer een terrein is dat mij letterlijk ook geestelijk verrijkt. Nogmaals, ik kan net zo goed met Yves Berendsen meezingen hoor, op een feestje in Nijmegen.
1: Oké.
5: Dat kan ik wel.
1: Zou ik wel eens willen zien, ja.
5: Nou, daar zijn veel getuigen van, kan ik je vertellen. Want ik heb ook een hele, ja, dus ik ga hier niet de grote muzikoloog uithangen, hè. Maar,
1: nee, maar weet je wat me verbaast? Ja. Je hebt in je leven zoveel mensen geïnterviewd. Ja. En ook persoonlijke gesprekken gevoerd, hè? Onder andere in die serie die ik net zei, hè, van het gevoel van de Vierdaagse. Ja. Er zit ook veel emotie in, hè.
5: Zeker.
1: Je bent in oorlogsgebieden geweest en dat dan eigenlijk pas nog maar relatief kort geleden, dat dan één ontmoeting met een violist, dat die dan zoveel heeft aangezet bij jou, waardoor je dacht, nu ga ik echt met mezelf aan de slag.
5: Ja, ik ben natuurlijk in dat leven nooit cynisch geweest. En ik geloof ook wel dat veel mensen dachten dat ze tegen mij best open konden zijn. Dat denk ik echt. En ja, ik heb alles geprobeerd eigenlijk om het leven te begrijpen, hè? De Hutus en de Tutsis, weet ik, overal. Ik kon ook mooie reportages maken samen met mijn Hongaarse cameraman Lajos Kalános. Mede omdat hij ook een hels verleden had in het communistisch Hongarije. En er is heel veel begrip ontstaan voor situaties. Maar het is toch een verhaal. Mm-hmm. Het is toch een verhaal. En dat is heel goed. Als je dat kunt, dan moet je. Dat is een zegening, toch? En tegelijkertijd, nou, ik heb ook een programmaserie gemaakt met een vrij potsierlijke titel, Het gevoel van de poel. Dat ging de wereld van de wetenschap langs over van alles en nog wat. God en monogamie en allemaal pogingen om, ja, in feite een beetje op zoek naar jezelf, maar via jezelf naar een goed programma. Dus het programma ging altijd voor. En ik was eigenlijk alleen maar de verbeelder, de vormgever daarvan. Mm-hmm. Nou, dat kun je heel goed doen. Dat kan heel goed. Dat kan ook van heel grote betekenis zijn voor mensen. Ik hoop ook dat ik voor mensen van betekenis heb kunnen zijn. Maar voor mezelf. Ja. Dus die echte. Ja, soms moet je mensen ontmoeten die dat bij je oproepen.
1: Maar waarom bij die violisten pas? Waarom was dat echt een sleutelmoment dan voor jou?
5: Nou, ik wil het allemaal niet. Nou, omdat zij gewoon zelf door een heel zwaar pad is gegaan. En
1: maar die mensen had je eerder ontmoet.
5: Wat zeg je?
1: Die mensen had je eerder ontmoet tijdens het maken van reportages.
5: Ja, maar ik heb niet veel mensen gekend die zo studieus bezig zijn geweest, maar ook heel erg diepgaand bezig zijn geweest met wat de psyche beweegt. Mm-hmm. Dus dat was voor mij wel een nieuwe invalshoek. Zoals de muziek voor mij ook een nieuwe invalshoek werd. En dus ik vond dat een enorme verrijking eigenlijk van mijn leven. En bovendien, als journalist, ja, je hebt natuurlijk een beperkt frame waarin je kunt handelen. Dat is nu een keer zo. Ik ging er al ver in. Ik heb de meest idiote commentaar geschreven om er nog een beetje leuke taal van te maken en zo. Soms heb je misschien ook wel in dit stadium van mijn leven zou best kunnen. Ik denk het wel. En niet dat ik mezelf. Jawel, ik ben mezelf behoorlijk voorbij gelopen, maar ik heb er ook enorm van genoten. Het is ook een enorme krachtbron. Ik bedoel, wat ik al zei, heel stabiele mensen heb ik niet vaak ontmoet die grote carrières maakten. Eentje misschien. Gerard Kleisterlee van Philips. Hele saaie man. Hartstikke goed, wat fijn. En die vroeg na een vergadering aan zijn collega's, was ik niet te hard? Nou, hoe wil die dat bedrijf? Geweldig, hè? Vond ik ook wel weer fijn om te zien. Ja. Dat het niet allemaal compensatiedrift is voor weet ik welk probleem.
1: We gaan naar het voortgangsgesprek.
5: Ja.
1: Want in het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Nou, past wel een beetje, want we zijn toch een beetje aan het zelfreflecteren. Ben je benieuwd?
5: Ja, tuurlijk, zeker.
1: Positieve punten. Fons de Poel onderscheidt zich door zijn grote journalistieke ervaring, zijn vermogen om zich als documentairemaker te blijven vernieuwen en zijn blijvende maatschappelijke betrokkenheid, onder meer via zijn werk rond de Nijmeegse Vierdaagse. Mee eens?
5: Ja. Ik zou er geen bezwaar tegen aantekenen.
6: Nee, oké. Okay. Nee. Verbeterpunten. Fonds de Poel kan zijn professionele profiel verder versterken door een schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Zorgvuldiger te communiceren in publieke optredens. Transparanter te zijn over eventuele nevenactiviteiten. Ja, dit gaat natuurlijk over Snotneusgate. Ja. Dat blijft gewoon echt natuurlijk online.
5: Dat doe
6: online
5: jij niet, maar ik hoor er nooit meer iets over.
6: Rondzingen.
5: Ja. Nee. Ik vind het prima, maar ik heb er geen spijt van hoor dat ik dat gedaan heb. Tegendeel, nee.
6: Nee.
5: Was
6: uitzending van Brandpunt in 2015, hè, waarin een reportage te zien was. En in die reportage zien we GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. Het ging over de positie van ABN AMRO tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer. En Jesse Klaver die slaat nogal een felle toon aan tegen Rick van Slingeland. Die was toen president-commissaris van ABN AMRO. Vervolgens komt het beeld bij jou terug als presentator van Brandpunt. En jij zegt, snotneus. Direct gevolgd door de afsluitende woorden, dit was Brandpunt. Vervolgens kreeg jij het verwijt dat jij die uitspraak deed omdat er belangenverstrengeling was. Omdat jij ook in die tijd presentatieklussen deed voor ABN AMRO.
5: Ja, Jesse Klaver die zei, ik ben blij dat ik niet in uw universum woon tegen een of andere bankier, denk ik. Hè? Mm-hmm. En toen zei ik, de snotneus.
6: Hè? Op camera.
5: Ja, maar dus, als ik dat lachend had gezegd, was er niks gebeurd misschien. Maar ik zei het met mijn serieuze gezichtje. En toen brak eigenlijk wel een hele rare tijd aan. Mm-hmm. Kijk, ik heb net geciteerd, de journalistiek is niet voor laffe mensen.
6: Nee.
5: Dat vind ik ook. En toen merkte ik hoe laf zo'n bedrijf ook is. Dat meen ik, hè. Ik ben er niet boos over, lang niet meer.
6: Maar misschien nog goed om te vermelden, hè, dat over die belangenverstrengeling, want het leek...
5: Ik deed congressen.
6: Precies.
5: Ik deed congressen, die had ik afgesproken met de KRO. Ik moet dat even melden, hoor, want ik ben zuiver in de gaat. Dus ze hadden mij teruggevraagd bij Brandpunt gaan werken. Dat programma was ooit opgegeven, netwerk. Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. Maar realiseer je, ik heb een nieuw bestaan opgebouwd. En ik leid congressen met een journalistieke touch overal in het land.
6: En onder andere bij ABN AMRO.
5: Ja, ik zal jullie al die congressen melden. En dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik ook contractueel laten vastleggen. En dan komt er een klein opzoden mietertje omdat ik iets vervelends heb gezegd over Jesse Klaver. En dan word je de grote bankgraaier of weet ik veel wat ze allemaal. Oké, ik vind het allemaal goed. Je kunt ook verschillend denken over de vraag of iemand dat moet doen. En journalist, ik vind van wel. Eerlijk gezegd, ik vind het oprecht van wel.
6: Ja, waarom ben je daar zo overtuigd van?
5: Omdat iedereen overal journalist kan zijn, zoals een jurist overal jurist kan zijn. Mm-hmm. Dat vind ik echt, ja, tenzij je van plan bent jezelf helemaal in te leveren in je vak. Dat kan natuurlijk ook.
6: Je vindt het een onderschatting, zeg maar, als mensen denken van, oh, als journalist kun jij niet en een presentatieklus doen voor ABN AMRO en onafhankelijk verslag doen.
5: Ik vind het oké als mensen er zo over denken. Dat mag, dat snap ik ook. Alleen, ik heb het vast laten leggen. En ik meen ook dat het gewoon kan. En het hypocriete is, al die collega's deden het. Allemaal. En die lieten zich van de ene op de andere dag van al die websites verwijderen. Ik heb zoveel hypocrisie. Maar dat zit ook in die journalistiek natuurlijk. Hè. Gadverdamme. Nee, echt waar. En ik ging vrolijk verder eigenlijk wel.
6: Ja, want het leek natuurlijk net alsof jij het opnam voor de bankiers omdat je die presentatieklus deed bij ABN AMRO. En dat
5: dus,
6: je daarom...
5: Het is maar net wat je wilt verbinden. Die presentatieklus lag drie jaar eerder.
6: Ja.
5: In de maanden daarvoor had ik nog wel 20 andere klussen gedaan, hè?
6: Maar het was dan net ongelukkig dat Jesse Klaver net iets zei over bankiers.
5: Mijn onkop moet niet laf zijn.
6: Nee.
5: Dat vind ik. En de meeste carrières worden inmiddels in lafheid geboren, eerlijk gezegd. Ook in de journalistiek, vind ik. Ik vind dat iedereen braaf carrière loopt te maken. En dat vind ik gewoon. En ik ben geen pamfletist, maar ik ben wel strijdbaar. Maar ik vind het dus heel erg. Ik hou niet van laffe mensen. Daar kan ik niet tegen.
6: Maar dus je hebt later gezegd, het was een misverstand. Want het was helemaal niet omdat ik bij ABN AMRO een klus had gedaan dat ik vervolgens Jesse Klaver wegzette als snotneus. Ik zag eventjes een filmpje terug dat je het uitlegde. Het was gewoon een gedachte. Dat je dacht van, ik... Het is een snotneus en je zei het per ongeluk hardop.
5: Nee, helemaal niet. Die grap had ik van tevoren bij de chef informatieve zaken ingediend. Nou, die moest er ook wel om lachen. Kijk, zo gaat dat. Dus,
6: het had niks te maken met
5: Ik wil van deze affaire af. Want omdat ik echt vind... Ik heb voor vele hetere vuren gestaan. Echt. Ik bedoel, 6 keer doodgeschoten kunnen worden in weet ik welk klerenland. Ik heb hele grote dingen mogen doen in de researchjournalistiek. Grote affaires van Bolkestein, Brinkman, het salaris van Noordhold. Heel Nederland op zijn kop. En dan krijg je ook 10.000 opzeggingen bij de KRO. Heb ik meegemaakt. Ja. En nou, normaal zouden ze dan de deur wijzen. Maar ik dacht echt, moet ik me nou druk lopen maken over een grapje?
7: Maar even, als je het uit de lucht wil halen inderdaad, dan ben ik zelf nog wel benieuwd van... Jesse Klaver zei iets over bankiers en vervolgens, dat was een reportage, hè? En vervolgens komt de camera bij jou terug als presentator en je zegt snotneus. Dat had dus niks te maken met...
5: Ik had het wel iets langer ingeleid, hoor. Ik had wel gezegd, van de week waren de bankiers van Nederland op bezoek in de Tweede Kamer. En die werden ook bestraffend toe te spreken. Ja. Daar is veel voor te zeggen. Ja. En een opmerking vond ik toch wel wat groot. Zoiets, ik heb het best goed aangekondigd. En dan zegt hij dus, nou, ik ben blij dat ik niet in uw universum leef. Nou, dat vind ik een soort kremlinologische taal. En hooghartig. En nou, dat is alles, de snotneus. Nou, weet je...
7: En dat had je voorbereid, dus...
5: Natuurlijk, het stond op papier.
7: Ja.
5: Nee, maar dat vind ik zo... Ja.
7: Maar waarom zou je dat zeggen? Als je
5: wat zeggen?
7: Nou, snotneus. Als je toch gewoon presentator bent van een onafhankelijk journalistiek programma.
5: Dat was de eindgap van Brandpunt. Kijk, ik ben ooit bij Brandpunt gaan werken. En dat was natuurlijk in het kielzog van echt grote mensen... als Aad van der Heuvel, Frits van der Poel, noem ze allemaal op. Die mensen die dus echt in de katholieke tijd nog... echt de kont in de krip gooiden.
7: Mm-hmm.
5: En de eindgrap van Brandpunt, dat was een historisch ding. Op feestjes, als iemand een grapje vertelde, dan zeiden mensen... dit was Brandpunt, goedenavond. Nou, dat heb ik teruggehaald. Nou ja.
7: Net zoals zeg maar de begingrap bij Met het oog op morgen.
5: Ja.
7: Het begint ook altijd met, ja, met een grapje, een kwinkslag, ja, van de presentatie.
5: Ik moet eerlijk zeggen, Michel, het bevalt me toch niet goed om het daar heel uitvoerig over te hebben. Omdat het zo'n ongelooflijk lullig miniatuurtje is.
7: Ja, het is een lullig miniatuurtje, maar het had wel grote gevolgen.
5: Je viel wel mee.
7: Nou, je mocht niet meer Brandpunt presenteren. Vind ik toch wel een groot gevolg.
5: Nou, ik vond het helemaal niet zo erg.
7: Nee? Nee. Was je er sowieso wel klaar mee dan?
5: Ja, ik was er ook klaar mee.
7: Dus het kwam je ook wel goed uit.
5: Ja, het is zeker. En ik wilde ook documentaires gaan maken en dat heb ik toen ook gedaan daarna.
7: Dat is
5: dus
7: ook wel,
5: niet
7: is ook wel een fijne manier om gewoon zelf...
5: Ik ben niet uitgesodemiet. Ik zeg, als jullie mij eruit gooien, dan krijg je een probleem met mij. Dat meen ik ook echt. Want dan ga ik het contract onthullen en dan weet ik veel. Hè? Dus als iedereen Roomser dan de paus wil doen, ga je gang, maar niet samen met mij.
7: Ah ja.
5: Zo.
7: Ja, het was gewoon een carrière switch. Je was gewoon toe aan een carrière switch.
5: Nou, maar zo voelde ik dat ook. En daar was ik ook heel erg aan toe. Want ik zat de hele nachten in die montagekamers. Jan en Alleman, prima.
7: Mm-hmm.
5: Maar ik had het ook wel gezien eigenlijk.
7: Ja. Het geluid van je jeugd. Ja, klonk het een beetje zo,
5: ik heb gewezen op het kleuterschoolplein.
7: Ja.
5: En hoe het klonk, weet ik eigenlijk niet meer.
7: Nee?
5: Want ik kwam er niet. Mijn zusjes, Lia en Annemieke, iets ouder dan ik... brachten mij naar de kleuterschool. En dat was een kilometer van mijn huis.
7: Mm-hmm.
5: En ik hield me vast aan elke boom. Ik hield me vast aan elke lantaarnpaal. Ik stond te janken en te schreeuwen, ik wou daar niet naartoe.
7: Nee?
5: Dat lukte ook niet. En later, niet veel later, heeft mijn moeder gezegd... Ah, dat vond je gewoon thuis. En ik moet zeggen, mijn verhouding met de school... maar dat heeft niks met dit te maken, is altijd een moeizame geweest.
7: Waar lag dat aan?
5: Nou... Ja... Ik wilde dichter worden. En ik dacht, ik heb dat allemaal niet nodig.
7: Nee.
5: Ja, het is volstrekt potsierlijk achteraf. Maar dat meende ik echt. Dus,
7: nou ja, ik vind hem wel passen bij jouw tweede uitspraak. Van ik besta uit overmoed. Ik denk, dat kan ik.
5: Ja, maar dat is ook zo. Dat is
7: dus dat
5: ook
7: had
5: zo.
7: Je als kind al van, ik wil schrijver worden. En dat gaat me dus ook gewoon lukken.
5: Bij school heb ik niet nodig.
7: Nee.
5: Onzin. Ook onzin. Maar ook wel waar.
7: Achteraf gezien.
5: Ik vind het wel leuk om heel te... Dat vind ik toch wel leuk.
7: Ja.
5: Want ik speelde een ongeluk. En moest ik weer wetenschap beloven. En nou, dat deed ik dan wel.
7: Ja. Ik las een stuk van je in De Gelderlander. Je schreef het in april van dit jaar... naar aanleiding van de bekerfinale tegen AZ, NEC AZ.
5: Mm-hmm.
7: Dat je zegt, de liefde voor NEC ontstond in je puberteit. Want toen is NEC bij mij naar binnen gekropen. Iets zoals je eerste liefde, je eerste fiets, je eerste schoolslag in het sportfondsenbad. Geëtst in het kindergeheugen, opgeslagen als lijm in het brein. De eerste emotionele ervaring die levenslang blauwdruk wordt van herbeleving.
5: Zo is dat.
7: Ja.
1: dat gaat dus heel diep, hè, die clubliefde.
5: Ja. Maar het is natuurlijk ook overdrachtelijk. Hè? Mm-hmm. Kijk, ik ben een man van hele mooie woorden. Nou, je kunt zeggen, nou, het lijkt nergens op deze tekst. Maar ik hou ervan om dingen te verwoorden. En dus probeer nou maar eens op een begrijpelijke, enigszins ook licht mystificerende weg, hou ik van, te vertellen waarom je van een club houdt. En mm-hmm. dat is toch gewoon de opwinding van het kind dat langs de lijn staat. En dat in de verte jongetjes ziet lopen, die jij ook wil zijn. En als, ik heb geschreven, als tinnen soldaatjes in de verte. En dat is het precies. En zit dat nou nog zo bij jou? Ja, in zekere zin wel. Dus toen wij Europees voetbal halen, was ik als een kind zo blij. Ja. Dus, er moet toch wel iets van het eeuwige jongetje of meisje in je blijven hangen, denk ik.
7: Vandaag werd bekend, Fred Rutte vertrekt. Na 5 jaar.
5: Wat is het met Fred?
7: Hij vertrekt.
5: Bij NEC?
7: Ja.
5: Als adviseur?
7: Ja.
5: Aardige man.
7: Vind je het jammer?
5: Ja, zeker. Maar het is allemaal groot geld tegenwoordig. Dus we vinden wel weer een ander.
7: Oh, zo simpel is het.
5: Ja,

0: Vandaag werd bekend, Fred Rutte vertrekt na 5 jaar.
1: Wat is het met Fred?
0: Hij vertrekt.
1: De NEC?
0: Ja.
1: Als adviseur?
0: Ja.
1: Aardige man.
0: Vind je het jammer?
1: Man. Ja, zeker. Maar het is allemaal groot geld tegenwoordig. Dus we vinden wel weer een ander.
0: Oh, zo simpel is het.
1: Ja, zo simpel is het ook. Ja.
0: Want we hebben natuurlijk het WK net achter de rug.
1: Ja, ik was zo blij dat die Trump daar werd uitgeboegeroepen. En dat hij de beker moest overhandigen aan Spanje. Wat ik echt wel een heel leuk land vind. En eigenlijk het meest anti-Trump land van Europa. En die man die. Ja, ik vond het heerlijk dat Spanje won eigenlijk. Ja.
0: Ik las ook in datzelfde stuk in de Gelderlanden van dat je zegt, ik ben nog nooit zo nerveus geweest voor die bekerfinale dan bijvoorbeeld bij die honderden live-uitzendingen van Brandpunt.
1: Dat klopt.
0: Want je hebt er natuurlijk totaal geen controle over.
1: Nee. Ik was ook nooit nerveus voor Brandpunt. Ik ben zo gelukkig geweest. En dat is nogmaals met achterlating van heel veel ook belangrijks in je leven. Ja, ik ging echt met enorm veel inspiratie altijd naar dat. Ik vond het heerlijk.
0: Want hoe heb je gisteren dan voetbal gekeken?
1: Bij de weduwe van Willy Bort, Freek, hè? Ja.
0: En ben jij naar het beeldbuisschrijver?
1: Nee, niet echt. Maar
0: een stille kijker?
1: Meestal kijk ik in mijn eentje. Als ik thuis NEC kijk, dan wil ik eigenlijk geen gezelschap om me heen. Mag nog niet eens gekucht worden. Want elke balwenteling doet ertoe. Dan ben ik ook aan het eind van zo'n ritje drijfnat.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een hele. Het is heel fijn om een bijzaak te hebben die er niet toe doet. Dat je kunt opwinden over dingen die er niet toe doen. Dat is ook fijn.
0: Nou ja, een bijzaak die er op de andere manier eigenlijk wel enorm toe doet.
1: Tuurlijk, het ligt ergens verankerd in je jeugd.
0: Ja. Want je ging altijd met je vader.
1: Ik ging met mijn vader, ja, zeker, ja.
0: Heb je zelf ook gevoetbald?
1: Ja.
0: Was je goed?
1: Ik kon aardig voetballen.
0: En tot welke leeftijd heb je het gevoel gehad van ik kan nog gebeld worden?
1: Toen ik was het klaar.
0: Oké. Ja. Ja. Dat hebben mannen toch tot heel hoge leeftijd. Dat ze denken, het belletje kan nog komen van kun je invallen.
1: Nee, dat heb ik helemaal niet.
0: Nee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil het nummer horen van Joshua Sharf. Mavarech, zeg ik het zo goed?
1: Mavarech. Mijn liefste heet dat.
0: En waarom die muziek?
1: Oh, dat is. Heel kort hoor. Mm-hmm. Even samenvattend. Moet ik een uur in de gaten houden, ja. Dus, maar,
0: nou, hou ik wel in de gaten. Okay, het is ook een makersding, hè, dat je meedenkt inderdaad. Dat
1: is goed, heel aardig. Maar mijn vader ging dood, toen was ik 15. En wat ik al eerder zei, ik had te doen met hen. De zwaartekracht van hun leven. En hield ontzettend veel van ze. En mijn ouders zouden naar Israël gaan, het heilig land. En katholieke mensen. Mijn vader is overleden. Dus ben ik met mijn moeder naar Israël gegaan. En, geloof dat ik haar voor het eerst gelukkig zag. Echt gelukkig zag, weet je wel. Zomerjurkje. Heel blij. En die reis heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Niet alleen vanwege mijn moeder, maar ook voor dat land. En de smaken en de geuren en de geluiden. Dat was voor mij echt een omwenteling in die zin. Dus dat liedje, dat Ma'avarech. Ja, daar verstond ik natuurlijk geen bal van. Het is ook heel fijn om een taal niet te verstaan eigenlijk. Hè?
0: Kan je helemaal focussen op het gevoel. Ja.
1: Precies. Dus toen ik het ging verstaan, toen dacht ik, ja, ze bestellen nou 2 kilo kaas, weet je wel. Dus alles wordt dan niks. Maar. Dus dat liedje, dat heb ik 1000 keer gedraaid, denk ik, in die jaren. En ik wilde alleen maar daar naartoe. En ik ben mijn hele leven veel in Israël gekomen. Ja.
0: En die ene keer met je moeder, of ben je nog vaker met je moeder terug geweest?
1: Mijn moeder is 3 keer terug geweest. Ik denk dat ik er zelf een keer op 100 ben geweest. In mijn leven, ook mijn journalistieke leven. Ja.

0: Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Fons de Poel. Ja, als je dit dan zo hoort, want tijdens de muziek vroeg ik van... wanneer ben je voor het laatst in Israël geweest? Lang geleden?
1: Ja, lang geleden, ja. Ik heb me heel erg vergezelfrigd met Israël. Althans met het Zionisme. En ook wel met het Palestijnse lot. Ik vond het eigenlijk heel ontroerend dat het bestond. Dat het mocht leven. Als je zo... Ja. Ik was zeer geïnspireerd. En ik heb ook heel veel Israëlische leiders mogen interviewen... die ik heel fijn vond.
0: Mm-hmm.
1: En dat land is natuurlijk gewoon omgeslagen in het tegendeel bijna. Het is een dreigende dictatuur, vind ik eigenlijk ook. En wat me aansprak ook in Israël... was dat het niet uit slachtofferschap gevierd werd. Dus de Tweede Wereldoorlog was verschrikkelijk. Die kreeg ook alle erkenning van wat daar gebeurd was. Maar we zijn een nieuwe samenleving hier begonnen. En wij gaan trots naartoe. Dat. Terwijl nu, ja, mensen als Netanjahu en zo... Ja, die gebruiken voortdurend antisemitisme. Dat is een hele slechte drager voor een goede samenleving. Ik denk, dus slachtofferschap heeft recht van bestaan, uiteraard. Maar als het een politiek instrument wordt, dan is het altijd kloten eigenlijk. Hitler die zei, de Eerste Wereldoorlog zijn we vernederd. Poetin zegt, wij worden bedreigd. Maak er iets van als politicus. En daar kunnen mensen heel makkelijk in gaan geloven. Want het is ook heerlijk, dat slachtofferschap. Daar wentelen wij ons enorm in. En dat vind ik heel vervelend. Dus daarom, ik kom er niet graag meer. Nee.
2: Hey, dag Fons. Dit is Jan vanuit Shanghai. Ja, ver weg, maar jij hebt mij de wereld leren bereizen. Je hebt mij de wereld laten bereizen. Je hebt het mij toegestaan en gegund om vanuit alle hoeken van de wereld verslag te doen van oorlogen, van verkiezingen, van geweld en vernieling, van natuurrampen. En je hebt mij geleerd hoe dat te doen. Je bent een meester in het vertellen van verhalen, Fons. En je bent een betrokken hoofdredacteur geweest. Ik herinner me dat ik als jonge verslaggever uit Soudaan, driehoek Ayot, terugkwam. En dat daar Fons de Poel op Schiphol stond midden in de nacht. En toen we de volgende nacht door moesten monteren, sliep je achter ons in de montageruimte op een bank. Werd dan wakker om het uur. Zei, de laatste 5 minuten wil ik terugzien. En zei je, nee, het loopt niet. De melodie is eruit. Je moet muziek hebben, je moet beeld hebben. Je moet emotie toevoegen. En dan weer door met het verhaal. Fons, je bent een meesterverteller, een romanticus, een persoonlijke vriend, een leermeester voor het leven. En daarvoor dank ik je ongelooflijk.
3: Fons kwam van de krant, van de Gelderlander, en was een schrijvende journalist. En die ging werken bij televisie, bij Brandpunt. Een van zijn eerste reportages was gelijk heel filmisch. Het ging over spookrijden en hij heeft een hele snelweg laten afzetten. Een politieman zat in een gewone auto en de hele redactie moest in auto's tegen het verkeer inrijden. Je kan gerust spreken van een fondsopleiding bij Brandpunt. Hele generaties na hem, waaronder ik, heeft hij leren monteren, leren filmen. Fons begon altijd met het uitzoeken van de muziek, passend bij het onderwerp en de sfeer van de reportage. Vervolgens schreef hij prachtige teksten en daarop monteerde hij de beelden. Je kan gerust spreken dat Fons echt een generatie na hem heeft opgeleid in het maken van televisie. En daarnaast is hij een dierbare vriend van mij en van mijn man.
0: Nou, het zijn twee mooie boodschappen, hè? Van ja. De mensen waar je intensief mee hebt samengewerkt. Eerst Jan Driessen hoorden we, oud buitenlands verslaggever, Brandpunt. En daarna Maritte Braspenning.
1: Ja.
0: Ken je ook van Brandpunt?
1: Zeker.
0: Wel mooie dingen die ze zeggen. Nou, dat is toch wel echt eervol als ze zeggen een fondsopleiding, hè?
1: Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik zit ook wel een beetje ontroerd te luisteren. Ik bedoel, dat vind ik echt heel fijn. Het is precies wat je nastreeft ook eigenlijk, toch?
0: Dat je iets achterlaat.
1: Ja, dat je iets doorgeeft.
0: Mm-hmm. Ja. Het begint dus op het moment dat jij dat er iets gefilmd was. Eerst de muziek uitzoeken, dan de tekst en dan de beelden.
1: Ja, nou, achteraf denk ik dat inderdaad zo is. We hebben nou die schatkamer, we hadden een NPO-archief, daar heb ik natuurlijk ook in zitten vissen. Nou, als je ziet hoeveel klassieke muziek wij gebruikten, gewoon, dat was onvoorstelbaar. Ik vind dat. Ik hou van mooie woorden, ik hou van mooie beelden, ik ben een journalist, dus de feiten zullen altijd kloppen. Maar ik hou ook wel van de mystificatie van dingen. Vind ik fijn. Vind ik fijn. En dat leerde ik ze ook. Want het gaat niet om in een dictatuur iets zien en het is allemaal. Nee, het gaat om een kleiner verhaal dat zich daar binnen afspeelt. Dus ik heb altijd gezegd, jullie moeten een miniatuur vinden dat die exemplarisch is voor wat ze daar afspeelt. Zodat die kijker thuis betrokken raakt bij je verhaal. Niet de vakbondswoordvoerder Nee, hou op met het gelul. Ga op zoek naar het verhaal dat mensen raakt en dat ook echt wel representatief is voor een misstand of een andere situatie. Ja, dat is natuurlijk de blik van een romanticus. Maar het is ook de blik van een journalist die wil dat de onverschilligheid over wat er in de wereld gebeurt opgeheven wordt. Dat vond ik heel belangrijk.
0: Maar zie je dat nog genoeg terug in de huidige reportages?
1: Nee. Nou, ik ga nou niet dat doen alsof ik de eerste en de enige was. Ik heb heel veel kunnen overdragen, maar ik moet eerlijk zeggen, als ik nou een paar dingen mis op televisie, dan is het gewoon wel die verslaggever die namens de Nederlandse kijkers ergens rondloopt en op een zijstraat van het nieuws inslaat. Dat zie je bijna niet meer. Dus dat mis ik. En researchjournalistiek mis ik ook wel. Hoort er ook bij, vind ik. Ik mis gewoon sommige invalshoeken bij verhalen. Hè. Dus asielzoekers zijn een enorm probleem voor onze huisvestingspolitiek. Nou ja, weet je, zoek het uit. Zoek dat nou eens uit. Welke onzin wordt hier allemaal verspreid? Dus heel vaak zeggen, is dat wel zo? Laten wij nou eens proberen om het tegendeel vast te stellen. Dat is een soort dwarsheid die ik prettig vind. Ja, dus dat heb ik wel. Nou, we hebben veel feesten, die redactievergaderingen. Als iemand plotseling verkering kreeg, gingen we met z'n allen zingen. Weet je, die gingen soms ook helemaal nergens. Het was ook een feest, weet je. Het was helemaal niet zo chefferig. Ik vond evaluatiegesprekken vreselijk. Gadverdamme.
0: Ja, maar volgens mij vindt niemand die leuk.
1: Nee, zeker niet. Eigenlijk, je voerde 24 uur per dag evaluatiegesprekken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar dan niet ter beoordeling van de kwaliteit, maar ter inspiratie van een ander, bij voorkeur.
0: Kun jij in je huidige levensfase voldoening daaruit halen, of mis je gewoon nog steeds dat werk?
1: Ik mis wel een groep om me. Ik ben een groepsmens. Ik ben natuurlijk de jongste van 8, dus die roedel, dat mis ik wel. Maar waar ik wel voldoening uit haal, is toch ook schrijven nog steeds. Ik schrijf nu een boek over Rusland.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk dat begint bij het verhaal van Lumen. Hè, dat een ensemble dat ik leerde kennen. Van de harpisten en de violisten. Twee snaarinstrumenten die met elkaar een duel aangaan op een hele fijne manier. En zoals zij over hun muziek praten, is bijna een intellectuele oefening. Ik bedoel, nogmaals, ik ben helemaal niet de grote klassicus hier. Tegendeel. Maar zoals zij de studieuze kant ervan. De Anastasia heeft mij wel eens uitgelegd, die speelde en die moest repeteren op de chaconne van Bach. Nou, dat is ongeveer de Mount Everest voor een violist. Die kun je op 64 manieren spelen. Als je die partituren ziet, dat moet je vergelijken met een jockey te paard die een arena binnenkomt, maar dan staan er 65.000 oksers en balken en dat.
0: Al die hindernissen.
1: Ja. En uiteindelijk is het toch een soort logica die je bij jaren studie vraagt om die te ontdekken, waardoor je het nooit meer verkeerd kunt spelen eigenlijk. En dat ik vind het heerlijk om dingen te leren. En om met hen ook met Lumen theaterprogrammatjes te bedenken. Want het doel is natuurlijk om die klassieke muziek bij de tijd te houden. Eigenlijk. Ik ben niet elitair, dat heb je hopelijk goed begrepen van me. Maar ik weet wel dat 3 minuten Bach meer bevat dan het hele oeuvre van de Beatles en de Rolling Stones bij elkaar. Waarmee ik niks slechts over zeg over de Beatles of Rolling Stones. Maar het is natuurlijk een cultuurgoed dat helemaal is overgeleverd aan de oude cultuurtempels. En die zitten daar allemaal heel gewichtig te luisteren. Het is echt niet leuk. Het is gestold bijna. En ook in zijn beleving. Dus waar zij op zoek zijn met Lumen naar nieuwe programma's, naar dwarsverbanden die je helemaal niet had bedacht. Dat vind ik een fascinerende tocht. En ik vind het ook belangrijk voor de mensen dat ze dat mee blijven krijgen. Ik bedoel, die kinderen die lezen al niet meer zoveel. We zijn allemaal. Nou, even, ik hou van enige overdrijvingen. Maar over 30 jaar is de dementie ingetreden op je 45ste. Dus ja. Het zit wel een evangelist.
0: Dus je zet je in voor ja, de klassieke muziek, voor behoud van de klassieke muziek.
1: Zeker.
0: Ja. We gaan zo meteen ook even luisteren naar een stuk van gespeeld door het Lumen Ensemble. Maar eerst even terugkomend op een eerdere uitspraak van je die je eerder voorlas. Het is niet mijn ambitie om een oude, verstokte vrijgezel te worden. Ja. Ben je dat toch geworden?
1: Dan moet je even naar mij kijken. Ben ik oud?
0: Ja, wat is oud?
1: Ja, daarom. Dus nee.
0: Ja, maar dit
1: ben ik verstokt?
0: Ja, wat is verstokt?
1: Ja, precies. Dus dit is een hele.
0: Verstokt
1: dus,
0: heb ik een
1: dus
0: idee
1: dit
0: van.
1: Dit is een hele lege uitspraak eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Ben ik vrijgezel? Ja. Dus.
0: Nou, verstokt, dat associeer ik met. Toch een beetje gefrustreerd? Is dat
1: nee,
0: verstokt?
1: Nee. Verstokt versta ik anders. Ik versta verstokt als. Zich neerleggende bij de stilstand, eigenlijk.
0: Oh ja.
1: En dat kan ik niet. Hm. Ik zou willen dat ik het kon. Hm. Maar het is mij niet gegeven, want ik kan iedere ochtend wakker worden met 5 ideeën. Daar word je ook gek van, eigenlijk. Hm.
0: Maar je hebt het wel geprobeerd in de liefde.
1: Ik heb veel geprobeerd.
0: Veel geprobeerd. Eerder zei je van, ik heb een prijs betaald voor mijn tomeloze ambitie. Was dat de prijs die je hebt betaald? Dat
1: ja,
0: het dus niet lukte in de liefde?
1: Ik denk wel dat. Ik vind het moeilijk om erover te praten, omdat ik niemand wil kwetsen. Dat ga ik ook helemaal niet doen. Mezelf kwetsen vind ik wel mooi genoeg.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk wel dat. Voortkomend ook wat we eerder bespraken. Achteraf denk ik wel dat ik al de liefde omhelsde omdat mensen op mij vielen, denk ik. Ook. Dat klinkt een beetje raar, want het klinkt heel erg. Dat is ook een tekort, alles is te kort door de bocht in dat opzicht. Maar
0: bedoel je daarmee dat.
1: Dat ik al fijn vond als mensen van mij hielden.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk.
0: En dat je dan zelf niet na hoefde te denken van. Komt dit eigenlijk vanuit mij?
1: Ja. Ja, dat is een enorme disbalans. En. Ik heb dan ook als het geluk op de deur klopte niet open gedaan, natuurlijk. Hè? Want ik was toch wel met andere dingen bezig. Daar lag mijn geluk. Dat was natuurlijk die volstrekte disbalans waar ik heel lang in verkeerd heb. En.
0: Maar als er nu iemand op de deur klopt. Doe je dan wel open?
1: Nou, dat doet er in ieder geval een andere man open, denk ik, ja. Dat denk ik wel. Zeker. Ik leef er natuurlijk over mezelf heen. En met 7 maatslaarzen, niet gewoon. Nee, met 7 maatslaarzen. En dat is ook fantastisch. Ik bedoel, het is ook geweldig. Ik loop niet te klagen. Wat heb ik toch een fijn leven. En wat ben ik altijd gedragen ook door mensen die in mij geloofden of wilden geloven.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, dat is natuurlijk ook fantastisch. Lang bent, chef van Brandpunt, nou, die zag mij meteen. Lajos Kalanos, beroemde cameraman, had de hele wereld bij elkaar gefietst. Ja, de hoofdredacteur van de Gelderlander, die mij aannam op basis van 1 stukje. Je hebt een fijn pennetje, of ik weet het, je herinnert al die dingen nog. Dus
0: ja.
1: Het is ook een heel gelukkige omstandigheid. Het is natuurlijk ook wat je zelf wel ook veroorzaakt, maar het is ook wel. Mm-hmm. Het is ook een zegening als toevallig mensen op het pad komen. Dat zul je niet anders ervaren. Die het in jou zien zitten. Waardoor je ook zelf gaat geloven. Het probleem van televisie is wel dat je ook wel tijden hebt dat je gaat geloven in jezelf zoals andere mensen jou zien. Dat vind ik ontzettend. Daar ben ik ook wel achter gekomen.
0: Dat je jezelf te serieus gaat nemen.
1: Ja, of dat mensen denken dat ik heel veel weet.
0: Oh ja.
1: Of dat mensen denken. Nou, wat, maar je gaat toch, je wordt toch, dat is het gevaar van dat medium, denk ik, voor heel veel mensen. En daar heb ik ook wel last van gehad, denk ik. Dat je gaat zelfs een beetje gaat gedragen. Zoals andere mensen denken dat hij zich wel zal gedragen. Dat is wat dat medium ook met heel veel mensen doet.
0: Maar als nu dus op de deur wordt geklopt, wat voor man doet open?
1: Een heel speelse, grappige. Lieve, wijze man, altijd toch wel op zoek naar iets wat het leven nog mooier of boeiender maakt. Ook dat laatste. Het is niet vervelend, per se meer, naast mij.
0: En geloof je nog in de liefde?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Jij ook?
0: Zeker, zeker. Waarom zou je er niet in geloven?
1: Precies. Ik ga tegenvragen stellen als het lastig is.
0: Ja, toch. Waarom zou je. We eindigen met het geluid van de liefde. En jij zei dus: ik wil horen de prelude. Ik vind dat altijd lastig, de klassieke dingen.
1: Ja. Dit is een stukje van.
0: Lumen Ensemble.
1: Ja, Lumen.
0: Anastasia Koslova en Eva Tebbe.
1: Ja.
0: En introduceer jij zelf de muziek?
1: Wat zeg je? Of ik een mentor?
0: Ja, nou, waarom deze?
1: Dat is best moeilijk, maar laat ik zeggen, dit zijn twee intellectuele vrouwen die met de muziek totaal anders omgaan dan menig ander.
0: Mm-hmm.
1: Nooit iets vanzelfsprekend doen, met instrumenten een melange veroorzaken die eigenlijk nergens bestaat. En ze gaan nu iets van Shostakovich spelen. En Shostakovich is waanzinnig interessant, vind ik. Misschien niet eens dit stukje, maar die man was de meest onderscheiden componist in de Stalinisme, terwijl hij elke dag met zijn koffertje klaar zat om te kunnen worden gearresteerd. Ja. Het is een hele dramatische geschiedenis. En ik weet nog dat Anastasia speelde toen bij het Benefietconcert een stuk dat hij had geschreven op 17-jarige leeftijd. Een liefdesverklaring aan een meisje met wie hij een platonische verhouding had. En eigenlijk vertelde, en dat deed ze dus bij een concert voor Oekraïne. Een Russisch stuk. Maar met als toelichting, je weet nooit welke steen er op je hoofd valt. Welke bus je gaat aanrijden. Dit is hem in zijn jongelingsjaren nog onbeschermd. Nou, dat over Shostakovich. Een vriend van haar opa ook nog.
0: Bijzonder.
1: Ja.
0: En morgen begint dus de Vierdaagse.
1: Zeker.
0: Heb je daar nog enig gevoel bij?
1: Ja, ik vind dat heel leuk. Ja? Ik vond het heel leuk om dat programma te maken. Zeker.
0: Ga je er nog naartoe?
1: Ja, ik denk het wel. Maar het is ook een overweging om nog even naar het buitenland te gaan. Op de zoek, weet ik nog niet zeker, maar ik hunker wel naar mijn stad altijd, ja.
0: En je zegt een beetje Lourdes, want ja, ik heb een aflevering eventjes teruggekeken. Bijna religieus, maar het gaat ook heel erg, en dat vond ik er mooi in, als je al die verhalen ziet en jullie gesprekken met de mensen die meelopen. Het gaat ook om gezien worden.
1: Ja, zeker. Het is Andy Warhol natuurlijk ook. En het is zoveel mensen krijgen niet elke dag applaus. Dus dat vind ik ook wel mooi.
0: Ja.
1: Dat is fijn. Dat is fijn.
0: Dankjewel, Fons de Poel. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Graag gedaan.
0: En wil je eerdere gesprekken, terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Als je jarig bent op de basisschool, lijkt het traditie. Je stoel wordt versierd, je mag de klasse rond om uit te delen. Je krijgt zo'n mooie kroon op je hoofd. En je wordt natuurlijk toegezongen met Lang zal ze leven. De kop van de kat is jarig. Maar opeens klinkt daar ook Hanky Panky Shanghai. De hele klas lacht. De juf doet alsof er neus bloedt. En jij weet eigenlijk niet eens waarom jij degene bent waarom gelachen wordt. Voor veel Aziatische Nederlanders is dit geen uitzondering. Het is het soort racisme dat nog steeds in Nederland speelt. Op school, op straat, op televisie. En dat anno 2026. Onze gast van vannacht besloot dat de verhalen van deze Aziatische Nederlanders niet langer onbesproken mochten blijven.
3: De nacht van BNN VARA.
2: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Benji de Visser. En elke dinsdagnacht